0: Of dan zie je hem ergens, uiteindelijk
1: kende ik iemand die in de gevangenis zat met hem. En die had gezegd tegen hem van Mick, wil je graag spreken? En op een gegeven moment was hij er zo klaar mee dat ik stond in de cafetaria en kreeg een telefoontje vanuit de gevangenis. En hij zei, nou gozer, laten we dan maar een keer gaan afspreken. En zo is dat gegaan.
0: Bijzonder.
1: We hebben afgesproken op een begraafplaats in Amsterdam. En we keken elkaar in de ogen aan.
0: Symbolisch.
1: En dat was, we keken elkaar in de ogen aan. Er was een vertrouwen. Want je moet dan wel echt vertrouwen hebben. En zo is het gegaan. En ik moest dan ook naar Ibiza toe om hem te spreken. En ik, zoals je weet zit ik in de beveiliging nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: En hij zei toen, ja, maar hoe gaat het dan? Wat neem je dan van die gasten, van die apen mee met een oortje in, zei hij. En dat kon dus ook niet. Dus ik moest zonder beveiliging gaan. En dat is ook een kwestie van vertrouwen.
0: Ja.
1: Ik moet maar vertrouwen.
0: Je stond eerst op een kerkhof en daarna zat je met hem op Ibiza?
1: Ja, de eerste ontmoeting was op de kerkhof.
0: Okay.
1: En we hebben daar de eerste gesprekken gevoerd. En toen dat klikte, toen later moest hij weer zich melden bij de gevangenis voor een rechtszaak. Alleen toen is hij er vandoor gegaan. En toen is hij naar Ibiza gegaan. En daar heb ik hem toen geïnterviewd.
0: Bijzondere verhalen, hè? Dit soort dingen.
2: Ja, behoorlijk. Ja. Ik moet meteen denken aan Joran. Ik weet niet waarom ik associeer meteen...
1: Oh, ja. Dat is een moordenaar.
2: Ja. Maar ik bedoel meer... Ja, je kan criminaliteit smal en breed zien... maar ik bedoel meer dat je in contact komt met uiteindelijk de, de hoofdpersoon.
1: Nou, kijk, ik wil nooit oordelen. Ik vind het belangrijk om... Je zit tegenover iemand en ik wil vooral zijn verhaal horen. Waarom doe je dit? Hoe werkt zo'n brein dat je dus op Schiphol staat... en voor je staat een vliegtuig en er zit helemaal loaded met diamanten... En een normaal mens denkt van, ja, maar dat kan je toch niet maken? Je kan toch niet dan daarheen gaan en het pistool op je... Maar hij dus wel. En ik wil het dan weten. Hoe doe je dat? Hoe bereid je zoiets voor? En wat doe je dan met de buit? En heb je dan geen schuldgevoelens? Nou, daarom vind ik dat interessant om zo iemand te interviewen.
0: Ja, ik wist trouwens niet dat je nog steeds in bewaking zat. Maar dat is nog steeds zo.
1: Zeker. Ik ben hier, word net afgezet en weer straks weggebracht.
0: Nou, van die dingen allemaal. Wat een tijd leven we in, man. Verschrikkelijk.
1: Zeker.
0: Allemaal.
1: Ja.
0: Het boek is bedoeld om wat mensen een heldenstatus te geven? Of juist meer?
1: Het is gewoon, kom op. We hadden het net over je moet mensen niet op voetstuk zetten. Maar het zijn gewoon spannende verhalen.
0: Ja.
1: Dit zijn de meespraakmakende. De rover, de gouden helmroof zit erin. De Tefaf-rover.
0: Nog even over gesproken. Dat zijn gewoon een paar jongens uit Nederland die dat in het café bedacht hebben of zo. Hoe werkt dat?
1: Ik vind het nog steeds niet. Ik geloof nog steeds niet dat een paar jongens. Hoe weten ze überhaupt dat er een museum is met goudschatten?
0: Ja.
1: Ik denk dat dit van hoge hand dat daar een opdracht is gegeven en dat zij het hebben uitgevoerd. Ik kan me niet voorstellen dat het een kamikaze is van een paar straatboefjes uit Heerhugowaard. Ik geloof het niet.
0: En waar vandaan moet die aanwijzing dan komen?
1: Ik denk dat het uit Roemenië is gekomen. Dat ze via de opdracht hebben gegeven aan de jongens om het te stelen. En er zijn ook grote geldbedragen betaald. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waar het vandaan komt. Ik geloof niet dat het een kamikaze is. Dat kunnen de jongens niet zelf bedenken.
0: Nee. En is het dan wel heel knap wat de politie heeft gedaan dat ze het weer terug heeft gevonden?
1: Nou, zeker. Kijk, het heeft voor mij eigenlijk al te lang geduurd dat ze niet eerder een deal hadden gemaakt. Het bewijs is overgeweldigend. Ik heb ook altijd gezegd, ook tegen die advocaten, laat die gasten nou gewoon een deal maken. Want op het moment dat de rechtszaak er is en je hebt een strafeis en je zegt dan, oké, ik ga wel vertellen waar het ligt. Ja, dan krijg je geen strafkorting meer.
0: Nee.
1: Dus ze hebben nu eieren voor geld gekozen, keurig netjes op tijd voor de rechtszaak, een deal gesloten. Ik denk dat ze 2-3 jaar minder krijgen. Moet de rechter nog wel mee akkoord gaan trouwens.
0: Okay.
1: Maar het spul is terug, dat is het belangrijkste.
2: Niet alles, toch, Mick?
0: Eén armband
1: mis nog.
0: Die houden ze achter de hand, he. Misschien nog wat omlaag.
1: Ja, of ze hebben ze onderweg verloren. Ja.
0: Zou kunnen, inderdaad. Ja. Mick van Wely, bedankt en pas goed op.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Dank.
0: Ja, voor de vaste luisteraars, dit is natuurlijk de muziek van de absolute slotfase. Daar zitten we inmiddels in.
3: Dankjewel.
0: Zoals Dijkstra... de tijd gaat snel, hè? Ondanks het feit dat het zware verhalen zijn natuurlijk allemaal. Hele zware verhalen. Heb je een eigen huis?
2: Zeker.
0: Ja, afbetaald al?
2: Nog niet afbetaald, nee. Er zit nog een redelijke hypotheek op.
0: Toch nog wel.
2: Ja, maar ik heb wel het geluk gehad, hè. Dat zeggen veel mensen, denk van mijn generatie, geluk gehad... dat die huizenprijs zo is gestegen dat het uiteindelijk nog maar een hypotheekje is.
0: Want zodra je een huis hebt, dan ga je opeens in die mode zitten. En dan denk je opeens, ho, het moet wel blijven stijgen natuurlijk. Anders,
2: Hoe eerlijk, met 5 kinderen denk ik alleen maar... Ja, hoe moeten zij dat ooit voor elkaar gaan krijgen?
0: Ja.
2: Dan moeten zij, als ze ergens willen gaan...
0: Ze moeten niet in Wassenaar wonen, lijkt mij.
2: Nee, ja, maar wat denk je van in een studiestad? Gewoon in een gemiddelde studiestad. Is onbetaald, daar zit je in een kippenhok. Ik las de gemiddelde...
0: Maaike Schoon is inmiddels aangeschoven.
4: Ja, Hallo
0: Maaike.
4: Hallo.
0: Leuk dat je er bent.
4: Wat fijn dat
0: je bent hier vanwege je boek, hè?
4: Zeker.
0: Waarom jij geen huis kunt betalen.
2: Ja, ik wilde zeggen, de gemiddelde huurprijs... Ik las iets van 2000 euro of zo. Ik las een bedrag. Nou, ik viel van mijn stoel.
4: Voor de gemiddelde koopwoning heb je inmiddels een inkomen van 120.000 euro nodig. Als je dat alleen zou willen kopen, zeg maar. Ja, de meeste mensen hebben dat natuurlijk eigenlijk gewoon niet.
0: 455.000 is nu de...
4: Nee, inmiddels is het alweer meer, want dat schrijf ik in mijn boek. Toen ik dat boek schreef. Maar inmiddels zijn we alweer ingehaald en is het meer dan 500.000.
0: Jeetje, mina zeg. Ja, wat je zegt, moeten die kinderen dat ooit doen?
2: Ja, dat is inderdaad. Als je inderdaad niet een papi en mami hebt die dat zou kunnen regelen... of iets anders, dan is het niet te doen.
0: Zo hé. Het is echt een heel opwekkende uitzending vandaag.
2: Ja, leuk,
0: alleen maar positiviteit in deze uitzending. Ja. Maaike, jij zat op een terras, je zat mee te luisteren. Met van die mensen die jij net achter je had gelaten, die leeftijd. Die nog geen kinderen hadden, die keken naar de toekomst. En toen dacht je, dat ga ik even opschrijven.
4: Ja, dat doe ik eigenlijk nooit als journalist. Ik luister nooit zomaar gesprekken af. Maar dit was zo precies... waar mijn boek over gaat. Dus ik open mijn boek ook met... Het was ook zo'n heel erg gegentrificeerd terras... In het noorden van Amsterdam. Dus je zit dan aan de ene kant bij een heel duur hotel... en dan verderop staan nog hele arme arbeidershuisjes, zeg maar. En daar zat inderdaad een stel en die waren aan het bespreken. Er waren vier mensen. Het ene stel had net een huis gekocht.
0: Ja, klein huisje, maar we hebben het tenminste.
4: We hebben er tenminste één en de anderen waren nog op zoek. En een van die twee die zei... ja. Die huizenprijzen die kunnen toch niet eindeloos blijven doorstijgen? En toen zei die ander, nee, maar daar heb ik nu wel belang bij.
0: Ja.
4: En toen dacht ik, nou, dit is precies wat ik beschrijf in mijn boek. Dus dit ga ik dan toch maar gewoon opschrijven.
0: Waarbij niet alleen het huis heel belangrijk is, maar de grond, daar gaat het allemaal om. Hè?
4: Dat was natuurlijk de grote ontdekking, ook voor mij. Toen ik hierover ging schrijven, moest ik ook terugdenken aan toen ik zelf journalist werd, 2008. Mm-hmm. Het was net een grote financiële crisis. En ik raakte daardoor mijn baan kwijt. Want er waren allemaal reorganisaties bij de krant waar ik werkte. En ik dacht toen... Hoe kan het nou dat een woningmarkt in Amerika effect... waarom? Waarom is dit? Waarom gaan überhaupt huizenprijzen omhoog... en ook heel sterk omlaag?
0: Ja.
4: En dat was ook eigenlijk de inspiratie voor dit boek. En toen kwam ik erachter dat het niet zozeer de huizen zijn, dus de stenen... maar de grond. De grond stijgt heel erg in waarde. En alleen al de afgelopen jaren, na COVID bijvoorbeeld... is het aandeel van de grond in de totale huizenprijs... is inmiddels in Nederland gemiddeld zoiets van 60% van je totale woningwaarde. Dus waar je huis staat, dat is eigenlijk waar de waarde in zit.
0: Ja. Locatie, locatie, locatie. Hè? Ja. Dat draait het allemaal op.
2: Ja, dat is niks
0: veranderd. Assenaar, hè? Ja.
2: Ja, maar ja, dat valt dan nog mee.
0: Ja, steeds overheen.
2: Ja, ik ben net zeggen, daar valt het op zich nog mee, hoor, vind ik.
0: Echt waar?
2: Ja, als ik naar Leiden, Den Haag kijk, Voorschoten.
0: Maar Wassenaar staat toch bekend om?
2: Ja, maar dat valt echt bij. Ik ben, even een kleine anekdote. Ik ben in Wassenaar gaan wonen omdat de huizen in Voorschoten te duur waren.
0: Echt waar?
2: Ja, dus dat is 2008 geweest ongeveer.
0: Ja.
2: Ja, dat was voor mij het punt. Ik had mijn range op Funda iets breder gezet, 3 kilometer. En ik denk, hé, dat huis is veel groter dan in Voorschoten. En er wordt niet opgebouwd.
0: Ja, er komen nog allemaal kinderen aan, dus ik moet ook wel.
2: Dat wisten we toen. We hadden nog geen voorlichting gehad, nee.
0: Oké. Maar goed, grond heel erg belangrijk. Ja. Wat wil je met het boek bereiken? Wat wil je duidelijk maken aan mensen waar ze misschien ook wat aan kunnen hebben?
4: Nou, ik denk dat het dus... goed is om te weten dat die grond eigenlijk die prijzen voor een deel bepaalt.
0: Ja.
4: En ook dat dus dan bijbouwen niet per se het enige antwoord kan zijn. Want als je het hebt over een hele gewilde locatie... in jouw geval bijvoorbeeld Voorschoten in die tijd. Ja, je kunt niet in het centrum van Voorschoten of in de wijk waar jij wilde wonen... zomaar een 10-verdiepingen-flat neerplempen. Ten eerste omdat het vaak gewoon niet mag. Maar ook omdat het dan niet meer zo'n leuke buurt is. Dan is die waarde van die buurt eigenlijk gaat omlaag. Dus je kunt een bepaalde locatie, daar kun je er gewoon niet meer van maken. En dus, zeggen heel veel economen, want ik heb vooral vanuit economische bril gekeken... Zeggen, ja, wil je misschien toch iets aan herverdeling doen? Dus het feit dat, of überhaupt verdeling, daarover nadenken. Het feit dat, ik ben ook een gelukkige huizenbezitter met betrekkelijke overwaarde. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ik heb ook kinderen. Ja, wat gaan we doen? Die kunnen niet op eigen houtje een huis betalen. En dus zal ik dan misschien, ik zou ze misschien nog wel kunnen helpen. Maar wat moet je dan met kinderen die ouders hebben die dat allemaal nog niet hebben? En dat is eigenlijk toch nog steeds wel de meerderheid.
0: Wat is het antwoord daarop?
4: Nou, alle dingen die de economen zeggen. Alle hele saaie dingen. Afbouw van hypotheekrente, aftrek. Ja,
0: maar heeft dat echt grote invloed?
4: Het is een begin.
0: Huizenprijzen gaan niet dalen, zeg jij?
4: Huizenprijzen gaan dalen op het moment dat we het minder aantrekkelijk maken... om een koophuis te kopen. We stimuleren nu in Nederland. We zijn kampioen belastingvoordelen van kopen. En dus zijn de kopers vaak wonen groter. En ook vaak goedkoper dan huurders. Dus voor heel veel Nederlanders is er helemaal geen wooncrisis. Er is helemaal niks aan de hand. Die zijn hartstikke gelukkig. Ik zag gisteren nog een staartje bij de Nederlandse Bank... toen ik mijn boekpresentatie had. Echt bijna... Volgens mij 90% van de mensen die wonen, die is eigenlijk hartstikke gelukkig. Dus het gaat wel echt om een minderheid. Maar je moet eigenlijk allemaal maatregelen nemen om te zorgen dat die huizenprijzen niet verder stijgen dan dat ze anders toch al zouden doen. Dus al die fiscale voordelen, daarvan is er best wel breed consensus over. Ja, doe dat nou eens de deur uit.
0: Ja, daar ben ik het ook wel over
2: eens. Maar de termijn waarop dat doorgevoerd heeft, is zo lang.
4: Correct. Nee, dus het deprimerende. Sorry, ik had dit leuker willen
2: eigenlijk. Ja, ik hou het
0: met een knal uit vandaag. Kijk,
2: ik hou het pessimistisch.
4: Het is inderdaad, als je het in één keer invoert, dan heb je niet echt een aanpassing, dan heb je een revolutie. Ik geloof niet dat we een revolutionair land zijn. En wat je wil natuurlijk is niet dat alle huizenprijzen opeens naar beneden donderen, want dat is ook weer slecht. Dus je moet het heel langzaam en gelijkmatig doen. Maar het gaat natuurlijk wel om een soort van koerswijziging die je moet inzetten. En misschien ook wel, het is ook een politieke vraag, hè, van wat voor land wil je eigenlijk? Wat voor woningmarkt wil de politiek eigenlijk hebben? Hoeveel huurwoningen willen we eigenlijk hebben? Wat vinden we eigenlijk nog steeds dat iedereen in een koopwoning moet wonen? Wat vinden we eigenlijk? En daar zou eigenlijk politiek een discussie
2: maar
4: over
2: moeten. Maar de politiek heeft natuurlijk al decennia geen visie gehad op wonen. Geen echte...
0: Ja, maar we wel op eigenlijk. Of vind jij van wel?
2: Echte visie.
4: Nou ja, op zich, als je kijkt naar wat er daadwerkelijk is gebeurd, dan hebben ze een heel duidelijke visie. Namelijk, we stimuleren koop.
0: Ja.
4: En we ontmoedigen huur, zowel sociaal als vrije huur. Ja, zo simpel is het.
2: Ja, maar toen zijn ze natuurlijk weer aan de huurknoppen gaan draaien voor investeerders. Waardoor de hele markt weer overspoeld werd. Waardoor...
4: Wat ik interessant vind bij dit soort ingrepen is dat er dan op een gegeven moment een zondebok ontstaat. In dit geval waren dat de pandjesbazen. En natuurlijk zijn er foute pandjesbazen, weet je, prima. Maar er zijn ook prima pandjesbazen.
2: Ja.
0: Absoluut.
4: En dan vinden we opeens dat die dan, die zijn dan de hoofdschuldigen op de woningmarkt. Dan moeten we die helemaal, daar moeten we dan beleid op voeren. Je zag een tijdje geleden ook dat projectontwikkelaars of grondeigenaren dan. Maar wij zijn allemaal speculanten. Wij als eigen woningbezitters hebben ook belang bij de stijging van de woningprijzen. Dus als je zoiets doet, dan moet het eigenlijk voor iedereen gelden. En niet alleen voor pandjesbazen en voor...
0: Het hele systeem moet op de schop.
4: Ja, sorry.
0: Ja. Maar gaat dat gebeuren? Dat is de grote vraag.
4: Nou ja, kan je heel deprimerend over doen natuurlijk. Ja? Want ja, misschien niet.
0: Hoeft niet, maar het gaat wel gebeuren, denk ik.
4: Laten we gewoon naar lichtpuntjes kijken. Ja. Je kunt kijken naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Daar speelde de hypotheekrente een hele grote rol in de discussie. Überhaupt, nee, natuurlijk is dat niet het panacee voor al onze problemen. Maar het is wel een begin. En het feit dat zeg maar, partijen als D66 en vooral het CDA... die is van positie veranderd op de hypotheekrenteaftrek...
0: Ja.
4: Dat is toch een verschuiving. Dat is iets wat
0: maar de VVD krijgen dan toch weer voor elkaar... want het is nog weer het hand.
4: Correct. Ik weet niet wat daar gebeurt. Ik zat daar niet aan die tafel. Ik vond het opmerkelijk. In het tussenliggende zeg maar, verslag van CDA D66... waren ze best wel heel uitgesproken over dit soort aanpassingen. En ik dacht ook, dit menen ze. Dus ik weet niet wat er in de tussentijd gebeurd is. Maar als je kijkt naar Ipsos-onderzoek na de verkiezingen... Het is maar 16% van de D66-stemmer die dus wilde vasthouden aan de hypotheekrenteaftrek. En van de VVD was het 55. Dat is wel de meerderheid. Maar ook weer niet dat je zegt, nou grutjes...
0: Wat is te overzien, zou je zeggen.
4: Het is te doen.
0: Ja, dus niet dat de hele zaak in elkaar stuit als je het toch doet.
4: Zou ik denken.
2: Waar hangt het dan op? Want je kunt natuurlijk hypotheekrente afschaffen voor de nieuwe woningmarktbetreders. En de oude, zeg maar, sparen. Waarom? Om de simpele reden dat die echt in de financiële problemen kunnen komen. En dat hebben we natuurlijk gezien bij de woningcrisis. Ook 2007, 2008. Dat mensen met een aflopende rentevaste termijn gewoon het hoekje omgingen.
4: Nee, dat klopt. En er zijn natuurlijk allemaal hele intelligente mensen die daar heel veel analyses op hebben losgelaten. Daar zijn natuurlijk wel oplossingen voor te verzinnen. Het is niet zo dat je dit gewoon doet en verder niet kijkt naar de gevolgen.
2: Nee, maar dat had ik bij het traject met de pandjesbaas wel het gevoel dat het echt even, we willen richting onze prins even een signaal afgeven van we gaan jullie hard aanpakken, maar vervolgens is er een enorme schaarste op de huurmarkt.
4: Ook nog twee dingen. De rente steeg. Dus het kan ook zijn dat pandjesbaas op een gegeven moment dacht... nou weet je, het is überhaupt al niet meer zo voordelig om dit te doen.
2: En de fiscale...
4: Precies. Kant. En het tweede was ook een stukje ideologie. Hè. Minister Hugo de Jonge die wilde ook meer koopwoningen voor starters. Dus die wilde kopen, stimuleren. Dat zat er ook nog wel bij.
0: Je hebt Onno Ruding ook nog gesproken, begrepen.
4: Zeker weten.
0: Had hij nog een beetje een schuldgevoel dat hij zegt... van ik heb het misschien toch niet helemaal goed gezien destijds? Of?
4: Hij kwam al tot inkeer in 2000, schrijft hij in zijn eigen boek, in zijn eigen memoires. Mm-hmm. Dus hij had het eigenlijk allemaal wel gezien. Maar aan de andere kant was hij wel... Hij zei van ja, eigenlijk is het heel goed geslaagd, het beleid. Want wij wilden koopwoningen stimuleren. Nou, het is eigenlijk misschien een beetje te succesvol geworden. Dat
0: kun je ook naar kijken, inderdaad. Ja.
4: Nou,
0: het enige vrolijke wat ik hier al heb, dat is een heel roze het boek ook. Dat
4: het ziet er heel gezellig uit.
0: Daar word heel vrolijk
4: ja,
0: van.
4: Dat was ook de bedoeling.
0: We gaan nog moeilijke tijden tegemoet, zeker naar vandaag. Met alles wat we besproken hebben. Maar we houden moed en we gaan moedig voorwaarts. Zoals
4: zeker
0: het mooi
4: weten.
0: Heet.
4: Ja.
0: Maaike, bedankt. Goed dat je er was.
4: Dankjewel dat ik mocht komen.
0: En jij ook, Sebas. Ja, ging snel weer, hè?
2: Ja,
0: ben je er al uit op de schaal van 1 tot 10?
2: Nee, ja, ik geef gewoon een duim. Ik denk dat dat goed is. Ja.
0: Media geilheid, gewoon een duim.
2: Ja, nee, ik heb één ding geleerd bij jou. Ik moet zelf antwoorden wat ik wil. En ik stap niet in jouw...
0: Had ik je nooit moeten vertellen.
2: Molshoop.
0: Had je nooit moeten vertellen. Hoe is het met jouw mediageilheid? Hoe, op een schaal van 1 tot 10?
4: Nou, de laatste week is hij vrij hoog, zou ik zeggen. Maar dat is omdat ik net een boek heb geschreven.
0: Oké, dus je zit nu op 8 normaal gesproken op...
4: Dan zit ik gewoon op een 5.
0: Ja?
4: Ja.
0: Ook als presentatrice van een tv-programma.
4: Van een heel inhoudelijk televisieprogramma.
0: Oh ja, dat ken ik natuurlijk niet, dat is waar. Maaike, goed dat je er was. Jij dus ook, Sebas. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
5: The best of the Friday Move.
6: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: is jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnen blijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. En de piloten die in het voorjaar laag over een dorpje in IJsland vlogen zijn hun vliegbrevet kwijt, melden IJslandse media. De gezagvoerder mag 2 jaar geen vliegtuig meer besturen, maar dat heeft weinig gevolgen. Hij deed het tijdens de laatste vlucht voor zijn pensioen. De co-piloot mag 1 jaar niet meer vliegen. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
8: In deze tweede aflevering van onze zomerserie zijn we te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een ervaren vastgoedbelegger. Op zijn cv zien we namen als Amvest en inmiddels NLV. Ook vecht hij als voorzitter van de IVBN voor de belangen van institutionele vastgoedbeleggers. Wim Wensing, fijn dat je er bent. Van harte welkom.
9: Dank voor de uitnodiging.
8: En uiteraard Maarten de Gruiter, die samen met mij, zoals de afgelopen 300 afleveringen, deze zomerserie ook doet.
10: Ja, dankjewel.
8: In jouw Brabant.
10: Ja, mooi hè, hier.
8: Het is hier fantastisch.
10: Ja, je wil hier nooit meer weg.
8: Voor de mensen die luisteren, kijk even op YouTube. We zitten in een fantastische setting.
10: Ja.
8: Op een van de warmste dagen van het jaar, maar heerlijk. Dus dat is helemaal goed. Wim, je haalde in 2004 je diploma aan de Amsterdam School of Real Estate. En toen was je al ver voorbij de 30.
9: Ik heb oorspronkelijk economie gestudeerd. Bedrijfseconomie Rotterdam. Nou, dat was niet echt een hele bewuste keuze.
8: Maar je moest wat doen.
9: Ik moest wat doen. Maar in het laatste jaar kwam ik uiteindelijk bij het Economisch Geografisch Instituut. En dat ging over de haven en het ging over vastgoed. Nou, ik heb bij alle twee geprobeerd om daar aan de bak te komen. Het was best moeilijk in die tijd, midden jaren 90. Eigenlijk had ik misschien wel geografie moeten doen. Mijn vader was aardrijkskundeleraar en ik wilde alles behalve leraar worden. Dus toen heb ik toch maar voor economie gekozen.
8: En wat is dan de relatie tussen geografie en vastgoed wat je nu doet, waarin je zegt, ja, daar zit dus mijn persoonlijke grote interesse waarom ik dit doe?
9: Het gaat om de gebouwde omgeving en dat heeft mijn passie eigenlijk vanaf het begin al meteen getrokken.
8: Of gaat het over de mensen?
9: Het gaat ook over de mensen. Ja. Het gaat juist over de mensen. Ja.
8: En dat is iets waarin je zegt, ik zag dat aan het begin toen ik van de universiteit kwam. Je zegt, we moeten Nederland inrichten. En daar.
9: Nee, dat zag ik toen denk ik nog niet zo direct. Maar dat zie je eigenlijk al vrij snel. Als je, zoals ik ook property management manager bent geweest, dan heb je eigenlijk dagelijks te maken met mensen. Mensen die problemen hebben. Mensen die graag oplossingen willen zien. En je bent daar om ze direct te helpen. En dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden.
8: Ja.
9: En later moet je beslissingen maken over gebouwen. De aankoop van gebouwen, verkoop van gebouwen. Dan is het heel goed om te begrijpen waarom mensen ergens heel graag willen wonen, werken en leven. En als je dat snapt, dan kun je de goede beslissingen nemen.
8: Ja, dus je moet het leven van die mensen leren begrijpen. Leren begrijpen hoe, wat de relatie is tussen vastgoed en planologie en de samenleving.
9: Ja.
8: En tegelijkertijd, je kwam van de Erasmus Universiteit. Je hebt bedrijfskunde gedaan. Dus het ging ook direct over geld. En over de vraag hoe je dat financiert.
9: Het ging heel snel over geld.
8: Ja. Ja. Is dat toch een sturend mechanisme in vastgoed?
9: Ja, uiteindelijk wel.
10: Niet alleen in vastgoed.
8: Nee, misschien niet alleen in vastgoed. Nee, ik stel de vraag omdat er natuurlijk toch, daar zullen we straks wel over komen te spreken. Er zijn ook denkers die dat wat losser van elkaar zien. Die zeggen, je moet naar de samenleving kijken, naar de mensen. En ja, financieel, ja, ja dat komt daarna.
9: Nee, vastgoed is een systeem. Dat moet je heel goed begrijpen.
8: Hoe bedoel je dat?
9: Het hangt allemaal met elkaar samen. Als je kijkt naar wat je als vastgoedbelegger doet. Wij kopen vaak vastgoed aan. Beleggers beginnen meestal in de nieuwbouw. Daar is inderdaad kapitaal voor nodig. Maar we nemen op een gegeven moment ook weer afscheid van vastgoed. Als je afscheid neemt van vastgoed, dan komt het vastgoed weer bij particuliere beleggers. Dus particuliere beleggers zijn ook nodig. Om grote gebiedsontwikkelingen te kunnen starten, zijn vaak ook corporaties nodig. Dus je moet het met elkaar doen.
8: Ja, ja het is een heel systeem.
9: Het is een heel systeem.
8: En dat hangt niet voor niets met elkaar samen. Zullen we zo nog even over doorspreken. Uiteindelijk rolde je in de wereld van de stenen. Wat trok je nou zo snel om dus echt die beleggerskant op te gaan?
9: Ook dat is eigenlijk een beetje toeval geweest. Wat ik net zei, ik ben begonnen al vrij snel. Ik heb bij een woningstichting gewerkt. Ik ben later bij een property manager gaan werken. En dan kun je ook weer twee kanten op. Ik was bezig om uiteindelijk property management kantoren te doen. Maar toen kwam er een plekje vrij. Een van mijn asset managers bij ING, die vertrok. En ik werd niet gebeld. Dat vond ik niet zo leuk. Dus toen heb ik de baas gebeld en gezegd, goh, zou je niet eens aan mij denken? En nou, zo is het gekomen. Toen ben ik
8: Wat zegt dat over jou? Dat je dan geïrriteerd raakt? Waarom denken ze nou niet aan mij?
9: Ja, ik was toen wel een beetje geïrriteerd.
8: Ik kan er nog steeds aan terugdenken. Ja, dat is interessant. Maar ook wel de brutaliteit om dan te zeggen, hallo, waarom moet je niet aan mij denken?
9: Ja, ik denk dat dit is toch een kans die ik niet voorbij moet laten gaan.
8: Ja, maar goed, je komt mij, zoals we in gesprek zijn, niet over als een brutaal persoon.
9: Af en toe moet je even instappen.
8: Ja. Wat zegt jou dat, Maarten, een man met twee gezichten?
10: Nee, helemaal niet. Maar je komt natuurlijk niet op zo'n plek als je afwachtend bent. Hè. Je moet wel een beetje op het juiste moment
9: stapje naar voren doen.
10: Ja.
8: Nou, laten we de koe bij de horens vatten. Want het zijn turbulente tijden in een onzekere markt. Maarten en ik praten daar al 5 jaar over. Je zei volmondig ja tegen het voorzitterschap van de IVBN. Was dat een keuze eigenlijk?
9: Het is altijd een keuze.
8: Maar nee zeggen was geen keuze.
9: Nee, het was geen optie.
8: Precies. Nee. Welke ambitie heb je jezelf gesteld met die rol?
9: Uiteindelijk het investeringsklimaat verbeteren.
8: Ja.
9: Het is wrang om te zien dat er geld beschikbaar is. En dat Nederland niet altijd aantrekkelijk genoeg is om het geld ook in te kunnen investeren. Daar wil ik heel graag aan bijdragen.
8: Ja. Wat trof je eigenlijk aan toen je het overnam? Hoe kijk je naar de vereniging van institutionele beleggers en de achterban daarvan? Wat voor sentiment trof je aan?
9: Ik was voordat ik voorzitter werd al wel betrokken als bestuurslid. En onderhandelde al heel veel met de politiek. Ik denk een hele goede vereniging, een bruisende vereniging. Een vereniging van beleggers die heel graag in Nederland aan de slag wil. Die heel graag wil bouwen, heel graag wil investeren. En soms ook wel eens tegen een muur oploopt.
10: Maar is de IVBN en jullie leden, zijn jullie eigenlijk in de cruciale tijd dat het meeste kapot is gemaakt door de overheid in Den Haag niet veel te afwachtend geweest en veel te stil geweest?
9: Nou, ik denk het niet. Uiteindelijk, er is een enorm tekort aan woningen in Nederland. Dat betekent dat wonen automatisch een politiek dossier wordt. Zolang de schaarste is, zolang de woonruimte verdeeld moet worden, zal de politiek zich daarmee bezig houden. En ben je dan heel stil? Nee, we hebben nadrukkelijk altijd gezegd, bijvoorbeeld de wet betaalbare huur, het is niet onze wet. Maar uiteindelijk heeft hij wel rust gebracht. En zullen we ermee moeten leren werken.
10: Dat vind ik zo raar. Dat zeggen jullie, hebben jullie wel eens vaker gezegd. Maar dat vind ik een heel raar uitgangspunt. Een slechte wet is gewoon een slechte wet. Dus om dan te stellen van, ja, nee, maar hij brengt rust, of laat hem nu maar even zitten, want dat is op een gegeven moment ook gezegd. Een slechte wet is een slechte wet. Die moet je zo snel mogelijk terugdraaien, toch?
9: Ja, tegelijkertijd hebben we altijd gezegd dat de wet moet verbeteren. He, dat is ook een van de punten van het zevenpuntenplan dat we gepresenteerd hebben.
10: Ja, maar ook het zevenpuntenplan, want hartstikke goed. En ook goed om dat niet, om dat met wat meer partijen te doen. Maar het is toch eigenlijk allemaal best wel laat. Ik bedoel, ik vind het aantal mensen en zeker de IVBM, maar ook de NEPROM en vastgoedbelang ook het meeste, waren eigenlijk het meest het mondigst. Want die voelden het natuurlijk allemaal direct in hun eigen portemonnee. Ik vond iedereen veel te stil en toch een beetje angstig om gewoon echt op te treden tegen de politiek.
9: Maarten, ik denk dat je niet altijd gezien hebt wat er achter de schermen gebeurt. We hebben echt heel hard gestreden om uiteindelijk een wet te krijgen die, nogmaals, het is niet onze wet, maar het is wel een wet en de realiteit. Het is een politieke keuze geweest om deze zo te introduceren. En wij zullen ermee moeten werken.
10: Nee, maar dat begrijp ik. 112 van 150 Tweede Kamerleden hebben voorgestemd. Dus dat is vrij duidelijk. Maar het gaat mij er meer om, moet je niet juist ook, want je zegt, ja, je ziet niet wat er op de achtergrond gebeurt, moet je niet juist ook als vertegenwoordiger van die institutionele beleggers veel meer op de voorgrond ook zijn? En moet je laten zien wat je doet? Ik bedoel, de FNV, ja, Spekman, die staat gewoon iedere keer op televisie te schreeuwen. Dat zal niet jouw stijl zijn. Maar die laat wel zien dat hij er voor zijn leden opkomt. En ik vind dat eigenlijk alle vastgoedbelangenbehartigers dat niet hebben gedaan toen het verkeerd was. En dat er toch een soort van angst is om voor op die kistje te gaan staan en een keer te roepen.
9: Nou, ik denk dat wij heel duidelijk hebben gezegd vanaf het begin wat onze bezwaren zijn geweest en welke verbeterpunten er zouden moeten komen om dat investeringsklimaat te verbeteren. En keer op keer blijven wij daarop hameren.
8: Een van de fascinerende dingen in alle wetgeving die de afgelopen 5 jaar gebeurd is dat er wetgeving aan de woonkant zit. Dus laten we zeggen aan de ministerie van Vrookant. Bijvoorbeeld de wet betaalbare huur. En dat er fiscale wetgeving en veranderingen zijn en regels. En dat in de Kamer heel vaak niet bij elkaar kwam. Ik heb zelf debatten geleid met Kamerleden waarbij...
11: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Heeft Roel van de Beeld geleid. Ja. Een groep heeft een jaar lang aan gewerkt. Het is mij nog steeds niet duidelijk wat daar nou het resultaat van is.
3: Het resultaat is dat we met elkaar in overleg zijn. Dat financiën is aangeschoven.
2: Dus het resultaat is dat we elkaar kunnen ontmoeten in zaaltjes met airco.
3: Nou, ik denk dat het inmiddels wel verder gaat. De Woonalliantie. En dat zijn de brancheorganisaties. Dus niet alleen de IVBN, maar ook de NEPROM, Vastgoedbelang en een paar andere brancheorganisaties. Die zijn laatst bij het Catshuisoverleg geweest. En bij het Catshuisoverleg, dat werd voorgezeten door Jetten, zaten ook andere ministers van andere departementen.
2: En dat is die taskforce die na de zomer met een plan komt?
3: Ja.
2: Dus daar is nu ook de koppeling met fiscaliteit gelegd?
3: Niet alleen met fiscaliteit. Ook stikstof is belangrijk. Dus het wordt nu echt integraal bekeken.
4: Ja. En zijn er in dat overleg harde woorden gevallen? Of waren jullie gewoon heel blij dat jullie een keer in het Catshuis mochten zijn?
3: Ik denk dat we heel blij zijn dat dit uiteindelijk integraal wordt aangevlogen. Het is ook leuk om in het Catshuis te zijn. Maar ik denk vooral te zien dat de betrokkenheid van alle departementen er nu is.
4: Maar zie je in die politiek eigenlijk sinds Hugo de Jonge en Marnix van Rij, want er wordt altijd Hugo krijgt alle schuld, terwijl Marnix er net zo beschreef, hij nog wel meer kwaad gedaan. Zie je dat er echt een duidelijke kentering ontstaan? Of gaat het heel langzaam? Draait het heel langzaam?
3: Het gaat mij niet snel genoeg in ieder geval. Maar ik zie wel een kentering. Ik zie wel een begrip dat het nu, wat ik heb het net over een systeem, dat men begrijpt dat het een systeem is.
2: Ja. Nog één belangrijke vraag in relatie tot dit thema. Namelijk het beeld wat de samenleving en of politiek heeft van vastgoedbeleggers. En de manier waarop dat een negatief beeld bij veel mensen is, wat de afgelopen jaren veel verkondigd is, waar jullie gewoon last van hebben. Hoe ben je daar nu tegen aan het vechten? En hoe vind je dat gaat in de algemeenheid? Want er is het beeld van die particuliere vastgoedbelegger. Nou, die is sowieso vrij negatief bij veel mensen. Maar zelfs dat institutionele geld en geld uit het buitenland wordt nog wel eens weggezet als die willen geld verdienen met wonen en dat moeten we niet hebben. Hoe vechten jullie tegen dat beeld?
3: Door te zeggen dat institutionele beleggers onderdeel zijn van de oplossing. Als je ziet wat wij de afgelopen jaren allemaal hebben gebouwd. 10% van de woningen, 10 tot 15% van de nieuwbouwwoningen wordt afgenomen door vastgoedbeleggers. Wij investeren in zorgwoningen, wij investeren in studentenwoningen. Ik denk dat wij gewoon heel goed moeten laten zien wat we allemaal doen. En dat kunnen we misschien nog beter.
4: Ja, en ik denk ook dat mensen begrijpen dat het pensioengeld is wat daarin zit. Hè? Dus bedoel, die hele lage rendementen. Dus er wordt heel veel recht getrokken met hele lage rendementen, gewoon door mensen hun pensioengeld.
3: Nou, wat ik net zei, het geld is er. Hè? Maar de vraag is of Nederland aantrekkelijk genoeg is om het hier te investeren.
2: Ja, maar dat betekent dat jullie boodschap is, we willen best dat geld investeren, maar dan moeten we een redelijk rendement kunnen halen. Niet in de laatste plaats, omdat het pensioengeld van mensen is. En een redelijk rendement betekent toch ergens tussen de 5% en de 7%. Want anders, waarom zou ik eraan beginnen? En dat vinden sommige politieke partijen al heel veel.
3: Ja, toch denk ik dat iedereen zal begrijpen dat pensioenen gewoon geïndexeerd moeten worden. Want ik denk ook dat we een heel groot probleem hebben als uiteindelijk de pensioenen niet geïndexeerd moeten worden. Dus ja, er moet rendement zijn. En de pensioenfondsen zullen hun verantwoordelijkheid nemen. En als Nederland niet aantrekkelijk genoeg is.
4: Ja, ik denk ook dat er een taak is bij jullie om mensen uit te leggen. En dan bedoel ik met name politici en bestuurders uit te leggen over wat voor rendementen we het nu hebben. We hebben een keer Maarten Wiedemeijer van de Woonbond in de uitzending gehad. En toen, dat was een kregen we leuke verhitte discussies. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, maar wat vind jij dan voor al die risico's? En wat voor rendement mag er dan wel gemaakt worden? Nou ja, ergens tussen de 6% en de 8%. Ja, weet je, die man die weet, heeft dus geen flauw benul.
2: Maar je had verwacht dat hij 2% zou zeggen, Maarten.
4: Nou ja, ik bedoel 6% en 8%. Ik zei, waar kan ik tekenen? Maar, ja, dus die heeft geen flauw benul.
2: Dus jouw analyse daarvan was, er is eigenlijk te weinig kennis daar.
4: Ja, extreem weinig kennis. Ja. Hetzelfde gebeurde een keer bij

0: tijdens het Buitenhof ook zat die gozer met dat boekje, die dat boekje had geschreven, hoe word je huisjesmelker.
1: Ja.
0: En die twee die zitten ook zo te praten. Ja, 6%, 8%, dat mag echt wel. We hebben geen idee.
1: Hoe schatten jullie die kennis in de politiek Den Haag over wat die institutionele beleggers, hoe die Excel sheets er eigenlijk uitzien en wat reëel is? Is die kennis er? Begrijpen ze dat?
2: Ook hier is het wel zo dat wij dus regelmatig naar de politiek toe gaan om ook de eerste Excel-sheets toe te lichten. En inderdaad, 6-8%, dan hadden we geen woningtekort
1: gehad. Lijkt me best wel leuk, zo'n presentatie.
0: Ja, dat is toch gek.
1: Zo'n presentatie met cijfertjes aan Rob Jetten in het Katshuis. Wim Wensink is onze gast in deze zomeraflevering van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over zijn vak, zijn dromen, zijn ambities. En dat doen we vanuit de prachtige setting zoals je kunt zien. En een beetje horen met de vogels op de achtergrond. Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Ja, wij vragen al onze gasten in de zomers serie altijd, Wim, om een gebouw te noemen dat ze bijzonder vinden. Bijvoorbeeld omdat je het zelf had willen aankopen, of er had willen wonen, of als je architect was geworden, het zelf had willen ontwerpen. Welk gebouw moeten we aan denken?
2: Het gebouw dat ik gemist heb en heel graag had willen hebben, dat is Little C in Rotterdam.
1: Ja.
2: Moet
1: je me even helpen, welke is dat ook weer?
2: Dat ligt vlakbij Kolhaven.
1: Ja.
2: En het is een nieuwe woonwijk, verdicht. En wat ik zo mooi vind aan deze wijk is dat de omgeving ook zo veranderd is. Zo is mee veranderd. Als vastgoedbelegger moet je het doen met hele lage rendementen. Hele lage directe rendementen. Dus je moet het ook hebben van de waardestijging. En om de waardestijging te kunnen inschatten op de lange termijn, moet je weten hoe de omgeving verandert. En als je ziet in mijn tijd dat ik in Rotterdam zat tijdens mijn studie, was Kolhaven een wijk waar je toch niet zo heel graag kwam. En zeker niet na een bepaald tijdstip.
1: Ik studeerde in de jaren 90 in Rotterdam. Daar stapte je liever niet uit de metro.
2: Nee, precies. En als je nu komt, de hogeschool, er is een fantastisch park gekomen. Een heel mooi gebouw. Het is een hele veilige omgeving geworden.
1: Ja. Dus door die vastgoedontwikkeling is Rotterdam richting het westen sterker geworden. Ja. Sociaal sterker geworden. Heel veel ontwikkeling gehad. En hetzelfde is natuurlijk in het zuiden gebeurd. Bij alle havens.
2: Ja, zeker.
1: Waar nu Katendrecht ontwikkeld is, wat tegen de Afrikaanderwijk aan ligt.
2: Ja.
1: En waardoor die wijk ook mee kan. Is dat de visie wat jij altijd hebt willen bereiken? Misschien wel toen je als student in Rotterdam van de universiteit kwam. Hoe kan ik zo'n slechte wijk optrekken met vastgoed?
2: Zeker, ja, dat is mijn passie. En ik denk ook dat dat de rol is van institutionele beleggers. Zij stappen vaak voor in een gebiedsontwikkeling. Dan is de koopmarkt nog heel moeilijk, omdat mensen nog niet door zo'n wijk heen kunnen kijken, of misschien ook geen zin hebben om 15 jaar te wachten totdat die gebiedsontwikkeling klaar is. En beleggers kunnen dat makkelijk.
0: Ja, maar ik vind dat echt niet de rol van een institutionele belegger.
1: Nee?
0: Nee, natuurlijk niet. De rol van een institutionele belegger is de rendementen voor zijn klanten.
2: Ja, zeker. Maar dat is precies de manier waarop wij rendement maken. Wij maken rendement door waardestijging en door vroeg in te stappen kunnen we tegen een relatief goede prijs aankopen.
0: Dan zou je zeggen dat je dat jij risico's neemt. Want het gebied kan ook niet goed. Zo'n ontwikkeling kan ook niet goed aflopen. Dus dan neem je risico's. Ik vind dat het de taak van een institutionele belegger, en zeker pensioenfondsen, is een goed pensioen garanderen voor je klant. En de klant is niet degene die CEO van dat pensioenfonds ergens in een mooie boardroom zit. Nee, dat is gewoon die man die 30 jaar op de vuilniswagen heeft gestaan en die de zekerheid op zijn pensioen moet hebben. Dat is de klant.
2: Ja, maar Maarten, zonder risico is er ook geen rendement.
0: Het gaat niet om het risico. Het gaat erom dat jij zegt de taak van de institutionele belegger is een wijk verbeteren. En dat is een beetje hetzelfde wat er nu gebeurt, dat APG 5 miljard in Middenhuur stopt om dat vlot te trekken. Dat is helemaal de taak van APG niet.
1: Hoe kijk je hier naar, Wim? Want jij ziet echt een dubbele taak, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, we moeten rendement halen, maar ik wil ook zo'n wijk verbeteren. En Maarten zegt, ja, die tweede taak, die zie ik eigenlijk niet. Dat is niet hun rol.
2: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. ik denk dat het een rol is om uiteindelijk rendement te maken. En ik zie kansen door ergens langjarig aanwezig te zijn.
1: Ja. Hè,
2: en mee te helpen zo'n wijk te verbeteren. En als je ergens 20, 30 jaar aanwezig bent, zoals institutionele beleggers vaak zijn, dan kun je juist meeliften op de verandering.
1: Maar Maarten zegt, dat neem je ook een risico. Want wat nou als die dijk niet mee optrekt? Heb je daar voorbeelden van?
2: Nee, daar heb ik geen voorbeelden van.
0: Ja, het geluk is natuurlijk dat het... Door overheidsbeleid is er een tekort aan woningen. Dus je kunt overal iets neerzetten.
1: Nederland wordt alleen maar mooier en rijker. Ja. Je werkte 30 jaar als Chief Investment Officer bij Amvest. Een grote reus in jullie sector. Welke belangrijke les neem je eigenlijk mee uit die periode? Zijn 30? 13 uiteraard?
2: Ja, 13 jaar.
1: Ja, zei ik.
2: Nou, eigenlijk waar we het net over hebben. De gebiedsontwikkelingen. Wijken mooier maken. Wijken neerzetten. En als je gebiedsontwikkelingen doet en je bent ook belegger, dan word je uiteindelijk niet alleen het gebiedsontwikkelaar, maar je wordt ook gebiedsbelegger. En dat is iets waar ik in geloof. Als je ergens aanwezig bent en je hebt veel woningen op één plek, dan heb je er ook meer belang bij om te zorgen dat zo'n wijk er ook echt goed bij staat.
1: Zie je een toekomst voor je dat een gebiedsbelegger ook meer gaat investeren in bijvoorbeeld infrastructuur? In zo'n wijk, omdat de overheid nu steeds aangeeft, het geld is bijna op, dat kunnen we niet meer doen.
2: Ja, uiteindelijk...
1: Is daar rendement op te halen op een manier? Als je mee investeert in de weg?
2: Nou, daar is natuurlijk niet direct rendement op te halen. Hè. Uiteindelijk is de grond en de gronduitgifte is iets wat bij de overheid ligt. Ik heb wel gehoord, ik weet er het fijne niet van, hè, dat in de Binkhorst nu ontwikkelaars meedoen aan de HOV. Dus ik denk wel dat het iets is waar steeds vaker over gesproken gaat worden.
1: In de publiek-private samenwerking.
2: Zeker, ja. Maar het zal dan ook altijd gaan over grond en over grondprijzen.
1: Ja, ja. Grond bepaalt een groot deel van de prijs. Bij Amvest hield je ook bezig met zorgvastgoed. Nou, als we nu kijken richting 2040, die dubbele vergrijzing. We worden allemaal veel ouder en er zijn steeds meer oude mensen. Laten we zeggen, institutionele beleggers. Zie je die nu massaal in zorgvastgoed stappen? Of zeg je, het is nog steeds een niche? En daarmee creëren we ook een probleem. Er is te weinig.
2: Er is in ieder geval te weinig zorgvastgoed. Wij beheren kapitaal van pensioenfondsen. Hè? Inderdaad, wat pensioenfondsen beheren, beheren het kapitaal van mensen die heel lang werken. En wij willen er ook zijn voor de deelnemers van pensioenfondsen. En die mensen worden ook allemaal ouder. Dus je ziet dat steeds meer pensioenfondsen ook echt graag willen beleggen in zorg en zorgvastgoed.
1: Ja.
2: Dat gebeurt inmiddels door heel veel van onze leden. Het is moeilijk om aan producten te komen.
1: Ja, waarom is dat moeilijk? Want je zou zeggen, er is een enorme markt voor. En toch, ik heb daar een half jaar geleden nog een column over geschreven. Heb ik even zitten rekenen. En er zouden 300.000 oudere woningen moeten komen in allerlei soorten en maten. Sommige zorgvastgoed, sommige heel zelfstandig. En we zitten op 20% van die actie of zo. Dat gaat echt super traag. Waar zit hem dat in?
2: Het is moeilijk in deze tijd om business cases rond te rekenen. En zorgvastgoed is wat duurder dan regulier vastgoed.
1: Maar betekent dat er geen klanten voor zijn die dat willen betalen?
2: De directe rendementen in het vastgoed zijn vrij laag. Dus ja, de ambitie om hierin te beleggen die is hoog. Maar het aanbod van zorgproduct vanuit ontwikkelaars is nog steeds onvoldoende.
1: Wim Wensing, voorzitter van de IVBN en Chief Investment Officer van NLV. Dankjewel voor nu, voor dit gesprek. Wij praten zeker nog even door, maar dat doen we in de podcast. Dus tegen iedereen die op de radio luistert, zeg ik dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukte hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. En in Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de verkiezingscampagne in Israël is losgebarsten nu de Knesset is ontbonden. Hoe de verhoudingen liggen bespreek ik met buitenlandcommentator Jan van Bentum van het Nederlands Dagblad. Maar nu eerst, president Zelensky is gezwicht voor de druk en heeft opperbevelhebber Oleksandr Syrsky ontslagen. Maar de demonstranten willen ook het ontslag van de Oekraïnse minister van Defensie Fedorov terugdraaien.
6: We want to change the decision to dismiss Mr. Fedorov. He's our hope. Innovation has the advantage. People should not die. We saw that much fewer of our people died while he was in office.
5: Ik praat erover met onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev. Goedemiddag, Chris.
7: Goedemiddag.
5: Ja, Zelensky heeft een nieuwe legerleider benoemd, Mykhailo Drapatsky, als ik het goed uitspreek. Waarin verschilt hij van zijn voorganger Syrsky?
7: Ten eerste is hij van een andere generatie. Hè. Dus de nieuwe legerleider Drapatsky is 43 jaar en Syrsky, zijn voorganger, is 60 jaar. Dus daar zit een leeftijdsverschil in en dat symboliseert ook wel meteen het verschil tussen de twee. Want Syrsky stond bekend in Oekraïne als een leider van de oude stempel. Iemand die notabene in Rusland is geboren, in de Sovjet-Unie zijn eerste training heeft gehad en nog altijd, ondanks zijn reputatie als gewoon competente commandant, maar nog altijd vasthield aan bepaalde elementen van het ouderwetse denken. Dus hij denkt vooral in termen van mankracht als een soort bron, wat je op verschillende manieren inzet, en minder menscentrisch. En hij denkt vooral aan artillerie en iets minder aan drones.
5: Ja.
7: Dus je ziet een moderne, jongere commandant versus een wat oudere commandant.
5: Ja, dus en in deze tijd met enorme toename van drones en cyber enzovoort is dat dus op zichzelf wel een voor de hand liggende keuze.
7: Ja, zeker. En dat wil niet zeggen dat Syrsky helemaal niet dacht aan drones. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat Oekraïne steeds meer leunt op drones. Maar er is een stroming binnen het leger en binnen de samenleving die zegt dat dat echt nog wel een stukje meer kan. En dat zien we hier nu. En we zien dat er een nieuwe generatie is die echt wel aan de knoppen wil zitten.
5: Ja,
7: en dat is niet alleen Drapatti, maar ook een aantal mensen om hem heen die ook een beetje promotie maken.
5: En dat brengt ons eigenlijk meteen op de Oekraïners die de staat op gingen naar het ontslag van Fedorov. Want dat was wel een moderne man, zal ik maar zeggen, in die zin, de dingen zoals je ze nu net beschrijft. Waarom was dit voor de Oekraïners reden om de straat op te gaan?
7: Ja, omdat hij echt iets goeds deed in het afgelopen half jaar. Dat zag iedereen. Dus dat is het belangrijkste. Hij zat er een half jaar en in die tijd was hij constant aanwezig met nieuwe ideeën, met een visie voor de toekomst van Oekraïne. Hij had allerlei ideeën over hoe het leger en het hele ministerie van Defensie geleid moet worden. Over de commandostructuur, over de manier waarop commandanten met hun soldaten communiceren, de manier waarop je problemen aankaart, de aanbestedingsprocessen, de invloed van AI en andere software. Dus hij had op een heel scala van beslissingen had hij gewoon ideeën. En dat was allemaal verfrissend. En het werkte ook. Hè, want Oekraïne deed het de afgelopen maanden behoorlijk goed aan het front. We hebben natuurlijk grote aanvallen gezien in Rusland. Maar ook aan het front zelf boekt Rusland bijna geen succes de laatste tijd.
5: Nee, en komt dat allemaal op het kontrol van Fedorov? Dat kan toch bijna niet? Daar heb je ook de commandatuur bij nodig, de generaals in het veld, die moeten dat ook allemaal voelen en mee willen doen.
7: Precies. Dus wat er vaak gebeurt tijdens zo'n demonstratie is natuurlijk dat dingen worden uitvergroot. Hè, en dat de gevoelens over een Fedorov, ja, dat is niet allemaal toe te schrijven aan wat Fedorov in zijn eentje heeft gedaan. Maar hij staat wel symbool voor een modern, nieuw Oekraïne. En voor een visie voor die toekomst. Waarbij er heel veel wordt geleund op technologie. En ook waarbij technologie en drones en andere robots of onbemenste systemen, die moeten eigenlijk de rol van de infanterie steeds meer op zich gaan nemen. En het doel daarvan is dat je ook mensenlevens kan besparen.
5: Ja, we denken allemaal, als we dit soort dingen zien in Oekraïne, een beetje terug aan de Maidan-revolutie van destijds. Toen werd uiteindelijk de toenmalige president Viktor Yanukovych verjaagd. En die is uiteindelijk in Rusland terechtgekomen. Je had ook die mevrouw met die vlecht op haar hoofd, Julia Timoshenko. Allemaal mensen die in ongenade raakten en waar mensen massaal tegen in opstand kwamen en gingen protesteren. Kun je dit een beetje vergelijken met wat er nu gebeurt?
7: Nee, eigenlijk niet. En dat komt omdat er niet aan de stoelpoten van Zelensky wordt gezaagd op die manier. Mensen zijn kwaad op Zelensky, vinden dat hij foute besluiten heeft genomen. Maar er is bijna niemand die zegt dat Zelensky nu weg moet. Dat is een andere vraag. Zelensky heeft nog het vertrouwen van een meerderheid van de Oekraïners. Die vinden dat hij gewoon de legitieme leider van het land is. Ook nu er al 7 jaar geen verkiezingen zijn geweest. Nee. Gisteren kwam er nog een opiniepeiling dat 59% van de Oekraïners hem in principe vertrouwt.
5: Ja, nou daar zouden de meeste regeringsleiders in de wereld voor tekenen, denk ik, voor zo'n score. Wie zijn nu de demonstranten, Chris? Wie zijn nou, ik zal maar zeggen, boos?
7: Het initiatief komt van hoogopgeleide jongeren en van de civil society. Dat is de groep die het eerst de straat opgaat, die het eerst op internet schrijft van hey, we moeten gaan protesteren. Maar ik sprak tijdens die demonstraties ook met 50ers en 60ers, met soldaten, met de ouders van soldaten. Dus eigenlijk met een behoorlijk brede groep in de samenleving. En die groep is zo breed omdat dit onderwerp uiteindelijk iedereen aangaat. Het gaat om de toekomst van het land, van de staat. Het gaat ook om de veiligheid van steden en om de veiligheid van de soldaten aan het front en de manier waarop zij worden behandeld. En iedereen kent wel iemand die vecht of die is gesneuveld.
5: Ja, daarover spreken wij horen met enig regelmaat verhalen, bijvoorbeeld uit Lviv, dat mensen onder de dienstplicht proberen uit te komen of zich verstoppen. Of proberen zich uit de voeten te maken. Hebben de protesten daar ook iets mee te maken?
7: Niet direct. Kijk, de rellen zoals we dat in Lviv hebben gezien onlangs, dat is niet helemaal nieuw. Zoiets is ook al eerder gebeurd. Het staat een klein beetje los van de protesten. Kijk, de kern is dat Oekraïne een democratie is die naar ondemocratische middelen moet grijpen, omdat het nu oorlog is. En ja, er is nou eenmaal een leger nodig. Mannen moeten vechten. En dat vindt niemand leuk. Maar anders heb je geen staat meer. Anders overleef je niet. En er zijn inmiddels weinig mannen die vrijwillig willen vechten. Dat betekent dat dat de staat moet teruggrijpen op mannen van straat halen en ze te dwingen om te vechten. Ik ken mannen die daar constant mee bezig zijn. Die al jaren bezig zijn met dat vermijden. En soms raakt die frustratie en die angst voor die mobilisatie leidt tot echt publieke spanningen en dus ook rellen. En dit is ook een van de onderwerpen waar een nieuwe minister van Defensie, hetzij Fedorov in een tweede termijn, hetzij een opvolger, die moet hier iets aan doen.
5: Ja, maar de vraag is onmiddellijk wat? Want Oekraïne zit nu al meer dan 4 jaar in die oorlog. Het is een heel groot land, het heeft ook heel veel mannen, maar er zijn er zo ongelooflijk veel opgeroepen en ook al zoveel gesneuveld, dat op een bepaald moment raak je door je arsenaal heen en dan worden het bijna napoleontische omstandigheden, waarbij steeds jongere en steeds minder gekwalificeerde mensen dan toch maar voor de straat van de straat worden gehaald om aan te vullen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, dat moet een keertje ophouden. Wat is het antwoord dan van Zelensky en de zijnen?
7: Ja, momenteel is er niet echt een antwoord. Dus wat iedereen in ieder geval wil, en dat wil de overheid, dat wil de bevolking, is af van de wat ze hier de bussificatie noemen. Dus mensen in bussen gooien en ze naar het front sturen, om het even plat te zeggen.
5: En worden ze dan net als in Amerika door ICE gewoon van de straat geplukt?
7: Nou kijk, ik kom ze wel eens tegen op straat. Ze vragen mij ook regelmatig om documenten. Als ik gewoon over straat loop, dan komen er 3 officieren naar me toe. En die vragen, hey, mag ik je documenten zien? En heb jij vrijstelling van de dienstplicht? Nou, ik haal dan een Nederlands paspoort tevoorschijn en dan is het gesprek snel voorbij. Maar een Oekraïense man moet dan laten zien of hij een vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld omdat hij een bepaalde belangrijke baan heeft, waardoor hij niet in het leger hoeft te dienen. Of dat hij misschien niets heeft om hemzelf te beschermen, waardoor hij in sommige gevallen meteen mee moet, in andere gevallen een briefje meekrijgt van je moet je binnen 3 dagen melden bij het kantoor om te gaan dienen.
5: Ja, er zijn ook geruchten dat achter al die demonstraties de Russen zitten. Niet zozeer om hoe de politieke doelen worden geformuleerd door de demonstranten, maar doodgewoon vanwege de onrust. Is daar enige aanwijzing voor?
7: Nee, niet echt direct dat er Russen betrokken zijn bij de protesten of bij die onrust. Het komt wel echt uit de Oekraïners zelf en dat is ook logisch. Mensen zijn bang, mensen zijn moe. Dus de onrust is organisch, om het zomaar te zeggen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Russen niet meekijken. Ze vinden dit heel erg interessant in het Kremlin. Ze zien al jarenlang dat de mobilisatie een probleem is in Oekraïne. Dat er niet echt een oplossing is, dat niemand echt goede ideeën heeft. En elke vorm van chaos of onrust in Oekraïne willen de Russen uitbuiten. En op sociale media zie je dat bijvoorbeeld terugkomen. Daar worden deze beelden veelvuldig verspreid. Ook door de Russen die willen benadrukken, kijk, het gaat best slecht in Oekraïne. Dus ze grijpen zoiets wel aan om te zeggen, nou, Oekraïne staat er echt niet zo goed voor.
5: Nee. Als we even teruggaan naar het uitgangspunt. Je kunt zeggen, deze rellerige sfeer, de demonstranten, demonstraties, hoe je het ook noemt, die begonnen met de aankondiging van het ontslag van Fedorov, terwijl die het in de ogen van het volk uitstekend deed. En als ik jou zo hoor, dan is dat ook zo. Waarom moest die eigenlijk weg?
7: Ja, de directe aanleiding is een conflict tussen Fedorov en de legerleider Sirski, die dus nu ook weg is. Kijk, je moet je voorstellen, Fedorov is een progressieve minister van 35 jaar. Iemand die echt verandering wil, maar ook geen militair. Dus als hij vervolgens als minister van Defensie tegen militairen zegt, nou, zo moet jij je leger gaan besturen, om het even plat te zeggen, dan kan hij natuurlijk op weerstand stuiten. Er zijn allerlei hooggeplaatste commandanten, militaire leiders, die zeggen, ja, we doen het al decennia lang anders. We hebben structuren, we hebben processen. En deze snotneus komt ons even vertellen hoe het anders moet. Dus ja, Fedorov wil echt veel veranderen. Hij wil bijvoorbeeld veranderen de manier waarop het leger communiceert intern. Dus de manier waarop soldaten problemen aan kunnen kaarten. Maar ook bijvoorbeeld de aanbestedingsprocessen en de manier waarop je besluiten neemt op het slagveld. Meer door data en AI gedreven oorlogvoering. Ja. Dus dat is echt wel een cultuurverschil.
5: Ja, maar een kenmerk van de meeste democratieën is dat de leiders, ministers en dergelijke, zijn altijd leken. We hebben ook bij ons ook, dat is een van, en zelfs in de Verenigde Staten is dat zo. Kenmerk van een democratie is dat ministers, mensen met verantwoordelijkheid, leken zijn. De mensen die daaronder zitten, de ambtenaren, de generaals, dat zijn professionals. Dus op zichzelf is het toch niet zo'n gek idee dat een jonge man met uitstekende management-ideeën over hoe je een een krijgsmacht moet leiden, dat die de leiding heeft. En ik begrijp dus ook niet helemaal waarom Zelensky, die zich altijd voorstaat op alle ideeën die door de democratie worden omarmd, waarom die hem dan laat vallen.
7: Nee, het is op zich niet gek. Hè. Het is helemaal niet vreemd dat inderdaad een leek op deze positie zit en met zulke ideeën komt. Dus op zichzelf is dat geen probleem. Maar ja, je zit natuurlijk wel in oorlogstijd. En Zelensky vertrouwt op zijn commandanten, echte professionals die de oorlog leiden en die denken aan de alledaagse realiteit van het slagveld. En ja, op een gegeven moment kwamen die oorlogsleiders, die militairen, die konden niet meer door één deur met deze minister. Ja. Dus werd Zelensky gedwongen om te kozen. Dat zei legerleider Sirski, of hij eruit, of wij eruit. Dus Zelensky moest die keuze op een gegeven moment maken.
5: En toen gingen ze er allebei uit. Daar komt het op neer.
7: Nou ja, eerst ging alleen Fedorov eruit. Ja. Want Zelensky vond het waarschijnlijk toch te spannend om midden in een oorlog te veel te veranderen. Je zit natuurlijk wel met een front dat kan bewegen weer als je de foute besluiten neemt. En als je te radicaal gaat veranderen, te snel, ja, dan kan er ook een bepaalde onrust komen in de manier waarop je leger functioneert.
5: Ja, nog iets. Fedorov die maakt zich ook behoorlijk druk over corruptie. Dat is een onderwerp waar we vaak over spreken. En het is belangrijk, omdat dat een van de belangrijkste criteria is waarop Oekraïne wordt beoordeeld door het buitenland, bijvoorbeeld door de EU. Heeft Fedorov misschien met de wijze, met zijn kritiek op corruptie en wat hij eraan probeert te doen, ook tegen de schenen van deze of gene geschopt?
7: Dat zou best kunnen. Fedorov heeft een van de dingen die hij heeft gedaan is de aanbestedingsprocessen aanpassen om corruptie te bestrijden. Veel meer digitaliseren, veel meer competitie creëren bij de manier waarop spullen worden aangekocht door de overheid. En dat vinden bijvoorbeeld sommige wapenfabrikanten niet altijd leuk. Fedorov heeft naar eigen zeggen miljarden euro's bespaard in een half jaar tijd door gewoon die aanbestedingsprocessen anders vorm te geven, zodat er meer transparantie komt. Nee, je kan je voorstellen dat sommige wapenfabrikanten die waren gewend om vrij hoge prijzen te rekenen. En die moeten nu alles bijstellen om nog steeds hun goederen te kunnen verkopen. Dus ja, daar zal ook een bepaalde mate van onvrede hebben gezeten.
5: Ja, wie ook weg moest was de premier, Julia Sirienko. Hoe is er op haar vertrek gereageerd?
7: Ja, ook slecht. Wel iets minder radicaal is er op haar vertrek gereageerd. Maar wel met verbazing, want zij zat er precies een jaar. Ze deed het best prima. Ze heeft een heel competent imago, een schoon imago ook. Maar volgens ingewijden zou ze een beetje het vertrouwen zijn kwijtgeraakt van Zelensky. Zelensky vertrouwde er niet op dat ze alle verschillende uitdagingen van de regering kon managen. En Zelensky zou haar niet helemaal zelfstandig genoeg vinden als uitvoerder. Hij zou haar te veel moeten micromanagen. Dus dat hing al een beetje in de lucht dat zij misschien een keer zou moeten vertrekken. Vervolgens kwam de ambassadeurspost in de VS vrij. En Sviridenko is nou juist heel goed in de omgang met de Amerikanen en andere westerse partners van Oekraïne. Dus Zelensky dacht, oké, dan gaan we haar die post aanbieden. Nou, dat heeft ze geweigerd. Maar goed, op die manier is ze wel weggegaan. En Zelensky vond ook tegelijkertijd een goede, competente opvolger. Iemand die hij heel erg geschikt vindt. Dat is Serhii Koretsky. Hij werkte voorheen als CEO van het staatsolie- en gasbedrijf Naftogaz. En is echt iemand die uit de zakenwereld komt en een vreselijk goede manager zou zijn. Ja. Hij moet het land als premier gaan voorbereiden op de moeilijke winter die eraan staat te komen. Ja. Dat is taak nummer één.
5: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Chris Koelijn. Onze Oekraïne-correspondent.
8: Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані.
5: Ja, dat was Zelensky die eerder deze week zei dat hij de mensen in het land hoort en in gesprek is met Fedorov en Sirski. Nou, we weten inmiddels hoe dat is afgelopen. Laten we eens even kijken naar de rol van Zelensky zelf, Chris. Hoe gaat hij om met de kritiek?
7: Hij trekt in principe zijn eigen plan, dat zien we meestal. En hij neemt veel besluiten met een klein groepje vertrouwelingen. Maar hij is wel gevoelig voor kritiek van de samenleving. Vooral als die kritiek echt massaal is. Want Zelensky presenteert zichzelf nog altijd als een man van het volk. Hij wil heel erg het beeld in stand houden dat hij communiceert met de samenleving. Daarom publiceert hij nog steeds heel regelmatig ook video's waarin hij vertelt wat hij die dag heeft gedaan. En wat hij geeft allerlei updates over de stand van zaken in het land. En daarom doet het hem best wel pijn als er kritiek is. Daar wil hij wel iets op doen. Tegelijkertijd, ja, het is oorlog. Iemand moet de besluiten nemen. Je kan het nooit helemaal goed doen. Dus Zelensky heeft ook wel een dikke huid opgebouwd.
5: Ja, voelde hij ook een soort concurrentie van die superpopulaire Fedorov? Ik dacht, dat moet ik niet hebben in mijn omgeving. Weg ermee.
7: Ja, sommige analisten zeggen van wel. Fedorov is natuurlijk jong, hij is populair, hij is visionair, hij heeft frisse ideeën. En dat spreekt gewoon heel veel Oekraïners aan. En in een peiling die gisteren naar buiten kwam, bleek Fedorov ook populairder dan Zelensky zelf. Dus 65% van de Oekraïners zou vertrouwen hebben in Fedorov. En ongeveer 6% minder heeft vertrouwen in Zelensky. Dus ja, dat is misschien wel iets voor Zelensky in de toekomst, als er weer verkiezingen zijn, voor moet waken dat Fedorov een politieke uitdager kan zijn.
5: Maar in het begin van de crisis, de oorlog, was het toch Zelensky zelf die rol zich toe-eigen. Die man was mateloos populair, werd ook gezien als echte redder in nood. Het had iets, nou, bijna dweperigs, zoals de bevolking naar hem keek. Dat is hij dus kwijtgeraakt in 7 jaar.
7: Zeker, dat is hij helemaal kwijtgeraakt. Kijk, mensen vertrouwen hem wel als oorlogsleider. Hij heeft echt wel die steun. En hij zit er nou eenmaal. En mensen kunnen niet van hem af. En dat accepteren ook verreweg de meeste Oekraïners. Zo werkt het nou eenmaal in oorlogstijd. Maar er is altijd al, en ook wel voor het begin van de invasie, kritiek geweest op het personeelsbeleid van Zelensky. Op de manier waarop hij snel mensen de laan uitstuurt. Hij vertrouwelingen aanwijst die niet altijd clean zijn, mensen die uit zijn entertainment business kwamen, die ineens hele belangrijke rollen gingen vervullen binnen de overheid. Er waren al wel lange zorgen en die zorgen zijn nooit helemaal weg geweest. En die komen nu ook wel weer steeds meer terug. En dat zie je vooral rondom die personeelswisselingen. Dat mensen toch wel kritisch zijn op de manier waarop hij dat aanpakt.
5: Ja, want hij had ook al Kubala, de minister van Buitenlandse Zaken, en de vorige legerleider had hij ook al ontslagen of laten gaan, hoe je het maar wil noemen.
7: Ja.
5: Dat voor mijn idee verzet zich dat een beetje tegen het idee van iemand die wordt gezien toch een beetje als de redder in nood. De gewone man of vrouw moet toch inzien dat ondanks zijn enorme prestaties, kijk alleen eens hoe die zich handhaaft in de internationale samenleving binnen Europa, zelfs tegen zijn tegen Trump, waar hij toch vaak moeilijkheden mee heeft, dat moet dan toch op de een of andere manier ook wel respect afdwingen bij zijn eigen volk.
7: Ja, dat is ook wel zo. Hè. En de meeste mensen zijn ook wel dankbaar voor Zelensky wat hij doet. En zien ook echt wel dat hij hele positieve kanten heeft. Dat hij bepaalde dingen ontzettend goed managt. Dat de relatie met Trump best wel goed is. Dus het is niet allemaal slecht. Maar er zijn wel specifieke kritiekpunten. En dat zagen we bijvoorbeeld ook een jaar geleden. Toen waren er ook al demonstraties tegen Zelensky. Omdat Zelensky ineens uit het niets een wet had goedgekeurd waarmee de onafhankelijkheid van 2 anticorruptieinstellingen werd ingeperkt. Nou, er zijn dus momenten, zoals vorig jaar en nu ook deze zomer, waarop het volk ingrijpt en collectief zegt, hè, deze kant willen we niet op met z'n allen. Dit moet je niet doen, Zelensky. En dan laten de Oekraïners ook wel van zich horen. Dat is iets cultureels ook wel. De Oekraïners zijn het gewend om te protesteren, heb je al benoemd. Dus dan doen ze dat ook wel. Dat is niet meteen dat betekent niet meteen dat iedereen wil dat Zelensky weggaat, maar hij staat wel onder druk.
5: Nee, maar is er nog iets van parlementaire controle op al dit soort dingen?
7: Nou, de overheid werkt een beetje anders in oorlogstijd dan het in vredestijd zou moeten werken. Het parlement heeft nog altijd, daar heeft Zelensky's partij nog altijd een absolute meerderheid. En in de praktijk betekent het dat veel besluiten gewoon erdoor komen.
5: Is het een beetje zoals de Russische Duma, die eigenlijk alleen maar bestaat om besluiten van de president af te stempelen en goed te keuren?
7: Nou, er zitten wel veel parlementsleden die graag een grotere rol willen zien voor het parlement. En ze stribbelen echt wel tegen. Het gebeurt regelmatig dat Zelensky een besluit neemt en een wetsvoorstel laat indienen. En dat het parlement tegenstribbelt en dat er dan een aantal dagen overleg komt en dat er dan amendementen komen en dat er uiteindelijk die wet er nog steeds doorgaat, maar dat Zelensky toch wel zijn partij moet toespreken. Dus het werkt net iets anders, maar door de politiek is in Oekraïne wel veel verder gecentraliseerd en het is veel verticaler. Dus Zelensky en zijn vertrouwelingen in het kantoor van de president, zij zetten de lijnen uit. Vervolgens is het aan de regering van Oekraïne om dat uit te voeren. En het parlement hangt er vaak een beetje bij en moet de dingen goedkeuren en ze hebben daar niet altijd zin in. Ze willen eigenlijk een grotere rol voor zichzelf zien.
5: Ja, goed, maar hij heeft nou iemand meerderheid ook in dat parlement, al doet het parlement dan niet zoveel. Maar het doet mij wel denken aan bijvoorbeeld de situatie in de Verenigde Staten, waar ook de president de ongelofelijke macht, en trouwens ook in Frankrijk, waar ook de ene na de andere premier is, dat die wisselen ook steeds. En de president houdt dan toch de touwtjes in de handen. Is dit misschien ook, ik zal maar zeggen, eigen aan het presidentiële systeem dat ze daar nu eenmaal hebben?
7: Ja, het presidentiële systeem is in de loop van de tijd wel een klein beetje veranderd. En verschilt dus ook tussen oorlog en vredestijd. Dus er zijn periodes geweest in de Oekraïnse geschiedenis dat juist de premier veel macht had. En op dit moment heeft de president uitzonderlijk veel macht. Wat ook meespeelt is dat iedereen in de Oekraïnse politiek ook begrijpt dat het oorlog is. En dat er dus een bepaalde daadkracht nodig is. En dat wordt ook versterkt door de staat van beleg die nog altijd geldt, waardoor er gewoon meer macht is in handen van de president. In principe is dat tijdelijk. Maar ja, het wordt wel weer een proces om die macht dan uit handen te geven als er ooit weer vrede komt.
5: Ja, toen die president werd, deed hij dat met, ik zal maar zeggen, een zekere vorm van bescheidenheid. Van ja, ik kom uit een andere wereld, maar ik voel me toch verantwoordelijk. Kun je zeggen dat hij in de rol die hij nu eenmaal moet spelen toch ook een beetje is uitgegroeid tot een machtswellusteling?
7: Ja, sommige Oekraïners vinden van wel. En Zelensky moet natuurlijk ook oppassen dat hij stevig in het zadel blijft zitten. Dat er geen vragen zijn over zijn legitimiteit. Want elke vorm van onrust speelt Rusland in de kaart. Dus het is ook wel ergens in het landsbelang, zou je kunnen zeggen. Maar ja, Zelensky houdt ook wel van de macht. En hij duldt ook niet al te veel populariteit om zich heen. Dus als iemand als een Fedorov te populair wordt, of voorheen Zaluzhny, de voormalige legerleider, ja, dan kan dat wel leiden tot conflict. En dat kan betekenen dat Zelensky ze de laan uitstuurt, mede daarom.
5: Ja.
7: Dus enige machtslus is er wel.
5: Hij is nu 7 jaar president. In oorlogstijd is het niet eenvoudig om verkiezingen te organiseren. Maar is het ook niet erg lang? En staan de Oekraïners zo langzamerhand niet te popelen voor een of andere fatsoenlijke manier van opvolging komt en een nieuwe blik op deze hele situatie?
7: Ja, er zijn genoeg Oekraïners die wel staan te popelen om verkiezingen en die best wel iemand anders aan de macht zouden willen zien. Die zijn er zeker genoeg. En ik ben er niet van overtuigd dat Zelensky in nieuwe verkiezingen zou winnen. Maar de andere kant is dat ook verreweg de meeste Oekraïners inzien dat als je nu verkiezingen houdt, dat je dat gewoon niet op een goede manier kan. Want je hebt een reeks problemen. Je hebt miljoenen Oekraïners in het buitenland. Je hebt soldaten die aan het front dienen, die ook moeten kunnen stemmen. Je hebt 20% van het land dat is bezet door Rusland. Wat doe je daarmee? Dus je kan op dit moment niet fatsoenlijkerwijs verkiezingen houden waarvan de uitslag legitiem is. En om die reden, ja, zien de meeste Oekraïners ook niet echt een alternatief voor Zelensky. Nee. En tegelijkertijd gaan ze dus wel de straat op als er grote problemen zijn. Dus je kan zeggen dat Oekraïne een democratie is zonder verkiezingen.
5: Ja. Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
9: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
10: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf.
3: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukte hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. En in Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
5: De verkiezingscampagne in Israël draait op volle toer, terwijl de verkiezingen pas op 27 oktober worden gehouden. Zweet Netanyahu al een beetje en maakt hij zich veel zorgen over zijn belangrijkste rivaal Gadi Eisenkot. Die zegt dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in Israël.
11: Anachnu niftach perek hadash betoldot Israël. Perek tov beharbe ki Israël.
5: We praten over met Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad. Welkom Jan.
12: Goedendag.
5: Ja, er is om te beginnen nogal wat ophef over een AI-filmpje dat Netanyahu heeft gemaakt. Daar zie je Eisenkot, die een zoon heeft verloren in de oorlog in Gaza.
12: Ja, december 2023.
5: Ja, ja, en dan zie je Eisenkot, die loopt die zoon voorbij en omarmt mensen van de Arabische partij.
12: Ja, de leider van de Verenigde Arabische partij
5: in Israël. Ja.
12: En dan die zoon die draagt dan ook nog een t-shirt van verenigd, hè, eenheid in Israël. Maar hij loopt hem helemaal voorbij.
5: Ja.
12: Het was een videootje van het kantoor van Netanyahu, maar wat hij zelf op zijn sociale media heeft gepost. En daar is ontzettend veel ophef over. Er zijn grote artikelen over in de Israëlische krant van dit is beneden elk niveau wat je kunt bedenken. Dit is zo smerig. Nou, helaas, het is, vrees ik, nog maar de start.
5: Ja, maar wat betekent het? Als je zoiets doet in de aanloop naar verkiezingen, is dat dan ook voor, wat ik ervan begrijp, is dat de kritiek komt van alle kanten. Van links en rechts. De meeste Israëliërs zeggen, jongens, dit kan niet.
12: Dit doe je niet. Nee. Nee.
5: En dus, wat betekent het?
12: Nou, het is wel, het zit een beetje bij de lijn die Netanyahu kennelijk heeft gekozen. Namelijk laten zien, althans dat probeert hij, dat hij de enige is die Israël nog een beetje kan besturen. En dat de rest zo verdeeld is als wat. En dat je met die anderen ook allerlei partijen aan tafel krijgt die je daar niet wilt hebben. Denk aan de Arabische Verenigde Lijst die weer zou kunnen komen. En die, nou, die heeft Eisenkot inderdaad nodig. Wil hij een coalitie kunnen vormen tegenover de partij van Netanyahu, Likud en andere rechtse en Haredi-partijen.
5: Ja, en Eisenkot, de oude legervelhebber, die is echt, de rivaal ligt ongeveer nek aan nek met Netanyahu.
12: Helemaal, de laatste peiling, ik heb net meegenomen, is 21-21.
5: Ja, dus echt nek aan nek.
12: Ja.
5: Maar je zegt heel terecht, dat parlement heeft 120 leden, dus je hebt er 61 nodig. Dat redt hij nooit met 21. En dan moet hij naar coalitiepartners kijken. Daar komen we direct ook nog wel even over te spreken. Maar de belangrijkste zouden inderdaad die Arabische partijen zijn. Die zijn samen volgens mij goed voor 10 of 11 zetels.
12: Daar lijkt het op dit moment wel op, ja.
5: Ja, alleen, dat is voor iedereen zit in een spagaat. Ik denk in de eerste plaats die Arabische partijen zelf.
12: Ja.
5: Willen die überhaupt meedoen aan in welk Israëlisch kabinet dan ook?
12: Dat is een hele lastige discussie. Je gaat natuurlijk dan een coalitie aan met een generaal, voormalig generaal, wiens zoon gevochten heeft in Gaza. Daar weliswaar is gesneuveld, maar ja, verbonden met dat leger wat heel Gaza heeft verwoest. Dat ligt toch wel heel erg gevoelig bij de Israëlische Arabieren ook. Maar toch zijn er wel openingen richting de oppositie geweest van de Arabische partijen.
13: Ja.
12: Omdat er ook geen alternatief voor hen is, willen zij een ander Israël krijgen. Als je niet mee gaat doen, dan dreigt opnieuw een regering Netanyahu met weer die extreem rechtse partijen erin, het religieus sionisme en Joodse kracht van respectievelijk Smotrich en Ben-Gvir. Ja, dat is toch het laatste wat je wil.
13: Ja, nou ja, dat is nu ook de vraag. Want ik kan me ook voorstellen dat de kiezer denkt, ja, onder deze omstandigheden wil ik ook als burger liever niet een regering met die Arabische partijen erin. Sterker nog, ik kan me voorstellen dat iemand als Eisenkot denkt, ja, als ik die omarm, dan stoot ik automatisch een enorm stuk van het electoraat af. Dus ook die zit in een spagaat.
12: Ja, in peilingen, ook onder zijn achterban. Hè, want hij heeft natuurlijk nog geen kamerzetel, hij heeft nog geen grote partij. Maar onder de potentiële achterban is een meerderheid niet erg blij met een coalitie met de Arabische partijen. Maar ja, wil jij iets anders dan wat je nu hebt, moet je soms een zure appel doorbijten in hun optie. En het zou ook wel weer een beetje de eenheid terug kunnen brengen in de toch de enorm verdeelde Israëlische samenleving. Want al de issues die nu boven tafel liggen, bedenk, we hebben afgelopen week, was de laatste week van de zittingen van de Knesset.
13: Ja, vrijdag gesloten.
12: Daar hebben ze een stortvloed aan wetten er doorheen proberen te jassen, waar bijna alle controversiële punten, waar in 2023 honderdduizenden mensen voor op straat gingen, het terugdringen van de invloed van het Hoge Rechtshof, het terugdringen van de invloed van de openbare aanklager, de positie van de Haredi-partijen en de vrijstelling van dienstplicht voor hen. Daar kwam dan na de aanval van Hamas natuurlijk. Netanyahu wil absoluut geen onafhankelijke staatscommissie die onderzoek doet waarom de regering zo heeft gefaald op 7 oktober. Dat gaat hij dus ook tegenhouden. Die wet is gestrand voorlopig eventjes. Het Hoge Rechtshof gaat er ook echt dwars voor liggen. Maar ja, dus al dat issue van,
13: en wacht even, van die wetjes die je opnoemt, wat is nu echt aangenomen? Of wat moet nog een hindernis nemen? Bijvoorbeeld controle door het Hoge Rechtshof of wat dan ook. Of zijn al die wetten er in feite doorheen?
12: De wetten zijn er wel in de Knesset aangenomen, maar ze zijn ook bijna allemaal geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Ja. In die zin van, dit kan niet. Bijvoorbeeld de wet voor vrijstelling van de Haredi,
13: voor de
12: dienstplechtige. Ja. Dat gaat tegen de wet op de dienstplicht in. Daarvan zei de Knesset, net als eigenlijk alle goede parlementen, heeft ook een juridisch adviseur. Die heeft herhaaldelijk gezegd, jongens, dit is zo strijdig met de wet, dit kun je niet eens overwegen, dit kun je absoluut niet indienen. Nou, het is dus ingediend, het is aangenomen door de Knesset. En natuurlijk heeft het Hoge Rechtshof meteen gezegd, daar gaan we voorlopig een stokje voor steken. Hier komt de zitting over. Hier moeten we beter over gaan nadenken.
13: Ja, en gaat dat nog gebeuren voordat de verkiezingen er zijn?
12: Nee, niets meer.
13: Nee,
12: en dat heeft de regering ook net gezegd, gisteravond of vanmorgen, van ook die wetten, of dat onderzoek, dat komt er voorlopig ook niet meer voor de verkiezingen. Komt er dus pas na de verkiezingen. Dat heeft ook een politiek belang. Stel dat er wel heel duidelijk aanwijzingen zijn dat Netanyahu belangrijke waarschuwingen heeft genegeerd, dan zou dat natuurlijk een enorme klap voor hem zijn in de verkiezingen. Dus hij heeft er ook alle baat bij om dat uit te stellen, ja, tot na de verkiezingen. Maar dat tegelijkertijd is dat ook weer een spagaat, want dan laat je weer de verdenking op je dat je wat te verbergen hebt.
13: Ja. Ja, aan de andere kant kun je zeggen, er is nog altijd de pretentie, laat ik het voorzichtig uitdrukken, of misschien ook wel de waarheid, is het is een democratie.
12: Ja.
13: En je kunt ook zeggen, er waren allerlei omstreden voorstellen in de Knesset. Er bestaat geen grondwet in Israël, dus er moet iets. En gelukkig laat het systeem zien dat het toch een democratie is, want het Hoge Rechtshof zegt, ho, dat gaat zomaar niet.
12: Nee.
13: Dus op het moment dat je denkt, nou gaat het mis, wordt er toch ingegrepen.
12: Ja,
13: dat is ook wel weer hoopgevend.
12: Nou, nog wel, hè, want in 2023 lagen er dus al stemmen om het Hoge Rechtshof en de benoeming ook van rechters te wijzigen, zodat het politieke benoemingen zouden worden, omdat de wil van de meerderheid van de bevolking, zoals was gebleken in de verkiezingen, die moet ook leidend zijn voor de rechtspraak. Ja, maar dan heb je dus geen onafhankelijke rechtspraak meer. Dan heb je een rechtspraak die is gebaseerd op welke partijen hebben de verkiezingen gewonnen. Dat is nu het geldend recht. Nou, daar gingen die Israëli's toen voor de straat op. Dat zullen ze ongetwijfeld weer doen als dit weer op tafel komt.
13: Ja, spannend. Even terug naar Eisenkot, de rivaal. Wat vindt die van al die wetten die nu ter sprake zijn? Het hele maatschappelijke beeld dat deze laatste stroomstoot van Netanyahu in het oude parlement zegt.
12: Hij wil fatsoen terug in de politiek. Hij wil overleg terug in de politiek. Zodat je niet dingen afdwingt. Maar dat je er samen echt inhoudelijk over praat en dan tot een besluit komt. Dat is al een hele andere attitude dan de huidige coalitie heeft. Maar ook hij is, best wel, je zou het in Nederlandse termen bijna een havik kunnen noemen. Hij is moeilijk te plaatsen links-rechts, maar dan laten we zeggen in Nederlandse termen toch meer rechts. Heeft natuurlijk voormalig bevelhebber van het IDF. Die hebben allemaal wel de nadruk op veiligheid. En voor die veiligheid heb je en een sterke economie nodig, maar ook goede bondgenootschappen. Nou, dan kom je weer bijvoorbeeld bij Trump uit. Trump heeft nog wat ijs in het vuur voor Netanyahu. Bijvoorbeeld een hervorming van het gebeuren in Gaza. Niet Gaza bezetten, maar tot een oplossing komen. Een tijdelijk een bestuur van de Gaza door een Palestijnse technisch comité. En uiteindelijk terugtrekking. Nou, dat zijn dingen waar ook Eisenkot het wel moeilijk mee heeft, maar waarschijnlijk ook voor hem onvermijdelijk wordt.
13: Ja. Dit is Bernard de Wereld. De gast is Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad.
14: Ani samach levaser lachem sheani osea erev yachad im chaveri Yair Lapid. Haerev anachnu mitachdim umekimim et miflaget biyachad bahanagati. Miflaga shetovil lenitzachon gadol veleptichat idan chadash.
13: Ja, dat was de Israëlische oud-premier Bennett, samen met oud-premier Lapid. Die kondigde aan samen mee te gaan doen aan
12: de partij ook.
13: Aan de verkiezingen in één partij. Interessante ontwikkeling. Bennett is een heel klein tijdje al premier geweest. Dat is een soort onderbreking van het tijdperk Netanyahu. Toen met 8 partijen, inclusief de Arabische partij. Het is misgegaan, dat was ook voorspelbaar, maar toch. Welke rol spelen deze mannen en kunnen die samen met Eisenkot een vuist maken? Of heb je dan nog steeds die Arabische partijen nodig?
12: Heb je nog steeds die Arabische partijen nodig? Omdat die partij samen, die zal maar 14 Knesset-zetels krijgen van de 120. Dan heb je dus bijvoorbeeld ook.
15: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Arabisch-Israëlische kiezers dan Haredi-kiezers. Maar dat houdt zich enigszins in evenwicht. Dus alles ligt nog open. Maar zij zullen een belangrijke factor in deze verkiezingen zijn.
3: Ja.
2: En dat is in de peilingen nog niet meegenomen.
3: Nee, wat ook een belangrijke factor is, is, laten we zeggen, de ellende die, hoe je het ook keert of wendt, de hele regio heeft meegemaakt. Israël eerst met Gaza.
2: Ja.
3: En vervolgens de oorlog met Iran. Ik begrijp dat de peilingen uitwijzen dat 90% van de Israëliërs vindt dat Israël die oorlog heeft verloren tegen Iran. In afval niet gewonnen. En in de Levant geldt, als je niet wint, verlies je.
2: Ja, verlies je, ja.
3: Ja. Toch blijft Netanyahu redelijk hoog in de peilingen. Hoe komt dat?
2: Ja, je kunt bijna zeggen omdat ze op een hele korte onderbreking van dat kabinet Bennett-Lapidna geen andere premier meer kenden. Er zijn die jongere kiezers waar ik net over heb, die hebben in hun, zeg maar, hun bewuste jeugd geen andere premier bijna gezien dan Netanyahu. Hij biedt een soort aura van zekerheid. Je weet wat je hebt. En het mag dan een man zijn met smerige streken. En hij mag draaien als een windvaan. Maar als het erop aankomt, dan neemt hij wel in één keer besluit. Dat is een beetje de stemming daarover.
3: Ja, tegelijkertijd, hij presenteert zichzelf altijd als Mr. Security. Ja, hij is degene die erop kan toezien dat de veiligheid van Israël wordt gewaarborgd. Dat is in feite dat is behoorlijk krachtig mislukt. Ja. Eerst met die inval op 7 oktober, waar hij niks van wist. En je kunt ook zeggen in het conflict met Hezbollah en Iran, want het noorden van Israël is nog steeds, ja, voor een deel ondergedoken of weg of niet meer naar huis. Dus, ja. Mr. Security, hoezo, denk ik dan? En ik vraag me af of de kiezer niet net zo denkt.
2: Ja, maar het grote merendeel van de kiezers zit en niet in het noorden en niet langs de grens met de Gaza-strook. Dus dan moet je naar Tel Aviv en Jeruzalem en andere grote steden kijken, als Elat en Gaifa en noem maar op.
3: Ja.
2: En daar is de opinie toch anders. Israëli's zijn wat dat betreft wel veranderd in hun denken en doen dan, zeg maar, Israël van pak een beetje de jaren 90. Het is demografisch totaal anders geworden. Wat we al zeiden, die meer dan 1 miljoen Russen, die Russische Joden die zijn gekomen.
3: Ja, en de orthodoxe
2: die zo gegroeid is. Ja. En tegelijkertijd het lage geboortecijfer onder traditionele seculiere Joden, hun aandeel in de samenleving neemt toch af. Terwijl zij wel een belangrijk deel vormen van het kader van de veiligheidsinstituten.
3: Ja.
2: Als je gaat kijken naar, zeg maar, de bekende generaals zoals, die er waren en ook deels nog zijn, en de leiders van de inlichtingendiensten en de geheime diensten, dat zijn mensen die voor dat seculiere Joodse democratische staat Israël willen gaan.
3: Ja.
2: En dat ook in verklaringen hebben gezegd. Nou, die botsen dus ook om de havenklap met de politiek. Bijvoorbeeld, er is nu een keiharde botsing tussen de Israëlische hogere laagcommandanten, zeg maar. Die willen de settlers en dergelijke die geweld plegen tegen de Palestijnen best aanpakken, stevig aanpakken. En de minister van Defensie weigert dat. Die geeft het bevel dat juist niet te doen. Dus dat is op dit moment een clash binnen de strijdkrachten met hun minister van Defensie.
3: Ja. Maar uiteindelijk gaat het om, je wees terecht op de demonstraties die er al waren voordat de oorlog uitbrak. Dat waren gewone, gemiddelde Israëliërs in het algemeen van alle kanten.
2: Alle kanten, echt, ja.
3: Alle kanten. En ik kreeg
2: ook
3: toen
2: Likudis. Ook
3: mensen van de Likud-partij van Netanyahu, inderdaad. En ik kreeg toen de indruk dat toch een behoorlijk deel, en misschien zelfs wel een meerderheid van het Israëlische volk vertegenwoordigde.
2: Sindsdien zou Netanyahu praktisch bij iedere peiling verliezen.
3: Ja. En dus komen we op het belangrijkste punt. En dit is heel moeilijk, hoor. Maar ga eens aan het voorspellen. Dus laat eens even horen wat Jan van Bentum denkt, welke kant dit uitgaat.
2: Als je het gevoel hebt over, zeg maar, het morele gevoel, als je dat ziet, dan wordt het een beetje vertegenwoordigd door toch president Herzog. Die heeft gisteravond een korte televisietoespraak gehouden, waarin hij heeft gezegd: luister eens jongens, verkiezingen zijn

0: geen burgeroorlog. Hou dat even voor ogen. Maak de ander niet tot vijand. Zoek gezamenlijk het goede voor Israël. We hebben genoeg ellende meegemaakt. Deze heeft er vaker op gewezen, op die verdeeldheid en hoe schadelijk dat is.
1: Ja.
0: En dat leeft toch nog wel. Je ziet in de opiniestukken in diverse grote Israëlische media toch wel een verlangen naar, laten we het toch weer samen gaan doen. Laten we niet zo keihard tegenover elkaar gaan staan. En dat zou dus een coalitie met Eisenkot, Lapid, Bennett en eventueel andere deelnemers en ook de Arabische partijen erbij, dat zou daar een vertolking van kunnen zijn. Ja, en ja. Dat is wel iets waar heel veel dan op hopen.
1: Ja. Nou, het is razend spannend en we zullen elkaar ongetwijfeld voor die tijd nog een keer spreken. Dankjewel, Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump gelooft peilingen alleen als ze hem uitkomen. Nu heeft hij een peiling over de Iran-oorlog gevonden die hij zeker gelooft.
3: Ja, dit was een week natuurlijk met veel negatief nieuws over de Iran-oorlog. 4 Amerikaanse dode soldaten. Trump stond de kisten met de Amerikaanse vlaggen erover gisteren op te wachten op Dover. Nou, dat was allemaal op de Amerikaanse televisie te zien. De kosten, $37,5 miljard tot nu toe. En hij kreeg, terwijl hij voor Air Force One stond, dat is het geluid straks, de vraag, wat vindt hij ervan dat Amerikanen tegen de oorlog zijn? Maar volgens Trump is er een peiling waaruit blijkt dat Amerikanen die oorlog gewoon steunen.
4: Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll.
3: Ja, maar over welke peiling heeft hij het dan? Hè? En om de zoveel tijd denk ik, ja, toch eens eventjes kijken, want Trump doet dit vaker natuurlijk. En toen kwam ik op een peiling die hij ook op Truth Social plaatste. En uit die peiling blijkt dat 60% steunt. Maar die peiling is van toen dat bestand er nog was. Dat Memorandum of Understanding, dus voordat ze weer gingen vechten. En die 60,4% die steunt niet de oorlog, maar dat bestand. Dus het is even een beetje verdraaid. En Trump die deelt en citeert dus deze peiling overal als bewijs dat hij gelijk heeft, maar de echte recente peilingen die laten veel negatiever beeld zien.
1: Ja, als we nou even kijken naar Fox News, daar waren ook negatieve peilingen te zien deze week. Trump kreeg zelfs een waarschuwing van een prominente presentatrice.
3: Ja, Laura Ingraham, die altijd toch behoorlijk pro-Trump is. Hè? En zij had ook naar wat andere peilingen gekeken. En hier haalt ze straks een Washington Post-peiling aan die meer mensen opviel. Slechts 28% van de Amerikanen vindt het waard om deze oorlog te voeren. En 69% vindt het niet waard. En wat daarbij opviel, dat is een slechter oordeel eigenlijk van de Amerikanen dan over bijvoorbeeld de Irak-oorlog, ongeveer gelijk aan het dieptepunt van de Afghanistan-oorlog. Dus dit is een heel impopulaire oorlog. En dit zijn ook de oorlogen natuurlijk waar Trump juist tegen ageerde, hè, waarmee hij in 2016 de verkiezingen ook won. Nou, Ingraham is die peiling aan het bespreken en komt dan met een waarschuwing voor Trump.
5: And with the midterm elections a little more than 100 days away, the clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls. It's making a lot of Republicans nervous. It's already, as we know, unpopular. According to the New Washington Post Ipsos poll, 69% of Americans disapprove of the handling of this conflict. Republicans cannot let this become an endless distraction, especially if they want to win in November.
3: Ja, dus een waarschuwing op de favoriete zender van de president. En dit was niet de enige. Ik zag dit de afgelopen dagen meer presentatoren doen. En ja, Fox News, dat kijkt Trump natuurlijk. Dit heeft hij zeker gezien.
1: Ja, en dat is natuurlijk altijd, dit is een beetje een barometer voor hoe zijn achterban denkt. Denk ik ook altijd bij Fox News. Laten de Republikeinen in het congres nog wat horen over Iran, Jan?
3: Ja, dat was goed nieuws voor Trump. Het huis begint aan een proces voor het schrijven van een wet. 95 miljard maakt hij vrij, onder meer voor de oorlog in Iran. Er gaat ook hulp naar boeren, er zitten ook wat andere dingen in. Maar dat is in gang gezet. Maar we zagen deze week ook wat geïrriteerde republikeinen over de oorlog. En ik hoorde een voorzichtige, maar wel heel duidelijke hint bij Mike Johnson, de leider van de republikeinen in het huis. En die staat natuurlijk eigenlijk altijd staat hij achter Trump. En het viel me vooral op hoe hij deze keer zijn hint inpakte. Hij vertelde over hoe meer Amerikaanse slachtoffers voorkomen moeten worden. Hij vertelde daarna hoe goed het is dat voorkomen wordt dat Iran nucleaire wapens zal hebben. En daarna dus die aanwijzing.
6: ensure that the largest sponsor of state of terrorism does not have a nuclear weapon. That would be a disaster for everybody, and everybody around the world understands that. Now we got to wrap it up.
1: Ja, nog even één vraagje, Jan, daarover. Het huis onder leiding van deze Johnson heeft dus in principe besloten om te gaan praten over die 95 miljard. Hè? Dus dat is een soort tweetrapsraket. En gesteld nou dat dat wordt goedgekeurd, hoe staat het dan voor in de Senaat? Want wat ik ervan begrijp, probeert de Senaat dat door een filibuster of op een andere manier gewoon de stemming gewoon tegen te houden.
3: Ja, en de Republikeinen die proberen nu via een trucje, reconciliation, proberen ze dat te voorkomen. Als zij nu via deze soort van omweg deze wet goed weten te keuren in het huis, en dan hebben ze in de Senaat straks niet... zij hebben ze geen last van die filibuster, en kunnen ze ook met één stem verschil deze wet doorkrijgen. Dus dat is wat ze proberen te doen. Maar de Senaat mag er dan ook weer wat over zeggen voordat het bij hun aankomt. Dus het zou ook nog best wel eens een beetje een gevecht kunnen worden.
1: Ja, en reconciliation betekent dat de twee huizen dezelfde tekst krijgen, hè, uiteindelijk.
3: Ja, precies. Ja. En dus het is iets, het kan ze helpen, maar het kan het ook heel ingewikkeld maken.
1: Ja. Oké, dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Queen Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt $1 miljard uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. En de Amerikaanse rapper Lil Wayne geloofde niet dat hij volgend jaar een ster krijgt in Hollywood. Hij dacht dat het een grap was van zijn team, zei hij op social media. Maar de ster van Lil Wayne komt volgend jaar echt in Los Angeles te liggen, net als een aantal andere artiesten, zoals David Guetta, Sia en Linkin Park. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden, in Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe ook deze zomer, de hele zomer lang in onze zomerserie. Want daarin hebben we leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet kende te gast. En dus gaan we daarover praten. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik.
5: En Ben van der Burg.
4: En straks horen we hoe Loos in Nederland een eigen taalmodel in ontwikkeling heeft. De ontwikkelaar Stur heet niet Loos, maar ze is wel Loos aan het maken. Dus dat straks. Eerst gaan we praten over Hackshield. En nu dan gaan we praten met de oprichters van Hackshield. En dat zijn Emily Jacometti en Tim Merk. Welkom.
6: Dank je.
4: Hallo. We spelen een klein beetje vals, zeg ik erbij. Want eigenlijk ken ik jullie al. Sterker nog, ik heb jullie misschien ooit wel eens medegeholpen aan een nieuwe collega.
7: Oh ja.
4: Ja, maar dat is allemaal niet relevant nu. Want ik wil weten, ook voor ons luisteraar, wat doen jullie met Hackshield?
7: Nou, wij zorgen dat kinderen veilig het internet op gaan. En dat doen we door ze in een game eigenlijk te leren hoe ze dat moeten doen. Beetje als een soort, we leren kinderen veters strikken en we leren ze met zijwieltjes fietsen. Maar we gooien ze zo hop het diepe van het internet op. In plaats van ze eerst een zwemdiploma te geven. Mm-hmm. Dus dat doen wij. En dan zorgen we dat ze dat stapje voor stapje veilig leren. En het leuke is dat het niet alleen voor de veiligheid van de kinderen mee helpt. Maar ook dat we stiekem allemaal talent spotten. Heel vroeg al. En die klaarstomen voor allerlei leuke banen in de toekomst.
4: Ja, dus dan ben je 8 en heb je het spel uitgespeeld en dan kun je ethisch hacker worden over 20 jaar.
7: Bijvoorbeeld.
4: Ja.
8: Ja, ben je dus vanaf 8, het was toch van 8 tot 12 was het?
7: 7 tot en met 12.
8: Van 7 tot en met 12.
7: Ja.
8: Ik heb het gespeeld.
7: En?
8: Ja, in het begin begreep ik echt niet wat ik moest doen.
6: Nee,
8: ja, dat is natuurlijk
6: komen we vaker tegen.
8: Ja, uiteraard.
4: Ja, jij hebt ook niet de doelgroep.
7: Nee.
4: Je bent 50 jaar te oud.
8: Maar nee, maar daarna, ik vond het leuk. Maar kun je, ik had het beschrijven, maar het is leuk als jullie beschrijven wat voor opdrachten er allemaal komen.
6: Ja, eigenlijk plaatsen we kinderen meteen in de rol van junior cyber agent. Dus we geven ze eigenlijk meteen een rol. En onze hele game omgeving is een metafoor voor het internet. Dus alles wat je daar tegenkomt is een soort belichaming van allerlei abstracte thema's. Dus je hebt de dark hacker ontmoet en die steelt je digitale paspoort. En
8: paspoort was gestolen, ja.
6: Ja, dat moet je niet hebben. Dus nee. We proberen eigenlijk allemaal complexe thema's heel toegankelijk en herkenbaar te maken. En vervolgens gaan die kids allerlei levels doorlopen. Ze gaan opdrachten vervullen. Ze gaan een soort schaken. Het is een soort vooruit leren denken op gedrag van de tegenstander. Maar we proberen ze vooral ook heel erg te vertellen. Hey, je hebt talent, je hebt aanleg. Je bent blijkbaar heel nieuwsgierig, wat goed. Als je dit blijft doen, word je een super belangrijke toekomstige digitale burger.
4: Een cyberhero.
6: Juist.
4: Juist. Nou, zou ik nu normaal ter vragen welk probleem lossen jullie op? Maar die ga ik zelf beantwoorden. Namelijk het feit dat digitalisering nog steeds geen vast onderdeel is van het curriculum op de basisschool.
6: Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk het probleem is anders.
4: Oh,
6: dus het probleem is dat de technologie en de digitalisering zo exponentieel snel toeneemt, dat er gewoon een kenniskloof is.
4: Ja.
6: En je kunt je afvragen, is dat überhaupt door school op te lossen?
4: Te snel gaat en blijft gaan,
6: Dus kun je elk kwartaal een nieuw thema lanceren? Wij doen dat nu, maar kun je dat ooit in een vast curriculum gieten in het onderwijs? Dus de vraag is niet per se, is het curriculum aangepast? Supergoed, dat komt eraan, hè? De digitale geletterdheid, burgerschap, helemaal te gek.
8: Heeft over 10 jaar geduurd, maar het komt er nu binnenkort aan.
6: Precies, het komt er nu echt aan, maar wij weten nu niet wat er over een jaar relevant is.
8: Nee, dus jullie itereren heel snel met een nieuw thema dat er iets nieuws komt. Analyseer je het gebruik van die jongeren in detail waar ze wel en niet op klikken. Dus weet je, mijn gebruikersnaam, je lag je kapot waar ik allemaal op geklikt heb. Analyseren jullie waardoor je het spel verslavender maakt, dat ze nog langer een cyberhacker willen worden.
7: Eigenlijk.
8: Nou ja, dus wel van mijn profiel. Maar analyseren jullie dat zo dat je mij verslaafd maakt om nog een betere ethisch hacker te worden?
6: Belangrijk disclaimer, wij maken het spelletje niet verslavend. We proberen leren verslavend leuk te maken.
8: Verslavend leuk leren.
6: Maar zodra wij zien dat er bepaalde spelerspatronen zijn die lijken op gameverslaving, dat proberen we echt.
4: Dan gaan jullie de levels minder leuk maken.
6: Ja, dan stellen
8: wordt het saai.
6: Letterlijk, dan gaan we vragen stellen.
4: Oh, wow.
6: Dan maken we het lastig voor je. Dan moet je maar moet je gaan lezen.
8: Wat is de grens ongeveer? Dus hoe verslavend, hoe lang mogelijk? Ja, wat is die sweet spot?
6: Dat is een hele goeie.
8: Is lastig, hè?
4: Hoe lang moet een kind spelen om precies in de sweet spot te zitten en dit allemaal te leren en vermaakt te worden, maar ook om niet te lang te blijven hangen?
7: Nou, we hopen eigenlijk dat we 2 dingen doen. 1 is uitleggen waarom dingen verslavend zijn. Want er zijn heel veel games die willen natuurlijk geld verdienen.
8: Dat zit er ook in, hè?
7: Ja, en die gebruiken dat. En er komen ook allemaal kinderen in die fuik. Die worden inderdaad gelokt en komen terug. En die gaan geld. Dus wij leggen uit hoe dat werkt. Mm-hmm. In de hoop dat ze het gaan herkennen en zich er tegen kunnen wapenen. En het tweede is we zorgen dat we kinderen eerder eigenlijk signaleren en bijsturen. Dus als zij heel fanatiek zijn, dan is het eerder iets dat we zeggen, wil je niet iets meer hiervan weten? Of wil je niet misschien in onze testgroep? Dat hebben we ook heel vaak gedaan, is dat bepaalde kinderen alvast toegang kregen en mochten zeggen, nou, vind ik wel leuk of niet leuk.
4: Ja.
7: Dus dat zijn meer de fanatieke spelers, maar het is niet zo dat je eindeloos bij ons verdwaald kan raken. Ja. Wat ik wel een hele leuke anekdote vond, is dat we op een gegeven moment hadden we in die verslavingsmechanics een soort knopje. En als je daarop drukte, dan kwam er confetti uit.
8: Ja,
7: dat gebruik je heel veel.
8: Dat is bekend,
7: dat is heel leuk. Dat is echt heel leuk. Ja, nou, onze eigen developers die werden op een gegeven moment zo afgeleid door die ene knop, omdat ze maar op bleven drukken, dat we dachten, dat moeten we toch niet
4: dat
7: doen.
4: Dat is voor kinderen
7: kids
4: ook geen succes. Ja, oké. Okay. Ja. Goed.
6: Nee, maar er zijn hele duidelijke richtlijnen. Wereldgezondheid, cijfers, half uurtje per dag spelen, is eigenlijk al best wel heel erg genoeg.
4: Ja.
6: En er zitten echt wel heel veel elementen in, waardoor we ook weten dat kinderen het echt een paar dagen wegleggen, dan wel weer terugkomen.
4: Ja.
6: Er zit een levelbouwer in. Dat vinden kinderen ook heel leuk. Als ze levels hebben gemaakt, kunnen andere kinderen dat weer spelen.
4: Oh, wat goed.
6: Dus er zitten wel echt elementen in. Tuurlijk, we willen ook dat kinderen terugkomen naar dat spel. Maar we willen ook vooral dat ze het wegleggen.
4: Ja, oké. Okay. Ja.
7: Jij vroeg net, wat verzamel je van die kinderen? Wat weet je nou? Wat volg je?
4: Ja.
7: We hebben bijvoorbeeld een level gemaakt speciaal over games. Want er gaat heel veel mis in die gameomgevingen.
4: Ja.
7: Vroeger stonden de kinderlokkers op het plein met de snoepjes.
4: Nu zitten ze in Roblox.
7: Ja, die zijn lekker anoniem op het internet. Ja, ja, in games.
4: Ja.
7: Dus we hebben een level gemaakt waarin we uitlegden hoe dat werkte. Daar zijn in een kwartaal 165.000 kinderen daarin gegaan.
4: Kijk.
7: Maar we hebben ze ook gevraagd, wat speelt er in jouw wereld? En 85.000 kinderen hebben die vragenlijst ingevuld.
4: Ja.
7: En daar halen we dus uit op van, oh, praat je met vreemden? Word je heel erg gepest? Wat gebeurt er? En dat zijn voor ons interessante inzichten van de kinderen zelf.
4: Dus jullie kunnen onderzoek doen bij de doelgroep door de spelers te vragen wat
7: We kunnen in elk geval de basis leggen voor de inzichten waar hopelijk onderzoekers op kunnen bouwen.
4: Met je eigen oplossing kun je onderzoek doen.
8: Ja, en zijn er onderzoekers die dat gebruiken? Want je verkoopt dat natuurlijk niet, dus die data aan een commerciële partij.
6: We geven het voor het maatschappelijk belang. Dus dat betekent dat we het in dit geval zat dezelfde avond onze vriend Dave Maasland bij Vandaag Insight Ja. Om deze cijfers te vertellen de dag daarna bij Pauw en de Wit. En 3 weken daarna stonden we in de Tweede Kamer. Dus het lukt wel echt om die stem van die kinderen ook te gebruiken. Om juist de partijen die verantwoordelijk zijn voor de veilige context waar een kind zich beweegt, om daar ook echt iets mee te doen. De verantwoordelijkheid kan natuurlijk niet alleen bij die kinderen liggen.
4: Ja, nou, dat is heel mooi. En je noemt net al een getal. Volgens mij hebben jullie honderden duizenden kinderen die het spel gespeeld hebben zelfs. Jullie zijn aangesloten bij scholen, bij gemeenten. Het gaat eigenlijk best wel goed. Ik proef helemaal geen problemen. Of hebben jullie uitdagingen?
7: Ja, helaas. Dat betekent dat er heel veel noodzaak is.
4: Oké. Ja, nee, maar dat zijn jullie aan het oplossen. Maar waar loop je nou tegenaan met iets wat zo'n klinkklare oplossing is voor de problemen die er zijn voor de jeugd?
6: Nou, dat is wel een goede vraag. Want wij hebben best wel een bijzonder model gekozen. Want wij hebben gezegd, het is gratis beschikbaar voor kinderen. En dat moet ook gratis blijven. Want we willen juist niet dat er een verschil komt. Hè. Het kan niet zo zijn dat kinderen die niet de gelegenheid krijgen om te spelen, omdat er een financiële drempel is. Mm-hmm. Dat moeten we voorkomen. Het is ook, we doen geen advertising in-game. We verkopen dus de data niet. Dus dan moet je gaan samenwerken met partijen rondom de kinderen. Dus dan moet je een waardemodel in het onderwijs vinden. Je moet met private partners gaan werken.
4: Ja.
6: Dus waar wij tegenaan lopen is dat er, als je een sociaal ondernemer bent en je hebt een maatschappelijke component, dan moet je behoorlijk van goede huizen komen, wil je een gezond groeimodel vinden. Daar zijn we.
8: En waar vind je dat?
6: Ja, tot nu toe in de combinatie van de partijen die eigenlijk allemaal de missie delen die wij ook hebben.
7: En die er ook baat bij hebben.
4: Dus dan heb je het over publiek-private samenwerking.
7: Ja. Exact, ja. En het is eigenlijk aan de ene kant een hele grote interventie.
4: Mm-hmm.
7: Wij voeden ook een beetje de gebruikers van de toekomst op. Nou ja, we leren ze over fraude en over scamming. Daar hebben financiële instellingen hebben daar baat bij.
4: Ja, banken die staan in de rij, denk ik.
7: Ja, ja, zeker. En ook omdat wij hun ouders en grootouders bereiken. Ja. Dat zijn al die generaties die daar denk ik wel van profiteren.
6: Ja. Er is ook een hele grote community van IT en security specialisten die zichzelf ook herkennen in de kinderen die bij ons ook boven komen drijven.
4: Ja.
6: Dat zijn echt onze medestanders. Die gaan de klassen in, die steunen ons. Vorige week waren we in het Louvre op het hoofdtoneel bij Checkpoint, een partner van ons, om daar geïnterviewd te worden over een prijs die we net hadden gewonnen. We worden echt op een podium gezet.
7: Ja, en het leuk is, zij zeggen, als we dit 10 jaar geleden hadden gedaan, hadden we nu niet zo'n uitdaging gehad met mensen vinden.
4: Nee.
7: We hebben een heel klein vijvertje met talent. Iedereen zit in diezelfde vijver te vissen.
4: Ja.
7: En wij stromen vanaf jongs af aan allemaal kinderen die achter in de klas zitten, niet zo snel op een sportpodium worden gezet, maar die wij wel signaleren.
4: Cybervaardigheden hebben. Ja. Dank jullie wel. Emily Jacometti en Tim Merk, oprichters van Hexshielders. Dus gaan we nu in gesprek met Jantine Doornbos, AI-consultant en developer en oprichter van Loes.
5: Ja, Loes.
4: Wat een goede naam, Loes. Ik bedoel, Jantine.
8: Ja, waarom niet Jantine? Ja, precies, waarom niet Jantine.ai?
5: Ja, ik heb ook nog over nagedacht. Het domein is nog vrij, dus mocht je daar zin in hebben om dat te registreren, ga ervoor. Ja. Nee, Loes staat voor lokale, open, Europese, soevereine AI.
4: Dus Loes.ai.
5: Ja, dus Loes.ai.
4: Wat goed. Wat?
5: Net is een kort domeinnaam.
4: Ja.
5: Dus dan,
4: het is helemaal logisch, maar wat doe je met Loes.ai?
5: Nou, op een gegeven moment hebben wij natuurlijk allemaal meegemaakt de afgelopen weken dat wij heel erg afhankelijk zijn van Amerikaanse en Chinese AI-oplossingen. We konden niet meer bij Fable. Hè. We zagen natuurlijk ook bij GPT-NL. Dat was een beetje een uitdaging.
4: Kosten reizen de pan uit.
5: Ja, het was een beetje. Dit is een uitdaging. Dus ik dacht, ja, waarom ook gewoon niet zelf iets ontwikkelen? Ik heb ooit informatiekunde gestudeerd in Groningen. Dus toen deden we al dingen met het ontwikkelen van AI.
4: Ja.
5: Ik heb heel veel image generation modellen getraind. En toen dacht ik, ja,
4: Dus jij bent ook echt engineer?
5: Ik ben engineer. Ik bouw zelf modellen. Ja.
4: Mooi.
5: Ja. En op een gegeven moment zat ik op een berg in de Dolomieten. En toen zag ik dus dat Fable, wat er gebeurde met Fable.
4: Ja.
5: En ze dacht, ja, ik heb die hele infrastructuur al bij Hosher AI. Hè. Daar heb ik al de hosting, lokale oplossingen van EU-gehost oplossingen van AI.
4: Ja.
5: Doe ik daar al.
4: Want daar ben jij co-founder van.
5: Ben ik founder van.
4: Ja, founder zelf.
5: Ja. Okay. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk ooit opgericht. En toen dacht ik, nou, iedereen dacht toen 4 jaar geleden, wat ben je eigenlijk aan het doen? En toen, nu kwam dan de uitdagingen. China, Big Tech, hoe ga je ermee om? En ik had de infra al en toen dacht ik, ik ga gewoon een eigen model trainen, joh. Dat kan gewoon. Zo moeilijk is het niet.
4: Mistral ain't got nothing on me.
5: Nee, let's go.
4: Oké. Okay.
5: Toen ben ik Loes begonnen. Met het idee van, wat nou als je het gewoon doet? Weet je, je pakt de data. Ik heb naar de GPT-NL datasets gekeken van, nou, weet je, hoe ziet dat eruit?
4: Ja.
5: Wat mist daar dan? Hoe kan je het heel pragmatisch maken? Dus hoe
4: Want
5: kan
4: even voor de goede orde, onze luisteraar kent GPT-NL.
5: Ja.
4: Daar is het dus nog meest vergelijkbaar mee, maar privaat en door jou gedaan in plaats van door TNO.
5: Nou, niet privaat. Ik heb het helemaal opengemaakt.
4: Okay.
5: Ik dacht juist, ik wil gewoon met z'n allen zoiets bouwen. Waarom niet? Hè?
4: Dus je bouwt een open source.
5: Het is helemaal LLM open. Dus je mag het gewoon downloaden op Hugging Face. Let's go. Je mag eraan bijdragen als je het wil.
8: En hier helemaal niet bedacht van waarvoor gaan we het ooit gebruiken? Is er
4: waarom
8: een
4: doen we dit?
8: Waarom doen we dit?
4: Het probleem lossen we op.
8: We kunnen het bouwen, dus we bouwen het.
5: Nou ja, ik merk gewoon, ik kom met veel overheden. En dan zie je gewoon hoe stroef dingen gaan natuurlijk. Hè. We praten heel veel over het ontwikkelen van AI. We zijn heel bang voor Amerika en voor China. En hoe gaan we daarmee om? En toen dacht ik, ja, maar we kunnen erover blijven lullen. Maar we kunnen ook gewoon gaan poetsen. En dus dacht ik, ja, we gaan gewoon iets bouwen. En je ziet bij GPT-NL, daar was natuurlijk de insteek gewoon anders.
4: Ja.
5: En ik denk, als je het pragmatisch wil maken, moet je zorgen dat mensen er ook daadwerkelijk iets mee kunnen.
4: Ja.
5: Dus ik dacht, als je nou gewoon Loose.ai, als je daar gewoon een simpele interface op bouwt, waar mensen met een compleet gehost en getraind Europees model kunnen praten, ja, dan ben je er gewoon. Dus Loose.ai is gewoon eigenlijk een Nederlandse ChatGPT.
4: Ja, maar met de kanttekening, uiteraard heb ik geprobeerd te gebruiken. Je moet wel een account hebben.
5: Ja, moet een account hebben.
4: Ja, je moet ook betalen om het echt lekker te kunnen gebruiken, denk ik.
5: Nee, je kan echt heel erg wild gaan voordat je moet gaan betalen. Maar betalen is meer van support Loose. En zo kunnen wij weer wat GPU's huren en zo.
4: Okay.
5: Nee, want kijk, je hebt zit natuurlijk. Ik heb inloggen gemaakt, want ik wil user feedback. Ik wil weten wat mensen vinden.
4: Met mensen contact kunnen komen. Ja.
8: En we trainen op wat ze.
5: Nee, dat doen we niet. We trainen niet op wat jij erin stopt. Nee, we trainen echt op zelfgegenereerde paren.
4: Ja, maar oké, even ook de manier waarop. Hè. Ik heb het natuurlijk even gelezen. Je gebruikt twee modellen. Een Europees model Euro LLM.
5: Ja.
4: Maar ook een Chinese, namelijk Qwen 3.5 27p.
5: Ja.
4: Leg even uit.
5: Wat ik wil doen is kijken, kan je met een Europese oplossing zo inrichten dat je ook daadwerkelijk een goede output gaat krijgen. De Europese corpus is kleiner, de talen zijn kleiner. Dus het is best moeilijk om daar kwalitatief gezien goede modellen mee te trainen.
4: Mm-hmm.
5: Dus ik dacht, ik ga gewoon twee sporen bewandelen. Ik train ze wel allemaal hier. Dus het is allemaal op Europees grondgebied getraind en gehost. Dus je kan het gewoon wel soeverein gebruiken.
4: Maar alleen, het zijn wel NVIDIA GPU's die ergens in Europa staan.
5: Het hoeft niet per se NVIDIA te zijn. Het mogen ook andere GPU's zijn. Wij kijken gewoon, we pakken alles wat het pakken is, zeg maar.
4: Ja.
5: Dus heb je een GPU, ook al staat die in je slaapkamer, kan je aansluiten bij ons netwerk.
4: Mooi.
5: Ja, want anders, anders kom je er niet. Anders heb je gewoon niet genoeg rekenkracht om dit goed mee in te gaan zetten.
4: Ja.
5: Nee, maar we hebben twee sporen, want ik wilde ook laten zien wat is dan het verschil tussen het complete Europese model en het Chinese model, die gefine-tuned is naar Loose toe.
4: Ja, want dat is nogal een afweging. Hè? We hebben laatst nog over gesproken met Judith van Steger in deze show. Ja. Vertel, wat zijn jouw bevindingen dan?
5: Nou ja, ik zie dus nu dat het Euro LLM fine-tune van Loose, dat die gewoon echt heel goed is. In Nederlandse taal beter zelfs dan de Qwen-versies.
4: Okay.
5: Alleen in de multi-channel messaging is het wel lastiger. Dus als iemand meerdere vragen achter elkaar gaat stellen, dan is Loose soms een beetje de weg kwijt.
4: Ja, maar met één prompt kun je een hele goede.
5: Ja, met 3, 4, 5 ook wel. Maar als het wat meerdere grotere context-windows worden, wordt het ingewikkelder.
4: Ja.
5: En dat kan Qwen beter. Maar het is wel een compleet soevereine oplossing die je bij je huis, tuin en keuken vraagt. Gewoon de oplossing is voor je.
8: Ja. Maar kun je me uitleggen hoe erg eigenlijk dat is? Dat weet je, Qwen, je haalt die code eraf. Weet je, dus voor Hugging Face neem ik aan.
5: Ja.
8: En je zet het lokaal neer. Ja.
4: Nou ja, je hebt dan toch de bekende beperkingen dat hij bijvoorbeeld niet zo voor Chinese.
8: Nee, de talen is verschrikkelijk. Maar qua soevereiniteit is het toch geen probleem?
5: Nou ja, je hebt wel biasing erin, dus die wil je eruit halen.
8: Die Chinese biasing.
4: Ja, ik wou zeggen, die Chinese waarden die je
5: En die proberen we er zoveel mogelijk weer uit te slopen.
8: Ja, toch wel, want die zijn niet goed.
5: Nou, je wil gewoon eigenlijk. Mijn doelstelling is, ik wil gewoon Europese AI ontwikkelen. Die helemaal hier getraind en gehost is. Maar ook voor ons, volgens onze normen en waarden gewoon mensen kan beantwoorden.
4: Ja.
5: En dat je dus compleet geen biasing hebt.
4: Ja,
5: dus
4: dat je niet hele ingewikkelde mail in de mond antwoorden krijgt als je over Oeigoeren begint.
5: Mooi voorbeeld. Maar je kan daar ook gewoon niks over politiek vragen eigenlijk.
4: Nee, precies.
5: Moet je ook soms niet willen als je bakker op de hoek bent en je wil AI inzetten om marketingteksten te schrijven.
4: Ja.
5: Nou ja, dan is Loose dus wel getraind.
8: Hey, maar daar is wel ruimte voor. Ja. Want als je kijkt naar de waarde van alle, weet je, LLM's is allemaal rechts.
5: Ja.
8: Het is allemaal Amerikaans.
5: Ja, absoluut.
8: En echt Europese waarde heb je bijna niet.
5: Nee, dus Loose is getraind met Europese waarden.
4: Okay.
5: En wat bijvoorbeeld een voorbeeldje om Loose zichzelf een zij te laten noemen. Was zo ontzettend ingewikkeld. Daar ben ik gewoon een paar dagen mee bezig.
8: Hoe bedoel je? Een zij te laten noemen?
5: Nou, Loose die refereerde
4: zichzelf als man.
8: Ja. Nee, ja.
4: Dus hoor je dit voor het eerst?
8: Ja. Nee, ik doe dit expres voor de spanning.
4: Oké, goed, ga door.
5: Ja, het was trommelgroffel. Maar nee, dus dat was ook al een uitdaging. Dus dat geeft aan, die biasing zit er gewoon heel sterk in.
8: En hoe komt het dan? Dus dat het een vrouw is? Waar Dus waar liep je dat tegenaan?
5: Ja, ik heb heel veel. Ik heb iets van 50.000 vraag-antwoordparen gegenereerd die een vrouwelijke iets in zich hebben, entiteit. En daarmee leert het model zich dus ook dat een vrouwelijke entiteit bestaan.
4: Hoe definieer dat even? Wat is iets vrouwelijks? Moeten we dan heel stereotype dingen denken?
5: De trainer, een man, die voor een groep staat, is altijd een mannelijke trainer bijvoorbeeld. In teksten zie je dat dus ook in de corpussen zo beschreven zijn.
4: Ja.
5: Als je dan er een vrouwelijke trainer van maakt, dan heeft het model kan daarna terugrefereren.
4: Ja.
5: Dus je moet gewoon heel veel nieuwe data genereren die in het model stoppen, die gewoon volgens jouw normen en waarden daarin zit.
4: Synthetische data, daarvoor gebruik je Mistral?
5: Daar gebruik je Mistral.
4: Ja, precies. Oké. Okay. Dit klinkt fantastisch, maar ik wil twee dingen weten. Als eerste, wat zijn nu de uitdagingen?
5: Nou, rekenkracht, hè, dat zei je net al, GPU is gewoon een gigantische uitdaging in Europa. Dus hoe krijg je dat bij elkaar? Ik zou ook bijvoorbeeld heel graag een GLM 5.2 loes willen hebben. Maar ja, dan moet je gewoon echt 200's en moet je echt beukers hebben.
8: Kan je niet met dat nieuwe... Oh, die staat natuurlijk voorlopig nog niet. Ik dacht die AI Factory in Groningen. Jij bent toch gelijk, ben je dan toch daarbij betrokken? En,
5: ik ben er niet bij betrokken op die
8: maar
5: manier.
8: Maar neem maar dat je gelijk
4: zeggen, je komt uit Groningen. Dus.
5: Heel graag. Wat wij dus nu met Hosher AI doen, is elke mogelijke pool van GPU's proberen we in het netwerk te krijgen. Mm-hmm. Zodat we daarop voor onze klanten kunnen hosten. Dan doen we het lokale hosting van AI in Europa. En daar moet Loes ook op. En daar moet Loes op verder getraind worden. Maar er is gewoon heel weinig capaciteit. Dus als iemand capaciteit heeft, meld je.
4: Bij Loes.ai.
5: Meld je bij Loes.
4: Maar dan ook eventjes, we noemden net GPT-NL. Zonder iets af te vallen. Maar wat kun je met Loes AI ook concreet betekenen voor Nederland, de samenleving, instanties?
5: Ja.
4: Met wat jij nu aan het ontwikkelen bent.
5: Pragmatiek, hè. Weet je, ik hou gewoon van duidelijke dingen. Jij zegt use case. Ik denk gewoon makkelijk met iets kunnen praten. Gewoon, wat ga je in bouwen? En wat ging GPT-NL is natuurlijk ook gewoon heel veel research geweest. En dat moeten we ook niet afvallen, want het is gewoon supergoed.
4: Mooi initiatief nog steeds, maar we hebben het ook over de usability.
5: Ja, maar ik denk altijd in een eindklant. Hoe kan je die gewoon bedienen? Dus hoe kan je ervoor zorgen dat als je het over iets heel ingewikkelds, complex zoals AI hebt, dat je het super tastbaar en klein maakt en dat mensen, dus de bakker op de hoek, ook er gewoon mee kan werken. Dus use case, maak het pragmatisch. Dan
8: ja, maar pragmatisch. Dus voor mijn week voor de provincie Drenthe?
5: Ja,
8: dat klopt.
5: Ik adviseer de provincie Drenthe, ja.
8: En hoe zou de provincie Drenthe dan Loes.ai gebruiken? Pragmatisch.
4: Kunnen gebruiken.
5: Pragmatisch. Op dit moment, als een overheid of een organisatie AI wil inzetten, ben je altijd eigenlijk afhankelijk van of een Amerikaanse oplossing of een Chinese oplossing, toch? Ja, ja. Dat weten we. Nou ja, Loes is dus Europees gehost. Voldoet aan de AVG-act, voldoet aan de AI-EU-act. Dus je kan gewoon Loes volledig in je organisatie schuiven nu.
4: Dus wat let ze dan nog?
5: Nou ja, dat is een goede vraag. Loes is, Loes is nog maar 2 weken oud.
4: Nee, dat snap ik. Maar goed, ik zeg ook niet dat je vandaag of morgen een deal moet sluiten.
8: Nou, pragmatisch.
5: Ja,
4: maar oké, dus het is nu puur een sales en marketing kwestie.
5: Ja, het is wel,
4: en doorontwikkelen.
5: En jij zegt terecht, je moet je aanmelden. We hebben echt gigantisch veel aanmeldingen.
4: Hoeveel heb je er al?
5: Ja, meer dan 1000.
4: Oh, dus mooi, voor zo'n korte tijd.
5: Ja, en ook wel voor zo'n schattig iets als Loes. Ja. Ik vind het al echt superleuk.
4: Een goede naam ook.
5: Ja, nou dankjewel.
4: Ga door.
5: Maar ik denk ook, ja, kom maar ons toe. Want voor elke soevereiniteitsvraag, elke compliancyvraag hebben wij met Loes de oplossing. Je kan het Loes ook helemaal zelf hosten. Je hoeft niet Loes.ai te gebruiken. Je mag het ook on-premise helemaal zelf hosten. En dan heb je gewoon een omgeving waar jouw gebruikers, jouw mensen in kunnen werken op een veilige AVG-proof manier. Ja, wat wil je nog meer?
8: Ja, dat snap ik dus inderdaad niet. Waarom gebeurt het dan niet? Ja, het bestaat 2 weken, dus...
5: Ja, dat is de voornamelijkste reden.
8: En ook, weet je, de provincie Drenthe heeft weer niet de mensen die dat kunnen allemaal zelf kunnen inrichten.
4: Zijn er dan heel veel Jantines en Judiths en andere AI-specialisten nodig die dit allemaal gaan implementeren? Want dat is wat we een paar weken geleden van Judith hoorden. Ja. Van, ja, maar je moet wel zorgen dat je met de juiste know-how dit doet in plaats van maar een beetje kijkt welk API je hebt eigenlijk nodig.
5: Ja, dat zie ik ook veel. Ik zie nu wel bij Hosher AI echt een gigantische tractie ontstaan. Mensen snappen nu gewoon wat ik bedoel, het hosten van Europese of modellen in Europa. Dat 4 jaar geleden keek iedereen je heel gek aan, hoor.
4: Ja,
5: nu is het wel duidelijk. Ja, waarom zou je?
4: Ja.
5: Dus organisaties komen bij me, ook non-tech organisaties komen bij me van kan je in onze software de Europese AI stoppen? Nou, dat is superleuk natuurlijk. En ook overheden beginnen wel wakker te worden. Maar die zitten zo in de Microsoft push dat je daar moeilijk uit kan komen.
4: Die zitten nog net op Copilot misschien.
5: Maar wat tof is, je kan dus in je Copilot-omgeving ook Loes hosten.
4: Oh.
5: Dus dan heb je wel je Copilot-omgeving met Loes erin. Nou, dat is natuurlijk, want je moet niet mensen dwingen om nog een dashboard te gaan gebruiken.
4: Ja.
5: Dus ja, we kijken gewoon naar integraties. Hoe kun je Loes en andere open modellen gewoon integreren?
4: En dat
5: ja.
4: hebben we allemaal gehoord van Jantine Doornbos, AI-consultant en developer en oprichter van Loes.ai. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
1: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt $1 miljard uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. En de Amerikaanse rapper Lil Wayne geloofde niet dat hij volgend jaar een ster krijgt in Hollywood. Hij dacht dat het een grap was van zijn team, zei hij op social media. Maar de ster van Lil Wayne komt volgend jaar echt in Los Angeles te liggen, net als een aantal andere artiesten, zoals David Guetta, Sia en Linkin Park. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden, in Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Praxis hier aan Playa del Amstel in ons prachtige cocktailbarretje. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten wij van Praxis?
8: Met plezier. Praxis is natuurlijk zo'n beetje de bekendste bouwmarkt van Nederland. 184 winkels, zo'n 5700 medewerkers, mooie warme familiecultuur, zelfs een eigen mbo-opleiding, maar een lage drempel. En ze jagen natuurlijk naar diezelfde bijbaners als elke supermarkt en retailketen. En op het hoofdkantoor willen ze ook graag IT en e-commerce talent binnenhalen. Voor wie werken bij de bouwmarkt niet meteen als eerste keuze klinkt, 2 heel verschillende wervingsvraagstukken onder 1 dak.
7: En bij Praxis werkt Niels Lindenberg. Welkom Niels, jij bent employer brand en recruitment manager bij Praxis. Waarom heb jij zelf ooit voor Praxis gekozen?
9: Nou, dankjewel. Allereerst leuk om hier te zijn.
7: Welkom in ons gezellig barretje hier aan Playa del Amstel.
9: Ja, nou ja, ik begreep dat we zo in de cocktails gaan, dus ik heb er zin in.
7: Er staat al een toetje voor je neus.
9: Het komt helemaal goed. Ja. Waarom ik voor Praxis gekozen heb, is eigenlijk... ze hadden een wervende tekst, had ik niet zelf gedaan. Uiteindelijk in gesprek geraakt. En voornamelijk het vertrouwen. Visie vanuit... HR, directeur ook, het idee waar we naartoe wilden en ook gewoon de vrijheid. Ga maar de stappen maken die we moeten nemen. We hebben een behoorlijke uitdaging. Het was net na corona. Het aantal sollicitanten liep terug. De bezetting werd steeds lastiger. En we namen alles aan met een hartslag.
8: Dat was vrij breed.
9: Dat was vrij breed op dat moment. Ga daar een stuur op zetten. Nou, dat vond ik een hele mooie uitdaging.
7: Maar ik vind, gewoon om het simpel te houden, niet te moeilijk te doen, dat ook wel een hele lekkere basis voor je employer brand. Wij nemen alles aan met een hartslag, toch? Dat is gewoon de paraplu waaronder je heel mooie campagnes kan hangen.
9: Daar kan je echt van alles onder hangen. Ja.
7: Maar jij bent employer brand manager. Dan kom jij daar, je hebt dat vertrouwen van de organisatie en dan moet je het employer brand gaan neerzetten. Je hebt Praxis met alle ingrediënten en je hebt jouw eigen visie en doelstelling. Ja. Neem ons eens mee in hoe je dat bent gaan doen.
9: Nou ja, dat is waarschijnlijk hetzelfde verhaal als je wel vaker hierin hoort. Je gaat eerst praten. Met directie, daarna met alle lagen eronder. Heel veel winkelbezoeken. Wat is nou het verhaal? Wat maakt Praxis en waarom? Is de gemiddelde verblijfstijd 10 jaar. Mm-hmm. Dus ja, aan de onderkant roleert het heel hard. Maar wij hebben heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. Collega's met 50 dienstjaren. Dat is bij ons, komt wel echt voor. Dat is echt wel uniek. Wat maakt nou dat je nooit bent weggegaan? Wat maakt nou dat je altijd bleef? En daar dan achter voelen, oké, daar zit een stukje familie achter. Daar zit een stukje het samen. Zien mensen ook wel dat verandert. Maar daar begint het.
7: Maar dus je hebt die tour gedaan door het land. Je hebt met diverse mensen gesproken op diverse functies. En concreet kwam daar uit?
9: Er kwam uit dat we in ieder geval ons EVP moesten gaan herijken.
7: Maar dat zullen die mensen niet zeggen. Die zeggen niet van, joh, we moeten ons EVP herijken.
8: EVP even toelichten voor de niet-recruitment marketingstrategen. Ja. Een employer value proposition, oftewel je werkgeversbelofte.
9: Ja, precies.
7: Ah, zo. Ja. Nee, maar ik ben benieuwd, wat zeggen zij dan? Zeggen ze dan van, ja, het voelt als familie, of ik voel me hier thuis. Of wat hoor jij waardoor jij een vertaling kunt maken naar een employer value proposition?
9: Ja, die werkgevers. Ja, voornamelijk dat mensen zeggen, ja, het voelt echt als een thuis. Het voelt echt als thuiskomen als ik hier ben. Nou ja, je kan je wel voorstellen als je echt 8 uur... en dat zijn onze collega's, die zijn gewoon altijd natuurlijk op de werkvloer. Die zijn daar meer als dat ze thuis zijn. Daarmee bouw je wat op. Daarmee, dat zijn mensen die je uitnodigt op je bruiloft. Het zijn mensen waarmee je heel intiem ook het contact hebt, waarbij je altijd samen de uitdaging ziet, oppakt. En dat proef je en dat hoor je door het hele verhaal heen. Dus mensen geven dat heel erg terug.
7: En wat waren 2 of 3 verhalen die jou echt hebben geraakt? Dat je dacht van, jeetje, ik ben in Emmeloord geweest en daar zei Piet van de zagerij, of ik weet niet wat jullie allemaal hebben, maar die zei dit en dit en dit en tranen in mijn ogen.
9: Ik ben niet zo gevoelig, dus tranen zou je niet heel snel in mijn ogen zien. Maar
7: Kippenvel mag ook.
9: Ja, nou, de kippenvel momenten zitten wel echt in mensen die ook, of laat me zeggen, die elkaar vinden. Dus mensen die uiteindelijk een relatie krijgen, die trouwen, waarbij de bruiloft plaatsvindt op de winkelvloer. Dat geeft voor mij wel echt aan dat je daarin heel bijzonder bent met de organisatie. Of dat je meerdere generaties ziet werken. Dus een vader-zoon samen op een winkel, dat je mensen uiteindelijk ziet doorgroeien. Of dat mensen inderdaad op hun 16e bij ons starten en op hun 66e bij ons met pensioen gaan. Ja, dat vind ik wel nog steeds hele bijzondere verhalen.
7: Ja, en hoe, want je hebt dus diverse doelgroepen.
9: Ja.
7: Je hebt hoofdkantoor, supply chain, je hebt in de winkels. Ja. Dat zijn ook diverse profielen.
9: Klopt.
7: Hoe breng je dat dan samen? Want ik snap wat jij net omschrijft. Maar, en ik zie dat ook veel op jullie werken bij pagina. 1 team en familie en samen. Ja. Maar er zijn ook misschien doelgroepen die denken van, ja, weet je, dat spreekt mij juist niet aan. Maar die heb je wel nodig, misschien op andere rollen. Maar hoe maak je daar dan 1 verhaal van?
9: Nou, dat is de grote uitdaging. En dat zal de eeuwige squeeze blijven ook. Waar wij 1200 mensen per jaar aannemen voor onze winkelorganisatie. Dan heb ik het alleen over van de 184 winkels, over 135 eigen winkels. De rest is franchise. En we nemen er ongeveer 25 per jaar aan op ons servicekantoor. Dus die aantallen zijn ook veel kleiner. Dus je moet daarin altijd een beetje laveren. Oké, wat is voor deze groep belangrijk en wat gaan we daar laten zien? Het bredere verhaal blijft altijd, en dat staat er ook gelijk met onze kernwaarden, open, actief en positief. Dat proberen we overal doorheen te trekken. Dat familiegevoel valt altijd redelijk samen. Maar ja, je moet soms wel differentiëren. Maar als ik een keuze moet maken, dan zal de eerste focus voor ons altijd blijven liggen op dat voornamelijk die groep, die doelgroep op de winkel geraakt moet worden. Dat is de grootste doelgroep. Daar gebeurt het.
8: Het hoogste volume?
9: Ja. Ja, het hoogste volume. En uiteindelijk, wij zijn een servicekantoor. En het servicekantoor moet zorgen en zorgen dat de winkels geserviced worden. Dat zij, uiteindelijk draaien zij de omzet. Ik heb nog nooit de stuip voor de organisatie verdiend. Dat wordt echt op de winkelvloer gedaan. En dat zie je natuurlijk op alle servicelagen. Dus wij moeten zorgen dat hun zo goed mogelijk daarin geserviced worden. Dus als ik een keuze moet maken, dan draagt er in de winkel de grootste toon mee. En ik probeer zoveel mogelijk onder diezelfde paraplu inderdaad voor IT, maar ook voor supply chain, marketing, HR, dat door te vertalen.
8: Maar nou zeg jij heel concreet, hè? Het volumespel gebeurt in die winkels, dat snap ik. Ja. Met veel bijbaners, hè? Dus veel jonge, enthousiaste gasten die daar rond springen en huppelen. Hoe maak je die nou enthousiast? Je kunt wel met een familieverhaal komen, maar hoe maak je die nu echt enthousiast om serieus te gaan kijken naar zo'n bijbaan bij Praxis?
9: Dat is hetgene waar we dus de laatste keer inderdaad met Samen Maken We Het ook naar gekeken hebben. Ja, hoe ga je die groep enthousiasmeren? Want als je de drie, laten we zeggen, van oudste kenmerken voor een bijbaner om iets te kiezen, dan is het omdat het dicht in de buurt zit, omdat het goed betaalt en omdat ik kan werken met mijn vrienden.
8: Juist, ik herken ze alle drie. Ja.
9: Ja, en die alle drie vind je eigenlijk minimaal bij ons.
8: En dat dragen jullie dan ook voldoende goed naar buiten?
9: Wij dragen naar buiten dat je het dus niet zoveel bij ons vindt. Want werken met je vrienden, bij ons zijn de winkelteams relatief klein. Dus dat is veel lastiger. Je werkt veel vaker met een oom of een tante, voor je gevoel, dan met je vrienden. Omdat wij niet een vulploeg hebben mensen.
8: Zes van die leerlingen rondrennen.
9: Je hebt het veel meer gefaseerd en veel meer verdeeld. Met 10 jaar werkervaring gemiddeld, nou, dan krijg je ook al gauw wat je ziet, dat je niet alleen maar mensen in een bepaalde doelgroep hebt zitten. Als je kijkt naar het all-in-loon, waar supermarkten heel veel mee doen, daar kiezen wij bewust niet voor. Dus je krijgt je vakantiegeld in mei. Dus ook daarin zie je dat het uitdagend is. En dichtbij, ja, de supermarkt is vaak dichterbij als wij zijn als bouwmarkt.
8: Dus je hebt best wel een moeilijke concurrentiepositie.
9: In die concurrentiepositie is het heel lastig. Ons voordeel is dat wij juist vaak op een wat oudere doelgroep zitten. Dus als je bij ons in de zaagmachine wil staan, of bij een verfschutmachine, of op een heftruck, dan moet je allemaal 18 zijn. Dus wij zitten vaak op de wat oudere doelgroep. Daarin kunnen we ons wat onderscheiden. En dat proberen we ook goed, maar ook voornamelijk om te laten zien, joh, wat vind je wel bij ons?
7: En maar communiceren jullie dat ook? Van bij ons kun je niet met je vrienden werken, bij ons kun je niet dat inloon krijgen, bij ons werk je niet in de buurt waar je woont. Is dat wat ik bedoel? Misschien is die duidelijkheid ook wel verfrissend tussen al die andere merken die alleen maar roepen wat de doelgroep wil horen en hoe noemen ze dat? Honing op de lippen smeren, toch?
8: Zeker.
7: Ja.
9: Nou ja, niet zo bewust, maar ja, dat is wel het.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Heel speciaals, want Praxis is Praxis. Maar wat maakt jullie voor doelgroepen zo uniek of speciaal? Wat is jullie bijzondere verhaal?
2: Nou ja, dan ga ik deels weer teruggrijpen op dat familiegevoel. Maar deels ook gewoon het werken in de bouwmarkt. Het weten dat je, als je bij ons komt, dat je een langere carrière... en dat je ook leert klussen, dat je bekend wordt met producten. Ik weet niet of iedereen die bij ons werkt... In die jonge jaren met in zijn huis kan gekopen. Maar ik weet wel dat ze de basis kunnen leggen... om als ze straks een vloer gaan leggen of een wand willen stukken... dat we ze daarvoor de handvaten kunnen geven om ook daarin stappen te zetten. Dus ik denk dat het uiteindelijk dat je heel goed bij jezelf na moet gaan. Oké, wat zijn we niet, maar juist ook wat zijn we dan wel? Want inderdaad, op een aantal punten verliezen we het... En op een aantal punten proberen we juist te laten zien waarin we uniek zijn.
1: En wat is familiegevoel? Dat klinkt interessant, ja. Hè, maar dat wordt vaak geroepen. Ja, het is net een familiegevoel. Maar is dat je dan lekker samen luncht? Of dat je een keer gaat padellen? Of dat je. Ja, wat is het wel en wat is het niet? Want wat voor de een familiegevoel is, is voor de ander niet familiegevoel. En andersom dus.
2: Ik denk dat dat in kleine dingen zit. We hebben maandelijks een business update... waarbij directie en mensen vanuit het servicekantoor... ook iedereen meenemen in wat we doen, waarom we het doen... hoe we ervoor staan met de omzet, wat onze plannen zijn... wat onze marketingagenda is, welke projecten eraan komen. Dus daarin het delen, iedereen deelgenoot maken van... waar staan we en waar willen we naartoe... is bijvoorbeeld ook dat we een makersbeurs hebben. Dus één keer per jaar komen we in Utrecht samen. En dan hebben we in de jaarbeurs hebben we 2 dagen lang de makersbeurs... waarbij we al onze collega's uitnodigen... waar we met iedereen een 2 hele gezellige dagen hebben.
3: Dus alleen voor interne personeel?
2: Alleen voor, ja, het interne personeel en onze leveranciers komen... om te vertellen wat zij doen. Maar dat doen ze aan het interne personeel. Met een borrel, met een lunch, met alles. Uiteindelijk zijn dat de leuke dagen om met z'n allen te kijken... joh, waar staan we nou? En ook voor inderdaad altijd voor iedereen.
1: Maar helpen jullie ook collega's? Dus gaat het ook ver? Want dit is natuurlijk ook een beetje... Ja. Wij organiseren wat, maar dan stiekem leren we onze collega's iets... over hoe ze de dingen van de leveranciers... zitten ja. Een dubbele boodschap in. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen bij jullie werken... misschien met financiële problemen. Staan jullie ook klaar voor die mensen? Of je zegt net van ja, niet iedereen die bij ons start kan... al een hypotheek krijgen. Maar misschien hebben jullie wel andere financiële ondersteuning. Of op. Dus gaat dat familiegevoel ook dieper dan eventjes?
2: Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Geldfit... Dat is iets wat wij hoog in het vaandel hebben staan... waar we met z'n allen mee bezig zijn. We programma's voor draaien. En zo zijn er nog meer zaken.
3: Kun je misschien heel even uitleggen wat Geldfit is?
2: Ja, Geldfit is dat wij met onze collega's... dat we ze de kansen bieden, de mogelijkheden bieden... en ze meenemen en ondersteuning bieden. En oké, hoe ga je nou om met je geld? Hoe zorg je nou dat je wel overwogen keuze maakt? En wat kunnen wij daarin als werkgever voor jou betekenen?
1: Best veel. Niels, over omgaan met geld... zal ik nog even wat te drinken bestellen in ons gezellige barretje. En dan gaan we daarna
2: dat
1: lekker verder kletsen.
2: Lijkt me heel fijn.
1: Toch? Ja, dat ja. We ook even thirst fit zijn. Heel. En dan heeft Arjan een paar prikkelende vragen voor jou.
2: Mooi.
4: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
1: Ja, Niels, daar zijn we weer. Kunnen we lekker even wat drinken? En Arjan, je hebt vragen voor ja, Niels over het employer brand.
3: Ik heb 3 vragen voor je. Op welk employer brand ben ik echt stik, maar dan ook stik jaloers?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk dan dat ik de NS zeg.
3: Vertel.
2: Ik vind enerzijds het verhaal wat ze uitdragen, alle groepen, overal de aandacht. Maar waar ik het meest jaloers op ben, is als ik hun ambassadeursprogramma zie. We hebben er zelf één, maar als ik daar toch kijk en soms een conducteur weer zie die een filmpje heeft gedeeld. Dan, ja,
3: dat is cool, hè?
2: Kan ik echt, echt heel jaloers.
3: Wij hebben daar toevallig een hele aflevering over gemaakt, Nigayo en ik, in een trein.
1: Maar wat vind je daar leuk aan? Dan kijk ik ook zo'n filmpje en dan hoor ik... Hallo, mijn Koos, ik sta nu op Almere Centraal.
3: Die bestaat echt.
1: Ik ga zo richting Amsterdam.
3: Echt, ja,
1: dan denk ik van, wat draagt dat bij? Als in...
2: Nou, ik denk dat dat heel erg bij dat echte verhaal zit...

0: En laat me zeggen, als mijn campagnemanagers vragen, joh, wat gaan we dan doen? Dus die hebben het liefst, Fleur. En Fleur die is leuk, die is vlot, die kan dat heel leuk vertellen. Maar Fleur is niet uiteindelijk degene die echt op die trein zit. Of die bij ons in de winkel staat. Dat is voor ons Petra, waar ik heel blij mee ben. Dat is een van onze vaste ambassadeurs die altijd het vertelt. En die ook gewoon het echt, Petra staat in de winkel. En ik heb misschien wel 100 Petra's in de winkel. En ik heb er misschien 2 Fleurs. En dat vind ik heel echt. En dat is hetzelfde bij NS. En ik denk dat ze dat heel goed doen. Dus niet overcellen, niet per se.
1: Echte verhaal.
0: Het echte verhaal.
2: Nee, ik geloof wel, ik bedoel het echte verhaal daarin, ik geloof ik wel en ik snap ook wel dat het bepaalde waarde heeft. Alleen ik denk dan, maar misschien behoor ik ook niet tot de doelgroep, maar dat ik dan denk van ja, hij staat nu op Almere en hij vertelt nu dat hij richting Centraal gaat, Amsterdam, in een hondskoptrein. Die bestaat niet meer, maar zo'n variant daarvan. En dan denk ik van ja, wat draagt dat dan bij? Maar misschien dat jouw Petra's en Fleurs andere verhalen vertellen?
0: Nou, ik denk dat het ook iets zegt over trots. Hoe trots zijn medewerkers en hoe graag willen ze daarover vertellen. En ik denk dat dat aan zich al heel erg bijdraagt. Even los van inderdaad of jij wel of niet de doelgroep bent. Maar ik denk als je trots kan uitstralen, dat je al een heel stuk te pakken
1: hebt. Nou, dat voel je. Daar ben ik met je eens. Hey Niels, welk onderdeel van ons Praxis Employer Brand vind ik ronduit slecht? En draag ik eigenlijk uit tegen beter weten in?
2: Het ambassadeursprogramma.
0: Nee. Ja, die kan verbeteren, maar niet ronduit slecht.
1: Zit er een component tussen? Dan denk ik, oh, je moet er echt vanaf.
0: Ja, we doen zeker niet alles goed. Maar ik denk dat dat er eentje is die we niet doen, wat misschien ook wel ronduit slecht is. We hebben geen eigen uitgebreide referral-programma. En nou ja, dat is als je een klein beetje in het vak zit, is toch wel een van de allerbelangrijkste kwalitatieve
1: hoogwaarden.
0: Dus als je me vraagt, dus doen we iets, nou ja, dat die. Dat we die steeds systeemtechnisch en daarin elke keer meer uitdagingen vinden als oplossingen. Dat is misschien wel hetgene waar ik me bij deze en jullie blikken ook wel het meest voor kan schamen.
1: Ja. Wat eerlijk van jou. Referral, hè, medewerker werft medewerker. Ja. Zijn je ambassadeurs, de echte ambassadeurs. Die dus kunnen beter werven dan wie dan ook.
0: Ja, die kunnen beter werven dan wie dan ook. Die maken dat ze samenwerken met mensen. Die maken dat retentie stijgt. Alles wat je graag zou willen doen. Daar dragen zij hem bij.
1: Oké, laatste vraag die ik heb voor jou. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben uitgevoerd wegens een beetje gebrek aan lef?
2: Dat zeg ik.
0: Ja, nee, dat daar zullen we ons niet snel branden. Nee, ik denk dat het lastig is en we maken best wel vaak de keuzes om video's of content niet te plaatsen, omdat we ook heel veel doen met eigen medewerkers. Mm-hmm. En eigen medewerkers zijn heel erg mooi, maar we hebben ook wel eens dat we in de Gen Z Talk een medewerker wat hebben laten zeggen. En dat hebben we op Facebook gezet. En die medewerker is echt helemaal kapot gemaakt.
1: Helemaal afgefikt.
0: En dus ik denk dat we daarom die keuze wil ik gewoon niet maken. Dus, en dan zou ik eigenlijk met acteurs moeten werken, maar dat is een keuze die ik dan weer daarin niet maak.
1: Ja, snap ik.
0: Voornamelijk dat. Hoe behoud je je? Ergens wil je heel erg mee kunnen in wat de laatste trend is. Maar dat moet je wel heel erg goed kunnen doen. Als je dat met eigen medewerkers doet en je raakt net dat snaartje niet, ja, dan ga je er ook aan. En dat vind ik het lastig.
2: En is het inzetten van geen acteurs dan een budgetkwestie?
0: Het
2: zijn natuurlijk peperduur, die mensen.
0: Die mensen zijn wat kostbaarder. Maar nee, het is niet per se een budgetkwestie. Het enige voordeel vind ik van het inzetten van een acteur is dat iets houdbaarder is. Als een medewerker gebruikt is, ja, ergens teken altijd dat je ze tot in de dood mag gebruiken.
1: Zo'n quit claim formulier.
0: Feitelijk, als iemand zegt, ik wil dat liever niet meer, dan haal je het toch vanaf. En daarin maken wij dan de keuze om, als je soms iets heel lang wil gebruiken, om daarvoor juist een acteur te gebruiken. Maar eigenlijk al het andere, ja. Als ik een medewerker moet inhuren, dan betaal ik net iets minder als een acteur. Dus dat valt allemaal wel mee.
2: Hey, en nu staat op jullie werken bij site inderdaad de pijlers staan daar. Het familiaire gevoel, ja, en het samen, et cetera. Maar ook content, waarin dus je die diverse generaties ook ziet in, ja, in video's terugkomen. Eigen mensen, dus dat is in lijn met wat je nu ook zegt. Als je naar de toekomst kijkt, want jij bent natuurlijk creatief en, ja, en je wil graag dat brand neerzetten en verder brengen. Misschien wel ook beginnen met een refillprogramma. Maar wat is nog één iets wat je komende periode zou willen neerzetten? Echt waarmee je denkt van, hé, daar kan ik employer brand-wise een volgende stap met Praxis in zetten?
0: Nou, als je nu bij ons op de website kijkt, dan zie je dat we daar een interactieve video hebben. En daarin eigenlijk nog veel meer de diepgang op zoeken. Dus veel meer en veel verder gaan vanuit dat punt. Uiteindelijk ook, laat me zeggen, het gesprek doorlopen. Om iemand uiteindelijk bij zijn juiste rol te brengen. Of ook te vertellen, joh, we hebben op dit moment jouw rol niet. Dus ik denk dat het daarin is. Dus het verder gaan en het verder vernieuwen van het employer brand door middel van het plaatje, het vertellen, het heel menselijk houden en meenemen van mensen in onze reis.
2: Niels van Lindenberg, dankjewel voor jouw toelichting. En laten we gewoon lekker verder gaan borrelen hier en doorvertellen in onze bar.
0: Dankjewel. Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. En laten we opgaan naar de cocktails.
2: En in de volgende zomerspecial gaan we, net zoals we dat vandaag met Praxis deden, in gesprek met BAM. Ook weer over hun employer brand en hoe zij de markt in Nederland, thans de werknemersmarkt, proberen te veroveren. Dit was BNR at Work. Tot ziens.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En de WK-held van Kaapverdië, keeper Vozinha, heeft een megatransfer te pakken. Hij gaat op zijn 40ste naar de grootste club van Chili. Volgens de voorzitter is het zo goed als rond. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden en tekenen. Vozinha komt van een club op het tweede niveau in Portugal en stond in het WK Dream Team. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden, in Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag van vrijdag 24 juli in het jaar 2026. Ik ben Mark Beekhuis en naast mij zit Leendert Beekman. Ik zeg ineens onze voor- en achternaam, dat doe ik eigenlijk nooit.
7: Nee.
6: Want nou, ik denk
7: nu weten mensen dat ik Beekman heet.
6: Onze trouwe luisteraars eigenlijk weten wie wij zijn. En in elke zomer dan geven we onszelf altijd een soort opdracht. Bijvoorbeeld, hoe werken spindochters nou eigenlijk tijdens een verkiezingscampagne? Dat was vorige zomer. We hebben ook wel eens allerlei politicologen laten kijken naar wat er nou precies allemaal gebeurt. Dit jaar doen we het met de mensen van BNR zelf. We hebben heel veel deskundigen op zoek naar de vraag wat nou eigenlijk de politieke kwesties zijn die onder allerlei politieke besluiten liggen die vaak helemaal niet benoemd worden. Wiens belangen er wel of niet gehoord worden. Wat eerlijk is en wie dat dan bepaalt, bijvoorbeeld. Vorige week hebben we natuurlijk uitgebreid gesproken over de defensie en de alle zaken die daarmee te maken hebben. Vandaag gaan we kijken naar de economie. En dan hebben we natuurlijk in de uitzending Han de Jong. Welkom.
8: Dankjewel, Mark.
6: Met iets heel leuks. Wij praten altijd met z'n allen in de studio. Een hele enkele keer hebben we iemand met een lijnverbinding met geluid. Jij bent de eerste die bij ons ook in video in beeld is.
8: Oh, nou, primeur. Leuk.
6: Ja, je woont in Ierland, hè, dus de woon-werktijd was waarschijnlijk gewoon net iets te ver.
8: Ja, dat denk ik ook.
6: Ja. Ik weet niet, misschien iets van 1,5 uur vliegen, denk ik. Dat is eigenlijk, als je gewoon een beetje een file hebt in een doordeweekse dag, doen wij dat elke dag. Maar heel fijn dat je erbij bent. Waar we denk ik over moeten hebben, maar misschien kan Leendert mij daar ook meteen een beetje bij helpen, is wat nou eerlijk begroten is, of dat bestaat.
7: Ja, we gaan daar geen antwoord op geven natuurlijk,
6: nee, maar
7: geen oplossingen.
6: Maar wel waar de kwestie dan over gaat. Misschien dat praktische zaken, zoals box 3.
7: Gaan we ook nog bespreken.
6: De opstelling van onze minister van Financiën, die alleen maar wil bezuinigen en nooit wil uitgeven.
7: Maar de fundamentele kwestie hier is, en daar zullen we wel snel naartoe gaan, is het kabinet wil dat de economie gaat groeien met 1,5% minimaal. Want anders kunnen we onze verzorgingsstaat niet betalen. En er liggen nogal wat kwesties. Hè. We moeten ook defensie moeten we nog geld voor krijgen. De vraag is alleen, hoe gaan we dat doen? En hoe gaan we dat op een eerlijke manier doen?
6: En dan meteen ook, is het kennelijk zoveel belangrijker dan de verzorgingsstaat, dat we daar offers voor willen brengen.
7: Dat is de vraag. Ja, willen we daar offers voor brengen? En op welke manier dan?
9: Oké. Han, als jij het, als we je gewoon heel plomp verloren, gewoon in, zo van de hoge duikplank in het zwembad gooien, in het diepe. Wat zijn de vragen waar de politiek altijd mee bezig is, die nooit benoemd worden?
8: Oeh. Nou ja, jij hebt het woord eerlijk al in de mond genoemd.
9: Ja, en,
8: ja, oh. Ik moet eerlijk zeggen, ik erger mij daar vaak aan. Niet dat jij dat woord gebruikt, hoor. Huh? Maar dat woord eerlijk in de politiek zo vaak gebruikt wordt. Want dat is natuurlijk een heel subjectief begrip. Uh-huh. Dat vergeten mensen vaak. Ik denk dat Leendert het heel goed zegt. Hè. We om onze verzorgingsstaat in stand te houden, moeten we natuurlijk toch wel ook een klein beetje economische groei hebben. 1,5%, dat was vroeger helemaal niet zo ambitieus, maar inmiddels is dat al een hele uitdaging. Als je dan naar de omstandigheden kijkt, nou, dan zijn het toch wel uitdagende omstandigheden richting Prinsjesdag. Want het begrotingstekort, volgens de voorjaarsnota die in maart is uitgekomen, beloopt het begrotingstekort dit jaar 2,5% van het BBP en volgend jaar 2,9%. Dat mag niet over de 3. Dus op voorhand is er eigenlijk per saldo eigenlijk helemaal geen begrotingsruimte om iets te gaan doen. Dat is punt 1. Punt 2 is, inmiddels op het moment dat wij spreken is de olieprijs alweer $100 per vat. En de Europese gasprijs meer dan €60 per megawattuur. Dat gaat ongetwijfeld de economische groei juist drukken. En dan hebben we, maar dat is meer jullie stijl natuurlijk, dan hebben we ook nog eens een keer een minderheidsregering die overal steun vandaan zal moeten halen. Dus die zaken, die combinatie maakt de omstandigheden wel buitengewoon uitdagend, ben ik bang.
9: Oké, je ging meteen langs het begrotingstekort. Dat is natuurlijk een kernbegrip als je het in Den Haag hebt. Je kan ook zeggen, maakt ons dat uit, het begrotingstekort. Dat is ook maar een afspraak, dat geen 3% mag zijn. En de Fransen houden zich er nooit aan. Dus hoe belangrijk moeten we dat vinden als we het hierover hebben?
8: Nou ja, weet je, als wij enige geloofwaardigheid willen hebben in situaties in de toekomst dat andere landen zich er niet aan houden en wij willen dat ze zich daar wel aan houden, ja, dan kunnen we natuurlijk moeilijk zeggen, wij lappen het aan onze laarzen zelf.
9: Ook, ja.
8: Ja.
9: Okay. Ja,
7: en de verwachtingen voor van de zomer. En we zeggen nu van de zomer, maar dat is over krap een maand. Dan gaat het kabinet praten rondom de augustusbesluitvorming. En dan zegt Mark altijd, je moet een normale mensentaal praten.
9: Het is voorbereiding voor Prinsjesdag.
7: Voor Prinsjesdag, ja. En het is nu wachten op 14 augustus. Dan komt de CMEF, het concept macro-economische verkenning van het CPB.
9: Dat is over 3 weken al.
7: Ja, en daarin kunnen we zien bijvoorbeeld de verwachting van het begrotingstekort. Maar ook de koopkrachtcijfers. En we weten dat het kabinet nu, want Han zegt al terecht, er moet genoeg politieke steun zijn, dat beseffen ze zich. En dat die koopkrachtplaatjes, maar ook wat doen we met een begrotingstekort, dat een belangrijke vraag is voor aankomende zomer. Omdat ze nu nog niet durven of nog niet willen. Want vorige week zei jij, Mark, we moeten misschien eens gaan vertellen dat we welvaart moeten inleveren op het moment dat we.
9: Ja, ik citeerde mevrouw Kaag.
7: Mevrouw Kaag,
9: minister.
7: Ja, we moeten welvaart inleveren op het moment dat we willen investeren in de toekomst. En dan komt dat later komt dat weer terug. Maar daar durven ze nog niet aan. Deze zomer gaan ze echt proberen om ervoor te zorgen dat die koopkrachtplaatjes er in ieder geval, zoals we dat dan zeggen, netjes eruit zien voor iedereen. Armoede moet ook niet verder stijgen, de armoedecijfers. En dan is moeten ze een keuze maken van waar leggen we dan de rekening neer? En dan krijg je wel, om even kort op de bocht te gaan, Han, een hele principiële keuze, omdat rechtse partijen namelijk zeggen, we moeten gaan bezuinigen of ombuigen, de overheid moet minder groot zijn. En de linkse partijen willen juist de lasten gaan verzwaren. Dus de belastingen gaan verhogen, vooral voor rijke en grote bedrijven. Ja, dat is de vraag die aankomende zomer voor ligt. Okay. Simpelweg, waar leggen we de rekening neer?
9: Is daar een objectief correct antwoord op, Han? Bezuinigen of niet?
8: Nou, ik denk dat De onderverdeling die Leendert geeft, ja, dat bepaalt ook eigenlijk hoe mensen daarin zitten. Laat ik zeggen, economen aan de rechterkant, die denken vaak, hè, terecht of ten onrechte, maar dat is eigenlijk waar ze aan vasthouden, dat bij voortduring de lasten te verzwaren, dat uiteindelijk de economische groei drukt. En dat dus eigenlijk, ja, daarmee schiet je jezelf een beetje in de voet. Aan de linkerkant van het spectrum, ja, wordt dat eigenlijk niet zo gevolgd. En daarom zijn die, zeker ook onder de huidige omstandigheden, natuurlijk toch eerder geneigd om naar lastenverzwaringen te kijken dan naar uitgavenbeperkingen.
9: Ja, maar daar zat een belangrijk woord in je zin. Daar zat het woord denken in. De economen op rechts denken het ene, de economen op links denken het andere. Dit is een wetenschap, zou je denken, economie. Dus weten we inmiddels niet beter dan alleen maar, zeg maar, het onderbuikgevoel, wat ik hier ook meteen voel?
8: Ja, ik ben toch bang van niet. Ik denk van niet, Mark. Ja. Ja, kijk, weet je, economie is geen exacte wetenschap. En ja, wat je toch vaak wel ziet is dat economen van beide kanten met verhalen komen waaruit blijkt dat zij dan gelijk hebben. En ja, in my humble opinion is het toch in hoge mate een kwestie van een gevoel, een geloof, een mensbeeld, et cetera.
7: Mm-hmm. En je ziet toch dat, en als je nu kijkt naar de maatregelen zoals ze genomen worden door het kabinet Jette, en we kijken ook even naar het rapport Wenning, ik denk dat we dat ook even moeten doen, toch Han? Dat je wel ziet dat langs de lijnen gaat van wat ook Wenning beschreef in zijn rapport.
9: En wat is de essentie daarvan volgens jou?
7: Nou, de essentie wat hij zegt is dat je ook moet kijken in de economie welke sectoren je wel en niet belangrijk vindt. Hè, omdat we een oververhitte economie hebben. Ik zeg het even in mijn woorden, Han, verbeter me zo meteen als ik het verkeerd zeg. Hij zegt, kijk naar landbouw is een belangrijk punt. Waarvan hij zegt, dat moet een onsje minder. Maar ook de laagproductieve arbeid. Dan kijk je bijvoorbeeld naar de slachthuizen.
9: Ja, de hele BBB-beleid. Dat is een voorbeeld daarvan. De hele BBB-beleid. Bij het grof vuil gezet.
7: Ja, en hij zegt ook in de kern, stop, kijk dat je minder gaat uitgeven. Dus dat je de begroting wat kleiner maakt. Hè, dat je dus echt naar ombuiging gaat kijken. Nou, wat zien we nou gebeuren? We hebben al een stikstofplan hebben we voorbij zien komen. Nou, dan komen we bij de boeren terecht. We zien dat Hans Vuilbrief bezig is om er toch voor te zorgen dat het lastiger wordt om, en dus de eerste stap om verslachthuizen zomaar via uitzendbureau mensen aan het werk te zetten. Dat is een stap zoals ze dat zetten. En qua ombuigingen, ja, we hebben oneindige discussies gevoerd over de WW en de WIA bijvoorbeeld, maar we krijgen het ook nog op de zorg. Daar wordt ook naar gekeken. Dus ja, in grote lijnen, ik kijk nu ook even naar Han, zie ik wel Wenning doorwerken in het kabinetsbeleid tot nog toe.
8: Ja, nou, ik denk dat dat klopt. Ik moet ook wel zeggen dat mij dat ook niet verbaast, omdat dat rapport Wenning, dat heet wel rapport Wenning, hè, en alle respect. Maar ik zie daar toch wel heel veel in terug van wat het ministerie van Economische Zaken al langer denkt en zegt. En ja, wat Leendert net zegt, hè, onze economie is oververhit. Dat vind ik op zich een lastige term. Omdat als je economie nauwelijks groeit, hoe kan die dan oververhit zijn? Maar wat hij bedoelt en wat hij dan wel terecht aangeeft natuurlijk is, dat wij eigenlijk onze productieve middelen wel volledig inzetten. Hè. De werkloosheid is heel erg laag. De ruimte is beperkt, et cetera. Dus dat klopt wel. En dat je dan moet kiezen, dat lijkt me logisch, dat je daar dan een bredere discussie over zou mogen voeren. Dat lijkt me toch ook wel nuttig. Want je moet natuurlijk toch onder alle omstandigheden wel proberen om het draagvlak te houden. En heel gemakkelijk zeggen, in de landbouw kan het wel wat minder. We hebben nu net eigenlijk de nieuwe stikstofplannen gepresenteerd gezien. En de reactie uit de boerengemeenschappen is natuurlijk niet... Nou, dat belooft niet allemaal rustig te blijven.
9: Nee.
7: Maar de stikstofmaatregelen worden wel gezien als de sleutel... naar de economie waar we naartoe willen. Want het idee is een beetje van... we hebben een paar grote problemen op te lossen. Ook om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven kan groeien. Dan hebben we het bijvoorbeeld over netcongestie. Maar we hebben ook ruimtegebrek hebben we. De infrastructuur moet verbeterd worden. En de stikstofknoop waar we nu in zitten... wordt gezien als de eerste stap die gezet moet worden. Ook de woningbouw moet natuurlijk... Ik kan met zijn hoofd opzij gaan zitten. Maar dat wordt gezien als de eerste stap die gezet moet worden... voordat ze met de andere grote vraagstukken aan de slag kunnen.
8: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Hè. Maar goed, wat mij dan verbaast aan die discussie... dat is dat er eigenlijk een fundamentelere discussie... over het hele stikstofprobleem mogelijk is. Want er zijn natuurlijk ook allerlei gerespecteerde wetenschappers... die de problematiek anders inschatten. En dan heb je dus allemaal van die verhalen van... wij hebben een stikstofprobleem, maar 1 meter over de grens in Duitsland... waar de omstandigheden natuurlijk helemaal niet anders zijn... daar is dat probleem er opeens niet meer. Daar zijn ook allerlei grenzen heel anders. Hetzelfde geldt voor Denemarken, wat een heel grote agrarische sector heeft. Dan is er die hele discussie over... dat hele stikstofbeleid, dat blijft gebaseerd op dat Aurius-model. Nou, daar vinden heel veel deskundigen ook van alles en nog wat van.
9: We gaan nog een heel uur over stikstof praten in de komende paar weken. Dus dit komt nog uitgebreid voorbij. Je noemde een paar andere zaken die wel ook met landbouw te maken hebben, Leendert. Waar boeren ook steeds helaas alle ballen op de boeren gaat worden. Want zij hebben namelijk het land waar we woonwijken willen neerzetten. Of datacenters. Dus op allerlei plekken. Of ze vervuilen ons grondwater en ons oppervlaktewater. Wat binnenkort vanuit Europa weer net zo moeilijk gemaakt wordt als stikstof. Dus op allerlei plekken gaan we daar problemen hebben. En als je minder boeren hebt, dan is dat misschien een deel van de oplossing voor wat meneer Wenning en het ministerie van Economische Zaken eigenlijk proberen te bereiken.
7: Eigenlijk in zijn rapport. En dan hoeven we niet, want hoe vul je dat stikstof? Hoe ga je met dat stikstofprobleem om? Of vind je het een probleem? Het is gewoon een politieke keuze. Het gaat er nu even om, hoe kijkt het kabinet naar de... waarom moet dat nu opgelost worden? Ja. En dat is om
9: al die andere dingen mogelijk
7: zorgen
9: te maken.
7: Dat de netcongestie, de energietransitie, de woningbouw, de infrastructuur, ook de ruimte voor defensie die nodig is, het vergunnen van luchthavens. Zij zien dat als een eerste stap om dergelijke volgende stappen en grote doorbraken, zoals ze dat dan noemen, in het kabinet mogelijk te maken.
9: Okay. Ik heb wel het idee, als ik jullie zo aanhoor, dat we hier iets te pakken hebben wat nooit besproken wordt, maar wat wel altijd onder het beleid aanwezig zit. Dat is namelijk de vraag of de overheid wel of niet moet sturen op wat voor economie en welke bedrijvigheid we moeten hebben. Als je hier met een VVD'er over praat, dan zegt hij, daar gaan we echt niet over. Dat is aan de markt. Als je hier met mensen op de milieukant van de Kamer praat, dan zeggen ze, wij moeten bepalen welke industrie in Nederland kan hebben, welke we willen hebben. Tata eruit, zonnepanelen erin, zal ik maar zeggen. Dat is iets waar niemand het buiten bij het Partij voor de Dieren ooit over heeft, toch, Han?
8: Ja, dat is een heel goed punt, Mark. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel eens wat lichtelijk depressief van word. Want als ik het plaatje dan wat groter trek en naar het mondiale plaatje kijk, en dan beperk ik het eventjes tot 3 grote blokken. Amerika, China en Europa. Dan zou ik zeggen, wat de Amerikanen willen, dat is een verbetering van de levensstandaard van de eigen mensen. En dat doen ze door economische groei. En daarbij vertrouwen ze op economische vrijheid. De Chinezen die willen eigenlijk hetzelfde, maar die vertrouwen op centrale planning en aansturing. En wij hebben niet zoveel met economische groei. Wij gaan eigenlijk meer voor morele verheffing.
9: Ja.
8: En we vertrouwen de markt eigenlijk niet zo. Economische vrijheid zijn we ook niet zo van. Maar onze centrale sturing, dat verzandt meestal in in een enorme bureaucratie en uiteindelijk heel erg ineffectief.
9: Ja, dus, maar als ik hem positief zou formuleren, dan je zegt morele verheffing. Dat klinkt een beetje als een verwijt. Wij willen dat, dat we eerlijk en netjes en braaf en goed voor de mensen zijn. Je kan ook zeggen, nou, dat vind ik wat waard dat ik dat op die manier doe. En dat mag desnoods economische groei kosten. Want ik vind mijn principes vind ik de moeite.
8: Ja. Nee, dat is natuurlijk zo, hè. Ja, je hebt helemaal gelijk, hoor. Ik vind die morele verheffing, dat bij mij heeft dat een
9: wat negatieve... Bij jou tegen de haar ingestreken, ja.
8: Nou ja, goed, ik heb natuurlijk ook een moreel kompas.
9: Absoluut.
8: Maar ik hou er niet van als andere mensen hun morele kompas bij mij aan willen meten. En ik meet het ook bij andere mensen niet aan. Et cetera, et cetera.
9: Ja.
8: En kijk, wat je dan wel moet realiseren, dat is, hè, als je dat dan vindt, hè, van nou ja, dat hoeven allemaal niet. Dan is wel bijvoorbeeld ook een vraag: wat voor soort economische en misschien ook wel politieke relaties kan ik dan en wil ik dan onderhouden met die andere blokken die er heel anders in zitten? En ja, ik denk wel eens dat. Misschien is de uiteindelijke conclusie dat je toch dan het liefst een soort autarkie zou willen hebben. Heel weinig economische relaties met die andere blokken. Maar dan moet je ook wel eerlijk zijn dat gewoon in levensstandaard een enorme prijs heeft.
9: Ja, maar zou het echt autarkie moeten opleveren? Ik bedoel, we zijn natuurlijk toch heel aardig in staat om de grote techbedrijven uit Amerika uit te leggen dat wij andere normen hebben dan zij en dat ze zich in Europa een beetje aan ons moeten aanpassen.
8: Ja, nou ja, dat kan natuurlijk. Hè. Dus zo extreem als ik het nou voor
9: zwart-wit helpt het natuurlijk vaak met niet. Nadenken, absoluut.
8: Nou ja, maar je moet je realiseren dat als je dus zegt van nou, dit soort dingen, dat hoeft voor ons allemaal niet. Nou ja, daar hangt dan een prijskaartje aan. Hè. Ja. Dus als je zegt, al die economische ambities die Amerika en China hebben, die hebben wij veel minder. Dat is prima. Maar daar hangt dus een prijskaartje aan. En dat prijskaartje, dat ga je dus nu zien. Omdat je natuurlijk, als je niet groeit en je hebt wel allerlei ambities, dan kom je in de situatie zoals waar we nu in zitten. En die jullie eigenlijk hebben gedefinieerd als de vraag van waar leggen we de rekening neer.
9: Ja, gaan we zo nog even heel expliciet doen trouwens.
8: Ja. Dat gaat natuurlijk toch politieke en mogelijk ook sociale spanning opleveren.
9: Ja, en zou je hier misschien. We hebben gewoon een hele comfortabele positie in Europa. We hebben het van oudsher heel goed. Cultureel hebben we alles goed geregeld. We hebben prachtige musea. Hele mooie pensioenen in. Niet alle Europese landen, maar in heel veel wel. Amerika, als je dan Bernard Hammelburg vraagt, is voor de helft een derde wereldland. Van China zullen de meeste mensen dat zelf wel invullen. Misschien kunnen wij ons ook gewoon permitteren om iets principiëler of moreler te zijn met voor hoe wij in het leven staan?
8: Nou ja, tot nu toe is dat gelukt. De vraag is of dat naar de toekomst toe blijft lukken. Ik heb onlangs eens heel erg in detail gekeken naar wat er gebeurt op de internationale automarkt. Er is op het ogenblik, dat is eigenlijk bij veel mensen wel bekend, maar er is een wereldwijde soort tsunami aan de gang van Chinese auto's. Daar zien we in Nederland een heel klein stukje van. Hè. Wij zien vooral elektrische auto's. Maar wereldwijd is het zo, als je kijkt bijvoorbeeld naar de export van China, wat auto's betreft, ze voeren nog altijd meer auto's uit met een verbrandingsmotor dan puur elektrische auto's. China heeft gewoon als strategie om de wereld, economische wereldmacht, technologisch te worden. Ze zijn heel erg hard op weg om dat te realiseren. Ik constateer dat ons verder in de verdrukking brengt. En dan kun je dus zeggen, nou, tot nu toe hebben we het allemaal prima. Of dat allemaal houdbaar is de komende 10 of 20 jaar, dat lijkt mij de vraag.
9: Ervaringen uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst, zeggen ze dan in de commercial.
8: Precies.
9: Ja. Alleen net wat doet politiek Den Haag, dat hele kleine, wat is het, vierkante kilometertje met die hele grote blik die Han net over de hele wereld heen uitstrooit?
7: Nou ja, Han noemt Europa nu. En we hebben het rapport Wenning gezien. En het rapport Wenning was heel erg gericht op de Nederlandse economie. We hebben ook het rapport Draghi hebben we gezien.
9: De Europese versie daarvan.
7: Ja, en Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever, die zegt, ja, dat rapport Draghi en dat rapport Wenning, als je daar... Ik moet eventjes iemand anders citeren, hoor. Maar het lijkt net een logisch gevolg van Draghi richting Wenning. Maar hij zegt, ja, het is veel te nationalistisch. Wij moeten veel meer kijken hoe we kunnen zorgen dat we als Europa onze economie kunnen versterken. Want een klein landje als Nederland kan dat niet in zijn eentje doen. En zeker niet in de geopolitieke wereld waarin we nu leven, waarbij Han die twee machtsblokken, China en Amerika, al tegenover elkaar zet. Van wat is het antwoord nou van Europa op de grote machtsblokken? En daar zie je wel een hele duidelijke... ik denk dat je niet eens hoeft in te vullen welke partijen dat zijn, maar een scheidslijn in Den Haag van partijen die toch echt willen kijken naar hoe kunnen we in Europa iets voor elkaar krijgen. Met Volt natuurlijk voorop, Laurens Dassen, die eigenlijk voor alle problemen als oplossing
9: ziet. Dat is de eerste vraag die Europa, bij ook wat stelt. Kunnen we dit niet beter in Europa
7: regelen? Ja, maar ook D66 pro, een progressief Nederland tegenwoordig. Maar ook de VVD kijkt steeds vaker naar Europa. Helemaal als het gaat bijvoorbeeld over defensieindustrie.
9: VVD deed dat altijd al. Alleen niet in Den Haag. Ja. Alleen in het buitenland deden ze dat.
7: Ja, maar we hebben natuurlijk ook de wat nationalistischere partijen. En zij willen veel meer kijken naar hoe beschermen we de Nederlandse economie, de Nederlandse belangen. Dat wringt. En dat zie je ook in Den Haag, zie je dat gebeuren.
9: Maar zeg je eigenlijk dat ze in Den Haag iets meer de mentaliteit van het dorp Moerdijk moeten hebben? Dat ze zeggen, oké, als het nodig is, dan heffen we ons dorp op voor het grotere goed van heel...
7: Je gaat nu in de oplossingen denken.
9: Oh god, daar hebben we speciaal om mij daarvoor te behoeden. Een toetertje, wat eigenlijk al... ik had even zo snel niet door. Nee, maar is de manier van hoe je naar het probleem kijkt niet een deel van het probleem? Als ik hem niet als oplossing formuleer.
7: Hoe bedoel je dat dan?
9: Ja, ik bedoel eigenlijk dezelfde vraag die ik net stelde, maar toen moest ik dat toetertje van jou afzetten. In Moerdijk hebben ze op een gegeven moment gezegd, weet je, als Nederland het nodig heeft, heffen we gewoon ons dorp op.
7: Ja.
9: Wat echt heel altruïstisch is. Want dat bijna niemand zegt dat, weet je wat, hier is mijn huis, neem het, want dan kunnen we een industrieterrein vestigen. Is dat ook hoe we te veel naar Nederland en te weinig naar Europa kijken? Te veel naar Moerdijk en te weinig naar Nederland, om het even de andere schaal erop te zetten.
7: Nou ja, je zou natuurlijk, als je kijkt, bijvoorbeeld AI is een belangrijke pijler, hè? Ook voor Nederland en ook voor het Nederlands, ook in het Nederlandse beleid. Ja, dan kan je dat. Ja, hoe ga je dat als Nederland in je eentje? Hoe ga je opboksen tegen een grootmacht zoals Amerika? En daarbij. Ja, kan je je toch afvragen van wat gaan we doen met dergelijk beleid? Gaan we dat helemaal bij Europa neerleggen? Of gaan we toch proberen om dat zelf te doen?
9: Ja, van ons
7: maar hier ben ik ook wel benieuwd naar Han.
9: Ja, maar we moeten deze gedachte heel even vasthouden. Want we gaan even wat reclame maken. En dan gaan we geld verdienen zodat we Han ook weer kunnen betalen. Dat is fijn. Dan gaan we
8: en jullie ook, toch?
7: Ja, wij zitten hier ook niet voor niks.
9: Oh, je zegt... Ik dacht, ik geef het allemaal aan Han. Maar ik ga daar helemaal niet over de begroting. We gaan wel over een paar minuten verder met Studio Den Haag. Met dus Han de Jong, de huiseconoom van BNR. Met Leendert en ik ben Mark in Studio Den Haag.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.
10: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En de WK-held van Kaapverdië, keeper Vozinha, heeft een megatransfer te pakken. Hij gaat op zijn 40ste naar de grootste club van Chili. Volgens de voorzitter is het zo goed als rond. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden en tekenen. Vozinha komt van een club op het tweede niveau in Portugal en stond in het WK Dream Team. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
13: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
9: Gaan we weer, deel 2 van Studio Den Haag. We zitten te filosoferen over alle politieke kwesties. De politieke afwegingen die onder al het economische en financiële beleid in Nederland vooral zitten. Hoewel we de laatste 10 minuten hebben het eigenlijk vooral gehad over Europa en over de hele wereld. En we kwamen tot de conclusie dat we misschien meer richting Volt en richting VVD moeten kijken, omdat die namelijk richting de Europese Unie kijken. Ik doe nu weer wat ik eigenlijk niet moet doen. Ja. Denken in termen van oplossingen, dat proberen we te voorkomen. Want het gaat eigenlijk om juist niet het oplossen, maar de vraag die daarvoor ligt. Als ik me daar weer aan vergalopeer, dan hebben we altijd een toetertje klaarstaan om heel even te wakker te schudden dat we per ongeluk een oplossing hebben aangedragen. Han, jij bent van ons drieën waarschijnlijk de meest Europese. Want jij woont niet eens in Nederland. Je woont in een van de andere Europese staten. Grootste deel van de tijd. Zoals we het net zaten bespreken, moeten we eigenlijk alles wel Nederlands oplossen? Moeten we misschien meer naar Europa kijken?
8: Goede vraag. Ik heb trouwens ook in België en in Duitsland gewoond. Dus,
9: nog veel Europeeser, ja.
8: Zeker. Ja. En ik heb ook nog in mijn studententijd bij de Europese Commissie een half jaar stage gelopen. Dus, ik ken Brussel ook wel een klein beetje, maar dat is wel lang geleden. Maar jullie stellen eigenlijk de vraag. Dat rapport Wenning, Leendert eigenlijk. Dat rapport Wenning, dat is wel heel erg nationaal gericht.
7: Ja, Stefan de Vries zei dat, hè? En dat gaat eigenlijk Stefan de Vries zei, en dat gaat er eigenlijk daardoor in tegen het idee van het rapport Draghi. Waarbij toch gezegd wordt, we moeten meer naar de Europese economie kijken. Naar productiviteit in Europa, naar de technologische innovaties en hoe we dat als Europa kunnen versterken.
8: Oké. Weet je, ik ga daar grotendeels in mee, maar ik maak er toch twee kanttekeningen bij. Ten eerste, denk je dat andere landen dat ook doen? Laat ik dat maar als een soort retorische vraag stellen. En het tweede is, je moet je natuurlijk ook wel realiseren dat alle landen vanuit een allemaal vanuit hun eigen uitgangspositie opereren. Wij hebben nou in Nederland toevallig wij hebben met onze chippers, ik denk dat dat in hoge mate toeval is geweest dat wij dat hebben. En uiteindelijk gaat dat eigenlijk in belangrijke mate terug op het bedrijf Philips. En heel veel van die chipbedrijven die komen uiteindelijk voort uit het befaamde, maar niet meer bestaande NatLab van Philips in Eindhoven. Daarmee heeft onze industriële structuur ziet er heel anders uit dan bijvoorbeeld in Duitsland, waar de automobielindustrie en de chemische industrie de belangrijkste sectoren zijn. En laat die nou allebei enorm onder druk staan. Helemaal eens dat wij dat we de wereld niet economisch kunnen verbeteren in ons eigen land alleen. En dat we naar Europa moeten kijken. Maar laten we ook niet vergeten dat wij in onze eigen economie toch heel specifieke belangen hebben, specifieke kenmerken hebben, waar we toch ook in ieder geval zuinig op moeten zijn. En laten we ook nadenken over hoe houden we dat zo?
9: Ja, je noemt dat NatLab van Philips, wat legendarisch is. Je had natuurlijk in Amerika een paar van dat soort laboratoria. Wij hadden NatLab en wat hebben ze allemaal niet gemaakt? Van e-paper, als je nu een Kindle koopt, of als je een cd-speler, of ongelooflijk veel dingen hebben ze daar ontwikkeld.
8: Ja, enorm.
9: Verlang je daar wel eens naar terug? Dat bedrijven gewoon dat zelf organiseerden, hun eigen laboratoria hadden en de innovatie gewoon oppakten en het deden?
8: Ja, absoluut.
9: Ik maak me bijna schuldig aan een oplossing. Dat is toch mooi. Tegenwoordig kijken bedrijven graag naar de overheid om te zeggen, is er niet nog ergens een innovatiesubsidie of zo?
8: Ja, dat is verschrikkelijk.
7: Nou, dat gebeurt nu toch weer met de Nationale Investeringsinstelling. En daarbij wordt dan ook gekeken van er moet een brug geslagen worden tussen publieke en private financiers en financiering. Als je een echt neoliberaal zou zijn, zou je zeggen, ja, dat moet je eigenlijk uit de markt moet je dat halen.
9: Ja, kleinere overheid. Dit moet niet door de overheid geregeld. Dat zou het VVD-standpunt moeten zijn. Hè? Ja,
7: en dan is nog de vraag van, maar hoe worden ze dan gefinancierd? En daar stuurt het kabinet wel op. Maar moeten ze meteen naar box 3?
9: Ja.
7: Want eigenlijk willen ze dus privaat kapitaal willen ze heel erg gaan stimuleren. Hè, zodat er meer durfkapitaal in de economie komt. En dan kijkt onze minister van Financiën, Eelco Heijnen, wel heel duidelijk naar Europa toe. Omdat hij ervoor wil zorgen dat dat vanuit Europa simpeler gaat worden.
9: Oké, dan moet je heel even uitleggen. Want je gebruikt nu in een paar hele grote hinkstapsprongen allerlei mooie woorden die voor als je ingevoerd bent best wel betekenen.
7: Nou, ik zie Han de Jong ook knikken.
9: Als Han de Jong het wil uitleggen, vind ik dat ook prima.
8: Nou, ik weet niet helemaal precies waar Leendert op doelt. Maar het is natuurlijk duidelijk dat wij dat de bankenunie en de kapitaalmarktunie tegenwoordig heet dat, geloof ik. Ja, die naam verandert vaak. Maar dat, laat ik zeggen, de integratie van het financiële systeem en de integratie van financiële markten, dat vaak wordt gezien als een heel belangrijke stap in het proces om dit allemaal te verbeteren. Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik mensen bij de ECB en ook politici hoor roepen, het feit dat wij geen kapitaalmarktunie hebben, dat is eigenlijk het grootste probleem.
7: Dat zegt Heijnen.
8: Ja, nou ja, niet alleen Heijnen, dat zeggen ze bij de ECB ook. En ook andere politici die dat wel zeggen. Ik vraag mij ook wel eens af van ja, is dat nou niet een soort schaamlap voor jezelf? Omdat je de omstandigheden eigenlijk niet creëert, waardoor die bedrijven tot wasdom kunnen komen. En dan geef je maar de schuld aan het feit dat er geen kapitaalmarktunie is. Maar goed, ik denk dat die dingen zijn allemaal moeilijk te bewijzen. Maar dat natuurlijk een integratie van de financiële systemen binnen de Europese landen. En laten we dat maar dan zeggen, een kapitaalmarktunie, of savings en investment union, geloof ik, noemen ze dat tegenwoordig. Dat zou zeker helpen. Of dat doorslaggevend is, dat is een ander verhaal. En wat mij wel verbaast is dat veel politici en ook centrale bankiers het hier voortdurend over hebben. En eigenlijk al jaren. En als je dan vraagt, ja, maar wat doen jullie dan precies? Dan wordt het toch eigenlijk wel vrij snel vrij stil.
9: Wie hebben er voor- en nadelen bij zo'n kapitaalmarktunie? Gaat iedereen erop vooruit, van de melkboer tot en met de CEO van ASML? Of zijn daar landen die er bij opschieten? Of waar zit de politiek hieronder?
8: Het gaat natuurlijk vooral over regelgeving en toezicht. En iedereen vindt zijn eigen regelgeving en zijn eigen toezicht heel erg goed. We willen heel graag dat het overal in de Europese Unie hetzelfde wordt, maar dan het liefst zoals het nu bij ons is. En als 27 landen zo in de wedstrijd zitten, dan wordt het een moeizaam verhaal.
9: Maar dat geldt voor alles in de Europese Unie. Dat is altijd. We hebben net een paar maanden lang alle landen zien onderhandelen over sancties voor Rusland, waarvan iedereen het met elkaar zegt, die moeten er komen. Maar welke?
8: Ja.
7: Ja, maar het idee is, jij vroeg, gaat iedereen hier dan van profiteren? Ook de melkboer op de hoek?
9: Ja.
7: Ja, daar is het antwoord eigenlijk nee op. Want wat Heijnen namelijk wil met die kapitaalmarktunie is dat er geld beschikbaar komt voor bedrijven om te investeren. En dan heeft hij het vooral over start- en scale-ups, waar kapitaal naartoe moet om door te groeien. En die start- en scale-ups, dat zijn niet de MKB'ers op de hoek van de straat. Dan heeft hij het wel over de innovatieve bedrijven. En dan
9: moet je van je melkbedrijf moet je een scale-up weten te maken.
7: Ja, precies.
8: Ja, dan mag ik misschien daar toch aan toevoegen. Daar heeft Leen natuurlijk helemaal gelijk in. Hè? Maar toch is het zo dat ook de melkboer op de hoek of de bakker op de hoek, Die gaat uiteindelijk natuurlijk profiteren als door de komst van die kapitaalmarktunie onze economie beter gaat functioneren. Want dan gaat de koopkracht stijgen en dan krijgt hij meer klanten in zijn winkel. Maar goed, dat is dus wel heel erg indirect.
9: Ja, wat noemden ze dit in Amerika niet de trickle-down theorie die uiteindelijk nooit gewerkt heeft tijdens de vorige financiële crisis?
8: Nou, oké, dat ging eigenlijk vooral over als rijke mensen rijker worden, dan trickelt het ook wel down naar mensen die het minder gefortuneerd zijn. Maar uiteindelijk profiteert toch wel iedereen in een land ervan als het met het land als geheel economisch beter gaat. Dus als je dat trickle-down wil noemen, dan prima.
9: Ja, oké. Nee, ik gebruik het niet voor niks. Een prikkelend woord. Je reageert daar heel fijn op. Dat is fijn. Eens even denken. Laten we het eens hebben over belastingen. De belastingkwestie voor dit najaar zal box 3 weer zijn. Net als de vorige drie najaren, zeg ik even uit het hoofd. Misschien al 4 inmiddels.
7: Nee, sinds 4,5 jaar, sinds het kerstarrest, zijn we over box 3 aan het praten.
9: Wat ligt daar op ons te wachten, Leendert?
7: Ja, dat is wel. De vraag is hoe we het uitgelegd hebben.
9: Oké, box 3 is een belasting op het hebben van vermogen. Of eigenlijk op hoe je vermogen zich ontwikkelt. Want misschien is het groei of aanwassen, dat is niet hetzelfde. Ook al betekent het hetzelfde. Namelijk de winst die je gemaakt hebt, of de winst die je zou kunnen maken omdat je wat je hebt meer waard geworden is.
7: En het kabinet wil toe naar vermogenswinst, gerealiseerde winst belasten. En er ligt nu een wet voor, dat moet een tijdelijke wet zijn. Maar ja goed, niks is zo permanent als iets tijdelijks in de politiek. Waarin op het beleggingsdeel in box 3, dus niet op woningen bijvoorbeeld of spaargeld, maar op het spaargeld wel. Maar op het beleggingsdeel wordt vermogensaanwas wordt belast. Dus dan wordt er gekeken naar hoeveel is het meer waard geworden. En zonder dat je het al gerealiseerd hebt door het uit te cashen, moet je toch belasting daarover betalen. En daar wordt nu in Den Haag over gesproken. Want dat wordt gezien als iets wat zeer onwenselijk is.
9: Dat is toch een beetje wat er gebeurt met de WOZ, met mijn huis. Mijn huis wordt inmiddels op 2 keer zoveel ingeschat door de gemeente Amsterdam als waar ik het voor gekocht heb. En ik betaal alsof het 2 keer zoveel waard is geworden. Moeten we nog maar helemaal zien hoeveel mijn huis waard is op het moment dat ik het ooit een keer ga verkopen. Ja. Dat is dus dit mechanisme dat je uitgaat van een soort theoretische waarde. Dat bestaat toch gewoon?
7: Maar dat klopt. Maar nu is het wat, leuk, is de politieke, maar wat is de politieke vraag in box 3? En in box 3 weten we dat CDA en de VVD grote bezwaren hebben tegen vermogensaanwasbelasting. Dat ligt nu wel voor.
9: Gerealiseerde winst hebben.
7: Staatssecretaris Ehrenberg komt met een novelle om ervoor te zorgen dat de ergste pijn weggenomen wordt. Zo kan je bijvoorbeeld je verlies op een andere manier verrekenen. Mm-hmm. Ook met terugwerkende kracht. En dat wil ik wel graag bij hand neerleggen. In box 3 moet uiteindelijk 10 miljard opgehaald worden. Dat is, als je kijkt op de hele rijksbegroting en ook op wat er binnenkomt bij de ook aan belastingen, is dat natuurlijk niet het allergrootste bedrag. Want uiteindelijk...
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Daar moet je dan 36% belasting over gaan betalen, over die stijging. Ja, waar ga je dat van betalen? In heel veel gevallen zul je dat niet uit je lopende inkomsten kunnen doen. Dus dan zul je een deel van je aandelen moeten gaan verkopen om die belasting te kunnen betalen. Dat is gewoon een probleem. En als je dus aan de ene kant zegt, we moeten mensen stimuleren om meer geld te steken in start-ups en scale-ups en venture capital, et cetera. Dus we willen mensen stimuleren om meer risico te nemen. En aan de andere kant, of eigenlijk tegelijkertijd, zeg je, ja, maar dat is dan allemaal wel leuk en aardig, maar als je daarmee dan succes hebt, dan gaan we je over de boekwinst belasting laten betalen, waardoor je in heel veel gevallen gedwongen zult zijn om een deel van je bezit te gaan afstoten. Ik vind dat een beetje wringt.
2: Ja. Wat is daar het probleem mee? Want je had €100.000 en je hebt aandelen gekocht. En die aandelen zijn nu €140.000 geworden. Nou, nu heb je €40.000 erbij gekregen. Dan zeggen we, 2/3 van dat bedrag, van die winst, mag je houden. Maar 1/3 vinden we belangrijk voor de aanleg van wegen, voor scholen, voor de investeringsklimaat, voor defensie, al die andere dingen die we met z'n allen zo verschrikkelijk belangrijk vinden. Dus draag iets bij. En dan moet je misschien een paar aandelen verkopen. Maar dat geeft niet, want die zijn heel veel meer waard geworden.
3: Ja, maar dan kijk je dus heel erg naar het belang van de belegger. Of niet, hè?
2: Kijk je naar de belegger. Naar de groep versus de individuele belegger.
3: Waar hand het over heeft, is dat je op het moment dat je als kabinet zegt dat je meer kapitaal, ook durfkapitaal, in de economie wil hebben. En je wil dat mensen gaan investeren in die innovatieve bedrijven. Dat zijn vaak ook risicovolle investeringen. Dat op het moment dat succes oplevert, dat terwijl dat je dat nog niet, hè, want je wilt het geld er nog helemaal niet uit te halen. Mm-hmm. Dat je weer geld uit je bedrijf.
2: Ik snap de bezwaren wel, maar ik probeer nog even vanaf de andere kant te benaderen. Nou ja, want je wilt natuurlijk wel dat die start-up die je daar aan het bouwen bent, en die wordt een scale-up en die wordt daarna een enorm groot bedrijf, dat dan het niet eventjes op een goede dag, doordat de Russen zeggen, weet je wat, die is van ons, of we bombarderen hem plat. Dan wil je wel dat de defensie voor je georganiseerd is. Dus dat je daar dan aan bijdraagt.
1: Ja, maar wacht even. De discussie gaat denk ik niet zozeer over, althans op dit punt hoor, gaat niet zozeer over, wil ik überhaupt die belasting betalen over de winst op mijn vermogen? Maar waarop word ik nou eigenlijk belast? Word ik belast op boekwinst of word ik belast op feitelijk gerealiseerde winst? Op de lange termijn zal dat eigenlijk niet uitmaken. Je kunt je dus voorstellen dat als je wat eigenlijk in andere landen waar ze zo'n vermogenswinstbelasting hebben, eigenlijk in alle landen is heel gebruikelijk dat je pas wordt belast als je een bezit verkoopt en dus een winst realiseert. Want dan genereer je cash waaruit je die belasting kunt betalen. Mm-hmm. Ik zeg dus helemaal niet dat mensen die tegen die belasting zijn zoals die nu wordt voorgesteld, dat die helemaal die belasting niet willen betalen. Maar het gaat er eigenlijk meer om van, ja, wanneer willen ze dan die belasting betalen? En ja, het lijkt logischer. En in de rest van de wereld is dat, voor zover ze dat hebben, is dat eigenlijk overal zo. Dat je pas die belasting betaalt op het moment dat je ook feitelijk winst realiseert.
2: Ja, en dan komen we bij een woord wat je heel vervelend vindt, namelijk eerlijkheid. Want je weet dat er bureautjes gaan ontstaan die je helpen om, als je dat systeem wat je hebt bepleit invoert, dat je de winst in plaats van de aanwas gaat belasten, die gaan helpen om die winst nooit te materialiseren en altijd te zorgen dat die op de een of andere manier binnen de context van iets wat niet belast is, blijft. Dat er hele mooie ontwijkingsconstructies ineens mogelijk worden.
1: Ja, nou ja, dat is zo. Hè. Dus als je dit dan allemaal, zoals het, dan wordt het heel technisch hoor, maar als je het allemaal binnen box 2 weet te houden, hè, als je zelf een bedrijf hebt, dan is dat mogelijk. Kijk, mijn mening doet er eigenlijk niet toe, maar ik zou zeggen, daar kun je hopelijk toch wel weer een oplossing voor vinden om dat soort routes af te snijden.
2: Oké, ja.
3: Maar box 3 wordt, dan gaan we even helemaal terug naar het begin van het verhaal, box 3 wordt deze zomer weer een probleem. Want die novelle die

0: moet komen, dus die aanpassing op de wet zoals die er nu ligt, linksom of rechtsom gaat dat het kabinet geld kosten. Bijvoorbeeld die verliesverrekening, waar ik het net over had. Als je dat met 1 jaar terugwerkende kracht doet, dan en dat, dat is, blij, is niet structureel, maar in de eerste jaren kost dat ongeveer 1 miljard per jaar. Omdat mensen minder belasting gaan afdragen.
1: Want ze gaan dat verrekenen. Dat is het voordeel voor de eigenaar.
0: Dat is dan wel eerlijker. Ja. Maar en hoe langer je dat wil doen, hè, als je het met 2 of 3 jaar wil doen, dan komt er weer een flink bedrag bij. Maar ze zullen van de zomer een oplossing moeten gaan vinden voor hoe gaan we om met de, het gat dat ontstaat doordat we een aanpassing maken op de Box 3-wetgeving zoals het er nu ligt. En ze moeten er zelfs rekening mee houden dat de Box 3-wet, zoals die er nu ligt, niet door de Eerste Kamer komt. En dat je dus met de tegenbewijsregeling blijft zitten zoals die nu
1: is. Ja, wat een enorm ambtelijk monstrum is, waar dagen en dagen per belastingbetaler aan gewerkt wordt.
0: Ja, en ook minder, omdat het forfaitair is. Maar er wordt in ieder geval van uitgegaan dat er daardoor minder belastinginkomsten in box 3 zullen zijn. Dat gaat tot 2,4 miljard is de inschatting.
1: Maar ja,
0: net zei
1: dat 10 miljard valt wel mee, dus dan is 2,4 miljard
0: ja, maar dat is op de miljarden. Maar van de zomer moeten ze gaan praten over hoe gaan we nou de komende tijd ervoor zorgen dat we de boel betaalbaar houden. En dan moet er dus naar koopkracht gekeken worden, zoals ik al zei. Want deze zomer zal er toch echt gekeken worden. We willen geen koopkrachtminnetjes willen we zien.
1: Nee, sowieso niet.
0: Ja, en dan komen we terug bij de fundamentele vraag: hoe ga je dat dan vervolgens doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat op het moment dat je grote investeringen in de toekomst op defensie wil gaan doen, maar dat je ook, want we zien nu dat de Merwedebrug bijvoorbeeld dicht is en dat er gewoon te weinig geld is voor infrastructuur.
1: Ja, onderuit in het noorden van Nederland is ook stilgelegd al.
0: Er zullen wensen zijn om daar ook iets mee te doen, maar er liggen grote opgaven liggen ervoor en er zal geld voor nodig zijn. En dan kom je bij de fundamentele vraag voor van de zomer: waar ga je dan dat geld vandaan halen? En we gaan dus niet in oplossingen denken.
1: Ja.
0: Maar dan komt wel de ouderwetse links-rechts discussie komt op tafel te liggen. Waarbij nu, hè, want er moet gekeken worden naar steun. Dat kan heel makkelijk eigenlijk over links. Want dan, als je in de Eerste Kamer ook steun voor de begrotingen wil hebben, dan ga je naar Pro kijken. Dan neem je Volt onder andere erbij. En dan ben je er. Partij voor de Dieren kan ook nog.
1: Gewoon aan tellen. Dat is
0: ja, zijn zetels aan het tellen.
1: Komt heel maar dichtbij zij voor een oplossing.
0: Zij zullen eisen dat geld moet komen bij grote bedrijven en vermogenden. Dat wil het kabinet eigenlijk niet. En dan moeten ze naar rechts gaan kijken. En op rechts willen ze toch echt ervoor zorgen dat de lasten juist verlaagd gaan worden. Dus ook, hè, dat is een eis van jaar 21 bijvoorbeeld, de vrijheidsbijdrage van Henry Bontebal, waarbij er in box 1 wat gaat gebeuren ik meen de eerste schijf toch, Han? In de eerste belastingschijf die niet geïndexeerd gaat worden.
2: Jij weet het waarschijnlijk beter dan ik, maar ik denk dat je gelijk hebt.
0: Ja, maar daar willen ze naar maar de dan komt er een hele fundamentele vraag te liggen van hoe willen wij nou eigenlijk de boel gaan betalen? Is dat met een kleinere overheid of door de lasten te verhogen? En dat is echt een hele lastige.
1: Staatsschuld blijf ik altijd als derde optie.
0: Dat is voor
1: we kunnen dat
0: bespreken, maar dat is echt geen optie voor het kabinet.
1: Oh nee, we zitten heel erg los van de wereld te praten in dit hele gesprek. Ja. Maar je hebt toch altijd 3 opties, Han? Je kan de uitgaven verlagen, de inkomsten verhogen of de schuld laten oplopen. En volgens mij zijn dat de enige 3 opties.
2: Ja, dat is. Lijkt wel een econoom, Mark.
1: Ik probeer er altijd ver vanaf te blijven. Ja, doe jij dat maar.
2: Nee, nou, je hebt helemaal gelijk. Maar goed, ik was al begonnen, helemaal aan het begin van deze uitzending, met de cijfertjes. En die laten zien dat er eigenlijk geen budgettaire ruimte is. Hè, omdat in de voorjaarsnota voorgerekend staat dat het begrotingstekort in 2027 op 2,9% uitkomt. Dat betekent dat er eigenlijk geen ruimte is. Tenzij je zegt, daar trek ik me niks van aan. Hè, dan wordt het allemaal anders. Maar wat jullie net vrolijk riepen eigenlijk van bij die koopkrachtplaatjes, we willen geen minnetjes zien. Ja, jongens, maar als onze economie niet groeit en we willen wel allerlei extra uitgaven doen, plus er zit ook een aantal uitgavenposten waar een structureel stevige stijging in zit, zoals bij de zorg, et cetera. Dat kan niet zonder minnetjes bij bepaalde groepen wat betreft de koopkracht, ben ik bang.
1: Ja, Oké, maar dat betekent dat de rechtse partijen, waar Leendert net zei, ja, die rechtse willen gewoon dat iedereen erop vooruit gaat. En de linkse partijen willen dat niet.
0: Ook?
1: Die, die willen dat de arme mensen erop vooruit gaan, maar de rijke mensen en de grote bedrijven, die mogen best wat meer betalen, toch? Dat, dus op rechts hebben ze dan het. Moeten ze dan even de realiteitszin van Han de Jong terugluisteren?
0: Ja, dan moet ik dan naar Han de Jong kijken of dat.
2: Nou ja, goed, weet je, naar mijn realiteitszin luisteren, dat is sowieso aanbevelenswaardig.
1: Absoluut, elke ochtend.
2: Maar, nou ja, weet je, Mark, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Precies. En het kan niet uit allebei komen. Dus ja, als je geen economische groei hebt en je wil allerlei extra uitgaven doen en je hebt een structurele stijging van sommige uitgaven, dan kan het niet dat bij je koopkrachtplaatjes uiteindelijk overal plusjes komen te staan. Dat
1: eigenlijk
2: gaat gewoon niet.
1: Heb je dan nu het hele begrotingsprobleem teruggebracht tot de vraag hoe maken we economische groei?
2: Nou ja, dat zou natuurlijk geweldig helpen. Als onze economie wat harder zou groeien, dat zou geweldig helpen. En daarom komt natuurlijk ook die verdraaide oorlog in Iran en die opgelopen en oplopende olie- en gasprijzen. Dat komt natuurlijk, dat komt eigenlijk altijd slecht uit.
1: Ja.
2: Maar dat komt nou wel heel erg slecht uit.
0: Ik ben het wel volledig met Han eens. En we hebben het in het begin ook al genoemd en vorige week ook. Sigrid Kaag zei al, en dat zegt Han eigenlijk ook, we moeten misschien nu welvaart inleveren.
1: Maar dan kom je bij de vraag, hoe verdelen we dat?
0: Dat klopt. Maar dat is een politieke vraag. En zouden we daar geen oplossingen zouden we daarvoor aandragen.
2: Nou, mijn oplossing is, laten we dat eerlijk doen.
0: En hier vind ik het wel heel interessant, dat volgens mij. Nu ga ik aan oplossingen denken. Maar
1: doe het voor één keer.
0: Ja. De boodschap, we zullen met z'n allen wat welvaart moeten inleveren als we onze economie willen laten groeien. En in de toekomst kan je daar de vruchten van plukken. Die hoor ik niet vanuit Den Haag. En ik zou dat heel verfrissend vinden als een minister dat nu toch eens zou gaan zeggen.
1: Ik vind het mooie laatste woorden. Heb jij nog iets toe te voegen in de laatste halve minuut van deze podcast, Han?
2: Nou, eigenlijk niet. Hè. Mijn interventie van laten we dat eerlijk doen, dat was natuurlijk een beetje ironisch, omdat dat zo'n subjectief begrip is. Maar wat Leendert daar zegt, ja, weet je, daar kan ik het alleen maar ontzettend mee eens zijn. Politici die zouden bij alles wat ze zeggen helder moeten maken dat aan allerlei keuzes prijskaartjes hangen.
1: De economische keuzes kunnen misschien niet eerlijk, maar politici zouden dat wel kunnen zijn. Dat is denk ik wat je nu gezegd hebt, Han de Jong. Dank je wel. BNR's huiseconoom. We komen aan het einde van Studio Den Haag met Leendert. Ik ben Mark. Volgende week zijn we er weer met weer een heel mooi groot onderwerp. En ik ben weer vergeten
0: woningbouw,
1: wat we volgende week hebben. Woningbouw misschien wel. Of stikstof. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Het was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan er ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken. Dat schrijft de Telegraaf. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich daarvoor laten misbruiken. Er lopen nu al 14 onderzoeken naar schimmige constructies. In één geval gaat het om €100 miljoen dat werd witgewassen. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
5: The ladies not for turning.
6: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
7: Are you excited about another election?
5: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
8: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
9: Hallo Conor.
8: Straks gaan we het hebben over Andy Burnham. Hij is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk en zijn eerste 100 dagen worden cruciaal. Maar we beginnen bij een schokkende zaak. Een veilige kamer in je huis installeren, kogelvrije muren, struikgewas tegen buitenmuren weghakken, een tijdschakelaar aanschaffen voor je verlichting, zodat het lijkt alsof je huis altijd bewoond is. De herziene adviezen uit het handboek van de Britse inlichtingendiensten aan Kamerleden en andere vooraanstaande Britten. Ze kwamen te laat voor de politica Anne Widdecombe, die eerder deze maand vermoord werd in haar huis in Zuidwest-Engeland. Ze was de derde Britse politicus in 10 jaar tijd die gedood werd om politieke redenen. Lia, wat opvalt vanaf deze kant van het kanaal? De moord op Anne Widdecombe, het lijkt niet het grootste nieuwsonderwerp bij de Britten. Dat verbaast mij een beetje. Klopt dat? Hoe wordt er gereageerd?
10: Ja, verbaast mij ook. Hoe er wordt gereageerd. Kijk, ze is eerder deze maand werd ze dood aangetroffen. Dat was op een vrijdag het bericht. En Widdecombe is overleden. Dan denk je, ach, ja, ja. Nou ja, kan. Hè? Ze liep tegen de 80 en zo. Daarna, later kwam het bericht van de politie, ze is vermoord. Weer later kwam het bericht, het is een terreurdaad. Tenminste, daar richten wij ons nu op. Dus opnieuw een politieke moord. Ja. Dat veroorzaakte wel een schok, moet ik zeggen. Dat was reacties, schrik, ontzetting en zo. En wat mij ook opviel, en dat is denk ik, Conor, de reden waarom jij er niet veel van gehoord hebt in Nederland en ik relatief weinig in het Verenigd Koninkrijk, is omdat het de dader, vermoedelijke dader, er is een man gearresteerd, geen moslim was, of het asielzoeker was, of allebei was. Want dan had je het wel geweten. Want dan waren er demonstraties geweest, er waren asielcentra in het hele land belaagd, misschien zelfs in brand gestoken en zo. Dan was er opstand geweest, ruzie met de politie. Dan had het echt tot rellen geleid. Maar nu dus niet. De verdachte die is aangehouden en straks wordt voorgeleid, omdat hij in staat van beschuldiging gesteld is, is een witte 28-jarige Brit. Dus toch vreemd dat na een aantal dagen de zaak, het voelde alsof de Britten weer teruggekeerd waren naar, weet je, de orde van de dag.
8: Ja.
10: Zeker als je het vergelijkt met eerdere politieke moorden. Want het is dus inderdaad de derde politieke moord in 10 jaar. En die eerste, 10 jaar geleden, dat was het Labour-Kamerlid Joe Cox. Zij was op weg naar haar politieke spreekuur en werd onderweg door een rechtse extremist aangehouden. Hij stak haar met messen een aantal keren, schoot ook op haar, terwijl die riep, this is for Britain. Nou, dat was net de week voor het referendum over wel dan niet terugtrekken uit de Europese Unie. Ja. Dus dat was een hele gespannen tijd. Het land was toen enorm verdeeld. Er waren diepe, diepe discussies over de Europese Unie en zo. En het land stond na die moord op straat, op die Joe Cox, echt op zijn kop. Nou, 5 jaar later werd het conservatieve Kamerlid David Ames vermoord, ook tijdens zijn politieke spreekuur, vermoord door een islamitische extremist. Daar was ook heel veel om te doen. Politie met name waren van slag. De bewaking van Kamerleden werden herzien en zo. Maar dit keer, ja, het was relatief rustig.
8: Maar hoe verklaar jij dit nu, Lia? Want het klinkt alsof je eigenlijk twee kanten op zou kunnen. En de ene kant dat er een soort kalmte is die misschien wenselijk is in dit geval, naast het feit dat het natuurlijk vreselijk is wat die mevrouw is overkomen, maar dat het niet helemaal uit de hand loopt. En aan de andere kant schets je een soort mediadynamiek die alleen maar ophef creëert als het gaat over een dader waar een bepaald deel van het politieke spectrum tegen kan ageren.
10: Ja, als politicus is het leven steeds gevaarlijker geworden.
8: Ja.
10: Er is in de samenleving tegelijkertijd toenemende vijandigheid. Er wordt enorm gescholden, online vooral, op Kamerleden, op gemeenteraadsleden, op openbare figuren. Die worden neonazies genoemd, of landverraders, of gekken die je niet vrij moet laten rondlopen. Dus er wordt anders tegen politici aangekeken dan zelfs 10 jaar geleden. Ik denk dat die politici bijna ontmenselijkt zijn. Ze worden door al die absurde scheldpartijen bijna een legitiem doelwit. Dus de sfeer is veranderd. Misdaad tegen Britse Kamerleden zijn verdubbeld. Ik bedoel, bijna alle Kamerleden hebben ervaring, als je kijkt naar de peilingen, zoals dat het geval was bij de verkiezingscampagne van 2 jaar geleden, bijna alle Kamerleden hebben ervaring met intimidatie, met scheldpartijen. En ruim een kwart van Britse Kamerleden hebben de afgelopen paar jaar doodsbedreigingen ontvangen. Dus je hebt natuurlijk dat leidt tot eindeloze discussies, net zoals bij ons in Nederland. Vrijheid van meningsuiting, wat mag je wel zeggen? Wanneer is het te gevaarlijk en ga je echt over de scheef? Maar wat duidelijk is, denk ik, is dat het politieke debat veranderd is. Het land nog steeds verdeeld is. Dat het gevaarlijk is geworden voor politici. En dat we gewend zijn geraakt aan geweldspleging op onze politieke vertegenwoordigers. Het is bijna alsof het genormaliseerd is.
8: Ja.
10: Ik denk dat dat de verklaring is. Als je kijkt ook in Nederland, Oké, wij hebben alleen de moord, de politieke moord op Pim Fortuyn gehad. En dat was destijds extreem bijzonder, extreem uitzonderlijk. Maar nu is onze democratie en ook de Britse veel meer gepolariseerd. Extremisme is bijna genormaliseerd. En nogmaals, het leven is veel gevaarlijker geworden voor mensen die een baan in het openbaar leven hebben. En met name Kamerleden.
8: Ja, ik begrijp dat je refereert aan Pim Fortuyn. Want dat heeft natuurlijk een heleboel in gang gezet. Een heleboel van onze huidige politiek en mediadynamieken worden nog steeds eigenlijk wel beïnvloed door die moord op Pim Fortuyn. Maar dit doet me ook wel een beetje denken. We weten natuurlijk nog heel weinig over de toedracht. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Maar het doet ook ergens wel denken aan de moord op Els Borst.
10: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat is ook zo. En hoe waren de reacties toen in Nederland in vergelijking met die van op Pim Fortuyns moord?
8: Nou, er was in elk geval was het veel minder. Het leek toch minder ophef. Politiek gemaakt te worden ook. Was de moord op Pim Fortuyn, je had natuurlijk die zin die zoveel invloed heeft gehad op de manier waarop Politiek Den Haag nu werkt. Dus de kogel kwam van links. Maar bij Els Borst werd het toch meer gezien, denk ik, als iemand die een soort verwarde man.
10: Ja, minder politiek. Ja, maar dat is het, hè? Dat is het. Ja. En dat is met deze gevallen in het Verenigd Koninkrijk ook geweest. Dat mensen zeggen, maar het zijn geïsoleerde gevallen. Het zijn altijd mannen die labiel zijn. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ik bedoel, het is niet geïsoleerd in de zin dat die bedreigingen en die moorden uit de lucht komen vallen. Ik bedoel, ze komen ergens vandaan. En nogmaals, ze zijn het gevolg, wat mij betreft, van een vergiftigd politiek klimaat.
8: Ja.
10: En ik denk wat ook speelde, is dat bij Ann Widdecombe, ze was iemand die vrij bekend was, ook bij jongere mensen. Ze was een oudere politica die bijna een kwart eeuw Kamerlid was voor de Conservatieve Partij.
8: Ja.
10: Daarna heeft zich teruggetrokken uit de conservatieve politiek en heeft zich aangesloten bij Reform, de partij van Nigel Farage, via Brexit, de Brexit-partij, waar ze ook nog heel kort voor in het Europese parlement gezeten heeft. Maar zij was niet iemand die dit soort extremisme aantrok.
8: Lia, neem me nog even mee door het leven van Ann Widdecombe. Ze was conservatieve politica. Ik ken haar volgens mij voornamelijk van vroeger. Ze was, laten we zeggen, 15 jaar geleden of zo. Zeker op internet en in bepaalde kringen een soort boeman vanwege haar standpunten over het gezin en over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Hè?
10: Ja, ze was eigenlijk sociaal enorm conservatief, ouderwets ook. Zoals ze zich kleedde, zoals ze eruit zag. Ze was een parlementariër een kwart eeuw lang voor de conservatieven. Ze was echt totdat ze overstapte naar de partij van Nigel Farage, Reform. Ze heeft ook nog een paar jaar, maar geloof ik, in het Europese parlement gezeten namens de Brexit-partij, want die partij die paste haar toch beter. Ze was, wat zal ik zeggen, licht excentriek, weet je wel, op een hele Engelse manier. Denk tuinkabouters, denk teddyberen, waar ze er heel veel van had. Ze was nooit getrouwd, ze was alleenstaand, woonde lang bij haar moeder in Londen. En naar de hand, toen haar moeder overleed, is ze in een dorp in Zuidwest-Engeland, in Devon, gaan wonen. Maar goed, ze was altijd heel erg uitgesproken. Even uitgesproken als Margaret Thatcher, met wie je haar best wel kan vergelijken. Ze was, de Britten hebben daar een prachtige term voor. De term battle axe, ken je dat?
8: ik weet niet of er een Nederlands vergelijk is, maar het is eigenlijk een soort stormram bijna, een strijdbijl. Ja.
10: Juist. Ja. Ik bedoel het niet badinerend, ze wordt ook niet altijd bedoeld, soms wel. Maar ze was heel strijdvaardig, heel bemoeizuchtig, heel luidruchtig. Ze had een stem die altijd oversloeg. Ik bedoel, ik vond het heel moeilijk om naar haar te luisteren, weet je wel, alsof ze op het punt stond voortdurend om historisch te worden. En ze oogde inderdaad uit een andere tijd. Maar ze was ook ontzettend geestig.
8: Mm.
10: nogmaals, ze had hele stevige standpunten. Het katholicisme, ze bekeerde zich tot de katholieke kerk, was echt haar leidraad, weet je wel. Ze was tegen homohuwelijken, tegen abortus, tegen de EU en zo. Maar ze was, toen ze uit de politiek stapte, een poos geleden al, werd ze eigenlijk tegen wil en dank een beetje een celebrity hier. En ze, omdat ze actief was en heel energiek en heel erg uitgesproken, was ze natuurlijk een graag geziene gast op al die tv-shows. Ja. Maar ze schreef ook columns. Ze werd en ze bleef de woordvoerder van de Reformpartij. Ze ging het hele land af om toespraken te houden. Ze deed ontzettend veel aan media, spelletjesprogramma. Maar het leukste, vond ik, was dat ze meedeed. En ze kon echt om zichzelf lachen. Ze werd bijvoorbeeld nogal eens vergeleken en met in één geval Doris Karloff. Zegt je dat wat?
8: Nee.
10: Nou, dat is voor de hele, hele oude kijkers en luisteraars en oudere acteur. En in plaats van Boris werd ze Doris Karloff genoemd. En dan nam ze ook de telefoon op met Doris, weet je wel. Maar ze brak echt door op het celebrity-circuit, omdat ze meedeed met Dansen met Sterren. De Britse equivalent daarvan, ja, Strictly Come Dancing. Ja. Nou, dat was hilarisch. Ze kon letterlijk geen twee passen zetten op de maat van de muziek. Dus die danspartner, professionele danspartner, kon niks anders doen dan letterlijk de vloer met haar aanvegen. Weet je wel, dus die trok aan haar armen, trok hij haar over de vloer heen. En dat vond ze allemaal prima. Ze had helemaal geen last van gêne. Ze zei een keer in een interview, als iemand zegt, je bent te dik en je tanden staan scheef, dan zeg ik, ja, klopt, nou en? Weet je, zo iemand.
8: Ja.
10: Zo iemand. Maar ze was ook heel erg gewetensvol. Ik weet nog goed, er was nog wat ophef, omdat ze staatssecretaris was onder de conservatieve regering voor gevangenissen, die ze allemaal bezocht. Ruim 100 zijn dat er, geloof ik. Dus ze is heel gewetensvol. Maar nogmaals, en dat was toch wel, vond ik, een van de meest interessante eigenschappen van haar, dat ze zichzelf niet echt serieus nam.
8: Nou ja, ze leek wel zelfspot te hebben, ja. Zoals je het schetst en zoals ik het me kan herinneren, was ze heel succesvol in inderdaad haar boodschap overbrengen, in de media weten te vinden. Ze was een vreemde, maar wel een sterke communicator, om het zo maar te zeggen. Was ze ook politiek succesvol? Heeft ze een politieke nalatenschap?
10: Nou, nee, ik denk het niet. Behalve dat ze een vrij succesvolle woordvoerder was van de partij van Nigel Farage, van Reform. Maar nogmaals, ik geloof niet dat ze echt zieltjes won voor die partij. Het was meer dat als ze naar haar toespraken ging, en nogmaals, ze hield ze in het hele land, ook al was ze 78, een enorme energieke vrouw, dan werd ze toegejuicht door mensen die al lid waren of sympathiek tegenover die vorm stonden. Begrijp je? Ik denk dat ze te veel vanuit haar eigen hoek, vanuit haar eigen standpunt redeneerde om zieltjes te winnen. Niet dat ze dat wilde, integendeel. Want bijvoorbeeld, ik ben even gaan kijken, of ik heb eens in haar verhalen gedoken, verhalen over haar gedoken. En we hebben het natuurlijk nu over politici die bedreigd werden. En de Reformpartij was er heel snel bij om de politie te beschuldigen van het niet voldoende beschermen van politici zoals Ann Widdecombe. Maar Ann Widdecombe die wilde helemaal niet beschermd worden. Weet je? Ze wilde ook niet. Ze wilde geen bewaking. Ze wilde geen beschermers. Ze had een camera's. Ze had camera's in dat huisje op de hei waar ze woonde, bij Dartmoor National Park. Maar ze wilde geen extra sloot op de deur, ze wilde geen bewakers. En haar agent, las ik, haar agent zei, ze werd eigenlijk niet bedreigd. Weet je, er was één keer sprake van een vrij potentieel gevaarlijke situatie. Omdat er protest was tegen een speech die ze zou houden. De gemeente heeft toen die toespraak afgezegd en gezegd tegen: we hebben liever dat je niet komt. Want ze zou praten over haar verzet tegen homorelaties. Ze was woedend toen ze werd gecanceld. Echt woedend. Mm. Ze stond erop te spreken. Weet je wel, het maakt mij niet uit dat ik gevaar zou lopen. Ze zei, ik geef mijn toespraak, al moet ik het op straat doen. Want, niet omdat ze zo belangrijk vond dat iedereen haar hoorde, vond ze natuurlijk ook, maar ze deed niks liever dan in debat gaan met tegenstanders. Daar dreef ze op. Ja. Dat deed ze ook voortdurend.
8: Ja, ik kan me een beroemd debat herinneren over de katholieke kerk tegen Stephen Fry, waar een stelling was, is de katholieke kerk, de term was a force for good. Ik zit even te denken wat daar in Nederlands... Is de katholieke kerk netto positief voor de wereld geweest. Dat was een heel fel debat. Zij was bepaald niet van het compromis, zoals je zei. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat zij in een land waarbij je toch een beetje in het midden moet zitten om politiek succes te behalen, dat is niet hoe zij in de wedstrijd zat.
10: Nee, helemaal niet. Maar het goede aan haar is, ze ging inderdaad die debatten aan. Ja. Ze ging die debatten aan.
8: Ja, ze durfde wel.
10: Ze had die lef. Ja.
8: En wat weten we over de moord en over de verdachte?
10: Niet meer dan dat de verdachte, die dus nu in staat van beschuldiging gesteld is, dat die een 28-jarige man was. Een foto van hem circuleert nu overal. Komt uit een gezin in South Yorkshire, Rotherham, in het noorden van Engeland, en zou de dag van de moord 's ochtends heel vroeg naar Devon gereden zijn om haar daar te vermoorden. Hoe exact is nog steeds niet duidelijk, de doodsoorzaak. Maar hij heeft twee oudere broers die schijnt niks met hem te maken willen hebben. Het is een loner. Ja. Het is een loner. Buren omschrijven hem ook als iemand die met zijn vader in een huis woonde, maar toen die vader overleed zich zelden eigenlijk liet zien. Daarom viel het ook iedereen op dat die auto er niet meer was op de ochtend van de moord van N. Widdicombe, want er stond altijd een auto buiten, maar die werd nooit gebruikt. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik je kan vertellen.
8: Ja, het is toch echt een bizar nieuwsfeit eigenlijk. Zoals eigenlijk zo ver van uit de spotlight en uit het hedendaagse debat verdwenen, voor mijn gevoel.
10: Ja, dat was het ook wel. Je weet ook niet waarom juist die en Widdicombe, maar dat is altijd met dit soort politieke moorden, tenminste de paar hier. Je wist niet echt wat de daders motiveerde.
8: Nee.
10: Om die stap te zetten. Maar de reactie van de Reformpartij vond ik ook wel typerend, eerlijk gezegd. En dat is ook weer een teken aan hoe verdeeld men is en hoe die zaak nu meer op de spits gedreven wordt, die verdeeldheid, dan 10 jaar geleden. Bijvoorbeeld, na de eerste 2 politieke moorden was er een saamhorigheid van alle grote politieke partijen. Ja. Alle mainstreampartijen zeiden, een aanslag op een politicus, maakt niet uit welk kamp, is een aanslag op de democratie. Wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen, laten we verenigd hierop reageren, en dat deden ze ook. Niet meer. Vanaf het begin zei Reform, nogmaals, en Widdicombe, de vermoorde politica, was een woordvoerder van Reform, die zei, dit is een terreurdaad. Ze hebben het gemunt op iemand specifiek omdat ze van de Reformpartij was. De politie ontkende toen nog dat het een terreurdaad was. De politie zei, deze moord is niet politiek gemotiveerd. In eerste instantie.
8: Ja, ze hadden daar nog geen aanwijzingen voor.
10: Nee, maar ze hadden natuurlijk ook, ze ontkenden een politiek motief. Ze hadden zich beter op de vlakte kunnen houden en kunnen zeggen, nou, we weten het niet zeker. Maar goed, later, wat de politie later deed, is de zaak overdragen aan antiterreuragenten, omdat toen dus vermoed werd dat het wel degelijk politiek gemotiveerd was.
8: Ja.
10: Maar Reform zei, de politie heeft ons misleid, opzettelijk. De politie zei, hou je rustig, alsjeblieft niet speculeren. Farage zei, de politie wil ons nu de mond snoeren. Wij worden niet goed beschermd. Daar moeten wij toch over kunnen praten. En een woordenvoerder, Sia Youssef van Reform, zei zelf: wij worden opzettelijk niet beschermd. Het lijkt wel alsof de elite ons van Reform dood wil hebben. Dat past in het narratief natuurlijk van Farage, ja. Om zich toch neer te zetten als underdog, als slachtoffer. Je weet, hij klaagde eerder over dat hij geen bescherming krijgt, dat hij uit eigen zak bewaking moet betalen, terwijl blijkt dat hij als leider van Reform evenveel bescherming krijgt als de leider... tenminste, dat is hem aangeboden van de conservatieve partij, maar dat hij heeft afgeslagen. Maar goed, dat hele debat, dat hele gesprek, die hele polarisatie wordt eigenlijk uitgebuit door dit soort extreme politici als die uit de Reformpartij. En dat is ook typerend voor het klimaat.
8: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast niet, daar zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we door over de kansen van Andy Burnham en zijn nieuwe regering. Maar ook over Britse zomeretiketten. Naar aanleiding van een grote lijst van do's en don'ts van The Guardian. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of in je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Het was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan dan ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken. Dat schrijft de Telegraaf. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich daarvoor laten misbruiken. Er lopen nu al 14 onderzoeken naar schimmige constructies. In één geval gaat het om €100 miljoen dat werd witgewassen. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
15: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En de ondernemer van vandaag bouwde in korte tijd een succesvol bedrijf in zonnepanelen op. Zijn omzet steeg rap, het personeelsbestand groeide tot 80 man. Het waren gouden tijden. Tot het er ineens niet meer zo zonnig uitziet. Welkom Nathan.
16: Dankjewel.
15: Wie ben je en wat doe je?
16: Mijn naam is Nathan van Domsler. Ik ben ondernemer en ik heb Atlas Power opgericht.
15: Waar heb jij het goed gedaan?
16: Ik heb het goed gedaan door heel snel te switchen toen mijn markt ineens zakte.
15: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
16: Ik heb het ook zo fout gedaan door te blijven ondernemen vanuit hoop.
15: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Nathan, leuk je te zien.
16: Dankjewel.
15: Atlas Power, kun je het kort even pitchen?
16: Ja, tuurlijk. Atlas Power is een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame oplossingen voor consumenten en de MKB'ers. Dus dan plaatsen wij zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, meterkasten en sinds kort ook heel veel batterijen.
15: En hoeveel procent is echt aan, laten we zeggen, gewoon consumenten en hoeveel aan MKB?
16: Ik denk in aantallen hebben we het een beetje over 90-10. Mm-hmm. Maar een MKB'er is gelijk een veel hogere omzet over het algemeen. Dus dan ga je verhaal al snel naar 70-30.
15: Oké, okay. Hoe groot is je team?
16: Het team, dat ligt er een beetje aan in welk jaar je het vraagt. Maar op dit moment zou ik zeggen dat we ongeveer, inclusief de echt vaste externe mensen, op 45 FTE zitten.
15: Oké, okay, maar het was ooit veel hoger.
16: Ja, zeker.
15: Ja, je zit het ook een beetje met een lach. Het was ook een hele andere tijd, of niet toen?
16: Ja, het voelt echt als een eeuwigheid geleden inmiddels. Maar uiteindelijk 2,5 jaar geleden, 3 jaar geleden, zaten we met 80 man.
15: Ja. Ja. Hoe zit het nu met de cijfertjes, omzet, winst?
16: We zijn in omzet door alles wat is gebeurd flink gekelderd in de basis. Dat hebben we nu redelijk herpakt en gestabiliseerd. Denk ik dat we nu ongeveer dit jaar zullen eindigen op 9 miljoen omzet. En vanuit hier willen we eigenlijk weer de groei gaan maken. Wat betreft winst, nou, die ging van gouden bergen naar diepe dalen. En inmiddels zijn we gelukkig weer net boven het verliesleidende. En nu zijn we weer lekker aan het klimmen naar een mooi gezonde winst.
15: Het lijkt wel alsof je een hele achtbaan hebt meegemaakt.
16: Nou ja, ik denk de Goliath in Walibi is er niks bij. Nee.
15: Je woont in de buurt, geloof ik, toch?
16: Ja, ja, ja. Ik kan er op de fiets heen als ik heel veel zin heb. Laat het daar maar houden.
15: Goed, nou, we gaan jouw Goliath eens even meenemen. Ja. Een sprong terug in de tijd, 2019. Ja. Jij begon Atlas Power terwijl je nog studeerde. Iets met techniek, neem ik aan.
16: Nee, helemaal niet. Ik heb eigenlijk twee linkerhanden. Ik echt, ja, vraagt mijn vrouw niet. Dan vraagt ze mijn vader zelfs nog om het lampje op te hangen. Maar
15: wat studeerde je dan?
16: Sportmanagement en ondernemen.
15: Sportmanagement en ondernemen, ja. En eindigde met een zonnebedrijf.
16: Ja, ja, ja, wie had dat verwacht? Ja,
15: Hoe zat dit?
16: Ja, ik heb ooit tijdens mijn opleiding mocht ik kiezen of ik een denkbeeldig bedrijf opzetten of echt iets. Nou, de meeste mensen deden iets denkbeeldigs. Toen heb ik een opleidingsinstituut voor calisthenics, dus, sport, opgezet. Hartstikke leuk. Super fanatiek was ik mee bezig, maar echt geen euro in te verdienen. Dus de anderhalf jaar verder ongeveer. Ik was rondom mijn scriptie. Ik denk, ja, hier ga ik geen geld mee verdienen. Ja, ik wil groeien. Toen heb ik dat verkocht. Ben ik gestopt met mijn scriptie. Want ik denk, ik ga starten met Ziel Nieuws. En ik zag een uitdaging. Ik zag een kans.
15: Ja.
16: En dat kwam omdat ik anderhalf jaar, al jaren daarvoor eigenlijk al een beetje als ZZP'er, een beetje bij, ja, ik zou bijna willen zeggen bijbeunde. Mm-hmm. Als zonnepanelenmonteur.
15: Oh, je hebt twee linkerhanden, maar je was wel zonnepanelenmonteur.
16: Ja, ja, okay. Ja.
15: Is dat zo makkelijk dan, zonnepanelen monteren?
16: Nou ja, je hebt altijd twee mensen op de klus als je zonnepanelen plaatst.
15: En eentje moet het gouden hoer doen, begrijp ik.
16: Nou, eentje moet het zware werk. En dat is die zonnepanelen op het dak leggen en aansluiten. Nou, hoef je niet super technisch voor te zijn. Je moet wel wat inzicht hebben, uiteraard. En eentje die sluit het elektrotechnisch aan. Mm-hmm. Dus in de meetkast bijvoorbeeld.
15: En wat deed jij dan? Jij deed het zware werk?
16: Ja, ik deed het zware werk. Ja, ja, ja, okay. Lekker zweten, vond ik heerlijk.
15: Ja. Ja. Oh ja, een beetje sporten was het dus eigenlijk.
16: Ja.
15: Oké, okay, en jij was dus tijdens je studie aan het bijbeunen als zonnepanelen-installateur.
16: Ja.
15: Maar hoe kom je dan richting, ik ga zelf een bedrijf daarin oprichten?
16: Ja, toenmalige bedrijf waar ik werkte, die deed het niet per se op de manieren waar ik later achter kwam hoe ik het zelf zou doen. Mm-hmm. Op een gegeven moment waaide er wel eens een zonnepaneel van het dak en zo. En of die gekke dingen. En als ZZP'er, vooral op die leeftijd, je doet wat je wordt gevraagd en het zal wel zo moeten.
15: Mm-hmm.
16: Nou, gaandeweg dacht ik wel van, nou, dit kan echt anders, dit moet echt anders.
15: Ja. Dus je zat je een beetje te ergeren bij die klus.
16: Ja.
15: En je dacht, dit kan anders. Maar je moet me nog heel even helpen met dat je dus je scriptie opzegt en zegt, ik ga een zonnepanelenbedrijf beginnen.
16: Ja, ja, datzelfde kreeg ik te horen van mijn ouders. Ik zag een kans. Ik zeg, nou, laten we dat uitzoeken. Dat deed ik toen met mijn toenmalig compagnon samen. En laten we elkaar 3 maanden geven. En dan staat de BV of het doet niet.
15: Ja.
16: Dus we hebben 3 maanden om gewoon te zeggen, we gaan dit tot in de puntjes uitzoeken. We zetten het neer met onze wensen. Goed marketingplan. Goed salesplan. Een ondernemersplan. En dan gaan we.
15: Mm-hmm.
16: Nou, uiteindelijk op 3 dagen aan toe. We hadden tot 1 juli, 27 juni, hebben we de BV ingeschreven. Een lening aangevraagd. En toen hebben we gezegd, als we dit willen doen, dan moeten we er ook volledig voor gaan. Anders gaat het hem niet worden.
15: En die compagnon kwam ook van de opleiding af? Of waar kende je die van?
16: Nee, daar stond ik mee op de klus.
15: Ah, ja.
16: Ja.
2: Oh, wat grappig zeg. Ja.
16: Hij was technisch.
2: Ja, oké. Okay, dus met z'n tweeën de studie niet afgemaakt, begrijp ik.
16: Nee, gelukkig niet.
2: Gelukkig niet zelfs.
16: Klinkt raar, maar ik kijk anders naar een studie. Mm-hmm. Ik doe niet een studie om een diploma, waar je veel mensen om hoort is, ja, dan heb ik mijn diploma. Nee, ik doe een opleiding omdat ik iets wil met mijn leven. En datgene, ik heb op een gegeven moment geleerd wat ik wou leren. En niks ten nadele van het wel afmaken. Maar voor mij werkte dat niet. Want dan was ik dat half jaar kwijt, waar ik achteraf gezien echt niet had moeten doen. Mm. Want dat half jaar had ik nodig om de beste tijden mee te kunnen maken.
2: Ja, want inderdaad, je viel met je neus in de boter, begrijp ik.
16: Ja. Ik heb eigenlijk geen rustig moment gehad in mijn markt. Zowel positief als negatief.
2: Oké, okay. Dus je schreef je in. Moest je nog financiering ophalen?
16: Ja, bij credits heb ik toen €50.000 opgehaald.
2: Oké. Okay.
16: Is zo'n partij die vaak waar het wel lukt, zit je wel een hogere rente, maar daar die durven wat meer aan met je als beginnend ondernemer. En dan stond je €25.000 de man garant.
2: Ja, oké. Okay. Aan de gang gegaan en je zegt het was meteen een groot succes.
16: Ja. Eigenlijk binnen na 2,5 jaar zijn we gewoon constant blijven groeien. Van 82 man.
2: Zo.
16: Ja.
2: En dat was gewoon omdat die markt booming was. Iedereen wilde zonnepanelen hebben.
16: Ja, vind ik wel iets te makkelijk door de bocht in het begin. Want dat was pas echt later dat het echt zo was. We hadden het gewoon in één keer best wel goed staan. En elke maand weer zaten we gewoon heel erg scherp op de bal. Mm-hmm. Om te zorgen dat...
2: Wat bedoel je scherp op de bal?
16: Op het juiste moment denken, nou, nu gaan we iemand aannemen. Mm. En ik kan nog een adviseur bij. En nu moeten we nog een nieuw team hebben om te monteren. Dus we hadden helemaal geen winstoogmerk in die eerste jaren. We wouden zorgen dat we in ieder geval kiet speelden. En dat we zo goed mogelijk en snel mogelijk konden groeien. Ja. Dat was de wens.
2: En op een gegeven moment werd het ook echt heel druk op die zonnepanelenmarkt. Dat je geen zonnepaneel meer kon krijgen, had ik het gevoel.
16: Dat klopt. Eigenlijk is dat een beetje rond de inval geweest van Oekraïne. Mm-hmm. Dat is denk ik wel echt het startpunt. Dus we hebben eerst nog corona gehad, net nadat we begonnen zijn. Nou, was voor ons eigenlijk geen probleem. Wij gingen gewoon lekker door. Start was toch wel Rusland, Oekraïne inviel. Ja, die prijs, die energieprijs, die schoot omhoog. Onzekerheid werkt ook heel goed in Nederland. Mm-hmm. En toen werd het gekkenhuis.
2: Ja?
16: Van, wat hebben we ineens druk en wat verkopen we een hoop? Tot aan, dat is leuk, maar we hebben eigenlijk helemaal geen spullen.
2: Oh ja? Ja, heb je ook echt offertestops moeten doen en dat soort dingen of niet?
16: Er werd me heel erg geadviseerd vanuit personeel op een gegeven moment. Van dat moeten we doen. En ik zei alleen maar, wees blij dat we allemaal boze mensen hebben die nu gemonteerd willen worden. Wat een luxe positie heb je dan. Dat je 7 maanden vol zit. En dat je mensen korting moet geven. Omdat ze gewoon te lang moeten wachten.
2: Ja.
16: Dus in mijn ogen was het een luxe positie.
2: Wanneer...
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het is.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Weet je, ja, zo goed als leeg. Maar het blijft rustig. Ja, en ik had wel verwacht dat het rond die tijd ongeveer weer drukker zou worden. Want dat hoopte ik.
2: En het gebeurde niet?
1: Nee, het gebeurde niet. Januari, februari 2024, maart. Ja, shit. Als dit doorgaat, dan hebben we een probleem. Ik bedoel, een jaar geleden maakten we 3-4 ton winst in de maand. En nu ga je richting de 1-2 ton verlies in de maand. Dat ging heel extreem hard. En ja, we moesten wat.
2: Ja.
1: Want ga je dan nog door hopen dat jouw core business weer opstart? Of niet?
2: Waarom kwam het dat die markt opeens instortte?
1: Het is een combinatie van elementen. Tuurlijk, achteraf, iedereen had wel verwacht dat het weer rustiger werd. Maar instorten had niemand toen de tijd, ook niet de zogenoemde specialisten, niemand had dat voorzien dat het zo heftig zou zijn. Dat kwam uiteindelijk door een combinatie van overheid in de beginselen. Dus van heel links naar vrij rechts kabinet en regelgeving.
2: Salderingsregeling ging eraf. Dat ja, werd toen een beetje aangekondigd.
1: Ja, het was niet. Ik wist het niet eens op een gegeven moment. Ik dacht ook van ja, ik weet ook niet wat.
2: Het is onduidelijk, zeg maar. Ja, het was onduidelijk.
1: Soms wel.
2: Ja.
1: Toen kwamen er energiemaatschappijen die ook kosten gingen rekenen. Hadden we ook niet verwacht. Als je zonnepanelen had, ging je dus betalen voor bepaalde elementen. Het viel allemaal nog wel mee, maar ja, de media die pikt het natuurlijk wel gelijk op. Die brengt dat naar buiten. En eigenlijk die cocktail van overheid, energiemaatschappijen en media, dat zorgde ervoor dat consument eigenlijk zei van ja, ik weet het niet meer waar ik goed aan doe. Ik vertrouw het niet meer. Mm-hmm. En laten we ook niet vergeten dat er ook al gewoon heel veel taken zijn gelegd. Dus ja. Op een gegeven moment ligt het ook gewoon vol.
2: Ja. Dan ga je op een gegeven moment maatregelen nemen. Maar dat duurt dus, als ik jou zo even hoor, dat duurt bijna een jaar ongeveer dat je echt het...
1: Dat is mijn grootste fout geweest, al terugkijkend. Je hebt het heel druk, dus je blijft eigenlijk moeten groeien bijna om alles bij te houden. En je zat zo vol. En ik kende eigenlijk krimpen niet.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en dan kan je 3 dingen doen. Je kan blijven doen, want ik dacht van, ja, het komt wel weer goed. Wanneer gebeurt het nou dat een markt volledig inklapt? Deze markt bestaat al heel lang, mensen hebben nog vervanging nodig. En je kan zeggen, ik ga naar een nieuw product. Of je gaat krimpen. Ja, krimpen, dat was niks voor mij. Ik wil groeien. Dus dat ga ik niet doen. Daar ben ik niet. Daar hak ik het even op dat moment een te groot ego voor. Dus ja, dan ga je eigenlijk voor optie 2. En dan moet je dus naar een alternatief product toe.
2: Ja. Heb je veel mensen moeten ontslaan?
1: Uiteindelijk wel, ja.
2: Want ik begrijp zelfs dat je randje faillissement bent geweest.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Leggen ze uit hoeveel orderboek viel er weg?
1: 80% ongeveer. Zo.
2: En dan heb je 80 man op de payroll en dan spuit het eruit, toch?
1: Dat... Ja, ja, ja. Begin je natuurlijk met de externe. Die zaten er nog wel wat externe in. Gelukkig monteren wij, en dat doen we nog steeds. Dat is echt wel een het model geworden. Montages eigenlijk voornamelijk met externe. Dat draait gewoon echt veel beter en veiliger als bedrijf zijnde. Maar ja, en dan moet je beginnen aan je mensen, zelfs de goede.
2: Ja.
1: Van ja, hij is zo goed. Maar ja, hij moet er toch echt uit.
2: Ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ik ben op dat vlak een beetje een laffe tak af en toe. Dus ja, ik wil altijd goed doen. Ik wil altijd het beste zijn voor mensen. En als het moeilijk zou hebben, ik sta het liefst ook vooraan mensen in de linie. Dus ik help graag mee. En dan ineens moet je die keuzes maken. Dat vond ik heel lastig. En ik zocht eigenlijk zelfs redenen om het niet te hoeven doen.
2: Mm.
1: Ja, dus daar ook veel te lang op blijven hangen. Maar... daar ben ik wel gaandeweg in veranderd. Nu vind ik dat een stuk makkelijker, want ik weet gewoon dat het moet.
2: Ja.
1: Je kan er beter enkele uitzetten dan dat iedereen uiteindelijk weg moet.
2: Ja. Kan me wel voorstellen dat dat ook wel een impact op jou als ondernemer heeft. Dat je thuis ook... dit zijn zware tijden. Vooral als je denkt, mijn bedrijf kan echt failliet gaan als ik niet ga ingrijpen.
1: Ja, ja, dat is de zwaarste jaren uit mijn leven. Ja, ja, zeker.
2: Leg eens uit.
1: Nou ja, tegelijkertijd was mijn vrouw zwanger en werden we binnenkort vader. Werd ik vader binnenkort. Wil je daar je focus op hebben? Tegelijkertijd heb je ook nog de volledige focus. Eigenlijk moet je het op je kindje, je bedrijf hebben.

0: dat is ook uitdagend om te matchen met een relatie. Want ja, je bent alleen maar met je hoofd bij werk, zelfs als je thuis komt. Je wil het niet, maar het gaat gewoon en je moet wel voor je gevoel. Dus om daar de balans in te vinden, dat is echt was heel moeilijk. En nog steeds is af en toe heel moeilijk.
1: Ja?
0: Ja. Hoor, denk ik ook een beetje bij ondernemer zijn. Die, ja, je bent toch een klein beetje een workaholic, anders moet je geen ondernemer worden.
1: Maar je krijgt het niet altijd uitgezet.
0: Nee, nee. Ik denk de ergste momenten, ik denk dat de meesten dat kunnen beamen, dat is toch laat. Dus wanneer je in bed ligt of 's nachts. Het ergste wat ik ook echt vond toen mijn zoon geboren was, was hem een flesje geven 's nachts. En niet omdat het flesje, vond ik zelfs heel leuk om te doen. Maar ik kon er echt tegenop zien dat ik daar zat, in mijn eentje, op die stoel, met Sam, mijn zoon. En dan ga je denken, ja, het is echt verschrikkelijk, dan kom je niet meer in slaap.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Zit je alleen maar te malen en te stressen. Ja, echt verschrikkelijk. Ja.
1: Hoe kom je eruit?
0: Hoe ik eruit ben gekomen, is dat je moet het zien als een berg. En de Mount Everest. En ik denk niet dat als je start bij de voet van de berg, dat je moet denken aan een topje. Je moet beginnen bij dat eerste stukje heuvel. En dan naar die volgende dag, of die volgende heuvel. En je moet het stap voor stap doen.
1: En wat was de eerste stap in die berg weer omhoog, dat dal uitklimmen?
0: Nou ja, de eerste stap is dan, oké, hoe gaan we kosten verminderen? Dus hoe gaan we bijvoorbeeld nu zorgen dat we elke maand weer omlaag gaan daarin? En soms zit je er zo diep doorheen dat je echt niet moet denken van waar ben ik over een paar maanden? Of wat als ik over 2 maanden failliet ga? Nee, wat ga ik nu doen zodat ik de kans maximaliseer dat het gewoon goed gaat? En dan kom je er wel. Dan zijn er altijd nog nieuwe wegen die opengaan.
1: Een van die nieuwe wegen was een nieuw product.
0: Ja, dat heeft ons echt gered. 2024, begin 2024, in februari precies zijn wij voor een warmtepomp gaan kijken. Een warmtepompleverancier. Toen kwamen we daar ook. En toen zei ik ook tegen die partij van, nou, eind van het jaar doen we er 50 per maand. Nou, een beetje lachen. Van, ja, ben je wel een flinke jongen. Ja, klopt. Maar ja, dat moest ook gewoon, dus het kon niet anders.
1: Nee, je had het gewoon nodig, die 50 warmtepomp per maand. Ja.
0: Ik had dezelfde ballenverstanding van op dat moment. Gelukkig, toenmalig kampioen wel, dus die was wat technischer. Maar ik heb het me gewoon volledig aangeleerd. Dus ik snap
1: wat alles. Een warmtepomp is veel ingewikkelder, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, dat heb ik onderschat. Ik wist dat het ingewikkelder was, dat zei ik al gelijk. Maar daar hebben we veel leergeld in het begin voor moeten betalen. Zonnepanelen is allemaal niet zo heel lastig. De thuisbatterij, wat nu booming is, valt ook mee. Maar die warmtepomp, je zit daar mensen hun comfort. Mm-hmm. Dat is een heel gevoelig onderwerp.
1: Ja.
0: Vooral ook omdat je moet samenwerken met zo'n huis en alles wat daar binnen zit. Het ligt niet zelden aan jou, maar je hebt hem wel geïnstalleerd. Dus als het koud wordt, dan is het jouw schuld.
1: Ja, en als zonnepanelen het niet doen, nou ja, pech. Maar als de warmtepomp het niet doet, dan wordt het wel heel koud, zeg maar.
0: Ja.
1: Of kun je niet douchen?
0: Nee, zonnepanelen neem je ook als financieel voordeel. Ja. Dus als je dan echt een dispuut met elkaar hebt, kan je altijd zeggen, nou, dan geef je wat tegemoetkoming voor je stroom. Maar ja, kan iemand niet tegemoetkomen dat iemand het heel koud heeft.
1: Ja. Heb je die 50 warmtepompen gehaald?
0: Zeker, ja. Ja.
1: Met enige trots, ja. Want het is wel een ingewikkelder product. Anders dan zonnepanelen. Wat heb je moeten doen zodat dat ook ging lukken dan? Want je zegt, we hebben best wel wat leergeld moeten betalen.
0: Ja, nou, het eerste wat we deden was naast zo goed mogelijk uitschrijven. Hoe gaan we dit doen? Goede flow maken. Want die is toch heel anders met zo'n product. Ook al monteert bij de. Is zo snel mogelijk installeren het veld in. En dan doe je dat in het begin tegen kostprijs bij bekenden of mensen die het leuk vinden, die er vanaf weten, om maar te leren wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Want je kan het eindeloos leren. Je kan er eindeloos veel boeken over lezen. Maar uiteindelijk leer je het toch het beste door het gewoon te doen. Mm-hmm. En te ondervinden. Vooral fouten maken is het meest waardevolle. Want daar haal je uit van, hey, wat gebeurt er als ik dat doe en hoe los ik dat dan de volgende keer op?
1: Ja. Uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Ja. Dus je bent geswitcht naar warmtepompen. Even qua verschil, hoeveel procent warmtepompen omzet en hoeveel procent zonnepanelen op dit moment?
0: Vorig jaar was het echt wel 60% warmtepomp, ongeveer 65. En dan wat batterij en dan nog zonnepanelen.
1: Ja.
0: Maar ik denk 20% hoogtijddagen van de afgelopen 2,5 jaar was misschien 30% zonnepanelen.
1: Ja, ja. Ja. Oké. Dus dat is echt, die hele markt is echt behoorlijk opgedroogd op dit moment.
0: Ja, en het zal ook niet meer beter worden. Gaat ook niet veranderen.
1: Nee.
0: Je bent, als jij een serieus bedrijf

0: wil hebben, dan kan je geen zonnepanelenmonteur meer zijn.
1: Hoe zorg je ervoor dat je nu wat stabieler blijft?
0: Spreiden, ten eerste. Eerst was het alleen maar zonnepanelen. En hoewel zonnepanelen, batterijen en warmtepompen wellicht een beetje in dezelfde markt vallen, zie je toch echt wel verschil in wanneer een bepaalde groei is of een verzadiging. Dus bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn volledig verzadigd. De warmtepomp is nu 20-30% verzadigd, die markt. En de batterijmarkt is echt nog in het begin. Dus misschien nog niet eens 5%. Dat moet nog echt starten. Dus spreiden, constant weer. Daar zijn we toen te laat mee begonnen, wil ik ook niet zeggen. Want de batterijmarkt was nog niet eens begonnen, dus dat kon niet. Dus spreiden in de basis. Niet alleen de producten, maar bijvoorbeeld ook dat je zegt, nou, we gaan of naar een stukje zakelijke takken opzetten. Het buitenland uiteindelijk misschien zelfs.
1: Atlas Power klinkt ook wel, dat kun je in het buitenland ook wel neerzetten. Maar het lijkt me ook wel weer een hele imperial overstretch dat je heel snel gaat krijgen.
0: Ja, klopt. Nou, op dit moment hebben we niet per se de ambitie om naar het buitenland te gaan, omdat er nog zoveel in Nederland te doen is. Zowel particulier als zakelijk. Mits je goed blijft spreiden in het productaanbod. Dus in plaats van een klein productaanbod en daarmee naar het buitenland, heb ik liever een breder productaanbod in Nederland. Ja. Daar zijn we goed in. Maar we hebben het juist niet zon of sol of weet ik veel, iets met zon in het Latijn of in het Nederlands of in het Engels gedaan. Omdat we altijd al de ambitie hadden om te verbreden. En ik wou ook iets met Griekse mythologie, dus ja, daar kwam Atlas uit. Helios was destijds al gebruikt.
1: Ja, oké. Okay. Nou, je neemt de hele aarde op je schouders, ja. En dan kijk je wel waar je tegenkomt.
0: Inderdaad.
1: Hey, we sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wat heb je bedacht?
0: Ja, je mag ondernemen met hoop, maar niet op hoop. Ik denk dat dat er eentje is. Dat tegeltje had ik een paar jaar geleden boven mijn bed moeten hangen.
1: Ja, je mag ondernemen met hoop, maar niet op hoop.
0: Ja, ga niet hopen dat het allemaal beter wordt. Hoop is uitgestelde teleurstelling, wordt ook al gezegd. Maar ga ondernemen met hoop. Dus het is goed om dromen te hebben en idealen. En om die hoop mee te nemen, maar hou je er niet aan vast.
1: Nathan, dankjewel. Nathan van Domselen was dat, van Atlas Power. Volgende week het verhaal van ondernemer Gert Bakker. Wist ondanks een zware drugsverslaving een succesvol bedrijf in dierensnacks op te bouwen. Maar dan maakt een van zijn eigen personeelsleden een fout die hem tienduizenden euro kost. Hoe blijf je dan je rug recht houden als je zo op de proef wordt gesteld? Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in je podcast-app.
2: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500... als ze over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Dan het weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app.
6: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
8: Hartelijk vrijdag. Het lijkt herfst, maar het is toch echt vrijdag 24 juli. De dag dat Intel het zonnetje in huis is. Het komt met prachtige resultaten.
9: Sales in the data center segment soaring 59% last quarter.
8: De totale omzet van Intel stijgt met 25%. En dat is de grootste kwartaalgroei die ze bij Intel in 15 jaar hebben gezien.
10: Hebben we het ook over dwangarbeid.
11: These new tariffs are being imposed under section 301 of the Trade Act of 1974 and impose duties of 10 to 12.5% on 60 economies around the world and over what the US describes as forced labor practices.
12: Weer haalt president Trump uit met heffingen. We kijken of dat jou gaat raken. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook trouwens. En dat doen we met Bob Homan van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
13: Dankjewel.
8: Goed dat je er bent, Bob. En laten we dan gelijk beginnen met een midcapbedrijf met ingenieursbureau Arcadis. Dat is namelijk ineens een overnameprooi geworden. Persbureau Reuters meldt dat er meerdere partijen achter het Nederlandse bedrijf aanzitten. Ze gaan om investeringsmaatschappijen, maar ook om een Canadese concurrent, WSP Global. En Arcadis bevestigt dat laatste. De Canadezen hebben zelfs 2 keer een bod uitgebracht. Het eerste heeft Arcadis netjes afgewezen. Het tweede zijn ze aan het bestuderen, zeggen ze nu. Het eerste bod was trouwens €48,50 per aandeel. Dat is nu verhoogd naar €51,50. Nou, gisteren ging de beurskoers van Arcadis al flink omhoog op het gerucht. Vandaag kreeg het aandeel weer vleugels. Maar ik moet nog wel zeggen, het is nog wel ver verwijderd van dat bod van de Canadezen. Vraag is alleen of het die partij ook echt lukt om Arcadis te kopen. Volgens het FD is een kleine 20% van die aandelen namelijk in handen van een stichting. Eentje met het doel om, en dan komt hij, de continuïteit van Arcadis te bevorderen en de belangen van Arcadis wereldwijd te behartigen. Vraag is of ze ermee akkoord gaan, dus dat Arcadis niet meer zelfstandig is. Wat denk jij, Bob? Wordt Arcadis gekocht?
13: Ja, dat is altijd een hele moeilijke vraag. Het is een, nou ja, laten we beginnen met het bod. 51,5, wat is het, ruim 30% boven de beurskoers van een paar dagen geleden. Ja. Lijkt me heel reëel. Hè? Een heel reële premie. Ook dat bedrijf, WSP, past eigenlijk supergoed bij Arcades. Het is, wat zal het zijn, een keer of 4-5 zo groot. Dus het is voor hen te behappen. Dus ja, vanuit die kant lijkt het te doen. Je hebt natuurlijk nog wel de mededingingsautoriteiten. Nou, denk ik dat op dit gebied die wat minder heftig zijn dan bijvoorbeeld op telecomgebied. Dus dat is volgens mij ook wel te doen. Dan blijft er over willen het management en die stichting van Arcades het. En volgens mij gaf het management al aan van ja, bij dat eerste bod, ja, we maken ons ook zorgen om het personeel en dergelijke. Dus nou ja, als daar goede overeenkomsten voor worden geregeld. Ja, dan vind ik het zeker niet ondenkbaar. En met al deze belangstellingen, van met een reëel bod en nog andere partijen die ook belangstellingen hebben, zal het nog best wel moeilijk zijn om helemaal niet te reageren.
12: Door naar een AEX-aandeel waar we het eigenlijk bijna nooit over hebben, namelijk WDP. De Belgische gigant in logistiek vastgoed gaat fuseren met zijn Franse sectorgenoot Argan. Samen vertegenwoordigen ze een waarde van 13 miljard euro en zijn ze actief in 8 landen. De fusie maakt WDP in één klap een van de grootste logistieke vastgoedpartijen in Europa. Nou, beleggers in Argan ontvangen ruim 79 euro per aandeel, een premie van 21%. En de fusie moet begin volgend jaar rond zijn.
8: Heb ik minder goed nieuws, want we gaan door naar het leed dat Volkswagen heet. Al wekenlang gaat het over de problemen bij de Duitse autobouwer. Er wordt gesproken over een massa-ontslag, over het sluiten van fabrieken, afschalen van productie. Want, zegt de topman van Volkswagen, het gaat financieel niet goed. Nou, hij heeft niks te veel gezegd, want vandaag kwamen de kwartaalcijfers en die zien er inderdaad niet best uit.
14: It's gone kind of from bad to worse. This was supposed to be an earnings release where you actually look back in the second quarter and you say actually there's nothing to see here. Things are relatively stable. We're going to give you some more detail on the guidance going forward. And of course the restructuring plan and the cost-cutting plan.
8: Maar dat alles ziet er dus niet goed uit. De winst klapt met 33% in elkaar. En dat komt grofweg door twee dingen. Eén, Volkswagen moest een 500 miljard afschrijven omdat ze stoppen met het produceren van een model in de VS. En twee, het verkoopt auto's met mindere marges. Nou, Volkswagen trekt die negatieve lijn nog even letjes door, want ze verlagen ook de verwachtingen voor de rest van het jaar. Er komt een omzetwaarschuwing aan. Ze denken namelijk dat de omzet gelijk blijft of daalt met 3%. Dat is pijnlijk, want eerder dachten ze nog aan een omzetgroei van 3%. Conclusie, Volkswagen moet echt gaan ingrijpen. Ben je het daarmee eens?
13: Ja, net als volgens mij elke andere Europese autofabrikant. Ik zou zeggen, kijk naar buiten, ik zie hier de weg.
8: Ik zie geen Volkswagen.
13: Ik zie geen Volkswagen, maar ik zie wel een aantal Chinese auto's.
8: Ja.
13: En dat gaat zo hard. Dus als je je omzet gelijk weet te houden met al die import van elektrische auto's, met name hè, uit Azië. Ja, ik zou het knap vinden. Dus ik denk dat er verder afgeschaald zou moeten worden bij al die bedrijven. En dat doet pijn.
12: Maar in welke vorm dan? Want ze hebben al ingegrepen in de kosten. Ze produceren al efficiënter. En er gaan tienduizenden mensen uit. Ja, aan welke knoppen kun je dan nog draaien?
13: Nou ja, vooral dat. Dat is heel zuur. Maar vooral dat laatste, denk ik. Er worden nu nog een hoop benzine en in mindere mate dieselauto's gemaakt, ook wel door Volkswagen. Ja, daar zit ook meer arbeid in dan in die elektrische auto's. Dus ja, dat gaat gewoon door. Al houden ze de omzet op peil en verschuif je naar elektrisch.
12: Ja, dus dat gerucht dat er gaan 100.000 tot 130.000 mensen uit is nog niet officieel bevestigd, maar dat zie jij dus wel gebeuren.
13: Ja, en is het niet nu, dan is het geleidelijk over de komende jaren.
12: Wil ik het nog even hebben over een spaghetti-kanon?
8: Even iets heel anders.
12: Ja, ik wou zeggen, dan hoor ik je denken, hè, wat? Nou, laat me je dat even uitleggen. Beleggingsfondsen zijn hard op weg om dit jaar een record aantal ETF's te lanceren. Dit jaar verschenen er al meer dan 1000 nieuwe op de markt. En ter vergelijking, 2025 was al een recordjaar met 1150 nieuwe ETF's in het hele jaar. Nou, analisten spreken dus van een spaghetti-kanon-aanpak. Daar had ik dan nog nooit van gehoord. Je schiet met spaghetti in de vorm van ETF's tegen de muur en je hoopt dat er iets blijft plakken. Daarin spant Corgi Funds de kroon. Die start-up bestaat sinds vorig jaar december. Lanceerde al 190 ETF's sindsdien en heeft een aanvraag voor nog eens 360 fondsen ingediend. Daardoor zou Corgi Funds meer ETF's op de markt hebben dan BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Qua producten moet je niet alleen denken aan de populaire hefboom, crypto of geheugenchip ETF's. Nee, Corgi beheert bijvoorbeeld de War Machines ETF of de Buy Now Pay Later ETF. Of mijn persoonlijke favoriet, de Coffee and Energy Drinks ETF.
8: Hebben we nog nieuws uit Duitsland? Jij hebt nog een update over Commerzbank, Donne.
12: Ja, zeker weten. Die hijsen de witte vlag in de overnamestrijd met UniCredit. Bijna de helft van de aandelen Commerzbank zijn in handen van die Italiaanse bank. En nu wil de Duitse bank toch in gesprek met hen. Ah. Het lijkt er dus op dat we eindelijk richting het einde van die overnamesoop gaan.
8: We hebben het zo meteen over shortsellers. Die willen de beurskoers van SpaceX weer terug op aarde brengen.
12: En we hebben het over Trumps en heffingen. Weer een nieuwe ronde, weer ruzie met bondgenoten. Maar gaat ze dan nu ook echt pijn doen?
8: Eerst naar de kwartaalcijfers van Intel. Wat een kwartaalcijfers zijn dat. De chipmaker ziet de omzet met 25% groeien. Dat is de sterkste kwartaalgroei die ze sinds 2011 gezien hebben. De vraag is nog steeds groter dan ze aankunnen. Maar vorig kwartaal lieten ze geld liggen. Dat is nu niet meer het geval.
15: So the situation is still that demand is growing faster than supply. But supply is still growing. And like the massive outperformance, even at the low end of the sales forecast for this quarter, right? You're beating consensus. So the market is a situation where CPU specifically is taking off for Intel. A lot of their top line performance is answered by that. And in the quarter gone, you know, that unit's growing 59%, double what the rest of the business is growing at.
12: Ja, CPU's, de centrale processor van je computer. Die dingen verkopen dus heel erg goed bij Intel. Eerst waren het de GPU's van Nvidia die hard nodig waren voor het trainen van AI. Maar nu moet kunstmatige intelligentie vooral taken uitvoeren. En daar zijn die CPU's dus hard voor nodig.
8: Ja, maar ook Intel laat beleggers schrikken. Van de week waren het al Alphabet en Tesla. Die zeiden dat ze heel veel meer willen investeren. Dat viel niet lekker bij aandeelhouders. Dat lijkt nu bij Intel ook het geval. Dit jaar gaan ze meer uitgeven. In totaal 20 miljard. En die uitgaven, zeggen ze, moeten volgend jaar nog verder stijgen. Maar laten we eerst even kijken, Bob, naar vorig kwartaal. De omzet ging met maar liefst een kwart omhoog. We hebben ze bij Intel die enorme groei aan te danken.
13: Nou ja, ik vind het niet heel indrukwekkend.
8: Oh, je vindt het niet indrukwekkend?
13: Nee, want ik denk dat er andere chipfabrikanten zijn, naar Micron en dergelijke, waar de omzet 100% omhoog gaat. En het is de omzet, hè, niet de afzet. Het is dat die CPU's, GPU's, die zijn gewoon een stuk duurder geworden. De afzet is eigenlijk amper gestegen. Dus het is niet te danken aan volume, maar voor een groot deel aan prijs. Dus ik vind bij Intel...
8: Je vindt het eigenlijk een tegenvaller dus.
13: Ik verwacht al niet zo heel veel. Ik denk dat in mijn ogen de koers misschien ook wel een beetje opgeblazen is. Hè. Trump is erin gestapt. Mm-hmm. Of althans
8: de Amerikaanse regering.
13: Amerikaanse overheid. En de verwachtingen zijn hoog vanwege de investeringen. Maar ze moeten nog maar klanten vinden. Hè. Ze hebben er wel een paar toezeggingen van bijvoorbeeld SpaceX. Nou ja. Weet je ook niet zeker of die ooit afneemt. Dus ja, ik vind het best wel wankel.
8: Nou, ze werden geholpen inderdaad door die Trump-regering. Dat nam het belang, hielp het bedrijf aan klanten. Maar ze zijn dus nog niet helemaal terug wat jou betreft.
13: Kijk, er werd winst gemaakt. Hè, als je, hangt van je boekhouding af. Want als je de investeringen er flink afhaalt, komt er een flink verlies uit. Hè. Maar goed, in principe is het zo, wat je nu investeert, daar ga je later op wel geld mee verdienen. Maar ik vind ze wel heel laat in de cyclus. Hè. Je hebt heel veel andere chipfabrikanten die al heel grote fabrieken hebben staan, die ook wel investeren, maar waar het risico een stuk kleiner is, omdat ze al echt omzetgroei laten zien. Intel moet die klanten nog maar zien te vinden.
8: Ja, kunnen ze deze groei volhouden wat jou betreft?
13: Als ze klanten vinden wel. Ja, de investeringen zijn groot genoeg. Dus dan gaat de groei als je klanten vindt vanzelf. Nou is die cyclus denk ik in halfgeleiders nog niet afgelopen. Maar goed, je ziet dat de markt her en der wel twijfelt. Wat dat betreft vind ik misschien optimistischer. Maar zou ik mijn geld liever in degene die het al bewezen hebben. Neem Samsung, Micron, TSMC. Dan in Intel investeren.
12: Ja, en als je naar de cijfers van Intel kijkt, dan kijk je natuurlijk naar de chips die ze zelf maken en verkopen. Maar ook naar de chips die ze maken voor een ander. De foundry afdeling. Nou, die liep volgens mij best aardig afgelopen kwartaal. Is dat lek nu boven, denk je?
13: Nou ja, dat is ook een kwestie van hogere prijzen. Mm-hmm. En dan denk ik dat TSMC een veel betere foundry heeft. Maar goed, er is veel vraag. Dus als die vraag continueert, is er absoluut ruimte voor ze. Maar dat is dus de vraag. Zijn semiconductors nog steeds cyclisch zoals ze dat altijd geweest zijn? Of is die vraag echt structureel hoog? Ik denk dat het een combinatie is. Die structurele groei gaat wel door. Maar er gaat toch nog steeds een cyclus doorheen, waarbij je volgens mij in de cyclus het hoogtepunt wel een beetje nadert.
12: Intel heeft ook veel toezeggingen ontvangen. Nou, je zei het net al, Elon Musk zou daar de chips willen laten maken. Volgens Trump heeft ook Apple er interesse in. Nou, zo zijn er nog wel meer hyperscalers. Is dat iets waar je op de lange termijn als belegger aan vast kunt houden? Of is dat gewoon nog te troebel allemaal?
13: Nou ja, wat je ziet in die chipwereld is toezeggingen. Nou, kijk naar ASML in het verleden. Die worden uiteindelijk ook wel waargemaakt. Alleen, als het dan even tegen zit conjunctureel, is het wel zo van, nou, dat stellen we een kwartaal uit. Ja. Dus het kan best wat langer duren. En als je nu kijkt naar de koers van Intel. Je betaalt volgens mij voor die gecorrigeerde winst, wat is het, 65 keer de winst. Zit er wel heel veel toekomstideeën in.
8: Jij zei het net al, Donne, die CPU's die doen het goed. Komt vooral dus door die datacenters. Kan dat nog meer worden als ze aan China mogen gaan leveren? Hebben ze ook hun grote aandeelhouder Trump voor nodig, denk ik, qua toestemming?
13: Ja, dat is misschien nu wat makkelijker, hè, vanwege dat belang wat de Amerikaanse overheid heeft. Ja, natuurlijk gaat dat helpen. Ja, absoluut.
8: Bezi verdient veel geld met het verpakken van chips, oftewel dat advanced packaging. Iets waar Intel nu ook een vastlijst aan bestellingen van heeft ontvangen. Hoe vervelend wordt dat voor Bezi, denk jij?
13: Nou, dat is denk ik heel gunstig voor Bezi. Want Bezi levert de machines om dat voor elkaar te krijgen. Dus die zitten iets verderop in de waardeketen.
8: Maar wij dachten dat het misschien juist een nadeel zou kunnen zijn voor Bezi, maar Bezi kan hier dus juist bij winnen.
13: Ik zou zeggen van wel, ja.
16: En dan onderaan de streep, hè, want ik bedoel, we hebben het natuurlijk over de omzetcijfers, maar ze noteert er toch gewoon een flinke verlies. Is dat nou iets wat je moet zien als een eenmalige tegenvaller, of is die situatie misschien toch iets minder rooskleurig dan men doet schetsen?
13: Nee, dat is denk ik wel. Ja, dat hangt helemaal samen met die grote investeringen. Dus ja, dat zou je moeten terugverdienen als alles goed gaat.
16: Maar ik hoor jou nog niet heel veel vertrouwen uitspreken.
13: Ik ben ook niet overtuigd, nee.
16: Nee, en want hoe kijkt Intel naar de rest van het jaar? Zijn zij positiever dan dat jij bent dan?
13: Ja, ze zijn wat positiever dan ik ben, ja.
17: BNR Beurs.
8: Kijk of jij positief bent over het volgende. We gaan door naar Trumps heffingen.
18: Deze week vervallen de importheffingen van 10% die Trump heeft opgelegd aan tientallen landen. En dus moet de regering op zoek naar nieuwe manieren.
8: En dat doet de Amerikaanse regering op basis van een wet uit de jaren 70. Jawel, nu de tijdelijke heffingen van 10% zijn afgelopen, gooit het Witte Huis het over een hele andere boeg. Er komen heffingen van 10 en van 12,5%. Dit keer onder het mom van de bestrijding van dwangarbeid en oneerlijke concurrentie. Volgens het Witte Huis doen de getroffen landen namelijk onvoldoende om de import van goederen die met dwangarbeid zijn geproduceerd tegen te gaan.
19: Om te zoeken naar een wettelijke basis. En die mogelijkheden die raken nu al snel uitgeput. Dit is er één van.
8: Zegt hoogleraar internationale economie Steven Brakman. Maar, zegt Brakman, er zit toch wel iets positiefs aan dit alles.
19: Bij al dit gedoe en al die chaos die Trump creëert, is dat hij blijkbaar toch zoekt naar een wettelijke basis. Dus ook de regering Trump realiseert zich dat de president niet zomaar alles kan doen, maar dat er toch een wettelijke grondslag moet zijn om iets te doen. En in dit geval gaat het dan over die invoertarieven.
8: Ja, Pop, ben je ook gerustgesteld dat de Trump-regering toch teruggrijpt op een 50 jaar oude handelswet?
13: Nee, eigenlijk niet. Want inderdaad, als je naar iets gaat zoeken wat volgens mij totaal irreëel is. Hè? Als je Amerika bent en je gaat anderen terechtwijzen op arbeidsomstandigheden. Natuurlijk, met een paar landen kun je zeggen in Amerika is het beter geregeld. Maar met een hele hoop landen die aangewezen worden, is het denk ik beter geregeld met arbeidsrecht dan in Amerika. Dus ja, ik vind het echt gezocht. Dus of dat nou een vooruitgang. Ja goed, men probeert zich aan de wet te houden, maar buigt die wel zo naar zich toe dat het eigenlijk ook een wassen neus is. Dus nee.
8: Wat maak je van die nieuwe ronde van heffingen? Gaan die landen en gaan die Europa ook echt pijn doen?
13: Nee, dat is het goede nieuws, denk ik. Die heffingen vervangen de 10% heffingen die volgens mij vandaag zouden aflopen.
8: Ja, klopt.
13: Dus ja, er komen nieuwe heffingen van 10, 12,5%. Europa zit al op 15, hè, wat uit onderhandeld is. Dus ja, dit is voor Europa een continuatie van hoe het is. Ik denk wel voor een paar landen, hè, Canada, Brazilië, uit een soort wraak hogere tarieven worden neergezet. Die zullen er misschien wat meer last van hebben. Alhoewel ik denk ook in het Braziliaanse geval, hè, met koffie en dergelijke, degene die getroffen wordt is de Amerikaanse consument. Dus ik vraag me af ook hoe houdbaar dat is.
8: Dan gaat hij het uiteindelijk als een boemerang in zijn eigen gezicht terugkrijgen. Als de prijzen daar gaan stijgen, dan gaat hij dat bij de stembus weer merken,
13: ja,
8: toch?
13: Ja, klopt.
8: Maar het is wel positief dat wij er dus eigenlijk beter uitkomen als Europa.
13: Ja, tot nu toe wel, maar let op met Trump. Morgen kan hij weer wat nieuws bedenken, hè, want hij heeft Spanje volgens mij ook nog wel op de korrel.
16: En voor beleggers die luisteren, hoe wordt hun aandeel geraakt?
13: Nauwelijks, of je moet heel specifiek in een Canadees of een Braziliaans bedrijf zitten die er nu echt veel extra last van heeft. Maar voor de rest, en dat zie je ook aan de markt, die negeert dit nieuws volkomen.
16: Ja, en je had het al een beetje over die Amerikaanse economie. Andere aankondiging die Trump deed is een nieuwe enorme aanval op Iran. Groter dan Operation Epic Fury, die aanval van eind februari waar dit alles mee begon. Nou, dat moeten we allemaal nog gaan zien. Wat je wel een beetje kunt concluderen is dat die heffingen nou er nog wel een tijdje zijn, net als de Iran-oorlog. Kan de Amerikaanse economie die stress nog veel langer aan?
13: Het lijkt van wel. Als ik kijk naar de arbeidsmarktcijfers van gisteren, het aantal werkloosheidsaanvragen, minste sinds 1969. Die economie, ja, op een of andere manier, ik vind het ook best wel knap. Die draait wel door. Ondanks AI, waarvan of misschien wel dankzij AI, maar dan wordt toch ook wel gezegd, gaat arbeidsplaatsen kosten. Je ziet het echt nog niet. Dus die Amerikaanse economie blijft op stoom. Inflatie gaat natuurlijk wel een rol spelen. Misschien niet zozeer economisch, hè, want veel bedrijven kunnen het ook wel doorberekenen. Maar zeker politiek gezien wordt dat wel een ding.
8: Tijd om even terug te blikken. Het was een week vol kwartaalcijfers natuurlijk. En een week met een pessimist. Jamie Dimon, de baas van JP Morgan Chase, gelooft niet meer in beleggen.
20: Long-dated government bonds, would you be a buyer of those?
21: Personally, no. I would not be a buyer.
20: Have you bought any equities recently?
21: No, I have not.
16: Was er ook goed nieuws voor de Londense beurs. Ze verwelkomen de voedingstak van Unilever. Dat gaat fuseren met McCormick. En je kunt daar binnenkort 24 uur per dag in handelen.
22: Planning a new offering called LSE 24. That will operate from 5 p.m. until 7:50 a.m. in London. It's expected to be ready for client testing by the end of this year.
8: Cijfers waren er onder meer ook van Randstad. Na jaren van malaise gaat het daar eindelijk weer goed. Het bedrijf profiteert, jawel, van de oorlog in het Midden-Oosten.
23: Want klanten zeggen nu, geef ons maar wat tijdelijke medewerkers in plaats van permanente medewerkers, zodat we de flexibiliteit houden, zodat wij als klant met die onzekerheid om kunnen gaan.
16: Minder lekker ging het bij KPN.
24: De omzet lag 0,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De verwachting voor de rest van het jaar is ook verlaagd. Nu gaat KPN uit van 1,5%.
8: Was er ook nog Alphabet en Tesla, ook die twee kwamen met cijfers en werden beide afgestraft.
25: Google raised their capex forecast to as much as $205 billion this year. That's fueling concerns over the sustainability of the really massive spending on AI. You see the stock there down by nearly 6%.
16: Tesla ging zelfs meer dan 14% omlaag in één dag, de slechtste dag van het jaar.
8: En zeg je Tesla, dan zeg je natuurlijk Elon Musk. En zeg je Elon Musk, dan zeg je tegenwoordig ook SpaceX. Zijn rakettenbedrijf ging met veel bombarie naar Wall Street. De grootste beursgang aller tijden, maar de glans is wel echt van het aandeel. In de begindagen ging de beurskoers naar meer dan $200 per aandeel. Is inmiddels met 30% gedaald, ver onder die IPO-prijs van $135 per aandeel. Het schommelt nu rond de $115 per aandeel. En dat is feest voor shortsellers.
26: Coming from Reuters, a short seller's notch $15.5 billion profit as SpaceX shares slide.
8: Maakt allemaal niks uit, Bob, want Elon Musk zegt die shortsellers gaan verliezen. Wat denk jij?
13: Ja, ik vind shortselling ook altijd een heel gevaarlijk spelletje. Want je verlies is in potentie oneindig. Terwijl je maximaal de huidige koers kunt verdienen. Hè? Want die koers kan naar 1000 gaan. Hè? Volgens mij heeft een analist iets van 900 als koersdoel op dit aandeel zitten. Ja. Dus dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk met de shortselling. Maar ik snap wel dat ze dit aandeel ervoor uitkiezen. Hè? Er is veel liquiditeit, dus je kunt het makkelijk lenen. Er komt nog flink wat naar de markt. Hè? Volgens mij komende maand, in augustus, mogen een aantal mensen die vastzaten in het aandeel, komen een nieuwe aandeel op de markt, die mogen verkopen. En die dat misschien ook wel echte gelden willen maken. En als je kijkt naar wat je betaalt, betaal je toch echt wel voor een heel groot stuk fantasie wat nog maar waargemaakt moet worden. Dus ja, ik snap wel dat je zo'n aandeel ervoor uitzoekt, maar ik vind het wel heel gevaarlijk.
8: Wat is de reden dat die koers zo hard naar beneden is gegaan? Is dat omdat beleggers verwachten dat er nog heel veel stukken aankomen, of dat ze nu realiseren, het is toch veel minder waard dan we dachten?
13: Nee, ik denk dat het echt alles te maken heeft met de hyperscalers die ook afgelopen tijd wel afgestraft worden. Van, gaan we met kunstmatige intelligentie en al die datacenters, waar een groot deel van de koers van SpaceX gepubliceerd is, op die toekomstige datacenters in space en dergelijke. Mm-hmm. Ja, gaat er echt wel geld mee verdiend worden. Dat is en er kwam dus dat Chinese verhaal bij, van die kunnen het misschien goedkoper. Dus gaat het wel zoveel geld opbrengen? Ik denk dat dat de koers zo beïnvloed heeft.
16: Begin augustus komen de kwartaalcijfers van SpaceX. Is dat nou iets wat nog de koers weer een duwtje in de goede richting kan geven?
13: Nou, ik denk het niet. Die koers is echt gebaseerd op de droom van Elon, waar heel veel mensen in geloven. Wat er nu uitkomt. Tuurlijk wordt er wat verdiend met die satellieten, hoe heet die dingen?
8: Starlink.
13: Ja. Maar ja, dat is allemaal niet zo spannend. Het is puur het verhaal wat erbij komt over hoe snel die fantasie komt.
16: En als die cijfers op de mat vallen, waar ga jij specifiek naar kijken?
13: Nou ja, volgens mij heeft Elon gezegd dat hij in 2027 datacenters in de ruimte zou willen hebben. Ik ben benieuwd of hij dat volhoudt, of dat het toch misschien voorzichtig 28 gaat worden.
8: En wat mooi dat jij hem bij zijn voornaam noemt. Dus jij kent hem net wat beter dan wij.
13: Nou, nee.
16: Bijna weekend, maar eerst nog even naar de agenda van volgende week. Het kan een spannende week gaan worden, al helemaal met de afgelopen week in het achterhoofd. Want nu is het aan de rest van de tech-aandelen in de Verenigde Staten om te laten zien wie de baas is. Amazon, Apple, Microsoft en Meta, die zullen met geknepen billen zitten nadat Alphabet en Tesla al werden uitgejouwd voor hun investeringen in AI. Apple is dan wel weer de vreemde eend in de bijt, want daar wordt niet al het geld in die AI over gegooid. Achteroverleunen zit er ook in Amsterdam niet in, want hier gaat het helemaal los met cijfers van chipmachinemaker ASM, Philips, Unilever, NXP en Basic-Fit. Nou, dat is dinsdag. Woensdag moet je in het buitenland zijn voor cijfers van Samsung en Porsche. En ook donderdag zit propvol met resultaten van Magnum, ING, Shell, DSM 4-Menig, UMG, CVC Capital, Air France KLM en bouwbedrijf BAM. Oh, en dan vergeet ik BMW, Stellantis en Adidas nog te noemen. Kortom, genoeg te doen. Zelfs in de zomervakantie.
8: Ja, moet ik echt aan de bak volgende week.
16: Zeker. Hard werken.
8: Donderdag ben ik dit was de beursdag en gelijk de beursweek. Wij danken Bob Homan van ING Investment Office. En we kunnen jou ook namens de hele redactie een goede vakantie wensen. Want jij gaat op vakantie, hè?
13: Ja, hartelijk dank. Ik reis zondag af naar Berlijn en reis dan verder met de auto. We zien wel waarheen.
8: Superleuk. Ik geef zo wat restaurantstip door voor Berlijn. Mooie stad.
13: Dank je wel.
8: Jaloers.
16: Nou, Bob, daar heel veel plezier. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er weer. Dan in je podcastfeed met Beurs in Zicht. En dat wordt me er eentje, want we gaan het hebben over Apple, Amazon, Microsoft en Meta. Tot dan.
8: Tot zondag.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: zou
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
7: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
8: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
7: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
8: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500... als ze over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Dan het weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
12: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we elke dag kijken naar hoe Europa een beetje meer zelfvertrouwen kan krijgen. En waar we vorige week keken naar de Europese beloftes, gaan we nu naar de lidstaten zelf kijken. Want of je nou naar Frankrijk, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk kijkt, het lijkt regeringsleiders maar niet te lukken om echte hervormingen door te voeren. Wat lukt er niet en hoe komt dat? Dat ga ik vandaag bespreken met Luc de Klerk. Hallo Luc.
13: Hola.
12: En Stefan de Vries.
14: Bonjour.
12: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we natuurlijk een cultureel Europees pareltje. Maar eerst.
10: The Gradometer.
12: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Luc, aan jou de eer vandaag. Ja. De Europese Commissie heeft Google deze week 2 boetes opgelegd van in totaal €890 miljoen. Waarom?
13: Ja, het gaat om 2 besluiten binnen de Digital Markets Act. De commissie concludeert dat Google zich niet aan de regels houdt. En als eerste gaat het om de zoekmachine van Google. Want Google is met die zoekmachine een zogenoemde poortwachter. Dus een hele grote speler en aangeduid. En dan moet je dus je aan strenge regels houden. En daarmee mag je dus je eigen diensten bijvoorbeeld niet voortrekken op diensten van derden. Hm. En de commissie heeft gezien dat Google dat wel doet in de zoekresultaten. Die eigen diensten die komen dan zeg maar mooier, prominenter in beeld dan die van andere partijen. Ik ging gisteren nog even met onze collega van de tech-redactie, Niels Koloos, kijken van ja, wat bedoelt de commissie dan precies? En dan stel je Google bijvoorbeeld op de uitslag van de WK-finale of live toen je dacht, hoeveel staat het eigenlijk? Dan krijg je een hele mooie graphic van Google bovenaan met dus dan Spanje, Argentinië, de uitslag, de gele kaarten, weet ik het, de opstelling, alles. Ja. En dan hoef je dus niet meer door te klikken naar een andere website, een sportwebsite of zo, waar dat dan staat. Hetzelfde geldt ook, stel je zoekt een hotel, een vlucht, dan krijg je ook meteen van Google een soort vergelijker. En dan hoef je ook niet meer naar Booking.com, Trivago, dat soort websites te gaan om te kijken waar de beste prijs is. En daarnaast, de tweede boete, die gaat meer over de Play Store, dus de App Store van Google. Google geeft daar appmakers namelijk niet genoeg de ruimte om op andere appwinkels te wijzen of andere betaalwijzes. Dus je kunt bijvoorbeeld, als je iets wil kopen binnen een app, dan pakt Google daar commissie over. Maar ja, je zou als appmaker wil je natuurlijk liever dat dat buiten Google omgebeurt op bijvoorbeeld je eigen website.
12: Ah ja.
13: En nou, dat je, Google maakt het niet mogelijk dat je daarop kunt wijzen als appmaker. En daar verdienen zij dus wat meer geld aan. En Google moet nu binnen 60 dagen zorgen dat ze zich aan die regels houden. Anders volgen er nog weer boetes van tot 5% van de totale wereldwijde omzet. En Google heeft al gezegd dat ze overwegen om in de beroep te gaan tegen die boete.
0: Ja, wat ik niet begrijp eigenlijk, Google weet toch dat die regels er zijn? Of zouden ze nooit zelf googlen op Digital Services Act?
13: Ja, maar zij geloven, en zijn hun argumenten nu natuurlijk ook weer die ze bovenhalen. Zij zeggen bijvoorbeeld van die Play Store, dat maakt het onveiliger voor onze gebruikers als we dit soort dingen inderdaad zouden doen. Dus zij proberen met dat soort argumenten nog eronder uit te komen. Ja, dat zullen ze waarschijnlijk dan ook weer doen als ze een soort van in beroep gaan.
12: Als ze in beroep gaan, ja. Het is, het zijn natuurlijk, misschien dan in de rest van de wereld hoeven ze zich niet aan dit soort regels te houden. Ze hebben natuurlijk te maken met een Europese wet.
13: Ja.
12: Amerikaans bedrijf, de Amerikaanse regering heeft al vaker gedreigd dat als de Europese Commissie dit soort boetes oplegt aan Amerikaanse bedrijven, er extra importheffingen zullen volgen.
13: Ja.
12: Vandaag zijn veel van de wereldwijde Amerikaanse importheffingen verlopen. Dus dat is een lekkere timing.
13: Ja, dus die juridische basis voor die heffingen die liep af. Dus de Amerikaanse regering moest iets anders zoeken. En dat is nu dwangarbeid geworden. Nou, die reden die doet er eigenlijk verder ook helemaal niet toe. Dat is niet zo belangrijk. Het gaat er gewoon om dat de Trump-regering weer een nieuwe manier heeft om dan dat beleid voort te kunnen zetten. Wat wel vaag is, is dan hoe dit dan weer impact heeft op zeg maar het handjeklapakkoord van Ursula von der Leyen en Trump in Turnberry op die Schotse golfbaan. Kaya Kallas, de buitenlandsvertegenwoordiger, die heeft vanochtend al een statement gegeven en zegt dat de EU ook opheldering gaat vragen en dat dit natuurlijk niet de verwachting was, want wat betekent dit dan voor die deal van 15% die is afgesproken? En je kunt je ook wel voorstellen dat er misschien nog wel weer een andere juridische basis wordt gevonden om Europa te straffen vanwege die boete, want daar zijn deze nieuwe heffingen niet voor. Bijvoorbeeld oneerlijke handelspraktijken die de VS discrimineren. Dat is nu namelijk ook de juridische basis voor de heffingen die Canada deze week om de oren kreeg. Trump heeft zelf ook nog niks over de boete gezegd. Maar Jameson Greer, dus de architect van Trumps handelsbeleid, die zegt wel dat deze actie van de EU nu een serieus risico vormt voor de transatlantische stabiliteit met betrekking tot handel. Nou, hebben de Amerikanen natuurlijk toch echt zelf die stabiliteit de Atlantische Oceaan ingekieperd. En nou zijn er dus geen heffingen vanwege die specifieke boete. Maar Greer hint er al wel op dat er waarschijnlijk nog meer komt. En wie weet dan ook wel specifiek gericht op de EU vanwege die Google-boete.
12: Ja, het is altijd een beetje gissen waarom nou precies die importheffing onze kant op komen. Is het nou een beetje great dat deze boete voor Google samenviel met de importheffingen die aflopen?
13: Nou, uiteindelijk denk ik van wel. Je zou als commissie natuurlijk kunnen zeggen van Amerika is op zoek naar nieuwe heffingen. Dat was deze week de hele tijd de vraag, waar gaan ze nou mee komen? Ze waren dus al op stoom met die heffingen voor Canada. En je zou dan misschien ook kunnen zeggen als commissie, moeten we dan niet even rustig aan doen en die boete voor Google maar laten zitten? Maar dat doen we dus niet. En Google kan nog steeds in beroep gaan en misschien is die boete nog steeds wisselgeld voor ze. Maar toch, het signaal komt dan wel aan bij de Amerikanen. Zie de reactie van Greer nu ook. Trump vindt het vast ook niet leuk. Dus op zich wel weer great voor Europa dat we ons niet laten afschrikken door mogelijke dreigingen of door dreigingen van de Amerikanen en gewoon van de eigen kracht uitgaan en gewoon Google wel die boete opgeven omdat ze zich niet aan onze regels houden.
1: Make Europe great again. Es wird unter meiner Führung fundamentale Änderungen. Wir werden diesen Zustand beenden.
2: Plus largement, c'est par la réindustrialisation que nous retrouverons notre force et que nous créerons des emplois mieux payés.
3: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.

0: Emmanuel Macron is vleugellam in eigen land. Friedrich Merz heeft na ruim een jaar nog niets bereikt. En onze buren in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds maandag bezig met hun 7e premier in 10 jaar tijd. Om nog maar te zwijgen van ons eigen land met alle kabinetscrisis van de laatste jaren. We bespreken vandaag de staat van verschillende Europese lidstaten in deze aflevering van Mega XL. Wat gaat er fout? Laten we verschillende landen er even bij pakken. Luc, jij hebt ten eerste gekeken naar Spanje.
1: Ja.
0: Pedro Sanchez wordt toch wel geloofd rondom zijn harde opstelling richting Trump.
1: Mm-hmm.
0: Maar in eigen land ligt hij onder vuur. Wat gaat er fout in Spanje?
1: Ja, nou op zich dat hij inderdaad geloofd wordt vanwege dat hij zich hard uitspreekt tegen Trump, levert hem binnenlands ook wel wat populariteit op. De meeste Spanje steunen die positie, zeker rondom de oorlog met Iran, of de Amerikanen tegen Iran wel. En op zich, Spanje doet het economisch ook goed de laatste tijd. Groeit 3 keer zo hard als het gemiddelde in de eurozone. En Sanchez is natuurlijk ook nog maar 1 van de sociaal-democratische leiders in Europa. Dus soms wordt hij dan ook nog wel weer neergezet als een soort voorbeeld voor links-Europa. Dus dat klinkt dan misschien allemaal goed. Maar kiezers vertrouwen hem in Spanje ook wel steeds minder. En ja, dat ligt natuurlijk ook aan al die schandalen die om hem heen hangen. Zijn vrouw wordt nog onderzocht. Zijn broer en zijn oud-transportminister en ook wel trouwe bondgenoot. Die zijn volgens mij al veroordeeld, als ik het goed heb. En dan zijn er nog een aantal nog meer mensen om hem heen die ook nog onderzocht worden. Dat maakt de premier allemaal zwakker. En daar komt nog bij dat hij geen meerderheid heeft in het parlement. Dus hij is vleugellam. Hij kan geen begroting er meer doorkrijgen. Al sinds 2023 is de bestaande begroting alleen nog maar verlengd. Vlak voor de NAVO-top gebruikte Sanchez nog wel een soort geitenpaadje om de defensiebegrotingen te verhogen, buiten het parlement eigenlijk om. Dus dat lukt dan nog wel, maar ja, echt beleid maken dan ook weer niet. En volgend jaar zijn er verkiezingen en dan is de kans groot dat de rechtse Partido Popular de grootste zal worden.
0: Oké. Okay. Genoteerd, denk ik, voor de discussie die we straks hierover gaan voeren. Stefan, Frankrijk, jouw tweede land. Macron die heeft daar natuurlijk ook allerlei problemen. Wat is zijn grootste probleem?
2: Ik denk dat het grootste probleem van Frankrijk is Frankrijk. Een onbestuurbaar land met een totale afwezigheid van de wil om samen er iets van te maken. Het woord compromis is weliswaar Frans, maar het lukt de Fransen niet om die compromissen ook te sluiten. Dus het is ongetwijfeld het minst gebruikte woord in de Franse taal. Maar ja, wat is het grootste probleem? Ik denk een heel hiërarchische maatschappij, een archaïsche structuur en politieke organisatie. Emmanuel Macron is het gekozen staatshoofd, democratisch gekozen staatshoofd met de meeste macht ter wereld. Er zit heel veel macht in die ene persoon. Hij is behoorlijk geïsoleerd. Hij opereert ook geïsoleerd in die ivoren toren dat het Paleis Élysée is in Parijs. Dus er zijn allerlei dingen die maken dat land onbestuurbaar is. Ook door Emmanuel Macron, die gekozen werd natuurlijk op zijn mooie blauwe ogen. En hij was 39.
0: Golden boy, wat zat in het Frans?
2: En iedereen in Europa liep helemaal met hem weg in het begin. Want deze man zou Frankrijk wel eens gaan moderniseren. Dat zelf dacht ik ook. Maar ik zei toen al bij de verkiezing in 2017, als deze man het niet lukt om Frankrijk te renoveren of te hervormen, ja, dan zal niemand het lukken. En ja, kijk waar we nu staan aan het eind van zijn presidentiële loopbaan. Het parlement bijvoorbeeld, dat is volledig lam. Er zitten 3 groepen die absoluut niet met elkaar overweg kunnen en ook niet overweg willen. Er gebeurt heel weinig. De economie ligt op zijn gat. De werkloosheid stijgt door het dak. De staatsschuld die neemt toe
0: is met enorm.
2: Ja, €300.000 per minuut. Al 10 jaar lang. Minuut in, minuut uit. Het is hopeloos.
0: Gaan we iets verder naar het zuidoosten in Italië. Gaan we naar Italië. Daar heerst...
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Dus dat was ook een strategische fout. Die nederlaag was toch weer snel te boven. Maar vorige week kreeg ze nog een nederlaag in het Italiaanse parlement. Daar stemden ineens haar eigen Kamerleden tegen een wetsvoorstel voor een soort voorkeursstemmen, zoals ze dat ook in Nederland hebben. Dus daar blijkt dat de fractiediscipline binnen haar eigen partij afbrokkelt, dus zo stabiel is het niet. En ja, als je kijkt met een vergrootglas naar Italië, het enige dat stabiel is, is interessant, is de obligatiemarkt. Dus investeerders hebben vertrouwen in Italië.
2: Ja.
1: De spread, dus het verschil met de Duitse rente, daalt en is behoorlijk laag vergeleken bij de afgelopen 10, 15 jaar. Tegelijkertijd.
2: Ja, maar niemand in Frankrijk wil investeren, willen mensen wel in Italië investeren.
1: Ja. Kennelijk, ja, interessant. Maar of dat terecht is, is nog maar de vraag. De staatsschuld stijgt ook in Italië. Nu 138,5% van het BBP. Interessant, de werkloosheid is wel behoorlijk gedaald. Nu 5,5% en de trend is nog naar beneden. Die was jarenlang echt heel hoog in Italië, 9-10%. Maar tegelijkertijd, ja, het lijkt stabiel regeren, maar het land beweegt eigenlijk niet. Er is nauwelijks groei. Wel toename van de staatsschuld. Dus de stabiliteit die we denken te zien in Italië, ja, dat is eigenlijk een maskerade. En dat land heeft ook minstens net zulke grote problemen als Frankrijk. Dus Meloni de Stabilo, dat is niet terecht. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Ja, of ze blijft zitten, zie je wel weer.
2: Oh, dat zien we dan weer. Ook genoteerd, Italië. Nog even naar Duitsland, groot land natuurlijk in Europa. Luc, Friedrich Merz lukt het ook niet om tot echt grote hervormingen komen. En heel veel mensen die zijn ook helemaal niet heel blij met hem. Wat gaat er fout?
3: Nou ja, dus heel veel gaat er fout. Het vertrouwen in zijn partij is sowieso ook de afgelopen weken weer een nieuwe deuk opgelopen. Dus die had de fractievoorzitter Jens Spaan van het CDU. Die moest opstappen toen bekend werd dat hij met zijn man een kind uit Amerika had geadopteerd via een draagmoeder. Nou, dat was in Duitsland verboden. En Spaan had dat verbod zelf in 2020 als gezondheidsminister, wilde hij dat niet afschaffen. En nu is er een kabinetsshuffle bezig ook. Dus er moet een nieuwe voorzitter van het CDU gekozen worden. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. En vanochtend lezen we al wat berichten dat die kabinetsshuffle of die ombouw begonnen is. En Merz die krijgt een nieuwe stafchef, Nina Warken. Dat is de huidige minister van de Volksgezondheid. En dan de secretaris-generaal van het CDU. Die wordt dan de nieuwe minister. En ja, Merz heeft ook allerlei hervormingen beloofd. Onder meer op het gebied van economie, gezondheidszorg, het pensioenstelsel. En dat komt ook maar niet van de grond. Ja, het kwakkelende Volkswagen, dus de Duitse auto-industrie, dat ook het moeilijk heeft, dat staat misschien toch ook wel symbool voor Merz in zijn termijn tot nu toe.
2: Ja.
3: Ja, Michal, dan nog even van Duitsland verder naar het oosten, naar Donald Tusk in Polen. Die wilde afrekenen met de PiS-regeringen die voor hem kwamen. Maar dat gaat juist een stuk moeilijker ook.
2: Ja, Tusk die heeft te maken met een nieuwe, of eigenlijk een nieuwe president van dezelfde partij. Die werd vorig jaar verkozen. Nawrocki, die is ook van PiS. En de president in Polen heeft een vetorecht. En dat heeft hij ook al meerdere keren gebruikt. Hij hield in februari een wet tegen die de onafhankelijkheid van rechters moest herstellen. Tusk is natuurlijk heel erg bezig na een soort PiS-regime in Polen om die rechtsstaat te herstellen. Maar het gaat dus niet zo makkelijk als hij had gehoopt. Blokkeerde de Poolse president een defensielening van 44 miljard euro uit het Europese Safe Defensieprogramma. En deze week nog blokkeerde hij een wet die samenlevingscontracten voor LHBTI'ers mogelijk moet maken. Kortom, Tusk heeft het best wel moeilijk. En hij heeft ook te maken met een heel gepolariseerd land. Ik was er vorig jaar, bij de verkiezingen, voor de presidentsverkiezingen. Nou, dat was enorm spannend. De uitslag lag enorm dicht bij elkaar. Dus ofwel het werd een kandidaat van de partij van Tusk, of het werd dus een kandidaat van de PiS-partij. Het was echt een fotofinish. Dus dat land is ook enorm verdeeld. Dus dat is ook nog een moeilijkheid die hij heeft. En het lukt hem dus niet om ook om die hervormingen zelf door te voeren. En dus is zijn eigen partij ook teleurgesteld. Dus eigenlijk kan hij het niet goed doen, hoewel hij het dus wel probeert. Volgens mij hebben wij heel wat verschillende landen besproken. Dezelfde problemen. Ik hoor vertrouwen wat er niet is in de politiek, persoonlijke schandalen,

0: oneenigheid in de eigen, binnen de eigen partij. Ik hoor veel economische problemen ook.
1: Ja. Ja.
0: We hebben onze vragen over het functioneren van Europese politici en de democratie voorgelegd aan Eva Rovers. Zij is schrijver en oprichter van bureau Burgerberaad, waarmee zij het Burgerberaad op de kaart wil zetten als onderdeel om de democratie te versterken. Volgens haar zitten de westerse democratieën in een crisis. Dat komt dus niet alleen, zegt zij, door populistische partijen en die opkomst, maar juist de middenpartijen gaan hierin mee, en dat werkt volgens Eva Rovers averechts.
2: Het was iets wat heel erg door populistische partijen werd gedaan. Schijnbaar eenvoudige oplossingen voor hele complexe problemen, waarvan je eigenlijk kan zeggen, ja, maar zo simpel is het gewoon niet. Maar je ziet daar nu wel een kentering in. Je ziet steeds meer, met name middenpartijen, die toch ook een beetje die retoriek gaan gebruiken. En ja, ik denk dat dat wel gevaarlijk is, omdat zo de wereld gewoon niet werkt. En dat je op een of andere manier als politicus ervoor moet zorgen dat mensen inderdaad toch begrijpen waarom soms dingen langer duren. En ze dus inderdaad al niet al beginnen met beloftes doen waarvan je van tevoren al weet dat je die niet kan waarmaken. Want dat zaait alleen maar nog meer wantrouwen in politiek en in democratie.
0: Kortom, Stefan, het is allemaal de schuld van regeringsleiders?
1: Nou ja, regeringsleiders zijn ook burgers. Dus uiteindelijk is het de schuld van de burger allemaal, als we het kunnen hebben over schuld. Want het is natuurlijk een ontwikkeling die al jaren speelt. Ook breder, ook in andere maatschappelijke lagen, niet alleen in de politiek. Ik denk dat het komt onder meer omdat de democratie zoals we die hebben bedacht, laten we zeggen 2 eeuwen geleden, laten we bijvoorbeeld Nederland nemen, de laatste grondwet, echte grondwet 1848... waarop ons huidige systeem is gebaseerd. Nou, dan heb je ongeveer 2 eeuwen. Het is niet meer van deze tijd, de democratie zoals we die nu beleiden. Het is simpelweg niet meer opgewassen tegen hoe de maatschappij is veranderd, hoe de uitdagingen zijn veranderd. Het is op met de democratie. Alleen, ja, degene die het zouden kunnen veranderen, politici, en een nieuw model voorstellen en bedenken, dat zijn ook degene die er het minste baat bij hebben dat het systeem verandert natuurlijk. Maar ja, ik denk dat de democratie ten einde loopt.
0: Even nog luisteren naar Eva Rovers. Wat haar betreft moeten we ook inderdaad gaan evalueren. En we moeten af van inderdaad het huidige beeld over wat een democratie eigenlijk is.
2: Dat we in ieder geval af moeten van het idee dat democratie hetzelfde is als verkiezingen. Verkiezingen zijn belangrijk. Verkiezingen zijn een instrument in een democratie. Maar een democratie is een heel uitgebreide gereedschapskist. En daar zit meer in dan alleen die één hamer van verkiezingen.
0: Eva Rovers heeft het dus over die burgerberaden. Die komen op in Europa om burgers meer inspraak te geven. Een paar voorbeelden.
2: Dus we zien op allerlei plekken in Europa dat die burgerberaden ongelooflijk veel goeds doen. Dat mensen zich betrokken voelen. Mensen die zichzelf als afgehaakt beschouwen, echt weer het gevoel hebben dat ze meedoen. Dat het belangrijk is dat ze hun stem gehoord wordt, wetende dat de politiek daar daarna ook iets mee gaat doen. Op die manier is er nieuwe abortuswetgeving in Ierland gekomen, is er nieuw klimaatbeleid gekomen in allerlei landen. Zijn er beslissingen gemaakt over de bouw van nieuwe kerncentrales. Het kan over allerlei onderwerpen gaan. Over mobiliteit, over vergrijzing, you name it. Over veiligheid. En dat maakt dat inwoners en politici veel dichter bij elkaar komen. Dat ze elkaar beter begrijpen, dat ze elkaar vooral ook meer vertrouwen. En dat allerlei vastgelopen problemen ook echt gewoon aangepakt worden.
0: Stefan, geloof jij in zo'n burgerberaad?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat ieder initiatief waarbij je mensen betrekt bij besluitvorming, op welk niveau dan ook, is positief. Al gaat het maar om een nieuwe schommel in de speeltuin om de hoek, bij wijze van spreken. Het punt is natuurlijk ook dat heel veel mensen niet geïnteresseerd zijn in die gezamenlijke besluitvorming en in de politiek.
0: We hebben aan het begin van deze podcast allemaal netelige situaties opgenoemd. Ja. Namelijk de problemen die er zijn in allerlei Europese landen. We hebben het gehad over, nou ja, hoe wij het een beetje zien, hoe de democratie, of misschien wel niet, maar het politieke systeem misschien een beetje veranderd zou kunnen worden. Hebben we een soort conclusie, als we die twee een beetje naast elkaar leggen, wat betekent het nou voor al die situaties in die verschillende landen?
1: Ja, ik denk dat er wel een gemene deler is dat veel mensen keren zich af van de politiek of zijn niet meer geïnteresseerd. En wat ook heel interessant is de demografie. Europa wordt ouder en ouder. En hoe ouder de mensen worden, hoe conservatiever ze stemmen. Dus dat heeft ook een grote invloed op de manier waarop Europa wordt ingericht. Terwijl eigenlijk alle problemen die we hebben, denk met name aan het klimaat, maar ook defensie, digitale economie, die betreffen de jongeren. Dus ik pleit in het kader van democratische vernieuwingen voor een stemrecht dat afhangt van je leeftijd. Dus bijvoorbeeld van 0.
3: Maximum.
1: Kijk, van 0 tot 18 telt je stemrecht een halve keer. Tussen 18 en 60 of 70 telt je stemrecht één keer. Of twee keer. En vanaf 80 bijvoorbeeld niet meer stemmen. Want het gaat niet meer over jouw toekomst. Of een half stemrecht. Dus een gewogen stemrecht, afhankelijk van de uitdagingen die jij in de toekomst gaat krijgen. Want ja, waarom zouden mensen van 90 moeten stemmen over de pensioenhervormingen van kinderen van 16 nu? Dat is toch ook een raar iets?
4: Ja, ik ben het helemaal eens. Ik wil wel meer stemrecht als journalist. Ja.
0: Meer stemrecht. We moeten een soort lopend referendum hebben. Of we moeten naar kijken hoe dat werkt. We moeten misschien wel af van de huidige beetje parlementaire systeem. Of daar zullen we goed naar kijken. De postcode moeten we echt eventjes een APK naar de APK gaan. En wat hadden we nog meer? We moeten meer burgers toch, ja, het is een beetje een cliché, maar betrekken bij, bij de politiek.
5: BNR's megahit.
0: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Het kan van alles zijn: muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Stefan.
1: Ja.
0: Wat heb je meegenomen vandaag?
1: Nou, een beetje Eurotrash.
0: Niet meer, ja. Jan is er niet in. Slaat gelijk in je slag.
1: Vroeger was Italië de hofleverancier van zomerhits. En dat is een beetje voorbij. Dus ik ben wat meer rond in het zuiden gaan kijken waar dan zomerhits vandaan komen. Volgende week ga ik naar Portugal. Dus ik dacht, laat ik even kijken wat daar de numero uno is. En dat is Slow J met Tata.

0: Dit is de Bad Bunny van Portugal.
1: Ja, zoiets. Maar ik vind het wel lekker klinken. Ik zie hem al zitten op een terras daar in Porto of Lissabon, waar dan ook. Het komt van zijn album Afro Fado. En dat is leuk, vind ik altijd. Waarbij je culturen in de blender gooit. Want hier wordt, is een rapper die traditionele Portugese fado, ook prachtige muziek trouwens, mengt met hip-hop tuga. Dat is ook een genre. Je leert nog eens wat bij Make Europe Great Again.
0: Zeker.
1: Hip-hop tuga is Portugese rap. Dus dit gemengd met Afrika. En dan krijg je dus de numero in Portugal deze week. Ah.
0: Lekker, dat ga jij luisteren als jij daar.
1: Ja, hij staat op
0: het terras zit.
1: Op mijn oortjes.
0: Luc?
2: Ik vond het wel lekker. Ik wacht nou op het filmpje dat Stefan zit te dansen in Porto op deze muziek. Dat lijkt me heerlijk.
0: Hopelijk krijgen we dan die beelden.
1: Volgende week.
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Luc de Klerk en Stefan de Vries. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Micha van der Toorn. En volgende week zijn we natuurlijk weer maandag rond de klok van 4 met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd, en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents Dinner. Het eerste deel werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij kwam al snel met beledigingen naar de pers en de Democratische Partij. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: Bij het verkopen van je auto denk je misschien niet direct aan een veiling.
8: Ja, nou ja, waarom niet, hè?
7: Het kan wel.
8: Dus wel, ja. Maar moet je het dan ook doen? We spreken het straks met de autoveilingplatform The Collectibles, die je hier natuurlijk heel objectief adviseert dat je dat gewoon moet doen.
7: Ja, precies. Verder hoor je natuurlijk ook die rijimpressie in de Ferrari 296. Speciale.
8: De speciale. Ja, dat is een belangrijke toevoeging.
7: Ja, nou, zeker. Maar eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer de actieve Aeroblades. Die zitten op.
8: Het is iedere week weer een verrassing wat we gaan behandelen. Nou, maar deze
7: nieuwe, ja. Porsche Cayenne Electric.
8: Ja.
7: Even eerst even uitleggen wat het is.
8: Oh, ik dacht dat we gingen zeggen dat ik dat wel wilde hebben. Want het zit namelijk op een Cayenne Turbo Electric. Ja, die wil ik wel.
7: Ja.
8: Nou, klaar? Oh, sorry. Nee, het zijn in de achterbumper feitelijk, aan de zijkant. Ja. Aeroblades die uitschuiven.
7: Ja.
8: Op het moment dat je wat snelheid maakt. En daarmee maak je eigenlijk de achterzijde van de auto langer. En dat is goed voor de stroomlijn.
7: En dat is een voordeel bij elektrische auto's, daar kan dat. Makkelijker dan met een traditionele auto.
8: Ja, nee, op die plek, want het zit zeg maar echt maar op de hoeken.
7: Ja, ja.
8: Nee, dat kan ook bij andere auto's. Alleen, ja, weet je, elektrische auto's gewoon, ja, ze zijn zo efficiënt dat alles impact heeft. Ja, als je het positief verwoordt. Of je zegt van ja, ze komen gewoon niet ver genoeg. Dus je moet alle trucken uit de kast trekken om de range goed te krijgen.
7: Ja, maar ja. Nu is het natuurlijk ook weer een motortje in dat elektriciteit verbruikt.
8: Precies,
7: om die dingen naar buiten te duwen.
8: Nou, ik hoef het niet.
7: Het zorgt gewoon voor meer efficiëntie, betere stroomlijnen.
8: Beter.
7: Ja. Maar levert het ook echt wat op?
8: Zeker. Kijk, als je kijkt naar Cayenne...
7: Hoeveel kilometer?
8: Dat kan ik niet zeggen, want we hebben hem niet zonder die Aeroblaze. Nee, wat ik wel kan zeggen, je hebt normaal de instapper... en als je niet met dezelfde accu, komt die gewoon verder dan de snelle versies. Want die zijn altijd zwaarder, hebben bredere banden, noem maar op. Bij de Cayenne Turbo en de Cayenne is dat eigenlijk precies andersom. Die Turbo komt net ietsje verder. En het is natuurlijk allemaal op details. Hè. Het is niet 200 kilometer verder. Maar hij komt echt verder. Dus het werkt echt. En met dit soort dingen ben ik wel benieuwd. En ik weet niet hoe ik dat een keer zou kunnen testen. Maar ik zou het eigenlijk wel willen doen. Is als je op hogere snelheid rijdt, wat dan het effect is. Wat je nu ziet, zeg maar, in de Duitse, met name Duitse automobielindustrie. Mm-hmm. Daar hebben ze de autobaan. Ja. Daar mag je best hard rijden.
7: Zeker.
8: Namelijk 130. En dat is alleen nog maar de adviessnelheid op heel veel plekken. En dan mag je gewoon zo hard rijden als je wil. Elektrische auto's veel vermogen, dus die kunnen in principe best hard. Maar ze rijden dus ook wat hogere snelheden. Dus je ziet nu allerlei oplossingen om gewoon op hogere snelheid die efficiëntie omhoog te krijgen. Want dit is natuurlijk, met 60 doet dit natuurlijk nog niet zoveel.
7: Nee.
8: Maar met 160 of met 260, wat die Cayenne Turbo elektrisch gewoon haalt, doet het wel veel.
7: Maar dan kun je ook verwachten dat actieve aerodynamica een steeds grotere rol gaat spelen bij elektrische auto's.
8: Ja, dat denk ik
7: en
8: wel.
7: En dat ook doorcijpelt vanuit zo'n Cayenne naar de wat normalere auto's.
8: Ja, eigenlijk zeg maar, als je geen actieve aerodynamica hebt in een auto, dan ben je niet zo cool.
7: Nee.
8: En dat is niet helemaal waar, want ik kijk onze volgende gast aan. Die heeft een auto die heel cool is, maar die dus niet een uitklapspoiler heeft. Want die heeft namelijk een vaste spoiler, maar daar gaan we het zo misschien nog over hebben.
7: Ja. Maar voorlopig dus alleen in het luxe segment. Ja. En misschien dat later wat doorcijpelt.
8: Ja, nou, ik zou verwachten dat dit doorcijpelt, tenzij ze maar natuurlijk weer andere trucken verzinnen. Ja. Waardoor je dit ook zou kunnen opzetten. Bijvoorbeeld Mercedes AMG GT Concept XX. Dat is die auto die op Nardo in 24 uur was, 37. Kilometer.
7: Oranje ding.
8: Daar hadden ze ook weer oplossingen door stroom te zetten op bepaalde delen. Dus creëer zeg maar geladen deeltjes ook in de lucht. En daardoor verandert de aerodynamica. Oh. Dus heb je helemaal geen uitklapspoiler nodig. Maar gewoon, die van mij heeft een elektronische spoiler. Dat kan natuurlijk ook. En misschien breekt dat wel door. Maar het is gunstig om gewoon iets te doen met die aerodynamica.
7: Dus, eindoordeel?
8: Hebben!
9: Ja!
7: Ja hoor.
8: Ja, doe mij zo'n Cayenne Turbo Electric. Tom, als je luistert.
7: Precies. Deze zomer beantwoorden we trouwens ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast.
8: Ja, tenzij we ze niet leuk vinden, dan negeren we ze gewoon. Maar in principe behandelen we ze wel. Die Breek de Week podcast die verschijnt iedere woensdagochtend in onze podcastfeed. Dus abonneerbaar.
7: Zeker doen.
0: De Nationale Autoshow.
7: Ja, je auto verkopen via een veiling. Moet je dat nou doen of niet? En als je dat dan doet, waar moet je dan rekening mee houden? Hans Winter is manager en veilingmeester bij autoveilingplatform The Collectibles. Welkom, leuk dat je bent.
10: Ja, dankjewel.
7: Dan wil ik toch even weten welke auto je bij je hebt.
10: Met de vlotte 997.
7: Laat ik het gewoon zo zeggen. Ja,
8: de vlotte 997.
7: Heb je ook niet zo vlotte 997's?
8: Die hangt
7: vooral van de bestuurder af, toch?
8: Hans is er ook wel van. Nee, het is een 997 met tweewielaandrijving, maar er zitten wel twee van die funtjes op. Ja. Dus toch? De kenners zouden genoeg moeten weten.
10: Die mogen nu raden wat het is.
7: Ja, precies. Ja. Heb je hem ook op een veiling gekocht?
10: Nee, niet. Oh. Nee. Ik heb hem gewoon...
8: Heb jij überhaupt wel zo'n auto op een veiling gekocht, Hans?
10: Jazeker. Uiteraard.
7: Maar vooral verkocht, vermoed ik zo.
10: Dat is me weer.
7: Want autoveilen voor de luisteraars die misschien daar wat minder bekend mee zijn... die denken dat dat misschien echt voor klassieke auto's is en dergelijke. Maar het gebeurt dus ook voor de wat modernere auto's. Waarom zou iemand dit moeten overwegen?
10: Het is vooral voor ook een stukje gemak. Wij kunnen op een hele efficiënte en snelle manier een auto vermarkten tegen marktconforme prijs. Dat is eigenlijk een beetje ons kunstje.
7: Ja, maar is elke auto geschikt?
10: In principe is iedere auto geschikt om te veilen. Bij de collectibles willen we natuurlijk graag auto's hebben die een beetje eruit springen.
8: Die een beetje collectible zijn.
10: En dat hoeft niet per se een hele dure te zijn, maar als hij al een mooi verhaal heeft of lage kilometerstand of eerste eigenaar.
7: Kun je daar een voorbeeld van geven? van zo'n auto?
10: Het leukste voorbeeld vind ik nog steeds het Volkswagen T2-busje wat we verkocht hebben. Wat al 48 jaar in de familie was.
7: Oh ja.
10: Ja. En goed, dat veil je dan in opdracht van de twee dochters. Die daar toch best nog een beetje moeite mee hadden. Maar ja, kon er verder niks meer mee. Nee. Pa, ma, die kon er niet meer mee rijden. En hij moest een keer weg.
7: Ja.
10: En die hebben hem verkocht.
7: Ja, maar goed, zo'n T2, dat is nog wel echt wel behoorlijk collectible natuurlijk. Hè? Ja. Dat is ook niet zo'n hele gewone auto. Maar je hebt misschien ook wel wat, ja, op het eerste gezicht wat gewonere auto's die toch een heel mooi verhaal hebben.
10: Ja, daar hebben we natuurlijk best wel een paar van gehad. Moet ik eens even denken of er zo eentje te binnen schiet.
8: Nou, er zijn natuurlijk vanuit de collectie die Audi Brussel zijn natuurlijk een aantal auto's met eigenlijk geen kilometers. Ik zit even te denken, wat is er op de collectibles? Maar toch ook gewoon zo'n Volkswagen Passat met zeg maar een soort van en een Seat Leon.
10: Met 23 kilometer.
8: Met 23, die is dan nieuw.
10: Ja. Zonder chassisnummer.
8: Ja, dat is wel fijn. Dus, maar goed, dan kan je gewoon een chassisnummer ergens van. Nee, oké, dat kan dus niet. Nee, maar dat soort auto's natuurlijk wel. En dat is natuurlijk soms natuurlijk echt jeugdsentimenten voor iemand. Dus,
10: dat gaat echt naar verzamelaars. Mensen die dat ooit hebben gehad.
8: Ja.
10: Of waar ze achterin op de achterbank gezeten hebben. Bij
8: gezeten. Sorry. Nee, ik bedacht iets anders. Oh, god. Ja. Meer pijp. Ja, dat sowieso. Welke auto's doen het goed op de collectibles? En waarom? We willen nu alle eerste.
10: Ja, kijk, dat zijn toch meestal de auto's die echt aanspreken. Dat zijn de AMG's, de BMW M-modellen, de Porsches. Eigenlijk alles tussen de 25 en 100.000 euro, dat is gewoon goed te verkopen. Ja.
8: Maar je wil eigenlijk auto's nog erboven. Want de veiling is natuurlijk ook op commissiebasis. Dus dan hoe duurder, hoe beter.
10: Hoe duurder, hoe beter. Alleen je merkt wel dat op een gegeven moment is je commissie natuurlijk ook eindig.
8: Ja.
10: En daar moet je soms een beetje rekening mee houden. En soms gaat het hartstikke goed. En dan zijn we allemaal gelukkig.
8: Ja.
10: En soms moet je daar een klein beetje in toegeven om te zorgen dat je toch tot een transactie komt.
8: Ja.
10: En dat is wel ons doel, hè, om te zorgen dat je uiteindelijk werkt na een transactie. Om die auto te kunnen gunnen, dat de nieuwe eigenaar blij is. En het doel heeft dat hij voor goede prijs die auto heeft. En de oude eigenaar.
8: Dat gaat toch vanzelf, Hans? Het is toch gewoon alles op internet. Het is toch het hele auto. Nee, ik weet dat het niet zo is. Maar nee,
10: het kunstje aan zich is niet heel ingewikkeld. Hè?
8: Nee.
10: Kijk, iemand meldt zijn auto aan, wij zetten hem netjes online. En zorgen ervoor met een hele mooie beschrijving en een hoop foto's dat die auto goed gepresenteerd wordt. En dan is het een kwestie van zorg dat je marketing goed voor elkaar hebt. Dus dat is veel Facebook, Google, Instagram.
7: Facebook ook nog echt?
10: Ja, nog steeds. Ja, daar halen we nog steeds veel bieders uit. En ook veel leads eigenlijk voor mensen die gewoon hun auto willen.
7: Grappig.
8: Ja.
10: En we zijn gewoon heel goed vindbaar op Google.
8: Yeah.
10: Dat merk je aan alles.
8: Ja. Yeah. Maar jij moet ook nog wel af en toe een beetje bemiddelen, toch? Dat je zegt van, joh, ik moet we komen net 50 euro tekort links en nog 50 euro rechts.
10: Nou, het gaat meestal om iets meer dan 50 euro.
8: Anders waren we er snel uit.
10: Kijk, als een veiling is geëindigd, hè, op een gegeven moment heb je nog twee bieders over. En de laatste bieder, die wil misschien nog wel iets meer geven. Maar als er geen concurrentie meer is, dan houdt dat op.
8: Ja.
10: En dan stopt de veiling. En als hij dan nog net niet is waar die wezen moet, maar die hoogste bieder misschien toch wel iets meer had willen geven, dan ga ik bellen. En dan vraag ik nog wat er nog mogelijk is.
8: Vaak wat je laatste prijs?
10: Ja, nou, dat niet helemaal. Ja. Maar dat vraag ik dan aan de verkoper.
8: Ja.
10: Van, wil je ook nog wat water bij de wijn doen? We hebben natuurlijk een stukje commissie waar we ook nog iets mee kunnen schrijven.
8: Ja.
10: En uiteindelijk verkopen we op die manier 85% van de auto's.
7: Maar een verkoper kan die verkoper ook altijd tegenhouden als niet de juiste prijs wordt?
10: Als het minimumbod niet wordt
7: gehaald. Nee, precies, als het minimumbod.
10: Als iemand gaat veilen, dan zijn ze meestal wel zover van we willen ook afscheid nemen van die auto.
7: Ja, dat kan me voorstellen, maar ik kan me ook voorstellen dat ze bepaalde verwachtingen hebben.
10: Ja, dat is daar heb ik het meeste werk aan.
7: Ja, je bent echt
10: manager van de verwachting.
7: Verwachtingmanagement guru.
10: Ja, dus, iemand heeft natuurlijk bepaalde prijzen gedacht voor zijn auto. En dat is natuurlijk altijd de mooiste en de beste die er is.
7: Ja.
10: Dat geloof ik meteen. Alleen je moet wel realistisch zijn en zorgen dat je die auto tegen de marktconforme prijs kunt wegzetten.
7: Maar hoe manage je dat dan? Hoe voorkom je die teleurstelling?
10: Door van tevoren duidelijke afspraken te maken wat wij denken dat die op gaat brengen.
8: Oh ja.
10: Als ze daarmee eens zijn, dan begin ik. Maar als iemand denkt dat zijn auto 70.000 euro waard is en ik denk 55, dan heeft het gewoon geen zin om eraan te brengen.
7: Nee.
10: Dan doen we het ook gewoon niet.
8: Nee. Veelt je al veel aan de voorkant weg op basis van vraagprijs wat ze in hun hoofd hebben?
10: Ja, daar gaat best wel wat afvalt, zeg maar.
8: Yeah.
10: Ja. En ja, soms snappen mensen het ook best wel. Alleen ja, ze moeten ook voor zichzelf wel het gevoel hebben dat het natuurlijk een goede
8: prijs. Tegen mevrouw kunnen vertellen dat die auto echt een goed idee was geweest 10 jaar geleden.
10: Als het 10 jaar geleden is, is het meestal wel een goed idee geweest.
8: Yeah.
10: Want de meeste auto's in ons segment zijn al auto's die langzaam een prijs omhoog zijn gekropen, mits ze niet te veel gebruikt zijn. Maar op het moment dat je iemand hebt die een half jaar geleden een auto gekocht heeft, bij een dealer bijvoorbeeld met garantie en inruil, noem maar op. Ja, dan wordt het vaak toch lastig.
8: Ja. Is veilen voor iedereen een goed idee? Er zit best ook een beetje onzekerheid aan. Hè? Spannend.
10: Het is spannend. Hè? Het is ook een manier om in een korte termijn, hè, want wij veilen, pak een beetje, zijn we een tijd kwijt, tussen de 14 en 20 dagen ongeveer voor het hele traject. He, en dan is de transactie gedaan en dan heb je centjes op de bank.
7: Dat is echt snel.
10: Ja, dat is gewoon vlot.
7: Ja.
10: En als het allemaal loopt zoals het moet lopen, en dat is in de meeste gevallen gelukkig ook zo. En dan kun je gewoon op een vlotte manier je auto verkopen.
7: Ja.
10: Je hebt geen mensen aan de deur. Wij faciliteren daar heel mooi en door te zeggen, joh, je kan bij ons gewoon de auto bij ons in de lood zetten.
8: Ja. Je zegt we, want het is geleerd nu aan Porsche en Gelderland van Mark Weg. De collectibles nu van Mark Weg. Hè, zo moet ik volgens mij zeggen.
7: Hmm.
8: En daar heb je natuurlijk gewoon ruimte ook.
10: Daar hebben we gewoon een ruimte waar we gewoon auto's kunnen opslaan.
8: Yeah.
10: En je ziet dat daar steeds vaker gebruik van wordt gemaakt.
8: Yeah.
10: Dat iemand zegt van, joh, weet je, ik heb afscheid genomen in mijn hoofd al van die auto. Ik kom bij je neerzetten.
8: Hij moet nu weg van de oprit.
10: En dan regelen wij alles vanaf dat als iemand wil komen kijken tot de aflevering, dan dat faciliteren.
8: Ja, totdat die echt start en zo. Hè, dat hebben we ook wel eens. Ik rij ook wel eens met auto's van de collectibles, want jullie hebben gewoon gave auto's. Nee, ja, dat is serieus.
10: Over het algemeen hebben we echt hele leuke auto's.
8: Doen wij dat ook. Hè. Wij maken af en toe video's van auto's van jullie. Maar er zit gewoon bucketlist materiaal dat ik denk, ja, die heb ik nog nooit in gereden. Ja, dat is leuk. En die startte niet. Dat was de BMW 850 CSI. Ik weet niet meer. Was één van de accu's was stuk volgens mij uiteindelijk toch? Of
10: er waren twee accu's stuk. En uiteindelijk bleek ook nog een kabelbreuk in te zitten. En dat hebben we toen moeten fixen. Ja. Toen is het uiteindelijk toch nog goed gekomen. Ja. Dus wat dat betreft.
8: Maar als je dan hebt inderdaad over auto's waarvan ik, daar wil ik gewoon nog een keer in rijden. Dat was er één. En daarom dat ik ook zei, ik ga dan maar even fixen. Dan ga ik toch wel even rondje rijden.
10: Ja, we hadden eerder een afspraak staan in voor de auto. Ja, klopt.
8: Is door de connectie met Mark Weg ook komt er dan ook meer Porsche, ook inruilers vanuit Porsche en Gelderland die hoek?
10: Het aantal inruilers is beperkt.
8: Yeah.
10: Wij willen ook snel doorstromen daar. En als er een goed handelsbod is, dan gaat die auto gewoon meteen door.
8: Yeah.
10: Heel af en toe komen we daar gewoon niet mee weg.
8: Nee.
10: Weg komt er niet meer weg.
8: Weg komt er niet meer weg.
10: En dan pak ik zo'n auto op en dan vind ik hem. En zeker als het iets aparts is van een vreemd merk, dan willen we dan nog wel eens dat gewoon proberen via de veiling. En dat lukt over het algemeen ook.
8: Heb je een recente auto die jou enorm die je verrast heeft qua respons?
10: Ik had een Westfield.
8: Ja.
10: Dat is natuurlijk eigenlijk een bouwpakket.
7: Ja.
10: Op een Lotus 7 geïnspireerde auto. Maar een hartstikke leuk ding. Er worden ook veel wedstrijden mee gereden.
8: Ja.
10: Die auto die bracht beduidend meer op dan wij, maar ook de eigenaar verwacht had.
8: Okay.
10: Dus dan krijg je uiteindelijk waren er toch twee mensen die hem heel graag wilden hebben. En op een gegeven moment stopte dan. De Audi RS5 die jij getest hebt ook nog. Die cabriolet die bracht ook meer op dan we verwacht hadden. Dus zo zijn er af en toe wel auto's die ons verrassen.
7: Ja, in positieve zin. In negatieve zin zal dat ook wel eens gebeuren.
10: Tuurlijk, gebeurt ook. En dan probeer je of in de naverkoop die auto nog te verkopen, of veilen hem een tweede keer. Meestal lukt het dan wel. Sommige mensen vragen zich af, dan weet toch iedereen wat die auto waard is. Maar als jij vandaag op zoek gaat naar een bepaald type auto, die gisteren afgelopen is, dan heb je die auto gemist. En dan is hij nu opeens voor jou wel actueel en zo nog heel veel andere. En dan zie je dat daar uiteindelijk toch het goede bedrag uitkomt.
7: Grappig. Jij loopt al heel lang mee, hè, in die autoveilingwereld.
10: Ja,
7: is er nou
10: niks anders.
7: Nee, precies. Hoe lang al?
10: Nou, in 93 ben ik begonnen met de verkoop gebruikt bij Beliesplan.
8: Ja.
10: Dat heeft zelfs een.
8: Waren dat ook veilingen toen al?
10: Wij deden dat in eerste instantie allemaal met inschrijving. Ja. En later deden
8: met een envelopje of zo? Moest je dan echt gewoon...
10: Nee, dat ging nog met fax.
8: In dat papier. En dan moest je gaan sorteren wie heeft het hoogste bod, of niet?
10: Ja, maar dat deden we al met fax. Dus iedereen haalde een lijst op met biedingen. En dan kwam dat met de fax binnen. En dan schreven we dat netjes uit op een groot stuk papier. En dan selecteerden we de hoogste bieder. En dan werd die toegewezen.
8: Zo, jouw werk is zoveel makkelijker geworden met internet.
10: Ik heb dat in 96, denk ik, toen voor het eerst geautomatiseerd. Toen moesten nog collega's moesten met een floppy en een computer naar een handelaar toe om uit te leggen hoe dat allemaal moest. En dan moest je via, ik weet niet eens hoe dat heet, via zo'n pieptoontje moest je dan inbellen.
8: En met een modem. En dan konden ze ook het systeem inbellen.
10: Zo ging dat.
8: Ja, ik had heel snel al vroeg ISDN, had je dat niet bij. En veel snelle verbinding.
10: Ik ben daarna bij BVA terecht gekomen. En daar heb ik eigenlijk de autoafdeling weer opnieuw op de rit gezet. En tot wel een succes gebracht.
8: Ja. En nu mag je snoepjes veilen.
10: Nu mag ik snoepjes veilen.
8: Vind je dat ook leuk, zeg maar, dat het snoepjes zijn?
10: Ik vind twee aspecten uit mijn werk echt heel leuk. Dat is dat ik geen personeel heb. Dat ik het lekker in mijn eentje kan doen. Ja. En het soort auto's en met name het soort mensen wat daarbij hoort, is gewoon heel leuk.
7: Ja, maar wat voor soort mensen zijn dat toch een beetje paradijsvogels?
10: Nou, dat niet. Nou, soms wel, maar over het algemeen zijn het wel auto-enthousiasten.
8: Ja,
10: waar
8: precies,
10: je gewoon leuk mee kan praten over benzinemotoren vooral. En vermogen en snelheden en dat soort dingen.
8: Ja, wat is de laatste diesel die je geveild hebt? Zit te denken. Komen af en toe wel voorbij, volgens mij.
10: Ik weet niet of ik pas nog een diesel geveld heb.
8: Dat is lang geleden. Elektrisch? Ja. Ook nog niet echt.
10: Elektrisch hebben we wel wat geveld. Een Audi e-tron, een Taycan heb ik geveld. Een Cayenne was een hybrid.
8: Ja, een hybrid.
10: Ik heb nu een Panamera hybrid.
8: Maar dat is ook gewoon met benzine nog. Hoe is het veranderd, de veilingwereld? Even los van dat het vroeger met fax en zo ging. Er zijn nog meer veranderingen?
10: Nou, er zijn natuurlijk ontzettend veel veilingen op dit moment. Ook in Nederland. En, wat dat betreft ook best wel wat concurrentie. En wij onderscheiden ons toch nog, denk ik, door een stukje persoonlijke aanpak, de mogelijkheid van stalling. Ik denk dat ons tarief heel schappelijk is. En,
7: wat is jullie tarief?
10: Wij rekenen 10% op geld.
7: Okay.
10: En de kosten voor de verkoper beperken zich tot de foto's. En dat is €300 inclusief btw. Dat lijkt een hoop geld, maar we hebben een aantal freelance fotografen die voor ons werken. En die zijn daar gewoon 4, 5, 6 uur mee bezig.
7: Ja.
10: He, met naartoe rijden, foto's maken, bewerken en alles erbij. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo gek.
7: Nee, het zijn ook echt wel hele mooie foto's. Ik zat net even op de site te kijken wat er op dit moment staat. Veel Porsche inderdaad.
10: Ja, staat op dit moment heel veel Porsche op. Ja. Dat klopt. Ja. Maar het is normaal gesproken is het...
7: Maar voor dit weer ook een Volkswagen Golf Cabrio.
10: Ja,
7: 1.8.
10: Een heel mooi origineel Nederlands autootje. Ja, klopt. Ja.
8: En dat is wel een voorbeeld van als die 200.000 kilometer heeft en al een paar keer schade, dan is het geen collectible, maar in principe zeg maar een bereikbare auto.
10: Een bereikbare auto.
7: En deze heeft 97.000 gereden.
10: Origineel Nederlands, eerste lakken, kloppende NAP.
7: Nice.
10: Niet 600 eigenaren gehad. Dan vinden wij dat bij ons past.
8: Het
10: hoeft niet per se een hele dure auto te zijn. Alleen het hele goedkope segment, daar kunnen wij eigenlijk niet zoveel mee.
8: Nee.
10: Als je auto's hebt in de prijsklasse van 7.000, 8.000 euro... dan zijn onze marketingkosten gaan eigenlijk al op aan de opbrengst. Hoe leuk de auto's ook kunnen zijn. Hè?
7: Ja. Hoe leuk de auto's ook kunnen zijn de kopers ook kritischer geworden in de loop der tijd?
10: Mensen kijken wel heel erg van... is het een eerste lakauto?
7: Ja.
10: Is die dealer onderhouden? Hoeveel eigenaren heeft hij gehad? Informatie is natuurlijk ook steeds toegankelijker van alles. Iedereen kan zelf al alles opzoeken. Iedereen kan een Carfax opvragen en dat soort dingen... om zelf ook een beoordeling te maken van de auto. Wat me wel opvalt is dat er eigenlijk maar heel weinig mensen komen kijken.
7: Nou, en dat wou ik net vragen. Kopen ze het ongezien? Of komen ze ook nog wel eens een proefrijdje vragen?
8: Vent koopt gewoon zijn auto ongezien,
10: 98% toch? 98% koopt
7: het ongezien, denk ik. Nee, dan kijken ze misschien nog even het videootje van Wouter, als die er is.
10: Je hebt dat ook gedaan met jouw auto.
8: Ja, ik heb dat ook gedaan,
10: Dat was goed bevallen.
8: Deze keer wel, ja. De volgende keer dat ik doe, wordt natuurlijk een groot drama. Dat kan je er ongeveer uittekenen. Kijk, het is goed om te gaan kijken. En... mijn uitgever heeft ook aan de video's die ik maak voor de collectibles. Of ik, namens Autoblog, voor de collectibles. Je snapt wat ik bedoel. Alleen, ja, ik heb daar natuurlijk niet een oordeel over de auto. Ik ga er niet onder liggen en zeggen, nou ja, ik zie dat deze links voor schade heeft gehad. Dus het is meer een beetje van, joh, ook een documentaire over de auto. Hè. We hebben de laatste video.
7: Ja, maar ook over het model dan. Hè?
8: Ja, dus, Honda S2000. Ja. Wat zeg maar epische auto, 9000 toeren, Roadster. Ja. Nou, dit exemplaar was dan heel weinig kilometers. Nou, dat kan ik dan wel benoemen. En dat ik dat ook kon zien. Maar soms rijd ik ook in een auto, denk ik, ja, ze zeggen 100.000 kilometer. Maar dat kan je soms niet goed beoordelen.
7: Loopt trouwens nog 4 dagen, die S200. 2000, sorry.
8: Ja, maar ze hebben het uitgezonden niet.
7: Nee, dat is waar. Maar hij staat nu op 27.500.
8: En die moet nog wel een beetje omhoog. Denk ik.
10: Ja, er moet nog wel het nodige. Ja, maar dat maakt niet uit.
8: Maar dat gebeurt eigenlijk toch vaak ook.
7: De laatste dagen.
8: Ja, moet je gewoon de laatste 5 minuten inloggen en dan gaan meebieden? Of wat zien, zie jij dan gebeuren?
10: We zien steeds meer dat het een spelletje wordt van het laatste kwartier.
7: Dat
10: dan eigenlijk pas iedereen. Ja, niemand gaat zijn eigen prijs opdrijven. Dat snap ik ook heel goed. Mm-hmm. Heel soms hebben we dat een auto. Ja, daar gaan 2-3 bieders. Die gaan er meteen volop. En die is eigenlijk 7 dagen voor sluiting. Is hij al waar die wezen moet.
7: Ja.
10: Maar meestal. He, en het klinkt misschien heel stom, ik zit nu al 20 jaar ben ik met die veilingen bezig. En iedere keer denk ik, als het maar goed komt. En ja, dan laatste half uurtje als ik dan achter mijn computer zit s'avonds. Want we sluiten meestal tussen 9 en of tussen 8 en 10 s'avonds. Ja, dan zie je gewoon dat er opeens iedereen wakker wordt en begint te bieden.
7: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
8: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
7: Zometeen in de Nationale Autoshow.
8: Ik ben speciaal met de trein naar Frankrijk gereisd. Ja, waarom naar Frankrijk? Om dan een Ferrari 296 speciale te testen.
7: Ja, daarvoor wil ik ook wel in de trein, denk ik. Iemand moet het doen.
8: Ja.
7: Ja, en je hoort Breek de Week, dus blijf luisteren.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
9: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
11: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
12: Dankjewel.
11: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
7: En waar gaan we het over hebben, Hans?
12: Large language models en zoeken in digitaal bedrijf.
7: Zoeken in digitaal, ja, precies. Digitaal zoeken, want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
12: Dat klopt. Nou, of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
7: Ja, dan ben je gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
12: Ja, nou, ik ben al sinds de komst van ChatGPT eigenlijk gelijk aan de slag gegaan hoe dat kan. Maar het leuke is dat het zo hard gaat. Iedereen die nu met Google zoekt, dan weet je nog, weet jullie vast ook nog wel, als je een jaar geleden met Google zocht, dan kreeg je nog steeds je resultaatlijst met 1 miljoen resultaten.
7: Allemaal.
12: En tegenwoordig krijg je bovenaan de AI-antwoorden.
7: Ja.
9: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
13: Ik open de vergadering.
14: Ja, voorzitter.
15: Ja, dank voorzitter.
16: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
17: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
18: Want die maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
19: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
18: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
17: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
19: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
17: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
19: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
15: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
22: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
15: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
22: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
15: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
22: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
23: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
24: BNR Verkeer.
25: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file op dit moment en die staat op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat inmiddels alweer een kleine 10 minuten op onthoud.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
27: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. Het eerste deel werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij kwam al snel met beledigingen naar de pers en de Democratische Partij. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst
26: de rijimpressie.
7: Wouter test de Ferrari 296 Speciale.
29: Oh ja, jongens. Oh, wat gaat dit hard. Maar dat is echt maar een heel klein deel van het verhaal. Welkom aan boord van... Ja, nee, dit is een hele speciale rijtest. En ik zal je straks ook uitleggen waarom. Omdat het niet alleen maar extra power, duurder, meer bijzonder, moeilijk aan te komen. Maar ook die rijervaring. Dit is een kleine spoiler naar de conclusie, denk ik, van de test al direct. Maar dit is de Ferrari 296 Speciale. In de bloedlijn van het bijzondere middenmotor Ferrari's. De volgende stap. Ik ben overigens Wouter Karsen. Dit is een autoblog.nl video. En vandaag rijden we door Frankrijk, Normandië. Met een kanon. Ja, en dat, weet je, daarmee doe ik hem onrecht. Maar oh, wat gaat het hard. Het is ongelooflijk. Maar het is vooral ook, zeg maar, weet je, sommige auto's zijn meer dan de som der delen. En dat geldt voor deze auto. En de 296 kennen we, hè. Middenmotor, plug-in hybride aandrijflijn. Bijzonder snel. Maar ja, we moesten wel afscheid nemen van de V8. Maar deze V6, de Piccolo V12, zo willen ze hem zelf noemen. Zo klinkt die ook wel een beetje. Hier, luister. En voor de 296 speciale hebben ze ook weer allerlei dingen. Ach, hoe tunneltje. Een soort haakse bocht erna, dus we kunnen niet al te gek doen. Maar ze hebben zoveel dingen aangepast. Hè. Ik hoop dat ik alles me kan herinneren om jullie te gaan vertellen. Maar lichter, meer vermogen, heftiger qua sturen. Maar vooral dat sturen, maar het hele pakket is wat men zo indrukwekkend vindt. Zo lekker. Plug-in hybride aandrijflijn. Klein accu'tje die heel snel weer oplaadt in de verschillende rijmodi die er zijn. Ik heb hem nu in, even kijken, qualifying. Dat is het allersnelst. Maar hij kan ook in race, hij kan ook in hybrid. En ik zou hem ook in een volledig elektrische stand kunnen zetten. Hoort het al? En voor de 296 speciale hebben ze veel dingen aangepast. En veel meer dan je wellicht zou verwachten. Want ze ook gewicht bij het motorblok hebben willen besparen. Dus als je alleen maar kijkt naar de rauwe cijfers en denkt, nou ja, hij heeft wat meer vermogen. Maar eigenlijk valt het misschien een beetje tegen. Want dit is natuurlijk een V6 met twee turbo's. Dus schroef de turbodruk wat op. En nou ja, je komt er al wel. Voor de 296 speciale. De vermogenswinst is nog wel een soort van bescheiden. En van 830 naar 880 pk. Dat is het gecombineerde systeemvermogen wat deze aandrijflijn heeft. En daarvan komt 180 pk maximaal van de elektrische aandrijflijn. Van de elektromotor die in de bak zit. Tussen de bak en de motor. Dat is overigens alleen maar in de qualifying mode dat hij die laatste pk's ook vrijgeeft van de elektromotor. Dat is dan ook wel weer grappig en ook wel een beetje des vooruit. Van ja, je krijgt niet altijd alles. Dat heb je ook helemaal niet nodig. In die qualifying modus, dan komen die laatste 13 pk's vrij. En dan rij je dus eigenlijk ook altijd zeg maar met verbrandingsmotor. En die elektromotor gezamenlijk. Het is een relatief klein accu'tje. 7,3 kWh. Daarmee kan je 25 kilometer elektrisch rijden, mocht je dat willen. Dat kan ook wel. Maar ja, wil je dat? Ja, soms wel. Weet je, zeg maar, de straat uitrijden en niet de hele wijk makker maken, kan ik me voorstellen. En als je een beetje in de file aan het kruipen bent, kan ik me ook voorstellen. Maar die V6, ook die is aangepast. 700 pk. En dat is dus alleen die V6. De Piccolo V12, zoals ze hem noemen. En weer een stuk. Ja, een klein stuk. Kan even een beetje even laten luisteren. Het is hier een beetje nat. Dus ik wil niet eens vol gas geven. Want anders is het... Want ja, alleen maar vermogen naar de achterwiel. Plus dat vermogen van die elektromotor. Dus dan kom je op een totaal van 880 pk. 880. Dat is echt heel veel. Sprinttijden dan. 7 seconden. 0 naar 200. 7 seconden 0 naar 200. En als je een zeg maar, huistuin- en keukenauto hebt, of een beetje hot hatch, zo rond die 7 seconden naar de 100. Dat is tegenwoordig niet super snel meer, maar nog meer dan vlot. Topsnelheid dan. Meer dan 330 km per uur. Ja, voldoende. 0 naar 100. Ja, dan moeten we wel grip hebben. 2,8 seconden. Ja, het is vooral die tussenacceleraties. Het is wel echt heel rap. En ook echt agressief. Agressief met die bak. Hè. DCT-bak met 8 versnellingen. Die elektromotor die... Waar de koppeldipjes zeg maar, als het ware invult. Ja, welke koppeldipjes zou je bijna zeggen? Maar die bak die schakelt ook nog sneller. Ze hebben overigens ook akoestisch iets gedaan. Als je opschakelt, je hoort gewoon een soort klap door de... het is moeilijk te omschrijven. Ik zou willen dat ik jullie allemaal een rondje mee zou kunnen nemen. Maar het is in die verschillende rijstanden merk je echt van... Oh ja, ze hebben het maximale uitgaat echt gewoon gezorgd voor joh, dit is ook qua belevingen zo'n lekkere agressieve auto. Bijna soms ook een beetje te gek voor openbare wegen. Maar ja, dat is natuurlijk sowieso wel een beetje zo met de sportauto's van nu. Het gaat natuurlijk zo hard. En hij klinkt echt waanzinnig.
7: Ja, de Ferrari 296 speciale. Dit doen ze gewoon wel echt heel erg goed, hè, bij Ferrari.
0: Ja, echt, want ergens, weet je, als je rationeel denk je, ja, een beetje pk's extra, maar dat ding, weet je, een normale 296 is al belachelijk snel. Mm-hmm. Dus weet je, waar heb je het nog over? Een beetje gewicht eraf. Maar gewoon het gevoel, zo is zo'n lekkere auto. En het mooie is, ik reed ooit met een 458 speciale. En ik dacht, en meteen toen ik die 296 reed, dacht ik, ja, dit is dat DNA wat erin zit. Gewoon een auto die meteen met je praat. En waar je comfortabel in voelt. Om steeds een beetje harder te gaan rijden. En die af en toe zeg maar even laat merken van, oh ja, je bent nu ga je een beetje, hè, je bent maar aan het tarten. Dus hij doet wat, maar niet meteen terugbijt. Zo'n echt geweldig goed.
7: En natuurlijk heel milieuvriendelijk.
0: Ja, plug-in hybride. Ja. Dan kan je geloof ik 16 kilometer elektrisch mee rijden of zo. Als je hem helemaal, ja. Ja. Ja, god, ja, ja. Weet je, wat wel mooi is, kijk, door die accu, door die elektromotor, kan je natuurlijk zeg maar makkelijker het stilstand wegrijden, schakelmomenten ondersteunen en zo. Vooral dat moet je zien, dat de waarde is. En minder BPM op is ook fijn.
7: Ja, en in de schaal van hebben dan, coupé of aperta?
0: Oeh, ik denk coupé vind ik wel heel mooi. Ja, ik denk allebei wel echt, maar echt, ik letterlijk verliefd geworden op die auto. En dan kan je zeggen, ja, dat heb je met die dure dingen en zo. Nee, maar ik heb ook geen normale 296 gereden. En nu in die speciale reden dacht ik, oh, ik begrijp die auto ook beter. Het is alles net een beetje uitvergroot. Ja, echt heel erg goed.
7: Ja. Dure auto's, wat kost die?
0: Ja. Vanaf 425.000 euro. Oh ja. Dus ja, dit is ook gewoon lekker onbereikbaar. Dit schrijft namelijk natuurlijk ook weer niet heel erg af. Hij blijft een beetje te veel geld.
7: Precies. Ja. Video vind je natuurlijk weer terug op autoblog.nl of via YouTube. En het is nu tijd voor. Voor welke auto zou je nier afstaan? Dat kun je ook.
0: Ja, dat is makkelijker. Dat stond niet legaal in Nederland. De vakanties gaat natuurlijk de familie mee. Dus dan wordt de gezinscontainer afgestoft. ja. Wat een hele prettige auto is.
1: Projectweek, we zijn er weer. We gaan de hele zomer door met leuke luisteraarsvragen. Die zijn echt heel erg leuk, hè, Meindert?
7: We hebben echt hele leuke luisteraars. Dat wil ik nog wel een keer benadrukken.
2: Maar die vragen zijn ook zo leuk.
7: Ja. Ga je nou cynisch lopen doen?
2: Nee, je hoort toch mijn enthousiasme?
7: Nee, dat hoor ik dus niet.
1: Dat hoor ik ook
7: dat
1: absoluut niet.
7: Rotterdamse
2: rare. Ik kan heel goed acteren.
7: Oh, geweldig! Wat een leuke vraag.
1: We sloten vorige week af met de vraag die dan nu als eerste gaat komen.
2: Wel, is dat zo?
1: Ja, ja zeker. Wat ben je alweer vergeten? Je hebt een week de tijd gehad om erover na te denken. Ja. De vraag
7: is niet
1: was
7: gelukt.
1: Nee, niet gelukt. Nee. Wel eerlijk van jullie. Met welke auto zou je het liefst een roadtrip door Europa willen maken? Vraag Bart. En dat vind ik een leuke vraag, want eigenlijk is dat wel iets dat je heel graag zou willen doen, maar vaak niet de tijd voor hebt. Of de kinderen en de vrouw moet ook mee.
7: Nee, dus dat gaat niet. Met de auto die ik uitkies. En ik kan nu maar één auto uitkiezen. Want ik heb hem in november 2025 overgenomen van ene Karsen. W. Karsen. En ik heb gewoon eigenlijk nog niet heel veel tijd gehad om echt leuk met de 911 te rijden. Dus die zou ik wel heel graag een keertje mee willen nemen op een mooie roadtrip door Europa.
1: Wouter, hoe gaat dat voelen? Want heb jij dat al gedaan? Met die auto destijds?
0: Eigenlijk niet echt roadtrip. Echt meerdere dagen. Echt heel veel kilometer. Ik heb er vooral ook gewoon dagelijks mee gereden. Ik ben er wel een paar keer mee op pad geweest. Wat verder weg. Maar niet per se roadtrip. Kijk, ik vind een roadtrip waarin je binnen één dag op bestemming bent, vind ik
7: nee,
0: niet
7: zo nee. Etappes.
0: Ja.
7: En je hebt natuurlijk wel een eindbestemming.
1: Mm-hmm.
7: Dat is gewoon weer thuis.
0: Ja,
1: uiteindelijk wel. Ja.
7: Nee, maar
1: ooit.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Ik ben op heel veel verschillende locaties met heel veel bijzondere auto's al geweest. En soms, met zeker regelmaat, heb ik gezegd, dit zou ook wel heel gaaf zijn om met een eigen auto te doen. Hè?
5: Dat is
4: dus dat is zeker waar ik eigenlijk weinig aan toe kom. Omdat, weet je, de vakanties gaat natuurlijk de familie mee. Dus dan wordt de gezinscontainer afgestoft. Wat een hele prettige auto is. Maar ja, dat is toch wat anders dan inderdaad met je eigen, zeg maar, speeltje.
5: Ja.
4: Porsche 911 is voor mij ook het speeltje. Ik bedoel, ik rijd er ook dagelijks in, maar het is ook het speeltje.
5: Ja.
4: Dus dat zeker nog een keer doen. Maar ik weet ook zeker, als Anita Dekking dit hoort, zegt, ik nodig je elke keer uit en elke keer kan je niet. Ja, dat is ook een beetje de...
5: Anita Dekking, je moet even uitleggen voor de luisteraars.
4: De Dolph Dekking.
5: Ja.
6: Driving experience.
4: Ja, rijtrainingen.
5: Ook echt een hele mooie reizen.
4: Geweldige reizen. Ik bedoel, ik krijg niet eens betaald door haar. Maar ze nodig hem wel elkaar uit voor allerlei dingen. Het komt er eigenlijk niet van, omdat we dit doen, hè?
6: Ocho,
4: maar werken,
6: werken.
4: Nou, en als ik dan later op de sterfbed
5: dus
4: ligt,
5: eigenlijk,
4: had ik maar meer gewerkt. Dat zegt nooit iemand.
5: Maar we gaan nu de zomer in. Dat betekent altijd dat in september zo'n beetje, augustus het nieuwe seizoen start. Dus dit is het moment om plannen te maken voor het nieuwe seizoen van de Nationale Autoshow.
4: Ja.
5: Want ook in 2026-27 draaien wij gewoon weer lekker door.
4: Ja,
5: als
4: zeker.
5: Het goed is,
4: we mogen
5: toch?
4: Gewoon door. Ja. Ja. Ja, we hebben nog niet gehoord dat het niet zo is.
5: Nee, daarom. Dus we gaan ervan uit. Maar misschien kunnen we een mooie roadtrip gaan plannen. Moet nou het ook even mogen van de baas?
4: Ja, tuurlijk.
5: Maar hij is Mr. Mobility tegenwoordig bij BNR. Dus
6: zal wel moeten, toch?
5: Ja, je moet wel alles experiencen natuurlijk.
4: Ja, jij moet dan met een elektrische auto. Wij kunnen gewoon met
5: de volgauto.
4: Misschien een elektrische zevenzitter. Want dan kan wel de hele familie mee.
6: Oh ja.
5: En dan zitten wij alvast in het hotel. Ja. Genieten van een heerlijk glaasje wijn. En dan is het nog ergens aan het laden.
6: Nou ja, ik weet weer waar ik sta. Leuk.
4: Ja, leuk. Nee.
6: Ik zat zelf te denken aan... Ik heb een zwak voor één auto. Al sinds ik eigenlijk met jullie werk.
5: De Volkswagen Up?
6: Nee. Het is al meer dan 15 jaar geleden natuurlijk dat we zijn gestart. Ja, zoiets. Ja. Dat is de Jaguar F-Type.
5: Ja.
6: V8.
5: Begrijp ik wel.
4: Wel een V8?
6: Ja, de V8.
4: Geen V6?
6: Nou, vind ik ook lekker klinken.
4: Ja.
6: En eigenlijk wil je de Roadster.
4: Ja. Ik ken er een die te koop komt, een rode. Mm.
5: Oh.
4: Ja.
6: Dat is niet per se mijn kleur.
4: Nee, een witte streep op de heeft hij. Dat is wel een gaaf ding.
5: Heb je een indicatie?
4: Ik heb geen idee. Ik ga het vragen aan mijn collega Margie.
5: Nee, maar dit is natuurlijk wel interessant. Want je begint over de Roadster. Ik had ook nog een alternatief in gedachten waar mij echt een hele leuke auto lijkt om een mooie roadtrip mee te maken. En dat is dan van Nederlandse bodem. Een Donkervoort.
6: Oké.
4: En dan moet wel iemand met je bagage achteraan.
5: Ja.
4: Hij heeft iets meer bagageruimte tegenwoordig.
5: Oké, I will travel light.
4: Ja, ja, ja.
5: Zwembroek mee.
4: Zwembroek mee. Je vrouw weigert, want die zegt, waar moet ik mijn spullen laten? Ja. Ja. Ik zou juist dan weer om familie mee te nemen, ga ik eigenlijk helemaal de andere kant op. En dan zou ik... We hebben net toevallig wat mensen van BMW gesproken. BMW M3 Touring.
5: Ja,
4: of een M5 Touring. Vind ik eigenlijk een M3 gaver. Gewoon altijd gevonden, hoor. Dus die heeft niet met de huidige generatie te maken. Maar als ik dan... als ik het fortuin heb, zeg maar letterlijk geluk en het geld om dat nog een keer binnen bereiken, zou ik dat heel gaaf vinden als je met zo'n ding gewoon lekker op zomervakantie. Ja. En dan, plannen we de vakantie zo dat die altijd over de Duitse autobahn gaan op een strategisch moment.
5: Ja, want dit ging over een roadtrip door Europa.
4: Ja, nee,
5: je kunt natuurlijk ook een roadtrip door Amerika maken.
4: Ja.
6: Zuid-Amerika, je kunt overal naartoe.
5: Ja, maar dan heb je andere auto's voor nodig.
6: Ja, dat is waar. Ja.
4: Ik, door Amerika. Ja, eigenlijk gewoon een classic American muscle.
5: Ja. Ja.
4: He, dus Ford Mustang, Camaro.
6: Camaro.
4: Overigens heb ik al een Mustang cabrio.

0: door Florida en naar de Keys en zo. Dus dat hebben we. Check, done check that. Ja. Met mijn vrouw ook nog. Was toen nog niet mijn vrouw. Toen leefden we nog in zonde als zeg maar ongetrouwde partner. Dat heb ik natuurlijk nu gecorrigeerd, dus dat is heel goed. Nee, dat, ja, dat was wel gaaf. Maar, ik moet zeggen, Florida is allemaal wel... het is zet de cruise control op, weet ik wat. Want het, en je hoeft de stuur niet aan te raken. Nee. We gaan nog heel lang rechtdoor.
1: Ja. Zeker over die Keys, inderdaad. Ja, ben ik ook
0: wel tof. Ja, wel gaaf om heen te rijden. Ja, ja. Gaaf om overheen te rijden dan om te zijn. Zeker. Zeg maar, op het puntje.
1: Ja, vind ik maar, ook, ja. Maar je moet het wel gedaan hebben als je daar bent geweest. Ja. Anders tel je ook niet mee. Hey, een kritische vraag.
0: Oh nee.
1: Worden de beste auto's nog gemaakt in Duitsland? En heeft de Europese auto-industrie de strijd met China verloren?
2: Eerst die eerste vraag. Ik ben toch geneigd te zeggen ja.
1: Dat ze wel nog steeds de beste auto's bouwen.
2: Ja.
0: Het hangt natuurlijk wel een beetje... We definiëren beste auto. Hè?
2: Waar dus, wij blij van worden.
0: Ja, nou dat wel. Mm-hmm. Ik denk dat ze daar nog steeds hoge ogen gooien. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel knap om met weinig budget een kleine auto te maken die toch heel goed is.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Daar zijn ze in Duitsland tegenwoordig wat minder van.
2: Ja, nee, dat komt wel weer een beetje terug.
0: Ja,
2: hè?
0: Kleine compacte elektrische auto's.
2: Ja.
0: Maar daar wil ik ook nog wel eens de discussie over aangaan of dat nou allemaal zo goed is. Ik denk dat het eigenlijk gewoon niet waar is. Dat ligt niet aan die Duitse kleine elektrische auto's, maar meer aan elektrische auto's met... Die hebben gewoon een ondergrens qua range. Ja, en anders is het gewoon een... Ja, is leuk, maar dan kan je net zo goed een Biro kopen. Dat is heel stellig. Hey, ik Duitsland wel echt extreem goed. Aan de andere kant, als je kijkt, recent reed ik weer eens in een Ferrari. En toen dacht ik, ja, er zijn heel veel dingen die ik kan zeggen, dat is niet handig, Ferrari. Maar qua beleving, snelheid, hoe het stuurt, hoe het rijdt. En ik ben natuurlijk een beetje een Porsche-man, want Ferrari kan ik niet betalen. Maar dan denk ik, het is toch... Ferrari misschien toch nog even één tandje beter. Niet als geheel pakket, maar wel gewoon... Ja, dat bijna ongrijpbare magische gevoel wat ze in sommige auto's kwijt
2: maar
0: weten.
2: De vervolgvraag hierbij was, hè, want ik denk Ferrari is buiten categorie. Ja. En daar horen nog wel wat merken tussen. Nee?
0: Ja,
2: ik vind het een middle of the road.
0: Nee, ik zei net dat ik het niet kon betalen. Precies. Dus, precies.
2: Maar de vervolgvraag is of de Europese auto-industrie de strijd met China heeft verloren. Hè? En dan ga je toch gewoon meer naar de massa-auto's. Niet naar de Ferraris, maar gewoon kijken naar de Mercedes, de Volkswagens, de Audi's. En ga je dan die auto's met elkaar vergelijken? Dan vind ik tot nu toe de Chinese auto's die ik heb gereden, ben ik niet heel vaak echt dat ik er heel erg blij van word.
0: Nee.
2: Het is niet slecht vaak. Nou, soms ook echt wel. Gewoon ronduit slecht.
1: Maar we zijn niet bevooroordeeld. Dat we denken van het is niks, dus het wordt ook niks.
2: Nee, ik laat me graag verrassen. Dat weet je.
1: Ja, nee, die ken ik.
2: Nee, maar ik vind soms...
0: Bevooroordeeld, beoordeeld worden gewoon met merites. Nou, was ik een paar maanden geleden met Volkswagen, wat een hartstikke Duits merk is, in China. Waarbij ik ook wel zag van, ja, wat doen die Chinezen? Het is gewoon een andere markt. Zij bouwen gewoon andere auto's. Die markt vraagt om andere auto's. En die auto's die passen eigenlijk helemaal niet heel goed in Europa. Nee. Dus ja,
2: maar er zijn ook wel uitzonderingen natuurlijk. Zijn... Als je kijkt naar Lincoln Co.
0: Volvo.
2: Ja, nee, maar natuurlijk. Dat is, hoe Chinees is dat? Kun je dan afvragen.
0: Ja.
2: Maar officieel is Lincoln Co. wel een Chinees merk. Zeker, bijvoorbeeld. Vind ik niet slecht.
0: Slecht, maar ook niet... Weet je, ik heb in die 001 gereden. Wij hebben een tijdje geleden rijimpressie gehad.
2: Ja.
0: En volgens mij was dat ook zo'n... Ja, het is niet slecht. Het is misschien zelfs wel een beetje goed.
2: Ja.
0: Maar niet... Wauw, oh, wat een heerlijk stuurgevoel. Wat bijzonder wat ze hiervan hebben gemaakt.
1: Nee, maar voor veel mensen is dat basis is gewoon goed. Dus als het goed is, is het goed.
2: Nou, ja, helemaal goed. De vraag is...
1: Hebben we het verloren?
2: Ja. Dat is de vraag. Hebben we het verloren?
0: Niet van de Chinezen. Kijk, ik denk dat er... we hebben een deel verloren van Tesla.
2: Tesla, ja.
0: Ja, als je gewoon kijkt naar, weet je wel, met twee modellen, het volume wat zij draaien. Hè, wat ook, ik noem maar even een merk wat verder hartstikke succesvol is, Skoda. Maar Skoda had ook, zeg maar, het Tesla-model kunnen hebben. Gewoon, joh, lekker rammen, volume, grote auto's, veel waar voor je geld, noem maar op. Hè, dus dat is... en ook bijvoorbeeld Stellantis. En zo zijn er ook wel meer merken waar je denkt... Nou jongens, als jullie wat agressiever hadden geschakeld naar elektrische mobiliteit... wat je denk ik zonder Elon Musk als een soort maniak... En ik bedoel dit positief hoor, maniak. Tesla heeft voortgeduwd naar een bepaalde... Dat lukt je niet bij andere merken. Maar ik denk dat we vooral van Tesla hebben verloren.
1: Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
1: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
1: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is gelukkig nog weinig aan de hand op de weg. Alleen wat vertragingen bij de grensovergangen. Zoals op de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar bij de grens 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging bij de grens.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Totdat bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal voor zeker een jaar op de lange baan. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. Staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt dat hij wordt uitgescholden. Ook thuis is niet altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
10: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Zou jij bloed laten prikken door een robot? Nou, die vraag die kan ook voor jou relevant worden de komende tijd. Want de Utrechtse start-up Vitestro brengt binnenkort de eerste bloedprikrobot ter wereld op de markt. En dat daar een grote markt voor is, ja, dat is wel duidelijk. Want jaarlijks worden er tientallen miljoenen keren bloed geprikt bij Nederlanders om een diagnose te kunnen stellen. En met die robot, genaamd Aletta, hoef je eigenlijk alleen nog maar je arm neer te leggen. En de robot zoekt dan de ader, prikt, vult de buisjes met bloed en plakt plakt dan ook nog een pleister. Hartstikke leuk, gaan we het over hebben. Met Toon Overbeke, oprichter en CEO van Vitestro. Welkom.
11: Dankjewel.
10: En naast jou Anja Leijten, bestuurder bij het OLVG-lab. Fijn dat je er bent.
12: Dankjewel.
10: Jij was ook betrokken bij de ontwikkelingen van de bloedprikrobot.
12: Ja.
10: Toon maar even met jou te beginnen, want jij bent een van de bedenkers van Aletta. Ze is ook de eerste ter wereld die al klinisch wordt gebruikt nu. Hij staat gewoon al in dat OLVG-lab, hè? Hij wordt gebruikt op patiënten.
11: Hij wordt gebruikt op patiënten.
10: Hoe lang al?
11: Ruim 2 jaar nu.
10: Ruim 2 jaar. En het is nog wel allemaal in de onderzoeksfase. Dus het is niet, ik mag me nog niet laten prikken door Aletta,
11: toch? Dat mag eigenlijk wel. Als je naar het OVG-lab moet voor een bloedafname, dan kan je gewoon de Aletta gebruiken.
10: Ja, oké, maar dan moet ik iets tekenen,
11: ja,
10: clausule.
11: Officieel val je nog wel onder een klinische studie.
10: Ja, oké. Nou, meteen maar even de belangrijkste vraag. Is de robot beter dan de mens qua bloedprikken?
11: Nou, we zijn op dit moment ongeveer even goed als de mens. Als het gaat om raakprikken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld bloedkwaliteit. Bloedkwaliteit hangt heel erg af van hoe je prikt. En we zijn bij bloedkwaliteit zijn we een stuk beter nog dan de mens.
10: Moet je even uitleggen.
11: Ja, dus bij het bloedprikken kan hemolyse ontstaan. Hemolyse betekent dat de rode bloedcellen scheuren. En als dat gebeurt, kan je bloed heel moeilijk analyseren.
10: Ja.
11: Omdat wij alles standaardiseren en alles op dezelfde manier kunnen doen en die naald echt heel precies in dat vat kunnen positioneren, voorkomen we eigenlijk dit soort fouten.
10: Oké, dus daarin is hij beter. Maar qua foutmarge prikken zit je nog gelijk aan de mens.
11: Ja, en hij doet minder pijn. Wat ik denk ook heel belangrijk is voor de patiëntervaring.
10: Oh, dat is wel prettig. Heb jij jezelf ook laten prikken, neem ik aan?
11: Tientallen keren.
10: Tientallen keren. Jij, Anja?
12: 1 keer.
10: 1 keer. Hoe was dat?
12: Prima, ja.
10: Totaal anders dan de mens of eigenlijk precies hetzelfde voor jouw gevoel?
12: Het was anders, want je wordt door een apparaat geprikt, maar het voelde eigenlijk hetzelfde.
10: Oké, we gaan zo meteen horen hoe dat ding precies werkt. Toon, in hoeverre is het ding echt wel autonoom? Of staat er wel, nu zeker in de onderzoeksfase, moet er echt nog iemand naast staan?
11: Ja, dus hij kan eigenlijk alles zelf doen. Daar is hij ook op ontwikkeld. Dus eigenlijk dat de patiënt zelf het systeem kan bedienen. Mm-hmm. Wat we wel belangrijk vinden is om die interactie tussen de mens en de patiënt, om die die in stand te houden. Dus we hebben een soort van supervisor model, waarbij de rol van de bloedafname medewerker eigenlijk verandert in een supervisor die wel eventjes bij de patiënt komt, hand op de schouder kan leggen, alles gaat goed, druk maar op de startknop en die kan dan naar het volgende systeem
10: lopen. Het is gewoon echt een startknop en dan gaat hij prikken.
11: Zo simpel is het.
10: Oké, hilarisch. Arja, wat voor verschil moet die robot dan gaan maken in ziekenhuizen?
12: Uiteindelijk denk ik dat het voor een aantal dingen belangrijk is. 1 is, we lopen tegen een personeelstekort aan, nu al, maar dat wordt alleen maar erger in de zorg. We denken dat we met meerdere robots en 1 supervisor toe kunnen. Dus je kan dan met minder mensen evenveel bloedprikken doen. Mm-hmm. Ik denk ook dat, Toon is nog voorzichtig, hè? Het prikken gaat even goed, maar dat het uiteindelijk, doordat er zo goed wordt gepositioneerd,
10: wordt de robot
12: beter is. En de bloedkwaliteit is al beter, dus je hebt kwaliteit en een oplossing voor de personeelstekort.
10: Ja, dus dit is gewoon een belangrijke ontwikkeling ook voor de toekomst, om de ziekenhuizen toekomstproef te gaan maken.
12: Ja.
10: Kom ik bij hoe die machine eruit ziet, die robot? Wat zien we voor ons als je je gaat laten prikken?
11: Ja, we hebben natuurlijk geprobeerd om dit zo vriendelijk mogelijk te laten lijken. Dus heel erg gefocust op, zoals dat heet, usability. Dus de gebruikvriendelijkheid van het systeem. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het zo intuïtief mogelijk is voor de patiënt. Ja, en de patiënt zich gewoon heel comfortabel voelt als hij in de stoel
10: maar
11: zit.
10: Maar zie ik een soort pepper-robot met oogjes? Wat is het?
11: Nee, dat niet. Nee, dus het is een systeem zeg maar van op je hoogte van een borsthoogte of zo. Je kan daarin zitten. Er zijn 2 schermen in het systeem die eigenlijk de patiënt begeleiden gedurende het proces. Om ervoor te zorgen dat het een fijne ervaring is en ook de patiënt de feedback te geven van
10: er staat er, ga zitten, hier, leg je arm neer.
11: Ja, is iets liever dan dat.
10: Iets vriendelijker. Ja, welkom, ga lekker liggen, zoiets.
11: Ja, precies. We gaan nu zoeken naar uw vat, bloedvat en we plakken nu een pleister.
10: Ja, oké, want inderdaad, er wordt dan geprikt. En dat is dus, moet de patiënt dan zelf op de knop drukken?
11: Dus alleen om de procedure te starten. En vanaf dat moment hoeft de patiënt niks meer te doen. Gaat het systeem zelf op zoek naar het vat.
10: Ja.
11: Vindt het vat dan en brengt dan de naald in om vervolgens alle buisjes te vullen. Mm-hmm. Dus de bloedafnamebuisjes. Waarna er een pleister wordt geplakt bij de patiënt.
10: Oké, en het proces ervoor. Hoe weet hij waar hij het beste kan prikken? Want hij moet natuurlijk die bloedvaten gaan zoeken. En dan ook nog het juiste plekje. Hoe doet hij dat?
11: Ja, dus we gebruiken daar 2 technologieën voor. Dus allereerst gebruiken we infrarood om te bepalen waar ligt de ader ongeveer in de arm van de patiënt.
10: Mm-hmm.
11: Op basis daarvan kunnen we bij veel patiënten identificeren, daar ligt hij ongeveer. En op dat moment plaatsen we een ultrasound. Dus eigenlijk hetzelfde technologie waarmee je babytjes kan zien.
13: Ja, een echo.
11: Plaatsen we op de arm van de patiënt. En met die echo kunnen we heel goed dat bloedvat zien. En op basis daarvan kunnen we bepalen wat is nou de optimale plek om het bloed af te nemen en die naald in te
13: brengen. En waar kijk je dan naar? Wat de optimale plek is? Waar ligt dat aan?
11: Nou, dus de diepte van de vat, grootte van het vat, hoeveel beweegt het vat. Zijn er allemaal verschillende variabelen die we gebruiken in dat algoritme om te bepalen wat is nou de beste plek.
13: Ja, ja.
11: We hebben natuurlijk heel veel data. Dus we hebben in meer dan 10.000 patiënten hebben het apparaat getest.
13: Ja.
11: Veel daarvan in het OVG-lab. En daar leer je natuurlijk enorm veel van, mm-hmm. van die grote dataset.
13: Zeker.
11: En zeker in de toekomst, wat Anja ook aangeeft, het systeem blijft leren. Op een gegeven moment wordt hij ook beter dan de mens.
13: Ja, jullie bouwen hem helemaal zelf, hè, in Utrecht?
11: Dus wij doen een eindassemblage zelf, maar we hebben wel veel partners die ons daarbij ondersteunen en die een groot gedeelte van het systeem bouwen voor ons.
13: Ja, oké, dus dat gebeurt grotendeels dus in Utrecht. Wat is nou het meest complexe aan deze robot?
11: Ja, echt, zeg maar, de intelligentie achter hoe kan ik een vat vinden en hoe kan ik hem aanprikken en hoe doe ik dat? Dat is echt het allerbelangrijkste gedeelte van de robot waar we heel veel tijd en energie in hebben gestopt.
13: Ja, nou gaan we eventjes ervaren een soort van hoe dit nou werkt. Verslaggever Stijn Goossens die ging namelijk langs bij de prikpolie van het OLVG Oost, waar Aletta dus staat. En hij kreeg een demonstratie.
14: Mijn naam is Maxime Schoonbrood. Ik ben Clinical Deployment Manager bij Vitestro.
15: Nou, we staan hier in de prikkamers en voor mij zie ik een blauw apparaat. Dit is de Aletta. Even beschrijven, hoe groot is hij ongeveer? Hij komt niet eens tot aan mijn kin qua hoogte. Anderhalve meter hoog. En het is zo groot als een klein paard, denk ik. Zo zal ik hem maar beschrijven. Een beetje lichtblauw is hij. Twee schermpjes zie ik erop. En ik kan zo mijn arm erin steken als ik wil. Maar dat ga ik niet doen. Je hebt iemand meegenomen die geprikt gaat worden vandaag. Waarom mag ik mezelf niet laten prikken?
14: Ja, dat mag helaas niet. We werken nog steeds onder studieverband. Dus we draaien een klinische studie. En onder studieverband mogen we alleen maar patiënten prikken die een order hebben. Onze eigen medewerkers die daarvoor getekend hebben. Dat zij weten dat het in studieverband is, dat het vrijwillig is.
15: Ja, en als een patiënt hier bij het OLVG geprikt moet worden, weet hij dan dat hij onderdeel is van zo'n studie? Dan komt hij hier binnen, hij of zij. En dan?
14: Ja, we roepen de patiënt op naar ons hokje en dan weet de patiënt nog niks. De patiënt zou in de wachtkamer gezien kunnen hebben. En er staat wat informatie rond over dat hier een studie loopt. Die wordt niet altijd door iedereen gezien, dus sommige mensen worden verrast bij het hokje. En dan zijn we inderdaad wel verplicht om patiënten te vragen of ze mee willen doen aan onze studie.
15: Oké, en wat is dan het antwoord dat je meestal krijgt? Wat is de eerste reactie van die patiënten?
14: De eerste reactie is bij de meeste patiënten wel even van, oh, wat is dat dan en waar doe ik dan aan mee? Velen zien het voor het eerst, zoals we al zeiden. Dat is ook wel logisch. En dan als je wat meer vertelt over waarom we dit ontwikkeld hebben en hoe Aletta werkt, dan zijn velen eigenlijk wel heel geïnteresseerd om mee te doen.
15: Dan zag ik hier net een wat oudere man, die werd ook geprikt, maar dan voor een mens. Maar die wilde eigenlijk heel graag juist door de robot geprikt worden. Hoor je dat vaker van mensen die echt zeggen, ik wil echt door Aletta geprikt worden?
14: Ja, steeds meer. We staan nu al iets meer dan een jaar bij OVG Lab in het OVG Oost. En er komen steeds meer patiënten die toch Aletta al een keer gezien hebben en die een positieve ervaring hebben, blijkbaar deze manier ook. Dus dat is altijd heel leuk. En dan proberen we zo snel mogelijk ruimte te maken om die mensen te helpen natuurlijk.
15: Nou, er zit hier iemand te wachten tot hij geprikt gaat worden. Dus laten we maar even kijken. Er staat een groot touchscreen met start erop. Daar gaan we op drukken.
14: Dus Aletta pakt zelf een schone naald op, een steriele naald. Aletta pakt een bandage op, die zuigt Aletta op. En dan laden we zelf een cartridge in. En in die cartridge zitten alle buisjes, bloedafnamebuisjes, die voor deze specifieke patiënt afgenomen moeten worden.
15: Ja, dus er moet nog wel wat handmatig voorwerk gedaan worden. Die moeten er zelf nog ingezet worden. De naalden, er is gewoon een voorraad van of zo. Daar haalt hij gewoon uit de voorraad uit.
14: Ja, er is een voorraad met naalden. En die zijn ongeveer genoeg om een hele dag patiënten te kunnen prikken. Dus die moet dan één keer per dag door de supervisor ook aangevuld worden met naalden.
15: Het klinkt als een soort printer, hè? Het is ook eigenlijk een grote printer. Maar dan gaat hij niet printen, maar...
14: Ja, en soms zeggen ze ook wel een zelfscankassa. Dat we daarmee moeten begeleiden.
15: Er gaat een goed lampje branden.
14: Ja, dat is de scan die we maken van de naald. Want iedere naald is net weer een beetje anders. Dus het tipje van de naald moeten we eigenlijk precies lokaliseren. Zodat we zo accuraat mogelijk straks kunnen prikken.
15: Oké, de arm beweegt. Het is echt een soort robotarm, hè, die je in fabrieken ook meestal ziet. Het is een autofabriek. Hij is wit. Hij pakt nu een pleister. Oh, dan komt een heel mooi pleistertje met een lachend gezichtje erop. Tevoorschijn, die wordt vacuüm gezogen. Die wordt er niet eerst opgeplakt, toch? Maar die wordt gewoon alvast vastgehouden dan.
14: Ja.
15: Het grote moment, de naald. Je moet geen prikangst hebben, of naaldenangst. Tenminste, je ziet hem bijna niet. Ik moet even op mijn hurken ervoor. Oh, daar is hij. Oh, het is een lange naald, zeg. Jeetje. Maar het is gewoon een normale naald, toch?
14: Ja, het voordeel voor de patiënt is dat de naald achter de echokop zit. Dus de patiënt ziet de naald eigenlijk niet. En dat horen we ook wel veel terug als positieve feedback. Dat het voor de patiënt op deze manier een aangename ervaring is.
15: Ja, dat snap ik. Maar ik had het ook fijn gevonden als er een leuk muziekje bij was geweest. Dat valt toch tegen.
14: Dat zullen we meenemen voor de toekomst.
15: Oh, daar gaat hij. Oh ja, ik zie het. Oh, daar gaat het rode lijntje.
14: Ja.
15: Daar gaat het bloed, het buisje in.
14: Ja, dus eerst zag je een heel klein beetje bloed in het hupje stromen. En zodra het eerste buisje met vacuüm aangekoppeld wordt, dan schiet hij eigenlijk naar achter. Nu wordt het buisje gevuld.
15: Oh, en dat was het alweer. En dat pleister is er opgeplakt. Die wordt nog even aangestampt. Nou, ik heb ook wel eens bloed moeten laten prikken. Maar toen was ik echt binnen 3 minuten buiten. Ik heb nu het idee dat we toch al vrij lang bezig zijn geweest. Kan dit nog sneller?
14: Het kan zeker sneller.
15: Moeten we dat willen?
14: Dat moeten we ook willen, maar nog niet nu. We zijn nu nog echt in die studiefase dat we eerst gaan voor veiligheid, effectiviteit. Zorgen dat Aletta echt stabiel draait. En richting het einde van dit jaar werken we toe naar het versnellen van Aletta. Zodat we echt straks mee kunnen draaien in de productie.
15: Hoorde ik nou net iets vallen? Was dat het buisje?
14: Dat was het buisje, ja. Dat hoorde je goed.
15: Even kijken. Oh, daar ligt hij. Ja.
13: BNR Beter. Ja, dat was de bedoeling, namelijk dat buisje. Ik heb het nog even bij Stijn gecheckt. Van heeft Aletta nou dat buisje laten vallen? Weg bloed, maar Toon, dit hoort er helemaal bij, toch?
11: Dit hoort er helemaal
13: wordt
11: bij, ja.
13: In een soort bak wordt hij dan en dan wordt hij...
11: En dan wordt hij naar het lab gebracht om daar geanalyseerd te worden.
13: Ja, het klinkt gek dat je een buisje met bloed laat vallen, maar dat kan hier dus.
11: Ja, en dat is ook wel gebruikelijk, hoor. Dus het is in...
13: precies.
11: Wordt veel gedaan.
13: Ja. Oh ja, ik heb natuurlijk ook filmpjes erbij gezien. Dus voor mij is het nog makkelijker te visualiseren dan wanneer je dit alleen hoort op de radio. Ik dacht wel, je moet geen prikangst hebben, want je arm, die leg je neer. Je krijgt zo'n band om die echt wordt vastgesnoerd. Je zit echt, eigenlijk gewoon zit je vast aan dat apparaat op dat moment. Ja. Dan gaat hij beginnen. Als jij mij prikt, zou ik nog kunnen zeggen, stop. Ik moet even tot mezelf komen. Die robot, die luistert niet, neem ik aan, als ik zeg stop.
16: Hij luistert niet, maar je kan wel stop
13: via een
16: knop regelen. Ja.
13: Oké, dus ja. En ook als hij al bezig is?
16: Dat denk ik niet, maar dat weet Toon beter dan.
11: Ja, zeker. Ja. Dus we hebben een helpknop en dan pauzeert hij eigenlijk.
13: Oh, okay.
11: En je hebt een stopknop. En misschien ook wel goed om te vertellen, we hebben dat niet alleen getest bij het OVG Lab hier in Amsterdam, maar ook bij Amsterdam Medisch Centrum. We hebben hem getest bij Sint Antonius, bij Result Laboratorium, bij Deventer. Dus er zijn allemaal verschillende plekken in Nederland waar je een andere patiëntpopulatie hebt, waar we dus ook dit heel uitgebreid getest hebben.
13: En overal zitten mensen met prikangst. Willen die zich laten prikken of zeggen die hell no?
11: Ja, dus het is verrassend goed om te zien hoe mensen reageren. En als je kijkt naar, we vragen naar mensen van hoe vind je het oké om op deze manier geprikt te worden? Dan zegt 98% zegt ja, dat
13: ja,
11: wil ik.
13: En die 2% die het niet wil, heeft die inderdaad prikangst? Of?
11: Ja, dus de belangrijkste reden is eigenlijk dat ze het gevoel hebben dat ze het, dat ze het voor de medewerker denken van, dan verliest misschien de medewerker hun baan. Terwijl hun rol natuurlijk gaat veranderen en de druk op de zorg enorm groot is.
13: Oh, serieus?
11: Dus dat is eigenlijk... Echt,
13: mensen doen het eigenlijk uit compassie met het personeel. Ik wil door het personeel geprikt worden.
11: Vaak wel.
13: Oh. Ja. Dus de mensen met prikangst, om daar nog even 1 keer op terug te komen, die durven dit ook aan. Wat is het feedback van die mensen die je terugkrijgt? Ik neem aan dat je daar heel in geïnteresseerd was.
11: Ja, dus daar kijken we natuurlijk continu naar. Want dat is een van de belangrijkste zaken. En ze zeggen eigenlijk van het niet zien van de naald. En ze hebben angst omdat ze niet weten hoe gaat de bloedafname. Maar als je eenmaal goed geprikt bent door Aletta, dan weet je, de volgende keer word ik ook goed geprikt.
13: Het gaat gewoon goed.
11: Het is gewoon consistent. Het is een consistente kwaliteit. En je bent niet afhankelijk van, is deze persoon, doet hij het misschien net een week of doet hij het al 10 jaar?
13: Ja, dat is
11: dus
13: waar.
11: Omdat je zo'n consistente kwaliteit hebt, zijn die mensen ook niet meer bang.
13: Nee, maar jij zei wel dat op dit moment Aletta eigenlijk even goed of slecht prikt als de mens. Ja. Dus daar zitten ook fouten in. Aletta kan ook fout prikken.
11: Ja, maar dus eigenlijk, we zijn nu bij mensen waarbij die nog niet zo goed doet. Daar zijn we natuurlijk aan het verbeteren. Maar als hij het helemaal goed bij doet, dan doet hij het altijd goed bij je.
13: Ja.
11: Want dan heb je dus een hele consistente bloedafname.
13: Ja. Wat zijn de negatieve dingen die je terugkrijgt? Van wat vinden mensen niet prettig, wat je eventueel nog kan aanpassen of waar je aan werkt?
11: Nou kijk, persoonlijk contact is natuurlijk altijd belangrijk in de zorg. En dat is ook iets wat bij ons centraal heeft gestaan in het ontwerp van het systeem. We hebben ook gezegd van, er werd net al de analogie gebruikt met een zelfscankassa. Ik denk dat het alleen werkt als er altijd iemand rond blijft lopen. Omdat dat persoonlijke touch, sommige mensen hebben gewoon wat meer aandacht nodig dan anderen. En daar geloof ik heilig in.
13: Ja.
11: Dus ik denk dat dat essentieel wordt bij de uitrol van het systeem.
13: Ja, maar dat kan dus één persoon op 5 Aletta's zijn. Of is dat een beetje van...
11: Ja, dus we beginnen met 2 en gaan dan naar 3. Maar inderdaad, dat is een beetje de grote waar we naartoe gaan.
13: Oké. Okay. Ja. Oh ja, jij bent ook vanaf het begin al vanuit het OLVG-lab betrokken bij het eerst het idee van Toon. En daarna de uitvoering. Wat was jouw rol daarin precies?
12: Toon en zijn collega hebben ons benaderd omdat ze een idee hadden. Dat is voordat we OLVG-lab waren zelfs. We zijn verzelfstandigd in 2018 en dit was in 2017. En dat was meteen een heel leuk gesprek. Enthousiast. Ze wilden echt een probleem oplossen waar ze zelf mee te maken hadden gehad in familiekring. Moeilijk te prikken mensen.
13: Mm-hmm.
12: En je kon zien dat ze er goed over nadachten. Ze waren gewoon heel inspirerend. Dus toen zijn we blijven praten. En,
13: want jullie zagen het idee meteen zitten eigenlijk.
12: Ja,
13: van dit moeten we eigenlijk gewoon gaan maken.
12: Ja, ja. Ja. Om de redenen die ik in het begin noemde. Hè. Dus de kwaliteit, maar ook het oplossen van de personeelskrachten die we aan zagen komen, waar we eigenlijk al in zaten en nog steeds al zitten.
13: Mm-hmm.
12: En betrokken geraakt in het meedenken. En niet alleen wij als bestuur, maar ook de medewerkers die de bloedafname doen.
13: Ja.
12: Dat hebben ze ook heel goed aangepakt, vind ik. We hebben ze zien groeien naar een grotere club. Maar we zijn zelf ook steeds betrokken gebleven en in het onderzoek betrokken geraakt. Ja, het is eigenlijk een hele goede reis geweest.
13: Ja, nou gebruiken jullie die robot al dagelijks in het OLVG, dus al 2 jaar lang ongeveer. Nog steeds in studieverband. Dus waar wordt dan nu nog specifiek onderzoek naar gedaan? Want het is volgens mij wel duidelijk dat hij dus prima werkt.
12: Ja, nou aan de ene kant zijn er genoeg data nodig om de studie echt afgerond te verklaren.
13: Mm-hmm.
12: En aan de andere kant lopen er nog optimalisaties waar we in de loop van de studie de noodzaak toezagen, of waar jullie dat toezagen in ieder geval. Daar zijn we ook weer bij betrokken. Nou, het mooie is dat we wel de data al gewoon voor de zorg kunnen gebruiken.
13: Ja, sterker nog, dus gewoon een patiënt, wat Toon al zei, die nu naar het OVG komt en die mee wil doen, die wordt geprikt.
12: Ja.
13: En dat bloed wordt gewoon gebruikt voor diagnose of voor andere zaken.
12: Ja.
13: Ja, dus hij draait echt al optimaal mee wat dat betreft. Toon, ik neem aan dat het verdienmodel uiteindelijk zit in het verkopen of verhuren van Aletta.
11: Ja, dus we hebben een model waarbij je eigenlijk een scheermesjesmodel. Dus je verkoopt
13: je krijgt de kop en steeds een nieuw mesje.
11: En steeds een nieuw mesje. Ja, dus we kunnen de buisjes gebruiken die het OVG nu ook al gebruikt, de bloedbuisjes. Ja. En de naalden en de alcoholspray bijvoorbeeld en de pleister, die leveren wij.
13: Oké, dus de speciale buisjes die komen gewoon van het ziekenhuis zelf. Maar die naalden moeten ze echt bij jou halen.
11: Ja.
13: En de pleisters ook.
11: Ja.
13: Dus dat is gewoon lekker extra verkopen, zeg maar.
11: Nou, het is ook vanuit veiligheidsreden dat we dat doen. Dus dat heeft een duaal doel.
13: Ja, en veiligheidsredenen in de zin van?
11: Nou, kijk, wij willen natuurlijk zeker weten en garanderen dat die naald goed is. En we willen ze ook zeker weten dat veiligheid is een van de belangrijkste zaken in een medisch systeem.
13: Mm-hmm.
11: Dus die veiligheid kunnen we ook alleen maar garanderen met onze eigen naald.
13: Ja.
11: Het CIS heeft ook een speciale vorm om ervoor te zorgen dat die dus in alle gevallen veilig is voor de patiënt.
13: Ja. Wat gaat die kosten, die robot?
11: Ja, daar kan ik helaas niet zoveel over zeggen.
13: Waarom niet?
11: We staan nu aan de vooravond van commerciële lancering. En dat zal volgend jaar plaatsvinden.
13: De echte marktintroductie.
11: Dus de echte marktintroductie, dus we hebben heel veel getest in de afgelopen 1,5-2 jaar. En volgend jaar gaan we live bij onder andere OVG en aan de andere partners die ik net noemde.
13: Ja, en jij weet toch wel wat het gaat kosten? Waarom is dat nog zo geheim?
11: Nou, kijk, ik denk dat wij leren ook. We zijn continu aan het leren. Je leert ook op basis van hoe vaak gebruikt het systeem? Wat is de waarde voor de klant? Wat is de waarde voor de patiënt? En dat moet uiteindelijk allemaal in dat verdiende model samenkomen.
13: En even gewoon orde van grootte. Moet ik denken in honderdduizenden? Moet ik denken in tienduizenden? Of moet ik gewoon denken aan 1 miljoen?
11: Nee, ik denk dat het ergens in het midden van de range die je net noemde.
13: Dus 500.000?
11: Nee, dus daar kan ik er niks over loslaten. Ja.
1: BNR Beter.
13: Als we ook kijken naar het lab, dan is dat zelf ook flink aan het automatiseren. Jullie hebben dus straks die robots daar echt draaien. Hoe kan je dan de rest van zo'n proces van diagnostisering, hoe kan je dat verder verbeteren?
12: ja, dat is onderdeel van eigenlijk het inrichten naar de toekomst. Robotiseren, automatiseren, digitaliseren. Ja, zijn we al jaren mee bezig. Maar we hebben nu meer mogelijkheid omdat we net in nieuwbouw aan het trekken zijn. We zaten met ons centrale lab in Alphen Aan den Rijn-Oost. Nu naast Alphen Aan den Rijn-West in een nieuw labgebouw dat Basecamp heet.
13: Ja.
12: Maar dat is zo ingericht dat het één zoveel mogelijk integraal is. Alle labdisciplines zitten in één gebouw, maar kunnen ook diensten delen. Eén centrale monsterontvangst. Die hebben we ook flink gerobotiseerd. En ook dat weer omdat er een personeelstekort is. En omdat je ziet dat je daarmee processen kunt stroomlijnen en verbeteren.
13: Ja, ja, ja. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk, als je al dat soort processen wil stroomlijnen en verbeteren, dat je dus ook data kan delen. Ja, is dat een ding?
12: Ja, dat is een heel groot ding. Omdat we met die robotisering, et cetera, moeten investeren, moet je sowieso groot genoeg zijn en samenwerken in de regio.
13: Ja, met allemaal andere partijen.
12: Klopt. Dus wij werken zelf voor meerdere ziekenhuizen, klinieken in de eerste lijn. Maar we hebben partijen in de regio opgezocht met wie we een netwerk hebben ingericht. GLIA heet dat.
13: Mm-hmm.
12: Met Amsterdam UMC, de GGD en Sanquin Diagnostiek. Eigenlijk heel complementair in wat we aan diagnostiek doen.
13: Mm-hmm.
12: Daarmee richten we de bijzondere diagnostiek slimmer samen in. En we richten een backbone in om data te delen. Data te delen om goed inzicht te hebben waar de patiënt ook is. Maar ook om onderzoek mee te kunnen doen en met behulp van de AI de uitslagen weer steeds beter te maken.
13: Ja, en daarin zet je dus echt al een flinke stap richting zo'n toekomstproef.
12: Ja, ja.
13: Lab. Ja, eigenlijk, hè?
12: Ja.
13: Waar uiteindelijk ook de ziekenhuizen weer direct van profiteren.
12: Ja, de ziekenhuizen en de rest van de zorg. Dus wij denken dat de diagnostiek wordt vooral als een kostenpost gezien. Eigenlijk anders bekeken moet worden als een belangrijk onderdeel juist in het oplossen van de problemen van de zorg. Wij voegen waarde toe. En als je de goede diagnostiek op het juiste moment doet, dan kan je heel veel kosten besparen. Nu al valt het trouwens wel mee. Hè. 70% van de klinische besluitvorming vraagt diagnostiek. Maar we zitten onder de 1% van de kosten.
13: Oh, is dat echt zo'n klein aantal?
12: Ja, zeker. Maar zo wordt er echt nog helemaal niet naar gekeken. Alleen maar naar iets wat je kan drukken om de kosten te...
13: Ja, want meer diagnoses betekent per definitie, zegt iedereen altijd, meer zorg. En die kosten zijn te hoog.
12: Ja, nou vind ik ook niet dat je te veel diagnostiek moet doen. Helemaal niet. Maar de juiste diagnostiek op het juiste moment
13: is kostenbesparend.
12: Ja, absoluut.
13: Ja. Nou, en daar gaat dus ook het nieuwe Basecamp daar een mooie bijdrage aan leveren.
12: En GLIA.
13: En GLIA, uiteraard. Dan als je kijkt naar jullie toekomst, Toon, met Aletta. Jullie zijn niet de enige bloedprikrobot, maar wel als eerste nu klinisch wereldwijd op de markt. Kan jij links of rechts ingehaald worden door China of andere producenten?
11: Ik denk dat we wel een hele grote voorsprong hebben op de rest. En er is eigenlijk, er zijn bijna geen andere partijen die dit doen. Dus ik zie de toekomst van dat betreft rooskleurig.
13: Ja, waar zitten ze wel? Degene waar jij echt naar kijkt van, even kijken hoe ver ze zijn?
11: Nou, in China zijn natuurlijk altijd dit soort ontwikkelingen. Ik ben er één keer geweest. Maar goed, dat is, ik denk, niet iets wat in onze westerse wereld gaat werken, hoe zij dat hebben aangepakt.
13: Nee, waarom niet?
11: Dat is een hele grote zwarte box waar je hand insteekt tot je schouder en je ziet niet waar die is gebleven.
13: Oh, dat is doodeng.
11: Dus je arm zit tot je schouder in een box. Ik denk niet dat bij ons gaat werken. Misschien daar wel.
13: Jij houdt het toch liever op de vriendelijke robot met twee schermpjes die zegt, gaat u lekker liggen.
11: Precies, en dat je gewoon een beetje kan zien wat er gebeurt. En het gevoel van controle in ieder geval.
13: Je arm in een black box. Zou je het ooit doen?
11: Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik heb het gedaan, maar niet met plezier.
13: Goed, nou, heel veel succes met Aletta 2 ook en met jullie verdere opschaling en uitrol van Aletta. Toon Overbeke, oprichter en CEO van Vitestro. En Anja Leijten, jij ook fijn dat je er was. Bestuurder bij het OLVG Lab en nu dus op een nieuwe locatie met Aletta. Nu nog Aletta 1 en wellicht Aletta 2 in de toekomst.
12: Zeker.
13: Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
18: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
19: Europe is going in some bad directions.
20: Maar voor hoe lang nog?
21: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
22: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
23: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
21: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
20: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
23: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Totdat bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal voor een zeker een jaar op de lange baan. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. Staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt dat hij wordt uitgescholden. Ook thuis is niet altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind en het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
26: Waarom maken we medische braces en spalken nog steeds op de ouderwetse, handmatige manier, terwijl de wereld in rap tempo digitaliseert? De mannen achter Manometric besloten daar iets aan te doen. En wat begon met een klein studentenproject groeide uit tot een serieus techbedrijf dat de gevestigde orthopedische orde dwingt om te innoveren. Deze zomer gaan wij, John van Schagen en Patrick van der Pijl, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Heren, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Even met jou te beginnen, Robin. Wat is het probleem dat jullie willen oplossen?
27: Het probleem wat wij willen oplossen, ik kan het best uitleggen aan de hand van een verhaal. Er kwam laatst een man bij ons op kantoor. Die had zijn gitaar meegenomen. En die begon een liedje te spelen voor Manometric, voor het hele team. Om aan ons te laten zien dat hij dat weer kon. Voor het eerst in 5 jaar. En dat kwam omdat we een perfect op maat gemaakte handbrace voor hem hadden gemaakt. En gitaarspelen was zijn grootste passie. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. We stellen mensen weer in staat om te kunnen doen waar ze van houden.
26: Wauw, hoe vet is dat?
27: Ja, super vet.
28: En je maakt niet vaak mee dat iemand bij jouw kantoor komt lopen en die zijn gitaar pakt.
26: Heb jij ooit wel eens zo'n blije klant gehad die een serenade ging zingen en spelen voor jou, Patrick? Nee, ik ook nog niet. Nee. Meestal nemen ze met mij contact op als er iets misgaat. Ja. Pieter, breng ons eens mee naar het allereerste begin in Delft. Wanneer zagen jullie die markt voor braces en spalken, die is een beetje ouderwets, daar moeten wij iets aan gaan doen?
29: Ja.
0: Het is eigenlijk een beetje geleidelijk ontstaan. Dus het begon, denk ik, met mijn afstudeerproject aan de TU Delft, waarbij ik een 3D-scanner heb ontwikkeld speciaal voor handen. Dus het scannen van de handen was heel lastig, omdat je dus een scanner moest pakken en om de hand heen moet draaien. En terwijl je dat doet, nou, beweegt je
26: ik
0: hand uit.
26: Ik probeer het ook even, maar dat is inderdaad lastig om hem stil te houden.
28: Ja. John, dat ziet er niet uit. Nee.
26: ik stop al.
0: Precies, nou, je illustreert het goed. Al doe je er 5 seconden over, is het eigenlijk al te lang. Dus ik realiseerde me, het geheim is snelheid. Je moet het supersnel doen en dan heb je dus altijd consistent een goede scan. Dat doen we omdat ergonomie een heel belangrijk onderdeel is van productontwerpen natuurlijk in Delft. Rob en ik hebben allebei initieel productontwerpen gestudeerd. Toen heb ik een soort ringvormige opstelling gemaakt waarmee ik dus in 100ste van een seconde in een flits die scan kon maken. En toen open eigenlijk een wereld aan gepersonaliseerde producten voor ons. We hebben die scanner gepakt. We zijn toen naar de Renier de Graaf ziekenhuis gegaan in Delft. Daar werkten we al regelmatig mee samen, ook met Erasmus. We zetten hem op het bureau neer van Gerold Kraan, orthopedisch handchirurg. En we zeiden, Gerold, we gaan voor jou maatwerk orthopedisch chirurgisch instrumenten maken. En Gerold, die zei, ja.
26: Hij was niet meteen heel enthousiast.
0: Nee, hij zei, nou, ik heb eigenlijk liever dat jullie iets anders maken. Oh shit, deze pitch gaat niet zo goed. Maar ze zeiden, oké, wat zou jij dan willen? Toen zei hij, nou, ik heb eigenlijk liever dat jullie een brace maken, een orthese. Nou, oké. Wat is een orthese? Toen zei hij, nou, dat is dus een maatwerk duurzame brace die mensen jaren dragen. En als je hem goed maakt, kun je een operatie voorkomen. Dus dan hoef ik niet te opereren. Super interessant. Dus hij legde uit, ik ben niet blij met de huidige orthese die ik krijg van patiënten, want ze zijn vaak lelijk, ze zitten vaak niet goed en ze zijn inconsistent gemaakt. Dus het kwaliteit verschilt enorm. Toen heeft hij meteen gezegd van, nou weet je wat, ik bel ze op, jullie kunnen daar langs. En diezelfde middag liepen wij nog zo'n orthopedisch instrumentmaker binnen. En wij komen van Delft, dus daar staan overal printers. En ineens komen we een zaal binnen met 30 mannen en vrouwen die de hele dag stonden te veilen en zagen gipsmodellen. Dus dat was wel even slikken. Heel mooi ambacht, maar we dachten van, holy shit, dit is natuurlijk heel veel manuele arbeid.
28: Wacht even, één stap terug. Dus eigenlijk, dat gebeurt vaak in de zorg, hè? Dus dan zeg je, ik heb hier een oplossing. Ja. En dan moet je op zoek naar een probleem. Dus dat gebeurde eigenlijk letterlijk dat jullie daar aan tafel zaten.
0: Ja.
28: Dan heb je eigenlijk de mazzel of de dat iemand empathisch genoeg is om te zeggen, wacht eens even, of die verbinding kan maken naar een bepaalde oplossing. Dus dat heeft hij aan jullie gevraagd. En jullie kwamen dan daarna met die verschillende mensen in contact die eigenlijk niets anders doen dan handmatig dat soort constructies bouwen.
0: Ja, precies. Ja.
28: En in zo'n ziekenhuis zeg je dat er daar al 20, 30 mensen in de kamer zaten die zich daarmee bezighielden.
0: Ja, dus dat vindt niet plaats in het ziekenhuis.
28: Mm-hmm.
0: Maar dat vindt plaats in aparte bedrijfjes, orthopedische instrumentmakers. En daar worden dan die maatwerk orthese en prothese, noem je dat, die worden daar vervaardigd. Supermooi ambacht. Maar er is een enorme vraag naar die maatwerk orthese. Het is heel ambachtelijk. En er gingen meer van dat soort orthopedische instrumentmakers elk jaar met pensioen dan dat afstudeerden. Bovendien was de kwaliteit heel inconsistent. Dus het maakt heel veel uit of Jan of Pieter maakt wat eruit komt. Dus toen dachten we, ja, dit moeten we beter kunnen doen met een digitale workflow.
26: En toen gingen jullie daar die kamer uit. En toen liepen jullie weer terug naar de auto of naar de fiets, of waar, hoe dat ook ging.
0: Heel klein autootje.
26: Ja, heel klein autootje. En wat, toen keken jullie elkaar aan en toen dachten jullie, dit gaat het worden. Zo ongeveer.
27: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk niet meteen duidelijk dat dat het is wat succesvol gaat worden. Dus aan het begin ben je natuurlijk heel erg zoekende van hoe gaan we dit werkend krijgen. Was op een gegeven moment wel duidelijk van, er is hier echt behoefte aan. Maar voordat je dan echt een soort product market fit hebt gevonden, daar ben je wel even mee bezig.
26: Ja, want neem ons eens mee naar die reis. Want dan heb je een idee, dat is dan aangewakkerd door onder meer, nou, jullie vindingrijkheid, maar wordt vervolgens ook even gepivot door een van de mensen in het ziekenhuis. Hoe ga je dan van zo'n idee dat in je hoofd zit naar een daadwerkelijk product wat je echt aan mensen kunt laten zien?
28: John, één correctie dus. Het wordt niet door hen gepivot, maar zij geven eigenlijk aan dat er geen oplossing is. Dus dan moeten
26: zij zelf
28: de pivot maken. Ja. Ja.
26: Maar het gebeurt hier even wel on the spot.
28: Ja, in een split
26: dat is mooi.
28: Moment. Ja.
27: Oké, dus wij zaten in Yes Delft, die incubator van de TU Delft. En we dachten, oké, een 3D geprinte brace die perfect op maat is. Dat gaan we proberen realiteit te maken voor mensen. Dus wij waren daar aan het ontwikkelen. En toen op een gegeven moment kwam onze coach van Yes Delft. Die kwam binnen, Pepijn. En die zei, jongens, volgens mij is die brace klaar om aan patiënten te geven. Pieter en ik, wij keken elkaar aan van wat? Weet je, dit is het eerste prototype, zag er niet uit. En Pepijn zei van, nou, volgens mij is dit precies goed. En ik vind ook nog dat je mensen er 100 euro voor moet laten betalen. Dus wij, nou ja, dat was echt te belachelijk in onze ogen. Maar we hadden zoiets van, oké, we gaan het proberen. Dus we hebben toen op zaterdag een demodag gepland. Facebook-advertenties geplaatst. Er kwamen meer dan 100 mensen op af. Van Limburg tot Friesland.
26: Allemaal naar Yes Delft toe?
27: Ja, ja. En toen was het moment dat mensen echt... Nou, ze kwamen vol met tassen, vol met braces die allemaal niet werkten. Nou ja, ze waren wanhopig op zoek naar een oplossing. En dat was echt wel een moment dat wij ons realiseerden van... wauw, dit is echt een probleem waar mensen heel erg mee zitten. Waar echt heel erg behoefte is aan een betere oplossing.
26: Maar kun je uitleggen, wat is dan het verschil tussen zo'n ouderwetse brace? Mijn dochter heeft eerder dit jaar had ze een klein scheurtje in haar pols. Dus nou ja, wij hebben ook zo'n ding moeten halen. Dat was voor een paar weken. Maar je zegt, er zijn ook mensen die moeten zo'n ding heel lang dragen. Wat maakt jullie oplossing nou zoveel beter, comfortabeler... en zelfs dat mensen weer hun hobby, gitaarspelen, kunnen uitoefenen?
27: Nou kijk, aan het begin, toen gingen eigenlijk alle braces die zaten eigenlijk niet goed. Dus de eerste honderden braces waren allemaal verkeerd. Sommige mensen hebben wel 8, 9 versies gegeven.
28: Kunnen nooit meer gitaar spelen. Nee, dat is...
27: Totdat er uiteindelijk een versie was die wel goed zat. En toen gingen we door totdat ze uiteindelijk echt een 9 of een 10 gaven. Want we moesten gewoon aan het begin heel erg veel leren... om een soort dat traditionele proces wat met de hand gebeurt... gebaseerd op ervaring, om dat te vertalen naar een digitaal proces... en precies die verbanden te begrijpen tussen... bij wat voor, bijvoorbeeld welke aandoening, welke mate van artrose in de hand bijvoorbeeld. Welke spierkracht, welke activiteitsprofiel heeft iemand. En welke correcties moet je dan doen in de brace. Bijvoorbeeld je wil op sommige plekken wat extra druk geven. Of je wil wat flexibiliteit geven. Om dat soort algoritme te destilleren hebben we echt honderden braces moeten maken. En heel veel feedback vragen. En uiteindelijk merkten we van nou, dit gaat steeds beter. Die braces die beginnen steeds beter te zitten. En dan op een gegeven moment dan ben je zover dat eigenlijk al die braces bijna altijd in één keer goed gaan.
28: Ik moet eigenlijk één stapje terug gaan, want wat je eerder aangaf van Pepijn. Dus eigenlijk wat hij zegt, kunnen wel kijken naar een oplossing. Maar we willen ook meteen vaststellen of mensen bereid zijn te betalen. Dus dat legt eigenlijk voor jullie de lat een stukje hoger. Om dan vast te stellen, gaat het dan ook daadwerkelijk lukken? Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is als je dan jullie huidige systematiek vergelijkt met bijvoorbeeld een... oude systematiek, kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk andere oplossingen gaat zoeken. En wat bedoel ik daarmee is dat je misschien die producten vaker kunt printen of fabriceren, zodat mensen begeleid worden in een hersteltraject, in plaats van dat je er eentje die heel kostbaar is of veel tijd kost, maakt en voor de rest dan eigenlijk niet meer een volgende voor gaat maken.
0: Dus wat Robin beschrijft net over die demodag, dat legde echt de kiem voor die hele ontwikkeling.
28: Ja.
0: Die 100 euro was heel belangrijk, omdat op het moment dat mensen dat betaald hadden, namen ze het serieus. Dus in plaats van dat ze iets gratis kregen van onze prototype.
28: Of dat denk ik dat jullie hun plezier doen.
0: Ja, ja, ja. Ze hadden 100 euro betaald. Dus als hij niet perfect zat, dan gingen ze net zo lang door met terugkomen totdat hij wel goed zat. Dus voor sommige mensen hebben we bijvoorbeeld 5 versies gemaakt. Zeiden welke zit het best? Oké, versie nummer 3. Oké, wat voor cijfer zou je geven? 7,5. Oké, dan maken we nog één en nu. Oké, 8. Oké, nog één en nu. Sommige mensen kregen 8, 9 versies totdat die perfect zat. En ik denk dat het grootste verschil met zeg maar, hoe onze concurrentie het doet... is dat wij denk vanaf het begin door hadden van... Hier, het gaat niet per se hier om het printen. Het gaat ook niet per se om het scannen. Dat zijn twee belangrijke puzzelstukjes. Want met scannen kun je heel nauwkeurig maat nemen... Met printen kun je heel consistent produceren. Maar het stuk ertussenin, van hoe ga ik van die patiënt... met alle complexiteit die erbij zit... een bepaalde gevorderdheid van artrose, een spiervolume, een spierkracht... een activiteitenprofiel. Hoe vertaal ik dat in... ik doe een 3 mm correctie op duimspiervolume... en ik laat de brace 18% lopen tussen CMC1 en MCP1. Wat is die formule? Niemand wist het. En wij zien nu meer dan 1000 patiënten per maand... met 15 orthopedische smetmakers die elke dag patiënten zien. Dus elke dag worden we slimmer. Hoe meer patiënten zien, hoe sneller het beter wordt.
26: Dat systeem leert zichzelf steeds meer bij.
0: Precies.
28: Maar dat maakt het ook wel interessant, want als je naar die eindconsument... of die eindgebruiker kijkt, heb je zo'n propositie voor hen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je voor de specialist... ook een propositie hebt waar de vraag is, lever ik nou een product... of lever ik eigenlijk een soort serviceproces... of een soort ecosysteem is misschien een beetje overdreven... maar meer een systeem om klanten te gaan helpen.
26: Want wat verkopen jullie nu, feitelijk?
0: Ja, dus in de medische wereld heb je het gekke feit dat de betaler, de gebruiker en de beslisser zijn vaak drie verschillende, toch? Dus je hebt de zorgverzekeraar, je hebt de arts en je hebt de patiënt. Wij zeggen in principe altijd patient is number one. Die prioritiseren we altijd in onze productontwikkeling.
28: Als je daar geen 9 op haalt, dan kun je het vergeten.
0: Ja, omdat we geloven dat tegenwoordig patiënten zijn ook een soort consumenten. Ze gaan echt op internet kijken waar kan ik de beste brace krijgen. En op het moment dat ze een 9 van 10 geven, dan gebeurt iets magisch. Want dan vertellen ze aan hun buren en aan hun familie en ook aan de arts. De arts die moet worden ontzorgd. Ja. Dus op het moment dat iemand met artrose bijvoorbeeld bij de arts komt, dan kan de arts kiezen van of ik opereer, of ik doe bijvoorbeeld een injectie, of ik kies voor een duurzame brace. In principe willen ze vaak operaties voorkomen. En als ze dan kiezen voor een brace en we sturen ze naar Manometric, dan willen wij zorgen, als je ze naar ons stuurt, we take care of it. Dan wordt het gewoon opgelost.
28: Dus in feite is het niet dat je betere braces maakt, maar je bouwt eigenlijk een digitaal operating system voor de orthopedische. Nou,
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Onze producten onafhankelijk te laten testen door het ziekenhuis in Delft. En we hebben ook al vrij vroeg een hele ervaren orthopedische instrumentmaker aangenomen die toen al bijna 20 jaar ervaring had. En eigenlijk dat was een soort optelsom om dat klinisch bewijs te hebben en die soort credibility van we hebben iemand met heel veel ervaring. En er zit een soort goede wetenschappelijke basis onder. En daarmee was het toen wel gelukt om de eerste ziekenhuizen binnen te komen.
2: En uiteindelijk als je daar bewijs hebt, dan is dat ook makkelijker om vervolgens weer, dat is eigenlijk je ticket naar de rest van de ziekenhuizen in Nederland.
1: Ja, ja.
3: Ze praten natuurlijk allemaal met elkaar. Ze kennen elkaar. Ze komen elkaar op conferenties tegen. Ze vragen natuurlijk aan elkaar van, hey, manometric, is dat wat? Nou, als daar op een gegeven moment hele positieve geluiden komen, wordt het voor ons veel makkelijker om ergens een meeting te krijgen. En dan wordt er ineens wel op een e-mail gereageerd. Maar het begint dus bij superblije patiënten.
4: En dan heb je zeg maar in start-up wereld zeg maar de product market fit of de product solution fit. Of met andere woorden, heb ik één keer een productoplossing die een paar keer gebruikt wordt, of wordt het een product market fit waar eigenlijk zeg maar een markt voor is, zodat je ook echt een bedrijf kan bouwen. Hebben jullie op dat moment ook gekeken hoe groot eigenlijk die markt is voor die dan wel ortheses of protheses?
3: Het is niet het meest leidend geweest. Dus voor mij zei Pieter Thiel dat ook wel eens. Je kunt beter heel dominant worden zeg maar, in een wat kleinere markt dan een soort heel klein stukje proberen te krijgen van een enorme markt. Dit was wel een product wat we super tof vonden. Super gave impact. Een markt die groot genoeg was om een hele mooie business op te draaien.
4: Ja, dus dat heb je wel ergens in je achterhoofd.
3: Ja, tuurlijk. Maar ja, we zagen dat eigenlijk op die demodag, dat je dus gewoon wat Facebook advertenties plaatst en dat er 100 mensen naar Delft komen.
4: Dat was voor jullie
3: een hele valide. Dus echt, weet je, voldoende animo voor een betere oplossing. Maar vervolgens product market fit kwam pas veel later eigenlijk. Want in het begin dachten van, weet je wat, we doen dit via die traditionele instrumentmakers. Want die hebben de contacten met artsen al, die hebben de contacten met zorgverzekeraars.
4: Super logisch. Ja.
3: Ik denk wel, ja, dan kun je het snelst natuurlijk naar die patiënt toe komen. Maar waar we daarachter kwamen is dat één, heel veel wilden het gewoon niet. Die vonden dat ambacht gewoon fantastisch. En het is ook een heel mooi ambacht. En het tweede is dat het voor hun onwijs lastig was om dan dat fingerspitzen gevoel wat ze hadden met het ambacht te vertalen in een digitale interface.
4: Ja.
3: En die twee was een soort hele nare mix waardoor het gewoon totaal niet liep. En toen op een gegeven moment dachten van ja, artsen die zeiden ook van jongens, wanneer komt het er nou? En patiënten wilden het. En zorgverzekers vonden het ook echt wel interessant, zeker na die studie. En toen hebben we gewoon de stoute schoen aangetrokken. Dachten van, dan gaan we zelf patient care doen. En dat was het moment dat we merkten, ja, dit is het. Nu staan all stars are aligned of zo. Nu kun je echt hard gaan groeien. En dat heb ik echt geleerd. Product market fit is dus iets wat je voelt op een gegeven moment. Wanneer je het wel of niet hebt.
4: Wat cruciaal is in jullie proces, hè, en dat zie ik ook wel vaker bij andere start-up scale-ups, is dat je gaat naar een bestaand probleem. Je bent dan met zo'n doelgroep in gesprek die eigenlijk op dit moment al die braces maken. Wat maakte uiteindelijk dat je vaststelde dat niet de juiste mensen waren om mee te praten? Want ik kan me ook voorstellen dat zij het gesprek niet aangingen. Dat ze misschien dachten, we gaan wat later op de afspraak komen of we komen niet opdagen. Wat maakte dat jullie daar dachten, wacht even?
3: Dit is echt een hele goede vraag. En het lastige in die situatie was dat het ging niet, maar het ging moeizaam. Het ging zo stroperig. En man, het was echt alsof je een steen de heuvel op aan het rollen bent. En toen dachten we van ja, we moeten gewoon verschillende andere dingen proberen. En een van die dingen was eigen patient care doen. En toen voelden we ineens die rots begint soort van zelf naar beneden te rollen.
4: Maar dan moet je
3: toen
4: wel echt
3: realiseerden we het verschil.
4: Maar dat is wel cruciaal, want dan moet je wel echt ballen hebben. Want je gaat dus eigenlijk een pad wat heel erg logisch lijkt. Ja. Naar een ander pad, dan ga je ineens je scope uitbreiden om te zeggen, nou, ik ga ineens de dienstverlening zelf doen, terwijl je de gereedschap alles hebt. Dat is niet logisch. Nou,
3: als ik over nadenk, een van de allerbelangrijkste dingen is ongeduld. Ja, ik zoek ook altijd leads die ongeduldig zijn.
2: Want dat helpt om snelheid te maken.
3: Ja.
2: Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric zijn hier. Ze zijn onze gast in deze speciale zomeraflevering van de baanbrekende businessmodel.

0: Ja, jullie waren een studenten-startup. Inmiddels wel getransformeerd naar een echt serieus bedrijf. Hoeveel mensen aan het werk?
1: Ongeveer 85.
0: 85 mensen. Dan hebben jullie ook jullie eigen rol een beetje opnieuw moeten uitvinden. Want in het begin doe je alles zelf. En inmiddels ben je ook een soort bestuurder geworden. Is dat ingewikkeld?
1: Ja, dat is best lastig af en toe. Ja, zeker. Ja.
0: En is daar ook, want vaak heb je dan dat één houdt zich vooral bezig met techniek, de ander is wat meer in een operationele rol. Hoe hebben jullie dat voor jezelf klaargestoomd?
1: Ja, we hebben allebei natuurlijk een achtergrond als productontwerper. Dus we zijn allebei gewoon best wel veel betrokken bij productontwikkeling. Ik heb wel meer focus op bijvoorbeeld finance, op sales, op legal. Pieter meer op echt productontwikkeling, operations, bouwen van het team.
0: En zo gaat dat dus. En die mensen, die 85 mensen, dat zijn met name productontwikkelaars. Of ik neem aan, je hebt inmiddels ook een commerciële afdeling.
2: Ja, dat is een enorme mix. Dus dat vind ik een van de leukste dingen van Manometric. Is het zijn zulke verschillende mensen. We hebben accountmanagers, we hebben orthopedische technologen, we hebben 3D-modelleurs, we hebben software, we hebben hardware. Af en toe denken we als wat. Dit gaat echt te ver hoeveel we doen. Maar dat is de kracht van Manometric, is dat we alles doen. Het is een beetje de Apple approach. En daardoor is het zo'n sterk geheel. Omdat iedereen zo dicht bij elkaar zit. En ik zou zeggen, mijn hoofdtaak is om het best mogelijke team neer te zetten elke dag. Elke maandag kom ik binnen en dan denk ik, oké, wat wordt de volgende top hire? Wie gaat ons weer een grote stap vooruit brengen? Want dat heb ik geleerd, is de leaps die we hebben gemaakt elke keer zijn eigenlijk vaak terug te destilleren naar de root cause. Is dan, er kwam een persoon bij die iets totaal nieuws in de schaal bracht.
3: Ja, en dat is natuurlijk in jullie situatie of in fase nog wel even een paar keer het geval om daarin door te blijven investeren.
2: Ja, ik ben 50% van mijn tijd daarmee bezig. Met recruitment, met leadership, met iedereen op de juiste plek proberen neer te zetten.
3: En als je naar je oplossing kijkt en op een gegeven moment zei je eerder dat je het gevoel had, ik zit nu op zo'n product market fit, dan moet je ook goed gaan kijken van wat is nou eigenlijk de prijs die ik in de markt, of tenminste in die markt kan zetten en vragen. Hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, die zijn bepaald. Dat zijn gewoon vaste contracten van zorgverzekeraars. Die zijn eigenlijk voor iedereen hetzelfde.
3: Dus dat betekent dat je eigenlijk dat als richtlijn moet nemen en dan kijken van hoe gaat mijn cost of operation dan
2: zijn. Dus het moeilijke voor ons was dat we eigenlijk een duurder product maakten. Als je kijkt puur naar basiskosten, bijvoorbeeld duurdere materialen, 3D-print is duur. We moesten een scanner maken en ontwikkelen. Weet je wel, onze concurrent die had een rolletje gips. Dus soort onze aanloopkosten waren veel hoger, maar onze bet was, als we 90% in één keer goed maken, dan komen we uit. En dan hebben we een veel beter product dan de rest. En dan wil iedereen die van ons hebben.
3: En betekent dat je dan ook de prijs uiteindelijk omhoog zou kunnen gaan? Of die blijft altijd fixed, omdat er een bepaalde vergoeding aan vast zit?
2: Ja, je hebt wel inflatiecorrectie natuurlijk. Ook omdat bij ons materiaal en arbeid steeds duurder wordt. Maar daar gebeurt niet superveel.
0: Nee, je komt inmiddels ook over de grens.
2: Ja.
0: Dat zijn jullie al aan het doen of aan het verkennen?
2: Ja, we hebben in Nederland zo'n 90 locaties waar we komen. En in Duitsland ongeveer 10. In Zwitserland 4. En in de US hebben we nu ook 2 scanners.
0: Dat zijn ook weer andere zorgsystemen.
2: Ja,
0: is dat ingewikkeld?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Ja. Elk land heeft zijn totaal eigen dynamiek. En daarom hebben wij echt besloten, we kiezen landen en dan gaan we dan 100% op. Nu zeggen we bijvoorbeeld Duitsland. Dus nu is gewoon alle ballen op Duitsland.
3: Maar wanneer is het voor jou 100%? Want dat is wel interessant. Dus je pakt een markt. En om niet te zorgen dat je straks heel veel mensen in verschillende landen een beetje omzet draait. Wat bepaalt voor jullie dat je zegt, nu is het goed genoeg? Is dat een percentage? Of is het een bepaalde omzet? Een bepaalde omvang?
2: Ik bedoel, wanneer je doorgaat naar het volgende land bedoel je?
3: Ja. En wanneer je ook zegt, van dan is dit voldoende succesvol of... Ik kan me ook voorstellen dat je misschien een land dan niet moet doen. Omdat je zegt, jongens, dit is te moeilijk.
2: Ja. Nou, mijn ervaring, want we hebben ook wel gekeken, bijvoorbeeld in Denemarken. En natuurlijk zitten we ook wel een beetje in Zwitserland. En mijn ervaring is gewoon, elke land is gewoon dezelfde investering eigenlijk. In proberen te begrijpen hoe het daar in godsnaam precies werkt. En wat de dynamiek lokaal is. En je moet met zorgverzekers in contact komen. En dan kun je dat beter bij gewoon een groot land doen. Als je toch diezelfde investering moet doen.
3: Ja, ja.
0: Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Fijn dat jullie hier wilden zijn. En heel veel succes met jullie start-up, scale-up. Wat is het een beetje? Nou, jullie zitten er denk ik net een beetje tussen. Dit was de tweede aflevering van onze zomerserie. Patrick, we zijn er volgende week weer. Met wie in de studio?
3: Ja, nu kom ik zelf natuurlijk uit een doodgraversfamilie. Dus ik stel de vraag aan jou. Als jij dood bent, wil je dan begraven worden of liever gecremeerd?
0: Vroeger zei ik begraven en tegenwoordig gecremeerd.
3: Dat klopt trouwens, want het is 70% vroeger werd begraven en gecremeerd. 30%, dat is nu andersom. Ja. Maar wij hebben de founder van Loop Biotech te gast. En zij maken doodskisten van mycelium. Dat is allemaal veel duurzamer dan de traditionele gifkisten. Dat is allemaal veel duurzamer dan de traditionele grafkisten. Maar het blijkt nog best een uitdaging om de uitvaartwereld mee te krijgen.
0: De uitvaartwereld, daar heb je iets mee, hè?
3: Ja,
0: gaan we het volgende week over hebben in baanbrekende businessmodellen. De zomereditie dus. Check ondertussen ook nog even al onze andere afleveringen als je op het strand zit. Het zijn er bijna 300. Tot volgende week. Dag.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Maar wel vertragingen bij de Duitse grenzen. Onder andere op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten met 2 kilometer file. En in het zuiden van het land op de A76 Geleen-Aken. Daar bij de grens een kwartier op onthoudt.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi. En kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers, met protesten en feesten. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Ze werden ondervraagd, er waren dreigementen. Het was een onveilige situatie. Er liepen mensen met honkbalknuppels rond. Met andere woorden, de 3 mannen die daar ter verantwoording werden geroepen, die zaten niet in een goede positie.
9: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
10: Dankjewel Wouter.
9: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, heb jij wel eens meegemaakt dat er een getuigenverklaring kwam, echt uit, als een soort duveltje uit een doosje, die jaren na dato een heel ander licht op de zaak waar jij in figureerde. Werd.
10: Nu ik er even over nadenk. Kijk, jij weet, ik heb het passageproces gedaan. Hè?
9: Zeker. En vond je dat een succes?
10: Nee, uiteindelijk was dat geen succes. Maar daarin, die cliënt die mijn kantoor genoemd, die kwam mee en ik bijstond, was Dino Sorel.
9: Ja, bekende naam.
10: En die werd vrijgesproken in eerste aanleg voor het opdrachtgeven voor moorden.
9: Ja.
10: En toen kwam lopend het hoge beroep, kwam er een nieuwe getuige.
9: Een nieuwe kroongetuige zelfs.
10: Een nieuwe kroongetuige, Fred Ros. En niet dat hij nou een heel ander licht op de zaak wierf.
9: Begint opeens een beetje zuur te krijgen.
10: Nee, valt wel mee. Ik heb het wel verwerkt. Alleen, ja, de bewijsconstructie werd zeg maar wat
9: opgerekt.
10: Ja, die werd opgerekt. Die werd lelijker, belastender voor Dino Sorel. Want dat heeft uiteindelijk ook geleid tot de levenslange gevangenisstraf. Ja. Dus ja, kijk, er kunnen dingen gebeuren in een strafzaak.
9: Ja.
10: Die je niet ziet aankomen. En die wel enorm verschil kunnen uitmaken.
9: Dat heb ik eigenlijk nooit gevraagd aan jou. Wat ging er door je heen toen jij opeens hoorde dat die nieuwe kroongetuige er was? Heb je toen even hardgrondig staan vloeken in de advocaat?
10: Ik kan daar een boek over schrijven wat er toen door me heen ging en wat er allemaal gebeurde. Maar ik denk vooral totale verbijstering. Maar ook wel meteen dat je energie voelt van oké, de zaak is veranderd.
9: Bring it on.
10: We moeten opnieuw aan de slag.
9: We gaan naar de zaak van deze week. Langs de A2 op een bouwplaats bij Loenersloot en Vinkeveen wordt in 2005 het lichaam van een man gevonden. Hij is verpakt in vuilniszakken. De man heeft 2 gebroken ribben. Ook zijn er gaten in zijn knieën geboord. En zijn armen zijn op zijn rug gebonden. Het blijkt te gaan om de dan 41-jarige Paul Epskamp uit Schagen. Hij is slachtoffer geworden van een afrekening in het criminele milieu. Het draait allemaal om de diefstal van een partij hash. Daarna wordt Epskamp ontvoerd en op gruwelijke wijze door criminelen verhoord en gemarteld. Ab Hokkeling uit Enkhuizen speelt volgens justitie een cruciale rol in de marteldood van Epskamp. En hij wordt in 2008 bij het Hof in Amsterdam veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Zelf houdt hij altijd vol onschuldig te zijn. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Nick Hendriksen uit Hoorn. Welkom, Nick.
11: Dankjewel.
9: Jij noemde jezelf in het voorgesprek een nostalgische rechtsromanticus. Wat bedoel je daarmee? Je begint gelijk te lachen.
11: Ja, dit klinkt heel erg candlelight.
9: Ja.
11: Maar wat ik daarmee bedoel is dat als je wat langer in de advocatuur zit, dat je bepaalde ontwikkelingen meemaakt en dat je soms wel met nostalgische gevoelens kan terugkijken op hoe het ooit geweest is. En deze zaak speelt in een tijd dat ik net nog geen advocaat was in 2005. Ik ben in 2006 beëdigd. En het is heel interessant vanuit hoesmatig interesse om daar dan op terug te kijken en te reflecteren.
9: Ah, dus zo bedoel je de nostalgie van de dagen van vroeger.
11: De dagen van vroeger.
10: Maar zie jij ook heb jij ook last van juridische nostalgie? Dat je denkt, nou, het recht zag er vroeger toch anders uit en was mooier of anders of beter? Of...
11: Nou, dat denk ik soms wel eens. Ja. Maar dat kan ook ermee te maken hebben dat je toen minder ballast had. Dus minder het gevoel met je meedroeg van, ik heb nog niks meegemaakt. En nu heb je zoveel meegemaakt dat je denkt, oh ja, maar toen ging het beter of toen ging het meer zoals ik had verwacht.
10: Ben je cynischer geworden in de afgelopen 20 jaar?
11: Nee, eigenlijk? Juist minder.
10: Minder?
11: Ik ben veel positiever over de rechtspraak, ja.
9: Oh, dan ben je volgens mij wel een beetje een uitzondering, Nick.
11: Nou, ik maak me er in ieder geval een stuk minder druk om.
9: Ja.
10: Dat heb je geleerd in de loop der jaren.
11: Ja, ik vind het ook prima dat mensen tegenwoordig, als president van Amerika het internationale recht doodverklaren, dan denk ik, ja, dat is gewoon maandag.
9: Herken je dat een beetje, Chris? Dat je gewoon een beetje een pragmatische blik hebt op het recht.
10: Nou ja, het gaat in golven. Kijk, ik ben beëdigd in 2008, dus 2 jaar later als Nick.
9: Jullie zijn een beetje generatiegenoten.
10: Een beetje generatiegenoot. Kijk, je begint heel erg ambitieus en dat je de wereld kan veranderen. Daarna heb ik in ieder geval een periode van cynisme gehad. Nu zit ik in een periode van realisme en relativering. Ja. Misschien is dat wel vergelijkbaar. Dat je het allemaal iets minder zwaar opneemt. Omdat je gewoon weet, ja, dit is gewoon hoe het gaat.
9: Oh, ik herken dat wel.
10: Ja,
9: in mijn eigen carrière. Maar ik ben weer wat ouder dan jullie. En daarna komt gewoon weer knalhard cynisme, hoor. Dus dat is je voorloop.
10: Ja, daar zit je nu weer in.
9: Ik zit nu in dat ik denk, ja,
11: het is wel heel deprimerend.
9: Alles wat je doet, het maakt niks uit. Het maakt niks uit. Nick, deze zaak, Paul Epskamp, ik kan me die zaak ook nog heel goed herinneren. Hoe is die bij jou terechtgekomen? Hoe raakte jij daarbij betrokken?
11: Toen ik advocaat werkte ik bij een advocaatkantoor in Hoorn.
9: Ja.
11: En mijn toenmalige patroon was de advocaat van Ab. En in die tijd leerde
9: van
11: ik
9: de verdachte.
11: Ja, ja, exact. En in die tijd leerde ik Ab dus al kennen. Ging ik ook mee naar de gevangenis om besprekingen bij te wonen. Heb ik ook zittingen bijgewoond. Heb ik het dossier gelezen. Maar wel in dienst van mijn toenmalig patroon. Ik ben bij dat kantoor vrij snel weggegaan. Toen mijn carrière vervolgd in Amsterdam en bij andere kantoren. En toch bleef die zaak altijd wel bij me.
9: Waarom?
11: Nou, met name denk ik omdat het de eerste zaak was waar ik mee in aanraking kwam, die dan een beetje voldoet aan je beeld als je net advocaat wordt van wat dan een spannende zaak is. Maar nooit gedacht dat ik die zaak ooit zelf zou behandelen.
9: Neem ons heel even mee. Dus je bent dan eigenlijk het advocatenvak nog een beetje aan het leren, zeg ik het dan zo goed?
11: Zeker.
9: En dan kom je in
11: heel erg goed.
9: Ja, dan kom je in zo'n zaak terecht. Dan kom je in een zaak die criminele afrekening lijkt. Iemand die is gemarteld. Iemand die in vuilniszakken langs de snelweg wordt gevonden. Ja, dat lijkt me voor een jonge advocaat
11: geweldig.
9: Geweldig. Ja,
10: ja,
9: ja, ik zit te lachen.
10: Nee, het klinkt heel raar, hè, voordat we weer allemaal klachtenbrieven krijgen. Het is een verschrikkelijk strapper feit, ja, voor de duidelijkheid. Maar als jonge advocaat, ik herken dat. Als je zeg maar in zo'n zaak mag gaan meedoen met je patroon.
9: Ja,
10: ja, dat is waarom je het doet. Hè?
9: En waar bestonden jouw werkzaamheden dan uit, Niek?
11: Ja, dan moet je toch denken aan het dossier bestuderen. En ja, daar iets van een mening over vormen. Terwijl je echt op dat moment van toeten nog blazen weet. Ik weet niet hoe het bij Chris had, maar mijn tijd als beginnend advocaat wist ik er nog heel weinig van, durf ik ruidelijk toe te geven.
9: Kan je nog herinneren wat voor adviezen je daarover toen hebt gegeven? Weet je daar nog iets van?
11: Nee, ik heb het dossier samengevat, herinner ik mij nog. En dat is uiteindelijk wel bij mijn patroon beland. En gaandeweg het proces ben ik bij het kantoor weggegaan. Dus ik heb daar niet een heel duidelijke herinnering aan wat daar verder mee gebeurd is.
10: Had je toen wel al contacten met deze cliënt?
11: Zeker, ik ben in de PI Haarlem nog bij hem geweest, samen met mijn toenmalige patroon een aantal keer.
10: De PI Haarlem bestaat ook niet meer.
11: Nee, de PI Haarlem bestaat helaas niet meer.
9: Nee. Toestand.
11: Ja. Ja, zeker.
9: Dan ga je weg bij dat kantoor. Heb je die zaak toen destijds nog gevolgd?
11: Ja, heel erg. Het is ook wat dat betreft wel een vreemde zaak, hè? Want uiteindelijk is hij veroordeeld tot een relatief lage straf bij de rechtbank.
9: Dan zou heeft hij gekregen?
11: In mijn herinnering is dat 4,5 jaar geweest. Dan zou je denken voor een feit waarbij iemand om het leven is gekomen, plus nog substantieel drugsfeit, al gaat het om softdrugs, laat maar zitten.
9: Ja.
11: Maar hij is echt afgevoerd uit die rechtszaal, stond in de media, roepend, ik ben onschuldig en ik ga doorprocederen. Woorden in die orde van grootte. En dat heeft hij dus ook gedaan. Is in hoger beroep gegaan. Nou, de afloop weten jullie.
9: Wat is de afloop geweest voor de luisteraar?
11: Voor de luisteraar is hij daar veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf.
10: En waar is hij dan precies voor veroordeeld?
11: In beginsel gaat het dus inderdaad om wat in de inleiding al werd gezegd. Namelijk dat er grof geweld op Paul Epskamp is uitgeoefend. In een ondervragingsachtige setting. Dat was ten laste gelegd als zware mishandeling met voorbedachte raden. Dood en gevolgen hebbende.
9: Ja.
11: Daar is hij voor veroordeeld. Het ging ook over wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat is de ontvoering waar jij het over had. Oh, viel daar wel het een en ander over te zeggen. Maar goed, laten we het vanuit gaan, hè, dat ook gespeeld heeft. In ieder geval op het moment dat hij eenmaal in Roosendaal was, waar een en ander zich dan zou hebben afgespeeld. Dus daar zie je dan de veroordeling op het medeplegen van die twee feiten, plus dan nog het drugsfeit.
9: Ja. Dus hij is veroordeeld bij het Hof Amsterdam.
11: Ja.
9: Wat is er daarna nog gebeurd?
11: Nou, daarna is hij in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Bijzonder aspect aan de procedure bij het Hof in Amsterdam was dat hij daar niet bij aanwezig kon zijn, omdat hij toen voor een drugsfeit vast zat in Noorwegen.
9: Aha.
11: Cassatie bij de Hoge Raad heeft niks opgeleverd. Hij is toen naar het Europees Hof gegaan met Stijn Franken.
9: Ja.
11: Die procedure heeft heel lang geduurd voor een succesvolle klacht bij het Europees Hof.
10: Mm-hmm. En waar zat die klacht op?
11: Die klacht die zag op het gegeven dat hij niet aanwezig kon zijn bij het Hof Amsterdam. Zijn naam is dus voor altijd verbonden aan het aanwezigheidsrecht van verdachten bij zittingen. Wordt ook best wel vaak geciteerd, dat arrest van het Europees Hof.
9: Heel even, het aanwezigheidsrecht. Wat is dat?
11: Nou, elke verdachte heeft het recht om zijn proces bij te wonen. Tegenwoordig zie je ook de route naar de verplichting om aanwezig te zijn, ja, bij het proces. Dat geldt niet voor alle verdachten, maar dat is er wel.
9: Mm-hmm.
11: Maar in deze tijd, waar we het nu over hebben, is dus het aanwezigheidsrecht heeft dan meer handen en voeten gekregen. Met name dus door het arrest van het Europees Hof dat Stijn Franken heeft bewerkstelligd.
9: Ja, ja, op die fiets.
10: Dus het Europees Hof heeft eigenlijk zeg maar, die hele strafzaak vernietigd. Of althans die behandeling bij het Hof.
11: Ja, maar niet inhoudelijk. Dus dat is natuurlijk het gekke. Want uiteindelijk gaat het om een technisch aspect van de zaak. Je moet zorgen dat de verdachte, als je weet waar die is, aanwezig kan zijn bij zijn proces.
10: Ja.
11: Maar op zichzelf genomen heeft het Europees Hof niet gezegd dat onderzoek is onrechtmatig, of jullie hebben dingen gedaan binnen dat onderzoek dat onrechtmatig is, getuigen onder druk gezet, verdachten ondervraagd zonder dat er een advocaat bij was. Dat soort dingen zijn er allemaal niet.
10: Nee.
11: Het ging puur en alleen over dat hij bij de inhoudelijke behandeling bij het Hof in Amsterdam niet aanwezig was.
10: Wanneer was deze uitspraak van het Europees Hof? Weet je dat nog?
11: Ik denk 2017.
10: 2017, ja. En toen?
9: Ja, sorry. Hoe kwam het dat die zaak in 2021 dan weer bij jou terecht kwam?
11: Nou, eigenlijk daarvoor, want en dan komen we weer bij een technisch aspect van wat gebeurt er als het Europees Hof een klacht bij het Europees Hof gegrond verklaart.
9: Ja.
11: Dat is dat je eerst een procedure krijgt opnieuw bij de Hoge Raad.
9: Het gaat dus het hele trapje weer af.
11: Juist.
9: Dus, okay. Dus je gaat eerst het trapje, eerste aanleg, hoger beroep, cassatie, Europees. En dan ga je ook die rit ga je ook weer terug dan?
11: Ja.
9: Dus, zeg maar, dat wist ik helemaal niet.
11: Nee, wist ik op dat moment eerlijk gezegd ook niet. Maar de trap gaat dan inderdaad weer af. Dus je hebt de gegronde klacht bij het Europees Hof. Dan vraag je je af, wat moet je daarmee? Nou, dat is naar de Hoge Raad en daar een soort van stempel op halen. Omdat de zaak dan weer verder moet worden behandeld in Nederland. Dat kan de Hoge Raad dan niet doen. Maar zonder die stempel van de Hoge Raad kom je niet verder.
10: Ja, je vraagt eigenlijk bij de Hoge Raad om herziening. Ja. We hebben een aantal weken geleden hebben we hier Vince van der Brink gehad over herziening.
9: Ja.
10: Toen ging het over een novum, een nieuwe feitelijke omstandigheid. Maar een novum kan ook zijn een uitspraak van het Europees Hof.
9: Ja.
10: Waarbij ze zeggen, hey, er is een gegronde klacht. Dus je vraagt eigenlijk herziening bij de Hoge Raad.
11: Ja, het staat ook zo in de wet omschreven dat op het moment dat het Europees Hof een klacht gegrond verklaart, dat je als Hoge Raad gedwongen bent om daarvoor af te tekenen. Dus er is geen discretionaire bevoegdheid meer bij de Hoge Raad. Die kunnen niet zeggen, nou ja, oké, Europees Hof, alles leuk en aardig.
10: Maar dat gaan we niet doen.
11: Precies, nee. Dat gaat niet.
9: Aha. En dan?
11: Dan kom je dus terug bij een feitelijke instantie. En dan is de eerste vraag die je jezelf, denk ik, als advocaat moet stellen. Wat mag die feitelijke instantie nog? Want op zich, als je gewoon kijkt naar hoe het proces verlopen is, is er natuurlijk een inhoudelijke behandeling geweest.
9: Ja.
11: En is de reden voor een nieuw proces eigenlijk niets anders
9: dan dat hij er niet was.
11: Ja, hij was er niet. Maar ja, maakt dat dan dat je het hele proces overnieuw moet doen?
10: Ja.
11: Dat is wel de eerste vraag die ik mezelf heb gesteld in ieder geval. Het is ook niet zo dat dit zeg maar 100 keer per jaar zich voordoet en dat je dus even in de rechtspraak kan kijken, oh, dat ging zo toen. Je begint echt aan onontgonnen gebied. En de eerste vraag die dus bij het Hof Den Haag terecht kwam, want daar liep de procedure toen hij werd terugverwezen door de Hoge Raad, wat gaan we eigenlijk doen?
9: Ja.
11: Is er nog ruimte om getuigen te horen? Kan ik onderzoekswensen indienen?
10: Maar hoe kwam deze app dan, zeg maar, toen de Hoge Raad had gezegd, we gaan het herzien, die zaak moet opnieuw behandeld worden door het Hof Den Haag. Hoe kwam die app dan bij jou terecht?
11: App is altijd wel enigszins in contact geweest vanaf, denk ik, 2015, 16 ergens. Gewoon omdat hij zich mij herinnerde en we het wel goed konden vinden. Dus hij belde af en toe. En dan spraken we gewoon eventjes, niet met het idee van ik ben geïnteresseerd om jouw zaak te gaan doen. Want procedures bij het Europees Hof, die ambitie heb ik niet en had ik toen zeker niet. Dus dat speelde niet.
9: Ja, het is ook echt heel specialistisch werk natuurlijk.
11: Zeker.
9: En moet ik je vind echt voor in de wieg gelegd zijn ongeveer, denk ik.
11: Nou ja, en er ook verstand van hebben. Het gaat ook nogal ergens over.
10: Ja, precies. Ja. Ik doe het ook niet hoor.
11: Nee, precies. Nee. Ik bedoel, je moet ook een beetje soort je eigen grenzen soms kennen. Maar goed, we hadden dus af en toe gewoon gesprekjes. En hij kwam wel eens op de koffie. En dan praten we wat over het leven. En dat was eigenlijk de basis van ons contact. En hij zei altijd, nou, als ik die zaak bij het Europees Hof win, nou, dan gaan we het met jou doen hoor.
9: Wat voor man is hij?
11: Hij was, want hij is ondertussen overleden. Maar goed, hij was in ieder geval een wat kleinige, toen ook al wat ouwige man met een hele zware stem die altijd aan het roken was. Maar ook een hele, toch wel indrukwekkende man die echt imponerend overkwam.
9: Waarom kwam dat? Aura.
11: Ja, aura, zelfverzekerdheid, daar kon je heel strak aankijken. Ja, dat was een intrigerende man ook wat dat betreft.
9: Klinkt ook wel een beetje als een man van de gestampte pot dus.
11: Ja, als die gestampte pot in de onderwereld was. Toch?
9: Ja, nou ja, zo zeggen we dat. Hè? Jongens van de gestampte pot, de penose. Ja. En zoals we dat in het wereldje zeggen, een echte.
11: Ja, zeker. Hij kende ook natuurlijk wat kopstukken. Die komen ook in deze zaak naar voren.
9: Ja.
11: Charles Holzman, dat is een naam die natuurlijk in dit dossier zit.
9: Dat is een bekende hashhandelaar uit vorige eeuw. Hè. Het is ook alweer eentje uit het criminele verleden van Nederland.
11: Dat is ook het nostalgische aspect natuurlijk aan deze zaak. Hè. Het gaat, als je het leest, het dossier waar het over gaat, ook een beetje trip down memory lane. Naar net aan de oude garde die zo rond de jaren 90 een beetje uit de controle raakte. Werd vervangen door nieuwe opkomende misdaadssyndicaten. Dus dit zit precies op dat snijvlak. Van daardoor is het echt lezerswaardig en interessant.
9: Wat heeft hij jou verteld over wat er in 2005 is gebeurd? Want ik zei het dan net ook even tijdens de inleiding. Er was gedonder over een partij hash. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, toch?
11: Ja, uiteraard ga ik niet vertellen wat hij tegen mij heeft gezegd.
9: Nee, oké.
10: Maar welk beeld rijst een beetje op uit het dossier?
9: Dankjewel, Chris.
11: Wat er in ieder geval uit het dossier oprijst, is zijn volledige overtuiging in zijn eigen onschuld. Nogmaals, hij kreeg bij de rechtbank een straf waarvan je zou zeggen, nou, dit is misschien een goed moment om te denken, het is wel leuk geweest met z'n allen. Maar hij is onder het uitroepen en beleiden van zijn eigen onschuld die zittingszaal uitgevoerd en is altijd doorgegaan. En dat beeld rijst ook op uit het dossier.
9: Neem ons even mee naar dat dossier.
11: Het dossier komt inderdaad erop neer dat er op enig moment partij hash was verdwenen. Die hash die was gestashed bij ene Jan.
9: Yeah.
11: Die had een loods ergens. Dat was in de omgeving van zijn huis. En als je kijkt naar de eigenaren van de partij, dan stonden die in contact met aan de ene kant een groep kopers, aan de andere kant een groep transporteurs. Nou, die groep transporteurs, daar zou mijn cliënt onderdeel van uit hebben gemaakt. Nou, die droegen verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie van waar de drugs was weggenomen.
10: Ja, dus de eigenaren van een drugs hadden tegen jouw cliënt gezegd, hey, weet jij een goede stash? Even simpel gezegd. En jouw cliënt had een goede stash bij ene Jan.
11: Juist, hij stond voor die Jan in. En omdat daar nou juist die drugs zijn weggenomen, werd hij benaderd om ervoor te zorgen dat die drugs terug zouden komen. Op dat moment verbleef hij in Brazilië. Dus hij is toen hals over kop teruggevlogen naar Nederland om dit in orde te maken.
9: Ja, want het zou zijn, er was iets van 5000 kilo hash was daar naartoe gesmokkeld. En 2000 kilo hash, die was op enig moment footsie.
11: Ja,
10: en dat is een behoorlijke partij.
9: Ja, je zal het op moeten houden. Dat is een heleboel hash. Dat is ook weer een stukje nostalgie. Ja, dat waren toen partijen. Nou, daar haalde je de voorpagina van de krant wel mee. Want toen had je nog niet die massale cocaïne smokkel. Dat waren echt de hashjongens. Dat waren de zwaarste criminelen van Nederland, zeg maar toen. Toch, als zeg ik het goed zo?
11: Nou ja, als dat jouw indruk is.
9: Ja, oké. Nou, die neem ik dan even voor mezelf, voor mijn eigen. Toen had je natuurlijk ook ecstasyboeren en kookhandelaren.
10: Nee, maar hash was echt nog wel groot toen die tijd.
11: Ja, hash was zeker groot. Alleen, ik las toevallig gisteren iets in de krant dat bepaalde groeperingen nog grote partijen hash verplaatsen.
9: Ja, het is weer terug, hè? Dus in die zin maakt ook alles weer een rondje. Goed, even terug naar het verhaal. Jouw cliënt, Ab, die is op vakantie. Die krijgt een telefoontje. Yo, er is allemaal gedoe. We zijn 2000 kilo zijn we kwijt. Ga jij dat even oplossen?
11: Ja.
9: En toen?
11: En toen is hij dus gaan proberen om te achterhalen wat er gebeurd was. Nou, de eerste met wie hij natuurlijk in contact trad was degene die verantwoordelijk was voor de locatie, Dujan dus.
9: Ja. Nou, wat zei die?
11: Ja, dat hij geen idee had. Belangrijk aspect in de zaak is dat er een groot hek omheining om die loods zat.
9: Ja.
11: En dat degene die het gestolen heeft door dat hek is gegaan zonder het hek open te breken. Dat sprak niet in Jan zijn voordeel.
9: Dus die had de sleutels?
11: Die had sowieso de sleutels daarvan.
9: Ja.
11: Maar de vraag is dus, is hij dan verbonden met de personen die juist hebben weggehaald?
9: Ja.
11: Dat is wel een gedachte die kennelijk is opgekomen bij mensen die in dit dossier voorkomen.
9: Ja, ik heb ook even mijn inzicht te lezen. De eigenaar van de stash, die heeft gezegd dat hij het hek had opengemaakt omdat de vuilcontainer van een van de restaurant opgehaald moest worden, wat op dat terrein kennelijk was of zo.
11: Ja, dat heeft hij inderdaad gezegd. En daar is het voor hem bij gebleven.
9: Ja.
10: Maar jouw cliënt gaat verder op zoek.
11: Ja, en in dat dicht komt dus ook Epskamp naar voren.
9: Ja, want wat was zijn rol bij die smokkel?
11: Niet.
9: Oh.
11: het punt was dat hij die partij zou hebben gezien in het kader van de mogelijke verkoop van die partij. Dus hij zou in ieder geval de testlocatie kennen. En er waren natuurlijk niet heel veel mensen die op de hoogte waren van daar ligt een hele grote partij verdovende middelen.
9: Ja.
11: En dat was zijn probleem. Hij is daar dus niet geweest omdat hij daar niet zou mogen zijn. Maar hij was wel een van de weinigen die op de hoogte was van de locatie.
9: Want ik begrijp dat die Paul Epskamp, dat was geen grote speler in het criminele milieu. Hè? Dat was meer eigenlijk een soort scharrelaar, rommelaar die af en toe er wel eens wat bij deed. Of is dat, klopt dat beeld met wat jij in het dossier hebt gelezen?
11: Nou, Charles Volsman stelde zich garant voor hem. Dus ik weet niet of je dan een kleine jongen bent.
9: Nee. Ja, goed.
10: Maar even voor de duidelijkheid, Nick, zodat iedereen het nog kan volgen. Kijk, jouw cliënt moet op zoek gaan naar degene die die partij gestolen heeft.
9: 2000 kilo, 5 miljoen euro was dat toen waard.
10: Hoe komt hij uit bij deze Epskamp dan? En wat doet hij dan vervolgens?
11: Hij weet dat Epskamp dus die partij heeft gezien. En hij staat onder zware druk. Want hij wordt verantwoordelijk gehouden omdat die testlocatie uit zijn koker komt. Hij wordt verantwoordelijk gehouden door de eigenaren. Hij moet dus met een oplossing komen. Of die oplossing nou klopt of niet. Anders is de oplossing dat hij wordt opgelost. En daar zit voor hem het probleem. Dus hij moet iets doen. En wat hij moet doen is dus proberen te achterhalen of die partij terug kan kopen. En in dat kader vinden er op een gegeven moment dus gesprekken plaats. Met onder andere Paul Epskamp, maar ook met Charles Volsman. Om binnen het milieu te achterhalen wat er nou met die partij is gebeurd.
9: Straks in Napleiten hoor je meer over de man die jarenlang onterecht in de gevangenis zat voor een marteldood.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter.
2: Dank
3: u wel.
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
9: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging. En de A15 tenslotte Nijmegen richting Gorkum. Voor knooppunt Del 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 10 minuten vertraging ook.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers met protesten en feesten. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
15: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Nick Hendriksen.
16: Want je noemde een aantal keer de naam van Charles Wolfsman. Wat was zijn rol bij deze partij dan?
17: Nou, eigenlijk als een soort van persoon die door Epskamp erbij betrokken is, omdat hij werd aangesproken op het vermist raken van die partij en hij zocht rugdekking. En die rugdekking die verschafte Charles Wolfsman. En die is vervolgens ook bij besprekingen geweest met de vermoedelijke eigenaren om zo tot een oplossing te komen.
16: En als we even die eigenaren nog even kunnen duiden, wat voor types moeten we dan aan denken?
17: Dat ging om een in Marokko gevestigde vermeende handelaar in verdoofde middelen met een aantal betrokkenen die zich hier hadden gevestigd.
15: Ja. En dit is nou precies zo'n conflict in het criminele milieu. Hè? Dit is, ik bedoel, Chris, jij hebt ook van dit soort zaken gedaan. Er is een partij doop, die verdwijnt. Mensen hebben, stellen zich voor elkaar garant. En eigenlijk krijg je een soort stapeling van partijen. Dus je ziet ook, mensen gaan gelijk rugdekking zoeken bij zwaardere criminelen. In dit geval dan dus ook onder andere Charles Wolfsman.
16: Ja.
15: De andere kant heeft geloof ik zijn heil ook gezocht bij een roemruchte motorclub. Toch? Zeg ik dat goed?
17: Ja, die roemruchte motorclub die komen ook in beeld als potentiële afnemer.
15: Ja, ja.
17: Dus die hadden misschien ook een wat concreter belang dan alleen rugdekking verschaffen.
15: Ja.
16: Het is één schimmenspel.
15: Nou ja, het is een schimmenspel met waarin dus een aantal bekende namen voorkomt. Zwolsman, de Hells Angels. En dan is eigenlijk heb je een soort onontwarbare kluwe in die onderwereld. En het draait allemaal om een partij hash van 5 miljoen euro.
17: Ja, en je verwacht eigenlijk dat omdat ze met elkaar in gesprek gaan, want dat is wat er gebeurt. Ze gaan gewoon netjes met elkaar praten om te kijken, kunnen we dit niet met z'n allen oplossen? Kunnen
15: even
17: we niet
15: om de tafel.
17: Ja, gewoon op een normale manier. En dat is, heeft ook plaatsgevonden. Dus je hoopt dan dat het daarbij blijft. Dit is niet een situatie die per se had hoeven te escaleren. Maar escaleert toch.
15: Ja.
17: En dat op een gegeven moment de eigenaren om wat voor reden ook in tijdsnood komen. Die ervaren tijdsdruk en die willen de zaak op de spits drijven en tot een conclusie komen. Dus mensen moeten antwoorden geven en anders gaan ze voor de bijl. En dat is eigenlijk de aanleiding tot het overlijden van Paul Uitskamp.
15: Is er enig zicht op wat er zeg maar in zijn laatste uren met hem is gebeurd?
17: Ja, wat er is gebeurd is dat er drie personen waren die ter verantwoording werden geroepen door die eigenaren. Er vond een ontmoeting plaats bij de Witte Bergen.
15: Bekend
16: van de Valk Hotel.
15: Ja, langs de A1.
16: Bij Hilversum.
15: Ja.
17: Juist. En die personen die ter verantwoording werden geroepen, dat was mijn cliënt, Ab dus, als verantwoordelijke voor de stageslocatie. De eigenaar van de stageslocatie, Jan. En dus Uitskamp.
15: Ja.
17: Die drie personen zijn vanaf die locatie meegevoerd naar Roosendaal. Naar een wat grimmig pand.
15: Gegijzeld eigenlijk.
17: Vriendelijk verzocht mee te gaan.
15: Oké.
16: Okay. Vriendelijk doch
15: dringend. Ja.
17: Ja. De keuze was misschien niet daar.
15: Ze konden maar niet geen nee zeggen, denk ik. Maar
17: het
15: goed,
17: werd wel gewoon gevraagd.
15: Ja.
17: Maar wel met de gedachte, goh, waar gaan we heen en wat gaat er gebeuren? Want het was wel duidelijk dat in ieder geval figuurlijk gezien de duimschroeven aangedraaid zouden worden.
16: En die partij moest gewoon terug.
17: Juist.
16: Ja.
17: En deze drie werden wat dat betreft in de hot chair gezet. En moesten antwoorden gaan geven.
15: En is dat ook gebeurd?
17: Ja, en dat is een periode van dagen geweest.
15: Oh, ze zijn echt dagen in Roosendaal geweest?
17: Ja, dus het is niet een momentopname van het is één dag geweest. Er zijn dagen in Roosendaal geweest waarbij de druk gaandeweg werd opgevoerd.
15: Heel even voor mijn beeld, konden ze tijdens die dagen ook naar huis? Of zijn ze daar onafgebroken geweest?
17: Voor Uitskamp gold dat die daar onafgebroken is geweest.
15: Ja.
17: Voor die andere gold dat gaandeweg de ondervragingen die plaatsvonden werd besloten dat de eigenaar van de stageslocatie, Jan, niet verantwoordelijk was voor het wegnemen van de partij. Waarom dat is geweest, weet ik natuurlijk niet. Maar die mocht op een gegeven moment vertrekken.
15: Ja, dus dan zit jouw cliënt daar nog met Uitskamp.
17: Ja. En op een gegeven moment werd mijn cliënt in een soort van onder toezichtstelling geplaatst. Met andere woorden, hij moest samen blijven met een van de vermeende eigenaren van die partij. En die zijn samen gebleven terwijl Uitskamp nog aanwezig was in Roosendaal.
15: Ja, ja.
17: Maar die mocht dus op een gegeven moment ook vertrekken.
15: Ja.
17: Onder toezicht van een van die eigenaren.
15: Ja.
17: En daarna is het geëscaleerd. In de zin dat bij Uitskamp steeds verder de duimschroeven werden aangedraaid. En uiteindelijk er ook fors geweld op hem is uitgeoefend.
15: Ja, het verhaal wat je altijd hoort over Paul Uitskamp is dat er gaten in zijn knie zijn geboord. Is dat ook gebeurd?
17: Ja.
15: Wauw.
17: Ja.
15: Verschrikkelijk voor die man.
17: Ja, het is een afschuwelijke manier om aan je einde te komen.
15: Ja. Uiteindelijk komt hij dus te overlijden.
17: Ja.
15: Is hij doodgemaakt door deze mensen? Of is dat op een andere manier gebeurd?
17: Je ziet dat eigenlijk terug aan het lastenlegging dat de geweldhandelingen niet de oorzaak van de dood zijn geweest.
15: Okay.
17: In de zin dat zware mishandeling met voorbedachte raden de dood ten gevolge hebbende, dat dat niet per se een voorzienbaar gevolg was. Hij is dus ook overleden aan een hartaanval.
15: Okay.
16: Ja, precies. Die zware mishandeling heeft plaatsgevonden. Ja. Hij heeft vervolgens een hartaanval gekregen. En daarna is hij overleden.
15: Even met mijn lekenbrein, dat vind ik best wel gek. Dus je zet eigenlijk iemand op de klapstoel. Die ga je verschrikkelijk onder handen nemen. Die krijgt een hartaanval. dan is dat toch gewoon eigenlijk dood door schuld, zou je dan bijna kunnen zeggen.
16: Doodslag, zou je zeggen.
15: Ja, doodslag, sorry.
16: Ja, maar daarvoor heb je opzet nodig. Hè? Dus willens en wetens die dood willen veroorzaken. Dan wel dat je daarvoor het ernstige risico toeneemt. En waarschijnlijk waren de geweldshandelingen niet zodanig dat daar per definitie een grote kans op de dood uitvolgde.
17: En belangrijker, de geweldshandelingen waren gericht op een heel ander gevolg. Namelijk dat hij zou zeggen waar die partij was gebleven. Maar dus je hebt expliciet niet het opzet op de dood. Je hebt expliciet het opzet op iets anders. Precies. Namelijk dat iemand gaat praten.
16: Ja. En jouw cliënt was daar niet bij. Bij dat ernstige geweld.
17: Nee, dat is niet uit het dossier gebleken. Nee.
16: Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment is hij overleden. Nou goed, wordt hij ergens in vuilniszakken, wordt hij teruggevonden.
17: Ja.
16: Jouw cliënt wordt daar wel voor aangehouden.
17: Zeker.
16: In eerste aanleg. He, in 2006 al.
17: Ja, hij is daarvoor aangehouden geweest. En volgens veroordeeld dus door de rechtbank. Samen met nog een... Er waren meer verdachten, voor de duidelijkheid. Hij is alleen de enige die er daadwerkelijk voor veroordeeld is. Ja. De anderen werden bij de rechtbank al vrijgesproken.
16: En wat was dan de argumentatie van de rechtbank en het Hof toenertijd om hem te veroordelen voor deze zware mishandeling, de dood tegen volgenhebbende?
17: Nou, dat je kon merken uit het dossier dat hij dus op zoek was geweest naar degene die verantwoordelijk was voor het wegnemen van die partij.
16: Ja.
17: En daarnaast waren er getuigen die zeiden dat hij ervan geweten had. Er was zelfs een getuige die zei op enig moment dat hij opdracht zou hebben gegeven. En dat plaatste hem natuurlijk wel in een kwetsbare positie.
16: Geweten had van het geweld, bedoel je?
17: Geweten had van het geweld, maar ook dus dat hij daar opdracht toe zou hebben gegeven.
16: Ja.
17: Nou, en als je dat soort verklaringen tegen je hebt, dan kan je je voorstellen dat een rechtbank gaat denken, ja, die was naar hem op zoek. Er is geweld op die manier uitgeoefend. En er zijn getuigen uit jouw kring die jou daarvoor aanspreken, aanwijzen, zeggen: jij hebt dit gedaan.
16: Ja.
17: Jij wist ervan, je hebt opdracht gegeven en je hebt dat mij verteld.
16: Ja.
17: Het meest bizarre is, er was zelfs een getuige die zei: ik heb opnames waarop hij dit zegt. Is naar de politie gekomen met een telefoon en zegt: die opname staat hier op. Maar stond er niet op.
16: Ah. Maar dan neem jij die zaak over, of althans, jij gaat die zaak opnieuw behandelen in 2021. Jouw cliënt zegt: ik heb hier eigenlijk niks mee te maken, toch?
17: Klopt.
16: Wat is jouw strategie vervolgens? Wat ga jij doen?
17: Nou, wat ik zojuist al zei, uitzoeken of ik überhaupt nog de mogelijkheid had om bijvoorbeeld getuigen te gaan horen.
16: Ja.
17: Dus ik ben er ook redelijk open ingegaan naar het Hof, want ik ging ervan uit dat zij dat ook niet dagelijks aan de hand hadden. Om eens gewoon uit te vragen van: zien u daar ruimte voor? Want ik ben voornemens om onderzoekswens te gaan indienen. Daar kreeg ik in eerste instantie geen reactie op. Maar goed, zij moeten daar natuurlijk wel iets mee met die positie die ik innam. En uiteindelijk hebben zij toen besloten: nou ja, goed, je staat je natuurlijk vrij om het in te dienen. En dat dwingt ons dan wel om daar iets van te vinden.
16: Ja.
17: Want in principe gaan zij dan natuurlijk verder bij waar het Hof Amsterdam gebleven is toen het volgens het Europees Hof misging. Namelijk op het moment dat mijn klant er niet bij was. En dat betekent dus dat ze feitelijk verder gingen bij het startpunt.
16: Ja, gewoon een start van inhoudelijke behandeling en hoog beroep.
17: Ja, maar ook in die situatie, dat hebben we toevallig nog gezien in de zaak van Ali B. Kun je nog getuigenverzoeken doen.
16: Ja.
17: En dan geldt het noodhuiscriterium. Dat zal hier misschien aan de orde zijn geweest. Ik hoor een belletje, maar dat betekent dat je de onderzoekswensen simpel gezegd strenger toetst.
16: Ja, ja.
17: Dus het moet echt duidelijk zijn dat er een groot belang bestaat bij het horen van een bepaalde getuige.
16: En wie ben je gaan horen en waarom?
17: Nou ja, onder andere dus de enige ooggetuige die had toegegeven dat hij daar geweest is. Dus Jan, de eigenaar van de testlocatie. Want die was in Roosendaal, dus die kon een indruk geven van de situatie daar. En als mijn klant inderdaad daar als opdrachtgever zou hebben gezeten, dan mag je aannemen dat hij natuurlijk buiten schot bleef. Dus voor mij was hij een cruciale getuige. Die kon bevestigen wat de sfeer was, hoe de houding was ten opzichte van mijn klant.
15: En want wat hoopt hij met dat getuige voor te bereiken?
17: Aan te tonen dat mijn klant onschuldig was.
15: Ja, ja.
16: En wat bleek er uit het getuige voor hem? Wat verklaarde die?
17: Dat ze alle drie onder druk werden gezet en ernstig streng werden toegesproken en bevraagd. En ook werden bedreigd met geweld. Waardoor je als beeld kreeg dat ze alle drie in beginsel in dezelfde uitgangssituatie zaten toen ze in Roosendaal aankwamen.
15: Ze konden geen kant op.
17: Ja, en ze werden ondervraagd. Er waren dreigementen. Het was een onveilige situatie. Er liepen mensen met honkbalknuppels rond. Met andere woorden, de drie mannen die daar ter verantwoording werden geroepen, die zaten niet in een goede positie. Maar dat gold dus ook voor mijn klant. En dat past natuurlijk niet bij het beeld dat je daadwerkelijk deelnemer bent aan geweldspleging tegen één van de drie. Dan wel daar opdracht toe hebt gegeven, terwijl je er zelf zit om verantwoording af te leggen.
16: Ja, helder.
15: Dus jij moest jij bent die Jan gaan horen, de eigenaar van de stash. Zijn bijnaam was geloof ik Jan Patat.
17: Ja.
15: En wat verklaarde deze Jan Patat?
17: Nou ja, in de kern is dat je inderdaad daar een sfeer had waarbij hij zich ernstig bedreigd voelde. Maar dat mijn klant in diezelfde situatie zat, waar hij dus ook ernstig bedreigd werd. En dat dat de feitelijke situatie was. Dus dat er helemaal geen aanleiding was voor de gedachte dat hij op wat voor manier dan ook betrokken was bij geweldspleging richting Epskamp.
16: Weet je, daarbij is het van belang, Wout. Kijk, het gaat hier om medeplegen. Mm-hmm. Dat hebben we al vaak besproken in Napleit. Ik heb bij medeplegen moet er in eerste instantie ook sprake zijn van bewuste en nauwe samenwerking tussen de verschillende plegers, om het zo maar te zeggen. En dat val je eigenlijk in eerste instantie aan. Je zegt, er is helemaal geen samenwerking. Ik bedoel, mijn cliënt wordt...
15: Staat ook op de klapstoel.
16: Ja, die wordt gedwongen in deze situatie. En daarnaast moet je een substantiële bijdrage leveren aan het uiteindelijk strafbare feit. Dus een zwaar mishandeling, de dood tegen volgen hebbende. Maar ja, als jij daar gedwongen zit, en je bent er niet eens bij en je bent geen opdrachtgever, ja, hoe kan je dan een bijdrage leveren behalve dat je in eerste instantie die man hebt gezocht, deze Epskamp.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Die zijn vol voor het handhaven van de bewezenverklaring gegaan. En dat had er natuurlijk ook mee te maken. Kijk, voor hun was er weinig veranderd. Kijk, de verklaringen op basis waarvan de cliënt oorspronkelijk werd veroordeeld, die lagen er nog steeds. De bouwstenen voor de veroordeling bij de rechtbank en het hof waren niet veranderd. Het Europees Hof had niet gezegd, daar is iets fout gegaan in die bewezenverklaring. Dus op zich was er voor het Hof Den Haag niet een dwingende reden om er heel anders in te gaan zitten. En voor de advocaat-generaal van dienst ook niet.
6: Zo'n zaak, hè, die is dan... Je hebt altijd een ding dat als een zaak vers is, om het zomaar eens even te zeggen, dat er enorm veel spanning op staat. Want de belangen zijn groot.
7: Dynamieken omheen zijn.
6: Mensen zitten nog allemaal helemaal verwikkeld in dat criminele conflict waarover deze zaak draait. Jij gaat 16 jaar na dato eigenlijk nog even zitten poeren en roeren. Merkte je dat er toen nog spanning op stond of was die spanning weg?
5: Een goede vraag. Ik ervaarde die spanning wel. Alleen niet in de zin van een zaak die heet van de naald is. Mm-hmm. Maar wel vanwege het belang dat erachter zat. En ook vanwege mijn emotionele betrokkenheid bij deze zaak. Niet zozeer dat ik er zelf bij betrokken ben, maar wel omdat het zo'n onderdeel, zo'n rode draad door mijn eigen leven als advocaat is geweest. Het eigenlijk altijd een zaak is geweest waar ik heel erg gefascineerd door ben geweest. En het is dan heel bijzonder dat je die zaak uiteindelijk mag bepleiten.
7: Ja. Want hoe ging dat eigenlijk op zitting dan? Want je komt opnieuw bij het Hof Den Haag. Was jouw cliënt erbij of niet?
5: Nee, en dat is dus het uitzonderlijke aan de hele situatie. Dat degene die verantwoordelijk is voor de rechtspraak over het aanwezigheidsrecht, dat bewerkstelligd heeft met als resultaat dat uiteindelijk de zaak inhoudelijk wordt behandeld. En hij toen te ziek was
7: om van zijn aanwezigheidsrecht gebruik te maken.
5: Ja, en wij ook ervoor gekozen hebben om de zaak even goed maar door te zetten, omdat zijn gezondheid zodanig broos was dat we het risico liepen dat hij het überhaupt...
7: Hij was echt ernstig ziek.
5: Ja, hij is overleden.
7: Hij had geen griepje of zo.
5: Nee. Het ging gewoon niet goed met hem. En uiteindelijk is hij dus ook overleden een aantal... twee jaar later of iets dergelijks. Ja. Maar goed, je zit dus ook in een situatie waarin je denkt, als het gebeurt nu, dan valt het hele proces natuurlijk letterlijk dood neer. Want met hem sterft het proces. Dus we moesten wel door, ongeacht dat hij niet aanwezig was. En dat is ook de reden waarom we toen met RTV Noord-Holland hebben gesproken, heel bewust, zodat in ieder geval het Hof kennis kon nemen van wat nou zijn motieven waren, hoe hij erin zat. Dat ze hem in ieder geval live nog, nou niet live, maar in ieder geval nog konden zien op beeld, waarin hij uitlegt van, dit is mijn reden om nog dit te doen.
7: Ja, dus je hebt eigenlijk een interview met RTV Noord-Holland heb je gedaan, of althans jij maar je cliënt, hè, waarom met instemming voor jou, om hem een beetje voor het Hof tot leven te brengen eigenlijk.
5: Ja. Ja, en die beelden heb ik natuurlijk ook bij het Hof Den Haag onder de aandacht gebracht. Van, hè, ik wil dit graag op zitting tonen. Het was ook een fragment van 10 minuten of iets dergelijks. Zodat jullie in ieder geval een beeld hebben waarom we hier eigenlijk zijn.
7: Ja.
5: Hè, want het is juridisch misschien allemaal hartstikke interessant. Maar het gaat natuurlijk wel om een mens en zijn motieven waarom we hier bezig zijn met elkaar. Kijk, 16 jaar na dato.
6: Kijk, dat is interessant. Hè? En daar zie je dus ook dat een zaak ouder is.
7: Ja, veel ouder.
6: Maar in eerste aanleg, dus als je dat zeg maar doet in 2006, dat een van de belangrijkste, eigenlijk de hoofdverdachte in de zaak, een interview geeft op tv.
7: Dat is ondenkbaar.
6: Dat is bijna ondenkbaar. En dan zie je dus dat met het verstrijken van de jaren, dat je dan toch denkt van nou, laten we het maar wel doen. Ook omdat er natuurlijk heel duidelijk een belang is voor jouw cliënt om mee te werken aan zo'n interview.
5: Ja, hij wilde het zelf ook graag. Het initiatief ging ook van hem uit, moet ik er eerlijk bij zeggen. Ik sloeg er wel op aan, omdat op dat moment zijn gezondheid al tanende was. En je gewoonweg niet weet, ja, wat gaat er gebeuren in een proces? Hoe lang duurt het nog?
6: En heb je erover getwijfeld dat je denkt, moet ik hem dit nou wel laten doen of niet?
5: Nee. Iemand die zo overtuigd is van zijn eigen onschuld, die moet dat ook kunnen uitleggen en uitdragen. Ja, en die moet er ook het podium voor hebben.
7: Je had het net over je emotionele verbondenheid met de zaken. Gelooft hij ook in zijn onschuld? En zo ja, maakte dat verandering, zeg maar, of veranderde dat zeg maar iets in je opstelling als advocaat in deze zaak?
5: Ja, ik geloof in zijn onschuld. Nee, het maakte voor mij niet uit.
7: Maar echt die verbinden wel, toch? Dat je denkt.

0: ik wil deze binnentrekken voor deze man. Dan had je dat helemaal niet. Zeker niet als hij stervende is.
1: Ik geloof heel erg in dat het recht zijn beloop heeft. Ja. En dat in een goed functionerende rechtsstaat deze uitkomst bij goede rechters min of meer gegeven was.
0: Ja.
1: Het in leven houden van die zaak, dat is veel meer te danken aan Stijn Franke dan aan mij. Want de kans dat een zaak bij het Europees Hof tot succes leidt
0: is minimaal.
1: Ja, precies.
2: Maar waarom verwijs je nu naar Stijn Franke dan?
1: Omdat ik het meer zijn prestatie vind dat die zaak überhaupt uiteindelijk nog levend was toen ik er iets mee te maken kreeg, dan dat mijn verdiensten zijn.
2: Ja.
1: Want de kans dat je een procedure bij het Europees Hof wint is nou heel veel advocaten niet gegeven, kan ik je vertellen.
2: Nee, van Stijn was er ook maar één.
1: Dat bedoel ik dus te zeggen.
2: Ja, en dan denk ik toch, dan gaat het hoger beroep. Dan ben je namens je cliënt die er dus zelf niet bij kan zijn omdat hij te ziek is. Hoe was jouw contact dan? Belde je hem dan ook tijdens schorsingen van hey, er is nu dit en dit en dit gebeurd? Of hoe ging dat?
1: Nee, hij heeft zijn lot wat dat betreft in mijn handen gelegd en erop vertrouwd dat ik datgene zou doen wat moest gebeuren.
0: Je hebt al een vrij korte behandeling waarschijnlijk op dat moment.
1: Qua feiten natuurlijk zeker. Dus het was echt een kwestie van, ja, dit is het dossier, dat kennen we allemaal. En neem maar standpunten in natuurlijk. Ja. Nadat we dus de beelden hadden gekeken van RTV Noord-Holland.
2: Ja. Wat was de eis van de AG?
1: Volgens mij 7 jaar.
2: Wat werd uiteindelijk de uitspraak?
1: Hij is veroordeeld toen tot 22 maanden. En dat had dus puur te maken met het verhandelen hebben van een grote partij hash. Maar vrijgesproken van het geweld, feit, ontvoering. Dus waar het hem om ging. Verantwoordelijkheid voor de dood van Paul Ebskamp.
2: En ben je hem dat zelf gaan vertellen?
1: Het eerste wat ik heb gedaan is hem bellen, ja.
2: Maar hoe reageerde hij?
1: Volgens mij zei hij letterlijk, ik ben er stil van, jongen.
2: Ja.
0: Hoe voelde jij je erbij? Na al die jaren. En vanaf het begin van je carrière ben je met deze zaak bezig geweest. En dan na 16, 17 jaar trek je even een vrijspraak binnen voor deze man. Voor het belangrijkste feit. Zeg maar eerlijk, Niek. Ik zie je nadenken.
1: Ja, nou ja, omdat het heel gevaarlijk is, vind ik, voor advocaten om heel triomfantelijke gedachten te hebben als zoiets gebeurt.
0: Bevredigend kan ook.
1: Nou, ik was vooral heel erg gelukkig bij het feit dat als je vertrouwen in de rechtsstaat telt, dat de rechtsstaat op zo'n moment levert. En dus doet wat juist is voor mijn gevoel. Dus ik heb veel meer triomfantelijke gevoelens over het functioneren van onze rechtsstaat, waarin rechters zijn die het aandurven om ondanks een veroordeling bij de rechtbank in Noord-Holland, een veroordeling bij het Hof in Amsterdam, een niet-cassatie bij de Hoge Raad, een terugverwijzing die gebaseerd is op aanwezigheidsrechten, zeggen, ja, maar wij kijken anders naar deze zaak, omdat wij onafhankelijk zijn en een eigen blik hebben. Ja. En getriggerd worden door wat de advocaat zegt, maar uiteindelijk wel zelf die verantwoordelijkheid pakken. Want dat was er makkelijker geweest om te zeggen, nou, meneer heeft de kans gehad om aanwezig te zijn, we hebben een veroordeling bij het Hof in Amsterdam, we sluiten ons daarbij aan. En dat was het.
0: Ja.
1: Dat was de meest logische uitkomst geweest. Maar wij hebben een rechtsstaat waar rechters in zitten die het aandurven om in zo'n situatie nog zelf een oordeel te vormen en te vellen. Dus ik heb meer respect voor hun.
0: Dan voor jezelf.
1: Nou, in deze situatie wel voor wat ze doen, ja.
0: Nee, dat is toch mooi.
2: Niek Hendricks, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
1: Graag gedaan.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vloekstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. Die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo.

0: Nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is al behoorlijk wat verkeer onderweg. Dat geeft op een aantal plekken vertraging. Onder andere her en der bij de grensovergangen. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland. Daar ook nog eens een kwartier extra reistijd. Verder valt op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Roosteren zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor Wadenooien 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen 6 kilometer file met een half uur vertraging. En het is druk tenslotte op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer met 20 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. Vandaag begint World Pride in Amsterdam en daarom heeft ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Ze zijn in regenboogkleuren geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. En 2 piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen het pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Dan het weer van Weer Online. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Er komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
10: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
11: Wat zeg je, Hugo?
12: Niks.
10: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
13: Is dat een microfoon, Hugo?
14: Nee, joh.
13: Dit is een leuk.
11: Arjan, ja, wat eigenlijk gewoon het bijzondere is van de tijd, en daarom is het ook zo maatloos fascinerend, ook niet, niet per se geruststellend, is dat die hele veiligheidsorde nu aan het veranderen is. Hè. Dus op mondiaal niveau, dat komt door de opkomst van China, dus de machtsverhoudingen gaan anders worden. Ja, de uitkomst van de Oekraïneoorlog bepaalt de veiligheidsorde in Europa. Hè. Dus we leven echt in een tijd van enorme veranderingen. Zie jij dat nou ook zo?
13: Zeker, en we zien ook dat de Amerikaanse macht zal door die, ja, die multipolariteit die sterker wordt alleen maar afzwakken.
11: Ja, multipolariteit, dus er komen meer machtscentra. Ja. Dat is, dus we zijn eigenlijk tijdens de Koude Oorlog was er twee landen waren de baas, de Sovjet-Unie en Amerika. Dus daar bestond een afschrikkingsevenwicht tussen.
13: Bipolair noemde dat.
11: Vervolgens kreeg je een, wat zei je?
13: Dat noemen we bipolair.
11: Ja, bipolair, exact. Ja. Ja, dan aan het eind van de Koude Oorlog, jaren 90, ontstaat een wereld waarin de Amerikanen de baas zijn. Ja. En dat is eigenlijk het meest stabiele. Maar dat, daarvan weet je dat het in de eeuwen duurt. Want al het begin van de jaren 90 werd voorspeld dat dat na een jaar of 20, 30 zou dat veranderen. Dat is ook, dat klopte ook. En toen zeiden ze van, toen waren er discussies onder mijn vakgenoten van, ja, welk land zal er naar boven komen? Wordt dat Rusland? Nee, want het is te klein. Wordt het de Europese Unie? Nee, want het is te verdeeld. Nou, hou je China over. En dat bleek dus feilloos te kloppen. Want daar hoef je niet een genie voor te zijn om dat te kunnen voorspellen. Ja, en nu kijk je naar een situatie waarin het multipolair wordt met meerdere machtscentra. EU, de Verenigde Staten, de Chinezen. Maar ik denk ook wel eigenlijk een land als India begint steeds belangrijker te worden. Met bijvoorbeeld de niet gebonden landen. Die dus niet een keuze willen maken. Ja, voor al die andere blokken, ja, en landen die
12: we hebben. Daar had jij eigenlijk toch wel eens een punt van gemaakt dat het dus ook juist heel stabiel kan zijn, net zoals in de 19e eeuw. Dat het dan allemaal elkaar een beetje in een flexibele manier
13: in evenwicht kan. In de 19e eeuw waren er dus vijf. Hè. Dat heeft geholpen om het aantal oorlogen zeer beperkt te houden. Hè. Maar nu hebben we het grote probleem. Kijk, Trump is begonnen met het transactionele denken. Het gaat alleen maar om macht. Hè. En daarmee gaan iedereen die een controle heeft over een knooppunt, een choke point of grondstoffen, weet je wel, denkt, nou, dan ga ik dat ook inzetten. Dus wat Trump gedaan heeft met het transactionisme, maakt de hele wereld transactioneel. Maakt de internationale samenwerking dus minder gebaseerd op samenwerking, maar veel meer van hoe kan ik een machtsinstrument vinden. Het wordt dus sowieso rauwer.
11: Nee, dat is natuurlijk. Trump heeft dat niet veroorzaakt, maar dat is het gevolg van de veranderende wereldorde. Want zo'n wereldorde is natuurlijk ook een reflectie van de waarden, de opvattingen van het belangrijkste land.
13: Ja.
11: En als Amerika het belangrijkste land is, die hangt democratische waarden aan, althans tot voor kort. Mm-hmm. En dat is ook vastgelegd in het Atlantisch Handvest van 1941, waarin dat soort waarden ook zijn vastgelegd. En die wereldorde die bestaat dan uit het internationale recht. Die reflecteert die waarden ook. Internationale instituties zoals de Verenigde Naties en het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, die reflecteren die waarden ook. En als dat gaat veranderen, omdat je een land krijgt dat daar veel minder mee op heeft, ja, dan verzwakken die instituties. En dan zie je dus gewoon dat de hele wereld aan het veranderen is. En dan wordt hij ook veel transactioneler. Ja. Trump heeft dat proces versneld. Ik denk dat zonder dat hij daar ooit bij stil heeft gestaan. En dat een bewuste keuze is gemaakt. Maar hij heeft dat dus wel gedaan.
13: Volgens mij is de toekomst van Europa wordt echt bepaald door wat er in Oekraïne gebeurt.
11: Ja, dat denk ik ook.
13: Dat is de test die er plaatsvindt. Hè. En het ziet er sinds enige tijd wat positiever ziet er allemaal uit. Hè. Want ja, Oekraïne blijkt gewoon allemaal fantastische wapens te kunnen maken. En we beseffen nu ook dat de veiligheid van Europa gewoon in Oekraïne begint. En sterker nog, als wij willen herbewapen, en dat willen wij, en onze relatie met Amerika is echt problematisch geworden, ja, dan doe je dat dus samen met Oekraïne. Dus eigenlijk, dat is de herbewapening loopt via Oekraïne.
11: Nou ja, kijk, er is natuurlijk één hele grote ongewisse factor. Amerika is al gevallen. En een bondgenootschap als de NAVO kan eigenlijk alleen maar bij elkaar blijven als er een hegemon is. He, dus een machtig land dat bepalend is. Dat de landen die kleiner zijn, richt.
13: Ja.
11: die valt weg. Dus volgens de normale theorievorming zou dat grote consequenties moeten hebben voor de NAVO. Die zou dan eigenlijk uit elkaar moeten vallen, want het land wat die NAVO bij elkaar houdt en wat landen tot kleinere landen tot de orde kan roepen,
13: valt weg.
11: Dat valt weg. Dus wat dat betreft moeten we echt nog zien of die NAVO dit gaat overleven. Of dat de NAVO bijvoorbeeld niet uiteenvalt in een noordelijk en zuidelijk deel. Als je het hebt over die veiligheidsorde, waarbij de noordelijke landen eigenlijk de landen zijn die het meeste te maken hebben met de Russische dreiging. Dus ook de meeste reden hebben om te gaan samenwerken. En de zuidelijke landen, ja, die zitten veel meer met bijvoorbeeld massale immigratie vanuit Afrika. De crisis in het Midden-Oosten. Die hebben dus een heel andere visie op hun veiligheidsproblemen en de dreigingen. Het is gewoon niet goed voorspelbaar wat hier gaat gebeuren. Maar het zal mij niet verbazen dat op termijn toch gewoon een tweedeling krijgt. Misschien of binnen de NAVO of dat sommige landen uit een Europese NAVO gaan stappen. Dat is echt moeilijk te voorspellen. Dat zou nooit gebeurd zijn als Amerika nog echt deed wat hij zou moeten doen. Namelijk het zijn van een hegemoniale macht om de boel bij elkaar te houden.
13: Men ziet nu al zowel in de Europese Unie als in de NAVO dat de macht een beetje naar het oosten verschuift. Hè?
11: Ja.
13: Polen is een belangrijk land geworden. Heel succesvol geïntegreerd, ook rijk geworden. Grote krijgsmacht, geven veel geld uit aan defensie. Nu zit dus een beetje een as ontstaan. Polen, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Maar ja, het probleem is natuurlijk wel weer dat die Frans-Duitse as is wel heel erg verzwakt, hè?
11: Ja.
13: Merz en Macron die kunnen het niet zo goed met elkaar vinden. En Frankrijk is zelf economisch verzwakt. En dat geldt voor Duitsland eigenlijk ook.
11: Ja, al die landen die zijn behoorlijk verzwakt. Maar dat geldt ook natuurlijk voor de zuidelijke landen die ook dik in de schulden zitten. En zich niet heel veel meer kunnen permitteren. Dus ik moet toch echt gewoon zien hoe dat gaat aflopen. Je kunt daar dus niet echt harde uitspraken over doen. Hoe die orde zich zal gaan ontwikkelen. Omdat je niet weet wat de Amerikanen op termijn gaan doen. Alleen ik denk dat de schade die Trump heeft aangericht, die zou wel eens een keer echt onherspelbaar kunnen zijn. Ik denk dat dat niet, die heeft iets, ja, dat is niet makkelijk te repareren. Die heeft iets in gang gezet waarvan ik denk dat dat niet goed meer om te buigen is. Ik weet niet, wat vind jij? Denk jij dat ook?
13: Nou ja, bijvoorbeeld, kijk naar een land als Spanje. Mm-hmm. En Sanchez is heel moedig natuurlijk geweest.
14: Zo, hè?
11: Oh, je bent er weer.
14: Hebben jullie het over?
13: Ja, we hebben hele spannende onderwerpen over hoe in Europa de nieuwe ordening gaat ontstaan. Hoe die er dan uit zal zien.
14: Jongens, gaat het nou nooit eens ergens anders over?
11: Nee, dat is onze hobby, Hugo. Dat is gewoon wat wij doen.
13: Maar goed, als je dan naar Spanje kijkt, ik denk ook dat het de Spaanse publieke opinie, dat ze zich echt heel erg geërgerd hebben aan Trumps gedrag met die oorlog in Iran. Hè. Dat betekent, daar zijn echt dingen kapot gemaakt.
11: Dus, ook met Meloni hoor.
13: Ook met Meloni. En gek genoeg, als er voor een scenario zou zijn dat Amerika er echt uitstapt, dat lijkt het nu nog even niet op, hè, dan zou dat Spanje weer helpen om bij de NAVO te blijven. Hè. Het heeft natuurlijk van oudsher een beetje een pacifistische tendentie.
11: Ja, nou ja, ik vind het lastig. Dus ik vraag me werkelijk af wat er gaat gebeuren wat dat betreft met de NAVO. Want dat is natuurlijk de essentie van de veiligheidsordening voor Europa. Het hangt natuurlijk ook af van de Russische dreiging. Als die heel erg groot wordt en manifest wordt, dan blijft de boel bij elkaar. Maar stel je voor dat het afloopt met een of andere zaak te vuren, dan moet ik nog zien wat er gaat gebeuren. Of dan de boel bij elkaar blijft. Ik zou er geen goede fles wijn op durven te zetten.
13: De geschiedenis leert.
14: Wijn! Oh, wijn. Wat dachten jullie van de fles wijn?
11: Ja.
15: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
16: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
17: Wat zit je nou weer jezelf te praten, Hugo?
14: Niks.
11: Ja, ik weet als je hier gewoon in deze prachtige omgeving rondloopt. En in Frankrijk. En je kijkt gewoon over de bergen, wat natuurlijk echt schitterend is. En over het hart van de Bourgogne. Ja, ik bedoel, het ziet er allemaal vredig uit. En ik heb gewoon eigenlijk nooit het idee, echt een vastomlijnd idee van, ja, moet ik nou bezorgd zijn of moet ik nou niet bezorgd zijn? Ik weet het gewoon niet. Jij, Aantje?
18: Nou kijk, het is altijd zo dat als de oude orde sterft en de nieuwe is nog heel onduidelijk, of die is alleen maar gebaseerd op de jungle en de macht. Ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Daar komt oorlog van.
11: Ja, die machtsverschuiving die leiden altijd tot gedoe. Dat is een ding dat zeker is. Er zijn dikke boeken over volgeschreven, er zijn studies over volgeschreven. In heel veel gevallen ontstaat er dan oorlog. Maar ja, tot nu toe hebben we wel een hele hoop gedoe in de wereld, maar nog geen heel groot conflict, nog geen wereldconflict. Wat natuurlijk gewoon wel zou kunnen.
18: Ja.
11: Maar ja,
18: kennelijk zit er beheersing nog in.
11: Ja, maar ik denk, hoe lang zou dit nou nog doorgaan, die onzekerheid en dat hele gedoe met die opeenvolgende crisis. Hoe moet dat tot een natuurlijk einde komen dan?
18: Het enige wat ik me kan voorstellen, kijk, als we even tot Rusland beperken en Oekraïne, kijk, Poetin zit aan alle kanten vast. Hè? En één ding kan je vergif op innemen, hij kan niet bewegen. Daar lijkt het heel erg op.
11: Mm-hmm.
18: Nou, dan moet je dus maar hopen dat de economische ellende zo groot wordt dat mensen om hem heen gaan zeggen, nou, misschien worden de kosten dan toch wel een beetje te hoog. En dat hij bereid is te gaan praten. Dat betekent overigens ook nog niks, hè, praten.
11: Mm-hmm.
18: Want ja, dat in het beste geval lijkt dat tot een bestand. Maar het kan ook zijn dat het een nep bestand is. En dan gaan ze gewoon weer door. Ja. Ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet.
11: Ja, nou ja, het is een wetmatigheid dat in die tijd grote veranderingen er een situatie bestaat dat crisis elkaar gewoon blijven opvolgen. Het zou mij gewoon niet verbazen dat gewoon 20 jaar gaat duren.
12: Hey, maar zou je ook niet kunnen zeggen, je hebt dat boek van die Allison, hè, dat ik op jullie aanraden heb gelezen. En dat de wetmatigheid was dan dat de zittende hegemoon eigenlijk zo onzeker wordt van de opkomende hegemoon dat hij een oorlog start. Maar is het niet, als ik vaak naar jullie luister, is het zo dat de zittende hegemoon, nu geleid door Trump, eigenlijk gewoon opgeeft?
11: Ja,
12: want
11: dat gevoel heb ik ook.
12: Die trekt zich terug op zijn eigen continent. Dat is eigenlijk hartstikke mooi.
11: Ja, maar
12: hij trapt niet in de Thucydides van. Hij geeft het gewoon op.
11: Ja, maar er is een ander punt wat Graham Allison maakt. En dat is namelijk kernwapens. Hij heeft dus aangetoond dat al die transities, die hebben al die grote machtsverschuivingen in de wereld. Laat ik die kant even overlopen, want ik moet even een bloemperkje gaan controleren. Ja. Hij heeft aangetoond dat eigenlijk in bijna alle gevallen ontstaat er een probleem bij grote machtsverschuivingen. En behalve daar waar kernwapens in het geding waren. Dat merkt de maatregel. En dan durfde eigenlijk niemand meer een actie te ondernemen. En de grote vraag die hij stelt ook in het boek is, werken die kernwapens die nu een rol spelen tussen China en Rusland en Amerika, werken die nu matigend, ja of nee? Of gaan we grenzen over?
18: Ja, de ellende, het is een paradox. Hè? Aan de ene kant is het zo dat kernwapens dus mensen allemaal heel voorzichtig hebben gemaakt. Maar Rusland gaf het dus de mogelijkheid om enorme agressie te ontplooien, ook omdat ze kernwapens hebben.
11: Ja.
18: Want dan zeiden wij tegen jou, Hugo, ja, we kunnen ze niet echt gaan helpen met soldaten, want ze hebben wel kernwapens. Hè? Dus dat is toch ook, het is geen panacee, kernwapens.
11: Nee, en wat ik nog veel belangrijker vind is dat een of ander dier mijn Russische salie heeft gesloopt.
18: Oh jeetje, wel enorme salie.
11: Wel Russische salie, hè?
18: Jeetje, dit is ook behoorlijk ontwikkeld.
11: Het is geen Oekraïense salie, maar Russische salie. Ja, zie je dat? De later hangen, de takken hangen er gewoon helemaal bij en die zijn afgebeten.
18: Kennelijk had dat reetje allemaal culinaire bobbies.
11: Kennelijk, ja, we reden in de tuin inmiddels, ja. Ja, daar gaat hij. In de hoop dat jullie het lekker vinden.
12: Mm. Jan die zit heel professioneel te ruiken.
18: Dat ruikt heerlijk.
12: Hugo ruikt ook, maar die houdt meer van pils.
18: Heerlijk.
12: Nou, ik vind het ook wel lekker.
11: Oké, dan is het goed.
18: Even in algemene zin, wat je van de geschiedenis kan leren is dat er na een vreselijke oorlog mensen oorlogsmoe zijn en dan ook de voldoende motivatie hebben om een nieuwe orde te bedenken die gebaseerd is op internationale samenwerking.
11: Ja, dan moet er wel eerst een grote oorlog komen. Die is er nog steeds niet geweest.
19: Bijzondere manier van een hoopvol perspectief.
18: Ja, maar 1815. Ja. Hè,
19: als straks iedereen dood is, dan ziet het er zeer vredig uit voor ons allemaal.
18: Ja. Ja, maar ik ben een beetje een sommermans, dat weet je. Ik denk dat het niet mogelijk is om echt goede internationale samenwerking te krijgen zonder dat we die schrik van oorlog hebben. Dus mijn voorspelling zou zijn, als die oorlog er niet komt, nou, God verhoede dat die oorlog er komt, dat de NAVO inderdaad in een noordelijk en een zuidelijk deel misschien gaat uiteenvallen.
11: Ja, of nou ja, de grote vraag is wat er dan gaat gebeuren met de veiligheidsorde in Europa.
18: Ja.
11: Kijk, eigenlijk is het voor Europa vrij simpel. Alles is al bedacht. Ja, we hebben het zogenaamde Helsinki-proces. Dat is in de jaren 70 is dat ontstaan om te komen tot détente tussen de Sovjet-Unie en het Westen. Dat heeft, nou ja, ik bedoel, daar kan je uren over praten, maar waar het feitelijk op neerkomt, is dat er allemaal procedures zijn afgesproken en allemaal regelingen zijn afgesproken om
18: vertrouwen te wekken.
11: Om, nou ja, vertrouwenwekkende maatregelen zitten erin, maar er zitten bijvoorbeeld ook zijn afspraken gemaakt over militaire activiteiten die geen vertrouwen wekken. En daar zijn procedures aan voor afgesproken om bij elkaar te komen. Er zit een humanitaire dimensie in. Dat als de mensenrechten ergens worden geschonden, dan kan je dus ook iets bij elkaar roepen. Dus daar is een heel bouwwerk ontstaan. Al in de Koude Oorlog. En dat is eigenlijk zo, aan het eind van de jaren 90 begon dat gewoon weg te zakken. In het begin van de jaren 2000 begint dat verder weg te zakken. En nu gebeurt er eigenlijk helemaal niet meer zoveel. Maar wat er dus gebeurt in Oekraïne, dat is eigenlijk gewoon de taak van de OVC, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
18: Bob Deen moet er naartoe.
11: Ja, Bob Deen, van de nieuwe directeur van Klingendaal, die heeft daarvoor gewerkt. Maar er zijn hele pakketten van regels. Het bestaat ook allemaal nog. Dus het enige wat je hoeft te doen, volgens mij voor Europa, als het gaat om een nieuwe stabiele ordening, ja, dan moet je dus zeggen van oké, wat we hebben afgesproken in die OVC, daar gaan we ons nu eens een keer aan houden. En dan ben je denk ik al een heel stuk verder. En dat betekent dus dat je daarmee ook kan proberen om veel meer stabiliteit te creëren in Europa. Want op alle mogelijke punten, van militair tot humanitair, alles zit erin. Er zijn allemaal regelingen en allemaal mechanismen voor ontwikkeld.
18: Maar ook afschrikking.
11: Ja, maar je hebt dan ook afschrikking nodig. Precies als tijdens de Koude Oorlog. En daar zouden de NAVO of een andere organisatie, de Europese Unie misschien, maar misschien een coalitie van een aantal landen, die zouden daar dan voor moeten zorgen. Dus die combinatie is ontzettend belangrijk. Nou, en op internationaal niveau, op wereldniveau, ja, moet je kijken naar de VN. Het enige wat ik op dit ogenblik wel vertrouwenwekkend vind, is dat niemand, ook Amerika niet, en zelfs Trump niet, de VN en de Veiligheidsraad ter discussie stelt. Die Veiligheidsraad die is niet geweldig. Die doet het niet goed. Er is ook geen afspiegeling van de nieuwe machtsverhouding in de wereld.
18: Ja, dat maakt het wel het ook zo instabiel, worden.
11: Hè?
18: Dat moet dus echt veranderen.
11: Ja, daar moet helemaal mee eens. Maar dan moet er dus een afspiegeling worden van de nieuwe machtsverhouding. Dus dat betekent ook volgens China dat de zuidelijke landen daar veel meer in moeten zitten. Want India moet er echt in zitten.
18: Ja.
11: Dit zijn nog de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog die er nu in zitten in de Veiligheidsraad. Ja, dat kan niet meer op deze manier.
20: En zien jullie iets? En zien jullie iets in wat er nu gebeurt dat op een andere manier dan via oorlog de wereldorde zou kunnen aanpassen aan die nieuwe realiteit?
11: Nou, niet echt. Dat is natuurlijk het hele grote probleem. Ik zie dat niet echt. Dus landen die hun macht hebben binnen de VN en die in de Veiligheidsraad zitten, die willen die positie niet opgeven. Je ziet wel een verschuiving op dit ogenblik naar de algemene vergadering. Daar zitten alle landen van de wereld in. En daar worden steeds belangrijke besluiten over ingenomen. En die zouden eigenlijk veel meer bindend moeten zijn. Die zijn dat niet. Want bindende besluiten kunnen alleen maar worden genomen in de VN-Veiligheidsraad. Ja, dus je ziet wel een verschuiving, maar onvoldoende om van een nieuwe wereldorde te kunnen.
18: Kijk, Engeland en Frankrijk, dat zijn al landen waar het helemaal niet goed mee gaat.
11: Mm-hmm.
18: En die zijn niet bereid om een permanente zetel zomaar op te geven.
11: Nou, het zijn natuurlijk wel kleine landen eigenlijk.
18: Het zijn hartstikke kleine landen. Het zou dus in het algemeen, in het belang van mondiaal evenwicht en representatie, zou het heel goed zijn. Ja.
13: Maar wij zitten gevangen in een collectie van nazistaten.
11: Nou ja, afgezien daarvan, we hebben natuurlijk te maken met landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dat zijn voorheen grootmachten, net zoals Nederland. Wij zijn er in Nederland wel aan gewend dat we dat niet meer zijn. Dat we gewoon geen deuk in een pakje boter kunnen slaan internationaal, bij wijze van spreken. Deze landen hebben dat gevoel niet. Weet jij nog wie dat was? Dat was volgens mij een Belgisch politicus die zei van... Europa bestaat uit kleine landen. En landen die klein zijn, maar dat nog niet van zichzelf weten.
13: Ja, Paul-Henri Spaak.
11: Was dat Spaak?
13: Ja, klopt het wel.
11: Ja, oké, okay, het zou kunnen. Ik weet het niet meer. Maar het is wel een goede uitspraak. Want dat klopt ook wel.
13: Ja.
11: Het is een land als Frankrijk, waar we nu zijn. Dat is eigenlijk gewoon een klein land.
13: Ja.
11: En Duitsland is gewoon een klein land.
13: Hm. En Frankrijk is ook nog eens een keer een land waarvan de economie gewoon helemaal niet goed gaat. Hè? Nee. Duitsland vroeger wel, maar dat is nu ook heel spannend aan het worden.
11: Ja, natuurlijk gewoon slecht. En dat betekent dat je gewoon steeds minder goed een vuist kunt maken. En dus ook veel minder die ordening naar je eigen hand kan.
20: Maar zou het misschien kunnen dat door wat er nu allemaal juist op Europa afkomt... aan ellende van Poetin en van Trump... dat Europa op zo'n manier transformeert... dat je dan tot een nieuwe situatie komt... die wel een soort nieuwe orde kan opleveren zonder oorlog.
13: Kijk, wat geweldig zou zijn als dus Frankrijk en Duitsland... in een groter Europees geheel zouden zeggen... dat wordt een Europese zetel. Hè?
20: Ja.
13: Maar ja, dan zitten we dus weer met die nazistaten. Dat is heel moeilijk voor...
11: Dat zou mooi zijn, dat er een EU-zetel zou komen in de Veiligheidsraad. En dan bijvoorbeeld aangevuld met landen als Brazilië en Japan. India. India, misschien Japan, Indonesië.
13: Ja.
11: He, dus

0: Omdat landen natuurlijk niet afstand doen van hun macht. En hier in Europa, ja, ligt het voor de hand wat je moet gaan doen. Je moet gewoon die over je zee, die Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die moet je nieuw leven inblazen. Ja. Alles wat we zouden willen regelen met Rusland, dat staat er gewoon in. Dat ligt allemaal op papier, het ligt allemaal vast. Ja. Iedereen heeft zijn handtekening eronder gezet. Het enige wat je moet doen is je eraan houden. En we hebben wetboeken waarin dus niemand zich aan houdt. Dat is een beetje het probleem van Europa op dit ogenblik.
1: Pommersten zei in de 19e eeuw, staten hebben alleen maar belangen en geen vrienden. Dat was nog eens een nuchtere man, hè?
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
9: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. Vandaag begint World Pride in Amsterdam en daarom heeft ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Ze zijn in regenboogkleuren geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. En 2 piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen met pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Dan het weer van Weer Online. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Er komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
12: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Diemt. Nederland kan en moet zich beter voorbereiden op militaire en hybride dreigingen. En daar doen we al veel aan met het ophogen van de NAVO-norm, maar Nederland blijft enorm gevoelig voor hybride oorlogsvoering. Hoe zorgen we ervoor dat we ook echt weerbaarder worden als samenleving? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Michelle Haas, onderzoeker Europees Defensiebeleid aan de Universiteit van Gent, en Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie.
13: Nou, laten we meteen met de deur in huis vallen. Want de afgelopen tijd kregen we heel vaak het woord weerbaarheid te horen. Maar wat betekent dat nu precies? Sabine, ik begin met jou. Wat betekent weerbaarheid?
14: Nou, bedankt voor die vraag. Want
13: het goede vraag. Een
14: containerbegrip, want wat is het niet eigenlijk? Ja, weerbaarheid, veerkracht. Op het internationale toneel wordt heel vaak het begrip resilience gebruikt. Zowel bij de NAVO als de Europese Unie. Ja. Om maar twee organisaties erbij te pakken die daar heel veel beleid op hebben gemaakt inmiddels. Weerbaarheid. Het is wel iets wat de laatste, sinds de inval in Oekraïne, 2022, is dat echt op de politieke agenda gekomen. Eigenlijk ook al eerder, sinds de inval op de Krim in 2014. Maar het is een begrip wat heel erg in zwang is bij beleidsmakers, politici, kamerleden enzovoort.
13: Op congres hoor je het ook voortdurend.
14: Ja.
13: Je moet komen, het gaat vandaag over resilience. Ja. En je zegt dat is inderdaad een containerbegrip. En als je het iets wil toespitsen, dat gaan we natuurlijk doen vandaag in de uitzending. Maar als je het nu al iets gaat toespitsen, welke richting gaat het dan op?
14: In het kort gaat het erom dat een... en daar begint eigenlijk al de vraag en het dilemma. Maar gaat het erom dat een samenleving, een staat, een nationale staat... zich kan verdedigen tegen dreigingen van buitenaf? Daar zitten al heel veel haken en ogen aan, omdat de dreiging ook binnen een staat kan plaatsvinden. En men er vaak van uitgaat dat het te maken heeft met de oorlog bijvoorbeeld in Oekraïne, andere dreigingen, maar met name die andere dreigingen zoals terrorisme of georganiseerde criminaliteit, kan ook een onderdeel zijn van moeten we daar ons tegen weren, moeten we daarvoor weerbaarheid opbouwen. Dus de focus om een definitie te geven aan het begrip weerbaarheid is al een hele moeilijke.
13: Nou, je kunt het nog moeilijker maken. Dat ga ik even met Michelle proberen. Want Michelle, je hebt een boek geschreven. Daar gaan we het vaak later in de uitzending nog wat langer over hebben. Het boek ligt vanaf deze week in de winkel. En in dat boek ga je in op veel vragen. En een van de vragen is, wat is weerbaarheid? En dan zeg je dat het iets heel persoonlijks is. Wat bedoel je daarmee?
15: Ja, het is eigenlijk... ik denk weerbaarheid heeft voor mij eigenlijk twee luiken als we kijken naar het geopolitiek verhaal. Het eerste is militaire paraatheid. En daar moet een staat bepaalde acties in ondernemen. Wij kunnen als individuen geen luchtafweer gaan kopen. Dus de staat moet zorgen dat ze ons kunnen beschermen tot op zekere hoogte. Maar we kunnen ook niet verwachten dat de staat direct aan onze deur staat als er iets ontregeld wordt. Dus voor mij is weerbaarheid ook een soort van veerkracht om met crisis om te gaan en met dreigingen, zoals ook al werd gezegd. En ik denk dat dat in die zin ook een persoonlijk verhaal is, omdat je... Ja, we hebben geen grip op alles wat er gebeurt in de wereld, maar wel een beetje hoe we daar zelf in staan. En bijvoorbeeld wat je kan doen, denk ik, is zorgen dat je beter alerter bent, bijvoorbeeld voor desinformatie, of dat je bijvoorbeeld EHBO-cursus kan doen. Sommige mensen zullen reservist worden, anderen zullen een heel ander traject volgen. En in die zin heeft het ook te maken met dat je jezelf een beetje uitdaagt en je grenzen een beetje opzoekt. En die grenzen zijn natuurlijk voor iedereen heel anders. En in mijn boek heb ik bijvoorbeeld een gesprek met Fly. Hij is Special Forces operator geweest en trainer in België. Hier heel bekend. En ik vraag aan hem ook van wat betekent weerbaarheid voor jou? En is dat iets wat jij ook nog traint? Of ben jij een soort van ultiem weerbaar ondertussen? En hij zegt bijvoorbeeld van ik heb totaal geen stress als ik uit een helikopter moet vliegen. Maar dan praat ik mijzelf een beetje doemscenario's in, omdat je hebt wel een soort van stressgevoel nodig, omdat je moet alert zijn in zo'n situatie natuurlijk. En tegelijkertijd zegt hij van, ik heb bijvoorbeeld wel veel angst om voor een groep te spreken. Dus dan, dat is dan voor hem zijn grenzen opzoeken. En in die zin is het natuurlijk een heel individueel verhaal.
13: Ja, dat onthouden we. Ja, Sabine?
14: Ja, een aanvulling erop. Want dat is wel heel mooi dat Michelle dat als startpunt geeft. Als we weerbaarheid willen definiëren, dat je al moet kijken op welk niveau je dat gaat doen. Ja. En dus je hebt het individu tot aan de staat. Maar daartussen zit ook nog de gemeenschap. Als individu zelf red je het niet.
13: Nee,
14: natuurlijk. En die voorbeelden als noodpakketten enzovoorts komen zeker nog op terug, denk ik. Maar je hebt ook de gemeenschap en je hebt het militaire paraatheid, het militaire apparaat. Maar er zijn zoveel andere manieren van weerbaarheid die een samenleving, maar ook een staat, moeten kunnen leveren. Dus die verschillende niveaus, om die uit elkaar te trekken, is al een hele belangrijke.
13: Het is wel lastig als je met name de bevolking gewoon er goed bij wil betrekken. Je hebt het dan over weerbaarheid en dan zitten mensen niet te wachten op 7 of 8 definities. Wel in ons programma natuurlijk, hè. Zijn echt hele betrokken mensen, die vinden dat gewoon leuk, die willen dat helemaal weten. Maar normaal gesproken denk je dan, wacht even, ik wil gewoon duidelijke definities, dan weet ik waar ik aan toe ben.
14: Ja, en wat de overheid je te bieden heeft. Maar het is ook heel, om weerbaar te zijn, maar het is ook heel belangrijk Maar daar zijn we de laatste paar jaren wel mee bezig. Dat je ook bewust wordt als individu dat het, laten we zeggen, vanwege de geopolitieke spanningen, het leven verandert. En dat je daar ook op moet voorbereiden.
13: En dus moet je weerbaar zijn in brede zin. Maar Michelle, betekent dat dat we jarenlang totaal niet weerbaar zijn geweest?
15: Oh, dat denk ik wel op zich. Maar de dreiging en de situatie was ook gewoon anders. Hè? Dus we noemen het zo een holiday from history. En in die zin vind ik het soms wel spijtig als er naar jongeren wordt gekeken alsof zij vooral niet weerbaar zijn. En dat zij een beetje verwend zijn of naïef of lui. En ik denk, het is eigenlijk de generatie daarboven die een soort van holiday from history heeft gekend. En in de jaren 90 dacht van, die end of history, of in ieder geval, oorlogen en dreigingen komen niet meer tot bij ons.
13: Ja, die generatie is vooral, sorry dat ik in de reden van, maar die generatie is eigenlijk in slaap gesukkeld en niet de jonge generatie.
15: Nou, eigenlijk wel, want dan wordt er soms gekeken van, die jongeren, die moeten toch weerbaar worden. En dan denk ik van, jullie ook. En ik denk dat we daar dus met z'n allen een beetje aan moeten werken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar zoiets als een noodpakket, dat klinkt heel individualistisch of zo, maar uiteindelijk zorg je daarvoor dat je de druk op de maatschappij vermindert in het geval van bijvoorbeeld iets, een hybride aanval of overstromingen of een cyberaanval of de toevoer die niet meer volledig smooth loopt. Bijvoorbeeld. Dus zo'n noodpakket zorgt ervoor dat je niet direct verwacht dat alles beschikbaar is, bijvoorbeeld om een kilometer afstand. En dat je wel dingen hebt om zelf als voorraad in te zetten. Dus ik denk al die vormen van individuele weerbaarheid, zoals ook al werd gezegd, doe je uiteindelijk ook voor je gemeenschap of uiteindelijk voor de staat. En in die zin zijn al die verschillende niveaus ook verbonden aan elkaar. En is dus wel belangrijk dat we inderdaad niet alleen maar jongeren aanspreken.
13: Nee, het gaat over generatie. Het gaat ook over noodpakketten. Sabine zei al, daar willen we het over hebben. Maar Sabine die is echt die wil eager. Hè? Gewoon, je wil even nog iets anders zeggen.
14: Nou, er is heel veel over te zeggen op zoveel niveaus.
13: Ja.
14: En dat is inderdaad dat de laatste tijd, wat Michelle ook zegt, dat we vaker over de jeugd zeggen van, die zijn bezig met hoe vaak kan ik op reis, hoe vaak kan ik skiën, hoe lang kan ik studeren. Nou, we hadden het toevallig net even over. Maar ik ben werkzaam op de Nederlandse Defensie Academie. En we hebben bijvoorbeeld een bachelor en een master, maar ook een korte opleiding. En er zijn zoveel vormen waar je nu een bijdrage kan leveren aan Defensie, werkstudenten, trainees, stages. Maar er staat ook heel veel jeugd of jonge generatie aan de deur te kloppen bij de Nederlandse Defensie Academie, omdat ze een bijdrage willen leveren. Dat is echt wel bijzonder.
13: Ja, veel meer dan in het verleden. Ja. Is het overigens in België ook zo, Michelle, als het over weerbaarheid en jongeren gaat, dat ze daar ook veel meer aan de deur staan te kloppen?
15: Ja, je hebt eigenlijk, in België loopt het zo soms een paar jaar achter, en op dit vlak ook een beetje, denk ik. Dus je hebt hier, in Nederland heet het dienjaar of dienstjaar?
13: Dienjaar.
15: Nou, hier dienstjaar. Ik vergeet altijd het verschil. Maar dus je hebt dezelfde initiatieven die een beetje opkomen. Dus hier dan een dienstjaar dat je kan doen. Dus er wordt ook meer campagne gevoerd richting jongeren. Ook meer communicatie. En ook dat er meer langs wordt gegaan op scholen en zo. Maar dat moet nog een beetje op gang komen. Dus het eerste dienstjaar start eigenlijk dit jaar. Het lastige, denk ik, met België, en dat is natuurlijk ook wel een uitdaging voor Nederland, is dat je kan wel jongeren engageren, maar je hebt ook een hele structuur nodig om al dat engagement op te vangen. Dus je hebt de logistiek nodig, materieel nodig, gebouwen, je hebt opleiding, opleiders nodig en zo verder. En hier botsen we wel op limieten dat we kunnen ook maar zoveel doen elk jaar en zoveel groeien. Dus er worden wel jongeren aangesproken en er starten denk ik nu 500. Maar dat is al een heel grote uitdaging voor Belgische Defensie om dat te gaan opvangen.
13: En loopt België ook achter als het gaat over de noodpakketten?
15: Ja, daar heb je wel iets van campagne rond gehad. Maar bijvoorbeeld wat je in Nederland heel erg zag was zo, die preppakketten en al die winkels die dan oppopten plots. En dat was ook, dat was soms ook wel een beetje absurd natuurlijk. Hè? Dan, ik weet nog, op een gegeven moment zag je zo 4 vaccinelichtjes vacuüm verpakt voor €15 of zo. Dus ik kreeg ook heel veel vragen van vrienden uit Nederland en veel minder van vrienden uit België. Van wat moet ik kopen? Welke radio is goed en zo? Dus in Nederland zag je wel weer meer dat, consumentenreactie of zo. En al die winkels. En dat had je hier minder. Hier heb je wel communicatie gehad van het Rode Kruis bijvoorbeeld. Van het is wel handig als iedereen een soort voorraad heeft. En daarbij hebben ze in die communicatie ook gezegd, dat was enkele maanden geleden, van we merken dat er best wel veel weerstand is daartegen. Dat mensen een beetje argwanend zijn van ja, noodpakket, waarom is dat nodig? Dus er is wel nog wat communicatie nodig om een beetje de bevolking daarin te overtuigen.
13: Maar in Nederland ook, want ik heb hier voor mij een onderzoek van Ipsos INO, een opdracht van Trouw, onderzoek naar de weerbaarheid van Nederlanders. Daar bleek dat Nederlanders zich meer zorgen maken over het woningtekort en over een hybride oorlog. En ook dat het aantal mensen met een noodpakket nog niet echt significant toeneemt, Sabine.
14: Ja, dat zie je ook gebeuren. Even over dat onderzoek, dat was volgens mij afgelopen zomer. Ja. En pas daarna kregen we te maken met die drones.
13: Dat scheelt.
14: Ja, dat scheelt. Ik denk dat dat daarna wel anders was. Want hoe meer dichterbij het komt, hoe concreter het wordt natuurlijk. Ja. Maar we hebben even een ander punt, wat Michelle net opbracht. Wat wij natuurlijk in Nederland nu hebben gehad, is laten we zeggen, de generaals die als duider optreden, of generaals BD, buitendienst, zoals we dat noemen.
13: Ja, die zijn er heel veel, zeker.
14: Ja, die zijn er heel veel. Expert, die ook, laten we zeggen, met hun voeten in de modder hebben gestaan en die expertise kunnen brengen en kunnen duiden van wat er ook dan in de wereld gebeurt. Die hebben we daarvoor niet veel gezien. Tijdens coronatijd zijn er artsen bekend geworden. En nu zie je dat met militair personeel. Ja. Wat daarvoor eigenlijk in de kazernes bleef. En ik denk dat dat ook, mag het misschien niet zeggen, maar een goede promotie is geweest voor Defensie. Waardoor het meer gaat leven.
13: Zeker. Ja, nee, dat zie je zeker.
15: Ja. Dat is interessant, want in België is daar dus veel meer terughoudendheid voor. Ook deze regering is daar wel een beetje anders in. Maar de vorige regering, ik weet ook van

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Toelichting geven, maar zeker in actieve dienst nog, ligt dat gevoelig.
2: Jouw ogen sprongen op toen het ging over, lichten helemaal op toen het ging over de talkshows. Sabine.
3: Nou, omdat het. Dat is in Nederland ook heel lang het verhaal geweest. Hè? Militairen, laten we zeggen, die als duider optreden en verklaren wat er gebeurt. Dat is heel lang ook eigenlijk een soort taboe geweest. En als we dan terugkijken naar de oorlogen die we hebben gehad, bijvoorbeeld waar Nederland aan deel heeft genomen, zoals Afghanistan, of de vredesoperatie die we dat moeten noemen, of Irak 2003, dat waren toch vaak burgers. En op een gegeven moment is die omslag er gekomen, ook omdat we die expertise, denk ik, misten. En dat vind ik ook wel een goede taak van de Nederlandse journalistiek, die dan zoiets had van, ja, misschien ontbreekt expertise van ons daarin, dus wij gaan eens verder en breder kijken van wie daar verstand van heeft.
2: Voorlichting heel belangrijk natuurlijk, toch altijd ook overal. Ook op Defensie veel soepeler geworden. Dat scheelt ook een stuk.
3: Ja, absoluut. Ja, dat was tot, laten we zeggen, 10 jaar geleden. Lag dat heel anders.
2: Ja, zeker. Michelle, jouw boek, daar gaan we even noemen. Dan noem ik trouwens ook meteen het boek van Sabine. Dat heb ik net gekregen. Samengemaakt met George Frederiks en Maarten Rotheim. En dat heet Internationale Veiligheidsstudies. Het vak, de theorie, de praktijk. Ook aanbevelenswaardig, net zoals jouw boek. En dat heet Michelle, komt er oorlog en 33 andere vragen over defensie. En daarom is jouw conclusie op die vraag, en dat is een belangrijke vraag, want ja, weerbaarheid heeft natuurlijk ook met dreiging te maken. En de vraag luidt, de dreiging is reëel, maar oorlog is niet onvermijdelijk. Wat bedoel je daarmee?
1: Dat refereert ook een beetje naar zo de Thucydides trap, iets wat nu natuurlijk heel vaak wordt benoemd. Ik denk dat dat omdat we in een verschuivende wereldorde zitten, dat je opkomende machten hebt en gevestigde machten die ook nog eens in een moeilijk vaarwater zitten, zoals Amerika en Trump. Je hebt ook allemaal nieuwe soorten dreigingen. Dus alles is aan het bewegen, waardoor dat je eigenlijk meer kans hebt op confrontatie. En ook mogelijke militaire confrontatie. En dat kan ook tot bij ons komen. En tot op zekere hoogte doet het dat natuurlijk ook al. We hebben verschillende hybride vormen van confrontatie of uitdaging. Ik noem dat niet zo snel oorlog. Dus ik denk dat we nog altijd proberen oorlog te voorkomen. En dat doen we ook door vormen van afschrikking en ook door weerbaarheid. Maar de kans op oorlog is wel groter nu dan de afgelopen decennia. Toch de kans dat die oorlog tot dicht bij ons komt. En dat is wel iets waar we, denk ik, rekening mee moeten houden.
2: Dan gaan we kijken naar andere landen. Moeten we kijken naar, Sabine, moeten we kijken naar de Baltische Staten, naar Scandinavische landen? En doen ze het bijvoorbeeld veel beter dan Nederland? Want dat wordt echt heel vaak geroepen. Is het ook waar of niet?
3: Nou, daar zit een traditie, laten we zeggen van 80 jaar, waarbij de samenlevingen zich voorbereiden op een oorlog. Omdat natuurlijk, laten we zeggen, dat Rusland grenst aan Finland. Ja. Dus die zijn daar veel meer op voorbereid. Ook, laten we zeggen, de hele bevolking. Hè. Dat noemen die whole of government of zelfs de whole society approach.
2: Ja, het komt ook veel dichterbij, dat is ook logisch. Het hangt veel meer in de lucht aan, letterlijk.
3: Ja. Dus daar is Nederland vanaf het moment, wat ik ook al zei, inval op de Krim in 2014, is men zowel bij de NAVO als de EU begonnen met dat begrip weerbaarheid. En dat heeft een vlucht genomen vanaf 2022, de oorlog in de Oekraïne startte. Als ik naar Europa kijk, dan hebben we bijvoorbeeld toen de tijd Europese strategie, Europees strategisch kompas, waar resilience, weerbaarheid echt bovenaan de agenda stond. En bij de NAVO is dat tegelijkertijd begonnen. En zowel in die organisaties, als ik even een zijstap neem naar Nederland, is die discussie over moeten we nou die whole society en whole government approach adopteren? Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Of doen we het op, laten we zeggen, een Nederlandse manier? En voor Nederland, die kan niet helemaal, laten we zeggen, copy-paste het model van Finland en Zweden overnemen.
2: Maar waarom niet?
3: Omdat dat ook niet in zo'n korte tijd kan. Simpelweg bijvoorbeeld het bouwen van schuilkelders. Laten we zeggen, het hele Nederlandse samenleving betrekken bij een soort van reservistensysteem of een dienstplicht. Of noem het maar op. Dat kan niet op de korte termijn. En daarnaast komen we echt uit een andere traditie dan Finland en Zweden. Maar bijvoorbeeld ook als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Wij zijn wel eens vaker gekscherend ten aanzien van

0: militaire weerbaarheid, het land met het van het gebroken geweertje genoemd. Ja. Er zit hier ook altijd het gedachtegoed van, nou, dan bepalen we zelf wel of we weerbaar zijn, of ik weerbaar ben. Wat houdt dat dan in? Betekent dat minder transparantie, minder democratie? Betekent dat dat ik me privacy moet opgeven? En in landen als Finland en Zweden wordt daar anders over gedacht. En niet minder democratieën, maar bij ons zouden we dan wat eerder, laten we zeggen, daartegen ingaan.
1: Maar je kunt zeggen dat dat wegvalt op het moment dat hier de dreiging ook gewoon groter gaat worden. Dat dat bijna een logische gevolgtrekking is, of niet?
0: Twee kanten. Aan de ene kant zou je het gelijk kunnen trekken met wat er is gebeurd ten tijde van de coronacrisis. En dat er ook een grote groep niet mee eens was wat het overheidsbeleid was. Daartegen inging. Complottheorieën die naar boven kwamen. Maar het kan ook zijn dat er op het moment dat die dreiging wel groter wordt, dat men tegelijkertijd zegt, oké, dan als Nederlandse staat en de Nederlandse bevolking staat daarachter. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten, we hebben al heel veel te maken met hybride dreigingen en cyberdreigingen. Ik denk dat er elke dag, als je goed oplet in het nieuws, wel iets zo naar voren komt. Alleen het is nog niet voldoende bewust bij de burger.
1: Nee, dat moet inderdaad tussen de oren worden geknoopt. Want Nederland heeft behoorlijk wat zwakke plekken daardoor. België waarschijnlijk ook. En misschien kun jij die uitleggen, Michelle, waar die zwakke plekken liggen en wat er aan te doen is.
2: Ja, ik moest ook denken aan meer economische weerbaarheid. Dat is dan meer bijvoorbeeld op bedrijfsniveau of organisaties. Hè. Een van de dingen bijvoorbeeld, je hebt hier ook een cybermacht sinds, dus een cybercomponent bij Defensie sinds een paar jaar. En ik weet, recent was ik bijvoorbeeld op een conferentie en dat was met heel veel bedrijven. En die bedrijven, ja, er was dan een vraag op een gegeven moment van het publiek richting iemand van de cybermacht van, ja, hoe kunnen jullie ons helpen dan om onze cyberdefensie op te voeren? En ze zeiden van, ja, maar wij zijn vooral bezig met cyberdefensie vanuit defensie. En jullie moeten als bedrijf zelf wel zorgen dat je veiligheid op vlak van cyber in orde is. En die omslag dat bedrijven ook daar meer over nadenken, dat zij bijvoorbeeld ook strategische voorraden soms hebben, of dat zij weten dat, ja, op dit moment handel ook als een geopolitiek wapen wordt ingezet. Ik denk dat dat ook deel uitmaakt van het verhaal van weerbaarheid. Dus daar hebben we bijvoorbeeld, denk ik, ook voor bedrijven nog, zeker in België, wel veel te leren. En ja, als het gaat over het maatschappelijk verhaal, natuurlijk ook. Dat is hier nog iets wat opkomt. Maar wat Sabine ook zei, van, we kunnen niet copy-pasten van die Noord- en Oost-Europese staten. Dat is zo ingebed daar. Dat is zo'n andere cultuur. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Maar ik denk wel, ook als ze benoemden ook die conspiracy theories, ik denk, je hebt altijd een kleine groep mensen die niet van de overheid gaat geloven. En je hebt altijd een kleine groep mensen die alles gaat geloven. Maar dan heb je wel een soort middengroep. En ja, die moeten we wel meekrijgen en mee hebben in het verhaal. En dat is ook, ja, dan is het ook zaak, denk ik, om bijvoorbeeld rond al die defensie-investeringen die, ja, inherent veel vragen van de mensen, want daar gaat veel budget naartoe, dus dat budget gaat niet naar andere zaken. En daarin moeten we zorgen, denk ik, dat veel mensen voelen dat ze daar, ja, dat ze daar ook achter staan. En dat je dus bijvoorbeeld niet een sociaal systeem gaat afbouwen om alleen maar te investeren in defensie. Dat er wel een evenwicht gezocht moet worden. En daarin vind ik de hele discussie rond de vrijheidsbijdrage in Nederland ook wel een interessante.
1: Ja, in welke zin dan?
2: Ja, dat je op, nee, ik ken het technisch verhaal te weinig, maar op een gegeven moment dat je wel de analyse kreeg van, ja, dat het eigenlijk vooral bij de lage en bij de middenklasse gehaald zou worden. Ja. En ik denk, dan creëer je ook wel een soort weerstand van mensen, want dan wordt, ja, dan wordt het een soort ongelijkheidsverhaal. Of bijvoorbeeld als het gaat over dat noodpakket, als je dan hele dure preppakketten hebt, ja, wordt weerbaarheid dan een soort luxe product of zo. Ja. Dat je het alleen maar als je rijk genoeg bent de meest fancy noodradio kan kopen. Dus in die zin heb ik het gevoel dat het belangrijk is, sowieso in weerbaarheid, dat we iedereen meenemen in het verhaal. En dus daarom is het ook volgens mij een individueel verhaal. Ja, iedereen heeft zijn eigen angsten ook en gaat anders om met dreigingen. En daar moeten we ook rekening mee houden. En uiteindelijk gaat het meer om verzachten, denk ik, naar elkaar en blijven luisteren naar elkaar dan verharden in die zin.
1: Ja, Sabine?
0: Ja, ik denk dat, even over het bedrijfsleven, want we hebben natuurlijk met de NAVO-top vorig jaar in de zomer in Den Haag, waar Nederland de gastheer was, afgesproken die 5% van het bruto nationaal product. En dan heeft secretaris-generaal Mark Rutte op dat punt een hele slimme zet gemaakt, of in ieder geval binnen zijn team, omdat die 1,5% aan infrastructuur, dat is natuurlijk bekend. Ja. Nederland heeft de laatste paar jaar wat dat betreft ook echt een ommeslag gemaakt. Want Het was, laten we zeggen, voor die oorlog in Oekraïne bijna vies om te investeren in defensie. Not done. En zeker het bekende verhaal van moeten we met onze pensioenfondsen geld stoppen in defensieinvesteringen. En die onderslag zit hem erin dat, laten we zeggen, het ministerie van Defensie echt die link heeft kunnen maken met het bedrijfsleven. Door dual use. Hè, dat is, ja, daar zijn we ook echt wel Nederlander in. Wat kunnen we ervan verdienen? Hoe kunnen we het meeste daarin verdienen? Maar hè, dus de inzet voor de krijgsmacht, wat we daarvoor nodig hebben qua materieel en qua personeel, ook dat reservistenbestand. En tegelijkertijd van wat kan het bedrijfsleven daarvoor verdienen?
1: Of, je ziet nu dus Nederland ook een hoge positie innemen als het gaat over die bijdrage. Snel die aanslag gemaakt, maar ook de vlucht naar voren genomen bijna.
0: Ja, ja. Ik vind het ook verband, dat hoorde ik laatst ook, dat bijvoorbeeld de grote bouwbedrijven, wat in Nederland, we hebben echt pilaren zijn, ook van de Nederlandse economie, nationaal, maar ook internationaal, die bijvoorbeeld een programma hebben Bouwen voor Vrede, met de commandopost Bouwen voor Nieuwe Kazernes. En die commandopost dan tussen haakjes, maar zo zie je dat het Nederlands bedrijfsleven wel echt betrokken wordt en dat men er ook voor open staat.
1: Tot zover deze aflevering van de Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie, en Michelle Haas, onderzoeker Europees defensiebeleid aan de Universiteit van Gent. Volgende week gaan we het hebben over de Europese cloud. We gaan het onder andere hebben over hoe we die moeten beschermen tegen hybride aanvallen. Dus tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
1: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
1: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast?
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
4: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
3: Dus we zijn nog niet verloren.
5: Want daarvoor luister je de grote techshow.
4: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
6: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
7: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is voor een zaterdagochtend behoorlijk druk op de weg. Bijna 170 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer en op een paar plekken ook werkzaamheden die voor extra vertraging zorgen. Maar wat ook opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A16 bij de Rotterdam voor Dordrecht. Bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijst ook dicht. Vertraging een kwartier. A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg staat een vrachtwagen met pech. De vertraging is opgelopen tot ruim 20 minuten. En het is druk op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Vanaf B kom je daar in een file van 4 kilometer. Maar dat kost je bijna 20 minuten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn vier Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de twee loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en ziet het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen en het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst vier beklimmingen voor ze kiezen, waarvan drie van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot over het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
11: We hebben het over de mogelijke wisseling van de wacht op de monetaire troon van de wereld.
12: Amerika speelt een beetje met vuur.
13: Ik begrijp niet zo heel erg goed dat Europese enthousiasme van ja, die Amerikanen zijn totaal onbetrouwbaar en vreselijk, al die Amerikanen, die Trump.
12: De wereldeconomie heeft in mijn optiek een soort long covid ontwikkeld.
13: Dan moet je eens in Europa kijken.
12: En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt.
11: Ik durf bijna niet te zeggen, maar India's roepie als de wereldmunt?
13: Ja, nou dat is nou, dan misschien nog maar liever Franse Frank.
12: Dat heb je mij niet horen zeggen.
14: Zo'n 400 jaar geleden, startend in de 17e eeuw, was de Nederlandse gulden, de florijn, de munt van de wereld waar je op kon rekenen. Van Londen tot Gdansk en van Madrid tot Moskou, iedere handelaar had vertrouwen in de munt en in de Bank van Amsterdam. Tegenwoordig zou je dat een reservemunt noemen. Maar het ging mis in 1781, toen de vierde Engels-Nederlandse oorlog uitbrak. De Bank van Amsterdam nam een fatale beslissing. Ze pompte massaal geld in de VOC, die op dat moment al in zwaar weer zat. Oorlogsschepen kwamen niet meer terug, handelsroutes vielen weg en de VOC kon haar schulden niet meer aflossen. En tegelijkertijd wilden rekeninghouders hun onderpand terug, in zilver graag. Met kunst en vliegwerk probeerde de bank jarenlang in het geheim de gaten te dichten. De markt voelde het al wel. De gulden bleef onder druk staan. In 1791 was er nog een reddingsoperatie, maar het bood weinig soelaas. En in 1795 marcheerde het Franse leger Amsterdam binnen. Einde bankgulden. Iets wat lang onaantastbaar leek, was binnen 20 jaar verdwenen. Na de gulden kwam het Britse pond, maar ook de Britse overheersing viel uit elkaar. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in het Amerikaanse Bretton Woods met 43 andere landen een akkoord gesloten. De dollar werd de nieuwe wereldreservemunt. Wil je olie kopen? Kom maar op met je dollars. Investeren in een Afrikaans bouwproject? Dollars. Sojabonen kopen van Brazilië? Nou, je raadt het al wel, inderdaad, in dollars. De dollar zit overal. Maar de laatste tijd hoor je steeds vaker de vraag: voor hoe lang nog? De Amerikaanse schulden zijn torenhoog. Ze zitten in oorlogen die geld verslinden. En in tijd van crisis lijkt de dollar niet meer automatisch de veilige haven om in te vluchten. Opvolger staat te trappelen. China heeft aspiraties en ook de Europese Unie. We moeten nu tegen de dollar opboksen, aldus ECB-baas Lagarde. Maar komt er echt een einde aan de macht van de dollar? En moet je het wel willen reservemunt zijn? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
0: Dag Rens.
14: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Edin, welkom.
0: Dag Rens.
14: De wereldeconomie zonder dollars, kunnen we ons dat voorstellen, Edin?
0: Het is denk ik heel moeilijk voor te stellen, omdat we in ons leven niets anders hebben meegemaakt. Maar in principe is het mogelijk, want we hebben het in de kern over een soort sociaal contract in de wereld. Wij gebruiken dollars met z'n allen. En als we morgen dat contract wijzigen, dan gebruiken we iets anders.
14: Han, kunnen wij het ons voorstellen?
13: Nou ja, maar ik moet wel zeggen, de hele hype erover, ja, het doet mij denken aan Mark Twain, die eens gezegd heeft: the rumors of my death are greatly exaggerated. Nou, zo zou ik dat ook ten aanzien van de dollar zien. Maar als je dus de vraag stelt: gaat de dollar verdwijnen als reservemunt? Dan zou ik zeggen: absoluut zeker. Maar ik ga dat absoluut niet meer meemaken.
14: Hmm.
13: En ik denk dat
14: Want er wordt wel gezegd: ja, de macht van de dollar zien we langzaamaan afbrokkelen. Zoals we ooit de florijnen ook zagen afbrokkelen.
13: Nou,
14: in 20
13: dat
14: jaar.
13: Valt nogal mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Daar gaan we ongetwijfeld ook van onze gasten het een en ander over horen.
0: Ik moet dan toch altijd denken aan een prachtig boek van twee landgenoten van me. Die zijn over de zijderoute geweest. Landgenoten, mensen uit Bosnië-Herzegovina, voor de luisteraar. En op hun weg zijn ze door Saudi-Arabië heen getrokken. En daar reden ze op de A1, als het ware, van Saudi-Arabië en moesten ze naar een benzinepomp. Dit speelde zich 3-4 jaar geleden af. Dus zij slaan af, ze gooien de auto vol, ze lopen naar de balie om af te rekenen. En ze komen er op dat moment achter dat ze te weinig Amerikaanse dollars hebben bij zich. En diegene, de man achter de balie, zegt: ja, je kunt alleen in dollars betalen of in de lokale munt. Nou, ze hadden helemaal geen lokale munt en te weinig dollars. En een van die twee heren kwam op het geniale idee om euro's uit zijn binnenzak te halen.
14: Ja.
0: Nou, om een lang verhaal heel kort te maken, de politie moest aan de pas komen, want de man achter de balie op de benzinepomp op de A1 van Saudi-Arabië geloofde niet dat dat echt geld was. Dus 25 jaar na de introductie van de euro loopt er iemand in Saudi-Arabië die echt niet gelooft dat het echt geld was.
14: Oké, tot zover de geloofwaardigheid van de ECB en Christine Lagarde. Ja, is dat dan luchtfietserij wat we horen van haar? Van: we moeten nu tegen de dollar opboksen?
13: Nou, weet je, ik vind het soms een beetje wat naïef en opportunistische ambities. Ja, ik vraag me vaak af, weet je, waarom zouden we dat eigenlijk willen? En hebben we nou de voordelen daarvan goed afgewogen tegen de nadelen?
14: De nadelen van het reservemunt zijn?
13: Ja, die zijn er natuurlijk ook. Okay. Althans, daar hoor ik nooit iemand.
14: Nee, want ik hoor alleen maar: Amerika heeft een enorm voordeel dat ze een reservemunt zijn.
13: Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij datzelfde voordeel zouden hebben en geen enkel nadeel. Maar ik denk dat Amerika ook daar nadelen van heeft. En het lijkt mij een beetje evenwichtige discussie. Dat lijkt mij wel nuttig. Ja.
0: En nog heel even over Christine Lagarde, wat je altijd in je achterhoofd moet houden, zij komt uit Frankrijk. En als je naar de historie kijkt, Frankrijk heeft elke gelegenheid gebruikt om tegen de schenen van Amerika te schoppen. En de Frankrijk vond het sinds 1944 erg dat de Amerikaanse dollar die rol speelde. Dus ik kan me voorstellen dat zij de recente ontwikkelingen aangrijpt om te zeggen van, goh, zouden we daar niet iets aan kunnen doen als Europa?
14: Onze gast van deze aflevering is oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit, Paul Hilbers. Paul, van harte welkom.
12: Dankjewel, Ren.
14: Ja, ik zit te twijfelen of ik meteen ga vragen, gaat de dollar verdwijnen? Want als jij ook gaat zeggen, die gaat niet verdwijnen, dan kunnen we een hele korte uitzending maken. Maar ik doe het toch.
12: Nou, ik sluit me wel een beetje bij de voorgaande sprekers aan. Die zien dat ik zeker niet verwacht dat het op korte termijn gaat gebeuren. Ik roep ook nog even in herinnering hoe het is gegaan toen het van het pond naar de dollar overging. Je noemde heel erg lange geschiedenis, lang geleden, maar nog meer recent is dat gebeurd. Dat is in 1944 gebeurd, eigenlijk bij de Bretton Woods.
14: Bretton Woods, ja, precies.
12: En dat was dus een grote schok, hè? Een wereldoorlog. En daarna moest de zaak weer opnieuw worden opgezet, die de omstandigheden creëerde om die stap te maken. Maar dat was helemaal geen gemakkelijk proces. En in feite, er is een heel aardig boek over verschenen, dat heet de Battle of Bretton Woods. Want die Bretton Woods-conferentie was ook een battle, in zekere zin, tussen de Engelsen, Keynes zat daar namens de Engelsen, en de Amerikanen, om geleidelijk die overstap te maken.
14: Maar wat het mij wel zegt, is dat het, hoe zeggen de Engelsen dat, gradually and then suddenly is gegaan. He, dus langzaamaan werd het Britse pond uitgehold, en opeens, we hadden een Tweede Wereldoorlog, en opeens is het niet meer zo.
0: Al opeens.
14: Nou ja, goed, de Tweede Wereldoorlog.
0: 30 jaar lang geduurd voordat de Amerikaanse dollar de rol van het Britse pond overnam.
14: Ja, maar we hebben daar wel met elkaar in Bretton Woods afgesproken. Oké, het worden nu de Amerikanen. En dat is.
12: Het is wel interessant wat er een rol speelt hier. Dat zijn zogenaamde netwerkeffecten. Ja. En dat zijn dus de effecten die beschrijven dat heel lang een bepaalde techniek kan worden gebruikt. En dat het een soort van kritische massa vereist om over te stappen op een andere techniek. Mm-hmm. En er zijn bekende voorbeelden van het toetsenbord op wat je voor je hier hebt staan. He, de QWERTY volgorde. Dat is niet de optimale volgorde in de ogen van velen, maar het verandert niet meer omdat iedereen zo gewend is. Geldt ook een beetje voor het gebruik van telefoons, het gebruik van cellphones tegenwoordig. Dus het vereist een kritische massa om zo'n stap te maken en dat duurt dus een tijd.
14: En dan even voor jou, voor die Fransen, dan hebben die Fransen toch nog een AZERTY-toetsenbord waar ik er gewoon knettergek van word als je dat ooit gaat
0: altijd proberen. Tegen de schroom.
14: Altijd die Fransen.
0: Goed. Nog even terug naar wat jij daarnet zei. Ja. Wij in de zin van de wereld, heeft in Bretton Woods niet afgesproken om Amerikaanse dollar de facto door de wereldmunt te maken. Het was eigenlijk de enige optie toen. Mm. Men heeft er heel lang over gedaan, omdat het heel gevoelig lag. Maar er was op dat moment geen andere munt die rol kon gaan spelen dan Amerikaanse dollar.
14: Laten we eens even een paar stapjes terug doen en daarover praten. Want Han zegt, ooit gaat de Amerikaanse dollar verdwijnen, maar ik ga het niet meer meemaken. Wat is eigenlijk een wereldreservemunt, Paul?
12: Nou, dat is eigenlijk een munt die. Laat ik vooropstellen, er is geen algemene definitie. En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt. Dit staat niet ergens in de statuten van een organisatie of in een internationale overeenkomst. Dat is uiteindelijk toch een beetje de markt die uiteindelijk bepaalt wat wordt de munt die we met z'n allen gaan gebruiken om zaken in uit te drukken, om internationaal mee te betalen en om in te beleggen. Dus uiteindelijk is het de markt die, en daar kom ik een beetje terug op het punt van die kritische massa, de markt bepaalt uiteindelijk wat we gaan gebruiken.
14: Ja.
12: En het ligt dus niet officieel vast, maar het is dus een munt die eigenlijk die drie rollen heeft. Hè? Ruilmiddel, reserveeenheid en rekeneenheid.
14: Ja. En wat voor voordelen levert het een land op als zij de wereldreservemunt zijn?
12: Nou, dat is nog best wel wat, hoor, moet ik zeggen. In de eerste plaats, wat betekent het? Dat betekent dat andere landen jouw munt gaan gebruiken, maar ook jouw munt gaan aanhouden. En voor zover ze die munt aanhouden in cashvorm, heb je als het ware een soort renteloos krediet van die andere landen die niet terugkomen met jouw munt om dingen te kopen in je eigen land, maar die gewoon laten circuleren buiten je eigen land. Dus en dat heet wel met een mooi woord muntloon.
14: Ja.
12: Het loon van degene die de munt uitbrengt, is dat die renteloze krediet.
14: Het zijn een beetje die vrienden van jou in Saoedi-Arabië die zeggen, het is maar handig als ik een paar Amerikaanse dollars op zak heb, want dan kan ik altijd nog tanken.
0: Het komt er in feite op neer. Niet zo heel lang geleden betaalden wij in dit land ook nog met de checks. Dus je kon gewoon een check uitschrijven. Het komt er in feite op neer dat als jij als land de facto de wereldmunt hebt, dan ben je in staat om aan de lopende band checks uit te schrijven en dingen te kopen, zonder dat je ervoor moet vrezen dat men massaal die checks bij jou gaat inleveren en om geld vraagt. Okay. Dat is het grote voordeel.
14: De andere voordelen nog, Paul?
12: Nou, het is ook een element van liquiditeit, speelt ook een rol. Hè? Als heel veel mensen, heel veel economische partijen jouw munt gebruiken en in jouw munt investeren, dan betekent dat jij een heel grote toegang hebt tot internationale financiële markten. En dat wil zeggen dat je vaak ook goedkoper kan lenen internationaal dan je anders zou hebben kunnen lenen. Ja. Dus het is ook een economisch voordeel in termen van de kosten die het jou die met zich meebrengt in termen van de financiering van je schuld.
14: Je kunt makkelijker staatsobligaties uitschrijven en er is altijd wel vraag naar.
12: Nou ja, de US Treasury market, hè, waar we hier over praten, dus de markt voor Amerikaans schuldpapier, die is ook zo groot vanwege het feit dat heel veel buitenlandse beleggers die treasuries aanhouden als element in hun liquiditeit.
13: Ja. En toch is natuurlijk de rente op euro's is lager dan op dollars. Dus ik hoor veel mensen zeggen, de euro moeten we opsturen in de vaart der volkeren. Dan worden wij de wereldvaluta en dan gaat bij ons de rente naar beneden. Nou, misschien. Ja,
14: Of het is een teken dat die status van Amerika als wereldreservemunt aan het afbrokkelen is, omdat de rente op staatsobligaties hoger is.
0: Of het van het simpele feit dat de Amerikaanse economie gewoon aanmerkelijk harder groeit dan onze economie.
14: Oké.
12: Ja. En de inflatoren perspectieven verschillen ook, hè, tussen Amerika en Europa.
14: Oké. Is het... hebben we dan alle exorbitante voordelen van Amerika als een reservemunt gehad, of niet?
12: Nou, ik denk dat dit wel de belangrijkste zijn, eerlijk gezegd.
14: En je zegt, dat is niet een afspraak geweest. In de volksmond denken we allemaal, ja, dat hebben we met Bretton Woods wel afgesproken.
12: Nou ja, wat we hebben afgesproken is eigenlijk ten aanzien van Amerika drie dingen. Het eerste is, we hebben de dollar als de centrale munt gedefinieerd waar alle andere munten aan gelinkt zijn. In de tweede hebben we de dollar gekoppeld aan het goud, ook niet onbelangrijk. We hebben gezegd, één munt wijzen we aan, die koppelen we aan het goud. Alle andere munten koppelen we aan de dollar. En ze hebben twee organisaties opgericht, IMF en Wereldbank, die allebei in Washington staan, dus ook dicht bij Amerika. Dus het was wel een bezegeling van de Amerikaanse hegemonie op dat moment.
13: Mag ik toch nog eventjes terugkomen op die voordelen voor Amerika? Want een van de voordelen die vaak wordt genoemd in het geval van Amerika, dat is, Amerika heeft al decennia lang handelstekorten, dus die voeren meer in dan ze uitvoeren. Als je zo'n positie hebt, dan moet je dat natuurlijk, dan moet je financieren. Dus dan moet je in het buitenland lenen. En er wordt heel vaak gezegd, ja, Amerika kan dat doen, omdat iedereen wil wel Amerikaanse vermogenstitels hebben, omdat ze de wereldvaluta zijn. Dus het feit dat de dollar de wereldvaluta in de wereld is, stelt Amerika in staat om op de heel lange termijn alsmaar tekorten te hebben. En je zou dat ook nog kunnen zeggen van, eigenlijk stelt dat Amerika in staat om om heel erg lang boven zijn stand te leven. Ja. Vind je dat ook een vermeend voordeel van de dollar als wereldvaluta voor de Amerikanen?
12: Nou, je hebt duidelijk gezien dat er een grens is, hè, aan wat je net zegt, dat proces. In 1971 is die dollar uiteindelijk van het goud afgegaan, omdat Amerika een beetje, om in jouw woorden te blijven, boven zijn stand leefde. En daardoor dus er toch wel wat wantrouwen ontstond ten aanzien van die dollar als het centrale element in het systeem. En dan is toen echt een hele wat onrustige periode daarna heeft plaatsgevonden, tot het uiteindelijk, omdat ook in die periode twee oliecrisis plaatsvonden en Vietnam en Watergate, dus was in het algemeen een hele onrustige periode in Amerika en wereldwijd. Het heeft dus wel een tijd gekost om die status weer terug te krijgen. Dus het is niet vanzelfsprekend.
14: Maar jouw vraag was dan, Han, is het een voordeel dat een land zich zo in de schulden kan steken, toch?
13: Ja. Vinden we dat een voordeel?
14: Vinden we dat een voordeel?
13: En willen wij dat? En moeten we dat willen?
12: Ja, er is een discussie over dit punt geweest. Ik wil niet zo technisch worden, maar het heet, kort gezegd, het Triffin-dilemma.
14: Triffin-dilemma.
12: Triffin was een Amerikaans-Belgische econoom. Triffin-dilemma. En dat dilemma was, als je een wereldreservemunt wil worden, dan moet je als het ware tekorten hebben om die munt voldoende in omloop te brengen in de rest van de wereld. En die tekorten zelf die ondergraven weer een beetje je positie als centrale munt.
0: Met andere woorden, het is nooit lang houdbaar.
12: Impliciete paradox in dat systeem.
14: Je graaft eigenlijk uiteindelijk, je bent heel machtig, maar je bent wel je eigen gat aan het graven.
12: Nou ja, dat is misschien een beetje ver, maar je hebt een verantwoordelijkheid voor een wereldeconomie, omdat je de munt uitgeeft waarin de wereld in handelt. Maar om die verantwoordelijkheid uit te kunnen oefenen, moet je iets doen wat ook weer een beetje kan schaden, de basis voor die verantwoordelijkheid die je hebt.
0: Ja. Ik wil nog heel even terug naar het jaar 44 en de internationale
14: Bretton Woods,
0: afspraak. Ja. Bretton Woods, even voor de luisteraar ook, voor het beeld. Je moet je voorstellen, de Tweede Wereldoorlog is gaande nog steeds. Het internationale geldstelsel wat we daarvoor hadden, is weg, namelijk goudstandaard. En men kwam daar om afspraken te maken over hoe gaat het geldstelsel na de oorlog uitzien. Wat men zeker wist is wat het niet moest worden. Namelijk terugkeren naar goudstandaard, dat wilde niemand, want het was rigide.
14: Mm-hmm.
0: En men had ook de vrees voor om naar een stelsel van vrije wisselkoersen te gaan. Voor ons is het nu vanzelfsprekend. Wat de euro vandaag waard is, of op dit moment waard is, is 5 minuten later kan heel anders zijn. Maar in die tijd waren vaste wisselkoersen, dat gaf een gevoel van nou zekerheid, voorspelbaarheid. Zwevende wisselkoersen was een soort nachtmerrie. En om even terug te keren naar het punt eerder. Amerika was het enige land dat die rol kon spelen, namelijk het koppelen van eigen munt aan de dollar, aan het goud. Want op dat moment hadden de VS 2/3 van de goudvoorraad van de hele wereld in handen. En dat kwam weer door een oekase van de Amerikaanse president uit 1933. Alle Amerikanen moesten hun goud inleveren bij de overheid.
14: Ja.
0: Dus Amerika was het enige land waar we de munt van aan konden koppelen aan goud.
14: Ja.
12: Even om aan te sluiten bij wat Edin zegt, en ook bij wat Han eerder zei, die Bretton Woods, dat noem je. Wat was eigenlijk de hele gedachte achter Bretton Woods? Eigenlijk heel simpel kan je dat samenvatten in een gevoel, we moeten voorkomen dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurt wat na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd.
14: Mm-hmm.
12: En het waren concurrerende devaluaties, handelsoorlogen, uiteindelijk leiden tot militaire conflicten en uiteindelijk de opkomst van Hitler in Duitsland. Dat is eigenlijk in paar zinnen samengevat waarom Bretton Woods. En daar maakten dus die vaste wisselkoers er ook een onderdeel van uit, omdat men wilde voorkomen dat landen weer in die concurrerende devaluatie.
14: Ja, dat je je munt devalueert, dat je dan interessant wordt de economie, maar dan krijg je een soort race to the bottom.
12: Ja, race to the bottom. En dat hebben we gezien in de jaren 20 en 30.
14: Ja.
12: En dat wilde men voorkomen door die wisselkoersen weer te koppelen.
14: Ja. En is het dan, lijkt het dan de huidige tijd, want ik hoor oorlog, ik hoor onrust. Lijkt de huidige tijd dan op de jaren 30 of lijkt de huidige tijd op de jaren 70?
12: Ja, je ziet beide vergelijkingen wel voorbij komen. Ik ben zelf wel wat huiverig om die vergelijking met de jaren 30 te veel te trekken. Dat was een totaal andere omgeving. De wereldeconomie zag er heel anders uit. Azië was nog helemaal niet de opkomst. En een andere belangrijke factor in de jaren 30 waren de herstelbetalingen van Duitsland die bijdroegen aan de verarming van dat land, de verarming van Centraal-Europa. En dat droeg dan weer bij aan politieke problemen en handelsproblemen. Dus de vergelijking gaat op een paar punten misschien wel op, maar niet op
14: niet?
12: Veel. Jaren 30 dus niet, wat mij betreft. Het is gewoon te lang geleden en een te andere wereld. Jaren 70 vind ik interessant. Want jaren 70 hebben toch wel een aantal elementen die je toen zag gebeuren, hebben overeenkomsten met wat we nu zien gebeuren. Dus de dollardiscussie, maar ook 2 oliecrisis. We hebben nu ook problemen met de oliemarkt. In Amerika had je politieke onrust rond Watergate. Er waren oorlog, de Vietnamoorlog was in het begin van de jaren 70 nog volop aan de gang. Werd pas in 75 met een vrede afgesloten. Dus er waren een aantal factoren die wel wat doen denken aan de situatie.
14: Maar was er toen ook een discussie van, is Amerika nog wel de wereldreservemunt? Of was dat niet in vraag?
12: Ja, er is wel gesproken toen over de rol van Amerika. Moeten wij dit systeem voortzetten? En de grote beslissing die genomen is dus in die periode is om de dollar uiteindelijk los te koppelen van het goud en om de wisselkoersen te laten zweven. En het was een beetje het gevoel van, gaat het systeem dat wel trekken, die grote verandering, en krijgen we niet weer de chaos die we wilden voorkomen na de Eerste Wereldoorlog.
14: Ja.
12: En uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Dat is wel opvallend om dat achteraf te kunnen
14: concluderen. Goed gekomen voor Amerika? Of goed gekomen voor de wereld.
13: Voor de wereld.
14: Ja,
13: uiteindelijk, ja. Denk ik dat. Ik weet je, ik ben opgegroeid aan de universiteit in de jaren 70. En toen was het denken van we moeten vaste wisselkoersen hebben. Dat werd erin ingerend. Ja. dat zat in mijn systeem. En uiteindelijk hebben we natuurlijk we hebben gewoon zwevende wisselkoersen gekregen. En uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat toch een heel succesvol systeem is. Je vraagt je ook af, hè, of de rol van de wereldvaluta, of het daarvoor dan, wat betreft voordelen en nadelen, of dat dan veel uitmaakt bijvoorbeeld of er een systeem is van vaste wisselkoersen of flexibele wisselkoersen.
0: Maar je zag toen ook, we hebben inderdaad die zwevende wisselkoersen gekregen, maar ook weer niet, want Europa deed er wel alles aan om die schommelingen zo beperkt mogelijk te houden. Want in die tijd was het toch een beetje horrorscenario dat de koers alle kanten op konden, en we wilden enige stabiliteit. En dat is ook het moment waarop het idee euro is ontstaan. We hebben er wel 30 jaar over gedaan om het uit te voeren. Ja. Maar het is daar ergens ontstaan. Ja.
14: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken voordat we dit grote plaatje kunnen schetsen. Zoals de rol van andere landen en hun valuta. Maar helaas, op de radio is onze tijd alweer op. De rest van het grote plaatje kan je horen in onze podcast. Je weet onze aflevering wel te vinden. Hè? In de BNR-app of in andere favoriete podcast-apps. Voor nu, dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende week. Dag.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter.
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
6: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg deze zaterdag. Er staat bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste hebben gelukkig niet veel meer oponthoud dan zo'n 5 minuten. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier extra reistijd. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. Het is druk op de A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Ewijk een kwartier vertraging. En tenslotte staat er een auto met pech op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de 2 loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en ziet het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen en het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst 4 beklimmingen voor ze kiezen, waarvan 3 van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
16: Op een dag belden ze me op en zeiden ze, we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben.
17: En dan 9 van de 10 keer het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie.
16: Natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest, maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van, maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt.
18: Je gaat luisteren naar een verhaal over 2 compagnons. Samen bouwen ze een miljoenenbedrijf. Maar achter dat succes groeit ook iets anders. Verschillen in visie, in tempo, in wat je nog leuk vindt. En dan volgt het onvermijdelijke. Het gesprek over een exit. Dit is De Deal van je Leven. Ik ben Sean van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Nadia van der Vlies van Nonons. En wat zij precies doen, dat legt ze zelf even uit.
16: Nonons is een bedrijf dat mensen leert regie nemen over werk en leven. En dat doen we door leiderschapstrainingen te ontwikkelen. Maar we geven ook coachopleidingen en 1-op-1 coaching.
18: En de wortels van dit bedrijf liggen bij Anne, hè? Tot voor kort jouw compagnon.
16: Ja, precies. Anne heeft het bedrijf gestart 20 jaar geleden ongeveer. Begon ze met dit idee. En 15 jaar geleden begon ze echt. In eerste instantie met coachopleidingen. Omdat ze dacht, dat moet een stuk beter, praktischer en helderder kunnen. En dat kan beter dan de rest dat nu doet.
18: En hoe ben jij daar dan uiteindelijk ingerold?
16: Nou, ik zat in haar tweede opleidingsgroep. Want ik was al 15 jaar leidinggevende. En ik dacht, waarom krijg ik sommige mensen nou voor geen meter aan de praat? Dus ik dacht, als ik een coachopleiding ga volgen, dan leer ik dat. En dat leerde ik niet, want ik leerde echt coachen. En dat betekent dat de ander zelf moet willen voor je met diegene aan de slag kan. Maar ik raakte wel helemaal gegrepen door het coachvak en door wat Anne mij leerde. En we werden een beetje verliefd op elkaar en zo begonnen wij samen te werken.
17: En dat is behoorlijk gegroeid, toch? Kun je ons een beetje meenemen in de omvang van je bedrijf?
16: Nou, op dit moment doen we zo'n 6 miljoen omzet. Werken we met 30 vaste mensen en 25 freelancers in heel Nederland. Omdat we dus door het hele land trainingen maken.
18: En als je dan samen een bedrijf runt, dan is er altijd een soort van rolverdeling. Al dan niet gaat die vanzelf, al dan niet elkaar opgelegd. Hoe is dat, of hoe was dat bij jullie?
16: Nou, toen we begonnen had Anne een secretaresse. En dus waren we met z'n drieën, Chantal, Anne en ik. En toen is eigenlijk vrij automatisch de rolverdeling ontstaan. Dat Anne wordt elke dag wakker met een nieuw idee, een nieuw boek, een nieuwe theorie of een theorie die aangescherpt kan worden. En ik luister naar haar ideeën en ik denk dan, kan ik daar wat mee? Geloof ik erin? Zie ik er doelgroep in? Kan ik het vermarkten en verkopen? En dan ga ik dat doen. Dus in het begin deden we alles 50-50. En hoe langer we samenwerkten, hoe meer Anne echt op die productontwikkeling kon gaan zitten. En op het maken van nieuwe dingen en innovaties. En ik eigenlijk steeds meer de rest ging zorgen dat het er komt.
18: Je legt het uit alsof zij had 101 ideeën. En jij moest dan vervolgens gaan uitvogelen hoe jullie dat in de praktijk gingen brengen.
16: Nou, daar dacht ze ook over mee hoor. Ze is heel pragmatisch. Dus niet alleen een uitvinder, maar ook iemand die wel meedenkt over de uitvoering. Alleen, zij is heel snel weer terug naar de inhoud. En ik ben meer iemand die dan denkt, hoe betrek ik hier mensen bij? Hoe gaan we dit in een brochure gieten? Hoe kunnen we hier bedrijven voor enthousiasmeren? Dus dat vervolgstuk, dat vind ik heel leuk. En zij is dan met haar hoofd alweer aan het kijken of het idee nog een tikje beter kan.
18: Echt ook vanuit haar psychologische achtergrond natuurlijk. Ja. Dat ging op een gegeven moment een beetje schuren.
16: Nou ja, wat er ging schuren is dat Nonons een steeds groter bedrijf werd. Dus er moet meer vergaderd worden, meer overlegd. Er moet ook soms iets langer over iets worden nagedacht. En dat vond Anne bij vlagen wel vermoeiend worden. Want die denkt gewoon, ik heb iets verzonnen. Kan je het gewoon niet morgen gaan doen? En nu moet ik zeggen, nou, dan moeten we even met het MT bespreken. Moeten in de projectplanning, moeten kijken of er ruimte is op de site. En nou ja, in de agenda. En dat vond zij jammer. Maar ook kreeg ze een nieuwe passie. Namelijk relatiecoaching en liefdesstellen helpen. En daar wilde ze al haar tijd aan kunnen geven. En dat past niet helemaal binnen het Nonons portfolio. Omdat leiderschapsontwikkeling voelt echt als een heel andere tak van sport dan relatiecoaching. Dus toen besloten we uit elkaar te gaan.
18: Ja, en daar gaat deze aflevering ook over. David, even een vraag aan jou. Maak jij het regelmatig mee dat jij wordt ingeschakeld door twee compagnons, van wie één eruit wil stappen en de ander de aandelen wil overnemen?
17: Ik word echt heel regelmatig, ik denk minimaal één keer in de maand, misschien wel vaker gebeld, niet per se door twee compagnons, maar door een ondernemer die een issue heeft met een compagnon of met een investeerder. Dit gebeurt echt ongelooflijk veel.
18: En wat zijn dat dan voor vragen die je krijgt?
17: Nou, eigenlijk precies wat Nadia zegt. Dat heb ik zelf eerlijk gezegd ook zo ervaren. Je hebt gewoon een verschil in hoe je werkt, hoe je denkt, hoe je misschien ook je bedrijf wil runnen. En dat is eigenlijk best logisch, want het is een beetje een flauw cliché, maar het is echt net een huwelijk. Je werkt iedere dag samen, het is super intensief. Het is niet gek, vind ik, dat je als een compagnons een bepaalde houdbaarheid hebt. En ik heb op een gegeven moment tegen mijn compagnon gezegd, want het was best een lastig gesprek, die wilde graag door, maar ik wilde mijn eigen plan gaan uitvoeren. Van, ik zei, ik denk dat onze allerbeste tijd eerder achter ons ligt dan voor ons. En ik denk dat dat het voor mij in ieder geval plat slaat.
18: En hoe reageerde hij daarop?
17: Nou, in beginsel, ik heb hem overigens gebeld van tevoren. Mag ik dit vertellen? We zijn nog steeds. Het was een oud collega en een vriend en gelukkig nog steeds.
18: Rutger Prent, hè? Daar hebben we het over.
17: Ja, inderdaad. Nou, je kent hem goed. In beginsel was dat heel erg lastig, omdat hij zoiets had: wij kunnen samen verder. En wat jij wil gaan doen met fusies en overnames, waar deze podcast ook over gaat, dat kunnen we ook samen doen in de context van wat we met GoFast Forward deden, namelijk ondernemers helpen schalen. Alleen ik wilde meer vrijheid. Dus dat waren lastige gesprekken. Maar uiteindelijk deze zin planten wel het zaadje van, ja, misschien is dat wel een punt. En hebben we gewoon iets moois gedaan waar we trots op kunnen zijn, maar moeten we nu onze eigen weg gaan.
18: En dan toch nog even die telefoontjes die jij ongeveer eens in de maand krijgt.
17: Ja.
18: Die gaan dan over, dan vragen ondernemers jou om advies.
17: Ja, nou, dat is zo'n context van, joh, het lang niet, helemaal niet vaak ruzie of zo, maar meer van, ik merk dat de dynamiek wat verandert. Kunnen we daar eens over sparren? En dat zijn vaak hele lastige trajecten.
18: Bij jullie, je gaf het al aan, Nadia, begon dat gaandeweg ook een beetje te schuren. Dan komt er wellicht ook zo'n moment waarop je weet, hey, dit lukt misschien niet meer samen. Waren er specifieke momenten waarop dat besef bij jou binnenkwam?
16: Nou, een paar jaar geleden heeft Anne een keer gezegd dat ze sommige aspecten van haar werk niet meer zo leuk vond. En dat had ze daarvoor wel eens gezegd, maar dat had ik eigenlijk allemaal vakkundig genegeerd. Dus een paar jaar geleden zaten we in een gesprek en toen dacht ik ineens, shit, ze meent het echt serieus.
18: Want, wat zei ze toen?
16: Nou, toen gaf ze aan dat ze best wel veel zaken vermoeiend en spannend vond aan de grootte van ons bedrijf. En dat had ik daarvoor gewoon niet zo serieus genomen.
18: De operaties, sales, marketing.
16: Maar ook dingen moeten afstemmen en wat meer rekening houden met een groter bedrijf, waar dingen door grotere processen en systemen heen moeten. Maar op een dag belde ze me op en zei ze, we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben. En toen was het wel duidelijk dat zij besloten had eigenlijk van, dit moeten we anders gaan doen.
18: Ja, daar is geen woord Spaans aan. Dan weet je ongeveer wel hoe laat het is.
16: Ja, behalve dat ik nog wel een 2 weken in een soort ontkenningsstand heb rondgelopen. Dat ze, we gingen dit aan 2 collega's vertellen en toen liep ik naar buiten en zei ik, maar ze gaat niet echt weg. Ze gaat gewoon iets meer afstand nemen. En toen pakte ze me vast op de gang en zei ze, lieverd, ik ga wel echt eruit. Toen dacht ik, heb ik toch nog een beetje recht gebreid in mijn hoofd die boodschap waarvan jij zei, er zit geen Spaans tussen. Mijn hoofd had er blijkbaar toch iets zachtere versie van gemaakt.
17: Het klinkt als heel hecht, hè? Is het echt ook een vriendschap? Zie je dat zo?
16: Nou ja, wij zijn wel echt, ik zie het wel echt als een vriendschap die is ontstaan. Dat waren wij niet. Zij was mijn opleider en ik cursist en we gingen samenwerken en dat beviel goed. Maar ja, in de loop der jaren, wat jij net ook al zei, je spreekt elkaar elke dag. We weten zoveel van elkaar. En dan zitten wij natuurlijk ook in een vakgebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus wij weten ook echt,
18: je kent jezelf door en door.
16: Ja, we kennen ook onszelf door en door. Maar zijn ook gewend om altijd op zoek te gaan naar nieuwsgierige vragen als je iemand niet begrijpt. Dus als je even strijd hebt of je bent het niet eens, om meer vragen te stellen dan te gaan zenden. Dus we zijn heel erg gewend om elkaar op te zoeken en meer van elkaar te willen weten. Dus in de loop der jaren voelt dat zeker als een vriendschap.
18: Ja. En nu ken jij David ook een beetje. We hadden het net over David die dan af en toe wordt gebeld door ondernemers. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
17: Ik ben betrokken bij Scale-up Company. En daar zijn we destijds mee gefuseerd. Dus ik heb daar nog een rol en ben een heel klein aandeelhouder. En Nadia is nog steeds klant van Scale-up Company.
18: Ah,
17: dus op evenementen kom ik haar dan tegen.
18: Toen heb jij David ook om advies gevraagd?
16: Nou, eigenlijk heel beperkt. Ik heb 1 keer gebeld en gezegd, hoe moeten we dit doen? En toen gaf David wat tips en daar hebben we niet helemaal naar geluisterd.
18: Want wat vertelde jij haar, David?
17: Nou, mag je zelf vertellen.
18: Ja?
16: Nou, Anne en ik hadden bedacht dat we het zonder adviseurs wilden doen.
18: Oh.
16: Omdat we vrienden willen blijven. Dus ons voornaamste doel was uit elkaar gaan op een manier dat we elkaar de rest van ons leven kunnen blijven zien. En dat we allebei ons goed voelen bij de deal. En onze ervaring is wel dat als je allebei je laat adviseren, dat je sneller tegenover elkaar komt te staan. Dus dat wilden wij absoluut niet.
18: Is dat zo, David? Want ik kan me juist voorstellen dat als je het over lastige dingen gaat hebben, dat zeg jij ook regelmatig, dan laat je dat over aan je adviseur.
17: Ja, maar ik ben het hier ook wel mee eens. Omdat het hangt ook heel erg af van de adviseurs, maar ook van de karakters van de mensen zelf. Er ligt het risico natuurlijk dat je, dat je juist verder van elkaar komt te staan. Omdat je adviseur zegt, let daarop, let daarop, let daarop. Dus als je er zelf uit komt komen, is dat natuurlijk heel prettig. Maar wat ik toen tegen Nadia heb gezegd, kijk, die materie is nieuw. Wat ga je doen met nog uit te keren dividenden die in het bedrijf zitten? Zelden zit nog 4 ton geld in wat je als dividend kunt uitkeren en de aandelenverhouding verandert. wat doe je daar dan mee? Of wat doe je met winstlopend boekjaar? Dus je ontkomt er niet aan om alvast na te denken over dat soort rekensommetjes. En dat was mijn advies, van laat daar even naar kijken, dat je een zogenaamde cash and debt free berekening maakt van je bedrijf.
18: En toen zei jij, cash and debt free berekening.
16: Ja, dat zei ik.
18: Er ging meteen een lichtje branden.
16: Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Ik krijg een totale error, omdat ik denk van wat een moeilijk ingewikkelde woorden. Dus ik heb wel iets aan de accountant daarover gevraagd, maar daarna heb ik het ook laten liggen.
18: Want David, wat betekent het?
17: Ja, in het kort betekent het dat je een soort rekensom maakt waarbij je de bezittingen, de cash van het bedrijf enerzijds verrekent met de schulden die er zijn. Dit is even de meest simplistische uitleg. Zodat je daar tot een, dat heet, aandeelhouderswaarde komt. He, want even voor het voorbeeld, stel je vindt je bedrijf 2 miljoen waard als bedrijf, de machinekamer, maar je hebt 1 miljoen schuld bij de bank. Dan is je bedrijf dus per saldo 1 miljoen waard. En waarom ik het nuttig vind om hier voorafgaand aan zo'n traject naar te kijken, is omdat ik voer het liefst onderhandelingen in één keer over alles. Dus stel je komt eerst tot een deal en je moet vervolgens die som nog maken, kom je mogelijk weer tegenover elkaar te staan. Dus daarom zou ik het liever vooraf doen.
16: Nou, en zo ging het een beetje. Ja. Want ik heb die berekening niet laten maken, omdat ik dacht, we hebben helemaal geen schuld, dat zal allemaal wel meevallen. Dus Anne en ik hebben een deal gemaakt. En toen bleek inderdaad vlak voor we tot de closing kwamen dat we nog een berekening te maken hadden. En dat is uiteindelijk goed afgelopen, maar ik had misschien toch iets beter moeten luisteren.

0: Het komt dus wel eens voor. Ondernemers die een exit-traject ingaan zonder adviseur. Nadia en haar compagnon kiezen hiervoor omdat ze hun vriendschap koste wat kost willen behouden. Oké, maar hoe ga je dan vervolgens verder? Hoe begin je zo'n proces en de gesprekken die je voert? Waar gaan die eigenlijk over?
1: Over een soort van wat voor bedrag heb jij in je hoofd? Wat wil je nog wel doen? Waar wil je niet meer mee bemoeien? Wat wil jij zelf kunnen doen? Maar ook wat doen we met het intellectueel eigendom van bijvoorbeeld onze boeken, lesmaterialen, methodieken.
0: Geaccrediteerd waren die?
1: Geaccrediteerde coachopleidingen. Dus dat is echt wat waard. Maar ook bijna alles wat wij maken is verzonnen door Anne. Dus heel veel boeken zijn door haar geschreven. Heel veel methodieken, modellen zijn door haar verzonnen. Maar ja, het zijn gesprekken geweest. Soms waren ze heel emotioneel en soms heel moeilijk. En soms waren ze heel hard en zakelijk. En dat is eigenlijk het hele jaar door een beetje alle kanten opgegaan.
0: Maar ik vraag me dan toch af, hoe doe je dat? Want je hebt geen adviseur.
1: Nee.
0: Ga je dan elke week donderdagochtend om 10 uur... van 10 tot 12 in de agenda plannen om met elkaar het over dingen te hebben?
1: Nou, gelukkig hoefde het niet zo vaak. Anne woont bij mij in de straat, dus ik fietste dan naar haar toe.
0: Compagnon.
2: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat?

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Erbij. Als we er eentje af hadden, dan konden we het nu over de volgende gaan hebben. En op een gegeven moment is de accountant natuurlijk een samenwerkingsovereenkomst gaan maken. En dan komen er ook weer een paar vragen naar boven van, hebben jullie daar al over nagedacht? Heb je daar al iets over besloten? Dus zo ging het eigenlijk stap voor stap.
2: En dat allemaal zonder adviseur. Kom jij dat in de praktijk vaak tegen, David?
3: Ja, ik zie dat natuurlijk wel vaker. En het heeft eigenlijk altijd een beetje een vergelijkbare proces in mijn ervaring. Het begint ermee dat die situatie ontstaat, hè, dat je mogelijk uit elkaar wil of één van de twee. En dan wordt er eigenlijk 9 van de 10 keer altijd meteen gezegd, maar daar komen wij wel uit. Want we gaan jaren terug en we zijn vrienden en we zijn professioneel, geen probleem. En dan 9 van de 10 keer het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie. Eigenlijk altijd. En dan wordt het toch ineens spannend. En dan kan het heel erg lastig zijn om nog tot elkaar te komen. Dus als dit goed is gelukt, het is bijna nooit zo dat dit heel makkelijk is. Want er komen veel emoties bij kijken. Maar dan mag je heel blij zijn met die afloop. Want veel ondernemers, compagnons, struikelen hierover.
1: Ja, ik denk dan dat het geheim echt is dat wij altijd elkaars kant van de zaak bekijken. Dus als Anne boos werd of verdrietig, dan kon ik daarvan schrikken. En dat deed ook wel met mijn emoties. Maar daarna gaan we altijd bedenken van, ja, hoe zit jij in elkaar? Hoe zit ik in elkaar? Wat weet ik van jou? Hoe is dit bedoeld? Wat waren jouw intenties? Want heel vaak is natuurlijk wat je zegt niet precies wat je bedoelt of niet waar je het over moet hebben. En we hebben elkaar gewoon steeds weer opgezocht en steeds weer geprobeerd elkaar beter te begrijpen waarom je in bepaalde dingen wat harder bent of waarom je op bepaalde strepen wel blijft staan.
2: Maar dan toch die emotionele momenten, waar gaat het dan over? Is dat de waardebepaling? Is dat, wat is een geaccrediteerde cursus waard?
1: Eigenlijk niet eens daarover. Ik denk bijvoorbeeld, we kregen het over het concurrentiebeding. En dan gingen de emoties meer over dat je allebei vrijheid wil hebben en je niet beknot wil worden, maar je ook je eigen kant wil beschermen.
2: Ja, even dus concurrentiebeding, David.
3: Ja, dat is een bepaling waarin je afspreekt dat je gedurende een bepaalde periode niet exact deze werkzaamheden kunt uitvoeren.
2: Bij een andere werkgever, of zelf?
3: Of zelf, waarschijnlijk in deze context, ja.
2: Ook belangrijk natuurlijk. En hoe gingen jullie daar dan mee om? Ik bedoel, is er iemand wel eens met slaande deuren weggegaan?
1: Nou, niet met slaande deuren, maar we hebben wel eens
2: met tranen?
1: Ja. En ook wel eens boos. Ja. Ik sla niet mijn deuren, maar natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest. Maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van, maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt. Kijk, ik wil natuurlijk met het bedrijf kunnen doen wat ik wil, eigenlijk zonder verantwoording af te leggen. Dat voelt het lekkerst. Maar je voelt ook aan, als je mijn Anne blijft aandeelhouder, dat dat niet kan. Anne wil kunnen doen met haar nieuwe bedrijf wat zij wil doen en zich niet beperkt voelen. En ik wil Nonons beschermen dat ze niet precies hetzelfde naast ons gaat zetten. Dus als je vaak in het begin van zo'n gesprek kan je heftig reageren, omdat je het idee hebt van, maar begrijp je niet dat ik vrijheid wil? En als je dus langer doorpraat en vraagt, wat bedoel je dan precies? Waar ben je dan bang voor? Wat zou je graag willen doen? Wat zie je jezelf over een paar jaar doen? Waar zouden we ruzie over kunnen krijgen? Dan kwamen wij telkens gelukkig weer op hetzelfde pad uit. Dus dan vonden we elkaar weer. En soms ter plekke en soms een paar dagen later. Want soms moet je zelf ook iets even laten bezinken.
2: De tijd even het werk laten doen.
3: In sommige gevallen, dat is wel ook mijn persoonlijke ervaring, het is net alsof de een het soms uitmaakt met de ander. Dus het vertrekpunt van gesprekken kan zijn dat iemand zich heel erg afgewezen voelt en dat super klote vindt.
2: Wel eens meegemaakt?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ik zie veel betekenend kijken.
2: Ja, ik ook. Ach, mag. Dat is, goed, daar gaan we het niet over hebben.
3: Precies omgekeerd dan.
2: Ja, precies. Ja. Zij wilde niet verder.
1: Nee. Maar dit is wel wat David aanhaalt heel terecht. Onder Anne en mijn scheiding zitten ook onze eigen oude blauwe plekken en pijnen. Ik heb ook een thema me in de steek gelaten voelen. Dus zij laat mij niet echt in de steek. Maar als er in sommige gesprekken emoties mee gaan spelen, kan ik me wel ineens in de steek gelaten voelen. En zij weet dat van mij. En zij wil mij heel graag niet in de steek laten. Daarom heeft ze denk ik ook misschien ook nogal gerekt, dit besluit.
2: Dus dit gaat dus ook over oud zeer.
1: Maar ook dingen waar zij helemaal geen bal mee te maken heeft. Als in, dat ik daar een blauwe plek op heb, daar kan zij niks aan doen. Dat is allemaal van voor haar tijd. Maar het is dus wel heel goed in ons geval, als je heel veel van elkaar weet en je kent elkaar echt heel goed en je bent bereid echt naar te kijken van wat zit daar nou achter, dan kan je elkaar begrijpen, ook als je een beetje kinderachtig reageert.
2: Ondertussen, terwijl jullie met elkaar in gesprek zijn over een

0: overname van de aandelen. Moet de business ook gewoon nog gerund worden?
1: Ja, dat vond ik echt heel lijp. Want dan kwam ik soort van bijna had ik soort van mijn tranen gedroogd van een heel lastig gesprek. En dan zat ik 2 minuten later in een call over. Voelde natuurlijk als iets heel arbitrairs, was waarschijnlijk voor mijn collega's belangrijk. Ja. Dan dacht ik wel, voelde ik me echt een groot gespleten persoonlijkheid. Van ik zat net nog. En dan moet ik nu weer hier zitten. Ja, dat was bij Vlagen wel heel moeilijk. Wat dat betreft kan je beter, wat jij zegt, elke week op misschien op vrijdagmiddag aan het eind van de dag afspreken. Maar wij hadden het. Ja, het moest gewoon af en toe tussendoor.
2: Hoe lang heeft het geduurd?
1: Ja, gevoelsmatig lang. Maar volgens mij waren wij er in. Zijn we in januari begonnen met praten en waren we na 3 meetings, waren we eigenlijk in maart op 90% wel klaar.
0: Het is toch bizar dat je dat met elkaar kunt doen zonder adviseurs in zo'n korte periode.
2: Zij zijn denk ik ook professionals. Natuurlijk, en misschien, maar dat is misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak. Misschien dat vrouwen hier.
0: Ja,
2: soms
0: dat zat ik ook aan te denken namelijk.
2: Beter in zijn dan mannen en ook misschien minder last hebben.
0: Van hun ego.
2: Ja.
1: Nou, ik denk dat wij. We hebben ook wel eens eerder over ons geheim. Ook toen we het bedrijf samen runden, hebben gezegd, wij zijn egoloos. Dus het maakt ons niet uit wie er op de cover van een boek staat, wie er op een podium staat, wie de credits krijgt. Wij hebben altijd gewoon onwijs veel lol in ons bedrijf. Anne weet supergoed waar ik goed in ben. Ik weet heel goed waar je haar het beste kan laten shinen. En wij hebben het altijd gewoon heel leuk gevonden als de ander shined. En nooit het gevoel gehad van we moeten concurreren. Of ik wil een bepaalde taak. Of ik wil daar met mijn naam op. Dat maakt ons gewoon allebei geen bal uit.
0: Nee.
1: En ik heb wel het idee dat dat ego-stuk natuurlijk in heel veel ruzies meespeelt. Of het nou op een scheiding is of een zakelijke scheiding.
0: Ja, David, zo kan het dus ook.
2: Ja, nee, ik vind het eigenlijk tekstboek. En ik denk heel verstandig om in dit geval het zonder adviseurs.
0: En de relatie inmiddels, want hoe lang. Dit is allemaal redelijk recent gebeurd.
1: Ja, heel recent.
0: En
1: maar we gingen
0: jullie komen
1: week,
0: nog steeds bij elkaar op verjaardagen?
1: We gaan uit eten met onze mannen en dan kunnen we tot 2 uur 's nachts in de bar huilen, lachen. En heel, met heel veel plezier en vooral dankbaarheid terugkijken op die 10 jaar samen.
0: Dit is toch echt wel heel bijzonder, David.
2: Ja, dit is misschien niet een volledige uitzondering, maar ik denk dat dit vaker anders gaat dan zoals het hier ging. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk om te horen.
0: Want kom jij dus ook situaties tegen waarbij zo'n traject is afgerond en de compagnons elkaar toch niet meer zo aardig vinden als eerst, ja?
2: Ja, heel vaak.
0: Heel vaak zelfs.
2: Ja, dat gebeurt gewoon heel vaak, ja. Ja, echt regelmatig.
0: Ja, maar wat kunnen we hier dan nog van opsteken? Ik bedoel, wat moet je vooral wel en wat moet je vooral niet doen om dat te voorkomen?
2: Nou, kijk, stel dat je wel een adviseur of een mediator nodig hebt. Dat is soms zo, als de gesprekken niet zo soepel gaan of je dat gewoon niet zo goed kunt zoals deze dames dat wel kunnen. Dan is mijn advies wel eens geweest om 1 adviseur te laten optreden namens allebei. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Dan heb je niet dat adviseurs elkaar willen gaan outsmarten en je steeds verder uit elkaar komt te zijn. Je hebt een klankbord waarmee je kunt zeggen, joh, dit is even in vertrouwen tussen ons, maar neem dat mee in je gesprekken met mijn compagnon. En dan kan iemand de puzzel samen met jullie en voor jullie leggen. En dat vind ik, denk ik, handiger dan als je allebei met een adviseur aankomt.
0: Dus 1 adviseur gebruiken?
2: Ja, 1 iemand die namens beide.
0: Een soort mediator eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk ben je dan een soort mediator.
0: En heb je dat wel eens gedaan?
2: Ja, dat heb ik best wel een paar keer gedaan, ja.
0: Ja, ja. Ja. En duren dat soort trajecten dan langer of korter dan wat Nadia net zegt? Een maand of 3?
2: Nou, maand of 3 is best wel. Laten we zeggen, ik heb dit in mijn leven, laten we zeggen, 5 keer gedaan. Ik denk dat 3 keer binnen de 3 maanden was en 2 keer misschien net iets langer. Maar dat zijn geen jarenlange trajecten.
0: Nee, het is over het algemeen misschien net in die zin, omdat je ook dus geen boekenonderzoek hoeft te doen. Cijfermatig iets simpeler.
2: Vind ik wel, ja. Ja. Ja.
0: Wat is jouw tip uiteindelijk, nu jij dit helemaal hebt afgerond?
1: Ja, ik denk eigenlijk wat wij mensen in de trainingen die wij geven ook leren. Je moet jezelf gewoon goed kennen en bereid zijn naar jezelf te kijken. En soms denken, waarom reageerde ik zo heftig of zo kinderachtig? Wat zit daaronder? En heel erg bereid zijn om de ander echt te willen begrijpen. Dus niet met je boze, kritische blik naar de ander te kijken, maar met een milde, nieuwsgierige blik en echt te bedenken, ja, wat maakt dat jij hier heftig op reageert of dat jij dit punt heel principieel belangrijk vindt. Zodat je kan steeds kiest om die verbinding weer op te zoeken.
0: En dat zei Nadia van der Vlies over toch wel de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hustle zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Maar op een aantal plekken is het toch goed mis. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Kerkdriel gebeurde een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. De A16 Breda Rotterdam bij de wegwerkzaamheden voor Dordrecht een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook een kwartier op onthoud. Dan is het tenslotte ook nog extra druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Malden doe je er 20 minuten langer over.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van 433 miljoen euro. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar er moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. Op het hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiair opgepakt. De vrouw wordt verdacht van spionage voor een onbekend land. Er is ook een inval gedaan in haar huis. Wat daar gevonden is niet bekendgemaakt. België wil er nu nog niks over zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. En in Amsterdam is World Pride afgetrapt met de Pride Walk. Vanaf de Dam lopen duizenden mensen naar het Vondelpark, waar Koningin Maxima World Pride officieel opent. Amsterdam is voor het eerst gaststad van het internationale evenement. 2 weken lang is er van alles te doen om aandacht te vragen voor de LHBTI+-gemeenschap. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Oorlogen worden vaak uitgelegd in kilometers terreinwinst, aantallen bombardementen of diplomatieke doorbraken. Maar uiteindelijk wordt elke oorlog vooral afgemeten aan iets anders: mensenlevens. Die rekening loopt voor Amerika steeds verder op. Sinds het bestand met Iran definitief instortte, kwamen 4 Amerikaanse militairen om het leven. President Trump reisde naar Dover Air Force Base, waar gesneuvelde militairen thuiskomen.
1: And they are indeed great heroes, actually. They said, and they all of them said very strongly, we can't let, you cannot let Iran have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon.
0: Tegelijkertijd blijkt dat de regering informatie achterhield over getroffen CIA-posten in Saoedi-Arabië en Irak en over gewonde militairen en getroffen helikopters. En niet alleen de menselijke tol loopt op. Het Pentagon vraagt nog eens $67 miljard extra om de oorlog voor te zetten. Daarmee wordt de vraag steeds urgenter: hoe lang kan Trump deze oorlog politiek, militair en financieel blijven volhouden? Dit is aflevering 356 van de Amerika-podcast. Jan Postma vanuit Washington DC, waar de benzineprijzen weer stijgen.
2: En ik ben Bernard Hammelburg in de studio in Amsterdam met een kopje koffie en onder het wakend oog van niemand minder dan John Boy en Luc.
0: Zo, druk daar in de studio, Bernard.
2: Druk, heel druk hier in de podcaststudio. Jan, wat viel jou deze week op?
0: Ja, Bernard, met een beetje pijn hebben we afscheid genomen van het WK voetbal. Ik althans, ik voel een beetje een klein gat zo in mijn leven. Nu er geen wedstrijden meer zijn voor ons midden op de dag, voor jullie midden in de nacht vaak. En het viel mij op hoe verschillend Europa en Amerika eigenlijk naar de nasleep van die finale keken. Vooral Trump-fans. In Europa zagen we een president Trump die bij de huldiging niet van het podium af wilde. De Spanjaarden die wachten nog even met de beker omhoog houden tot hij verder liep. Nou, dat deed hij niet echt. Infantino probeerde hem nog weg te leiden. Maar je zag echt heel duidelijk, Trump die had bedacht, ik wil op die foto, ik laat me hier niet wegleiden. Dat deed hij vorig jaar ook al eens tijdens het WK clubteams. Dus het is een bekend beeld inmiddels. Het is gewoon een Trump-feestje. Dat maakte hij er ook van. En hier in Amerika zagen ze toch wat anders. Vooral de Trump-fans, die zagen, kijk eens, iedereen houdt van Donald Trump. Zelfs de Spaanse spelers willen met hem feest vieren. Zo populair is onze president. Dit is een man van het volk. Zelfs het Spaanse volk wil met hem feesten. Dus ik vond het heel grappig, de tegenstelling daarin. En nog een momentje dat hier in Amerika breed gedeeld werd. Torres, de man van de goal, die droeg tijdens de huldiging in Madrid een Make Spain Great Again petje. In het rood, zoals dat dan hoort. Ik begreep dat daar in Spanje ook al wat discussie over was, van wat betekende dat nou precies? Is dat een politiek statement? Ik geloof toch dat de meeste Spanjaarden, ik heb ook nog even bij Jorn, onze Spanje-correspondent, gecontroleerd. Ik geloof dat de meesten toch wel een beetje denken dat het gewoon een grap was en dat de boodschap was: Spanje is wereldkampioen, wij zijn great again. En dat het dus niet meteen een pro-Trump boodschap was. Maar Trump-supporters hier in Amerika zeggen, zie je wel, zelfs in Spanje staat iedereen achter Trump. Take that, premier van Spanje, Sanchez. Het Spaanse volk achter Donald Trump. Dus, Bernard, ik zag veel wederzijds begrip dat is gekweekt dit WK. Heel fantastisch, mooi en romantisch. Maar we zijn er nog niet, als ik die interpretatie zo hoor.
2: Nee, en hadden ze ook wat minder kritiek of meer waardering voor de afloop en het gedrag van het Argentijnse team? Of heeft dat de media helemaal niet meer bezig gehouden?
0: Nou, veel minder dan Europa. Ja. Ik zag de verontwaardiging die ik ook voelde. Jij hebt ook gekeken, begreep ik. Het was wel, ik was blij dat Spanje won, laat ik het zo zeggen. Hier in Amerika merk je dan toch dat ze een beetje ook denken van, nou, nu is het ook mooi geweest. Dit was ons feestje. Wie gewonnen heeft, maakt ze ook eigenlijk niet zo heel veel uit. We gaan gewoon door. Dus weinig aandacht voor, vond ik.
2: Ja.
0: Hey, wat viel jou op deze week?
2: Ja, ik heb dat bericht van burgemeester Mamdani van New York. Die wil dat de Amerikaanse autoriteiten Benjamin Netanyahu tegenhouden of arresteren. Ja. Als hij naar New York komt voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september. Nou is dat, en dat weet hij ook, iets wat de gemeente helemaal niet kan doen. En de federale overheid eigenlijk ook niet. Want ik heb het even nagezocht, maar er is een verdrag gesloten toen de VN werd opgericht en uiteindelijk in New York terechtkwam. Eerst was dat in San Francisco, maar later in New York. Tussen de VN en de Verenigde Staten. En dat luidt dat bezoekers aan de VN, wie dat ook is, dat die gewoon toegang krijgen. En dus moet Amerika daar een visum voor verstrekken. Mm. En dat kan tot hele bizarre situaties leiden. Bijvoorbeeld Noord-Koreanen worden meestal gewoon toegelaten. Andere landen waar Amerika, laten we zeggen, een vijandige relatie mee heeft. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, die is gewoon elk jaar welkom. Dus je kunt iemand niet aanhouden, of omdat het een vijand is, of zoals in dit geval, het gaat om iemand die door het internationaal strafhof wordt gezocht en het verzoek daar is om hem aan te houden. Dus het is een beetje een politiek spel wat Mamdani hier speelt. En het viel op, maar ik ben er ook even ingedoken, want ja, er zijn wel eens incidenten geweest. In 1988 bijvoorbeeld wilde Yasser Arafat de algemene vergadering toespreken. Hm. En toen heeft Amerika dat geweigerd, omdat ze zei, die was toen president van wat dan heet de Palestijnse autoriteit, of zeg maar Palestina, maar officieel heet dat Palestijnse autoriteit. En Amerika zei toen, dat is geen land, dus die krijgt geen toestemming. Toen hebben ze de complete algemene vergadering verhuisd naar Genève. Dus in 1988 is die niet in New York gehouden. Nou, een heel leuk voorval. Maar nog veel leuker is wat er in 1960 is gebeurd. Toen kwam Fidel Castro vlak na de revolutie in Cuba. Van Fidel Castro namens Cuba naar de algemene vergadering. Die werd met zijn delegatie in een van die deftige hotels in Manhattan gezet. Dat vond hij maar niks. Dus die heeft daar uitgecheckt en die is verhuisd met iedereen en alles naar naar een hotel in midden in Harlem. Mm. En daar heeft hij een hele tijd gezeten en de hele wereld kwam daarop af. Alle journalisten waren welkom. En hij heeft daar ook gezeten samen met Malcolm X, die daar toen ook naartoe is gekomen. Dus dat is een enorme toestand geworden.
0: Ja, Harlem in 1960, dat zal niet heel welvarend zijn geweest.
2: Nee,
0: toen,
2: dat was het zeker niet. Dus, en hij zei, hier voel ik me thuis, dit zijn mijn broeders. Enfin, je kunt het je voorstellen. Ja. En daar konden de Amerikanen allemaal niks tegen doen. Dus hier ook niet. Dus de vraag is eigenlijk meer, wat wil Mamdani nou eigenlijk bereiken? En naar mijn idee is dat voornamelijk publiciteit voor zichzelf en het aanzwengelen toch een beetje van die linkervleugel in de Democratische Partij die zich ontwikkelt. En hij heeft daarbij de hoop dat dat echt iets om de hakken krijgt. Nou, dat gaan we zien de komende tijd.
0: Ja, Robin, ik denk dat hij alle potentiële democratische presidentskandidaten nu ook een probleem heeft gegeven. Want die krijgen natuurlijk allemaal de vraag van, oh, is Netanyahu een oorlogsmisdadiger? En vindt u ook dat hij gearresteerd moet worden als hij naar Amerika zou komen?
2: Ja, terwijl het strafhof zegt niet dat hij een oorlogsmisdadiger is. Dat zegt dat hij verdacht wordt van oorlogsmisdaden en daarom moet worden aangehouden, zodat er een proces kan komen. Maar hij is al overgegaan tot het vonnis en ook dat is interessant. Maar goed, we zullen zien. Ja. Ik vond het een spannend moment.
0: Ja, zeker. Populisme is dit.
2: Ja, interessant. Ja. Nou, hey, Jan, sinds het fragiele bestand tussen de Verenigde Staten en Iran totdat verbroken is, zijn er 4 Amerikaanse soldaten om het leven gekomen. In totaal staat de teller van het aantal Amerikaanse doden in dit conflict nu op 18. Sinds die oorlog begon in februari. Trump ging deze week naar de luchtmachtbasis Dover. Dat is voor elke Amerikaan altijd een beetje een griezelwoord. Want Dover hoort bij bodybags. Want gesneuvelde militairen die komen altijd in bodybags aan op die luchthaven van Dover in Delaware. En daar was Trump dus ook. Er kwam ook allerlei informatie vrij tegelijkertijd dat er niet alleen doden soldaten waren, maar ook een hele zwik. Tientallen gewonde soldaten. Dat is achtergehouden, dat nieuws. Er zijn ook helikopters beschadigd. Dat is ook achtergehouden. Kortom, hoe is dat allemaal? Ik zie het toch van afstand. Hoe wordt dat beleefd in Amerika?
0: Ja, jij kent dat sentiment ook wel eromheen. Je noemt Dover al inderdaad. Dit ligt heel gevoelig natuurlijk. Dode Amerikaanse soldaten, die beelden van die kisten met de Amerikaanse vlag erover. Dat is het moment dat die oorlog van heel ver weg ineens heel dichtbij komt natuurlijk. En dat is het beeld waar Amerikanen ook enorme aversie tegen hebben. Zeker na die lange oorlogen in Irak en Afghanistan. En Trump zei natuurlijk altijd, ik ga dat niet doen. En als dan die beelden weer komen, komen, dan ja, is dat dus wel een gevaar voor de president. En ik heb het gevoel, Bernard, dat de Trump-regering die probeert er overheen te walsen, zoals ze dat eigenlijk met elk negatief verhaal doen. Hè. Inflatie bestaat helemaal niet. Zo doen ze dit ook. En Trump zegt hier eigenlijk, ja, dit is een heel korte oorlog. Het zijn eigenlijk heel weinig doden. Dit is geen Vietnam, dit is geen Irak, dit is geen Afghanistan. Hij heeft letterlijk een berichtje op Truth Social gezet, waarmee hij de duur van die oorlogen en het aantal doden op een rijtje zette, en daaronder dan deze, en dan, ja, 18 doden is inderdaad veel minder, dat klopt. Maar het zijn wel 18 Amerikaanse doden. En de Trump-regering, ook Hexet en anderen, die zeggen steeds, deze oorlog gaat fantastisch, Iran is al verslagen. Maar ondertussen vallen er dus nog steeds slachtoffers. En daar botst, denk ik, dat mooie verhaal van de Trump-regering ook wel met de realiteit. En ik denk, dat is toch wel echt gevaarlijk voor Trump in een verkiezingsjaar, denk je niet?
2: Ik ben ervan overtuigd. En vooral dat achterhouden van informatie, want dat is een soort geconditioneerde reflex. Waar de Amerikanen geweldig goed in zijn. Het weghouden van negatief nieuws. In een land dat zoveel hecht aan het Eerste Amendement, hè, vrijheid van meningsuiting en drukpers. Maar ik heb het eigenlijk wel eens meer over gehad. In Vietnam had je elke dag een briefing in het Rex Hotel in Saigon van een Amerikaanse legerwoordvoerder en een Zuid-Vietnamese legerwoordvoerder. En die vertelde dan hoe het die dag was verlopen. En dat luidde altijd hetzelfde. Aan vijandelijke kant zijn er 321 mannen omgekomen en wij hebben 3 gewonden. En je wist dat dat leugens waren, want wij waren daar als correspondenten gewoon de hele dag bezig geweest en aan het front geweest. Dus we hadden met eigen ogen gezien hoe erg het was.
0: Ja.
2: En dat werd verzwegen. En nou ja, dat is vaker gebeurd. Denk aan Richard Nixon, die Cambodja en Laos is gaan bombarderen zonder dat het congres of wie dan ook ervan wist. Mm-hmm. Dat blijkt dan natuurlijk, dat kun je niet verborgen houden. Maar toen het eenmaal zover was, ja, toen was echt complete verbijstering, ook in het eigen land. En nou ja, dat is hier gebeurt dat gelukkig op wat kleinere schaal, maar het is toch niet. Het is toch niet niks, vooral dat verzwijgen van tientallen gewonden, waarvan, voor zover ik begrijp, ook een aantal zwaar gewonden. Mm-hmm. Het vernielen van materieel, zoals helikopters, het is nogal wat.
0: Ik hoor hier daar ook wel wat argwaan over. We hebben bijvoorbeeld ook een tijd geleden waren er een paar piloten neergestort. Die zijn gered, maar vervolgens hebben we die piloten nooit meer gezien. En je ziet wel dat daar af en toe over dat soort dingen zijn dan vragen. Van hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? En in dit geval ook Hexet, die zei, dit is allemaal onzin. Dit is weer de fake news die dit allemaal brengt. En uiteindelijk, toch door druk van de New York Times die dat naar buiten bracht, weten wij het nu ook. En is er wel een update van het aantal gewonden gekomen. Dus ja, jij hebt natuurlijk dus Vietnam meegemaakt, vertel je net over. Het is ook iets van alle tijden. Ik moet denken ook aan Bush Jr. Toen mochten de aankomst van de kisten in Dover niet meer gefotografeerd worden op een bepaald moment. Als jij het nou een beetje die schalen naast elkaar legt, is dit een beetje wat er altijd gebeurt? Gaat het een beginning verder of minder ver? Hoe zie jij dat?
2: Nee, het is wat er altijd gebeurt. En in dit geval is het extra lastig, omdat Trump een hele korte, snelle ingreep had voorspeld. Niet eens een oorlog. En het is uitgelopen toch wel degelijk op. Je kunt het moeilijk anders noemen dan een oorlog op dit moment.
0: Nou, dat vindt Trump niet moeilijk. Nee. Dus die heeft elke keer een ander woord. Schermutseling is het ook al, geloof ik.
2: Ja, precies. Maar hij doet, wat dat betreft, is hij net Poetin, die ook niet over oorlog spreekt. Maar het is natuurlijk gewoon oorlog. En bij een oorlog komen soldaten om. Het is niet anders. En die eerste die omkwamen, die jij noemde, die piloten, dat was een ongeluk. Die zijn, ik weet niet, geloof dat het een probleem was met een tankvliegtuig, maar dat waren F-15 gevechtsvliegtuigen. Die zijn neergestort. En daar zijn dus mensen bij omgekomen. Dat heet dan friendly fire. Maar goed, doden zijn doden. En het is, ja, het feit dat je, vind ik, dat je als zoiets gebeurt zegt, ja, maar in andere oorlogen zijn meer mensen omgekomen. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd ontzettend eng.
0: Ja, en ik denk, op dit moment lijkt het te werken, nog. Al is die oorlog heel impopulair. Hè. We hebben het net in BNR de Wereld ook over gehad. Als je naar peilingen kijkt, deze oorlog, daar staan Amerikanen echt niet achter. Is op dit moment, als je naar sommige peilingen kijkt, ongeveer net zo impopulair als Afghanistan en Irak. En misschien wel erger. En dat zegt iets wel op dit moment, hoor. Dat zijn echt, dat is de open wond. Hè. Vietnam wat verder terug, maar die eeuwige oorlogen ook. En ik zie ook wel heel duidelijk dat veel jongere Amerikanen daar heel fel op zijn. Dat die ook, die zijn opgegroeid met dat idee van, we zijn in oorlog, mensen moeten naar een ver land, die komen soms niet meer terug. Daar is echt wel een fel gevoel bij. En ik vraag me af hoe lang het dus kan dat Trump dit volhoudt en dat de mensen er ook in meegaan. Want ik vind eigenlijk, Bernard, dat Trump het niet heel goed verkoopt. We horen wel steeds van, ja, maar Iran mag geen nucleair wapen hebben. Dat is gewoon het punt. En daar houdt het dan mee op. En ik denk dan van, ja, hij had het ook voor iemand die altijd alles zo goed weet te verkopen, weet hij deze Iran-oorlog niet heel goed te verkopen, vind ik eigenlijk.
2: Nee, dat zie je ook in de peilingen. Ik geloof dat de tegenstand of de weerstand tegen deze oorlog al tegen de 70% aanloopt. Ja. Dat is gigantisch. Ja. En dat betekent dat hij een probleem heeft. En hij moet het ook oplossen. Want anders dan komt hij ernstig in de moeilijkheden bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Parlementsverkiezingen, de midterms, zoals we dat tegenwoordig op zijn Amerikaans noemen.
0: Ja. Ja. Dus inderdaad, Bernard, ik daarover, hè, want ik zie vlak voordat wij begonnen, jij kreeg ze vast ook binnen. Ik kreeg allemaal alertjes dat de olieprijs weer flink aan het stijgen is.
2: Ja, boven de $100.
0: Precies, en er wordt hier dus alweer naar gekeken. Want die doden, dat is natuurlijk iets wat mensen bezighoudt. Maar even cru gezegd, die benzineprijs, dat raakt iedereen. Dus ja. Dat is ook weer een groot gevaar. Hoe kijk jij naar de situatie op dit moment? Want de olieprijs gaat dus weer omhoog. Dat is een teken dat het niet goed gaat. We zitten al in de vijfde maand. Er is nog steeds geen duidelijke exit-strategie. Ik heb ook het gevoel dat bombarderen als dreigmiddel richting Iran zijn waarde verloren heeft, want Iran luistert er niet naar. De Houthi schieten. los het maar even op, Bernard.
2: Ja, nou, ik zeg meteen, ik kan dat niet. Want het is een padstelling. Mm. Als je gewoon kijkt naar los van de totale materiële kant. Hè, want Amerika is natuurlijk gewoon sterker. Dat is en blijft het. Alleen het weet met die kracht niets te doen. Omdat het belangrijkste wapen is die straat van Hormuz gebleken. En niet het aantal raketten dat je hebt. En ze kunnen maar niet een middel vinden om die straat van Hormuz echt open te krijgen. En bovendien, zoals je al zegt, de Houthis bemoeien ze er nu mee. En die schieten op doelen in de Rode Zee. Dat is het alternatief. Hè. Dus daarmee zou ook het verkeer door het Suezkanaal worden belemmerd. Daar moet je niet aan denken. Overigens van de week was er ook een interessant verhaal op BNR over hoe goed het gaat in het Panamakanaal. Want heel veel schepen wijken dus uit naar andere routes. En door die route is het juist heel druk. En, ook het verkeer rondom de Kaap de Goede Hoop, dat is de bekende uitwijkoptie, dat duurt dan 9, 10 of 11 dagen langer. Maar ook daar wordt het steeds drukker. En wat je ziet, is dat heel veel partijen naar alternatieven aan het zoeken zijn. Hè. De Saoedi's hebben een pijplijn, die loopt eigenlijk aan de noordkant van van de straat van Hormuz over land naar de andere kant van die straat en komt dan in een haven buiten dat gebied om. Daar loopt nu al heel veel olie door. En ze willen meer van dat soort dingen doen, maar dat kost allemaal heel veel tijd en die tijd is er niet. Dus het ziet er slecht uit voor allebei, maar ik denk dat het voor Trump echt beroerd is. En hij moet op een bepaald moment een methode vinden om de handdoek in de ring te gooien zonder dat hij al te veel afgaat. Ik weet niet hoe, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik heb het gevoel dat die momenten er misschien geweest zijn. Ja. Maar die heeft hij toen nooit gepakt. En ik zag gisteravond op Fox News een analist zeggen, dat vond ik echt wel harde woorden voor Fox News. Die zei van, ja, we moeten er rekening mee houden. Trump moet op zoek naar een deal. En we moeten er rekening mee houden dat die deal misschien wel slechter wordt dan Obama's deal met Iran. Want we staan gewoon we staan op een slechte positie op dit moment. Het gaat gewoon niet goed.
2: Ja, en dan heb je de financiële kant. Er waren hoorzittingen in de Senaat. Met minister Hegseth van oorlog, zoals hij zichzelf noemt. Maar wij zeggen dan maar braaf defensie. Hè. Ja. Dat die oorlog nu al 37 miljard heeft gekost. Pentagon wil daar nog eens $67 miljard extra bovenop leggen. Het Huis van Afgevaardigden heeft Zojuist, we nemen dit alles op donderdagmiddag op, hè, even voor de duidelijkheid, maar heeft zojuist een besluit genomen om de wet te gaan formuleren om in elk geval dat geld vrij te maken voor extra geld voor defensie. Ja. Maar in de Senaat is daar nog helemaal geen uitzicht op. Omdat daar allerlei bewegingen gaande zijn om te kijken of ze dat of via een filibuster of anderszins kunnen tegenhouden. Hoe staat het? Wat is het laatste nieuws daarvan?
0: Ja, dat wordt een hele interessante strijd. Want wat de Republikeinen dus doen, die kiezen eigenlijk even een omweggetje, of een tussendoorpad, dus maar net hoe je het ziet. Maar zij zeggen van, wij gaan dit op een andere manier doen dan anders. Dat is een budget resolution. Zijn ze aan het maken, een begrotingsraamwerk. En dat betekent dus niet dat ze meteen al dat geld hebben overgemaakt. Het betekent dat zij nu beginnen met het schrijven van zo'n budget resolution. En als ze dat erdoor krijgen in het huis, dan kunnen ze, ze volgen dan het pad van reconciliation. En dat is een procedure waarbij je eigenlijk dezelfde tekst van het huis zou dan rechtstreeks ook naar de Senaat gaan, zonder dat er wat op wordt aangepast. En dan heb je niet meer 60 stemmen nodig om een filibuster tegen te houden. Dan kan je het ook met de gewone meerderheid doen. En dan is de kans in de Senaat, waar het moeilijk wordt, ineens een stuk groter voor Republikeinen om het te halen.
2: Ja.
0: En dat is een beetje waar we nu staan. Maar we staan eigenlijk helemaal nog aan het begin van dat proces.
2: Ja, en er is dus nog niks aangenomen. Er is ook geen geld vrijgemaakt. En als ik het goed begrijp, gaat op ongeveer nu het congres op reces en komt ergens in, wat is het, september of zo, na Labor Day gaan ze weer aan de slag. Dus tot die tijd gebeurt er niks. En ik vraag me af hoe de regering Trump dan de oorlog zoals die op het ogenblik ze voltrekt met zo'n groot tekort dat er nu al is, wil financieren.
0: Ja. En zeker ook die hoorzitting van deze week. Er waren er meerdere, maar één van daarvan was met de minister Hegseth. En die kreeg echt af en toe toch flink chagrijnige republikeinen ook over zich heen. Die zeiden van, wacht eens eventjes. Jullie hebben eerder alles om extra geld gevraagd. Ik geloof dat het toen 75 miljard dollar was. Dat geld is allemaal nog niet op. Hoe kan het nou dat jullie nu alweer om geld vragen? En ook kritische vragen over de staat van Hormuz. Over hoe het ervoor staat met die oorlog. Kreeg de vraag van Jimmig, zijn grondtroepen misschien een optie? Daar kwamen natuurlijk geen duidelijke antwoorden op. Ook generaal Kane, de hoogste militair van Amerika, die kon daar natuurlijk niks over zeggen. Maar je merkte wel echt hoe dat leeft binnen ook het congres, en dat zelfs ook die republikeinen daar dus echt wel kritisch over zijn. Ze durven het niet allemaal rechtstreeks tegen Trump te zeggen. Dus ik weet ook niet hoe het met deze dit budget proposal, hoe dat uiteindelijk zal aflopen. Misschien dat Trump de druk zet en dat het alsnog gewoon goed komt voor hem. Maar je merkt gewoon, dit achter de schermen, onderhuids, is echt spanning daarover.
2: Ja. Zometeen in de Amerika-podcast. Trump blijft geloven in één wondermiddel voor de Amerikaanse economie: importheffingen. Ook nu de verkiezingen dichterbij komen. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 200 kilometer file. Dat betekent dat we een drukke zaterdagmiddag beleven. En op een aantal plekken ook flink wat vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein half uur. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. Dan is het ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van Dordrecht bij de wegwerkzaamheden. Bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte in het zuiden van het land de A76. Geleen richting A. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van 433 miljoen euro. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar er moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. Op het hoofdkwartier van de NAVO in België is een stagiair opgepakt. De vrouw wordt verdacht van spionage voor een onbekend land. Er is ook een inval gedaan in haar huis. Wat daar gevonden is, is niet bekendgemaakt. België wil er nu nog niks over zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. En in Amsterdam is World Pride afgetrapt met de Pride Walk. Vanaf de Dam lopen duizenden mensen naar het Vondelpark, waar Koningin Maxima World Pride officieel opent. Amsterdam is voor het eerst gaststad van het internationale evenement. 2 weken lang is er van alles te doen om aandacht te vragen voor de LHBTI+ gemeenschap. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.
13: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
14: Deze week vervallen de importheffingen van 10% die Trump heeft opgelegd aan tientallen landen. En dus moet de regering op zoek naar nieuwe manieren. Eén land dat alvast nieuwe heffingen krijgt is
15: Canada. So, but they've been very, very tough over a period of the last 50 years.
14: Ja, op een hele reeks aan Canadese goederen komt een heffing van 50%. De relatie tussen de Verenigde Staten en Canada was de afgelopen tijd al moeizaam. Waarom laaien de spanningen nu weer op, Jan? Had Canada die bosbranden beter onder controle moeten houden? Ja, want daar zijn zij schuldig aan, hè?
2: Ja, zeker. Zij moeten hun bossen beter onderhouden, meer harken. En dan had dit allemaal niet hoeven gebeuren, Bernard. Dat is hoe het zit. Ik moet wel zeggen, ik snapte een klein beetje de frustratie van Trump, want dit bracht de WK-finale bijna nog in gevaar, hè? Dit was allemaal in het weekend van die WK-finale. En de dag ervoor was het nog hier in Washington echt... Je kon bijna niet naar buiten. Mensen liepen met mondkapje op. Het voelde alsof iemand... alsof je met je hoofd boven een haardvuur hing. Dus echt heel naar. Trump die begon daarover tijdens die WK-finale of de vlak voor... tegen Carney, de premier van Canada. En je zag eigenlijk, dit was het einde van het WK. Dit was de samenwerking met Mexico ook natuurlijk, maar ook met Canada. En je zag al daar Trump, die was de eerste viool. Die andere twee die liepen daar achteraan. En dat WK is nog niet voorbij. Of Trump startte dus ook die handelsoorlog weer op. En hij begon niet over... over die bosbranden. Dat zou nog kunnen komen, zei hij. Hij zegt, Canada discrimineert eigenlijk Amerikaanse producten. En dan heeft hij het over auto's, over alcohol en ook over zuivel. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld de bepaalde Canadese staten. Die hebben toen die ruzie met Trump zo opliep. En toen Trump het erover had van Canada moet de 41ste staat worden. Toen hebben die staten afzonderlijk gezegd van wij willen geen Amerikaanse drank meer verkopen. Dus de bourbon gaat uit de schappen. Nou, daarom zegt Trump dat is discriminatie. En hij gebruikt daarvoor een artikel wat al volgens mij nog nooit gebruikt is. En het komt uit 1930, artikel 338. Waarin staat dat dus mag en dat de president dat dan eenzijdig kan opleggen. Daar maakt hij gebruik van. Dus eigenlijk een nieuw trucje om alsnog hetzelfde voor elkaar te krijgen.
14: Ja, maar het Hoge Rechtshof had zich toch al uitgesproken over het mechanisme of het principe van die heffingen en had toch al gezegd, ja, dat mag helemaal niet. Dat mag niet zomaar. Is dit dan een manier om onder dat vonnis van het Hoge Rechtshof uit te komen?
2: Ja, dat denk ik wel. Trump zei ook meteen al toen dat kwam van, oh, maar we hebben allerlei andere opties. Hele goede opties hebben we. Die zijn we allemaal aan het onderzoeken. En we lazen toen ook al dat zijn team was daar al mee bezig om te kijken hoe kunnen we alsnog hetzelfde doen, maar eigenlijk met een andere juridische onderbouwing. Daar werken ze nog steeds aan. We hebben wel wat gehoord. De Financial Times heeft bijvoorbeeld een groot stuk geschreven met ik heb het ook wel in andere Amerikaanse media gezien, waar een beetje een tipje van de sluier wordt opgelicht. Zij willen bijvoorbeeld zich gaan richten op dwangarbeid. Dat is een onderwerp wat ze willen aangrijpen. Washington zegt, er zijn landen die daar onvoldoende tegen doen. Sommige landen hebben daar überhaupt geen regels voor. Andere landen handhaven dat niet. Nou, als wij dat dus gaan handhaven, dan kunnen wij straks bijvoorbeeld 12,5% aan al die landen gaan heffen. En die Jameson Greer, dat is de handelsgezant van Trump, een van de architecten achter al deze plannen, die zegt ervan, als we dat toepassen, dan kunnen we straks eigenlijk 90% van de handel kunnen we op deze manier deze extra heffing geven. En dat is Trump eigenlijk nu aan het doen. Het wordt een soort ook lappendeken waarbij allerlei juridische opties worden geprobeerd. Allemaal andere onderbouwingen om eigenlijk dus op hetzelfde uit te komen. Het was eerst een soort één regel, one size fits all. Nu gaan ze voor allerlei dingetjes aparte regeltjes erbij pakken. Zoals deze uit 1930.
14: Maar ik zit te denken, dwangarbeid komt in Canada volgens mij niet zo verschrikkelijk veel voor.
2: Nee.
14: En ik denk in de meeste Europese landen ook niet. En het zal misschien in een aantal landen wel voorkomen, dat weten we ook. Ik weet ook niet of dit dan het beste middel is om daar iets tegen te doen. Want als je echt vindt dat er een principe is, moet je geen handel drijven, lijkt mij. Maar goed.
2: Nee. Maar dat is inderdaad het doel ook. Het is een excuus eigenlijk om dit te doen, denk ik.
14: Ja. Hoe denken ze dat dan aan de hand met dit artikel in de hand te kunnen toepassen, bijvoorbeeld op Canada of bijvoorbeeld op Europa?
2: Ja, dit is een goede vraag, hoor. En ik moet zeggen, heel veel details weten we ook nog gewoon niet. En ik ben zelf ook wel heel benieuwd wanneer het überhaupt gaat komen. Want de Financial Times en ook die Jameson Greer, die zaten wel echt te teasen van, het komt deze week nog. Maar ik heb nog niks gezien op het moment dat wij elkaar spreken op donderdagmiddag Nederlandse tijd. Wat ze denk ik gaan proberen is zeggen van, Europa bijvoorbeeld. Europa handelt met China. Maar wacht even, China is heel vervelend tegen Oeigoeren. Of op andere manieren maken zij dwangarbeid mogelijk. Dus gaan wij ook Europa die heffing geven. Want zij moeten die regels handhaven. Maar als ze dat doen, Amerika handelt ook met China. Dus ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen. Nee. Wat denk jij?
14: Je hebt inderdaad in de Amerikaanse wetgeving iets dat heet extraterritoriale sancties. Dus als Amerika sancties heeft opgelegd, laten we zeggen, aan Cuba, en een ander land, bijvoorbeeld Nederland, doet handel met Cuba, dan kan Amerika zeggen, dan vallen jullie ook onder onze sancties. Dat is ook één keer gebeurd, heel lang geleden, toen, even uit mijn hoofd hoor, toen Martin Air nog passagiersvluchten had op Cuba. Toen is Martin Air een keer het slachtoffer geworden van Amerikaanse sancties. Mocht ook niet meer op Amerika vliegen. Omdat ze op Cuba vlogen. En dat mocht toen van de Amerikaanse regering. Dat was een van die sancties. Dus dat is een extraterritoriale toepassing. En die geldt nog steeds. Het zit in de Amerikaanse wet. En er is geen enkel ander land dat dat heeft. Dus inderdaad, dat zouden ze kunnen doen. Maar het is een ingewikkelde omweg. En ik kan me voorstellen dat het Hoge Rechtshof zou zeggen, ja, maar dat was niet de strekking van ons vonnis. Dus ik vraag me gewoon af hoe dat loopt.
2: Ja, en ik vraag me ook af hoe dat dan in de praktijk zou werken. Want Trump komt dan met een alternatief. Dan stapt weer iemand naar de rechter. Maar hoe lang duurt het dan voordat dat weer bij het Hoge Rechtshof zou uitkomen? En zou het Hoge Rechtshof dat dan ook weer aannemen? Dan zijn we ook misschien wel weer een flinke tijd verder.
14: Ja, zo is het. Je had het over Jameson Greer, de handelsvertegenwoordiger van Trump. Die werd deze week door de Senaat bevraagd over heffingen. Ondanks de tegenslagen bij de rechter blijft Greer vasthouden aan deze strategie.
16: That national emergency still persists, and so our policy remains the same. The specific authorities this administration is using have changed, but the trade strategy has not. We are committed to continuing to use tariffs and to negotiate deals to support the reindustrialization of our economy, protect American workers and increase their wages, and shrink our trade deficit.
14: Ja, Jan, waarom blijft Trump-regering zich zo blind staren op heffingen als middel van economisch beleid?
2: Ja,
14: je hebt allerlei alternatieven en ze komen steeds maar weer als een soort geconditioneerde reflex met ditzelfde middel.
2: Ja, het is alsof dit de enige optie is inderdaad. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, maar ik heb het gevoel dat het heel plat is en dat er eigenlijk helemaal geen ingewikkeld verhaal achter zit. Dit is waar Trump in gelooft. En voor Trump was er gewoon nooit een andere optie. Dit is wat hij wil. En ik denk dat dat past binnen Trumps filosofie. Hij heeft het altijd over onderhandelen en deals maken. Daar is hij zo goed in. Maar als je kijkt naar wat hij in de praktijk doet, hij onderhandelt heel vaak niet. Hij legt op. Zoals hij over Canada praat. Hè, dat was eigenlijk een variant van you don't have the cards. Jullie hebben ons nodig en wij jullie niet. Dus luister gewoon naar wat ik zeg. Hij onderhandelt gewoon niet. En als je niet wil onderhandelen, dan kom je dus met drukmiddelen. En dat is denk ik wat Trump doet. Ja. Wat denk jij?
14: Nou, ik denk terug aan, klinkt een beetje gek, aan Bush 2. Toen hij net aan de macht was in 2000 of daaromtrent, heeft hij ook een heffingswet ingevoerd. En dat ging toen om staal en aluminium. Dat is ook zo'n onderwerp dat altijd maar weer terugkomt. En die sancties die waren stevig, ook tegen Nederland toen. En tegen een heleboel andere landen. En dat heeft hij ongeveer, en die zijn ook ingesteld en ook toegepast. En toen begon de Amerikaanse industrie te piepen. Bijvoorbeeld de auto-industrie. Want die zei, ja, maar het materiaal of het aluminium, dat wordt gebogen, bijvoorbeeld bij Tata Steel in Nederland, dat kan niemand. En we hebben dat spul wel nodig. Dat is een specialisme dat ze daar hebben ontwikkeld. Maar er waren allerlei bezwaren. En uiteindelijk zijn die maatregelen weer opgeheven door Bush. Omdat hij toegaf van ik leg dit af. En nog verder terug was er ook een episode toen er kwestie was met China onder de regering Clinton, ook weer even uit mijn hoofd. Er waren ook sancties en nog meer sancties en nog meer sancties. Op een bepaald moment heeft Clinton zelf gezegd, we moeten hiermee stoppen, want wij hebben China harder nodig dan China ons. Dus, en toen heeft Clinton zelf gezegd, wij kunnen dit beleid niet voortzetten. En ik denk steeds aan deze dingen, want gesteld dat het wel lukt en wel een tijdje beklijft, dan nog denk ik dat Trump zelf, of de regering Trump zelf, tot de conclusie komt dat je al die hoogbelaste artikelen, die heb je nodig. En het leidt uiteindelijk alleen maar tot inflatie en prijsverhogingen. Het kan niet anders dan dat dat gebeurt.
2: Ja, en ik denk ook steeds, Trumps filosofie is ook eigenlijk, ik zet iedereen onder druk, zodat uiteindelijk die fabrieken terugkomen naar Amerika, Amerikaanse banen. En dan vraag ik me ten eerste af, wil iedereen nog in een fabriek werken? Nou, ik denk het niet. En ten tweede denk ik, dit zijn lange termijn dingen. Voordat je dat voor elkaar heeft wat Trump wil, dan zijn we zoveel verder. En ondertussen is dit een verkiezingsjaar, toch? Dit is, blijft een groot risico voor Trump, die importheffingen en inflatie.
14: Ja, ik vind het wel een mooie opmerking, hoor. Wil Amerika wel weer staal maken? De Steel Belt, die nou de Rust Belt heet, in Pennsylvania, ga ze maar door. Willen die mensen eigenlijk nog wel staalfabrieken? Ik betwijfel het zeer.
2: Ja, je hebt nu hele andere Silicon Belt. Het gaat hele andere AI Belt. Ze zijn hele andere kanten op aan het gaan. De wereld ook. Dit is ook een beeld, wereldbeeld wat eigenlijk van jaren terug is, toch?
14: Ja. Ja, en de Financial Times schrijft dan ook terecht, denk ik, dat achter de schermen adviseurs aan Trump vertellen dat hij beter kan zorgen voor stabiliteit in de relatie met de handelspartners. Zijn dat roependen in de woestijn? Of trekt Trump toch zijn eigen lijn? Of luistert hij af en toe ook wel eens naar zoiets?
2: Ja, heel af en toe luistert hij wel eens. Maar die Jameson Greer, dat is volgens mij iemand waar hij echt naar luistert. En ook Peter Navarro, andere mensen die juist vol hierop zitten. Dit is zijn onderwerp, dit is hoe hij het wil doen. Dus ik denk inderdaad toch roepende in de woestijn, Bernard. Ja. Wat denk jij?
14: Ik denk dat je gelijk hebt, want het geldt ook op allerlei andere onderwerpen. En ik denk steeds maar aan de methode, we hebben het er vaak over gehad. Steve Bannon, je hebt zelf in jouw boek daar een heel hoofdstuk aan gewijd, die Trump heeft geleerd, ga op een standpunt zitten en laat het nooit meer los.
2: Ja.
14: En dat doet hij nog steeds. En Roy Cohn, de andere icoon waar hij zijn opleiding van heeft gehad, hè, die dubieuze
2: advocaat.
14: Ja. Dubieuze advocaat, zal ik maar zeggen. Die zei dat ook. Hè. Je had een aantal principes waarvan dit er één was. Kies een onderwerp, trek je niets aan van je vijanden en ga gewoon door. Uiteindelijk win je. Nou, we zullen zien.
2: Ja.
14: Over winnen gesproken, Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
2: Ja.
14: Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Dan kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
2: Ja, en ben je zover gekomen in de podcast, dan zou ik zeggen, abonneer je ook eventjes. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan staat die elke week zomaar bij je op je telefoon of waar je ook podcast luistert. Is handig en ben je altijd op de hoogte. Iemand die al iets heeft ingesproken, dus die ongetwijfeld ook al geabonneerd is, is Thomas.
17: In Amerika heerst een duidelijke claimcultuur. Er worden hele grote bedragen, tot wel miljarden per jaar, uitgekeerd aan mensen die een claim indienen. Hoe kan het dan zijn dat de innovatiecultuur daardoor niet wordt vermoord? Ik bedoel, neem nou bijvoorbeeld de zelfrijdende auto, die rijdt daar al ruimschoots.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, travel

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Of de oorzaak, bijvoorbeeld een fabrikagefout in een auto, dan kun je bij wijze van spreken gaan adverteren of een oproep doen via sociale media om te kijken dat je zoveel mogelijk mensen bij elkaar krijgt die datzelfde hebben meegemaakt. Dat heet dan een klas, hè? En die klas die kan samen een rechtszaak beginnen. Dat heet een class action suit. En daar gaan miljarden in om vaak. Dus als er een uitspraak wordt gedaan, als bij wijze van spreken één van die mensen wint en ook een schadevergoeding krijgt, dan kun je dat vermenigvuldigen met alle duizenden die aan die class action hebben deelgenomen. Dus dat is inderdaad een claimcultuur. Maar je moet wel echt met een zaak komen. Hoor. Je kan het niet zomaar verzinnen. Maar ik vind het een goede vraag en ook leerzaam. En nogmaals, het begint nu in Nederland ook een beetje door te dringen. En we hebben ook, ook het hele idee van schadevergoeding. Dat is in het Nederlandse recht ook tamelijk nieuw. En dat begint ook steeds meer voet aan bodem te krijgen.
5: Hey, en als ik hem nou eens omdraai, hè, zou je ook kunnen zeggen dat die claimcultuur dat die juist innovatie mogelijk maakt? Ja. Want het is juist door dit soort dingen dat er ook getest kan worden. Ja. En dat die bedrijven toch een beetje... Ja?
4: Ik herinner me een fantastisch verhaal, nou je het zo zegt. Ik heb ooit een keer een interview gedaan met een meneer, die heette geloof ik Stanley Wesley, maar ik weet niet helemaal zeker. Die was advocaat in Ohio. En dat was die deed alleen maar claims. En die werd de Master of Disaster genoemd. Dat was zijn bijnaam.
5: Ja. Fantastisch.
4: Ja, daarom ben ik toen naar hem toe gegaan. Overigens voor de krant waar jij nou voor werkt, het Algemeen Dagblad. Daar heb ik hem toe voor geïnterviewd. En die deed dit soort zaken. En die had één zaak gedaan. Die schiet me nu plotseling te binnen. Er was een brand geweest in een hotel in Las Vegas, in het MGM Hotel. En het was helemaal uitgebrand. En er waren heel veel mensen omgekomen, er waren heel veel gewonden. Daar is toen een schadevergoedingsregeling getroffen. En toen dat allemaal klaar was, is deze man opnieuw een proces begonnen met als inzet: jullie hadden het kunnen voorkomen. En wat is daar uitgekomen, Jan? De sprinkler. Dat is de oorsprong geweest van de sprinkler. Nou, die vind je tegenwoordig in elke hotelkamer in de hele wereld en ook elders. En dat kwam daardoor. Dus ja, het kan innovatie in de hand werken.
5: Ah, mooi verhaal. De Master of Disaster. Master of Disaster,
4: ja. Geweldig, hè?
5: Ja. Hey, door naar Arno. Die zegt, op YouTube zie ik regelmatig fragmenten voorbij komen van hoorzittingen in het Huis van Afgevaardigden. Er waren er deze week ook weer een paar. Mijn indruk is dat deze hearings vooral gebruikt worden om soundbites en gacha-punten mee te scoren, als dat goed Nederlands is. Ja, gacha, denk ik. Gotcha. Maar wat is eigenlijk officieel het doel van deze hoorzittingen? Wie kunnen er opgeroepen worden en heeft het ook consequenties voor de gehoorden?
4: Ook weer een hele goeie.
5: Ja.
4: Uiteraard is het doel van hoorzittingen om het duidelijk te krijgen, net als bij een rechtszaak, het zijn getuigen in een rechtszaak. Zo moet je het zien, hoe iets in elkaar zit. He, dus je roept mensen op, je roept bijvoorbeeld de minister van Defensie op om uit te leggen hoe het nou eigenlijk gaat met de oorlog in Iran. He, dat is een hoorzitting.
5: Informatie
4: wil je hebben. Maar ik heb ooit een keer een advies mogen uitbrengen aan iemand van het ministerie van Rijkswaterstaat. En dat was na Katrina, die enorme orkaan in Louisiana.
5: Ja,
4: en die was opgeroepen, die was gevraagd om te komen getuigen bij een hoorzitting over de veiligheid. En als Nederlander wist hij daar toch alles van. Hij was ingenieur. En
5: de dijken natuurlijk.
4: De dijken, ja. Uitleggen van hoe komt het nou dat het bij jullie niet zo is.
5: Ja.
4: En ik heb hem toen voorbereid erop. Ik heb gezegd, je moet goed opletten. Want de mensen die jou vragen gaan stellen, die gaan helemaal geen vragen stellen. Die gaan bevestiging bij jou zoeken voor hun standpunt. Vindt u ook niet dat de Amerikaanse regering dit waardeloos heeft aangepakt? Die vraag krijg je. En jouw antwoord moet dan zijn, daar ga ik niet over, maar ik zal je wel vertellen hoe wij het doen. Hè?
5: Ja.
4: Dus dat was ontzettend leuk om dat te doen.

0: En die zei trouwens nog iets wat ik ook nooit heb vergeten. Want hij zegt, ja, wij worden altijd voorgesteld als de meesters op dit gebied. Maar in 1953 moest eerst heel Zeeland onderlopen voordat we aan het Deltaplan zijn begonnen. Terwijl we al een eeuw of twee wisten dat het ooit kon gebeuren. Dus zo geniaal zijn we ook niet. Maar in ieder geval, het is een hele leuke vraag. Ja.
1: Ja, heel goed. Ja, het is voor de bühne ook veel. Hè. Het is, en ook CEO's, gewone burgers, iedereen kan worden opgeroepen. Je moet de waarheid vertellen.
0: Ja, ja. En eerlijk, we vertellen het nu een beetje, weet ik veel, frivol, zal ik maar zeggen. Maar het is ook een heel nuttig middel dat het parlement dezelfde middelen heeft als een rechtbank. Om te zeggen, we willen gewoon van eerst betrokkenen onder ede horen hoe de zaak in elkaar zit, zodat we een oordeel kunnen vormen over het beleid dat we voeren. Het uitgangspunt vind ik in een democratie heel mooi.
1: Ja, precies. Dus en het is ook een gedeelde frustratie, zeg maar, van mij, Arno, dat het dus inderdaad heel vaak gewoon een toneelstuk is en dat het niet meer om die informatie gaat. Dus ook op dat punt goede vraag. Edwin nog even snel. Die zei van, ik luister bijna altijd met genoegen naar jullie podcast. Nou, dat is dan, we proberen dat altijd dan te maken. Maar hij zegt van, ik hoor jullie praten over de rust tussen aanhalingstekens die Trump heeft gebracht in Washington. En ik vat het eventjes samen. Hij hoort eigenlijk van ons vooral hoe veilig het is in Washington D.C. dankzij de National Guard. Maar hij hoort van vrienden in een buitenwijk juist dat het daar veel onveiliger is geworden. En daar wil ik toch even wat over zeggen. Want ik herken me eigenlijk niet helemaal in hoe Edwin neerzet hoe wij daarover praten.
0: Dat hebben we ook niet gezegd, Jan. Nou. Jij hebt heel goed beschreven, op straat lopend, hoe dat nou zat met die National Guard. En dat was, zoals ik het me herinner, jij vertelde het verhaal, dat die mensen eigenlijk liepen op plekken waar helemaal geen extra beveiliging nodig is. Gewoon in het centrum van de stad of in een park of zo, waar niks aan de hand is. Terwijl in de wijken waar het moeilijk is, daar kwamen ze niet.
1: Precies, dus en dat is eigenlijk nog steeds zo.
0: Precies, dus dat bevestigt het verhaal wel, maar wel op een andere manier, als ik het zo even mag zeggen, Edwin.
1: Ja, dus Edwin, jouw vrienden, dat beeld herken ik wel. En ook bij mij in de buurt, waar het echt niet onveilig is, daar zijn ze nog steeds. En ze blijven tot de inauguratie hier. Het kost ook wat geld. Maar Trump die vindt dus nog steeds dat het wel helpt. Maar ik zie inderdaad ook geen verschil qua veiligheid hier. Nou, zullen we hem daarmee afronden dan, Bernard?
0: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika-podcast koffiebeker.
1: Ja, ik heb wat kandidaten voorbij gekomen, horen komen. Bernard, jij ook?
0: Jazeker.
1: Dat wordt weer spannend.
0: Wanneer komt de jury weer bijeen, namelijk Jan Postma?
1: Ja, ik denk over twee weken.
0: Tegenwoordig overleg je ook met Luc, hè, geloof ik.
1: Ja, dus zeker. Het gaat naar democratie. Ik moet een beetje oppassen.
0: Oké. Okay.
1: Hey, tot
0: volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Je luistert naar BNR Nieuwsradio.
1: Wil je meer muziek horen?
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
0: Your business.
1: Our beats. Business Beats.
0: Naast Nieuwsradio kun je ook naar Muziekradio luisteren.
2: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
2: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: I like soul with a capital S.
0: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: De Nationale Autoshow.
10: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
10: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
12: Het kwartje valt nu pas.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 180 kilometer file in totaal. Dus dat betekent dat we best een drukke zaterdagmiddagspits hebben tijdens de vakantieperiode. Wat er opvalt is de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam is de rechterreis ook dicht. Er ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechterreis ook dicht met een vertraging van 20 minuten. En een kwartier op onthoud heb je nog ten slotte op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen, er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is vrij. En de vertraging, zoals gezegd, nog een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïense drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest, waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zet een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelst in de training. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
12: Hartelijk vrijdag. Het lijkt herfst, maar het is toch echt vrijdag 24 juli. De dag dat Intel het zonnetje in huis is. Het komt met prachtige resultaten.
17: Sales in the data center segment soaring 59% last quarter.
12: De totale omzet van Intel stijgt met 25%. En dat is de grootste kwartaalgroei die ze bij Intel in 15 jaar hebben gezien.
18: Hebben we het ook over dwangarbeid.
19: These new tariffs are being imposed under section 301 of the Trade Act of 1974 and impose duties of 10 to 12.5% on 60 economies around the world over what the US describes as forced labor practices.
20: Weer haalt president Trump uit met heffingen. We kijken of dat jou gaat raken. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook trouwens. En dat doen we met Bob Homan van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
21: Dankjewel.
12: Goed dat je er bent, Bob. En laten we dan gelijk beginnen met een midcapbedrijf met ingenieursbureau Arcadis. Dat is namelijk ineens een overnameprooi geworden. Persbureau Reuters meldt dat er meerdere partijen achter het Nederlandse bedrijf aanzitten. Ze gaan om investeringsmaatschappijen, maar ook om een Canadese concurrent, WSP Global. En Arcadis bevestigt dat laatste. De Canadezen hebben zelfs twee keer een bod uitgebracht. Het eerste heeft Arcadis netjes afgewezen. Het tweede zijn ze aan het bestuderen, zeggen ze nu. Het eerste bod was trouwens €48,50 per aandeel. Dat is nu verhoogd naar €51,50. Nou, gisteren ging de beurskoers van Arcadis al flink omhoog op het gerucht. Vandaag kreeg het aandeel weer vleugels. Maar ik moet nog wel zeggen, het is nog wel ver verwijderd van dat bod van de Canadezen. Vraag is alleen of het die partij ook echt lukt om Arcadis te kopen. Volgens het FD is een kleine 20% van die aandelen namelijk in handen van een stichting. Eentje met het doel om, en dan komt-ie, de continuïteit van Arcadis te bevorderen en de belangen van Arcadis wereldwijd te behartigen. Vraag is of ze ermee akkoord gaan dus dat Arcadis niet meer zelfstandig is. Wat denk jij, Bob? Wordt Arcadis gekocht?
21: Ja, dat is altijd een hele moeilijke vraag. Het is een, nou ja, laten we beginnen met het bod. 51,5, wat is het, ruim 30% boven de beurskoers van een paar dagen geleden. Ja. Lijkt me heel reëel. Hè? Een heel reële premie. Ook dat bedrijf, WSP, past eigenlijk supergoed bij Arcadis. Het is, wat zal het zijn, een keer of 4-5 zo groot. Dus het is voor hen te behappen. Dus ja, vanuit die kant lijkt het te doen. Je hebt natuurlijk nog wel de mededingingsautoriteiten. Nou, denk ik dat op dit gebied, die wat minder heftig zijn dan bijvoorbeeld op telecomgebied, dus dat is volgens mij ook wel te doen. Dan blijft er over willen het management en die stichting van Arcadis het. En volgens mij gaf het management al aan van ja, bij dat eerste bod, ja, we maken ons ook zorgen om het personeel en dergelijke. Dus nou ja, als daar goede overeenkomsten voor worden geregeld, ja, dan vind ik het zeker niet ondenkbaar. En met al deze belangstellingen, van met een reëel bod en nog andere partijen die ook belangstellingen hebben, zal het nog best wel moeilijk zijn om helemaal niet te reageren.
20: Door naar een AEX-aandeel waar we het eigenlijk bijna nooit over hebben, namelijk WDP. De Belgische gigant in logistiek vastgoed gaat fuseren met zijn Franse sectorgenoot Argan. Samen vertegenwoordigen ze een waarde van €13 miljard... en zijn ze actief in 8 landen. De fusie maakt WDP in één klap een van de grootste logistieke vastgoedpartijen in Europa. Nou, beleggers in Argan ontvangen ruim €79 per aandeel, een premie van 21%, en de fusie moet begin volgend jaar rond zijn.
12: Heb ik minder goed nieuws, want we gaan door naar het leed dat Volkswagen heet. Al wekenlang gaat het over de problemen bij de Duitse autobouwer. Er wordt gesproken over een massa-ontslag, over het sluiten van fabrieken, afschalen van productie. Want, zegt de topman van Volkswagen, het gaat financieel niet goed. Nou, hij heeft niks te veel gezegd, want vandaag kwamen de kwartaalcijfers en die zien er inderdaad niet best uit.
22: It's gone kind of from bad to worse. This was supposed to be an earnings release where you actually look back in the second quarter and you say actually there's nothing to see here. Things are relatively stable. We're going to give you some more detail on the guidance going forward. And of course the restructuring plan and the cost cutting plan.
12: Maar dat alles ziet er dus niet goed uit. De winst klapt met 33% in elkaar en dat komt grofweg door twee dingen. Eén, Volkswagen moest een 500 miljoen afschrijven omdat ze stoppen met het produceren van een model in de VS. En twee, het verkoopt auto's met mindere marges. Nou, Volkswagen trekt die negatieve lijn nog even letjes door, want ze verlagen ook de verwachtingen voor de rest van het jaar. Er komt een omzetwaarschuwing aan. Ze denken namelijk dat de omzet gelijk blijft of daalt met 3%. Dat is pijnlijk, want eerder dachten ze nog aan een omzetgroei van 3%. Conclusie, Volkswagen moet echt gaan ingrijpen. Ben je het daarmee eens?
21: Ja, net als volgens mij elke andere Europese autofabrikant. Ik zou zeggen, kijk naar buiten, ik zie hier de weg.
12: Ik zie geen Volkswagen.
21: Ik zie geen Volkswagen, maar ik zie wel een aantal Chinese auto's.
12: Ja.
21: En dat gaat zo hard. Dus als je je omzet gelijk weet te houden met al die import van elektrische auto's, met name uit Azië. Ja, ik zou het knap vinden. Dus Ik denk dat er verder afgeschaald zou moeten worden bij al die bedrijven. En dat doet pijn.
20: Maar in welke vorm dan? Want ze hebben al ingegrepen in de kosten. Ze produceren al efficiënter. En er gaan tienduizenden mensen uit. Ja, aan welke knoppen kun je dan nog draaien?
21: Nou ja, vooral dat... dat is heel zuur. Maar vooral dat laatste, denk ik. Er worden nu nog een hoop benzine en... in mindere mate dieselauto's gemaakt, ook wel door Volkswagen. Ja, daar zit ook meer arbeid in dan in die elektrische auto's. Dus ja, dat gaat gewoon door. Al houden ze de omzet op peil en verschuif je naar elektrisch.
20: Ja, dus dat gerucht dat er gaan 100.000 tot 130.000 mensen uit... is nog niet officieel bevestigd, maar dat zie jij dus wel gebeuren.
21: Ja, en is het niet nu, dan is het geleidelijk over de komende jaren.
20: Wil ik het nog even hebben over een spaghetti-kanon?
1: Even iets heel anders.
20: Ja, ik wou zeggen, dan hoor ik je denken, hè, wat? Nou, laat me je dat even uitleggen. Beleggingsfondsen zijn hard op weg om dit jaar een record aantal ETF's te lanceren. Dit jaar verschenen er al meer dan 1000 nieuwe op de markt. En ter vergelijking, 2025 was al een recordjaar met 1150 nieuwe ETF's in het hele jaar. Nou, analisten spreken dus van een spaghetti-kanon-aanpak. Daar had ik dan nog nooit van gehoord. Je schiet met spaghetti in de vorm van ETF's tegen de muur en je hoopt dat er iets blijft plakken. Daarin spant Corgi Funds de kroon. Die start-up bestaat sinds vorig jaar december. Lanceerde al 190 ETF's sindsdien en heeft een aanvraag voor nog eens 360 fondsen ingediend. Daardoor zou Corgi Funds meer ETF's op de markt hebben dan BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Qua producten moet je niet alleen denken aan de populaire hefboom, crypto of geheugenchip ETF's. Nee, Corgi beheert bijvoorbeeld de War Machines ETF of de Buy Now Pay Later ETF of mijn persoonlijke favoriet, de Coffee and Energy Drinks ETF.
1: Hebben we nog nieuws uit Duitsland? Jij hebt nog een update over Commerzbank, Tonne?
20: Ja, zeker weten. Die hijsen de witte vlag in de overnamestrijd met UniCredit. Bijna de helft van de aandelen Commerzbank zijn in handen van die Italiaanse bank. En nu wil de Duitse bank toch in gesprek met hen. Ah. Het lijkt er dus op dat we eindelijk richting het einde van die overnamesoop gaan.
1: We hebben het zo meteen over shortsellers. Die willen de beurskoers van SpaceX weer terug op aarde brengen.
20: En we hebben het over Trumps en heffingen. Weer een nieuwe ronde, weer ruzie met bondgenoten. Maar gaat ze dan nu ook echt pijn doen?
1: Eerst naar de kwartaalcijfers van Intel. Wat een kwartaalcijfers zijn dat. De chipmaker ziet de omzet met 25% groeien. Dat is de sterkste kwartaalgroei die ze sinds 2011 gezien hebben. De vraag is nog steeds groter dan ze aankunnen. Maar vorig kwartaal lieten ze geld liggen. Dat is nu niet meer het geval.
3: So the situation is still that demand is growing faster than supply. But supply is still growing. And like the massive outperformance, even at the low end of the sales forecast for this quarter, right? You're beating consensus. So the market is a situation where CPU specifically is taking off for Intel. A lot of their top line performance is answered by that. And in the quarter gone, you know, that unit's growing 59%, double what the rest of the business is growing at.
20: Ja, CPU's, de centrale processor van je computer. Die dingen verkopen dus heel erg goed bij Intel. Eerst waren het de GPU's van Nvidia die hard nodig waren voor het trainen van AI. Maar nu moet kunstmatige intelligentie vooral taken uitvoeren. En daar zijn die CPU's dus hard voor nodig.
1: Ja, maar ook Intel laat beleggers schrikken. Van de week waren het al Alphabet en Tesla. Die zeiden dat ze heel veel meer willen investeren. Dat viel niet lekker bij aandeelhouders. Dat lijkt nu bij Intel ook het geval. Dit jaar gaan ze meer uitgeven. In totaal 20 miljard. En die uitgaven, zeggen ze, moeten volgend jaar nog verder stijgen. Maar laten we eerst even kijken, Bob, naar vorig kwartaal. De omzet ging met maar liefst een kwart omhoog. Waar hebben ze bij Intel die enorme groei aan te danken?
21: Nou ja, ik vind het niet heel indrukwekkend.
1: Oh, je vindt het niet indrukwekkend?
21: Nee, want ik denk dat er andere chipfabrikanten zijn, naar Micron en dergelijke, waar de omzet 100% omhoog gaat. En het is de omzet, hè, niet de afzet. Het is dat die CPU's, GPU's, die zijn gewoon een stuk duurder geworden. De afzet is eigenlijk amper gestegen. Dus het is niet te danken aan volume, maar voor een groot deel aan prijs. Dus ik vind het bij Intel...
1: Je vindt het eigenlijk een tegenvaller dus.
21: Ik verwacht al niet zo heel veel. Ik denk dat in mijn ogen de koers misschien ook wel een beetje opgeblazen is. Trump is erin gestapt. Mm-hmm. Of althans
1: de Amerikaanse regering.
21: Amerikaanse overheid. En de verwachtingen zijn hoog vanwege de investeringen. Maar ze moeten nog maar klanten vinden. Hè. Ze hebben er wel een paar toezeggingen van bijvoorbeeld SpaceX. Nou ja. Weet je ook niet zeker of die ooit afneemt. Dus ja, ik vind het best wel wankel.
1: Nou, ze werden geholpen inderdaad door die Trump-regering. Dat nam het belang, hielp het bedrijf aan klanten. Maar ze zijn dus nog niet helemaal terug wat jou betreft.
21: Kijk, er werd winst gemaakt. Hè, hangt van je boekhouding af. Want als je de investeringen er flink afhaalt, komt er een flink verlies uit. Hè. Maar goed, in principe is het zo, wat je nu investeert, daar ga je later op wel geld mee verdienen. Maar ik vind ze wel heel laat in de cyclus. Hè. Je hebt heel veel andere chipfabrikanten die al heel grote fabrieken hebben staan, die ook wel investeren, maar waar het risico een stuk kleiner is, omdat ze al echt omzetgroei laten zien. Intel moet die klanten nog maar zien te vinden.
1: Ja, kunnen ze deze groei volhouden wat jou betreft?
21: Als we klanten vinden wel. Ja, de investeringen zijn groot genoeg. Dus dan gaat de groei, als je klanten vindt, vanzelf. Nou is die cyclus denk ik in halfgeleiders nog niet afgelopen. Maar goed, je ziet dat de markt her en der wel twijfelt. Wat dat betreft vind ik misschien optimistischer. Maar zou ik mijn geld liever in degene die het al bewezen hebben. Neem Samsung, Micron, TSMC. Dan in Intel investeren.
20: Ja, en als je naar de cijfers van Intel kijkt, dan kijk je natuurlijk naar de chips die ze zelf maken en verkopen. Maar ook naar de chips die ze maken voor een ander. De foundry afdeling. Nou, die liep volgens mij best aardig afgelopen kwartaal. Is dat lek nu boven, denk je?
21: Nou ja, dat is ook een kwestie van hogere prijzen. En dan denk ik dat TSMC een veel betere foundry heeft. Maar goed, er is veel vraag. Dus als die vraag continueert, is er absoluut ruimte voor ze. Maar dat is dus de vraag. Zijn semiconductors nog steeds cyclisch zoals ze dat altijd geweest zijn? Of is die vraag echt structureel hoog? Ik denk dat het een combinatie is. Die structurele groei gaat wel door. Maar er gaat toch nog steeds een cyclus doorheen, waarbij je volgens mij in de cyclus het hoogtepunt wel een beetje nader.
20: Intel heeft ook veel toezeggingen ontvangen. Nou, je zei het net al, Elon Musk zou daar de chips willen laten maken. Volgens Trump heeft ook Apple er interesse in. Nou, zo zijn er nog wel meer hyperscalers. Is dat iets waar je op de lange termijn als belegger aan vast kunt houden? Of is dat gewoon nog te troebel allemaal?
21: Nou ja, wat je ziet in die chipwereld is toezeggingen. Nou, kijk naar ASML in het verleden. Die worden uiteindelijk ook wel waargemaakt. Alleen, als er dan even tegen zit conjunctureel, is het wel zo van, nou, dat stellen we een kwartaal uit. Ja. Dus het kan best wat langer duren. En als je nu kijkt naar de koers van Intel, je betaalt volgens mij voor die gecorrigeerde winst, wat is het, 65 keer de winst, zit er wel heel veel toekomstideeën in.
1: Jij zei het net al, Donne, die CPU's die doen het goed. Komt vooral dus door die datacenters. Kan dat nog meer worden als ze aan China mogen gaan leveren? Hebben ze ook hun grote aandeelhouder Trump voor nodig, denk ik, qua toestemming?
21: Ja, dat is misschien nu wat makkelijker, hè, vanwege dat belang wat de Amerikaanse overheid heeft. Ja, natuurlijk gaat dat helpen. Ja, absoluut.
1: Bezi verdient veel geld met het verpakken van chips, oftewel dat advanced packaging. Iets waar Intel nu ook een vastlijst aan bestellingen van heeft ontvangen. Hoe vervelend wordt dat voor Bezi, denk jij?
21: Nou, dat is denk ik heel gunstig voor Bezi. Want Bezi levert de machines om dat voor elkaar te krijgen. Dus die zitten iets verderop in de waardeketen.
1: Maar wij dachten dat het misschien juist een nadeel zou kunnen zijn voor Bezi, maar Bezi kan hier dus juist bij winnen.
21: Ik zou zeggen van wel, ja.
20: En dan onderaan de streep, hè, want ik bedoel, we hebben het natuurlijk over de omzetcijfers, maar ze noteerden toch gewoon een flinke verlies. Is dat nou iets wat je moet zien als een eenmalige tegenvaller, of is die situatie misschien toch iets minder rooskleurig dan men doet schetsen?
21: Nee, dat is denk ik wel. Ja, dat hangt helemaal samen met die grote investeringen. Dus ja, dat zou je moeten terugverdienen, als alles goed gaat.
20: Maar ik hoor jou nog niet heel veel vertrouwen uitspreken.
21: Ik ben ook niet overtuigd, nee.
20: Nee, en want hoe kijkt Intel naar de rest van het jaar? Zijn zij positiever dan dat jij bent dan?
21: Ja, ze zijn wat positiever dan ik ben, ja.
4: BNR Beurs.
1: Kijk of jij positief bent over het volgende. We gaan door naar Trumps heffingen.
5: Deze week vervallen de importheffingen van 10% die Trump heeft opgelegd aan tientallen landen. En dus moet de regering op zoek naar nieuwe manieren.
1: En dat doet de Amerikaanse regering op basis van een wet uit de jaren 70. Jawel, nu de tijdelijke heffingen van 10% zijn afgelopen, gooit het Witte Huis het over een hele andere boeg. Er komen heffingen van 10 en van 12,5%. Dit keer onder het mom van de bestrijding van dwangarbeid en oneerlijke concurrentie. Volgens het Witte Huis doen de getroffen landen namelijk onvoldoende om de import van goederen die met dwangarbeid zijn geproduceerd tegen te gaan.
6: Om te zoeken naar een wettelijke basis. En die mogelijkheden die raken nu al snel uitgeput. Dit is er één van.
1: Zegt hoogleraar internationale economie Steven Brakman. Maar, zegt Brakman, er zit toch wel iets positiefs aan dit alles.
6: Bij al dit gedoe en al die chaos die Trump creëert, is dat hij blijkbaar toch zoekt naar een wettelijke basis. Dus ook de regering Trump realiseert zich dat de president niet zomaar alles kan doen, maar dat er toch een wettelijke grondslag moet zijn om iets te doen. En in dit geval gaat het dan over die invoertarieven.
1: Ja, Pop, ben je ook gerustgesteld dat de Trump-regering toch teruggrijpt op een 50 jaar oude handelswet?
21: Nee, eigenlijk niet. Want inderdaad, als je naar iets gaat zoeken wat volgens mij totaal irreëel is. Hè? Als je Amerika bent en je gaat anderen terechtwijzen op arbeidsomstandigheden. Natuurlijk, met een paar landen kun je zeggen in Amerika is het beter geregeld. Maar met een hele hoop landen die aangewezen worden, is het denk ik beter geregeld met arbeidsrecht dan in Amerika. Dus ja, ik vind het echt gezocht. Dus of dat nou een vooruitgang. Ja goed, men probeert zich aan de wet te houden, maar buigt die wel zo naar zich toe dat het eigenlijk ook een wassen neus is. Dus nee.
1: Wat maak je van die nieuwe ronde van heffingen? Gaan die landen en gaan die Europa ook echt pijn doen?
21: Nee, dat is het goede nieuws, denk ik. Die heffingen vervangen de 10% heffingen die volgens mij vandaag zouden aflopen.
1: Ja, klopt.
21: Dus ja, er komen nieuwe heffingen van 10-12,5%. Europa zit al op 15, hè, wat uitonderhandeld is. Dus ja, dit is voor Europa een continuatie van hoe het is. Ik denk wel voor een paar landen, hè, Canada, Brazilië. Uit een soort wraak hogere tarieven worden neergezet. Die zullen er misschien wat meer last van hebben. Alhoewel ik denk ook in het Braziliaanse geval, hè, met koffie en dergelijke. Degene die getroffen wordt is de Amerikaanse consument. Dus ik vraag me af ook hoe houdbaar dat is.
1: Dan gaat hij het uiteindelijk als een boemerang in zijn eigen gezicht terugkrijgen. Als de prijzen daar gaan stijgen, dan gaat hij dat bij de stembus weer merken,
21: ja,
1: toch?
21: Ja, klopt.
1: Maar het is wel positief dat wij er dus eigenlijk beter uitkomen als Europa.
21: Ja, tot nu toe wel, maar let op met Trump. Morgen kan hij weer wat nieuws bedenken, hè, want hij heeft Spanje volgens mij ook nog wel op de korrel.
20: En voor beleggers die luisteren, hoe wordt hun aandeel geraakt?
21: Nauwelijks, of je moet heel specifiek in een Canadees of een Braziliaans bedrijf zitten die er nu echt veel extra last van heeft. Maar voor de rest, en dat zie je ook aan de markt, die negeert dit nieuws volkomen.
20: Ja, en je had het al een beetje over die Amerikaanse economie. Andere aankondiging die Trump deed is een nieuwe enorme aanval op Iran. Groter dan Operation Epic Fury, die aanval van eind februari waar dit alles mee begon. Nou, dat moeten we allemaal nog gaan zien. Wat je wel een beetje kunt concluderen is dat die heffingen er nog wel een tijdje zijn, net als de Iran-oorlog. Kan de Amerikaanse economie die stress nog veel langer aan?
21: Het lijkt van wel. Als ik kijk naar de arbeidsmarktcijfers van gisteren, het aantal werkloosheidsaanvragen, minste sinds 1969. Die economie, ja, op een of andere manier, ik vind het ook best wel knap. Die draait wel door. Ondanks AI, waarvan of misschien wel dankzij AI, maar dan wordt toch ook wel gezegd, gaat arbeidsplaatsen kosten. Je ziet het echt nog niet. Dus die Amerikaanse economie blijft op stoom. Inflatie gaat natuurlijk wel een rol spelen. Misschien niet zozeer economisch, hè, want veel bedrijven kunnen het ook wel doorberekenen. Maar zeker politiek gezien wordt dat wel een ding.
1: Tijd om even terug te blikken. Het was een week vol kwartaalcijfers natuurlijk. En een week met een pessimist. Jamie Dimon, de baas van JP Morgan Chase, gelooft niet meer in beleggen.
7: Long-dated government bonds, would you be a buyer of those?
8: Personally, no. I would not be a buyer.
7: Have you bought any equities recently?
8: No, I have not.
20: Was er ook goed nieuws voor de Londense beurs. Ze verwelkomen de voedingstak van Unilever. Dat gaat fuseren met McCormick. En je kunt daar binnenkort 24 uur per dag in handelen.
10: Planning a new offering called LSE 24. That will operate from 5 p.m. until 7:50 a.m. in London. It's expected to be ready for client testing by the end of this year.
1: Cijfers waren er onder meer ook van Randstad. Na jaren van malaise gaat het daar eindelijk weer goed. Het bedrijf profiteert, jawel, van de oorlog in het Midden-Oosten.
23: Want klanten zeggen nu, geef ons maar wat tijdelijke medewerkers in plaats van permanente medewerkers, zodat we de flexibiliteit houden, zodat wij als klant met die onzekerheid om kunnen gaan.
20: Minder lekker ging het bij KPN.
24: De omzet lag 0,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De verwachting voor de rest van het jaar is ook verlaagd. Nu gaat KPN uit van 0,5%.
1: Was er ook nog Alphabet en Tesla, ook die twee kamen met cijfers en werden beide afgestraft.
25: Google raised their capex forecast to as much as $205 billion this year. That's fueling concerns over the sustainability of the really massive spending on AI. You see the stock there down by nearly 6%.
20: Tesla ging zelfs meer dan 14% omlaag in één dag, de slechtste dag van het jaar.
1: En zeg je Tesla, dan zeg je natuurlijk Elon Musk. En zeg je Elon Musk, dan zeg je tegenwoordig ook SpaceX. Zijn rakettenbedrijf ging met veel bombarie naar Wall Street. De grootste beursgang aller tijden. Maar de glans is wel echt van het aandeel. In de begindagen ging de beurskoers naar meer dan $200 per aandeel. Is inmiddels met 30% gedaald. Ver onder die IPO-prijs van $135 per aandeel. Het schommelt nu rond de $115 per aandeel. En dat is feest voor shortsellers.
26: Coming from Reuters, a short seller's notch $15.5 billion profit as SpaceX shares slide.
1: Maakt allemaal niks uit, Bob, want Elon Musk zegt die shortsellers gaan verliezen. Wat denk jij?
21: Ja, ik vind shortselling ook altijd een heel gevaarlijk spelletje. Want je verlies is in potentie oneindig. Terwijl je maximaal de huidige koers kunt verdienen. Hè? Want die koers kan naar 1000 gaan. Hè? Volgens mij heeft een analist iets van 900 als koersdoel op dit aandeel zitten. Ja. Dus dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk met de shortselling. Maar ik snap wel dat ze dit aandeel ervoor uitkiezen. Hè? Er is veel liquiditeit, dus je kunt het makkelijk lenen. Er komt nog flink wat naar de markt. Hè? Volgens mij komende maand, in augustus, mogen een aantal mensen die vast zaten in het aandeel, komen een nieuwe aandeel op de markt, die mogen verkopen. En die dat misschien ook wel echte gelden willen maken. En als je kijkt naar wat je betaalt, betaal je toch echt wel voor een heel groot stuk fantasie wat nog maar waargemaakt moet worden. Dus ja, ik snap wel dat je zo'n aandeel ervoor uitzoekt, maar ik vind het wel heel gevaarlijk.
1: Wat is de reden dat die koers zo hard naar beneden is gegaan? Is dat omdat beleggers verwachten dat er nog heel veel stukken aankomen, of dat ze nu realiseren, het is toch veel minder waard dan we dachten?
21: Nee, ik denk dat het echt alles te maken heeft met de hyperscalers die ook afgelopen tijd wel afgestraft worden. Van gaan we met kunstmatige intelligentie en al die datacenters, waar een groot deel van de koers van SpaceX gepubliceerd is, op die toekomstige datacenters in space en dergelijke. Mm-hmm. Ja, gaat er echt wel geld mee verdiend worden. Dat is. En er kwam dus dat Chinese verhaal bij, van die kunnen het misschien goedkoper. Dus gaat het wel zoveel geld opbrengen? Ik denk dat de koers zo beïnvloed heeft.
20: Begin augustus komen de kwartaalcijfers van SpaceX. Is dat nou iets wat nog de koers weer een duwtje in de goede richting kan geven?
21: Nou, ik denk het niet. Die koers is echt gebaseerd op de droom van Elon, waar heel veel mensen in geloven, wat er nu uitkomt. Tuurlijk wordt er wat verdiend met die satellieten, hoe heet die dingen?
1: Starlink.
21: Ja. Maar ja, dat is allemaal niet zo spannend. Het is puur het verhaal wat erbij komt over hoe snel die fantasie komt.
20: En als die cijfers op de mat vallen, waar ga jij specifiek naar kijken?
21: Nou ja, volgens mij heeft Elon gezegd dat hij in 2027 datacenters in de ruimte zou willen hebben. Ik ben benieuwd of hij dat volhoudt, of dat het toch misschien voorzichtig 28 gaat worden.
1: En wat mooi dat jij hem net bij zijn voornaam noemt. Dus jij kent hem net wat beter dan wij.
21: Nou, nee.
20: Bijna weekend, maar eerst nog even naar de agenda van volgende week. Het kan een spannende week gaan worden, al helemaal met de afgelopen week in het achterhoofd. Want nu is het aan de rest van de tech-aandelen in de Verenigde Staten om te laten zien wie de baas is. Amazon, Apple, Microsoft en Meta, die zullen met geknepen billen zitten nadat Alphabet en Tesla al werden uitgejouwd voor hun investeringen in AI. Apple is dan wel weer de vreemde eend in de bijt, want daar wordt niet al het geld in die AI over gegooid. Achteroverleunen zit er ook in Amsterdam niet in, want hier gaat het helemaal los met cijfers van chipmachinemaker ASM, Philips, Unilever, NXP en Basic-Fit. Nou, dat is dinsdag. Woensdag moet je in het buitenland zijn voor cijfers van Samsung en Porsche. En ook donderdag zit propvol met resultaten van Magnum, ING, Shell, DSM 4-Munich, UMG, CVC Capital, Air France KLM en bouwbedrijf BAM. Oh, en dan vergeet ik BMW, Stellantis en Adidas nog te noemen. Kortom, genoeg te doen. Zelfs in de zomervakantie.
1: Ja, moet ik echt aan de pak volgende week.
20: Zeker. Hard werken.
1: Donderdag ben ik Dit was de beursdag en gelijk de beursweek. Wij danken Bob Homan van ING Investment Office. En we kunnen jou ook namens de hele redactie een goede vakantie wensen. Want jij gaat op vakantie, hè?
21: Ja, hartelijk dank. Ik reis zondag af naar Berlijn en reis dan verder met de auto. We zien wel waarheen.
1: Superleuk. Ik geef zo wat restaurantstip door voor Berlijn. Mooi stad.
21: Dank je wel.
1: Jaloers.
20: Nou, Bob, daar heel veel plezier. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er weer. Dan in je podcastfeed met Beurs in Zicht. En dat wordt me er eentje, want we gaan het hebben over Apple, Amazon, Microsoft en Meta. Tot dan.
1: Tot zondag.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
5: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïnse drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest, waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zet een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelst in de training. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
11: Onze systemen kraken en de polder staat in de fik. Vorige week hoorde je transitieprofessor Jan Rotmans over de naderende chaos en zijn ingrijpende medische vonnis. Vandaag gaan we nog meer de diepte in. Hoe bewaar je de hoop in een wereld die vastloopt? En wat drijft hem om juist nu nog de barricade op te gaan? Dit is The Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld. Groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een volhoudbare samenleving. Tegenover me zit Jan Rotmans. Een week vliegt voorbij, Jan. Vorige week spraken we uitgebreid over je nieuwe boek Kanteltijd, waarin je ook vertelt over de agressieve vorm van prostaatkanker die zich al 2,5 jaar geleden openbaarde. Vandaag praten we verder. Ik wil graag in dit tweede deel van ons gesprek wat dieper ingaan op jouw persoonlijke drijfveren. En hopelijk snappen we dan iets beter hoe die Jan Rotmans die hier zit zo geworden is. Want iedereen kent je eigenlijk van de laatste 20, 30 jaar.
12: Ja.
11: En er zat nog wat voor. Je zegt vaak dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. Club van Rome kwam in 1972 met Limits to Growth.
12: Ja.
11: Die waarschuwde al. Maar wanneer voelde jij voor het eerst van ja, die economie zoals we die nu hebben, die systemen, is niet goed. Heb jij zo'n punt voor jezelf?
12: Toen ik het rapport las in 1987, het Brundtland-rapport, waarin voor het eerst de term duurzame ontwikkeling wordt genoemd. Toen was ik net begonnen bij het EDVM. En dat boek heeft een enorme invloed op mij gehad. Omdat ik dacht, ja, dit is een doodlopende weg. En toen kwam er langzamerhand milieubeleid en duurzaam beleid in Nederland. En ja, ik zat daar middenin als adviseur. En later kwam ik in contact met de schoonheid van de natuur. En toen raakte dat mijn hart. En dat was bijna een spirituele ervaring.
11: Ja, waar was dat? Want ik weet die voor mezelf ook nog ongeveer allemaal.
12: Dat was bij mij op de Noordpool, toen ik met een expeditie meeging. Ja,
11: dat nou, bij mij was dat meer klimaatpaniek. Ik dacht, oh man, hoe mooi het ook was. Maar ja.
12: Ja, maar het was daar zo verschrikkelijk mooi en zo stil.
11: Ja.
12: Ik ben altijd gewend aan achtergrondlawaai in de stad geboren.
11: Mm.
12: En ik zag de gletsjers daar smelten. Ik liep op dode gletsjers. Dus ik had echt een dubbel gevoel. De stilte en de schoonheid van die natuur ontroerde me. Maar de kwetsbaarheid. Ik dacht, dit mag niet verloren gaan voor mijn kleinkind.
11: Dat had ik precies zo. Ja. En dat jij waarschijnlijk met jouw kennis de schoonheid kon binnenhalen. Maar ook kon zien. Het is een enorm gebied. Maar dat zegt niks. Het is gewoon in al zijn grootsheid ook kwetsbaar.
12: Ja, het gaat daar echt drie keer zo snel als gemiddeld wereldwijd.
11: We zijn alle twee uit 1961. We groeiden op in een tijd. Ik bedoel, helemaal de jaren 60, 70. Vooruitgang betekende meer productie, meer consumptie. Welvaart steeg. De rijkdom werd steeds groter. Misschien wel veel te groot. En op een gegeven moment begon jij daar tegen in te zwemmen. Ja, ja. Dat is bijna niet te doen, want iedereen zat in the sky is the limit.
12: Ja, dat klopt. En kijk, het mooie was, toen ik heel jong was, had ik dat gevoel al, ik moet iets doen.
11: Mm.
12: Ik geloof dat ik 5 of 6 jaar was. Ik kom uit een gezin wat dat helemaal niet heeft. Een mooi, warm, liefdevol gezin.
11: Het is echt familie.
12: Maar niemand had het over de wereld.
11: Nee.
12: En ik hield al spreekbeurten op de lagere school waar kinderen echt van wakker lagen. Dus blijkbaar, misschien had ik het wel van voorgaande levens, maar ik wilde al heel jong professor worden. Dat ben ik geworden. Ik was ooit de jongste toen ik 31 was.
11: Oh ja, dat had ik weer niet. Ja, mooi.
12: En
11: dat is wel heel jong, hè?
12: Dat is heel jong.
11: Hoe kan dat?
12: Ja, kost je een hoop geld, maar nee, dat is gek.
11: Heb je ook wat?
12: Nee, ik ging in één keer door. Afstuderen.
11: Ja, maar dat is toch bijzonder. Want dat gaan niet veel mensen gaan. Die worden dan ook echt professor.
12: Ja.
11: Dan kan je wel een keer een hoogleraarschapje nog een losweken.
12: Nee, ik werd daarvoor gevraagd.
11: Dat is bijzonder.
12: Je kan daar ook niet echt op solliciteren. Je wordt ervoor gevraagd.
11: Ja.
12: Maar ik was toen een beetje de kruif van de wetenschap. Ik deed wel dingen die weinig anderen konden. Ik ben als eerste begonnen met dat integrale klimaatmodel.
11: Mm.
12: Nog steeds wordt dat doorontwikkeld.
11: Dat is er nog.
12: Dat is er nog steeds. Ja. Gebruikt in alle klimaatonderhandelingen. Maar het mooie is, toen dacht ik, ja, dit gaat mis met de aarde en de natuur. Want ja, we kunnen wel naar 5, 6, 7, 8 graden temperatuurstijging gaan. En uiteindelijk hebben we nu, na 40 jaar, zijn we veel bezorgder over het voortbestaan van de mens. Dus ja, de mens vernietigt de natuur.
11: Mm-hmm.
12: En de natuur biedt alles voor de mens wat hij nodig heeft. Dus dat, die omslag zie je nu ook in de klimaatwereld, in de duurzame wereld.
11: Ja,
12: de mens staat nu ter discussie, niet de natuur. Die overleeft wel.
11: Die bedoel, ik zeg heel vaak, dan zitten er alleen kakkerlakken naar de nachtwacht te kijken, maar dat kan die kakkerlakken niks schelen.
12: Dus diep van binnen heb ik twee dingen. Ik voel dat het goed komt, maar ik kan ook iedereen aan de Prozac krijgen binnen 5 minuten.
11: Oh ja.
12: Door alles wat ik weet.
11: Doe dat maar niet.
12: Nee, ik kies voor het eerste.
11: In jouw boek, daar beschrijf jij ook jouw jeugd. En echt een tamelijk, nou ja, bijna irritant slim jochie.
12: Ja.
11: Dat wat echt heel graag wilde laten zien dat hij er was.
12: Ja.
11: Ook, ik herken dat weer, dat hebben homoseksuele kinderen ook vaak. Die willen ook heel goed zijn in dingen, want dat is veilig.
12: Ja.
11: Jij wilde laten zien dat je anders was dan het milieu waar je uitkwam.
12: Ja.
11: Zaten er ook eigenschappen bij die jou later echt in de weg hebben gezeten? Want het was wel veel Jan allemaal.
12: Ja. Nou, ik werd niet gezien.
11: Ja.
12: Thuis niet. Ik had een broer en een zus, ik was de middelste. En mijn moeder zei, die is heel christelijk, geweldig mens. Je bent niks meer of minder dan iemand anders. Ik mocht ook mijn rapport niet altijd laten zien.
11: Nee, dat had ik ook.
12: Dat was zielig voor de, voor de anderen.
11: Oh, wat erg,
12: En als ik het mocht zien, laten zien, dan zei mijn vader, ja, maar ik kan nog geen band plakken. Weet je wel, hij heeft 2 linkerhanden. Dus het was altijd. En daardoor kreeg ik een enorme manifestatie eraan. Was het niet te doen. Maar ik wilde op alle gebieden de beste zijn. Op het gebied van kennis, muziek, sport. Ik ging piano spelen. Ik race door al die boekjes als Bertha. Dus ik zou naar het conservatorium gaan. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar ik was niet te doen. In de klas ook. Ik ging de leraar verbeteren. Ik heb een mail gekregen van mijn oude leraar op de lagere school. Meneer van Noordwijk. Vond ik heel leuk. En die zei ook, ik kan me heugen dat je inderdaad spreekbeurten hield waar iedereen het over het konijntje had. Begon jij over computers en wereldleiders. En dan zei hij, ik weet niet wat helemaal binnen is gekomen. We gaan over tot de orde van de dag. En dan werd ik helemaal wanhopig. En hij zei, je komt met enig dédain kijken naar de medeleerlingen die het allemaal niet begrepen.
11: Ja.
12: En ik was natuurlijk een ergerniswekkend mannetje.
11: Ja, wou ik zeggen, dat is niet per se heel leuk.
12: Nee,
11: ik herken
12: helemaal
11: dat
12: niet. Ik hield ook niet van mezelf. Want nee. Ik dacht, waar komt nou die manifestatiedrang vandaan?
11: Je hebt een lange weg moeten afleggen voor die binnenstroom op gang kwam. Dat
12: ja, maar ik was ook in het werk niet te doen eigenlijk. Ja. Want ik ging zo snel.
11: Maar wilde ook veel.
12: Ik wilde veel te veel. Maar daar ben ik wel trots op. Alleen ik heb altijd teams om me heen gehad. Ja. Maar die gingen dan ook soms de afgrond in. Want ja, ik werkte 80, 90 uur per week. En al die mensen zijn trouwens wel goed terechtgekomen. Die hebben de tijd van hun leven gehad, dat wel. Ja. Maar het was te veel, te snel. Ik was de koploper, die keek achterom en niemand volgde mij.
11: Daar wil ik even bij stilstaan. Want je zit al decennia lang tussen de wetenschappers, politici, activisten, ondernemers. Je bemoeit je met van alles. Zijn er ook mensen onderweg die jou echt geraakt hebben en jou mede hebben veranderd? En ik denk, laten we het toch maar hardop zeggen, Marjan Minnesma is daar een belangrijke in.
12: Ja. Ik had in het begin een directeur, Kees Soeterman, en die wees mij op de spiritualiteit. Maar die ging daar best ver in. Mm. Hij werd ook directeur-generaal milieu. En toen kwam hij met een boek uit, Gaia Sophie, maar dat ging over kabouters en engelen. En toen heeft hij dat op televisie laten zien. Ik zie het nog voor me in een bootje. En die journalist zei, wij zijn niet kabouters. Ja, die zijn ongeveer een meter hoog, zie je ze niet. Ja, dat ligt aan jou dat je ze niet ziet. Nou, dat was gelijk het einde van de
11: carrière. Dat helpt niet.
12: Dus ik dacht, daar moet ik even vandaan blijven. Maar dan krijg je al signalen. Later ook, Klaas van Egmond, ook een bron van inspiratie.
11: Enorm, hè?
12: Ja, ja, die was ook bezig met die zachte kant. Liet ik nog even liggen. Toen kwam ik Marjan tegen, de enige die bleef staan. En samenwerkte met mij. Ik denk, valt die niet om? In het begin wel even, toen ze steeds heen en weer moest reizen van Middenbeemse naar Rotterdam.
11: Oh ja.
12: En ze had eigenlijk een hekel aan Rotterdam, omdat het zo vies en vuil was. Later gingen ze ervan houden. Maar ik zag mezelf. Ik dacht, ja, dat is
11: maar een soort, ook geen exact spiegelbeeld. Want jullie waren ook een soort opposites attract op een manier.
12: Ja, to say the least. We hebben wel wat ruzies gehad.
11: Oh, mooi.
12: Ja.
11: Maar daar hoor je nooit iets over. Maar Jan was altijd bijna gereformeerd recht door zee.
12: Ja, die was heel rechtlijnig.
11: Ah, maar dat vond ik ook zo fijn.
12: Maar die kon ook dwars tegen mij ingaan.
11: Mooi, ja.
12: En er zijn weinig mensen die dat durfden. En we hebben soms ruzies gehad. Ik weet nog wel dat we ergens in een kroeg zaten in Dezennes. En het ging weer over de inhoud.
11: Mm-hmm.
12: Ik had geld binnengehaald. We konden 10 jaar onderzoek doen. We zetten transitiedenken op de kaart. We starten met Urgenda. Nou, en dan kregen we zo ruzie. Ik zei A, zij B. En dan liep ze weg. Gewoon. En we waren nog niet eens aan het voorgerecht begonnen. En ik bellen had helemaal geen zin. En dan.
11: Dan kwam ze niet meer terug.
12: Nee, dan kwam ze ook niet meer terug.
11: Oh, wauw, dat is wel goed, ja.
12: Maar we hebben ook ongelooflijk veel bereikt. En veel. Ik weet nog wel, Marjan deed allemaal dingen tegelijk. En sommige dingen kon ze ook beter dan ik managen.
11: Jij deed ook allemaal dingen tegelijk.
12: Klopt. Dus. Maar ik was echt van de inhoud en strategie. Ja. Maar daar ging ze zich ook mee bemoeien. Dit kan niet waar zijn. Ik weet nog een keer dat we ergens op pad waren. En ze moest boodschappen doen, maar had daarvoor geen tijd. Ze had te bellen. Ze zei, kun je even panties voor mij halen? Ik zeg, panties? Ja, maar wel extra lang. Dus ik kom daar die HEMA binnen, bij de damesafdeling. En ik zeg tegen die vrouw met de rood hoofd, ik moet

0: panties hebben, maar wel voor lange benen. En die kijkt mij aan, een TomTom-T. En die zegt, ja, ik begrijp het wel. Het is zeker een hobby. En ik ben nog nooit zo snel die zaak uitgegaan. We hebben ook ongelooflijk veel gelachen.
1: Zou je nu niet meer doen? Dus zeg ik, ik ben Imker. Ja.
0: Nee, maar ik heb nooit iemand meegemaakt met dezelfde passie en energie.
1: Nou, dat is het. Want je loopt niet voor niks. Als het niet ertoe doet, loop je niet weg.
0: Nee. Dat was het mooie. Als we het eens waren, zoals met Urgenda, dan kon alles. Als we het niet eens waren, dan klapte het. Maar nooit definitief. We hebben tot het laatste contact gehouden. Ja. Want je komt je tweelingzus
1: op een manier kom je die tegen.
0: Ja, en
1: jullie hebben zelf samen heel veel bereikt.
0: Ja.
1: Zullen we even naar het nu springen?
0: Ja.
1: Als je nu naar de wereld kijkt, bedoel, die chaos hebben we vorige week besproken, alle ellende is overal zichtbaar. Wat frustreert jou in de kern op dit moment het meest? Is dat de politiek niet het lef heeft om dingen op zijn minst te benoemen, ook al weet je nog niet hoe je het wil oplossen? Of zit daar ook meer persoonlijke teleurstelling in dat mensen op individuele basis zo lomp met die aarde omgaan? We zouden toch allemaal, als we een stukje opschuiven, al heel snel kunnen verbeteren?
0: Nou, een paar dingen. Hè. Als we het toch hebben over die negatieve emotie. Eén, ik heb dingen onderschat. Dus ik dacht, op een gegeven moment gaan mensen het zien. Dan komt die nieuwe wereld zo snel boven vanuit de onderstroom. Maar dat hardnekkige verzet heb ik ook onderschat. Ik denk, op een gegeven moment gaan de Shells en de Duponts en van deze wereld gaan om. Maar die blijven tot het laatste moment verzet bieden. Tegen beter weten in.
1: Ja.
0: De afbraak gaat nu snel. Kijk bijvoorbeeld naar de haven in Rotterdam. En toch blijven ze vasthouden. Want het gaat om macht en belangen. Ja. Twee, ik krijg nu ook appjes en mailtjes van CEO's die zeggen, help ons, want wij komen er ook niet mee uit. Bijvoorbeeld van netbeheerders. Dat heb ik 20 jaar geleden aanzien komen.
1: Ja.
0: En er waren nogal een paar experts die erop wezen. En dat er dan niet wordt ingegrepen, ik heb ook gezegd, daar moet eigenlijk een parlementaire enquête naar komen.
1: Eigenlijk wel, hè? Want ik bedoel, het is helemaal mijn werk niet, maar ik zat er wel diep in. 10 jaar geleden stond ik bij het 10-jarig bestaan van alle netbeheerders. Zei ik, jullie gaan de komende jaren 55 miljard in de grond stoppen. Ik weet het nog letterlijk in Scheveningen. Jullie hebben geen idee wat je gaat doen. Dat klopt ongeveer wel.
0: Ja. Dus, en dan het oude systeem in stand houden. Want je moet niet alleen die kabels dikker maken.
1: Nee. Ja.
0: Maar je moet zorgen dat we het slimmer gaan doen. Ja. Nou. En het mooie is dat de mensen die er werken bij die netbeheerders, die mailen mij dan ook. Wij hebben gewaarschuwd, maar degenen die verantwoordelijk zijn, zijn allemaal verdwenen. Zijn met pensioen.
1: Ja.
0: Er was één witte raaf, Peter Molengraaf van Alliander, die waarschuwde. En ik kan me nog een meeting herinneren waarin hij opstond en zei, dit gaat mis. En daarna was er een kleine nabespreking tussen een aantal van die CEO's. Die kreeg hij ongelooflijk op zijn donder.
1: Ja.
0: En kwam bijna huilend daaruit. Hij is ook weggegaan. Maar die macht is zo verschrikkelijk taai en hard.
1: Mm.
0: En al die lafheid, al dat gebrek aan moed en lef. Ik kom in die boardrooms en ik zie bijna geen leiderschap. Ik zie alleen maar angst.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook in de politiek. En daar kan je cynisch over worden. En dan denk ik, dan maken we die onderstroom nog maar sterker, nog meer duwen.
1: En dat doe je ook, want in jouw boek zeg je echt heel duidelijk, en eigenlijk in alles wat je doet, de echte verandering komt van de jeugd. Want die zijn niet zo besmet, die hoef je niks af te leren. Die kunnen gewoon positief van start gaan.
0: Maar al die mannen van 60 plus, met die angst in hun ogen, die mij uitleggen dat het moeilijk is, en dat ze ook niet een stap extra kunnen zetten nu. Die mensen selecteren wij ook niet op basis van verandervermogen. Die moeten op de winkel passen. Dus ik neem het ze nu vanuit mijn nieuwe modus ook niet meer kwalijk. Ik ben niet boos. Ik heb meer mededogen. Hè? Dat je zoveel angst hebt dat domineert.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Ik ben in gesprek met Jan Rotmans. Hij was transitieprofessor en is nu scientivist. Eigenlijk al wat langer, zei je, maar dat woord komt steeds meer omhoog. Ik wil nog een paar dingen tegen je aanhouden, Jan. Groene groei. Dat is echt het nieuwe woord, het ministerie van Groene Groei. En iedereen groeit groen. Is dat een oplossing voor een toekomst die we willen maken? Ik zeg, groei is nog steeds groei, is niet goed.
0: Het is nodig, maar het is niet voldoende. Ik ben ook geen voorstander van niet groeien. Want groei is heel natuurlijk. De natuur kent periodes van groei, bloei, stagnatie, afbraak. Dat is een cyclus.
1: Mm-hmm.
0: En er is heel veel in de onderstroom wat moet groeien. Ik ben tegen ongeremde groei. Ongelimiteerde groei zorgt in de natuur voor kanker. Ik weet er alles van.
1: Mm.
0: En daar ben ik tegen. Dus de ongeremde groei, daar moeten we iets aan doen. Maar groei per se is nodig. Alleen, ik ben een voorstander van regeneratieve groei. Dus alles wat we gaan verzinnen, wat we gaan doen, moet samen met de natuur zijn.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Algoritmes nemen het over, terwijl je juist een veel geïntegreerder wereldbeeld zou willen hebben met nieuwe transparantie, nieuwe eerlijkheid, omdat het al zo complex is. Hè? Hoe kijk jij daar als veranderend, nou, laat ik maar zeggen, als scientivist naar?
2: Nou, ik ben een voorstander van simplexiteit. Dus je moet die complexiteit terugbrengen tot de kern, maar ook niet weer zo plat slaan dat het de lading niet dekt.
1: Ja.
2: Dus ik probeer het voor gewone mensen uit te leggen, dat die het begrijpen. Mijn moeder is uiteindelijk de norm der dingen, bijna 89. Die moet het ook kunnen begrijpen.
1: Je hebt een jonge moeder, Jan.
2: Ja, maar ze zei laatst ook...
1: Van mij is bijna 97, wij zijn even oud, kun je nagaan. Ja.
2: Ze zei laatst ook, ik begrijp het nu ook niet meer. Dus we hebben wel duiders nodig. Die kunnen zeggen, hier komen we vandaan, hier staan we nu en hier kunnen we naartoe gaan. En daar nemen we te weinig tijd voor. En dat vind ik jammer, want in de politiek vind je ze niet of nauwelijks. In de wetenschap. De wetenschap blijft maar strooien met meer kennis. Nu is het extreem warm. Mm-hmm. En dan komen de mensen weer de wetenschap. Zie je wel, we hebben het aanzien komen. Zelfs ik word er moe van. Het werkt niet meer. Mensen voelen het, mensen weten het heus wel. Mm-hmm. Mensen willen alleen weten, wat gaan we eraan doen? Maar continu vaststellen dat...
1: Ik had gelijk, ja.
2: Ik weet het als geen ander, want ik ben ook zo'n persoon die dat graag wil horen. Het werkt niet.
1: Laten we dat maar laten.
2: Dat ego,
1: ik hoor je duidelijk. Ja. Ik ga terug naar je boek. Daar praat je over na de bovenstroom en de onderstroom, over de binnenstroom.
2: Ja.
1: Dat gaat over naar binnen keren, dat gaat over loslaten. Dat gaat over onderdeel worden van een groter geheel, waardoor het individu minder belangrijk wordt. En de vraag is uiteindelijk, lukt jou dat een beetje? Want te overschrijven is wat anders dan het ook echt beleven en doen. Kan je dingen echt los van jouw individu halen?
2: Nou, dat lukt best goed. Wat ik om me heen hoor is dat ik wat liever en toegankelijker ben geworden. Mm-hmm. Ook door die kantelpunten in mijn leven. Eerst dat fietsongeluk en daarna die ziekte.
1: Maar ik heb het gevoel dat je dat fietsongeluk nu koppelt aan wat er nu met je gebeurt. En dat je toen de tijd gewoon daar eigenlijk nog fanatieker van werd. Want dat was nogal een klap, zeg. En ik me toen herinner, toen kende ik je minder goed. Maar toen kwam je was echt een hele krachtige phoenix die daar uit omhoog kwam.
2: Ja, want mijn bedrijfsarts zei op de universiteit, je komt nooit meer op je oude niveau. Ja, dat moet je dus niet tegen mij zeggen. Heb ik weer gewend om een fles whisky.
1: Oh ja, waar ze dat nu zeggen dan? Hoe reageert de nieuwe Jan?
2: Nee, nu niet meer. Omdat ik denk, iedereen vraagt ook aan mij, hoe gaat het met een boek, hoeveel verkoopt het? En vroeger liep ik dan naar de boekhandel, kijken waar het lag en of het wel. I don't care. De mensen die het lezen, die zijn heel erg geraakt. Mm-hmm. En dat is voor mij voldoende. Ja. Of het er nou 30, 40, 50.000 worden, dat kan me niet meer zoveel schelen. Nee. Kijk, ik was een onhandelbaar mannetje, omdat ik tegen de tijd inging, tegen de stroom. Ik werd niet gezien. Ik hield ook niet van mezelf. Toen ik mij een ongeluk kreeg, was een week voordat ik zou beginnen met Marjan Minnesma aan Drift.
1: Het is niet fijn dat je niet van jezelf houdt.
2: Nee, omdat ik dacht, ik roep zoveel weerstand op, maar wie houdt er nou eigenlijk van me?
1: Ja.
2: Maar dat kan niet als je niet van jezelf houdt. Ik was altijd bezig met presteren. En gelukkig hielp het wel dat ik ook kinderen kreeg. Want ik dacht één ding. Ik hoop niet dat die ook zo extreem gepassioneerd zijn en zo gedreven.
1: Je fanatiek bijna. Hè?
2: Ja, ik werd altijd streber genoemd. Dat is een naar woord. Ja. Maar ik begreep het wel.
1: Als je doorkoppelt naar nu, hè, komt er een punt, misschien niet al te lang van nu, waarop jij niet meer op een podium wil staan, hoeft te staan, op de voorgrond treedt, omdat dat echt niet meer past bij wie je dan geworden bent. Want dan ben je echt opgegaan in dat grotere geheel.
2: Ja, ik nader dat nu al. Ik heb dus één van mezelf leren houden. Ik heb twee nu de fase waarin ik ook wat meer om mezelf kan lachen en het een beetje kan relativeren.
1: Dat vond ik eerlijk gezegd de afgelopen aantal jaren. We hebben heel vaak om elkaar gelachen.
2: Ja,
1: jij ook om jezelf, ik ook om mezelf door jou.
2: Ja.
1: Dus dat
2: vroeger was dat lastig,
1: veel minder,
2: maar nu.
1: Ja.
2: Mm-hmm. En ik kan die liefde ook veel meer overdragen aan anderen. En dat vind ik mooi. En tegelijkertijd, dat is een hobbelige weg. Want soms speelt je ego nog op.
1: Ja.
2: Afgelopen maanden heb ik op veel podia gestaan. Maar gewoon niet meer in pak. Normale kleren.
1: Wat moest je aan? Je had niks anders.
2: Maar ik wilde mezelf laten zien. En voordat het applaus kwam, liep ik dan al weg.

0: verleden bleef ik dan minutenlang staan.
1: En weet je, Jan?
0: Dat voelt heel ongemakkelijk.
1: Dat is stom, hoor. Want ik heb dat ook nooit gedaan. Ik onderbreek het applaus altijd. Dus ik wil jullie bedanken dat je 2 uur lang depressief klimaatgezeur aanhoort. Ja. En dat ik snap precies wat je zegt.
0: Dus ik loop weg en dan zeg ik zie jullie dadelijk wel. Ja. Bij daarna zitten in de bolo. En dan blijf ik ook, dan doe ik ook het licht uit. En dan ben ik er voor iedereen. Mm-hmm. Dus dat ego is een stuk kleiner geworden. En dat is ook goed, maar zonder ego kan je ook weer niet, hè?
1: Ego je kan niet egoloos zijn.
0: Ego is niet per se negatief, leer ik ook van de mensen om mij heen.
1: Ja, je ego verandert. Mag ik een hele, misschien wel impertinente vraag stellen? Er komt een moment, en daar ben je veel mee bezig, dat je het aardse leven moet gaan loslaten.
0: Ja.
1: En dat is dan het einde van de aardse binnenstroom, zullen we het zo noemen?
0: Ja.
1: En tegelijkertijd zit daar ook het besef bij, je hebt zoveel tijd, je beschrijft het steeds, je hele leven ongeveer gestopt in het maken van die volhoudbare toekomst. Je gaat de vruchten van al het harde werk, je zei het net, ik was liever nu 30 geweest,
0: ja,
1: die ga je niet meemaken. Kan je daar vrede mee hebben? Want ik denk dan, je bent ook toch in de kern fanatiek en je bent ambitieus en af en toe een beetje ijdel en dat was de oude Jan. En nou moet je deze harde realiteit accepteren.
0: De oude Jan had dat vreselijk gevonden.
1: Ja.
0: Het mooiste ga ik niet meemaken. Maar de nieuwe Jan accepteert dat. En kijkt terug en zegt, ik heb al mijn talenten aangewend om die wereld wat beter achter te laten. Je moet niet de illusie hebben dat je dingen afmaakt. Dat is weer ego-denken. Je begint iets, je gaat op reis, je neemt mensen mee, je draagt het over. Mm-hmm. Ik draag het over aan zo'n talentvolle generatie. Ik mag hopen dat ik die nog een flink aantal jaren mag begeleiden. Maar ik heb een mooi boek gelezen, Ooit Nooit Af, van Martijn Aslander. En dat vond ik zo mooi. Dat je zegt, je begint iets, en je gaat door, je geeft het over. Het is mooi. Ik ben heel dankbaar dat ik dat heb mogen doen. Ik ben zelfs wel tevreden. De oude Jan had dat nooit zo kunnen bedenken.
1: Nee. En wat is dan toch het allermoeilijkste om los te laten in jouw erfenis? Of vertrouw je dat gewoon toe aan de nieuwe generatie? Noodgedwongen, uiteraard, maar gevoelsmatig is dat soms anders.
0: Ja, ik heb heel veel gezaaid. En ik ben bezig met mijn erfenis de komende jaren. Gevoelsmatig moet je ook loslaten dat je het mooiste niet gaat meemaken. Er zit natuurlijk wel een vorm van teleurstelling in.
1: Nou, van eigenlijk rouwverwerking bij leven.
0: Ja, dat is een soort rouwverwerking. Ja. Want je voelt echt dat het gaat komen. We zitten op dat kantelpunt. Heb je daar 40 jaar aan gewerkt. En dan kan je het niet meemaken. Dat is ook wel mijn lot. Vind ik ook wel mooi ergens. Ja, dat ik wil ook, hè, als ik achteruit ga, euthanasie met de naaste om mij heen. Mm-hmm. En dat ik dat gewoon overdraag. En ook aan mijn kinderen. En zeg, dit was het.
1: Ja, dat is een soort ultiem lesje nederigheid, Jan.
0: Ja.
1: Daar heb je geen controle over, ik ook niet.
0: Nee, en het mooie is wel, de nieuwe Jan denkt ook circulair. Dus mijn ziel zal rondzwerven, die zal ergens anders terechtkomen. Misschien wel in jouw buurt. Mijn lichaam sterft af. Dan moet het ook echt afsterven, net als in de economie.
1: Ja.
0: Het is toch mooi als je een groot deel van je werkzame leven daaraan hebt kunnen besteden.
1: En dat je op zo'n punt uitkomt, toch?
0: Ja, en dat je ook zonder wrok kan terugkijken. Veel fouten hebt gemaakt, daarvan hebt geleerd. Dat draag ik nu over. Ja. En ik heb ook geen doodsangst. Want ja, het is ook wel heftig geweest.
1: Mooi.
0: Dus ik kijk uit naar het moment waarop al die druk wegvalt. En ik heerlijk achterover kan leunen of liggen.
1: Ik zat dit weekend voor te denken aan dit gesprek. En toen was het liedje van Mark Knopfler, All the Road Running.
0: Ja.
1: Ken je dat misschien?
0: Ja, ken ik.
1: We blijven maar rennen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, oh, daar gaat het van je bij Jan ook over.
0: Ja, omdat ik eindelijk het gevoel heb dat ik een beetje tot stilstand aan het komen ben.
1: Dat je reflecteert en dat het daardoor veel meer waard wordt.
0: Ja, ik heb 10 marathons achter elkaar gelopen, zo lijkt het wel. En nu pas zie ik dat als je echt tot stilstand komt, je tot inzichten komt en ook snelle dingen accepteert. En ik vind het wel mooi dat ik nu tegen mijn oorspronkelijke natuur in zeg van, oké, het is al heel mooi geweest. Misschien komt er nog het een en ander bij.
1: Je ziet het wel. Ja.
0: Maar ik geef het door aan anderen in het volste vertrouwen. Dat vind ik wel mooi. Het komt goed. Niet vanzelf, maar het komt goed.
1: Jan Rotmans, dank dat je bij ons wilde zijn. En ik vind het een eer je te kennen.
0: Nou, wederzijds aan hem.
1: Dit was de Green Quest. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
6: De meeste files worden nu korter. In totaal hebben we nog zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 10 kilometer met een klein kwartier vertraging. A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg nog een kwartier op onthoud ook. De A16 bij daar richting Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Hier is de rechterrijstrook dicht. De vertraging een half uur. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, maar hem wordt nu gezocht. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes en was ze bij een dansoptreden van een drag queen waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
9: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En de ondernemer van vandaag bouwde in korte tijd een succesvol bedrijf in zonnepanelen op. Zo'n omzet steeg rap. Het personeelsbestand groeide tot 80 man. Het waren gouden tijden. Tot het er ineens niet meer zo zonnig uitziet. Welkom Nathan.
10: Dankjewel.
9: Wie ben je en wat doe je?
10: Mijn naam is Nathan van Domsler. Ik ben ondernemer en ik heb Atlas Power opgericht.
9: Waar heb jij het goed gedaan?
10: Ik heb het goed gedaan door heel snel te switchen toen mijn markt ineenzakte.
9: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
10: Ik heb het ook zo fout gedaan door te blijven ondernemen vanuit hoop.
9: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Nathan, leuk je te zien.
10: Dankjewel.
9: Atlas Power, kun je het kort even pitchen?
10: Ja, tuurlijk. Atlas Power is een bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame oplossingen voor consumenten en de MKB'ers. Dus dan plaatsen wij zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, meterkasten en sinds kort ook heel veel batterijen.
9: En hoeveel procent is echt aan, laten we zeggen, gewoon consumenten en hoeveel aan MKB?
10: Ik denk in aantallen hebben we het een beetje over 90-10. Mm-hmm. Maar een MKB'er is gelijk een veel hogere omzet over het algemeen. Dus dan ga je al snel naar 70-30.
9: Oké, hoe groot is je team?
10: Het team, dat ligt er een beetje aan in welk jaar je het vraagt. Maar op dit moment zou ik zeggen dat we ongeveer, inclusief de echt vaste externe mensen, op 45 FTE zitten.
9: Oké, maar het was ooit veel hoger.
10: Ja, zeker.
9: Ja, je zit het ook een beetje met een lach. Het was ook een hele andere tijd, of niet, toen?
10: Ja, het voelt echt als een eeuwigheid geleden inmiddels. Maar uiteindelijk 2,5 jaar geleden, 3 jaar geleden, zaten we met 80 man.
9: Ja. Ja. Hoe zit het nu met de cijfertjes, omzet, winst?
10: We zijn in omzet door alles wat is gebeurd flink gekelderd in de basis. Dat hebben we nu redelijk herpakt en gestabiliseerd. Denk ik dat we nu ongeveer dit jaar zullen eindigen op 9 miljoen omzet. En vanuit hier willen we eigenlijk weer de groei gaan maken. Wat betreft winst, nou, die ging van gouden bergen naar diepe dalen. En inmiddels zijn we gelukkig weer net boven het verliesleidende. En nu zijn we weer lekker aan het klimmen naar een mooie gezonde winst.
9: Het lijkt alsof je een hele achtbaan hebt meegemaakt.
10: Nou ja, ik denk de Goliath in Walibi is er niks bij. Nee.
9: Je woont in de buurt, geloof ik, toch?
10: Ja. Ik kan er op de fiets heen als ik heel veel zin heb. Laat het aan me bouwen.
9: Goed, nou, we gaan jouw Goliath eens even meenemen. Ja. Een sprong terug in de tijd, 2019. Ja. Jij begon Atlas Power terwijl je nog studeerde. Iets met techniek, neem ik aan.
10: Nee, helemaal niet. Ik heb eigenlijk twee linkerhanden. Ik echt, ja, vraagt mijn vrouw niet. Dan vraagt ze mijn vader zelfs nog om het lampje op te hangen. Maar
9: wat studeerde je dan?
10: Sportmanagement en ondernemen.
9: Sportmanagement en ondernemen, ja. En eindigde met een zonnepanelenbedrijf.
10: Ja, wie had dat verwacht? Ja,
9: Hoe zat dit?
10: Ja, ik heb ooit tijdens mijn opleiding mocht ik kiezen of ik een denkbeeldig bedrijf opzetten of echt iets. Nou, de meeste mensen deden iets denkbeeldigs. Toen heb ik een opleidingsinstituut voor calisthenics, sport, opgezet. Hartstikke leuk. Super fanatiek was ik mee bezig, maar echt geen euro in te verdienen. Dus de anderhalf jaar verder ongeveer. Ik was rondom mijn scriptie. Ik denk, ja, hier ga ik geen geld mee verdienen. Ja, ik wil groeien. Toen heb ik dat verkocht. Ben ik gestopt met mijn scriptie. Want ik denk, ik ga starten met iets heel nieuws. En ik zag een uitdaging, ik zag een kans.
9: Ja.
10: En dat kwam omdat ik anderhalf jaar, al jaren daarvoor eigenlijk al een beetje als ZZP'er, een beetje bijbeunde. Mm-hmm. Als zonnepanelenmonteur.
9: Oh, je hebt twee linkerhanden, maar je was wel zonnepanelenmonteur.
10: Ja, okay. Ja.
9: Is dat zo makkelijk dan, zonnepanelen monteren?
10: Nou ja, je hebt altijd twee mensen op de klus als je zonnepanelen plaatst.
9: En eentje moet het gouden hoer doen, begrijp ik.
10: Nou, eentje moet het zware werk. En dat is die zonnepanelen op het dak leggen en aansluiten. Nou, hoef je niet super technisch voor te zijn. Je moet wel wat inzicht hebben, uiteraard. En eentje die sluit het elektrotechnisch aan. Mm-hmm. Dus in de meetkast bijvoorbeeld.
9: En wat deed jij dan? Jij deed het zware werk?
10: Of? Ja, ik deed het zware werk. Ja, okay. Lekker zweten, vond ik heerlijk.
9: Ja. Ja. Oh ja, een beetje sporten was het dus eigenlijk voor.
10: Ja.
9: Oké, okay, en jij was dus tijdens je studie aan het bijbeunen als zonnepanelen-installateur.
10: Ja.
9: Maar hoe kom je dan richting, ik ga zelf een bedrijf daarin oprichten?
10: Ja, ik toenmalige bedrijf waar ik werkte, die deed het niet per se op de manieren waar ik later achter kwam hoe ik het zelf zou doen. Mm-hmm. Op een gegeven moment waaide er wel eens een zonnepaneel van het dak en zo. En of die gekke dingen. En als ZZP'er, vooral op die leeftijd, je doet wat je wordt gevraagd en het zal wel zo moeten.
9: Mm-hmm.
10: Nou, gaandeweg dacht ik wel van, nou, dit kan echt anders, dit moet echt anders.
9: Ja, dus je zat je een beetje te ergeren bij die klus.
10: Ja.
9: En je dacht, dit kan anders. Maar je moet me nog heel even helpen met dat je dus je scriptie opzegt en zegt, ik ga een zonnepanelenbedrijf beginnen.
10: Ja, datzelfde kreeg ik te horen van mijn ouders. Ik zag een kans. Ik zeg, nou, laten we dat uitzoeken. Dat deed ik toen met mijn toenmalige compagnon samen. En laten we elkaar 3 maanden geven. En dan staat de BV of we doen het niet.
9: Ja.
10: Dus we hebben 3 maanden om gewoon te zeggen, we gaan dit tot in de puntjes uitzoeken. We zetten het neer met onze wensen. Goed marketingplan, goed salesplan, een ondernemersplan. En dan gaan we.
9: Mm-hmm.
10: Nou, uiteindelijk op 3 dagen aan toe. We hadden tot 1 juli, 27 juni, hebben we de BV ingeschreven. Een lening aangevraagd. En toen hebben we gezegd, als we dit willen doen, dan moeten we er ook volledig voor gaan. Anders gaat het hem niet worden.
11: En die compagnon kwam ook van de opleiding af? Of waar kende je die van?
10: Nee, daar stond ik mee op de klus.
11: Ja. Oh, wat grappig zeg. Ja.
10: Hij was technisch.
11: Ja, oké, dus met z'n tweeën de studie niet afgemaakt, begrijp ik.
10: Nee, gelukkig niet.
11: Gelukkig niet zelfs.
10: Klinkt raar, maar ik kijk anders naar de studie. Mm-hmm. Ik doe niet een studie om een diploma, waar je veel mensen om hoort is, ja, dan heb ik mijn diploma. Nee, ik doe een opleiding omdat ik iets wil met mijn leven. En datgene, ik heb op een gegeven moment geleerd wat ik wou leren. En niks ten nadele van het wel afmaken. Maar voor mij werkte dat niet. Want dan was ik dat half jaar kwijt, waar ik achteraf gezien echt niet had moeten doen. Mm. Want dat half jaar had ik nodig om de beste tijden mee te kunnen maken.
11: Ja, want inderdaad, je viel met je neus in de boter, begrijp ik.
10: Ja. Ik heb eigenlijk geen rustig moment gehad in mijn markt. Zowel positief als negatief.
11: Oké. Ja. Dus je schreef je in. Moest je nog financiering ophalen?
10: Ja, bij credits heb ik toen €50.000 opgehaald.
11: Oké.
10: Dat is zo'n partij die vaak waar het wel lukt, zit je wel een hogere rente. Maar daar die durven wat meer aan met je als beginnend ondernemer. En dan stond je €25.000 de man garant.
11: Ja, oké. Aan de gang gegaan en je zegt het was meteen een groot succes.
10: Ja. Eigenlijk binnen na 2,5 jaar zijn we gewoon constant blijven groeien. Van 82 man.
11: Zo.
10: Ja.
11: En dat was gewoon omdat die markt booming was. Iedereen wilde zonnepanelen hebben.
10: Ja, vind ik wel iets te makkelijk door de bocht in het begin. Want dat was pas echt later dat het dat echt zo was. We hadden het gewoon in één keer best wel goed staan. En elke maand weer zaten we gewoon heel erg scherp op de bal. Mm-hmm. Om te zorgen dat...
11: Wat bedoel je scherp op de bal?
10: Op het juiste moment denken, nou, nu gaan we iemand aannemen. En er kan nog een adviseur bij. En oh, nu moeten we nog een nieuw team hebben om te monteren. Dus we hadden helemaal geen winstoogmerk in de eerste jaren. We wouden zorgen dat we in ieder geval kiet speelden. En dat we zo goed mogelijk en snel mogelijk konden groeien. Ja. Dat was de wens.
11: En op een gegeven moment werd het ook echt heel druk op die zonnepanelenmarkt. Dat je geen zonnepaneel meer kon krijgen, had ik het gevoel.
10: Dat klopt. Eigenlijk is dat een beetje rond de inval geweest van Oekraïne. Mm-hmm. Dat is denk ik wel echt het startpunt. Dus we hebben eerst nog corona gehad, net nadat we begonnen zijn. Nou, was voor ons eigenlijk geen probleem. Wij gingen gewoon lekker door. Start was toch wel Rusland, Oekraïne inviel. Ja, die prijs, die energieprijs die schoot omhoog. Onzekerheid werkt ook heel goed in Nederland. Mm-hmm. En toen werd het gekkenhuis.
11: Ja?
10: Van, wat hebben we het ineens druk en wat verkopen we een hoop? Tot aan, dat is leuk, maar we hebben eigenlijk helemaal geen spullen.
11: Oh ja. Ja, heb je ook echt offertestops moeten doen en dat soort dingen of niet?
10: Er werd me heel erg geadviseerd vanuit personeel op een gegeven moment. Van, dat moeten we doen. En ik zei alleen maar, wees blij dat we allemaal boze mensen hebben die nu gemonteerd willen worden. Wat een luxe positie heb je dan, dat je 7 maanden vol zit en dat je mensen korting moet geven omdat ze gewoon te lang moeten wachten.
11: Ja.
10: Dus in mijn ogen was het een luxe positie.
11: Wanneer dacht je, wacht even, wat gebeurt hier?
10: Toen dat eerste moment was dan, logisch. Dat was ongeveer maart, april 2023. We zaten echt bommetje vol. We moesten offerte stops doen van sommige personeel. Maar tegelijkertijd begon het ook wat rustiger geworden. Het kantelde wat. En eigenlijk in de loop van 2023, het was een goudjaar. Maar werd het wel rustig en bleef het rustig.
11: Mm.
10: En op dat moment denk je nog wel, dat is logisch. Is druk geweest, dan is het ook een tijdje rustiger.
11: Ja, markt is een beetje vervuld misschien. Ja.
10: Boeien, we zitten nog zo vol. En voordat je het weet, ga je door in de waan van de dag. Want het is zo druk. En is het december. En ineens is je portefeuille een beetje zo goed als leeg. Maar het blijft rustig. Ja, en ik had wel verwacht dat het rond die tijd ongeveer weer drukker zou worden. Want dat hoopte ik.
11: En het gebeurde niet?
10: Nee, het gebeurde niet. Januari, februari 2024, maart. Ja, shit. Als dit doorgaat, dan hebben we een probleem. Ik bedoel, een jaar geleden maakten we 3-4 ton winst in de maand. En nu ga je richting de 1-2 ton verlies in de maand. Dat ging heel extreem hard. En we moesten wat.
11: Ja.
10: Want ga je dan nog door hopen dat jouw core business weer opstart? Of niet?
11: Waarom kwam het dat die markt opeens instortte?
10: Het is een combinatie van elementen. Tuurlijk, achteraf, iedereen had wel verwacht dat het weer rustiger werd. Maar instorten had niemand toen de tijd, ook niet de zogenoemde specialisten, niemand had dat voorzien dat het zo heftig zou zijn. Dat kwam uiteindelijk door een combinatie van overheid in de beginselen. Dus van heel links naar vrij rechts kabinet en regelgeving.
11: Salderingsregeling ging eraf. Dat werd toen een beetje aangekondigd.
10: Ja, het was niet. Ik wist het niet eens op een gegeven moment. Ik dacht ook van ja, ik weet ook niet wat.
11: Het is onduidelijk, zeg maar. Ja het was onduidelijk.
10: Soms wel.
11: Ja.
10: Toen kwamen er energiemaatschappijen die ook kosten gingen rekenen. Hadden we ook niet verwacht. Als je zonnepanelen had, ging je dus betalen voor bepaalde elementen. Het viel allemaal nog wel mee, maar ja, de media die pikt het natuurlijk wel gelijk op. Die brengt dat naar buiten. En eigenlijk die cocktail van overheid, energiemaatschappijen en media, dat zorgde ervoor dat consument eigenlijk zei van ja, ik weet het niet meer waar ik goed aan doe. Ik vertrouw het niet meer. Mm-hmm. En laten we ook niet vergeten dat er ook al gewoon heel veel taken zijn gelegd. Dus ja. Op een gegeven moment ligt het ook gewoon vol.
11: Ja. Dan ga je op een gegeven moment maatregelen nemen. Maar dat duurt dus, als ik jou zo even hoor, dat duurt bijna een jaar ongeveer dat je echt het...
10: Dat is mijn grootste fout geweest, al terugkijkend. Je hebt het heel druk, dus je blijft eigenlijk moeten groeien bijna om alles bij te houden. En je zat zo vol. En ik kende eigenlijk krimpen niet.
11: Mm-hmm.
10: Ja, en dan kan je drie dingen doen. Je kan blijven doen, want ik dacht van, ja, het komt wel weer goed. Wanneer gebeurt het nou dat een markt volledig inklapt? Mm-hmm. Deze markt bestaat al heel lang, mensen hebben nog vervanging nodig. En je kan zeggen, ik ga een nieuw product. Of je gaat krimpen. Maar ja, krimpen, dat was niks voor mij. Ik wil groeien. Dus dat ga ik niet doen. Daar ben ik niet. Daar hak ik het even op dat moment een te groot ego voor. Dus ja, dan ga je eigenlijk voor optie 2. En dan moet je dus naar een alternatief product toe.
11: Ja. Heb je veel mensen moeten ontslaan?
10: Uiteindelijk wel, ja.
11: Want ik begrijp zelfs dat je randje faillissement bent geweest.
10: Ja.
11: Leg eens uit hoeveel orderboek viel er weg?
10: 80% ongeveer.
11: Zo. En dan heb je 80 man op de payroll en dan spuit het eruit, toch?
10: Dat... Ja. Begin natuurlijk met de externe. Die zaten er nog wel wat externe in. Gelukkig monteren wij, en dat doen we nog steeds. Dat is echt wel een het model geworden. Montages, eigenlijk voornamelijk met externe. Dat draait gewoon echt veel beter en veiliger als bedrijf zijnde. Maar ja, en dan moet je beginnen aan je mensen, zelfs de goede.
11: Ja.
10: Van ja, hij is zo goed. Maar ja, hij moet er toch echt uit.
11: Hoe was dat voor jou?
10: Ik ben op dat vlak een beetje een laffe tak af en toe. Dus ja, ik wil altijd goed doen. Ik wil het altijd het beste zijn voor mensen. En als ze het moeilijk zijn, dan, ik sta het liefst ook vooraan mensen in de linie. Dus ik help graag mee. En dan ineens moet je die keuzes maken. Dat vond ik heel lastig. En ik zocht eigenlijk zelfs redenen om het niet te hoeven doen.
11: Hmm.
10: Ja, dus daar ook veel te lang op blijven hangen. Maar... daar ben ik wel gaandeweg in veranderd. Nu vind ik dat een stuk makkelijker, want ik weet gewoon dat het moet.
11: Ja.
10: Je kan er beter enkele uitzetten dan dat iedereen uiteindelijk weg moet.
11: Ja. Kan me wel voorstellen dat dat ook wel een impact op jou als ondernemer heeft. Dat je thuis ook... dit zijn zware tijden. Vooral als je denkt, mijn bedrijf kan echt failliet gaan als ik niet ga ingrijpen.
10: Ja. Dat de zwaarste jaren uit mijn leven. Ja. Ja, zeker.
11: Leg eens uit.
10: Nou ja, tegelijkertijd was mijn vrouw zwanger en werd ik vader binnenkort. Wil je daar je focus op hebben? Tegelijkertijd heb je ook nog de volledige focus. Eigenlijk moet je het op je kindje, je bedrijf hebben. Dat is ook uitdagend om te matchen met een relatie. Want ja, je bent alleen maar met je hoofd bij werk, zelfs als je thuis komt. Je wil het niet, maar het gaat gewoon en je moet wel voor je gevoel. Dus om daar de balans in te vinden, dat is echt was heel moeilijk. En nog steeds is af en toe heel moeilijk.
11: Ja?
10: Ja. Hoort denk ik ook een beetje bij ondernemer zijn. Je bent toch een klein beetje een workaholic, anders moet je geen ondernemer worden.
11: Maar je krijgt het niet altijd uitgezet.
10: Nee. Ik denk de ergste momenten, ik denk dat de meesten dat kunnen beamen, dat is toch laat. Dus wanneer je in bed ligt of 's nachts. Het ergste wat ik ook echt vond toen mijn zoon geboren was, was hem een flesje geven 's nachts. En niet omdat het flesje vond ik zelfs heel leuk om te doen. Maar ik kon er echt tegenop zien dat ik daar zat, in mijn eentje, op die stoel, met Sam, mijn zoon. En dan ga je denken, ja, het is echt verschrikkelijk, dan kom je niet meer in slaap.
11: Nee.
10: Ja.
11: Nee.
10: Zit je alleen maar te malen en te stressen. Ja, echt verschrikkelijk. Ja.
11: Hoe kom je eruit?
10: Hoe ik eruit ben gekomen? is dat je moet het zien als een berg. En de Mount Everest. En ik denk niet dat als je start bij de voet van de berg, dat je moet denken aan een topje. Je moet beginnen bij dat eerste stukje heuvel. En dan naar die volgende dag, mm-hmm. of die volgende heuvel. En je moet het stap voor stap doen.
11: En wat was de eerste stap in die berg weer omhoog, dat dal uitklimmen?
10: Nou ja, de eerste stap is dan, oké, hoe gaan we kosten verminderen?
11: Mm-hmm.
10: Dus hoe gaan we bijvoorbeeld nu zorgen dat we elke maand weer omlaag gaan daarin? En soms zit je er zo diep doorheen dat je niet moet denken van waar ben ik over een paar maanden? Of wat als ik over 2 maanden failliet ga? Nee, wat ga ik nu doen zodat ik de kans maximaliseer dat het gewoon goed gaat? En dan kom je er wel. Dan zijn er altijd nog nieuwe wegen die opgaan.
11: Een van die nieuwe wegen was een nieuw product.
10: Ja, dat heeft ons echt gered. 2024, begin 2024, in februari precies zijn wij voor een warmtepomp gaan kijken, een warmtepompleverancier. Toen kwamen we daar ook en toen zei ik ook tegen die partij van nou, eind van het jaar doen we er 50 per maand. Nou, een beetje lachen. Van ja, ben je wel een flinke jongen. Ja, klopt. Maar ja, dat moest ook gewoon, dus het kon niet anders.
11: Nee, je had het gewoon nodig, die 50 warmtepomp per maand. Ja.
10: Ik had dezelfde balafstand van op dat moment. Gelukkig, toenmalig kampioen wel, dus die was wat technischer. Maar ik heb het me gewoon volledig aangeleerd. Dus ik snap
11: want alles. Want een warmtepomp is veel ingewikkelder, kan ik me zo voorstellen.
10: Ja, dat heb ik onderschat. Ik wist dat het ingewikkelder was, dat zei ik al gelijk. Maar daar hebben we veel leergeld in het begin voor moeten betalen. Zonnepanelen is allemaal niet zo heel lastig. De thuisbatterij, wat nu booming is, valt ook mee. Maar die warmtepomp, je zit daar mensen hun comfort.
11: Mm-hmm.
10: Dat is een heel gevoelig onderwerp.
11: Ja.
10: Vooral ook omdat je moet samenwerken met zo'n huis en alles wat daar binnen zit. Het ligt niet besteld aan jou, maar je hebt hem wel geïnstalleerd. Dus als het koud wordt, dan is het jouw schuld.
11: Ja, en als zonnepanelen het niet doen, nou ja, pech. Maar als de warmtepomp het niet doet, dan wordt het wel heel koud, zeg maar.
10: Ja.
11: Of kun je niet douchen?
10: Nee, zonnepanelen neem je ook als financieel voordeel. Ja. Dus als je dan echt een dispuut met elkaar hebt, kan je altijd zeggen, nou, dan geef je wat tegemoetkoming voor je stroom. Maar ja, het kan iemand niet tegemoetkomen dat iemand het heel koud heeft.
11: Ja. Heb je die 50 warmtepompen gehaald?
10: Zeker, ja. Ja.
11: Met enige trots, ja. Want het is wel een ingewikkelder product. Anders dan zonnepanelen. Wat heb je moeten doen zodat dat ook ging lukken dan? Want je zegt, we hebben best wel wat leergeld moeten betalen.
10: Ja, nou, het eerste wat we deden was naast zo goed mogelijk uitschrijven. Hoe gaan we dit doen? Goede flow maken. Want die is toch heel anders met zo'n product. Ook al monteert beide. Is zo snel mogelijk installeren het veld in. En dan doe je dat in het begin tegen kostprijs bij bekenden of mensen die het leuk vinden, die er vanaf weten. Om maar te leren wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Want je kan het eindeloos leren. Je kan er eindeloos veel boeken over lezen. Maar uiteindelijk leer je het toch het best door het gewoon te doen.
11: Mm-hmm.
10: En te ondervinden. Vooral fouten maken is het meest waardevolle. Want daar haal je uit van, hey, wat gebeurt er als ik dat doe? En hoe los ik dat dan de volgende keer op?
11: Ja. Uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Ja. Dus je bent geswitcht naar warmtepompen. Even qua verschil, hoeveel procent warmtepompen omzet en hoeveel procent zonnepanelen op dit moment?
10: Vorig jaar was het echt wel 60% warmtepomp, ongeveer 65. En dan wat batterij en dan nog zonnepanelen.
11: Ja.
10: Maar ik denk 20% hoogtijdagen van de afgelopen 2,5 jaar was misschien 30% zonnepanelen.
11: Ja, ja. Oké. Dus dat is echt, die hele markt is echt behoorlijk opgedroogd op dit moment.
10: Ja, en het zal ook niet meer beter worden. Gaat ook niet veranderen.
11: Nee.
10: Je bent, als jij een serieus bedrijf wil hebben, dan kan je geen zonnepanelenmonteur meer zijn.
11: Hoe zorg je ervoor dat je nu wat stabieler blijft?
10: Spreiden, ten eerste. Eerst was het alleen maar zonnepanelen. En hoewel zonnepanelen, batterijen en warmtepompen wellicht een beetje in dezelfde markt vallen, zie je toch echt wel verschil in wanneer een bepaalde groei is of een verzadiging. Dus bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn volledig verzadigd. De warmtepomp is nu 20-30% verzadigd, die markt. En de batterijmarkt is echt nog in het begin. Dus misschien nog niet eens 5%. Dat moet echt starten. Dus spreiden, constant weer. Daar zijn we toen te laat mee begonnen, wil ik ook niet zeggen. Want die batterijmarkt was nog niet eens begonnen, dus dat kon niet. Dus spreiden in de basis. Niet alleen de producten, maar bijvoorbeeld ook dat je zegt, nou, we gaan of naar een stukje zakelijke takken opzetten. Of naar het buitenland uiteindelijk misschien zelfs.
11: Atlas Power klinkt ook wel, dat kun je in het buitenland ook wel neerzetten. Maar het lijkt me ook wel weer een hele imperial overstretch dat je heel snel gaat krijgen.
10: Ja, klopt. Nou, op dit moment hebben we niet per se de ambitie om naar het buitenland te gaan, omdat er nog zoveel in Nederland te doen is. Zowel particulier als zakelijk. Mits je goed blijft spreiden in het productaanbod. Dus in plaats van een klein productaanbod en daarmee naar het buitenland, heb ik liever een breder productaanbod in Nederland. Ja. Daar zijn we goed in. Maar we hebben juist niet zon of sol of weet ik veel, iets met zon in het Latijn of in het Nederlands of in het Engels gedaan. Omdat we altijd de ambitie hadden om te verbreden. En ik wou ook iets met Griekse mythologie, dus ja, daar kwam Atlas uit. Helios was destijds al gebruikt.
11: Ja, oké. Okay. Nou, je neemt de hele aarde op je schouders, ja. En dan kijk je wel waar je tegenkomt.
10: Inderdaad.
11: Hey, we sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wat heb je bedacht?
10: Ja, je mag ondernemen met hoop, maar niet op hoop. Ik denk dat dat eentje is. Dat tegeltje had ik een paar jaar geleden boven mijn bed moeten hangen.
11: Ja, je mag ondernemen met hoop, maar niet op hoop.
10: Ja, ga niet hopen dat het allemaal beter wordt. Hoop is uitgestelde teleurstelling, wordt ook al gezegd. Maar ga ondernemen met hoop. Dus het is goed om dromen te hebben en idealen. En om die hoop mee te nemen, maar hou je er niet aan vast.
11: Nathan, dankjewel. Nathan van Domselen was dat, van Atlas Power. Volgende week het verhaal van ondernemer Gert Bakker. Wist ondanks een zware drugsverslaving een succesvol bedrijf in dierensnacks op te bouwen. Maar dan maakt een van zijn eigen personeelsleden een fout die hem tienduizenden euro kost. Hoe blijf je dan je rug recht houden als je zo op de proef wordt gesteld? Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in je podcast-app.
12: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
6: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
7: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
8: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
9: Dat is major, is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
8: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
10: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
8: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
14: De meeste files worden korter, in totaal nog zo'n 60 kilometer. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kwartier extra reistijd. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 25 minuten. En de A59 Den Bosch richting Os. Voor Nuland 10 minuten vertraging.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn twee touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, maar hem wordt nu gezocht. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes en was ze bij een dansoptreden van een drag queen waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
17: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het mislukken van de Base-app, namelijk de Everything-app van Coinbase. En we bespreken een nieuwe waarschuwing van de ECB omtrent stablecoins. Dit is CryptoCast 439. En ik heb een co-host, Jacob Boersma.
18: Hi.
17: Welkom, goed je te zien. Onafhankelijk payments expert en wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen ja met die Base-app van Coinbase. Volgens de drijvende kracht achter dat project, Jesse Polak, is dat een mislukking geworden. De app had een gewone crypto-wallet moeten uitgroeien tot een soort alles-in-één app voor crypto. Maar dat was niet de juiste richting, volgens deze Polak, geeft hij toe. Laten we eerst maar eens even die app zelf onder de loep nemen. Ja. En wat dat moeten worden. Mm-hmm. Een everything app voor crypto. Dat horen we wel vaker. Social crypto ook wel genoemd. Wat moet ik me daar in hemelsnaam bij voorstellen?
18: Nou ja, dat soort everything apps. Dat Elon Musk probeert natuurlijk ook X daarin te veranderen. Dat zijn platformen waar mensen eigenlijk die app niet meer hoeven te verlaten voor alles wat ze online willen doen. Dus ze kunnen er dan chatten, maar ze kunnen er ook geld uitgeven. Betalingen doen. Dingen met hun identiteit doen en allerlei apps gebruiken. En dat alleen al is natuurlijk heel lastig op te zetten. En dan ook nog eens decentraal, waarbij je dus geen centrale partij hebt die de content en zo daarvan gaat beheren. Ja, dat was het doel van deze Base-app. Helemaal gebouwd op second layer Ethereum. Ja. Maar dat blijkt dus wel een heel stuk ingewikkelder te zijn.
17: Ja, dat idee
18: dan,
17: voor die
18: ze dachten.
17: Ja, dat idee voor die everything apps, dat komt natuurlijk uit China, waar dat wel voet aan de grond heeft gekregen. In de westerse wereld is dat nooit gelukt eigenlijk.
18: En in China is het natuurlijk de dingen als Weibo en zo zijn natuurlijk hartstikke centraal.
17: Ja, precies. Ja, daar wilde ik inderdaad heen. Want zo'n app moest dan een gedecentraliseerd social media netwerk worden met dus ook gedecentraliseerde betalingen. Waarom zou je dat dan kiezen boven een wat meer gecentraliseerde, variant, zoals bijvoorbeeld Facebook of X van Elon Musk die al noemde?
18: Nou ja, er zijn natuurlijk al wel vanaf het begintijd van blockchain technologie suggesties gedaan dat je ook dit soort social networks juist heel goed decentraal zou kunnen opzetten. En vanuit de gedachte dat het echt gaat dan om de gebruikers. Dat die bepalen wat ze zelf zien en wat andere mensen zien. Dat er geen censuur op zit. Dat er niet een of ander algoritme is dat bepaalt wat jij ziet op basis van wat het meeste geld oplevert voor die centrale eigenaar ervan. Maar ook al vanaf de begintijd bleek dat het nog best wel heel lastig is. Want er zijn natuurlijk heel veel voordelen van een centrale partijen die dit soort dingen stuurt. Niet in de laatste plaats, omdat die heel veel geld hebben om aan marketing en aan development te kunnen besteden.
17: Precies, ja. Dus we zien vaak dat die gedecentraliseerde platforms toch ook wat minder soepel zijn in de omgang en wat lastiger werken. Ja.
18: Het idee van dit dan te integreren met crypto is natuurlijk wel dat je dan het wie betaalt ervoor probleem zou kunnen oplossen. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld in een decentrale messaging app als Noster. Die proberen dat dan wel op te lossen doordat je dan ook gewoon per bericht heel klein beetje kunt betalen.
17: Ja, dat zit ingebakken in het protocol. Precies. Dat soort dingen kunnen. Ja.
18: Ja, maar dan nog blijft dat heel niche. Want het is natuurlijk wel iets wat je dan of echt best wel technisch vaardig in moet zijn om het allemaal goed in te gaan stellen. Of je kunt natuurlijk heel snel word je overspoeld met allerlei spam en allerlei scammers. En niet in de laatste plaats dat er ook geen content moderation is. Ja, platformen als X zijn er natuurlijk ook af en toe behoorlijk de dupe van.
17: Ja, ik vond het leuk. Die Jesse Polack die ik net al noemde, dat was de drijvende kracht achter dit plan van Coinbase. Die Base app heeft de afgelopen 2 jaar met ziel en zaligheid aan die app gewerkt. Maar bestempelde dan met een heel lang bericht op X zijn project, zijn idee als mislukking. Kan je uitleggen wat hij precies zegt? Dat is best een lang bericht, maar hoe omschrijft hij die mislukking en waar is het dan fout gegaan volgens hem?
18: Nou, wat hij dus zegt is dat een aantal dingen die hij heeft geprobeerd best wel heel goed gelukt zijn rondom dingen als DeFi en dergelijke. Maar dat juist dat sociale aspect, dat echt een beetje gedesintegreerd is, zoals hij het dan zegt. En hij heeft dus wel ook het gevoel dat er wat daar niet goed aan lukt is dat je binnen een heel groot centraal platform zoals Coinbase dan probeert om iets decentraals te bouwen. En daar kan ik me wel alles bij voorstellen. Dan zijn natuurlijk ook heel verschillende incentives ook. Ja. Van wat probeer je dan precies te bereiken? Hij heeft heel veel ziel en zaligheid, zoals je zegt, erin gestopt. En het is natuurlijk ook, er zijn ook best wel wat aantal dingen die hier wel goed in werken. Maar zeker, dat social network-achtige aspect ervan. Ja, dat is dus blijkt dus een heel stuk moeilijker te zijn.
17: Ja, precies. Zie jij dit soort projecten in de toekomst dan wel een succes worden? Want hoe Jesse Polek het nu beschrijft, lijkt het erop dat dit sowieso niet gaat lukken en dat de markt een andere richting heeft gekozen.
18: Ja, nou, het blijkt dus heel lastig te zijn. En sociale netwerken in zijn algemeenheid, hè, hebben natuurlijk best wel veel versnippering gezien de afgelopen tijd. Ook best wel veel druk, bijvoorbeeld van AI-gegenereerde slop die daar allemaal ook de boel over spoelt. Dus ja, ik denk dat social networks in zijn algemeenheid echt wel rijp zijn voor een soort omslag. Ik zou inderdaad wel hopen dat dat naar een meer decentrale basis gaat. Misschien Noster, misschien een wat gebruiksvriendelijkere opvolger daarvan. Wie weet. En anders zijn we misschien toch veroordeeld tot de Chinese everything apps op een gegeven moment.
17: Ja, daar had ik ook wat onderzoek naar gedaan, maar die zien er ook gewoon niet uit. Dat is ook, als je daar de user interfaces kijkt, dat word je ook niet heel gelukkig van.
18: Nee, maar dat is dus gek genoeg helemaal niet een soort van determinerende factor voor het succesvol worden van zo'n netwerk of van een app in zijn algemeenheid. Kijk maar eens naar Marktplaats. Super succesvol in Nederland.
17: En dat ziet er ook niet uit.
18: Dat ziet er nog steeds uit alsof het in de jaren 90 geprogrammeerd
17: is. Moeten we afluisteren, want die zitten hier boven op onze studio. Die kunnen over, ben je bij Marktplaats.
18: Ja, maar het is dus eigenlijk gewoon een hele triomf van de gebruiksvriendelijkheid en het uiterlijk zijn dus ondergeschikt aan hoe goed het werkt, de functionaliteit.
17: De controle van die Base-app, want daar hebben we het nog steeds over, van Coinbase, die heeft Jesse Polek weer teruggegeven aan het bedrijf. Neemt zijn verlies dus. Wat zijn dan de gevolgen voor Coinbase op dit gebied? Is dit echt heel pijnlijk voor zo'n bedrijf van die omvang of valt dat wel mee?
18: Ja, het is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, de bedrijven als Coinbase, die hebben natuurlijk best wel veel geld voor dit soort toch wel innovatieprojecten. Dat hoeft echt niet allemaal te lukken. Daar gaan ze in principe natuurlijk ook wel vanuit in hun strategie. Je probeert een heleboel dingen en soms lukt het en soms niet.
17: Ja.
18: Dat is allemaal niet zo erg, denk ik, voor Coinbase. Hun core business blijft natuurlijk gewoon keihard overeind staan.
17: Ja, precies. En wat we dan ook zien is dat ze op meerdere paarden ook binnen die app al wedden. Dus je hebt ook futures, bepaalde futures, prediction markets, voorspellingsmarkten. Ja, die zitten gewoon in die app. Dus dat is allemaal, daar wordt nu dan op ingezet.
18: En de laag die eronder zit, dus de base layer, die second layer bovenop Ethereum. Dat is waar hij natuurlijk zich ook nu op gaat richten. Is natuurlijk ook iets waar je heel veel meer van kunt verwachten.
17: Ja, want trek dat dus uit. Het is bijna of je een draaiboek voor je neus hebt, Jacob. Maar trek dat dus uit elkaar. Want die base laag, tweede laag bovenop Ethereum, die heet Base. En de daarbovenop was dus die app waar we het hele tijd nu over hebben. Kan je die eens uit elkaar trekken? En waarom is die base laag dan ook wel belangrijk om in de gaten te houden?
18: Nou, je hebt de echte. Het is een beetje lastig, want de base layer van Ethereum is natuurlijk gewoon Ethereum zelf. Daar kun je al allerlei smart contracts en zo op draaien. Maar dat is natuurlijk in de loop der tijd steeds duurder en trager geworden om daar rechtstreeks op te bouwen. Dus er zijn dan layer 2 oplossingen op. Dat is dus zoiets als Base, maar er zijn er nog een paar andere.
17: Ja.
18: Die werken met dingen als roll-ups, waardoor je gewoon veel sneller allerlei smart contracts kunt uitvoeren zonder dat je die hele blockchain van Ethereum hoeft te gaan aflopen. En dat is dus eigenlijk weer een basis waarop je weer allerlei andere apps kan gaan bouwen. Zoals dan deze Base app dan weer. Dus het lastig dat het allemaal dezelfde naam heeft. Dat maakt het niet duidelijker. Maar daar kun je ook allerlei gewoon kleinere apps die niet zo verschrikkelijk veel functies in zich hebben, ook weer opbouwen rondom DeFi, rondom futures, prediction markets zijn natuurlijk ook een hele interessante vorm van smart contract.
17: Ja.
18: En het hele idee is daar veel gebruiksvriendelijker maken voor mensen om het te gebruiken, zodat niemand moet meer zelf een smart contract hoeven te gaan programmeren als ze dat niet willen.
17: Ja.
18: Daar heb je dus al die en die gelaagdheid daarop dat maakt natuurlijk dat het veel,
17: precies,
18: veel sneller.
17: Dus, social crypto, dat kunnen we in de prullenbak gooien. Dat gaat het waarschijnlijk niet worden. In ieder geval niet dit jaar.
18: Niet in de heden nabije toekomst. Ja. Nee.
17: En Coinbase, ook met Jesse Polek, die zeggen we gaan ons focussen op 3 dingen. We gaan trading proberen te winnen, payments en agents. En agents, natuurlijk. Ja, dat AI is agents, AI, wat het AI volgende hoofdstuk wordt. Ook voor de vrijwel ieder bedrijf in Silicon Valley natuurlijk. Crypto en AI. Goed, geen prijsanalyse deze week. Alle onze prijsanalisten die zijn op vakantie, met recht ook. Het gaat wel goed op de cryptomarkt, dat kan ik wel zeggen. Voor een uitgebreide andere analyse verwijs ik je alvast door naar de crypto-update van donderdagochtend. Daar gaat Bart Mooije alles vertellen over de prijzen. Maar $66.000 per bitcoin, een stukje hoger dan vorige week. Dus dat is goed nieuws. Jacob, wij moeten door met het nieuws. Yes. Want we gaan het hebben over vermogensbeheerder T. Rowe Price. Zij hebben afgelopen week het eerste actief beheerde multitoken ETF. Mm-hmm. Hele mond vol op de Amerikaanse markt gebracht. Even vertel ons even, wat is hier nou uniek aan? Want we hebben al heel vaak gehad over ETF's, crypto ETF's, bitcoin ETF's. Maar dit is weer een nieuw smaakje.
18: Ja, ja, dus een ETF, een exchange traded fund, is dus daar kun je allerlei dingen instoppen. Van goud tot bitcoin, tot aandelen, et cetera. Die je dan kunt kopen. En dan heb je, zonder dat je dat onderliggende asset hoeft te hebben, kun je daar toch dan meedoen met de prijsontwikkelingen daarvan. Nou, tot zover is dat niks nieuws.
17: Nee.
18: De bitcoin ETF's die kennen we natuurlijk ook allemaal inmiddels. En daarnaast kun je natuurlijk ook allerlei andere crypto's in een ETF stoppen. Je kunt ook mandjes van crypto's doen. Ja. Maar wat hier anders aan is dat het dus actief gemanaged wordt. Dus het is niet een vaste mand met crypto's die hierin zitten. Maar die worden dus anders gewogen op het moment dat de marktcondities daar eigenlijk...
17: Dus er is iemand die, of een algoritme, maar misschien iemand die daar heel veel verstand van heeft. Die heeft iets bedacht.
18: Mm-hmm.
17: En die heeft precies de samenstelling van dat mandje waar we het nu over hebben. Heeft hij... Zo samenstelt en op basis van de marktomstandigheden gaat hij dat veranderen. Actief beheer. Het doel hier is dat de bestaande crypto-indexen, de benchmarks zullen we maar zeggen, en ten eerste kijk ik dan gewoon naar Bitcoin, dat die verslagen moeten worden. Gaat dat ook lukken, denk je?
18: Ja, nou dat is natuurlijk altijd de million-dollar question. En op korte termijn kan dat natuurlijk best wel succesvol zijn. In de praktijk zie je natuurlijk heel vaak, zeker bij aandelenmandjes, dat het bijna niet te doen is om op de langere termijn de grote indexen te verslaan. Maar goed, de crypto heeft natuurlijk wel een wat andere dynamiek. Er zijn toch wel mensen bij zo'n beheerder of die gebruik maken van inderdaad slimme algoritmen op basis van allerlei signalen die daar misschien toch wel op kunnen vooruitlopen.
17: Ja, ja. Wat vind je van de samenstelling? Wat zit er in dat mandje waar we het nu over hebben?
18: Er zit een heel aantal bekende namen in. Uiteraard Bitcoin en Ethereum. BNB, dus de token van Binance.
17: Ja.
18: Solana, XRP, Hyperliquid, Stellar Lumen. Dogecoin, natuurlijk ook, mogen we zeker niet vergeten. En nog
17: dollars.
18: Dollars, ja. Gewoon de fiat currency. Want dat
17: is wel handig ook, hè?
18: Makkelijk om ook heen en weer. Kijk, ik vermoed dat ze daar gewoon met behulp van stablecoins gewoon makkelijk in en uit die dollars posities kunnen gaan.
17: Ja.
18: Er zit een hoop variatie in. Dat is natuurlijk voor stabiliteit van koers is dat altijd goed, hè? Om diversified te zijn.
17: Maar de vraag is, hoe divers is dit? Want jij loopt ook al een tijdje mee op de cryptomarkt. En eigenlijk gaat alles toch een beetje samen omhoog en naar beneden.
18: Meestal gaat alles samen omhoog en naar beneden. Ja, de dollar kan daar natuurlijk los van staan. Maar wat je wel ziet is natuurlijk dat sommige van deze coins, zoals Bitcoin, vaak veel minder volatiel zijn. Zeker over de loop van de afgelopen jaren veel minder volatiel zijn geworden. Een aantal andere zijn natuurlijk mega volatiel. Ik noem maar een Dogecoin bijvoorbeeld.
17: Hyperliquid, dat gaat ook alle kanten op.
18: Ja, het idee is natuurlijk dat je volatielere en minder volatiele dingen samen doet. Maar je moet wel echt geloven in dat crypto omhoog gaat. Anders dan is dit inderdaad wel in zekere zin een eenzijdig mandje.
17: En voor wie is dit nu interessant? Want daar heb ik zelf wat moeite mee om dat te bedenken eigenlijk.
18: Nou, ik denk voor mensen die wel in crypto willen zitten, maar die eigenlijk weinig besef hebben van, of weinig zin hebben om zich te verdiepen in wat is nou een coin die het nu komende tijd echt goed gaat doen. Je ziet natuurlijk dat heel veel banken, ook in Nederland,
19: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Met zijn mandje.
3: Nee, het is op zich logisch dat je voor een actief fonds natuurlijk meer betaalt dan voor passief. Want voor een passief fonds is natuurlijk als die prijs te hoog wordt, ja, dan kun je het net goed zelf kopen. Ja. Want dat heeft verder niet bijster veel voordelen anders.
2: Maar dit is dus wel 5 keer duurder dan bijvoorbeeld gewoon een Bitcoin ETF kopen op de beurs.
3: Ja, dus, en dan is de vraag, gaat het ook 5 keer meer opleveren?
2: Ja, en ik denk dat we kunnen nu al voorspellen. Namelijk in de bull market, als het goed gaat, dan gaan doorgaans de altcoins wat harder. Mm-hmm. Hoewel dat afgelopen keer best meeviel. Gaan de altcoins wat harder dan Bitcoin. Ja. En als het slecht gaat, dan gaan de altcoins wat harder naar beneden dan Bitcoin. Dus dan is deze dat actief beheerde fonds doet het gewoon wat minder goed.
3: Nou ja, als ze dus goed inschatten wanneer die omslag komt, dan ga je dus voordat het omlaag gaat, stap je uit die hele volatiele coins naar dingen als Bitcoin en misschien zelfs wel USD. Ja. En dan ben je spekkoper.
2: Zolang je maar verkoopt als het heel hoog staat en inkoopt als het heel laag staat, dan komt het altijd goed.
3: Ja, nou ja, goed. In die zin is natuurlijk zo'n ETF-beheerder zou minder gevoelig moeten zijn voor dat soort psychologische druk. Ja. om te verkopen als het omlaag gaat. We moeten in de praktijk maar zien of dat dan ook echt zo is.
2: Ik wens de fondsbeheerder van T. Rowe Price veel plezier en succes met zijn nieuwe onderneming.
3: Yes.
2: Goed, wij moeten het ook nog even hebben over wat serieuzere onderwerpen. Want de Europese Centrale Bank die waarschuwt toch opnieuw weer een keer voor de opkomst van stablecoins. Want die kunnen namelijk een serieuze bedreiging zijn voor het tegoeden van traditionele banken. Klanten zouden namelijk hun spaargeld steeds meer buiten het traditionele banksysteem stallen via stablecoins. En daarmee de banken dus in gevaar brengen. De ECB waarschuwt maar eens weer voor de stablecoin. Een van de belangrijke ontwikkelingen. Even kort, Jacob, een stablecoin. Ja. Wat was dat ook alweer?
3: Nou, een stablecoin is een cryptotoken. Alleen in plaats van dat die in prijs op en neer gaat, is die in principe gekoppeld aan een munt. En je hebt de meeste stablecoins, verreweg de meeste, zijn US dollar stablecoins. Ja. Dus dan ligt er ergens een dollar in de kluis die tegenover die token staat. En als iemand dan die token weer komt inleveren, krijgen ze de dollar weer terug. Dus in principe, als alles goed gaat, is die token altijd een dollar waard. Ja. En je hebt ze ook van euro's natuurlijk. En het voordeel is dus dat je het als een crypto token door de hele wereld over kan sturen. Maar je hebt niet het nadeel van de volatiliteit.
2: Ja, het dollar met alle eigenschappen van de blockchain.
3: Yes.
2: Waarom waarschuwt de ECB hiervoor? Zien ze echt een grote bedreiging hierin?
3: Ze hebben hier wel vaker voor gewaarschuwd. Ja. En ze zijn dan vooral bang dat als er stablecoins zijn die zowel binnen Europa als daarbuiten actief zijn. Want natuurlijk in principe als je een stablecoin goed uitgeeft, dan ligt er gewoon een euro, in dit geval in de kluis, voor iedere euro stablecoin die is uitgegeven. Ja. Dus ja, dan kan het ook niet misgaan bij een eventuele bankrun of het verlies van vertrouwen. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren als diezelfde coin ergens in het buitenland is uitgegeven. Want dan ligt die euro ligt misschien ergens in een kluis in Singapore. Maar iemand komt hem wel ophalen in Europa. En dan loopt in Europa de bank leeg. En ergens anders is een lachende derde.
2: Ja. En misschien ook dat gewoon überhaupt de handel voor banken wat afneemt. Als mensen gewoon, ja, waarom zou je nog bij een bank zitten als je in stablecoins gewoon kan zitten?
3: Dus in het kader van het stabiel houden van het financiële systeem wil je natuurlijk dat banken in principe gewoon ook liquide zijn. Dus dat die ook gewoon zelf middelen hebben. En zeker met als de rente op spaargeld heel laag is. Ja, waarom zou je je geld dan bij een bank zetten als je het ook in een stablecoin kan stoppen en er dan veel makkelijker, sneller over kan beschikken?
2: Ja.
3: Op dezelfde manier als je natuurlijk niet wil dat iedereen gewoon al zijn geld in cash opneemt en onder de matras legt.
2: Precies, ja. Maar toch, voor de luisteraars die vaker naar de CryptoCast luisteren, die kennen misschien de ECB ook wat langer. Er zit altijd wel een politieke boodschap aan, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. De digitale euro namelijk. Dat is het antwoord volgens deze Piero Cipollone, bestuurder bij de ECB, die deze waarschuwingen afgeeft. Waarom is de digitale

0: Alle euro het antwoord, Jacob.
1: Ja, nee, natuurlijk. Het is een beetje het soort van wij van WC-eend adviseren WC-eend. Ja. Dus hun oplossing is natuurlijk altijd beter dan al die andere commerciële stablecoins. Dat is voor een deel ligt dat erin dat die euro, die digitale euro, die wordt natuurlijk echt alleen maar ook straks door de ECB zelf uitgegeven. Wel via de commerciële banken overigens. Maar daarmee kunnen ze dus wel garanderen dat er echt altijd een euro voor een euro is. Sowieso is de ECB natuurlijk degene die euro's kan maken. Dus op zich raken die dan nooit op. Maar daarnaast hebben ze ook met die digitale euro wel dingen ingebouwd als dat je er per gebruiker maximaal een 3000 of zo kunt hebben.
0: Ja, precies.
1: Dus het is een de voordelen daarvan zouden moeten zijn van ja, je hebt dus wel een deel van je geld dat je zelf in eigen beheer kan houden als Europees burger of Europees bedrijf. Maar het is niet zo dat het een bedreiging is voor de commerciële banken. Want alles boven de 3000 euro zul je toch wel weer gewoon op een normale bankrekening moeten zetten.
0: Ja,
1: je kunt het iets cynischer bekijken en ook zeggen, ja, het is daarmee een beetje soort van vlees nog vis. Waarom zou ik zo'n heel klein bedrag, voor de meeste bedrijven is 3000 euro natuurlijk helemaal niks.
0: Helemaal nergens over.
1: Dus waarom zou je dat dan überhaupt gaan gebruiken? Wat zijn dan precies de voordelen? Als dit de oplossing was, wat was dan het probleem?
0: Ja, en als we nou puur vanuit het perspectief van de spaarder kijken. Uh-huh. Wat is nou het meest wenselijk, heel kort nog?
1: Voor een spaarder is het in die zin, zou het goed zijn omdat je dan minder afhankelijk bent van commerciële banken. Op dit moment is het natuurlijk wel echt zo ontzettend groot percentage van al ons spaargeld en van al ons geld in zijn algemeenheid. Ja. Is eigenlijk gewoon staat bij banken en is daarmee niet zozeer echt publiek geld, maar is gewoon schuld die een bank bij jou heeft.
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk allerlei regelingen voor depositogarantiestelsels en dergelijke. Maar dan nog, ja, het is een soort hedge tegen het uitvallen van een bank. Ook voor tijdelijk uitvallen van een bank. Hè, door
0: hoe je natuurlijk ook nog zou kunnen zeggen dat je het probleem verplaatst naar de issuers van de stablecoins. Want die zijn inmiddels ook heel machtig.
1: In zekere zin
0: wel. Dat is een hele andere discussie. Goed.
1: Ja.
0: Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Daar gaan we het hebben over Solana. Gele Simon Posma is de gast.
1: Yes.
0: Die zit de hele dag in het Solana ecosysteem en kan er alles over vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Dat crypto-netwerk is toch hartstikke populair nog steeds. En er gebeurt een hele hoop wat heel leuk is om te bespreken. Dus dat gaan we doen in de podcast. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma, onafhankelijk payments expert. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech-show.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 namens Voort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte op de A27 Utrecht richting Almere. Voor knooppunt Almere en er staat daar 2 kilometer file.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn twee touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En het is zo warm in Rome dat twee toeristische trekpleisters langer open blijven, zodat bezoekers ook in koelere uren langs kunnen komen. Het zijn het Pantheon en het Colosseum. Die blijven tot zeker 11 uur in de avond open. In een aantal bioscopen in Rome kun je al een paar dagen gratis naar de film om koel te kunnen zitten. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
9: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe ook deze zomer, de hele zomer lang in onze zomerserie. Want daarin hebben we leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet kende te gast. En dus gaan we daarover praten. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik.
10: En Ben van der Burg.
9: En straks horen we hoe Loos in Nederland een eigen trouwmodel in ontwikkeling heeft. De ontwikkelaar Stur heet niet Loos, maar ze is wel Loos aan het maken. Dus dat straks. Eerst gaan we praten over Hackshield. En nu dan gaan we praten met de oprichters van Hackshield. En dat zijn Emily Jacometti en Tim Merck. Welkom.
11: Dank je.
9: Hallo. We spelen een klein beetje vals, zeg ik erbij. Want eigenlijk ken ik jullie al. Sterker nog, ik heb jullie misschien ooit wel eens medegeholpen aan een nieuwe collega.
10: Oh ja.
9: Ja, maar dat is allemaal niet relevant nu, want ik wil weten, ook voor ons luisteraar, wat doen jullie met HackShield?
10: Nou, wij zorgen dat kinderen veilig het internet op gaan. En dat doen we door ze in een game eigenlijk te leren hoe ze dat moeten doen. Een beetje als een soort, we leren kinderen veters strikken en we leren ze met zijwieltjes fietsen. Maar we gooien ze zo, hop, het diepe van het internet op. In plaats van ze eerst een zwemdiploma te geven. Mm-hmm. Dus dat doen wij. En dan zorgen we dat ze dat stapje voor stapje veilig leren. En het leuke is dat het niet alleen voor de veiligheid van de kinderen meehelpt. Maar ook dat we stiekem allemaal talent spotten. Heel vroeg al. En die klaarstomen voor allerlei leuke banen in de toekomst.
9: Ja, dus dan ben je 8, dan heb je het spel uitgespeeld en dan kun je ethisch hacker worden over 20 jaar.
10: Bijvoorbeeld.
9: Ja.
11: Ja, ben je dus vanaf 8, het was toch van 8 tot 12 was het?
10: 7 tot en met 12.
11: Van 7 tot en met 12.
10: Ja.
11: Ik heb het gespeeld.
10: En?
11: Ja, in het begin begreep ik echt niet wat ik moest doen.
12: Nee,
11: en ja, dat is natuurlijk
12: komen we vaker tegen.
11: Ja, uiteraard.
9: Ja, jij hebt ook niet te doen.
10: Nee. Nee.
9: Je bent 50 jaar te oud.
11: Maar nee, maar daarna, ik vond het leuk. Maar kun je, ik kan het beschrijven. Maar het is leuk als jullie beschrijven wat voor opdrachten er allemaal komen.
12: Ja, eigenlijk plaatsen we kinderen meteen in de rol van junior cyber agent. Dus we geven ze eigenlijk meteen een rol. En onze hele game omgeving is een metafoor voor het internet. Dus alles wat je daar tegenkomt is een soort belichaming van allerlei abstracte thema's. Dus je hebt de dark hacker ontmoet en die steelt je digitale paspoort. En
11: paspoort was gestolen, ja.
12: Ja, dat moet je niet hebben. Dus nee. We proberen eigenlijk allemaal complexe thema's heel toegankelijk en herkenbaar te maken. En vervolgens gaan die kids allerlei levels doorlopen. Ze gaan opdrachten vervullen. Ze gaan een soort schaken. Het is een soort vooruit leren denken op gedrag van de tegenstander. Maar we proberen ze vooral ook heel erg te vertellen. Hey, je hebt talent, je hebt aanleg. Je bent blijkbaar heel nieuwsgierig, wat goed. Als je dit blijft doen, word je een super belangrijke toekomstige digitale burger.
9: Een cyberhero.
12: Juist.
9: Juist. Nou, zou ik nu normaal het vragen welk probleem lossen jullie op. Maar die ga ik zelf beantwoorden. Namelijk het feit dat digitalisering nog steeds geen vast onderdeel is van het curriculum op de basisschool.
12: Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk het probleem is anders.
9: Oh,
12: dus het probleem is dat de technologie en de digitalisering zo exponentieel snel toeneemt, dat er gewoon een kenniskloof is.
9: Ja.
12: En je kunt je afvragen, is dat überhaupt door school op te lossen?
9: Omdat het te snel gaat en blijft gaan,
12: ja,
9: bedoel je?
12: Ja, dus kun je elk kwartaal een nieuw thema lanceren? Wij doen dat nu, maar kun je dat ooit in een vast curriculum gieten in het onderwijs? Dus, dus de vraag is niet per se, is het curriculum aangepast? Supergoed, dat komt eraan, hè? De digitale geletterdheid, burgerschap, helemaal te gek.
11: Heeft over 10 jaar geduurd, maar het komt er nu binnenkort aan.
12: Precies, het komt er nu echt aan, maar wij weten nu niet wat er over een jaar relevant is.
11: Nee, dus jullie itereren heel snel met een nieuw thema dat er iets nieuws komt. Analyseer je het gebruik van die jongeren in detail waar ze wel en niet op klikken. Dus weet je, mijn gebruikersnaam, je lag je kapot waar ik allemaal op geklikt heb. Analyseren jullie waardoor je het spel verslavender maakt, dat ze nog langer een cyberhacker willen worden?
10: Eigenlijk.
11: Nou ja, dus wel van mijn profiel. Maar analyseren jullie dat zo dat je mij verslaafd maakt om nog een betere ethisch hacker te worden?
12: Belangrijk disclaimer, wij maken het spelletje niet verslavend. We proberen leren verslavend leuk te maken.
11: Verslavend leuk leren.
12: Maar zodra wij zien dat er bepaalde spelerspatronen zijn die lijken op gameverslaving, dat proberen we echt.
9: Dan gaan jullie de levels minder leuk maken.
12: Ja, dan stellen
11: wordt het saai.
10: Dan stellen we bij.
12: Letterlijk, dan gaan we vragen stellen.
9: Oh, wauw.
12: Dan maken we het lastig voor je. Dan moet je maar moet je gaan lezen.
11: Wat is de grens ongeveer? Dus hoe verslavend, dus hoe lang mogelijk? Ja, wat is die sweet spot?
12: Dat is een hele goeie.
11: Is lastig, hè?
9: Hoe lang moet een kind spelen om precies in de sweet spot te zitten en dit allemaal te leren en vermaakt te worden, maar ook om niet te lang te blijven hangen?
10: Nou, we hopen eigenlijk dat we 2 dingen doen. 1 is uitleggen waarom dingen verslavend zijn. Want er zijn heel veel games die willen natuurlijk geld verdienen.
11: Dat zit er ook in, hè?
10: Ja, en die gebruiken dat. En er komen ook allemaal kinderen in die fuik. Die worden inderdaad gelokt en komen terug. En die gaan geld. Dus wij leggen uit hoe dat werkt. Mm-hmm. In de hoop dat ze het gaan herkennen en zich er tegen kunnen wapenen. En het tweede is we zorgen dat we kinderen eerder eigenlijk signaleren en bijsturen. Dus als zij heel fanatiek zijn, dan is het eerder iets dat we zeggen, wil je niet iets meer hiervan weten? Of wil je niet misschien in onze testgroep, dat hebben we ook heel vaak gedaan, is dat bepaalde kinderen alvast toegang kregen en mochten zeggen, nou vind ik wel leuk of niet leuk.
9: Ja.
10: Dus dat zijn meer de fanatieke spelers, maar het is niet zo dat je eindeloos bij ons verdwaald kan raken. Ja. Wat ik wel een hele leuke anekdote vond, is dat we op een gegeven moment hadden we in die verslavingsmechanics, een soort knopje. En als je daarop drukte, dan kwam er confetti uit.
11: Ja.
10: Dat gebruik je heel veel
11: games. Dat is bekend,
10: dat is heel leuk. Dat is echt heel leuk. Ja, nou, onze eigen developers die werden op een gegeven moment zo afgeleid door die ene knop, omdat ze maar bleven drukken, dat we dachten, dat moeten we toch niet
9: dat
10: doen
9: is voor kinderen
10: kids.
9: Ook geen succes. Ja, oké. Okay. Ja, goed.
12: Nee, maar er zijn hele duidelijke richtlijnen. Wereldgezondheid, cijfers, half uurtje per dag spelen, is eigenlijk al best wel heel erg genoeg.
9: Ja.
12: En er zitten echt wel heel veel elementen in, waardoor we ook weten dat kinderen het echt een paar dagen wegleggen, dan wel weer terugkomen.
9: Ja.
12: Er zit een levelbouwer in. Dat vinden kinderen ook heel leuk. Als ze levels hebben gemaakt, kunnen andere kinderen dat weer spelen.
9: Wat goed.
12: Dus er zitten wel echt elementen in om, tuurlijk, we willen ook dat kinderen terugkomen naar dat spel, maar we willen ook vooral dat ze het wegleggen.
9: Ja, oké. Okay. Ja.
10: Jij vroeg net, wat verzamel je van die kinderen? Wat weet je nou? Wat volg je?
9: Ja.
10: We hebben bijvoorbeeld een level gemaakt speciaal over games. Want er gaat heel veel mis in die gameomgevingen.
9: Ja.
10: Vroeger stonden de kinderlokkers op het plein met de snoepjes.
9: Nu zitten ze in Roblox.
10: Ja, die zijn lekker anoniem op het internet. Ja. Ja, in games.
9: Ja.
10: Dus we hebben een level gemaakt waarin we uitlegden hoe dat werkte. Daar zijn in een kwartaal 165.000 kinderen daarin gegaan.
9: Kijk.
10: Maar we hebben ze ook gevraagd, wat speelt er in jouw wereld? En 85.000 kinderen hebben die vragenlijst ingevuld.
9: Ja.
10: En daar halen we dus uit op van, oh, praat je met vreemden? Word je heel erg gepest? Wat gebeurt er? En dat zijn voor ons interessante inzichten van de kinderen zelf.
9: Dus jullie
10: en
9: kunnen onderzoek doen bij de doelgroep door de spelers te vragen wat
10: we kunnen in elk geval de basis leggen voor de inzichten waar hopelijk onderzoekers op kunnen bouwen.
9: Met je eigen oplossing kun je onderzoek doen.
11: Ja, en zijn er onderzoekers die dat gebruiken? Want je verkoopt dat natuurlijk niet, dus die data aan een commerciële partij.
12: We geven het voor het maatschappelijk belang. Dus dat betekent dat we het in dit geval zat dezelfde avond onze vriend Dave Maasland bij Vandaag in Sight. Ja. Om deze cijfers te vertellen, de dag daarna bij Pauw en de Wit, en 3 weken daarna stonden we in de Tweede Kamer. Dus het lukt echt wel echt om die stem van die kinderen ook te gebruiken, om juist de partijen die verantwoordelijk zijn voor de veilige context waar een kind zich beweegt, om daar ook echt iets mee te doen. De verantwoordelijkheid kan natuurlijk niet alleen bij die kinderen liggen.
9: Ja, nou, dat is heel mooi. En je noemt net al een getal. Volgens mij hebben jullie honderden duizenden kinderen die het spel gespeeld hebben zelfs. Jullie zijn aangesloten bij scholen, bij gemeenten. Het gaat eigenlijk best wel goed. Ik proef helemaal geen problemen. Of hebben jullie uitdagingen?
10: Ja, helaas. Dat betekent dat er heel veel noodzaak is.
9: Oké. Okay. Ja, nee, maar dat zijn jullie aan het oplossen. Maar waar loop je nou tegenaan met iets wat zo'n klinkklare oplossing is voor de problemen die er zijn voor de jeugd?
12: Nou, dat is wel een goede vraag. Want wij hebben best wel een bijzonder model gekozen. Want wij hebben gezegd, het is gratis beschikbaar voor kinderen. En dat moet ook gratis blijven, want we willen juist niet dat er een verschil komt. Hè. Het kan niet zo zijn dat kinderen die niet de gelegenheid krijgen om te spelen, omdat er een financiële drempel is. Mm-hmm. Dat moeten we voorkomen. Het is ook, we doen geen advertising in-game. We verkopen dus de data niet. Dus dan moet je gaan samenwerken met partijen rondom de kinderen. Dus dan moet je een waardemodel in het onderwijs vinden. Je moet met private partners gaan werken.
9: Ja.
12: Dus waar wij tegenaan lopen is dat er, als je een sociaal ondernemer bent en je hebt een maatschappelijke component, dan moet je behoorlijk van goede huizen komen, wil je een gezond groeimodel vinden. Daar zijn we.
11: En waar vind je dat?
12: Ja, tot nu toe in de combinatie van de partijen die eigenlijk allemaal de missie delen die wij ook hebben.
10: En die er ook baat bij hebben.
9: Dus dan heb je het over publiek-private samenwerking.
10: Ja. Exact, ja. En het is eigenlijk aan de ene kant een hele grote interventie.
9: Mm-hmm.
10: Wij voeden ook een beetje de gebruikers van de toekomst op. Nou ja, we leren ze over fraude en over scamming. Daar hebben financiële instellingen hebben daar baat bij.
9: Ja, banken die staan in de rij, denk ik.
10: Ja, nou ja, zeker. En ook omdat wij hun ouders en grootouders bereiken. Ja. Dat zijn al die generaties die daar denk ik wel van profiteren.
12: Ja. Er is ook een hele grote community van IT en security specialisten die zichzelf ook herkennen in de kinderen die bij ons ook boven komen drijven.
9: Ja.
12: Dat zijn echt onze medestanders. Die gaan de klassen in, die steunen ons. Vorige week waren we in het Louvre op het hoofdtoneel bij Checkpoint, een partner van ons, om daar geïnterviewd te worden over een prijs die we net hadden gewonnen. We worden echt op een podium gezet.
10: Ja, en het leuk is, zij zeggen, als we dit 10 jaar geleden hadden gedaan, hadden we nu niet zo'n uitdaging gehad met mensen vinden.
9: Nee.
10: We hebben een heel klein vijvertje met talent. Iedereen zit in diezelfde vijver te vissen.
9: Ja.
10: En wij stromen vanaf jongs af aan allemaal kinderen die achter in de klas zitten, niet zo snel op een sportpodium worden gezet, maar die wij wel signaleren.
9: Cybervaardigheden hebben. Ja. Dank jullie wel. Emily Jacometti en Tim Merk, oprichters van Hex Shielders. Dus gaan we nu in gesprek met Jantine Doornbos, AI-consultant en developer en oprichter van Loes.
13: Ja, Loes.
9: Wat een goede naam, Loes. Ik bedoel, Jantine.
11: Ja, waarom niet Jantine? Ja, precies, waarom niet Jantine.ai?
13: Ja, ik heb ook nog over nagedacht. Het domein is nog vrij, dus mocht je daar zin in hebben om dat te registreren, ga ervoor. Ja. Nee, Loes staat voor lokale, open, Europese, soevereine AI.
9: Wat dus, een goede, dus Loes.ai.
13: Ja, dus Loes.ai. Ja,
9: wat goed. Kort. Ja, wat?
13: Net is een kort domeinnaam, dus dan
9: het is helemaal logisch, maar wat doe je met Loes.ai?
13: Nou, ik, op een gegeven moment hebben wij natuurlijk allemaal meegemaakt de afgelopen weken dat wij heel erg afhankelijk zijn van Amerikaanse en Chinese AI-oplossingen. We konden niet meer bij Fable. Hè. We zagen natuurlijk ook bij GPT-NL. Dat was een beetje een uitdaging.
9: Kosten reizen de pan uit.
13: Ja, het was een beetje. Dit is een uitdaging. Dus ik dacht, ja, waarom ook gewoon niet zelf iets ontwikkelen? Ik heb ooit informatiekunde gestudeerd in Groningen. Dus toen deden we al dingen met het ontwikkelen van AI.
9: Ja.
13: Ik heb heel veel image generation modellen getraind. En toen dacht ik, ja, tech.
9: Dus jij bent ook echt engineer?
13: Ik ben engineer. Ik bouw zelf modellen. Ja.
9: Mooi.
13: Ja. En op een gegeven moment zat ik op een berg in de Dolomieten. En toen zag ik dus dat Fable. Wat er gebeurde met Fable.
9: Ja.
13: En ze dacht, ja, ik heb die hele infrastructuur al bij Hosture AI. Hè. Daar heb ik al de hosting, lokale oplossingen van EU-gehost oplossingen van AI.
9: Ja.
13: Doe ik daar al.
9: Want daar ben jij co-founder van.
13: Ben ik founder van.
9: Ja, founder zelf.
13: Ja. Okay. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk ooit opgericht. En toen dacht ik, nou, iedereen dacht toen 4 jaar geleden, wat ben je eigenlijk aan het doen? En toen, nu kwam het kwam dan de uitdagingen. China, Big Tech, hoe ga je ermee om? En ik had de infra al en toen dacht ik, ik ga gewoon een eigen model trainen, joh. Dat kan gewoon. Zo moeilijk is het niet.
9: Mistral ain't got nothing on me.
13: Nee, let's go.
9: Oké. Okay.
13: Toen ben ik Loes begonnen. Met het idee van, wat nou als je het gewoon doet? Weet je, pakt de data. Ik heb naar de GPT-NL datasets gekeken van, nou, weet je, hoe ziet dat eruit?
9: Ja.
13: Wat mist daar dan? Hoe kan je het heel pragmatisch maken? Dus hoe kan
9: even voor de goede orde, onze luisteraar kent GPT-NL.
13: Ja.
9: Daar is het dus nog meest vergelijkbaar mee, maar privaat en door jou gedaan in plaats van door TNO.
13: Nou, niet privaat, ik heb het helemaal opengemaakt.
9: Okay.
13: Ik dacht juist, ik wil gewoon met z'n allen zoiets bouwen. Waarom niet? Hè?
9: Dus je bouwt een open source.
13: Het is helemaal LLM's open. Dus je mag het gewoon downloaden op Hugging Face. Let's go. Je mag eraan bijdragen als je het wil.
11: En je helemaal niet bedacht van waarvoor gaan we het ooit gebruiken? Is er
9: waarom
11: een
9: doen we dit?
11: Waarom doen we dit?
9: Het probleem gewoon, lossen we op.
11: We kunnen het bouwen, dus we bouwen het.
13: Nou ja, ik merk gewoon, ik kom bij veel overheden. En dan zie je gewoon hoe stroef dingen gaan natuurlijk. Hè. We praten heel veel over het ontwikkelen van AI. We zijn heel bang voor Amerika en voor China. En hoe gaan we daarmee om? En toen dacht ik, ja, maar we kunnen erover blijven lullen. Maar we kunnen ook gewoon gaan poetsen. En dus dacht ik, ja, we gaan gewoon iets bouwen. En je ziet bij GPT-NL, daar was natuurlijk de insteek gewoon anders.
9: Ja.
13: En ik denk, als je het pragmatisch wil maken, moet je zorgen dat mensen er ook daadwerkelijk iets mee kunnen.
9: Ja.
13: Dus ik dacht, als je nou gewoon Loes.ai, als je daar gewoon een simpele interface op bouwt, waar mensen met een compleet gehost en getraind Europees model kunnen praten, ja, dan ben je er gewoon. Dus Loes.ai is gewoon eigenlijk een Nederlandse ChatGPT.
9: Ja, maar met de kanttekening, uiteraard heb ik geprobeerd te gebruiken. Je moet wel een account hebben.
13: Ja, moet een account hebben.
9: Ja, je moet ook betalen om het echt lekker te kunnen gebruiken, denk ik.
13: Nee, je kan echt heel erg wild gaan voordat je moet gaan betalen. Maar betalen is meer van support Loes. En zo kunnen wij weer wat GPU's huren en zo.
9: Okay.
13: Nee, want kijk, zit natuurlijk. Ik heb inlog gemaakt, want ik wil user feedback. Ik wil weten wat mensen vinden.
9: Met mensen contact kunnen komen. Ja.
11: En we trainen op wat ze.
13: Nee, dat doen we niet. We trainen niet op wat jij erin stopt. Nee, we trainen echt op zelfgegenereerde paren.
9: Ja, maar oké, even ook de manier waarop. Hè. Ik heb het natuurlijk even gelezen. Je gebruikt twee modellen. Een Europees model Euro LLM.
13: Ja.
9: Maar ook een Chinese, namelijk Qwen 3.5 27p.
13: Ja.
9: Leg even uit.
13: Wat ik wil doen is kijken, kan je met een Europese oplossing zo inrichten dat je ook daadwerkelijk een goede output gaat krijgen. De Europese corpus is kleiner, de talen zijn kleiner, dus het is best moeilijk om daar kwalitatief gezien goede modellen mee te trainen.
9: Mm-hmm.
13: Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon twee sporen bewandelen. Ik train ze wel allemaal hier. Dus het is allemaal op Europees grondgebied getraind en gehost. Dus je kan het gewoon wel soeverein gebruiken.
9: Maar alleen, het zijn wel Nvidia GPU's die ergens in Europa staan.
13: Het hoeft niet per se Nvidia te zijn. Oh. Mogen ook andere GPU's zijn. Wij kijken gewoon, we pakken alles wat het pakken is, zeg maar.
9: Ja.
13: Dus heb je een GPU, ook al staat die in je slaapkamer, kan je aansluiten bij ons netwerk.
9: Mooi.
13: Ja, want anders, kom je er niet. Anders heb je gewoon niet genoeg rekenkracht om dit goed mee in te gaan zetten.
9: Ja.
13: Nee, maar we hebben twee sporen, want ik wilde ook laten zien, wat is dan het verschil tussen het complete Europese model en het Chinese model, die gefine-tuned is naar Loes toe.
9: Ja, want dat is nogal een afweging. Hè? We hebben laatst nog over gesproken met Judith van Steger in deze show.
13: Ja.
9: Vertel, wat zijn jouw bevindingen dan?
13: Nou ja, ik zie dus nu dat het Euro LLM fine-tune van Loes, dat die gewoon echt heel goed is. In Nederlandse taal beter zelfs dan de Qwen-versies.
9: Okay.
13: Alleen in de multi-channel messaging is het wel lastiger. Dus als iemand meerdere vragen achter elkaar gaat stellen, dan is Loes soms een beetje de weg kwijt.
9: Ja, maar met één prompt kun je een hele goede.
13: Ja, met 3, 4, 5 ook wel. Maar als er wat meerdere grotere context-windows worden, wordt het ingewikkelder.
9: Ja.
13: En dat kan Quen beter. Maar het is wel een compleet soevereine oplossing die je bij je huis, tuin en keuken vraagt. Gewoon de oplossing is voor je.
11: Ja, dan kun je me uitleggen hoe erg eigenlijk dat is dat, weet je, Quen, je haalt die code eraf. Weet je, dus voor Hugging Face neem ik aan.
13: Ja.
11: En je zet het lokaal neer. Ja.
9: Nou ja, je hebt dan toch de bekende beperkingen dat hij bijvoorbeeld niet zo voor Chinese...
11: Nee, de talen is verschrikkelijk, maar qua soevereiniteit is het toch geen probleem?
13: Nou ja, je hebt wel biasing erin, dus die wil je eruit halen.
11: Die Chinese biasing.
9: Ja, ik zou zeggen, die Chinese waarden die je
13: ja, en die proberen we er zoveel mogelijk weer uit te slopen.
11: Ja, toch wel, want die zijn niet goed.
13: Nou, je wil gewoon eigenlijk... Mijn doelstelling is, ik wil gewoon Europese AI ontwikkelen die helemaal hier getraind en gehost is, maar ook voor ons, volgens onze normen en waarden gewoon mensen kan beantwoorden.
9: Ja.
13: En dat je dus compleet geen biasing hebt.
9: Ja,
13: dus
9: dat je niet hele ingewikkelde mail in de mond antwoorden krijgt als je over Oeigoeren begint.
13: Oeigoeren, mooi voorbeeld, maar je kan daar ook gewoon niks over politiek vragen eigenlijk.
9: Nee, precies.
13: Moet je ook soms niet willen als je bakker op de hoek bent en je wil AI inzetten om marketingteksten te schrijven.
9: Ja.
13: Nou ja, dan is Loes dus wel getraind.
11: Hey, maar daar is wel ruimte voor. Ja. Want als je kijkt naar de waarde van alle, weet je, LLM's is allemaal rechts. Ja. Het is allemaal Amerikaans.
13: Ja, absoluut.
11: En echt Europese waarde heb je bijna niet.
13: Nee, dus Loes is getraind met Europese waarden.
9: Okay.
13: En wat bijvoorbeeld een voorbeeldje om Loes zichzelf een zij te laten noemen. Was zo ontzettend ingewikkeld. Daar ben ik gewoon een paar dagen mee bezig.
11: Hoe bedoel je? Een zij te laten noemen?
13: Nou, Loes die refereerde zichzelf als man.
11: Ja. Nee, ja.
9: Dus hoor je dit voor het eerst?
11: Ja. Nee, ik doe dit expres. Ja, expres voor de spanning.
9: Oké, goed, ga door.
13: Ja, het was trommelgroffel. Maar nee, dus dat was ook al een uitdaging. Dus dat geeft aan, die biasing zit er gewoon heel sterk in.
11: En hoe komt het dan? Dus dat het een vrouw is? Waar liep je dat tegenaan?
13: Ja, ik heb heel veel. Ik heb iets van 50.000 vraag-antwoordparen gegenereerd die een vrouwelijke iets in zich hebben, entiteit. En daarmee leert het model zich dus ook dat een vrouwelijke entiteit bestaat.
9: Hoe definieer dat even? Wat is iets vrouwelijks? Moeten we dan hele stereotype dingen denken?
13: De trainer, een man, die voor een groep staat, is altijd een mannelijke trainer bijvoorbeeld. In teksten zie je dat dus ook in de corpussen zo beschreven zijn.
9: Ja.
13: Als je dan er een vrouwelijke trainer van maakt, dan heeft het model kan daarna terug refereren.
9: Ja.
13: Dus je moet gewoon heel veel nieuwe data genereren die in het model stoppen, die gewoon volgens jouw normen en waarden daarin zit.
9: Synthetische data, daarvoor gebruik je Mistral, begrijp je?
13: Daar gebruik je Mistral, ja.
9: Ja, precies. Oké. Okay. Dit klinkt fantastisch, maar ik wil twee dingen weten. Als eerste, wat zijn nu de uitdagingen?
13: Nou, rekenkracht, hè, dat zei je net al. GPU's is gewoon een gigantische uitdaging in Europa. Dus hoe krijg je dat bij elkaar? Ik zou ook bijvoorbeeld heel graag een GLM 5.2 Loes willen hebben. Maar ja, dan moet je gewoon echt H200's en moet je echt beukers hebben.
11: Kan je niet met het nieuwe... Oh, die staat natuurlijk voorlopig nog niet. Ik dacht die AI Factory in Groningen. Jij bent toch gelijk, ben je dan toch daarbij betrokken? En,
13: ik ben er niet bij betrokken op die
11: maar
13: manier.
11: Maar dat je gelijk
9: zou goed te zeggen, je komt uit Groningen. Dus.
13: Ja, heel graag. Wat wij dus nu met Hosher AI doen, is elke mogelijke pool van GPU's proberen we in het netwerk te krijgen.
9: Mm-hmm.
13: Zodat we daarop voor onze klanten kunnen hosten. Dan doen we het lokale hosting van AI in Europa. En daar moet Loes ook op. En daar moet Loes op verder getraind worden. Maar er is gewoon heel weinig capaciteit. Dus als iemand capaciteit heeft, meld je.
9: Bij Loes.ai.
13: Meld je bij Loes.
9: Maar dan ook eventjes, we noemden net GPT-NL. Zonder iets af te vallen. Maar wat kun je met Loes AI ook concreet betekenen voor Nederland, de samenleving, instanties?
13: Ja.
9: Met wat jij nu aan het ontwikkelen bent.
13: Pragmatiek, hè. Weet je, ik hou gewoon van duidelijke dingen. Jij zegt use case. Ik denk gewoon makkelijk met iets kunnen praten. Gewoon, wat ga je bouwen? Wat ging GPT-NL is natuurlijk ook gewoon heel veel research geweest. En dat moeten we ook niet afvallen, want het is gewoon supergoed.
9: Mooi initiatief nog steeds, maar we hebben het ook over de usability.
13: Ja, maar ik denk altijd in een eindklant. Hoe kan je die gewoon bedienen? Dus hoe kan je ervoor zorgen dat als je het over iets heel ingewikkelds, complex zoals AI hebt, dat je het super tastbaar en klein maakt en dat mensen, dus de bakker op de hoek, ook er gewoon mee kan werken. Dus use case, maak het pragmatisch. Dan
11: ja, maar pragmatisch. Dus volgens mij werk je voor de provincie Drenthe?
13: Ja, dat klopt. Ik adviseer de provincie Drenthe,
11: ja. En hoe zou de provincie Drenthe dan Loes.ai gebruiken? Pragmatisch. Ja,
9: kunnen gebruiken.
13: Pragmatisch. Op dit moment, als een overheid of een organisatie AI wil inzetten, ben je altijd eigenlijk afhankelijk van of een Amerikaanse oplossing of een Chinese oplossing, toch? Ja,
9: ja.
13: Dat weten we. Nou ja, Loes is dus Europees gehost. Voldoet aan de AVG-act, voldoet aan de AI-EU-act. Dus je kan gewoon Loes volledig in je organisatie schuiven nu.
9: Dus wat let ze dan nog?
13: Nou ja, ja, dat is een goede vraag. Loes is, is nog maar 2 weken oud.
9: Nee, dat snap ik. Maar goed, ik zeg ook niet dat je vandaag of morgen een deal moet sluiten.
11: Nou, ik wel.
9: Maar...
11: Ja, nee, go. Pragmatisch. Ja.
9: Nee. Maar oké, dus het is nu puur een sales en marketing kwestie.
13: Ja, het is wel...
9: En doorontwikkelen.
13: En jij zegt terecht, je moet je aanmelden. We hebben echt gigantisch veel aanmeldingen.
9: Hoeveel heb je er al?
13: Ja, meer dan 1000.
9: Oh, dus mooi, voor zo'n korte tijd.
13: Ja, en ook wel voor zo'n schattig iets als Loes. Ja. Ik vind het al echt superleuk.
9: Een goede naam ook.
13: Ja, nou, dankjewel.
9: Ga door.
13: Maar ik denk ook, ja, kom maar ons toe. Want voor elke soevereiniteitsvraag, elke compliancyvraag hebben wij met Loes de oplossing. Je kan het Loes ook helemaal zelf hosten. Je hoeft niet Loes.ai te gebruiken. Je mag het ook on-premise helemaal zelf hosten. En dan heb je gewoon een omgeving waar jouw gebruikers, jouw mensen in kunnen werken op een veilige AVG-proof manier. Ja, wat wil je nog meer?
11: Ja, dat snap ik dus inderdaad niet. Waarom gebeurt het dan niet? Ja, het bestaat 2 weken, dus...
13: Ja, dat is de voornamelijkste reden.
11: En ook, weet je, de provincie Drenthe heeft hier niet de mensen die dat kunnen allemaal zelf kunnen inrichten.
9: Zijn er dan heel veel Jantines en Judiths en andere AI-specialisten nodig die dit allemaal gaan implementeren? Want dat is wat we een paar weken geleden van Judith hoorden. Ja. Van, ja, maar je moet wel zorgen dat je met de juiste know-how dit doet in plaats van maar een beetje kijkt welk API'tje hebben we eigenlijk nodig.
13: Ja, dat zie ik ook veel. Ik zie nu wel bij Hosier AI echt een gigantische tractie ontstaan. Mensen snappen nu gewoon wat ik bedoel, het hosten van Europese of modellen in Europa. Dat 4 jaar geleden keek iedereen je heel gek aan, hoor.
9: Ja,
13: nu is het wel duidelijk. Ja, waarom zou je?
9: Ja.
13: Dus organisaties komen bij me, ook non-tech organisaties komen bij me van, kan je in onze software de Europese AI stoppen? Nou, dat is super leuk natuurlijk. En ook overheden beginnen wel wakker te worden. Maar die zitten zo in de Microsoft push dat je daar moeilijk uit kan komen.
9: Die zitten nog net op Copilot misschien.
13: Maar wat tof is, je kan dus in je Copilot-omgeving ook Loes hosten.
9: Oh.
13: Dus dan heb je wel je Copilot-omgeving met Loes erin. Nou, dat is natuurlijk, want je moet niet mensen dwingen om nog een dashboard te gaan gebruiken.
9: Ja.
13: Dus ja, we kijken gewoon de integraties. Hoe kun je Loes en andere open modellen gewoon integreren?
9: En dat hebben we allemaal gehoord van Jantine Doornbos, AI-consultant en developer en oprichter van Loes.ai. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technologen en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
14: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En het is zo warm in Rome dat 2 toeristische trekpleisters langer open blijven, zodat bezoekers ook in koelere uren langs kunnen komen. Het zijn het Pantheon en het Colosseum. Die blijven tot zeker 11:00 in de avond open. In een aantal bioscopen in Rome kun je al een paar dagen gratis naar de film om koel te kunnen zitten. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
12: In deze tweede aflevering van onze zomerserie zijn we te gast in Hotel De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een ervaren vastgoedbelegger. Op zijn cv zien we namen als Amvest en inmiddels NLV. Ook vecht hij als voorzitter van de IVBN voor de belangen van institutionele vastgoedbeleggers. Wim Wensing, fijn dat je er bent. Van harte welkom.
13: Dank voor de uitnodiging.
12: En uiteraard Maarten de Gruiter, die samen met mij, zoals de afgelopen 300 afleveringen, deze zomerserie ook doet.
13: Ja, dankjewel.
12: In jouw Brabant.
13: Ja, mooi hè, hier.
12: Het is hier fantastisch.
13: Ja, je wil hier nooit meer weg.
12: Voor de mensen die luisteren, kijk even op YouTube. We zitten in een fantastische setting.
13: Ja.
12: Op een van de warmste dagen van het jaar, maar heerlijk. Dus dat is helemaal goed. Wim, je haalde in 2004 je diploma aan de Amsterdam School of Real Estate. En toen was je al ver voorbij de 30.
13: Ik heb oorspronkelijk economie gestudeerd. Bedrijfseconomie Rotterdam. Nou, dat was niet echt een hele bewuste keuze.
12: Maar
13: ik moest wat doen. Maar in het laatste jaar kwam ik uiteindelijk bij het Economisch Geografisch Instituut. En dat ging over de haven en het ging over vastgoed. Nou, ik heb alle twee geprobeerd om daar aan de bak te komen. Het was best moeilijk in die tijd, midden jaren 90. Eigenlijk had ik misschien wel geografie moeten doen. Mijn vader was aardrijkskundeleraar en ik wilde alles behalve leraar worden. Dus toen heb ik toch maar voor economie gekozen.
12: Wat is dan de relatie tussen geografie en vastgoed wat je nu doet? Waarin je zegt, ja, daar zit dus mijn persoonlijke grote interesse waarom ik dit doe.
13: Het gaat om de gebouwde omgeving. En dat heeft mijn passie eigenlijk vanaf het begin al meteen getrokken.
12: Of gaat het over de mensen?
13: Het gaat ook over de mensen. Ja. Het gaat juist over de mensen. Ja.
12: En dat is iets waarin je zegt, ik zag dat aan het begin toen ik van de universiteit kwam. Je zegt, we moeten Nederland inrichten en daar...
13: Nee, dat zag ik toen denk ik nog niet zo direct. Maar dat zie je eigenlijk al vrij snel. Als je, zoals ik ook property management manager bent geweest, dan heb je eigenlijk dagelijks te maken met mensen. Mensen die problemen hebben, mensen die, die graag oplossingen willen zien. En je bent daar om ze direct te helpen. En dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden.
12: Ja.
13: En later moet je beslissingen maken over gebouwen. De aankoop van gebouwen, verkoop van gebouwen. Dan is het heel goed om te begrijpen waarom mensen ergens heel graag willen wonen, werken en leven. En als je dat snapt, dan kun je de goede beslissingen nemen.
12: Ja, dus je moet het leven van die mensen leren begrijpen. Leren begrijpen wat de relatie is tussen vastgoed en planologie en de samenleving.
13: Ja.
12: En tegelijkertijd, je kwam van de Erasmus Universiteit. Je hebt bedrijfskunde gedaan. Dus het ging ook direct over geld. En over de vraag hoe je dat financiert.
13: Het ging heel snel over geld.
12: Ja. Ja. Is dat toch een sturend mechanisme in vastgoed?
13: Ja, uiteindelijk wel.
0: Niet alleen in vastgoed.
12: Nee, misschien niet alleen in vastgoed. Nee, ik stel de vraag, omdat er natuurlijk toch, daar zullen we straks wel over komen te spreken. Er zijn ook denkers die dat wat losser van elkaar zien. Die zeggen, je moet naar de samenleving kijken, naar de mensen. En ja, financieel, ja dat komt daarna.
13: Nee, vastgoed is een systeem. Dat moet je heel goed begrijpen.
12: Hoe bedoel je dat?
13: Het hangt allemaal met elkaar samen. Als je kijkt naar wat je als vastgoedbelegger doet. Wij kopen vaak vastgoed aan. Beleggers beginnen meestal in de nieuwbouw. Daar is inderdaad kapitaal voor nodig. Maar we nemen op een gegeven moment ook weer afscheid van vastgoed. Als je afscheid neemt van vastgoed, dan komt het vastgoed weer bij particuliere beleggers. Dus particuliere beleggers zijn ook nodig. Om grote gebiedsontwikkelingen te kunnen starten, zijn vaak ook corporaties nodig. Dus je moet het met elkaar doen.
12: Ja, het is een heel systeem.
13: Het is een heel systeem.
12: En dat hangt niet voor niets met elkaar samen. Zullen we zo nog even over doorspreken. Uiteindelijk rolde je in de wereld van de stenen. Wat trok je nou zo snel om dus echt die beleggerskant op te gaan?
13: Ook dat is eigenlijk een beetje toeval geweest. Wat ik net zei, ik ben begonnen al vrij snel. Ik heb bij een woningstichting gewerkt. Ik ben later bij een property manager gaan werken. En dan kun je ook weer twee kanten op. Ik was bezig om uiteindelijk property management kantoren te doen. Maar toen kwam er een plekje vrij. Een van mijn asset managers bij ING die vertrok. En ik werd niet gebeld. Dat vond ik niet zo leuk. Dus toen heb ik de baas gebeld en gezegd, goh, zou je niet eens aan mij denken? En zo is het gekomen. Toen ben ik weer.
12: Wat zegt dat over jou? Dat je dan geïrriteerd raakt? Waarom denken ze nou niet aan mij?
13: Ja, ik was toen wel een beetje geïrriteerd. Ja.
12: Ik kan er nog steeds aan terugdenken. Ja, dat is interessant. Maar ook wel de brutaliteit om dan te zeggen, hallo, waarom moet je niet aan mij denken?
13: Ik denk dat dit is toch een kans die ik niet voorbij moet laten gaan.
12: Ja, maar goed. Je komt mij, zoals we in gesprek zijn, niet over als een brutaal persoon.
13: Af en toe moet je even instappen.
12: Ja. Wat zegt jou dat, Maarten, man met twee gezichten?
0: Nee, helemaal niet. Maar je komt natuurlijk niet op zo'n plek als je afwachtend bent. Hè. Je moet wel een beetje op de juiste momenten
13: stapje naar voren doen.
12: Nou, laten we de koe bij de horens vatten. Want het zijn turbulente tijden in een onzekere markt. Maarten en ik praten daar al 5 jaar over. Je zei volmondig ja tegen het voorzitterschap van de IVBN. Was dat een keuze eigenlijk?
13: Het is altijd een keuze.
12: Maar nee zeggen was geen keuze.
13: Nee, het was geen optie.
12: Precies. Nee. Welke ambitie heb je jezelf gesteld met die rol?
13: Uiteindelijk het investeringsklimaat verbeteren.
12: Ja.
13: Het is wrang om te zien dat er geld beschikbaar is. En dat Nederland niet altijd aantrekkelijk genoeg is om het geld ook in te kunnen investeren. Daar wil ik heel graag aan bijdragen.
12: Ja. Wat trof je eigenlijk aan toen je het overnam? Hoe kijk je naar de vereniging van institutionele beleggers en de achterban daarvan? Wat voor sentiment trof je aan?
13: Ik was voordat ik voorzitter werd al wel betrokken als bestuurslid. En onderhandelde al heel veel met de politiek. Ik denk een hele goede vereniging, een bruisende vereniging. Een vereniging van beleggers die heel graag in Nederland aan de slag wil. Die heel graag wil bouwen, heel graag wil investeren. En soms ook wel eens tegen een muur oploopt.
0: Maar is de IVBN en jullie leden, zijn jullie eigenlijk in de cruciale tijd dat het meeste kapot is gemaakt door de overheid in Den Haag, niet veel te afwachtend geweest en veel te stil geweest?
13: Nou, ik denk het niet. Uiteindelijk, er is een enorm tekort aan woningen in Nederland. Dat betekent dat wonen automatisch een politiek dossier wordt. Zolang er schaarste is, zolang de woonruimte verdeeld moet worden, zal de politiek zich daarmee bezig houden. En ben je dan heel stil? Nee, we hebben nadrukkelijk altijd gezegd, bijvoorbeeld de wet betaalbare huur, het is niet onze wet. Maar uiteindelijk heeft die wel rust gebracht. En zullen we ermee moeten leren werken.
0: Dat vind ik zo raar. Dat zeggen jullie, hebben jullie wel eens vaker gezegd. Maar dat vind ik een heel raar uitgangspunt. Een slechte wet is gewoon een slechte wet. Dus om dan te stellen van, ja, nee, maar hij brengt rust, of laat hem nu maar even zitten, want dat is op een gegeven moment ook gezegd. Een slechte wet is een slechte wet. Die moet je zo snel mogelijk terugdraaien, toch?
13: Ja, tegelijkertijd hebben we altijd gezegd dat de wet moet verbeteren. Dat is ook een van de punten van het 7-puntenplan dat we gepresenteerd hebben.
0: Ja, maar ook het 7-puntenplan. Want hartstikke goed. En ook goed om dat met wat meer partijen te doen. Maar het is toch eigenlijk allemaal best wel laat. Ik bedoel, ik vind het aantal mensen en zeker de IVBN, maar ook de NEPROM en Vastgoedbelang. Eigenlijk Vastgoedbelang ook het meeste waren eigenlijk het meest het mondig. Want die voelden het natuurlijk allemaal direct in hun eigen portemonnee. Toch eigenlijk, ik vond iedereen veel te stil en toch een beetje angstig om gewoon echt op te treden tegen de politiek.
13: Maarten, ik denk dat je niet altijd gezien hebt wat er achter de schermen gebeurt. We hebben echt heel hard gestreden om uiteindelijk een wet te krijgen die, nogmaals, het is niet onze wet, maar het is wel een wet en de realiteit. Het is een politieke keuze geweest om deze zo te introduceren. En wij zullen ermee moeten werken.
0: Nee, maar dat begrijp ik. Ik bedoel, 112 van 150 Tweede Kamerleden hebben voorgestemd. Dus dat is vrij duidelijk. Maar het gaat mij er meer om, moet je niet juist ook, want je zegt, ja, je ziet niet wat er op de achtergrond gebeurt, moet je niet juist ook als vertegenwoordiger van die institutionele beleggers film op de voorgrond ook zijn? En moet je laten zien wat je doet? Ik bedoel, de FNV, ja, Spekman, die staat gewoon iedere keer op televisie te schreeuwen. Dat zal niet jouw stijl zijn. Maar die laat wel zien dat hij er voor zijn leden opkomt. En ik vind dat eigenlijk alle vastgoedbelangenbehartigers dat niet hebben gedaan toen het verkeerd was. En dat er toch een soort van angst is om voor op dat kistje te gaan staan en een keer te roepen.
13: Nou, ik denk dat wij heel duidelijk hebben gezegd vanaf het begin wat onze bezwaren zijn geweest en welke verbeterpunten er zouden moeten komen om dat investeringsklimaat te verbeteren. En keer op keer blijven wij daarop hameren.
1: Een van de fascinerende dingen in alle wetgeving die de afgelopen 5 jaar, laten we zeggen, gebeurd is, is dat er wetgeving aan de woonkant zit. Dus laten we zeggen aan de ministerie van Vrookant. Bijvoorbeeld de wet betaalbare huur. En dat er fiscale wetgeving en veranderingen zijn en regels. En dat in de Kamer heel vaak niet bij elkaar kwam. Ik heb zelf debatten geleid met Kamerleden, waarbij Kamerleden letterlijk zeiden, ja, dan moet je mijn collega van Fiscale Zaken vragen. En de hele zaal zei, maar dat heeft alles met elkaar te maken. Hoe kijk je daarop terug of het jullie wel gelukt is om voortdurend met beide departementen contact te houden en de politiek uit te leggen dat het wel met elkaar verband houdt? Dat als je, laten we zeggen, die renteaftrek voor grote institutionele partijen strenger oplegt dan alle andere Europese landen, dat het geld dus niet meer naar Nederland komt, om maar wat te noemen.
13: Nee, het is een hele juiste constatering dat het veel te lang alleen bij VRO gezeten heeft. En dat is ook een van de punten wat wij dus keer op keer aan de kaak gesteld hebben. Al onder de vorige minister is het structureel overleg over het investeringsklimaat gestart. En daar is al vrij snel ook financiën aangeschoven.
1: Ja, dat structurele overleg heeft Roel van de Bilt geleid. Ja. Een groep heeft een jaar lang aan gewerkt. Het is mij nog steeds niet duidelijk wat daar nou het resultaat van is.
13: Het resultaat is dat we met elkaar in overleg zijn. Dat financiën is aangeschoven.
1: Dus het resultaat is dat we elkaar kunnen ontmoeten in zaaltjes met airco?
13: Nou, ik denk dat het inmiddels wel verder gaat. De Woonalliantie. En dat zijn de brancheorganisaties. Dus niet alleen de IVBN, maar ook de NEPROM, Vastgoedbelang en een paar andere brancheorganisaties. Die zijn laatst bij het Catshuisoverleg geweest. En bij het Catshuisoverleg, dat werd voorgezeten door Jette, zaten ook andere ministers van andere departementen.
1: En dat is die taskforce die na de zomer met een plan komt?
13: Ja.
1: Dus daar is nu ook de koppeling met fiscaliteit gelegd?
13: Niet alleen met fiscaliteit. Ook stikstof is belangrijk. Dus het wordt nu echt integraal bekeken.
1: Ja, ja.
0: En zijn er in dat overleg harde woorden gevallen? Of waren jullie gewoon heel blij dat jullie een keer in het Catshuis mochten zijn?
13: Ik denk dat we heel blij zijn dat dit uiteindelijk integraal wordt aangevlogen. Het is ook leuk om in het Catshuis te zijn. Maar ik denk vooral te zien dat de betrokkenheid van alle departementen er nu is.
0: Maar zie je in die politiek eigenlijk sinds zeg maar Hugo de Jong en Marnix van Rij, want er wordt altijd Hugo krijgt alle schuld, terwijl Marnix er net zo, misschien heeft hij nog wel meer kwaad gedaan. Zie je dat echt een duidelijke kentering ontstaan? Of gaat het heel langzaam? Draait het heel langzaam?
13: Het gaat mij niet snel genoeg in ieder geval. Maar ik zie wel een kentering. Ik zie wel een begrip dat het nu, want ik heb het net over een systeem, dat men begrijpt dat het een systeem is.
1: Ja. Nog één belangrijke vraag in relatie tot dit thema. Namelijk het beeld wat de samenleving en of politiek heeft van vastgoedbeleggers. En de manier waarop dat een laten we zeggen, een negatief beeld bij veel mensen is, wat de afgelopen jaren veel verkondigd is, waar jullie gewoon last van hebben. Hoe ben je daar nu tegen aan het vechten? En hoe vind je dat gaat in de algemeenheid? Want er is het beeld van die particuliere vastgoedbelegger. Nou, die is sowieso vrij negatief bij veel mensen. Maar zelfs dat institutionele geld en geld uit het buitenland wordt nog wel eens weggezet als die willen geld verdienen met wonen en dat moeten we niet hebben. Hoe vechten jullie tegen dat beeld?
13: Door te zeggen dat institutionele beleggers onderdeel zijn van de oplossing. Als je ziet wat wij de afgelopen jaren allemaal hebben gebouwd. 10% van de woningen, 10 tot 15% van de nieuwbouwwoningen wordt afgenomen door vastgoedbeleggers. Wij investeren in zorgwoningen, wij investeren in studentenwoningen. Ik denk dat wij gewoon heel goed moeten laten zien wat we allemaal doen. En dat kunnen we misschien nog beter.
0: Ja, en ik denk ook dat mensen begrijpen dat het pensioengeld is wat daarin zit. Hè? Dus dat bedoel, die hele lage rendementen. Dat is, hè? Dus er wordt heel veel recht getrokken. Met hele lage rendementen gewoon door mensen hun pensioengeld.
13: Nou, wat ik net zei, het geld is er. Hè? Maar de vraag is of Nederland aantrekkelijk genoeg is om het hier te investeren.
1: Ja, maar dat betekent dat jullie boodschap is, we willen best dat geld investeren, maar dan moeten we een redelijk rendement kunnen halen. Niet in de laatste plaats, omdat het pensioengeld van mensen is. En een redelijk rendement betekent toch ja, ergens tussen de 5% en 7%. Want anders, waarom zou ik eraan beginnen? En dat vinden sommige politieke partijen al heel veel.
13: Ja, toch denk ik dat iedereen zal begrijpen dat pensioenen gewoon geïndexeerd moeten worden. Want ik denk ook dat we een heel groot probleem hebben als uiteindelijk de pensioenen niet geïndexeerd moeten worden. Dus ja, er moet rendement zijn. En de pensioenfondsen zullen hun verantwoordelijkheid nemen. En als Nederland niet aantrekkelijk genoeg is. Ja.
0: Nou, ik denk ook dat er een taak is bij jullie om mensen uit te leggen. En dan bedoel ik met name politici en bestuurders uit te leggen over wat voor rendement we het nu hebben. We hebben een keer Maarten Wiedemeijer van de Woonbond in de uitzending gehad. En toen, dat was een we kregen leuke verhitte discussies. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, maar wat vind jij dan voor al die risico's? En wat voor rendement mag er dan wel gemaakt worden? Nou ja, ergens tussen de 6% en 8%. Ja, weet je, die man die weet heeft dus geen flauw benul.
1: Maar je had verwacht dat hij 2% zou zeggen, Maarten.
0: Nou ja, ik bedoel 6% en 8%. Ik zei, waar kan ik tekenen? Ja, dus die heeft geen flauw benul.
1: Ja, dus jouw analyse daarvan was, er is eigenlijk te weinig kennis daar.
0: Ja, extreem weinig kennis. Ja. Hetzelfde gebeurde een keer bij Buitenhof. Ook zat die gozer met dat boekje had geschreven. Hoe word je huisjesmelker?
1: Ja.
0: En die twee die zitten ook zo te praten. Ja, 6%, 8%, dat mag echt wel. Dan denk je, we hebben geen idee.
1: Hoe schatten jullie die kennis in politiek Den Haag over wat die institutionele beleggers, hoe die Excel sheets er eigenlijk uitzien en wat reëel is? Is die kennis er? Begrijpen ze dat?
13: Ook hier is het wel zo dat wij dus regelmatig naar de politiek toe gaan om ook de eerste Excel-sheets toe te lichten. En inderdaad, 6-8%, dan hadden we geen woningtekort.
1: Lijkt me best wel leuk, zo'n presentatie.
2: Gehad, ja, denk ik. Dat is toch gek.
1: Zo'n presentatie met cijfertjes aan Rob Jette in het Katshuis. Wim Wensink is onze gast in deze zomeraflevering.
13: Dan hadden we geen woningtekort.
1: Lijkt me best wel leuk, zo'n presentatie.
2: Gehad, ja, denk ik. Dat is toch gek.
1: Zo'n presentatie met

0: Het gebouw dat ik gemist heb en heel graag had willen hebben, dat is Little C in Rotterdam.
1: Ja.
0: Als
1: moet vastgoed... je me even helpen, welke is dat ook weer?
0: Dat ligt vlakbij Kolhaven.
1: Ja.
0: En het is een nieuwe woonwijk, verdicht. En wat ik zo mooi vind aan deze wijk is dat de omgeving ook zo veranderd is. Zo is mee veranderd. Als vastgoedbelegger moet je het doen met hele lage rendementen. Hele lage directe rendementen. Dus je moet het ook hebben van de waardestijging. En de waardes, om de waardestijging te kunnen inschatten op de lange termijn, moet je weten hoe de omgeving verandert. En als je ziet in mijn tijd dat ik in Rotterdam zat tijdens mijn studie, was Kolhaven een wijk waar je toch niet zo heel graag kwam. Zeker niet na een bepaald tijdstip.
1: Ik studeerde in de jaren 90 in Rotterdam. Daar stapte je liever niet uit de metro.
0: Nee, precies. En als je nu komt, de hogeschool. Er is een fantastisch park gekomen. Een heel mooi gebouw. Het is een hele veilige omgeving geworden.
1: Ja. Dus door die vastgoedontwikkeling is Rotterdam richting het westen sterker geworden. Ja. Sociaal sterker geworden. Heel veel ontwikkeling gehad. En hetzelfde is natuurlijk in het zuiden gebeurd. Bij alle havens.
0: Ja, zeker.
1: Waar nu Katendrecht ontwikkeld is, wat tegen de Afrikaanderwijk aan ligt.
0: Ja.
1: En waardoor die wijk ook mee kan. Is dat de visie wat jij altijd hebt willen bereiken? Als misschien wel toen je als student in Rotterdam van de universiteit kwam. Hoe kan ik zo'n slechte wijk optrekken met vastgoed?
0: Zeker, ja, dat is mijn passie. En ik denk ook dat dat de rol is van institutionele beleggers. Zij stappen vaak voor in een gebiedsontwikkeling. Dan is de koopmarkt nog heel moeilijk, omdat mensen nog niet door zo'n wijk heen kunnen kijken, of misschien ook geen zin hebben om 15 jaar te wachten totdat die gebiedsontwikkeling klaar is. En beleggers kunnen dat makkelijk.
2: Ja, maar dan ben ik toch. Ja, ik vind dat echt niet de rol van institutionele belegger.
1: Nee?
2: Nee, natuurlijk niet. De rol van institutionele belegger is de rendementen voor zijn klanten.
0: Ja, zeker. Maar dat is precies de manier waarop wij rendement maken. Wij maken rendement door. Ook door waardestijging en door vroeg in te stappen, kunnen we iets tegen een relatief goede prijs aankopen.
2: Dan zou je zeggen dat je dat jij risico's neemt. Is het want het gebied kan ook niet goed. Zo'n ontwikkeling kan ook niet goed aflopen. Dus dan neem je risico's. Ik vind dat het de taak van een institutionele belegger, en zeker pensioenfondsen, is een goed pensioen garanderen voor je klant. En de klant is niet degene die CEO van dat pensioenfonds in een mooie boardroom zit. Nee, dat is gewoon die man die 30 jaar op de vuilniswagen heeft gestaan en die de zekerheid op zijn pensioen moet hebben. Dat is de klant.
0: Ja, maar Maarten, zonder risico is er ook geen rendement.
2: Het gaat niet om het risico. Het gaat erom dat jij zegt de taak van de institutionele belegger is een wijk verbeteren. En dat is een beetje hetzelfde wat er nu gebeurt, dat APG 5 miljard in Middenhuur stopt om dat vlot te trekken. Dat is helemaal de taak van APG niet.
1: Hoe kijk je hier naar, Wim? Want jij ziet echt een dubbele taak, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, we moeten rendement halen, maar ik wil ook zo'n wijk verbeteren. En Maarten zegt, ja, die tweede taak die zie ik eigenlijk niet. Dus dat is niet hun rol.
0: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik denk dat het een rol is om uiteindelijk rendement te maken. En ik zie kansen door ergens langjarig aanwezig te zijn.
1: Ja.
0: En mee te helpen zo'n wijk te verbeteren. En als je ergens 20, 30 jaar aanwezig bent, zoals institutionele beleggers vaak zijn, dan kun je juist meeliften op de verandering.
1: Maarten zegt, dat neem je ook een risico. Want wat nou als die wijk niet mee optrekt? Heb je daar voorbeelden van?
0: Nee, daar heb ik geen voorbeelden van.
2: Ja, het geluk is natuurlijk dat het door overheidsbeleid is er een tekort aan woningen. Dus je kunt overal iets neerzetten.
1: Nederland wordt alleen maar mooier en rijker.
2: Ja.
1: Je werkte 30 jaar als Chief Investment Officer bij Amvest. Een grote reus in jullie sector. Welke belangrijke les neem je eigenlijk mee uit die periode? Zei ik 30? 13 uiteraard?
0: Ja, 13
1: jaar.
0: Nou, eigenlijk waar we het net over hebben. De gebiedsontwikkelingen, wijken mooier maken, wijken neerzetten. En als je gebiedsontwikkelingen doet en je bent ook belegger, dan word je uiteindelijk niet alleen gebiedsontwikkelaar, maar je wordt ook gebiedsbelegger. En dat is iets waar ik in geloof. Als je ergens aanwezig bent en je hebt veel woningen op één plek, dan heb je er ook meer belang bij om te zorgen dat zo'n wijk er ook echt goed bij staat.
1: Zie je een toekomst voor je dat een gebiedsbelegger ook meer gaat investeren in bijvoorbeeld infrastructuur in zo'n wijk? Omdat de overheid nu steeds aangeeft, het geld is bijna op.

0: Dat kunnen we niet meer doen.
1: Ja, uiteindelijk...
0: Is daar rendement op te halen op een manier? Als je mee investeert in een weg...
1: Nou, daar is natuurlijk niet direct rendement op te halen. Hè. Uiteindelijk is de grond en de gronduitgifte is iets wat bij de overheid ligt. Ik heb wel gehoord, ik weet er het fijne niet van, hè, dat in de Binkhorst nu ontwikkelaars meedoen aan de HOV. Dus ik denk wel dat het iets is waar steeds vaker over gesproken gaat worden.
0: In de publiek-private samenwerking.
1: Zeker, ja. Maar het zal dan ook altijd gaan over grond en over grondprijzen.
0: Ja. Ja, grond bepaalt een groot deel van de prijs. Bij Amvest hield je ook bezig met zorgvastgoed. Nou, als we nu kijken richting 2040, die dubbele vergrijzing. We worden allemaal veel ouder en er zijn steeds meer oude mensen. Laten we zeggen, institutionele beleggers. Zie je die nu massaal in zorgvastgoed stappen? Of zeg je, het is nog steeds een niche? En daarmee creëren we ook een probleem. Er is te weinig.
1: Er is in ieder geval te weinig zorgvastgoed. Wij beheren kapitaal van pensioenfondsen. Hè? Inderdaad, wat pensioenfondsen beheren het kapitaal van mensen die heel lang werken. En wij willen er ook zijn voor de deelnemers van pensioenfondsen. En die mensen worden ook allemaal ouder. Dus je ziet dat steeds meer pensioenfondsen ook echt graag willen beleggen in zorg en zorgvastgoed.
0: Ja.
1: Dat gebeurt inmiddels door heel veel van onze leden. Het is moeilijk om aan producten te komen.
0: Ja, waarom is dat moeilijk? Want je zou zeggen, er is een enorme markt voor. En toch, ik heb daar een half jaar geleden nog een column over geschreven. Heb ik even zitten rekenen. En er zouden 300.000 oudere woningen moeten komen in allerlei soorten en maten. Sommige zorgvastgoed, sommige heel zelfstandig. En we zitten op 20% van die actie of zo. Dat gaat echt super traag. Waar zit hem dat in?
1: Het is moeilijk in deze tijd om business cases rond te rekenen. En zorgvastgoed is wat duurder dan regulier vastgoed.
0: Maar betekent dat er geen klanten voor zijn die dat willen betalen?
1: De directe rendementen in het vastgoed zijn vrij laag. Dus ja, de ambitie om hierin te beleggen die is hoog. Maar het aanbod van zorgproduct vanuit ontwikkelaars is nog steeds onvoldoende.
0: Wim Wensing, voorzitter van de IVBN en Chief Investment Officer van NLV. Dankjewel voor nu, voor dit gesprek. Wij praten zeker nog even door, maar dat doen we in de podcast. Dus tegen iedereen die op de radio luistert, zeg ik dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld. Oh, what we're living in. Let me tell y'all.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Ik pak je vast.
4: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
5: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
4: Vandaag is er en morgen weten we niet.
5: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De één na laatste etappe in de Tour met de finis op de Alpe d'Huez is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbel feest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen en wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. En nog meer over de Tour, want de laatste etappe morgen wordt ingekort en dat komt door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Daardoor is er een tekort aan agenten die het parcours in de gaten moeten houden. De start is nu niet in een plaatsje buiten Parijs, maar in de stad zelf. Ook is die later rond 6 uur. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
8: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de verkiezingscampagne in Israël is losgebarsten nu de Knesset is ontbonden. Hoe de verhoudingen liggen bespreek ik met buitenlandcommentator Jan van Bentum van het Nederlands Dagblad. Maar nu eerst, president Zelensky is gezwicht voor de druk en heeft opperbevelhebber Oleksandr Syrsky ontslagen. Maar de demonstranten willen ook het ontslag van de Oekraïnse minister van Defensie Fedorov terugdraaien.
9: We want to change the decision to dismiss Mr. Fedorov. He's our hope. Innovation has the advantage. People should not die. We saw that much fewer of our people died while he was in office.
8: We praten erover met onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev. Goedemiddag, Chris.
10: Goedemiddag.
8: Ja, Zelensky heeft een nieuwe legerleider benoemd, Mykhailo Drapatsky, als ik het goed uitspreek. Waarin verschilt hij van zijn voorganger Syrsky?
10: Ten eerste is hij van een andere generatie. Hè. Dus de nieuwe legerleider Drapatsky is 43 jaar en Syrsky, zijn voorganger, is 60 jaar. Dus daar zit een leeftijdsverschil in en dat symboliseert ook wel meteen het verschil tussen de twee. Want Syrsky stond bekend in Oekraïne als een leider van de oude stempel. Iemand die notabene in Rusland is geboren, in de Sovjet-Unie zijn eerste training heeft gehad en nog altijd... Ondanks zijn reputatie als gewoon competente commandant, maar nog altijd vasthield aan bepaalde elementen van het ouderwetse denken. Dus hij denkt vooral in termen van mankracht als een soort bron. Wat je op verschillende manieren inzet en minder menscentrisch. En hij denkt vooral aan artillerie en iets minder aan drones.
8: Ja.
10: Dus Je ziet een moderne, jongere commandant versus een wat oudere commandant.
8: Ja, dus en in deze tijd met enorme toename van drones en cyber enzovoort is dat dus op zichzelf wel een voor de hand liggende keuze.
10: Ja, zeker. En dat wil niet zeggen dat Sirski helemaal niet dacht aan drones. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat Oekraïne steeds meer leunt op drones. Maar er is een stroming binnen het leger en binnen de samenleving die zegt dat dat echt nog wel een stukje meer kan. En dat zien we hier nu. En we zien dat er een nieuwe generatie is die echt wel aan de knoppen wil zitten. Ja, en dat is niet alleen Drapati, maar ook een aantal mensen om hem heen die ook een beetje promotie maken.
8: En dat brengt ons eigenlijk meteen op de Oekraïners die de staat op gingen naar het ontslag van Fedorov. Want dat was wel een moderne man, zal ik maar zeggen, in die zin. De dingen zoals je ze nu net beschrijft. Waarom was dit voor de Oekraïners reden om de straat op te gaan?
10: Ja, omdat hij echt iets goeds deed in het afgelopen half jaar. Dat zag iedereen. Dus dat is het belangrijkste. Hij zat er een half jaar en in die tijd was hij constant aanwezig met nieuwe ideeën, met een visie voor de toekomst van Oekraïne. Hij had allerlei ideeën over hoe het leger en het hele ministerie van Defensie geleid moet worden. Over de commandostructuur, over de manier waarop commandanten met hun soldaten communiceren, de manier waarop je problemen aankaart, de aanbestedingsprocessen, de invloed van AI en andere software. Dus hij had een heel scala van beslissingen, had hij gewoon ideeën. En dat was allemaal verfrissend. En het werkte ook, hè, want Oekraïne deed het de afgelopen maanden behoorlijk goed aan het front. We hebben natuurlijk grote aanvallen gezien in Rusland, maar ook aan het front zelf boekt Rusland bijna geen succes de laatste tijd.
8: Ja, en komt dat allemaal op het konto van Fedorov? Dat kan toch bijna niet? Daar heb je ook de commandatuur bij nodig, de generaals in het veld, die moeten dat ook allemaal voelen en mee willen doen.
10: Precies. Dus wat er vaak gebeurt tijdens zo'n demonstratie is natuurlijk dat dingen worden uitvergroot. Hè, en dat de gevoelens over een Fedorov, ja, dat is niet allemaal toe te schrijven aan wat Fedorov in zijn eentje heeft gedaan. Maar hij staat wel symbool voor een modern, nieuw Oekraïne. En voor een visie voor die toekomst. Waarbij er heel veel wordt geleund op technologie. En ook waarbij technologie en drones en andere robots of onbemenste systemen, die moeten eigenlijk de rol van de infanterie steeds meer op zich gaan nemen. En het doel daarvan is dat je ook mensenlevens kan besparen.
8: Ja, we denken allemaal, als we dit soort dingen zien in Oekraïne, een beetje terug aan de Maidan-revolutie van destijds. Toen werd uiteindelijk de toenmalige president Viktor Yanukovych verjaagd. En die is uiteindelijk in Rusland terechtgekomen. Je had ook die mevrouw met die vlecht op de hoofd, Julia Timoshenko. Allemaal mensen die in ongenade raakten en waar mensen massaal tegen in opstand kwamen en gingen protesteren. Kun je dit een beetje vergelijken met wat er nu gebeurt?
10: Nee, eigenlijk niet. En dat komt omdat er niet aan de stoelpoten van Zelensky wordt gezaagd op die manier. Mensen zijn kwaad op Zelensky, vinden dat hij foute besluiten heeft genomen. Maar er is bijna niemand die zegt dat Zelensky nu weg moet. Dat is een andere vraag. Zelensky heeft nog het vertrouwen van een meerderheid van de Oekraïners. Die vinden dat hij gewoon de legitieme leider van het land is. Ook nu er al 7 jaar geen verkiezingen zijn geweest. Nee. Gisteren kwam er nog een opiniepeiling dat 59% van de Oekraïners hem in principe vertrouwt.
8: Ja, nou, daar zouden de meeste regeringsleiders in de wereld voor tekenen, denk ik, voor zo'n score. Wie zijn nu de demonstranten, Chris? Wie zijn nou, ik zal maar zeggen, boos?
10: Het initiatief komt van hoogopgeleide jongeren en van de civil society. Dat is de groep die het eerst de straat opgaat, die het eerst op internet schrijft van hey, we moeten gaan protesteren. Maar ik sprak tijdens die demonstraties ook met 50ers en 60ers, met soldaten, met de ouders van soldaten. Dus eigenlijk met een behoorlijk brede groep in de samenleving. En die groep is zo breed omdat dit onderwerp uiteindelijk iedereen aangaat. Het gaat om de toekomst van het land, van de staat. Het gaat ook om de veiligheid van steden en om de veiligheid van de soldaten aan het front en de manier waarop zij worden behandeld. En iedereen kent wel iemand die vecht of die is gesneuveld.
8: Ja, daarover spreken wij horen met enig regelmaat verhalen, bijvoorbeeld uit Lviv, dat mensen onder de dienstplicht proberen uit te komen of zich verstoppen. Of proberen zich uit de voeten te maken. Hebben de protesten daar ook iets mee te maken?
10: Niet direct. Kijk, de rellen zoals we dat in Lviv hebben gezien onlangs, dat is niet helemaal nieuw. Zoiets is ook al eerder gebeurd. Het staat een klein beetje los van de protesten. Kijk, de kern is dat Oekraïne een democratie is die naar ondemocratische middelen moet grijpen, omdat het nu oorlog is. En ja, er is nou eenmaal een leger nodig. Mannen moeten vechten. En dat vindt niemand leuk. Maar anders heb je geen staat meer. Anders overleef je niet. En er zijn inmiddels weinig mannen die vrijwillig willen vechten. Dat betekent dat dat de staat moet teruggrijpen op mannen van straat halen en ze te dwingen om te vechten. Ik ken mannen die daar constant mee bezig zijn. Die al jaren bezig zijn met dat vermijden. En soms raakt die frustratie en die angst voor die mobilisatie leidt tot echt publieke spanningen en dus ook rellen. En dit is ook een van de onderwerpen waar een nieuwe minister van Defensie, hetzij Fedorov in een tweede termijn, hetzij een opvolger, die moet hier iets aan doen.
8: Ja, maar de vraag is onmiddellijk wat? Want Oekraïne zit nu al meer dan 4 jaar in die oorlog. Het is een heel groot land, het heeft ook heel veel mannen, maar er zijn er zo ongelooflijk veel opgeroepen en ook al zoveel gesneuveld, dat op een bepaald moment raak je door je arsenaal heen en dan worden het bijna napoleontische omstandigheden, waarbij steeds jongere en steeds minder gekwalificeerde mensen dan toch maar van de straat worden gehaald om aan te vullen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, dat moet een keertje ophouden. Wat is het antwoord dan van Zelensky en de zijnen?
10: Ja, momenteel is er niet echt een antwoord. Dus wat iedereen in ieder geval wil, en dat wil de overheid, dat wil de bevolking, is af van de wat ze hier de bussificatie noemen. Dus mensen in bussen gooien en ze naar het front sturen, om het even plat te zeggen.
8: En worden ze dan net als in Amerika door ICE gewoon van de straat geplukt?
10: Nou kijk, ik kom ze wel eens tegen op straat. Ze vragen mij ook regelmatig om documenten. Als ik gewoon over straat loop, dan komen er 3 officieren naar me toe. En die vragen, hey, mag ik je documenten zien? En heb jij vrijstelling van de dienstplicht? Nou, ik haal dan een Nederlands paspoort tevoorschijn en dan is het gesprek snel voorbij. Maar een Oekraïense man moet dan laten zien of hij een vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld omdat hij een bepaalde belangrijke baan heeft, waardoor hij niet in het leger hoeft te dienen. Of dat hij misschien niets heeft om hemzelf te beschermen, waardoor hij in sommige gevallen meteen mee moet, in andere gevallen een briefje meekrijgt van je moet je binnen 3 dagen melden bij het kantoor om te gaan dienen.
8: Ja, er zijn ook geruchten dat achter al die demonstraties de Russen zitten. Niet zozeer om hoe de politieke doelen worden geformuleerd door de demonstranten, maar doodgewoon vanwege de onrust. Is daar enige aanwijzing voor?
10: Nee, niet echt direct dat er Russen betrokken zijn bij de protesten of bij die onrust. Het komt wel echt uit de Oekraïners zelf en dat is ook logisch. Mensen zijn bang, mensen zijn moe. Dus de onrust is organisch, om het zomaar te zeggen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Russen niet meekijken. Ze vinden dit heel erg interessant in het Kremlin. Ze zien al jarenlang dat de mobilisatie een probleem is in Oekraïne. Dat er niet echt een oplossing is, dat niemand echt goede ideeën heeft. En elke vorm van chaos of onrust in Oekraïne willen de Russen uitbuiten. En op sociale media zie je dat bijvoorbeeld terugkomen. Daar worden deze beelden veelvuldig verspreid. Ook door de Russen die willen benadrukken, kijk, het gaat best slecht in Oekraïne. Dus ze grijpen zoiets wel aan om te zeggen, nou, Oekraïne staat er echt niet zo goed voor.
8: Nee. Als we even teruggaan naar het uitgangspunt. Je kunt zeggen, deze rellerige sfeer, de demonstranten, demonstraties, hoe je het ook noemt, die begonnen met de aankondiging van het ontslag van Fedorov, terwijl die het in de ogen van het volk uitstekend deed. En als ik jou zo hoor, dan is dat ook zo. Waarom moest die eigenlijk weg?
10: Ja, de directe aanleiding is een conflict tussen Fedorov en de legerleider Sirski, die dus nu ook weg is. Kijk, je moet je voorstellen, Fedorov is een progressieve minister van 35 jaar. Iemand die echt verandering wil, maar ook geen militair. Dus als hij vervolgens als minister van Defensie tegen militairen zegt, nou, zo moet jij je leger gaan besturen, om het even plat te zeggen, dan kan hij natuurlijk op weerstand stuiten. Er zijn allerlei hooggeplaatste commandanten, militaire leiders, die zeggen, ja, wij doen het al decennia lang anders. We hebben structuren, we hebben processen. En deze snotneus komt ons even vertellen hoe het anders moet. Dus Fedorov wil echt veel veranderen. Hij wil bijvoorbeeld veranderen de manier waarop het leger communiceert intern. Dus de manier waarop soldaten problemen aan kunnen kaarten. Maar ook bijvoorbeeld de aanbestedingsprocessen en de manier waarop je besluiten neemt op het slagveld. Meer door data- en AI-gedreven oorlogvoering. Ja. Dus dat is echt wel een cultuurverschil.
8: Ja, maar een kenmerk van de meeste democratieën is dat de leiders, ministers en dergelijke, zijn altijd leken. We hebben ook bij ons ook, dat is een van, en zelfs in de Verenigde Staten is dat zo. Kenmerk van een democratie is dat ministers, mensen met verantwoordelijkheid, leken zijn. De mensen die daaronder zitten, de ambtenaren, de generaals, dat zijn professionals. Dus op zichzelf is het toch niet zo'n gek idee dat een jonge man met uitstekende management-ideeën over hoe je een krijgsmacht moet leiden, dat die de leiding heeft. En ik begrijp dus ook niet helemaal waarom Zelensky, die zich altijd voorstaat op alle ideeën die door de democratie worden omarmd, waarom die hem dan laat vallen.
10: Nee, het is op zich niet gek. Hè. Het is helemaal niet vreemd dat inderdaad een leek op deze positie zit en met zulke ideeën komt. Dus op zichzelf is dat geen probleem. Maar ja, je zit natuurlijk wel in oorlogstijd. En Zelensky vertrouwt op zijn commandanten, echte professionals die de oorlog leiden en die denken aan de alledaagse realiteit van het slagveld. En ja, op een gegeven moment kwamen die oorlogsleiders, die militairen, die konden niet meer door één deur met deze minister. Nee. Dus werd Zelensky gedwongen om te kozen dat zij legerleider Sirski, of hij eruit, of wij eruit. Dus Zelensky moest die keuze op een gegeven moment maken.
8: En toen gingen ze er allebei uit. Daar komt het op neer.
10: Nou ja, eerst ging alleen Fedorov eruit. Ja. Want Zelensky vond het waarschijnlijk toch te spannend om midden in een oorlog te veel te veranderen. Je zit natuurlijk wel met een front dat kan bewegen weer als je de foute besluiten neemt. En als je te radicaal gaat veranderen, te snel, ja, dan kan er ook een bepaalde onrust komen in de manier waarop je leger functioneert.
8: Ja, nog iets. Fedorov die maakt zich ook behoorlijk druk over corruptie. Dat is een onderwerp waar we vaak over spreken. En het is belangrijk, omdat dat een van de belangrijkste criteria is waarop Oekraïne wordt beoordeeld door het buitenland, bijvoorbeeld door de EU. Heeft Fedorov misschien met de wijze, met zijn kritiek op corruptie en wat hij daaraan probeert te doen, ook tegen de schenen van deze of gene geschopt?
10: Dat zou best kunnen. Fedorov heeft, een van de dingen die hij heeft gedaan, is de aanbestedingsprocessen aanpassen om corruptie te bestrijden. Veel meer digitaliseren, veel meer competitie creëren bij de manier waarop spullen worden aangekocht door de overheid. En dat vinden bijvoorbeeld sommige wapenfabrikanten niet altijd leuk. Fedorov heeft naar eigen zeggen miljarden euro's bespaard in een half jaar tijd door gewoon die aanbestedingsprocessen anders vorm te geven, zodat er meer transparantie komt. Nee, ik kan je voorstellen dat sommige wapenfabrikanten, die waren gewend om vrij hoge prijzen te rekenen, en die moeten nu alles bijstellen om nog steeds hun goederen te kunnen verkopen. Dus ja, daar zal ook een bepaalde mate van onvrede hebben gezeten.
8: Ja, wie ook weg moest, was de premier, Julia Sirienko. Hoe is er op haar vertrek gereageerd?
10: Ja, ook slecht. Wel iets minder radicaal is er op haar vertrek gereageerd. Maar wel met verbazing, want zij zat er precies een jaar. Ze deed het best prima. Ze heeft een heel competent imago, een schoon imago ook. Maar volgens ingewijden zou ze een beetje het vertrouwen zijn kwijtgeraakt van Zelensky. Zelensky vertrouwde er niet op dat ze alle verschillende uitdagingen van de regering kon managen. En Zelensky zou haar niet helemaal zelfstandig genoeg vinden als uitvoerder. Hij zou haar te veel moeten micromanagen. Dus dat hing al een beetje in de lucht, dat zij misschien een keer zou moeten vertrekken. Vervolgens kwam de ambassadeurspost in de VS vrij. En Sviridenko is nou juist heel goed in de omgang met de Amerikanen en andere westerse partners van Oekraïne. Dus Zelensky dacht, oké, dan gaan we haar die post aanbieden. Nou, dat heeft ze geweigerd. Maar goed, op die manier is ze wel weggegaan. En Zelensky vond ook tegelijkertijd een goede, competente opvolger. Iemand die hij heel erg geschikt vindt. Dat is Serhii Koretsky. Hij werkte voorheen als CEO van het staatsolie- en gasbedrijf Naftogaz. En is echt iemand die uit de zakenwereld komt en een vreselijk goede manager zou zijn. Ja. Hij moet het land als premier gaan voorbereiden op de moeilijke winter die eraan staat te komen. Ja. Dat is taak nummer één. Ja.
8: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Chris Colijn, onze Oekraïne-correspondent.
11: Вчора І сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані.
8: Ja, dat was Zelensky die eerder deze week zei dat hij de mensen in het land hoort en in gesprek is met Fedorov en Sirski. Nou, we weten inmiddels hoe dat is afgelopen. Laten we eens even kijken naar de rol van Zelensky zelf, Chris. Hoe gaat hij om met de kritiek?
10: Hij trekt in principe zijn eigen plan, dat zien we meestal. En hij neemt veel besluiten met een klein groepje vertrouwelingen. Maar hij is wel gevoelig voor kritiek van de samenleving. Vooral als die kritiek echt massaal is. Want Zelensky presenteert zichzelf nog altijd als een man van het volk. Hij wil heel erg het beeld in stand houden dat hij communiceert met de samenleving. Daarom publiceert hij nog steeds heel regelmatig ook video's waarin hij vertelt wat hij die dag heeft gedaan. En wat hij geeft allerlei updates over de stand van zaken in het land. En daarom doet het hem best wel pijn als er kritiek is. Daar wil hij wel iets op doen. Tegelijkertijd, ja, het is oorlog. Iemand moet de besluiten nemen. Je kan het nooit helemaal goed doen. Dus Zelensky heeft ook wel een dikke huid opgebouwd.
8: Ja, voelde hij ook een soort concurrentie van die superpopulaire Fedorov? Die dacht, dat moet ik niet hebben in mijn omgeving. Weg ermee.
10: Ja, sommige analisten zeggen van wel. Fedorov is natuurlijk jong, hij is populair, hij is visionair, hij heeft frisse ideeën en dat spreekt gewoon heel veel Oekraïners aan. En in een peiling die gisteren naar buiten kwam, bleek Fedorov ook populairder dan Zelensky zelf. Dus 65% van de Oekraïners zou vertrouwen hebben in Fedorov en ongeveer 6% minder heeft vertrouwen in Zelensky. Dus ja, dat is misschien wel iets voor Zelensky in de toekomst, als er weer verkiezingen zijn, voor moet waken dat Fedorov een politieke uitdager kan zijn.
8: Maar in het begin van de crisis, de oorlog, was het toch Zelensky zelf die rol zich toe-eigende. Die man was mateloos populair, werd ook gezien als echte redder in nood. Het had iets, bijna dweeprugs, zoals de bevolking naar hem keek. Dat is hij dus kwijtgeraakt in 7 jaar.
10: Zeker, dat is hij helemaal kwijtgeraakt. Kijk, mensen vertrouwen hem wel als oorlogsleider. Hij heeft echt wel die steun. En hij zit er nou eenmaal. En mensen kunnen niet van hem af. En dat accepteren ook verreweg de meeste Oekraïners. Zo werkt het nou eenmaal in oorlogstijd. Maar er is altijd al, en ook wel voor het begin van de invasie, kritiek geweest op het personeelsbeleid van Zelensky. Op de manier waarop hij snel mensen de laan uitstuurt. Hij vertrouwelingen aanwijst die niet altijd clean zijn, mensen die uit zijn entertainment business kwamen, die ineens hele belangrijke rollen gingen vervullen binnen de overheid. Er waren al wel langer zorgen en die zorgen zijn nooit helemaal weg geweest. En die komen nu ook wel weer steeds meer terug. En dat zie je vooral rondom die personeelswisselingen, dat mensen toch wel kritisch zijn op de manier waarop hij dat aanpakt.
8: Ja, want hij had ook al Kubala, de minister van Buitenlandse Zaken, en de vorige legerleider had hij ook al ontslagen of laten gaan, hoe je het maar wil noemen.
10: Ja.
8: Dat voor mijn idee verzet zich dat een beetje tegen het idee van iemand die wordt gezien toch een beetje als de redder in nood. De gewone man of vrouw moet toch inzien dat ondanks zijn enorme prestaties, kijk alleen eens hoe die zich handhaaft in de internationale samenleving binnen Europa, zelfs tegen zijn tegen Trump, waar hij toch vaak moeilijkheden mee heeft, dat moet dan toch op de een of andere manier ook wel respect afdwingen bij zijn eigen volk.
10: Ja, dat is ook wel zo. Hè. En de meeste mensen zijn ook wel dankbaar voor Zelensky wat hij doet. En zien ook echt wel dat hij hele positieve kanten heeft. Dat hij bepaalde dingen ontzettend goed managt. Dat de relatie met Trump best wel goed is. Dus het is niet allemaal slecht. Maar er zijn wel specifieke kritiekpunten. En dat zagen we bijvoorbeeld ook een jaar geleden. Toen waren er ook al demonstraties tegen Zelensky. Omdat Zelensky ineens uit het niets een wet had goedgekeurd waarmee de onafhankelijkheid van 2 anticorruptieinstellingen werd ingeperkt. Nou, er zijn dus momenten, zoals vorig jaar en nu ook deze zomer, waarop het volk ingrijpt en collectief zegt, hè, deze kant willen we niet op met z'n allen. Dit moet je niet doen, Zelensky. En dan laten de Oekraïners ook wel van zich horen. Dat is iets cultureels ook wel. De Oekraïners zijn het gewend om te protesteren, heb je al benoemd. Dus dan doen ze dat ook wel. Dat is niet meteen dat betekent niet meteen dat iedereen wil dat Zelensky weggaat, maar hij staat wel onder druk.
8: Nee, maar is er nog iets van parlementaire controle op al dit soort dingen?
10: Nou, de overheid werkt een beetje anders in oorlogstijd dan het in vredestijd zou moeten werken. Het parlement heeft nog altijd, daar heeft Zelensky's partij nog altijd een absolute meerderheid. En in de praktijk betekent het dat veel besluiten gewoon erdoor komen.
8: Is het een beetje zoals de Russische Duma, die eigenlijk alleen maar bestaat om besluiten van de president af te stempelen en goed te keuren?
10: Nou, er zitten wel veel parlementsleden die graag een grotere rol willen zien voor het parlement. En ze stribbelen echt wel tegen. Het gebeurt regelmatig dat Zelensky een besluit neemt en een wetsvoorstel laat indienen. En dat het parlement tegenstribbelt en dat er dan een aantal dagen overleg komt. En dat er dan amendementen komen. En dat er uiteindelijk die wet er nog steeds doorgaat. Maar dat Zelensky toch wel zijn partij moet toespreken. Dus het werkt net iets anders. Maar door de politiek is in Oekraïne wel veel verder gecentraliseerd. En het is veel verticaler. Dus Zelensky en zijn vertrouwelingen in het kantoor van de president, zij zetten de lijnen uit. Vervolgens is het aan de regering van Oekraïne om dat uit te voeren. En het parlement hangt er vaak een beetje bij en moet de dingen goedkeuren. En ze hebben daar niet altijd zin in. Ze willen eigenlijk een grotere rol voor zichzelf zien.
8: Ja, goed, maar hij heeft nou iemand meerderheid ook in dat parlement. Al doet het parlement dan niet zoveel. Maar het doet mij wel denken aan bijvoorbeeld de situatie in de Verenigde Staten, waar ook de president de ongelofelijke macht, en trouwens ook in Frankrijk, waar ook de ene naar de andere premier is, dat die wisselen ook steeds. En de president houdt dan toch de touwtjes in de handen. Is dit misschien ook, ik zal maar zeggen, eigen aan het presidentiële systeem dat ze daar nu eenmaal hebben?
10: Ja, het presidentiële systeem is in de loop van de tijd wel een klein beetje veranderd. En verschilt dus ook tussen oorlog en vredestijd. Dus er zijn periodes geweest in de Oekraïnse geschiedenis dat juist de premier veel macht had. En op dit moment heeft de president uitzonderlijk veel macht. Wat ook meespeelt is dat iedereen in de Oekraïnse politiek ook begrijpt dat het oorlog is. En dat er dus een bepaalde daadkracht nodig is. En dat wordt ook versterkt door de staat van beleg die nog altijd geldt, waardoor er gewoon meer macht is in handen van de president. In principe is dat tijdelijk. Maar ja, het wordt wel weer een proces om die macht dan uit handen te geven als er ooit weer vrede komt.
8: Ja, toen die president werd, deed hij dat met, ik zal maar zeggen, een zekere vorm van bescheidenheid. Van ja, ik kom uit een andere wereld, maar ik voel me toch verantwoordelijk. Kun je zeggen dat hij in de rol die hij nu helemaal moet spelen toch ook een beetje is uitgegroeid tot een machtswellusteling?
10: Ja, sommige Oekraïners vinden van wel. En Zelensky moet natuurlijk ook oppassen dat hij stevig in het zadel blijft zitten. Dat er geen vragen zijn over zijn legitimiteit. Want elke vorm van onrust speelt Rusland in de kaart. Dus het is ook wel ergens in het landsbelang, zou je kunnen zeggen. Maar ja, Zelensky houdt ook wel van de macht. En hij duldt ook niet al te veel populariteit om zich heen. Dus als iemand als een Fedorov te populair wordt, of voorheen Zelensky, de voormalige legerleider, ja, dan kan dat wel leiden tot conflict. En dat kan betekenen dat Zelensky ze de laan uitstuurt, mede daarom.
8: Ja.
10: Dus enige machtslus is er wel.
8: Hij is nu 7 jaar president. In oorlogstijd is het niet eenvoudig om verkiezingen te organiseren. Maar is het ook niet erg lang? En staan de Oekraïners zo langzamerhand niet te popelen voor een of andere fatsoenlijke manier van opvolging komt en een nieuwe blik op deze hele situatie?
10: Ja, er zijn genoeg Oekraïners die wel staan te popelen om verkiezingen en die best wel iemand anders aan de macht zouden willen zien. Die zijn er zeker genoeg. En ik ben er niet van overtuigd dat Zelensky in nieuwe verkiezingen zou winnen. Maar de andere kant is dat ook verreweg de meeste Oekraïners inzien dat als je nu verkiezingen houdt, dat je dat gewoon niet op een goede manier kan. Want je hebt een reeks problemen. Je hebt miljoenen Oekraïners in het buitenland. Je hebt soldaten die aan het front dienen, die ook moeten kunnen stemmen. Je hebt 20% van het land dat is bezet door Rusland. Wat doe je daarmee? Dus je kan op dit moment niet fatsoenlijkerwijs verkiezingen houden waarvan de uitslag legitiem is. En om die reden, ja, zien de meeste Oekraïners ook niet echt een alternatief voor Zelensky. Nee. En tegelijkertijd gaan ze dus wel de straat op als er grote problemen zijn. Dus je kan zeggen dat Oekraïne een democratie is zonder verkiezingen.
8: Ja. Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn vanuit Kiev.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
12: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
13: Europe is going in some bad directions.
14: Maar voor hoe lang nog?
15: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
16: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
17: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
15: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
18: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
19: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
20: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De één na laatste etappe in de Tour met de finish op de Alpe d'Huez is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbel feest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen en wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. En nog meer over de Tour, want de laatste etappe morgen wordt ingekort en dat komt door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Daardoor is er een tekort aan agenten die het parcours in de gaten moeten houden. De start is nu niet in een plaatsje buiten Parijs, maar in de stad zelf. Ook is die later rond 6:00. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
8: De verkiezingscampagne in Israël draait op volle toer, terwijl de verkiezingen pas op 27 oktober worden gehouden. Zweet Netanyahu al een beetje en maakt hij zich veel zorgen over zijn belangrijkste rivaal Gadi Eisenkot. Die zegt dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in Israël.
22: Anachnu niftach perek hadash betoldot Israël. Perek tov beharbe keIsrael.
8: We praten over met Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad. Welkom Jan.
23: Goedendag.
8: Ja, er is om te beginnen nogal wat ophef over een AI-filmpje dat Netanyahu heeft gemaakt. Daar zie je Eisenkot die een zoon heeft verloren in de oorlog in Gaza.
23: Ja, december 2023.
8: En dan zie je Eisenkot die loopt die zoon voorbij en omarmt mensen van de Arabische partij.
23: Ja, de leider van de Verenigde Arabische Partij
8: in Israël.
23: Ja. En dan die zoon die draagt dan ook nog een t-shirt van verenigd, eenheid in Israël. Maar hij loopt hem helemaal voorbij.
8: Ja.
23: Het was een videootje van het kantoor van Netanyahu, maar wat hij zelf op zijn sociale media heeft gepost. En daar is ontzettend veel ophef over. Er zijn grote artikelen over in de Israëlische krant van dit is beneden elk niveau wat je kunt bedenken. Dit is zo smerig. Nou, helaas, het is vrees ik nog maar de start.
8: Ja, maar wat betekent het? Als je zoiets doet in de aanloop naar verkiezingen, is dat dan ook voor, wat ik ervan begrijp, is dat de kritiek komt van alle kanten. Van links en rechts. De meeste Israëliërs zeggen, jongens, dit kan niet.
23: Dit doe je niet. Nee.
8: En dus, wat betekent het?
23: Nou, het is wel. Het zit een beetje bij de lijn die Netanyahu kennelijk heeft gekozen. Namelijk laten zien, althans dat probeert hij, dat hij de enige is die Israël nog een beetje kan besturen. En dat de rest zo verdeeld is als wat. En dat je met die anderen ook allerlei partijen aan tafel krijgt die je daar niet wilt hebben. Denk aan de Arabische Verenigde Lijst die weer zou kunnen komen. En die, nou, die heeft Eisenkot inderdaad nodig. Wil hij een coalitie kunnen vormen tegenover de partij van Netanyahu, Likud en andere rechtse en Haredi-partijen.
8: Ja, en Eisenkot, oude legervelhebber. Die is echt, de rivaal ligt ongeveer nek aan nek met Netanyahu.
23: Helemaal, de laatste peiling, ik heb hem net meegenomen, is 21-21.
8: Ja, dus echt nek aan nek. Ja. Maar je zegt heel terecht, het parlement heeft 120 leden, dus je hebt er 61 nodig. Dat redt hij nooit met 21. En dan moet hij naar coalitiepartners kijken. Daar komen we direct ook nog wel even over te spreken. Maar de belangrijkste zouden inderdaad die Arabische partijen zijn. Die zijn samen volgens mij goed voor 10 of 11 zetels.
23: Daar lijkt het op dit moment wel op, ja.
8: Ja, alleen, dat is voor iedereen zit in een spagaat. Ik denk in de eerste plaats die Arabische partijen zelf.
23: Ja.
8: Willen die überhaupt meedoen aan in welk Israëlisch kabinet dan ook?
23: Dat is een hele lastige discussie. Je gaat natuurlijk dan een coalitie aan met een generaal, voormalig generaal, wiens zoon gevochten heeft in Gaza. Daar weliswaar is gesneuveld, maar ja, verbonden met dat leger wat heel Gaza heeft verwoest. Dat ligt toch wel heel erg gevoelig bij de Israëlische Arabieren ook. Maar toch zijn er wel openingen richting de oppositie geweest van de Arabische partijen.
8: Ja.
23: Omdat er ook geen alternatief voor hen is, willen zij een ander Israël krijgen. Als je niet mee gaat doen, dan dreigt opnieuw een regering Netanyahu met weer die extreem rechtse partijen erin, religieus sionisme en Joodse kracht van respectievelijk Smotrich en Ben-Gvir. Ja, dat is toch het laatste wat je wil.
8: Ja, nou ja, dat is nu ook de vraag. Want ik kan me ook voorstellen dat de kiezer denkt, ja, onder deze omstandigheden wil ik ook als burger liever niet een regering met die Arabische partijen erin. Sterker nog, ik kan me voorstellen dat iemand als Eisenkot denkt, ja, als ik die omarm, dan stoot ik automatisch een enorm stuk van het electoraat af. Dus ook die zit in een spagaat.
23: Ja, in peilingen, ook onder zijn achterban. Hè, want hij heeft natuurlijk nog geen kamerzetel, hij heeft nog geen grote partij. Maar onder de potentiële achterban is een meerderheid niet erg blij met een coalitie met de Arabische partijen. Maar ja, wil jij iets anders dan wat je nu hebt, moet je soms een zure appel doorbijten in hun optie. En het zou ook wel weer een beetje de eenheid terug kunnen brengen in de toch de enorm verdeelde Israëlische samenleving. Want al de issues die nu boven tafel liggen, bedenk, we hebben afgelopen week, was de laatste week van de zittingen van de Knesset.
8: Ja, vrijdag gesloten.
23: Hebben ze een stortvloed aan wetten erdoorheen proberen te jassen, waar bijna alle controversiële punten waar in 2023 honderdduizenden mensen voor op straat gingen, het terugdringen van de invloed van het Hoge Rechtshof, het terugdringen van de invloed van de openbare aanklager, de positie van de Haredi-partijen en de vrijstelling van dienstplicht voor hen. Daar kwam dan na de aanval van Hamas natuurlijk. Netanyahu wil absoluut geen onafhankelijke staatscommissie die onderzoek doet waarom de regering zo heeft gefaald op 7 oktober. Dat gaat hij dus ook tegenhouden. Die wet is gestrand voorlopig eventjes. Het Hoge Rechtshof gaat er ook echt dwars voor liggen. Maar ja, dus al dat issue van.
8: En wacht even, van die wetjes die je opnoemt, wat is nu echt aangenomen? Of wat moet nog een hindernis nemen? Bijvoorbeeld controle door het Hoge Rechtshof of wat dan ook. Of zijn al die wetten er in feite doorheen?
23: De wetten zijn er wel in de Knesset aangenomen, maar ze zijn ook bijna allemaal geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Ja. In die zin van, dit kan niet. Bijvoorbeeld de wet voor vrijstelling van de Haredi.
8: Voor de
23: dienstplichtige. Ja. Dat gaat tegen de wet op de dienstplicht in. Daarvan zei de Knesset, net als eigenlijk alle goede parlementen, heeft ook een juridisch adviseur. Die heeft herhaaldelijk gezegd, jongens, dit is zo strijdig met de wet. Dit kun je niet eens overwegen. Dit kun je absoluut niet indienen. Nou, het is dus ingediend. Het is aangenomen door de Knesset. En natuurlijk heeft het Hoge Rechtshof meteen gezegd, daar gaan we voorlopig een stokje voor steken. Hier komt de zitting over. Hier moeten we beter over gaan nadenken.
8: Ja, en gaat dat nog gebeuren voordat de verkiezingen er zijn?
23: Nee, niets meer.
8: Nee,
23: en dat heeft de regering ook net gezegd, gisteravond of vanmorgen, van ook die wetten of dat onderzoek, dat komt er voorlopig ook niet meer voor de verkiezingen. Komt er dus pas na de verkiezingen. dat heeft ook een politiek belang. Stel dat er wel heel duidelijk aanwijzingen zijn dat Netanyahu belangrijke waarschuwingen heeft genegeerd, dan zou dat natuurlijk een enorme klap voor hem zijn in de verkiezingen. Dus hij heeft er ook alle baat bij om dat uit te stellen, ja, tot na de verkiezingen. Maar dat tegelijkertijd is dat ook weer een spagaat, want dan laat je weer de verdenking op je dat je wat te verbergen hebt.
8: Ja. Ja, aan de andere kant kun je zeggen, er is nog altijd de pretentie, laat ik het voorzichtig uitdrukken, of misschien ook wel de waarheid, is het is een democratie. Ja. En je kunt ook zeggen, er waren allerlei omstreden voorstellen in de Knesset. Er bestaat geen grondwet in Israël, dus er moet iets. En gelukkig laat het systeem zien dat het toch een democratie is, want het Hoge Rechtshof zegt, ho, dat gaat zomaar niet.
23: Nee.
8: Dus op het moment dat je denkt, nou gaat het mis, wordt er toch ingegrepen.
23: Ja,
8: dat,
23: nog
8: is ook
23: wel.
8: Dat is ook wel weer hoopgevend.
23: Nou, nog wel, hè, want in 2023 lagen er dus al stemmen om het Hoge Rechtshof en de benoemingen ook van rechters te wijzigen, zodat het politieke benoemingen zouden worden, omdat de wil van de meerderheid van de bevolking, zoals was gebleken in de verkiezingen, die moet ook leidend zijn voor de rechtspraak. Ja, maar dan heb je dus geen onafhankelijke rechtspraak meer. Dan heb je een rechtspraak die is gebaseerd op welke partijen hebben de verkiezingen gewonnen. Dat is nu het geldend recht. Nou, daar gingen die Israëli's toen voor de straat op. Dat zullen ze ongetwijfeld weer doen als dit weer op tafel komt.
8: Ja, spannend. Even terug naar Eisenkot, de rivaal. Wat vindt die van al die wetten die nu ter sprake zijn? Het hele maatschappelijke beeld dat deze laatste stroomstoot van Netanyahu in het oude parlement zegt.
23: Hij wil fatsoen terug in de politiek. Hij wil overleg terug in de politiek. Zodat je niet dingen afdwingt, maar dat je er samen echt inhoudelijk over praat en dan tot een besluit komt. Dat is al een hele andere attitude dan de huidige coalitie heeft. Maar ook hij is, nou, hij is best wel, ja, je zou het in Nederlandse termen bijna een havik kunnen noemen. Hij is moeilijk te plaatsen links-rechts, maar dan, laten we zeggen, in Nederlandse termen toch meer rechts. Heeft natuurlijk voormalig bevelhebber van het IDF, die hebben allemaal wel de nadruk op veiligheid. En voor die veiligheid heb je en een sterke economie nodig, maar ook goede bondgenootschappen. Nou, dan kom je weer bijvoorbeeld bij Trump uit. Trump heeft nog wat ijs in het vuur voor Netanyahu. Bijvoorbeeld een hervorming van het gebeuren in Gaza. Niet Gaza bezetten, maar tot een oplossing komen. Een tijdelijk bestuur van de Gaza door een Palestijnse technisch comité. En uiteindelijk terugtrekking. Nou, ja. Dat zijn dingen waar ook Eisenkot het wel moeilijk mee heeft, maar waarschijnlijk ook voor hem onvermijdelijk wordt.
8: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Jan van Bentum, buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad.
0: Ik ben blij om te vertellen dat ik vanavond met vriend Yair Lapid vanavond מתאחדים ומקימים את מפלגת ביחד בהנהגתי, מפלגה שתוביל לניצחון גדול ולפתיחת עידן חדש.
8: Ja, dat was de Israëlische oud-premier Bennett, samen met oud-premier Lapid. Die kondigde aan samen mee te gaan doen aan
23: de partij ook.
8: Aan de verkiezingen in één partij. Interessante ontwikkeling. Bennett is een heel klein tijdje al premier geweest. Dat is een soort onderbreking van het tijdperk Netanyahu. Toen met 8 partijen, inclusief de Arabische partij. Het is misgegaan, dat was ook voorspelbaar, maar toch. Welke rol spelen deze mannen en kunnen die samen met Eisenkot een vuist maken? Of heb je dan nog steeds die Arabische partijen nodig?
23: Heb je nog steeds die Arabische partijen nodig? Omdat die partij samen, die zal maar 14 Knesset-zetels krijgen van de 120. Dan heb je dus bijvoorbeeld ook de partij nodig van Lieberman. Israël Beitenu, Israël ons huis.
8: Het is in feite een partij van voornamelijk Russen. Daar is hij uit ontstaan. Ja.
23: Maar weet je, wij praten nu over wat wij weten van de huidige politieke verhouding. Maar de komende verkiezingen zal er een recordaantal van bijna 600.000, 595.000 nieuwe stemmers zijn. Dat zijn jongeren tussen de 18 en de 22 jaar die nog nooit gestemd hebben. En wat is nu de snelst groeiende bevolkingsgroep in Israël? En al jarenlang, en dus levert de meeste stemmen. Dat zijn de Haredi's. De Haredi-partijen op plek 2.
8: Dat zijn de ultra-orthodoxen.
23: Ja, en op plek 2 de Arabische Israëli's.
8: Ja. 21% van de bevolking, dus dat is ook niet zo gek. Ja.
23: Zijn wel iets minder nieuwe Arabisch-Israëlische kiezers dan Haredi-kiezers. Maar dat houdt zich enigszins in evenwicht. Dus alles ligt nog open, maar zij zullen een belangrijke factor in deze verkiezingen zijn.
8: Ja.
23: En dat is in de peilingen nog niet meegenomen.
8: Nee, wat ook een belangrijke factor is, is, laten we zeggen, de ellende die, hoe je het ook keert of wendt, de hele regio heeft meegemaakt. Israël eerst met Gaza.
23: Ja.
8: En vervolgens de oorlog met Iran. Ik begrijp dat de peilingen uitwijzen dat 90% van de Israëliërs vindt dat Israël die oorlog heeft verloren tegen Iran. In afval niet gewonnen. En in de Levant geldt, als je niet wint, verlies je.
23: Ja, verlies je, ja.
8: Ja. Toch blijft Netanyahu redelijk hoog in de peilingen. Hoe komt dat?
23: Ja, je kunt bijna zeggen omdat ze op een hele korte onderbreking van dat kabinet Bennett-Lapidna geen andere premier meer kenden. Er zijn die jongere kiezers waar ik net over heb, die hebben in hun, zeg maar, hun bewuste jeugd geen andere premier bijna gezien dan Netanyahu. Hij biedt een soort aura van zekerheid. Je weet wat je hebt. En het mag dan een man zijn met smerige streken. En hij mag draaien als een windvaan. Maar als het erop aankomt, dan neemt hij wel in één keer besluit. Dat is een beetje de stemming daarover.
8: Ja, tegelijkertijd, hij presenteert zichzelf altijd als Mr. Security. Ja, hij is degene die erop kan toezien dat de veiligheid van Israël wordt gewaarborgd. Dat is in feite dat is behoorlijk krachtig mislukt. Ja. Eerst met die inval op 7 oktober, waar hij niks van wist. En je kunt ook zeggen in het conflict met Hezbollah en Iran, want het noorden van Israël is nog steeds voor een deel ondergedoken of weg of niet meer naar huis. Dus zo, Mr. Security, hoezo, denk ik dan? En ik vraag me af of de kiezer niet net zo denkt.
23: Ja, maar het grote merendeel van de kiezers zit en niet in het noorden en niet langs de grens met de Gaza-strook. Dus dan moet je naar Tel Aviv en Jeruzalem en andere grote steden kijken, als Eilat en Gaifa en noem maar op.
8: Ja.
23: En daar is de opinie toch anders. Israëli's zijn wat dat betreft wel veranderd in hun denken en doen dan, zeg maar, Israël van pak een beetje de jaren 90. Het is demografisch totaal anders geworden, wat we al zeiden. Hè, die meer dan 1 miljoen Russen, die Russische Joden die zijn gekomen.
8: Ja, en de orthodoxe
23: die is gegroeid. Is. Ja. En tegelijkertijd het lage geboortecijfer onder traditionele seculiere Joden, hun aandeel in de samenleving neemt toch af. Terwijl zij wel een belangrijk deel vormen van het kader van de veiligheidsinstituten.
8: Ja.
23: Als je gaat kijken naar, zeg maar, de bekende generaals zoals, die er waren en ook deels nog zijn, en de leiders van de inlichtingendiensten en de geheime diensten, dat zijn mensen die voor dat seculiere Joodse democratische staat Israël willen gaan.
8: Ja.
23: En dat ook in verklaringen hebben gezegd. Nou, die botsen dus ook om de havenklap met de politiek. Bijvoorbeeld, er is nu een keiharde botsing tussen de Israëlische hogere laagcommandanten, zeg maar. Die willen de settlers en dergelijke die geweld plegen tegen de Palestijnen best aanpakken, stevig aanpakken. En de minister van Defensie weigert dat. Die geeft het bevel dat juist niet te doen. Dus dat is op dit moment een clash binnen de strijdkrachten met hun minister van Defensie.
8: Ja. Maar uiteindelijk gaat het om, je wees terecht op de demonstraties die er al waren voordat de oorlog uitbrak. Dat waren gewone gemiddelde Israëliërs in het algemeen van alle kanten.
23: Alle kanten, echt.
8: Alle kanten. En ik kreeg
23: ook Likudis. Ook
8: mensen van de Likud-partij van Netanyahu, inderdaad. En ik kreeg toen de indruk dat toch een behoorlijk deel, en misschien zelfs wel een meerderheid van het Israëlische volk vertegenwoordigde.
23: Sindsdien zou Netanyahu praktisch bij iedere peiling verliezen.
8: Ja. En dus komen we op het belangrijkste punt. En dit is heel moeilijk, hoor. Maar ga eens aan het voorspellen. Dus laat eens even horen wat Jan van Bentum denkt, welke kant dit uitgaat.
23: Als je het gevoel hebt over, zeg maar, het morele gevoel, als je dat ziet, dan wordt het een beetje vertegenwoordigd door toch president Herzog. Die heeft gisteravond een korte televisietoespraak gehouden, waarin hij heeft gezegd: luister eens jongens, verkiezingen zijn geen burgeroorlog. Hou dat even voor ogen. Maak de ander niet tot vijand. Zoek gezamenlijk het goede voor Israël. We hebben genoeg ellende meegemaakt. Deze heeft er vaker op gewezen, op die verdeeldheid en hoe schadelijk dat is.
8: Ja.
23: En dat leeft toch nog wel. Je ziet in de opiniestukken in diverse grote Israëlische media toch wel een verlangen naar, laten we het toch weer samen gaan doen. Laten we niet zo keihard tegenover elkaar gaan staan. En dat zou dus een coalitie met Eisenkot, Lapid, Bennett en eventueel andere deelnemers, en ook de Arabische partijen erbij, dat zou daar een vertolking van kunnen zijn. Ja, en ja. Dat is wel iets waar heel veel dan op hopen.
8: Ja. Nou, het is razend spannend en we zullen elkaar ongetwijfeld voor die tijd nog een keer spreken. Dankjewel, Jan van Bentum, buitenland commentator van het Nederlands Dagblad.
21: Postma in Amerika.
8: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump gelooft peilingen alleen als ze hem uitkomen. Nu heeft hij een peiling over Postma. Jan, Trump gelooft peilingen alleen als ze hem uitkomen. Nu heeft hij een peiling over

0: oorlog zijn. Maar volgens Trump is er een peiling waaruit blijkt dat Amerikanen die oorlog gewoon steunen.
1: Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll.
0: Ja, maar over welke peiling heeft hij het dan? Hè? En om de zoveel tijd denk ik, ja, toch eens eventjes kijken. Want Trump doet dit vaker natuurlijk. En toen kwam ik op een peiling die hij ook op Truth Social plaatste. En uit die peiling blijkt dat 60% steunt. Maar die peiling is van toen dat bestand er nog was. Dat Memorandum of Understanding. Dus voordat ze weer gingen vechten. En die 60,4% die steunt niet de oorlog, maar dat bestand. Dus het is even een beetje verdraaid. En Trump die deelt en citeert dus deze peiling overal als bewijs dat hij gelijk heeft, maar de echte recente peilingen die laten veel negatieve beeld zien.
2: Ja, als we nou even kijken naar Fox News, daar waren ook negatieve peilingen te zien deze week. Trump kreeg zelfs een waarschuwing van een prominente presentatrice.
0: Ja, Laura Ingraham, die altijd toch behoorlijk pro-Trump is. Hè? En zij had ook naar wat andere peilingen gekeken. En hier haalt ze straks een Washington Post-peiling aan die meer mensen opviel. Slechts 28% van de Amerikanen vindt het waard om deze oorlog te voeren. En 69% vindt het niet waard. En wat daarbij opviel, dat is een slechter oordeel eigenlijk van de Amerikanen dan over bijvoorbeeld de Irak-oorlog, ongeveer gelijk aan het dieptepunt van de Afghanistan-oorlog. Dus dit is een heel impopulaire oorlog. En dit zijn ook de oorlogen natuurlijk waar Trump juist tegen ageerde, hè, waarmee hij in 2016 de verkiezingen ook won. Nou, Ingraham is die peiling aan het bespreken en komt dan met een waarschuwing voor Trump.
3: And with the midterm elections a little more than 100 days away, the clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls. It's making a lot of Republicans nervous. It's already, as we know, unpopular. According to the New Washington Post Ipsos poll, 69% of Americans disapprove of the handling of this conflict. Republicans cannot let this become an endless distraction, especially if they want to win in November.
0: Ja, dus een waarschuwing op de favoriete zender van de president. En dit was niet de enige. Ik zag dit de afgelopen dagen meer presentatoren doen. En ja, Fox News, dat kijkt Trump natuurlijk. Dit heeft hij zeker gezien.
2: Ja, en dat is natuurlijk altijd, dat is een beetje een barometer voor hoe zijn achterban denkt. Denk ik ook altijd bij Fox News. Laten de Republikeinen in het congres nog wat horen over Iran, Jan?
0: Ja, dat was goed nieuws voor Trump. Het huis begint aan een proces voor het schrijven van een wet. 95 miljard maakt hij vrij, onder meer voor de oorlog in Iran. Er gaat ook hulp naar boeren, er zit ook wat andere dingen in. Maar dat is in gang gezet. Maar we zagen deze week ook wat geïrriteerde republikeinen over de oorlog. En ik hoorde een voorzichtige, maar wel heel duidelijke hint bij Mike Johnson, de leider van de republikeinen in het huis. En die staat natuurlijk eigenlijk altijd staat hij achter Trump. En het viel me vooral op hoe hij deze keer zijn hint inpakte. Hij vertelde over hoe meer Amerikaanse slachtoffers voorkomen moeten worden. Hij vertelde daarna hoe goed het is dat voorkomen wordt dat Iran nucleaire wapens zal hebben. En daarna dus die aanwijzing.
4: To ensure that the largest sponsor of state of terrorism does not have a nuclear weapon. That would be a disaster for everybody, and everybody around the world understands that. Now we got to wrap it up.
2: Ja, nog even één vraagje, Jan, daarover. Het huis onder leiding van deze Johnson heeft dus in principe besloten om te gaan praten over die 95 miljard. Hè? Dus dat is een soort tweetrapsraket. En gesteld nou dat wordt goedgekeurd, hoe staat het dan voor in de Senaat? Want wat ik ervan begrijp, probeert de Senaat dat door een filibuster of op een andere manier gewoon de stemming gewoon tegen te houden.
0: Ja, en de Republikeinen die proberen nu via een trucje, reconciliation, proberen ze dat te voorkomen. Als zij nu via deze soort van omweg deze wet goed weten te keuren in het huis, en dan hebben ze in de Senaat straks niet. Zij hebben ze geen last van die filibuster en kunnen ze ook met één stem verschil deze wet doorkrijgen. Dus dat is wat ze proberen te doen. Maar de Senaat mag er dan ook weer wat over zeggen voordat het bij hun aankomt. Dus het zou ook nog best wel eens een beetje een gevecht kunnen worden.
2: Ja, en reconciliation betekent dat de twee huizen dezelfde tekst krijgen, hè, uiteindelijk.
0: Ja, precies, precies. Ja. En dus het is iets, het kan ze helpen, maar het kan het ook heel ingewikkeld maken.
2: Ja. Oké, dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
2: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
3: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een zesde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app.
8: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
10: De Franse gamemaker Ubisoft heeft opnieuw de nieuwe release van Assassin's Creed weer uitgesteld. Ja.
11: Aandeel van de Franse gamemaker Ubisoft maakte vandaag een gigaval van 38% op de beurs. Handel werd zelfs even stilgelegd.
12: Ubisoft has survived its shareholders meeting, but it is unlikely that Vivendi is about to throw in the towel.
13: Dit is de game waar alles vanaf lijkt te hangen bij Ubisoft.
14: Rayman, Prince of Persia, Assassin's Creed. Het zijn allemaal razend populaire spellen van de gamemaker Ubisoft. Sinds de jaren 80 weten ze fanatieke spelers aan het computerscherm te plakken en verkopen ze miljoenen games. Maar de laatste jaren lijkt het een beetje game over. De verliezen stapelen zich op. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse gamebedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Ubisoft-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je uiteraard een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen. Naast mij analist en vermogensbeheerder Jim T. Hoepoering van E-Vermogensbeheer.
15: Hallo Nina.
14: Nou, wij zijn allebei niet echt gamers, maar vroeger. Ik speelde PC-games, jij ook, denk ik, hè?
15: Inderdaad.
14: Bij je vriendjes. Disketten
15: in, hè?
14: Want jij deed dat niet thuis, hè? Jij deed dat bij vriendjes, Nintendo en zo.
15: Oh ja, dat klopt inderdaad, met die consoles, ja. Maar toch, hè, we hebben het over Ubisoft. En een van de namen die ik zag staan was toch wel een game die ik op de PC speelde. En daar had je inderdaad, denk ik, een diskette of een flopje voor nodig.
14: Ja.
15: Maar dat was Prince of Persia, wat toen nog niet van Ubisoft was. Maar daar komen we zo meteen natuurlijk
14: wel
15: op.
14: Dat heb ik ook gespeeld, maar dat stond bij mijn opa en oma op de computer zelf. Dus volgens mij is dat voor geprogrammeerd. Dat was niet met de CD-rommetje.
15: Dat kan natuurlijk. Had je misschien al, wat had je toen? 250 MB of zo?
14: Zoiets. Ja, het was echt ontzettend 2D. Heel plat. Maar ik kan me nog de fantastische muziek die daarbij hoorde herinneren. Heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder Ubisoft?
15: Nee, en dan moet ik ook meteen zeggen dat Ubisoft eigenlijk een aandeel is wat we normaal niet zouden bespreken. Op dit moment tenminste. Want we zeggen altijd van de market cap van zo'n bedrijf, dat moet toch wel minimaal een miljard zijn. Dat wat een van de wat grotere bedrijven is. Dat is Ubisoft niet. Die staat op dit moment op, gebaseerd op de market cap op nummer 6500. Market cap van minder dan 1 miljard. Maar dat is wel eigenlijk iets wat in de afgelopen maanden, jaren ontstaan is. Want Ubisoft was eerder echt wel een groot bedrijf met een marktwaarde van meer dan 10 miljard.
14: Mm-hmm. Dus daar is van alles misgegaan.
15: Het gaat niet zo heel erg lekker daar. Daar gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid op in. Ja. Eerst goed om te benoemen dat wij geen beleggingsadvies geven. Dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. En dat je dus zelf je huiswerk moet doen.
14: Ja, want beleggen is risicovol. Want je
15: inderdaad,
14: kunt je verliezen.
15: Je kunt je geld verliezen. Mm-hmm. Nou, dat blijkt ook als je kijkt naar de koers van Ubisoft. Dat gaan we straks uitgebreid doen. Maar ik check dus altijd even goed de feiten. Kijk of een aandeel bij je past. En natuurlijk gaan we je ook weer een paar leuke feitjes geven.
14: Nou,
15: dus,
14: wat heb jij meegenomen?
15: Zal ik daarmee mee beginnen? Nou, mm-hmm. Een heel leuk feitje is, wat ik niet wist. Ubisoft heeft ook bijgedragen aan de herbouw van de Notre Dame in Parijs. Nadat die afbrandde. Mm-hmm. En het bijzondere was dat in een van de spellen van Ubisoft, Assassin's Creed, daar was de Notre Dame een onderdeel van het decor. En het was tot in detail nagemaakt in die game. En daar loop je dus door de Notre Dame in 1789. En mm-hmm. Je kunt dus ook echt in en op die kathedraal.
14: Dus dat hebben ze helemaal gedetailleerd nagebouwd. Ja. Gaaf.
15: Nou, het is zo dat er werd gezegd dat de game ook de basis was voor de herbouw. Dat is niet waar. Maar aan de baas van de herbouw stond wel Ubisoft. Want die hebben 500.000 gedoneerd aan de restauratie van de Notre Dame.
14: Ja, mooi.
15: Nou, bij elkaar was het 850 miljoen wat die restauratie kostte. Maar Ubisoft was dus een van de grotere donateurs.
14: Tijd om terug te gaan. Niet helemaal tot in de 18e eeuw, maar wel een stukje terug voor het verhaal van Ubisoft. Nee, we gaan naar 1986, naar het Franse platteland, waar dan ongetwijfeld deze hit uit de radiootjes schalt. Later nog gecoverd door Gate Ryan, met een lekkere beat eronder. Terwijl Franz Gall uit de speakers schalt, werken vijf broers van de familie Guillemot, of Guillemot moet ik zeggen, mee in het landbouwbedrijf van hun ouders. Dat zijn Yves, Michel, Claude, Gérard en Christian. Maar die broers die hebben hun zinnen gezet op iets anders, want ze zien dat computers en videogames in opkomst zijn. En daarom richten zij in 1986 Ubisoft op. Toch wel grappig dat ze dan een Engelse naam daarvoor kiezen, want we weten dat de Fransozen niet heel erg het op hebben met het Engels. Maar dat hebben ze dus wel gedaan. En de naam is een samentrekking van Ubiquitous Software. Ubiquitous betekent alomtegenwoordig. En het zijn dus notabene Franse jongeren van dat moment die dat ingewikkelde Engelse woord hebben gekozen voor hun bedrijf. Broer Yves wordt de CEO. Is dat trouwens vandaag de dag nog steeds. In eerste instantie doen de broers Guillemot vooral distributie. Dus ze verkopen games van andere makers in Frankrijk. Maar al snel ontstaat dan het idee om toch ook zelf een game te gaan ontwikkelen. Dat leidt in datzelfde jaar tot hun eerste eigen game, Zombie. En die klinkt lekker jaren 80 zo. Toch een beetje hetzelfde Prince of Persia gevoel, hè, dit?
15: Ja, ik roep bij mij ook wel een soort nostalgisch gevoelens op. Ik zie mezelf daar op die zolderkamer weer achter de pc'tje zitten.
14: Maar dit heb jij nooit gespeeld, nee. Dat Zombie. Nee, ik ken het ook niet.
15: Schijnbaar ook niet echt een succes geweest.
14: Nee, nou ja, het is dus een winkelcentrum waar je dan in rondloopt. Dat zit uiteraard vol met zombies en die moet je uitroeien. Het werd inderdaad geen wereldhit, maar wel dus een eerste stap voor Ubisoft in het zelf ontwikkelen van games. Nou, de echte doorbraak, die komt in de jaren 90, in 1995. Dan is het de eerste game van Ubisoft die echt een icoon wordt, en dat is Rayman. Best leuk.
15: Ja.
14: Mijn zusje speelde dit op de PlayStation.
15: Dat is een blij poppetje met oranje haar.
14: Ja, ik weet inderdaad. Het is een blij poppetje. Een kleurrijk en vrolijke platformgame. Werd ook echt wel gebruikt door wat jongere spelers. Dat mannetje Rayman groeit uit tot een van de meest herkenbare mascottes van Ubisoft. Rayman verkoopt miljoenen exemplaren. Het is ook nog steeds heel populair. Eerder dit jaar brachten ze ook bij Ubisoft een 30th Anniversary Edition uit. Nou, hartstikke leuk. Het wordt 96 en dat is het jaar van de beursgang, Jim.
15: Ja, en dat is wel echt te danken aan het succes van Rayman. Ubisoft groeit hard en ze willen nog harder groeien. Dus dat betekent dat ze op 1 juli 1996 naar de beurs gaan. Maar ze gaan daar naar een soort beurs voor wat kleinere bedrijven. Dus het is ook niet dat Ubisoft op dat moment heel groot is. Ik heb het geprobeerd terug te rekenen. En ze zullen toen de tijd ongeveer 400 miljoen market cap hebben gehad.
14: Ja.
15: Dus als je terug gaat rekenen was de introductiekoers, die was 1,90 euro.
14: Mm-hmm.
15: Maar we hadden toen Frank. En dan was de beursgang, die ging op ongeveer 250 Franse frank. Er zijn nog een paar splits geweest nadien. Maar het belangrijk element is dat ze geld gingen ophalen. En dat was een beetje aan het begin van de internethype ook. Dus dit soort gameproducenten deden het goed. Die waren in trek. Zodoende haalden ze dus 80 miljoen euro op, omgerekend. Mm-hmm. En wat gingen ze daarmee doen? Naar het buitenland. En belangrijk is dat ze naar China gingen voor de internationale expansie. En naar Canada. En we komen er straks nog op terug, want daar is eigenlijk ligt de basis van een grote succesgame van Ubisoft, namelijk Assassin's Creed.
14: Ja, Rayman is dus op dat moment het uithangbord van Ubisoft, maar aan het begin van het nieuwe millennium koopt het bedrijf de rechten van een andere iconische game. Daar is hij weer, Prince of Persia. In de jaren 90 was dat inderdaad een populaire 2D-game, maar in handen van Ubisoft dan wordt het eigenlijk goud, want het wordt een echte 3D-wereld in een soort duizend en één nachtsfeer. Dus in 2003 is Prince of Persia Sand of the Times een groot succes. Met mooie muziek.
16: Time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time. And I can tell you, they are wrong.
14: Wel eens gespeeld dit?
15: Assassin's Creed heb ik nooit gespeeld. Nee.
14: Prince of Persia.
15: Prince of Persia, sorry, pardon. Ja, daar hadden we het net al over. Ik heb
14: maar deze dus, van Ubisoft, deze versie.
15: Was. En deze heb ik later ook gespeeld. En dat was eigenlijk uit een soort gevoel van nostalgie. We hadden thuis een PlayStation, ik weet niet wat voor. Die had ik voor mijn kinderen gekocht, omdat ik er vroeger niet heen mocht.
14: Ja.
15: Dus je raadt al voor wie die eigenlijk ook een beetje was.
14: Dat was gewoon jouw jeugdtrauma.
15: Toen heb ik deze game gekocht. Hartstikke leuk.
14: Nou, het groeide uit, Prince of Persia van Ubisoft, tot een wereldwijde verkoophit en legde basis voor Ubisoft's grootste succes, inderdaad in 2007, Jim. Assassin's Creed. De ontwikkeling van die game begint als een opvolger voor Prince of Persia. Maar uiteindelijk wordt het een heel eigen game. En die doet toch wel vriend en vijand versteld staan. Want het is een hele bijzondere wereld. In Assassin's Creed loop je vrij rond in grote historische steden. Je moet veel klimmen, je moet sluipen, je moet vechten. Je beweegt over de daken, je springt van torens, je schakelt vijanden in stilte uit. Maar je kunt er ook voor kiezen gewoon keihard de confrontatie aan te gaan met zwaarden en messen en allerlei wapens. Ja, juist die combinatie maakt deze game anders dan veel andere actiegames. En de gamers zelf, die zijn razend enthousiast.
17: Assassin's Creed is a special game. It's the kind of game you tell your friends and family about, even if they're not into games. First and foremost, it's one of the most unique worlds ever created. It literally lives and breathes, but it's also a fun and exciting action title with a ton of stuff to do and places to explore. And the story will draw you in until you have to see it through to the end. Simply put, Assassin's Creed is one of the best games of the year.
14: Nou, het blijkt inderdaad een enorme hit. Groeit uit tot een reeks die tientallen miljoenen keren over de toonbank gaat. En voor Ubisoft een van de belangrijkste inkomstenbronnen wordt. Maar er zijn kapers op de kust. Al in 2004 weet concurrent EA Games, tot grote schrik van de familie Guillemot, bijna 20% van de aandelen van Ubisoft te kopen. Nou, de CEO Yves Guillemot ziet het als een poging tot een vijandige overname. Maar hij leert er ook wat van. De familie gaat bewuster werken aan het beschermen van de onafhankelijkheid van het bedrijf. Onder andere door het aandelenbezit beter te spreiden en ook bondgenoten te zoeken. En in 2010 dan verkoopt EA Games de aandelen weer. Nou, die les komt goed van pas als later mediaconcern Vivendi in 2015 een aanval inzet. Vivendi begint langzaam maar zeker aan aandelen op te kopen. Bouwt binnen een jaar een belang op van meer dan 25%. De familie Guillemot die gaat in de tegenaanval. Ze zoeken steun bij investeerders. En ze weten uiteindelijk na een jarenlange strijd toch Vivendi eruit te werken. In 2018 verkoopt Vivendi het volledige belang. En dat maakt Ubisoft dus weer zelfstandig. Het is geen eindgoed al goed. Want na de strijd met Vivendi begint de klad te komen in het bedrijf. De gamesindustrie verandert. Ubisoft heeft moeite om de grote productiemachine toch soepel te laten draaien. Er worden games uitgesteld. Waaronder een remake van Prince of Persia. Grote projecten worden geschrapt. En de kosten die lopen op. Desondanks houdt de topman Yves Guillemot moet er nog in als zijn populairste game in 2022 iets te vieren heeft.
18: We are celebrating 15 years since the first Assassin's Creed. With your support, Assassin's Creed went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry and became an inspiration for players and developers around the world.
14: Maar het kan toch niet voorkomen dat Ubisoft forse verliezen begint te lijden. En dat zelfs het nieuwe deel van Assassin's Creed een paar keer moet worden uitgesteld. Dan gaat ook het aandeel hard onderuit, hè, Jim?
15: Ja, het stond in 2018 en eigenlijk ook tot en met 2021, 22 zo rond de €100. En ik noem het al eventjes. Toen was het een heel groot bedrijf met een marketcap van zo'n 10 miljard. Maar van die €100, daar is nu nog maar €5 over.
14: Nou, zo.
15: Is een heleboel gebeurd. En ik denk ook voor de luisteraar dat het interessant is om eens even te kijken naar het koersverloop van Ubisoft.
14: Mm-hmm.
15: Jij noemde het al eventjes van 2015. Toen kwam die overnamestrijd met Vivendi, die ook de aandelen wilde kopen. Maar toen hadden ze ook echt de wind in de zeilen. Ze hadden een hele sterke omzetgroei. De digitale verkopen die namen toe. Ze hadden een nieuwe game, Far Cry.
14: Ja, Far Cry ook heel bekend.
15: 300 miljoen in één week werd ervan verkocht.
14: Mm-hmm.
15: Dus wat er gebeurde was eigenlijk dat de omzet goed ging. En om dus die overname Vivendi een beetje af te wenden, ging Ubisoft ook nog eigen aandelen inkopen. Dus ja, die koers die ging omhoog naar 100. Ze hadden op alle fronten eigenlijk de wind in de zeilen. Maar ja, dat was tot en met toen. En eigenlijk is vanaf 2021 echt de klad in de koers gekomen. En het werd zelfs zo erg dat in 2026, terwijl de koers al hard aan het dalen was, ja, Ubisoft een enorme winstwaarschuwing moest afgeven.
14: Mm-hmm.
15: En ze zeiden van ja, we hadden een omzetverwachting afgegeven. Die moeten we met 15% verlagen. Uiteindelijk lieten ze hem helemaal los. Ze moesten games schrappen, reorganiseren. En het aandeel, je hoort het in de aankondiging al eventjes, dat verloor bijna 40% van zijn waarde. En dat was nog nooit gebeurd sinds het aandeel 30 jaar geleden nu
14: naar de beurs ging.
15: Dus dat was echt een zwarte dag voor Ubisoft en Ubisoft-beleggers.
14: Ubisoft moet dus reorganiseren. Het bedrijf vraagt in elk geval 200 medewerkers op het hoofdkantoor om vrijwillig te vertrekken. Vakbonden zijn uiteraard not amused, roepen eerder dit jaar op tot een staking. Zijn ze toch al goed in Frankrijk. In het boekjaar 2025-2026 bereikt Ubisoft een recordverlies van bijna €1,5 miljard. Dat is nog inderdaad het dieptepunt niet eens bereikt. Daarvoor waarschuwt topman Guillemot alvast. Want dit jaar, 2026-2027, wordt volgens hem erger. Dat komt door de kosten van de reorganisatie en doordat er minder game releases op de planning staan. Een van de laatste grote ontwikkelingen is de oprichting van een dochterbedrijf door Ubisoft, die zich specifiek moet gaan richten op een aantal games, waaronder bijvoorbeeld Assassin's Creed. Het Chinese gamebedrijf Tencent investeert daar ruim €1,1 miljard in die dochteronderneming. In ruil daarvoor krijgen ze 25% van de aandelen. Dat nieuwe bedrijf wordt daarmee al gewaardeerd op zo'n €4 miljard, maar blijft volledig bestuurd door Ubisoft, zo benadrukt het bestuur. Grote vraag is natuurlijk, weet Ubisoft nu de weg omhoog weer te vinden, of is het gewoon game over? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we uiteraard starten met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Ubisoft. Sterke punten.
15: Nou, ze hebben een portefeuille van iconisch bewezen, ja, ik noem maar even merken of games. En je hebt er al een paar genoemd, hè, waarvan zij de IP's bezitten. Assassin's Creed, Rainbow Six. Daar hebben we natuurlijk nog Prince of Persia.
14: Far Cry, Rayman.
15: Ja, jij kent ze allemaal.
14: Nou
15: je bent een fervent Ubisoft-speler.
14: Nee.
15: Maar daarmee geldt natuurlijk wel, als je het hebt over sterke punten, dat Tencent dus eigenlijk zegt van ja, wij waarderen deze games, een aantal daarvan al op 4 miljard. En Tencent is dus ook een hele grote aandeelhouder in Ubisoft. Op het moment dat de broers en Tencent samen meer dan 30% zouden hebben, moeten ze ook een bod doen. En dat is ook iets wat vooruitlopend op de conclusie misschien een mogelijk scenario natuurlijk is, dat dat ooit gebeurt. Mm. En ja, dat je dan met je aandeel van €5 ineens een leuke winst maakt.
14: Ja. Nou, als het ooit €100 was, dan schiet dat natuurlijk niet op, hè?
15: Nee, als jij ooit Ubisoft kocht op €100, ja, dan ga je hoe dan ook verlies maken. Yeah. Maar in elk geval, de beurswaarde is beduidend lager dan wat een investeerder als Tencent toekent aan deze games.
14: Ja.
15: Nou, daarnaast hebben ze, dat noemen ze zelf een back catalog. En ook wel een groeiende omzet uit services. Dus ook al is die, wat ze dan noemen, de release calendar, dus het aantal nieuwe games wat gereleased wordt, valt een beetje tegen.
14: Mm-hmm.
15: Maar wat je dus wel ziet, is dat ze uit abonnementen steeds meer inkomsten halen. Dus 15% gegroeid. En abonnementen, dat is Ubisoft Plus, dan betaal je €180 per jaar. En dan krijg je dus eigenlijk permanent toegang tot de games en ook tot de nieuwste games. Je hebt ook nog een light abonnement, dat is ietsje goedkoper. En dan heb je dus niet op de dag van de release die game al.
14: Maar later.
15: Ja, dus als jij zegt, ik betaal gewoon €180 per jaar.
14: Dan krijg ik alle nieuwe games. Ja.
15: Ja, en dat is natuurlijk voor Ubisoft ook heel fijn. Omdat ze, we hebben het er vaak over gehad. Ik ben fan van een abonnementenmodel.
14: Heb je gewoon vaste inkomsten.
15: Exact. En minder afhankelijk van het succes van één zo'n game.
14: Oké. Okay. Dat zijn de sterke punten, de zwakke punten. Want heb je een abonnementsmodel, is blijkbaar niet genoeg om uit de verliezen te komen.
15: Nee, dat is ook wel iets. We gaan het straks hebben over de cijfers, maar dit moet je echt wel noemen als een zwakte. Dat het bedrijf eigenlijk structureel verlieslatend is en ook veel geld verbrandt. Er moet wel heel veel geïnvesteerd worden in de nieuwe Assassin's Creed of Prince of Persia en hopen dat het succes wordt. Daar gaan honderden miljoenen voor zo'n game gepaard aan investeringen. Dus je moet best wel een beetje risicovolle investeringen, jarenlang grote bedragen doen, in de hoop dat er iets terugkomt. Dus dat is wel een moeilijk bedrijfsmodel.
14: Mm-hmm.
15: En dat zie je dus ook terug in bijvoorbeeld de omzet. Op het moment dat je weer zo'n hit hebt, dan heb je ineens een hoge omzet. En als dat niet gebeurt, of er zijn geen lanceringen, dan valt die omzet weer helemaal terug.
14: Ja.
15: En een heel belangrijk punt is dat tegenwoordig 55% van alle gamingactiviteiten die vindt plaats op je mobiel.
14: Ja.
15: Nou, Ubisoft heeft echt daar de boot gemist. Ze halen 7% van hun inkomsten uit mobiel. Ze zeggen nu ook van daar moeten we op in gaan investeren.
14: Ik kan zeggen, is dit nog misschien een kans? Ja, oké.
15: Het is een kans, absoluut. Maar Ubisoft ziet de kans wel echt te laat.
14: Hmm. Oké, dus dat zijn een hoop zwaktes. Laten we dan eens even naar die kansen kijken.
15: Nou, ik zou natuurlijk kunnen zeggen mobile. Daar ligt absoluut een enorme groeimarkt. Maar die moet Ubisoft nog wel, die moeten daar een inhaalslag plaatsen. De samenwerking met Tencent is een absolute kans. Ook omdat je daar misschien wel meer voet aan de grond nog weer krijgt in China.
14: Is dit dus, jij zegt, dit is ook een kans, die samenwerking met Tencent?
15: Ja. Ja.
14: Tot slot nog even de bedreigingen voor Ubisoft.
15: Nou, het is natuurlijk een markt waar heel veel spelers actief zijn. Je hebt natuurlijk, we noemden al eventjes Electronic Arts, Activision Blizzard, tegenwoordig onderdeel van Microsoft.
14: Steam.
15: Dat is meer een platform waar je ze kunt kopen.
14: Ja. Ja.
15: Maar ook nog de consoleverkopers, zoals bijvoorbeeld de Nintendo, die ook zijn eigen games ontwikkelt. Sony, Xbox. Dus het is wel een hele grote markt, maar ook met heel veel spelers. En op dit moment is Ubisoft de nummer 26, terwijl het eerder echt een top 10 speler was.
14: Ja, ja.
15: Dus het is ook wel een beetje een markt die verzadigd raakt. Dat is wel echt een bedreiging. En wat natuurlijk ook een grote bedreiging is, dat doordat ze financieel er niet zo goed voor staan, dat ze steeds meer afhankelijk worden van de bereidheid van aandeelhouders of banken, misschien op een gegeven moment private equity, om te voorzien in een kapitaalsbehoefte. En als het slecht gaat, dan wordt het kapitaal alleen maar duurder.
14: Ja. Oké, zullen we eens even de boeken openen dan van Ubisoft?
15: Ja, daar gaan we. Ja. En dan, als je kijkt naar het operationeel resultaat, 2024 hartstikke goed. 1,2 miljard is het voordeel van software of van games. Als je een succesjaar hebt.
14: Dikke marge.
15: Exact. 2025 was het bijna gehalveerd. En inmiddels ligt het op 5,44. En de verwachting voor dit jaar is dat het nog wat lager is. En dat het op 337 zal uitkomen. Mm. Miljoen. En onder de streep is het wel echt slecht. Vorig boekjaar hebben ze heel veel afschrijvingen moeten doen. Kwamen ze op een verlies uit van 1,4 miljard.
14: Ja.
15: Dus dat was het verlies, maar dat was wel een grotendeels een papieren verlies. Maar evengoed moest er wel geld bij, want de vrije kaststroom die was meer dan 400 miljoen negatief. En dat betekent gewoon ja, dat je bankrekening achteruit loopt.
14: Mm-hmm. Ja, dus er gaat echt iets niet goed bij Ubisoft. Dat is wel duidelijk.
15: Daar heb je gelijk in.
14: Goed, dan gaan wij eens naar de conclusie. Voor wie zou een aandeel Ubisoft toch wel interessant kunnen zijn?
15: Nou, in elk geval niet voor de belegger die op zoek is naar stabiliteit, inkomen uit dividend en rustige omzetgroei. Want in de sector is Ubisoft, als je kijkt naar de beursgenoteerde bedrijven, eigenlijk ja, de kleinste en structureel verlieslatend. Ze verbranden kas, ze geven ook geen dividend. De industrie doet het ja, redelijk. Hè. Er zitten een aantal uitschieters bij, zoals Electronic Arts. Gaming is wel een groeimarkt, maar ook een verzadigde markt. Dus dit is wel echt een hele moeilijke casus. Mm-hmm. Wel leuk om dit bedrijf een keer te bespreken. En ook wel interessant om naar te kijken. Want je zou kunnen zeggen, ja, dit is een turnaround verhaal. Daar zijn ze ook druk mee bezig. Familie zit er nog groot in. Heel hoog risico. Dat wel, maar met de inmenging van Tencent en ja, de kans dat daarmee misschien Ubisoft de boel weer op orde krijgt en misschien ook wel de kans dat er een andere partij zegt die van doe mij die games maar van Assassin's Creed, Far Cry, et cetera. Ja, dan heb je wel een aantal mooie titels in handen en dat is de manier waarop je als belegger hier misschien nog een slaatje uit zou kunnen slaan. Namelijk dat het wordt overgenomen.
14: Dit was Ubisoft Doorgelicht. Hoorde je dit op de radio en vond je het een leuk programma? Weet dan dat we ook een podcastversie hebben. Die is vaak, nou zeker 10 minuten langer. Daar kun je gewoon op abonneren in je favoriete podcast-app. Dan rollen we elke week je podcast-app lekker binnen. In de volgende aflevering, Jim, dan blijven wij in Frankrijk. Gaan we het hebben over wel iets heel anders, maar wel leuk.
15: Ja, en ook echt een heel groot bedrijf, wat iedereen qua naam wel kent, maar misschien wat minder goed als aandeel.
14: Voor mij ging er een wereld open toen ik dit ging voorbereiden. Hermès hebben we het over. Het exclusieve luxe merk van de tassen. De Birkin-tas, de Kelly-tas. Ik ben helemaal bij. Ik wist dit
15: vooral
14: niet.
15: Tassen.
14: Maar
15: nou
14: wil ik er een.
15: En zadels.
14: Zadels.
15: En dat wist ik niet.
14: Ja, en daar wil jij er een van, hè? Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
15: En mijn naam is Jim Theopoer.
14: Doei.
19: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
21: Ik open de vergadering.
22: Ja, voorzitter.
23: Ja, dank voorzitter.
24: Voorzitter.
23: Dank
24: u
23: wel.
25: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
26: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
27: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
26: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
28: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
26: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
29: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
30: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
31: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
32: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
33: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queer gemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een 6e plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
2: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast hem zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
3: Hi.
2: Zeg, wat gaan we doen vandaag?
3: We hebben vandaag de gast Irene van Droffelaar. Zij is onderzoeker AI, simulatie en veiligheid bij de denktank RAND Europe, gevestigd in Den Haag. En AI, daar hebben we het natuurlijk in deze podcast best vaak zijdelings over. Bijvoorbeeld natuurlijk hoe we bij drones gebruik kunnen maken van die kunstmatige intelligentie. En ook de kersverse defensienota van het Nederlandse leger besteedt uitgebreid aandacht aan AI en het belang daarvan. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wat als die systemen niet alleen gebruikt worden door ons om te kunnen aanvallen, om dat goed te kunnen doen, maar ook al wat als ze dan zelf doelwit worden van aanvallers? Die vraag stelde Irene zichzelf en daar gaan we het zo meteen met haar over in gesprek.
2: Heel leuk, maar eerst hebben we wat actualiteiten voor jullie deze week. We willen namelijk even hebben over Damen, de Nederlandse scheepsbouwer, een van de grote Nederlandse defensiebedrijven. En daarover konden we dit weekend en ook daarvoor een beetje een soort soap volgen. Want we hoorden dat de Belgische overheid een grote opdracht wil intrekken, of dat in ieder geval overweegt. Damen kreeg jaren geleden de opdracht voor de bouw van fregatten voor de Belgische en ook Nederlandse marines. Maar omdat het veel langer duurt dan verwacht en ook de kosten oplopen, kijken de Belgen nu naar alternatieven. Daarvoor hoorden we al dat iets soortgelijks aan de hand was in Duitsland. Ria, misschien kan jij ons eventjes helpen. Wat is er daar nou aan de hand?
3: Ja, dat is de grote vraag. Het gaat niet heel erg lekker bij Damen op deze manier. In Duitsland zijn ze al een miljardenorder verloren.
2: Ja, daar zijn ze hem al echt kwijt. Daar in België is dat nog een beetje de vraag.
3: In België heeft inmiddels de minister van Defensie, Theo Franken van de N-VA, de Nationalistische Partij van Vlaanderen, heeft gezegd van ja, we gaan toch echt kijken of het niet anders kan dan met Damen. We hebben Damen weliswaar die opdracht gegund, maar het duurt sowieso 5-6 jaar langer voordat we ze eindelijk kunnen krijgen. Ze zouden dit jaar komen, maar dat gaat niet meer lukken. Of tenminste de eerste dan. Ze zouden in 2028 komen, maar dat gaat nu al niet meer lukken. Het wordt sowieso 2033. Dat is natuurlijk een stuk verder in de tijd. En het wordt veel duurder. En de Belgen zeggen, ja, we stappen echt naar Spanje, naar Turkije, et cetera, om te vragen of ze daar ook nog fregatten hebben, of ze het daar sneller kunnen doen. Want op deze manier, ja, we zijn nog steeds gecommitteerd aan Damen, maar op deze manier zijn wij toch wel erg aan het aarzelen of we hiermee door moeten gaan. Ja. Dus dat zou de volgende aderlating voor Damen worden.
2: Ja, dat is wel erg voor zo'n bedrijf, voor een familiebedrijf. Dat is wel grote impact als je zulke grote orders mist.
3: Dat gaat een enorme impact worden. En er loopt natuurlijk al die rechtszaak tegen de top van de familie over vermeende corruptie in Azië. Dus ja, het zijn hele moeilijke tijden daar, denk ik. Ik denk dat ze daar met samengeknepen billen ook misschien naar deze uitzending luisteren.
2: De vraag is ook wel een beetje wat Nederland gaat doen. Want het is natuurlijk belangrijk, ook voor Nederland, dit soort grote orders. Die loop je dan nu dus mis. Zelfs de Belgen die zeggen, nou, we willen het niet meer met jullie samen doen. Ja, dat is iets om goed in de gaten te houden wat er hier gebeurt. Want voor nu weten we alleen nog maar dit eigenlijk. Maar we blijven het natuurlijk hierbij in het defensief goed volgen.
3: Ja, en het heeft ook zijn weerslag op andere Nederlandse defensiebedrijven. Want daarmee heeft natuurlijk heel veel toeleveranciers uit de Nederlandse marinebouw, die dan natuurlijk ook dan een deel van de opdracht verliezen. Thales heeft al een grote order verloren, want zij deden mee aan de Duitse fregattenbouw. Dat gaat ook over vele miljoenen. Dus ja, het kon wel eens een hele stroomversnelling teweeg brengen voor de Nederlandse industrie, waar die we nou juist willen stimuleren, het onderwerp van deze podcast. Ja, er zijn natuurlijk ook al geluiden van, goh, wordt het niet tijd dat de overheid ingrijpt en misschien dan toch dat aandeel of dat gouden aandeel in Damen neemt of iets anders gaat doen met het bedrijf? Want de banden tussen onze marine, de Nederlandse marine en Damen zijn van oudsher super nauw.
2: Ja.
3: Maar ook dat is afwachten. En ik denk dat er hard wordt doorgewerkt bij sommige ministerieambtenaren.
2: Tot zover dan eventjes. We gaan naar onze gast. Dat is Irene van Droffelaar, onderzoeker simulatie AI en veiligheid bij Denktank Rand Europe. Welkom.
4: Dank.
2: Goed dat je er bent.
4: Dank.
2: Je doet dus onderzoek naar AI bij Denktank Rand Europe. Waar concentreer je je voornamelijk op? Misschien even uitleggen wat je zo al doet.
4: Ja, zeker. Het is eigenlijk een tweesporenbeleid. Aan de ene kant ben ik data scientist, dus ik werk ook aan het ontwikkelen van AI-toepassingen. Dat is ook breed. En aan de andere kant ook analist, onderzoeker. Dus zit ook op de beleidskant. Zo waaronder het onderwerp waarvoor ik er vandaag langs ben gekomen.
2: Daarover zo meteen meer. Wat heb je nog meer afgelopen tijd gedaan? Misschien een kleine greep met de onderwerpen waar je naar kijkt.
4: Ja, ik kijk bijvoorbeeld met behulp van simulatie naar de robuustheid en de paraatheid van de toeleveringsketens voor mondkapjes, handschoenen. In een volgende pandemie, maar ook in een gewapend conflict. Kijk ook naar hoe we AI kunnen toepassen in het screenen van literatuur voor mogelijke dreigingen.
2: In deze podcast horen we vaak voorbeelden van AI in oorlog, in oorlogssituaties. In Oekraïne bijvoorbeeld, vooral op het gebied van drones, andere onbemande voertuigen. Misschien kun jij ons een beetje schetsen, voor wat voor militaire toepassingen kan je AI allemaal gebruiken? Wat zie jij?
4: Ja, zeker. In het maatschappelijke debat, in de media, maar ook in de literatuur ligt er veel nadruk op inderdaad de toepassingen van AI in drones, in autonome wapensystemen. Gevleugelde eigenlijk marketingterm van de killer robots heeft het natuurlijk heel goed gedaan om heel veel aandacht er naartoe te trekken. Mm-hmm. En dat is terecht. Risico's zijn groot. Maar we zien dat AI kan worden toegepast, wordt toegepast in een veel breder scala van toepassingen over de hele breedte van de defensieoperatie. Dus niet alleen maar autonome wapensystemen en drones, maar ook in de decision support systems. Nou, daar is ook wel veel aandacht voor. Dus het samenbrengen van veel verschillende type data en daar op basis daarvan selecteren van goede of gewoon het selecteren van doelen.
2: Mm-hmm.
4: Daarachter kan het ook worden toegepast in bijvoorbeeld het optimaliseren van logistieke ketens. Dat als je dat goed lukt en beter lukt dan een mogelijke tegenstander, kan dat ook een gigantisch effect hebben op de relatieve kosten en effectiviteit van je krijgsmacht. Je kan ook nadenken over eigenlijk alles waar normale, tussen aanhalingstekens, bedrijven ook AI voor gebruiken. Dus denk aan HR en het selecteren van goede kandidaten, aan het maken van notulen, aan softwareontwikkelingen. Dus eigenlijk hele relatief saaie toepassingen wellicht. Maar omdat het over defensie gaat, kan het alsnog een gigantische impact hebben. En of een gigantische efficiëntieslag.
2: Ja.
4: Dus aan de ene kant kansen, aan de andere kant risico's. En het interessante stuk komt uit dat niet alleen wij ermee bezig zijn, maar ook alle bondgenoten in de NAVO en eigenlijk verder iedereen in de wereld.
2: En tussen al deze saaie en minder saaie toepassingen, waar is dan het? Want we hebben, je hebt net even, er zitten natuurlijk risico's aan verbonden. Waar liggen dan de grootste risico's?
4: Ja, leuke vraag. Grootste risico's, zeg maar, als je het hebt over ja, catastrofale risico's, dan hebben we het natuurlijk nog steeds over ja, de pointy end. Dus inderdaad, de wapensystemen kunnen echt grote desastreuze gevolgen hebben. Aan de andere kant de decision support systems. Dus niet alleen de beslissing hoe gaan we het geweld toepassen, maar ook waarop. Mm-hmm. Die zijn natuurlijk allebei zeer kritiek. Maar kunnen ook nadenken over ja, meer de dual use en de integratie tussen civiele en militaire infrastructuur. De financiële sector, ook daarin kwetsbaarheden kunnen natuurlijk een gigantische invloed hebben op de ja, Nederlandse maatschappij en daarmee en ook op defensie.
3: Ja, kun je ook iets schetsen over hoe snel die ontwikkelingen gaan? We zijn in 2022 die oorlog begonnen, of wij godzijdank niet, maar de Russen zijn die oorlog begonnen. En toen was AI nog een beetje in de kinderschoenen, zou je kunnen zeggen. Hoe snel is het de afgelopen tijd gegaan en wat verwacht je dan nog?
4: Ja, bronnen vanuit Oekraïne suggereren dat sommige innovaties binnen dagen worden toegepast. Nou, zullen dat niet gigantisch, zeg maar, aardverschuivende innovaties zijn. Maar het geeft wel een indicatie van hoe snel het ontwikkelt.
3: Maar wat gaan we zien op het gebied van killer robots? Hè? Om maar even die, je zegt het zelf al, dat ligt lekker in de mond. Is ook zo, mensen zijn daar bang voor. Zie je daar ook grote ontwikkelingen op dat terrein? Of valt dat mee?
4: Nou, wat we zeker hebben gezien is geen killer robots. En dat zal ook niet zo snel gebeuren. Terminator scenario is ver weg en hopelijk niet in ons vooruitschot. Maar wat we bijvoorbeeld hebben gezien is dat in het begin de jamming, dus het verstoren van het signaal tussen de dronepiloot en de drone, was echt, had hele grote impact op de effectiviteit van die drones op het slagveld. Door het eigenlijk inbouwen van een klein stukje autonomie in die ja, laatste kilometer.
3: Ja, de last mile technologie.
4: De last mile, ja. Daardoor is de effectiviteit gigantisch vergroot. En ook hier kan je eigenlijk het vraagteken stellen van, is dat erg? Want op het moment dat een drone onbedoeld uit de lucht valt, heeft dat ook effecten. En
3: je bedoelt, dan kan hij ook op iemand zijn hoofd vallen.
4: Kan hij ook op iemand zijn hoofd vallen. Dus is het dan een groter risico om die autonomie in te bouwen, zodat in elk geval het, ja, het bedoelde doel wordt geraakt? Of is het, is dat een groter risico? Of is het een groter risico om je eigenlijk bloot te stellen aan ja, dat verstoren van het signaal?
3: Ja, dat is een goede vraag. Moeilijke vraag ook. Want die last mile, dat houdt dus eigenlijk in dat hij, als het contact wordt verstoord met de dronepiloot, gaat die drone gewoon op zijn doel af. Dat laatste stukje weet hij zelfstandig dan te vinden zonder contact. Ja, daar kun je toch ook allemaal ethische vragen bij stellen.
4: Kan zeker.
2: Wat want we zijn nu een beetje aangekomen bij de risico's en dan ook gelijk de ethische vragen. Wat zijn een beetje, wat kom je tegen in je onderzoek? Wat zijn de risico's die worden geschetst op het gebied van AI op het slagveld?
4: Ja, dat zit heel grotendeels ook in de samenwerking tussen AI en de mens.
2: Ja.
4: Dus we weten dat op het moment dat mensen AI gaan gebruiken voor hun besluitvorming, dan hebben we last van een automatiseringsbias. We gaan allerlei taken die we normaal zelf, zeg maar, cognitief regelen, gaan we uitbesteden. Je creëert een bepaalde afhankelijkheid. Dus mensen, ja, de-skillen in een heel lelijk.
3: Ze worden lui.
4: Engels, ja, ze worden een beetje lui. Maar ook, ja, je hebt een soort van, je tast je pipeline van talent en opleiding aan. Je ziet dat de tijdlijnen van de besluitvorming verkort worden. Dus het proces van zullen we een target selecteren tot tot ontploffing doen brengen, is veel korter. Dat creëert natuurlijk ook risico's. Dat zijn zeg maar de risico's binnen de samenwerking. Daarnaast, en dit is waar mijn onderzoek over ging, zijn er risico's in kwetsbaarheden van AI. Dus ook als het goed werkt,
2: ja.
4: Is het kwetsbaar voor eigenlijk cyberaanvallen. En dat kan op verschillende manieren manifesteren. Kan of een systeem bijvoorbeeld uit de lucht halen, dus de toegang verstoren. Ja, op het moment dat iemand dan dat een proces heel afhankelijk is van dat AI-systeem, dan ben je natuurlijk een beetje gaar. Dat is
2: de korte versie. Nee, dan is het natuurlijk ook moeilijker voor mensen om te zien waar het probleem is, omdat Precies. je zelf niet echt snapt hoe het werkt.
4: Precies. En dat is natuurlijk ook afhankelijk van hoe je het systeem verder hebt ingericht, wat je terugvalmodi zijn. Daarnaast, en dit is het onderwerp wat eigenlijk het meeste aandacht krijgt verder in de literatuur, kun je bepaalde fouten introduceren. Ja. Dus door de data te manipuleren kan je voor verkeerde output zorgen.
2: Ja.
4: Dat is interessant. Maar ook ontzettend risicovol. Dus eigenlijk het beste scenario is dat het eigenlijk een soort stealth is. Dus dat een tank of een groep soldaten niet wordt herkend door je data-integratiesysteem. Mm-hmm. Omdat ze een bepaald hoedje dragen. Of dat spreekt tot de verbeelding. Een minder rooskleurig scenario is dat ook civiele doelen kunnen worden herkend als militaire doelen. En dan...
3: Je bedoelt dat die AI zo wordt gemanipuleerd dat hij tegen het leger zegt van daar moet je zijn, dat is een militair doel, maar het blijkt eigenlijk een ziekenhuis of een school te zijn. En op die manier vuur je dus af op iets wat je absoluut niet wil raken. En word je dus zo gemanipuleerd dat eigenlijk zeg maar ons Nederlands leger voor gek zou staan.
4: Ja, dat is het risico. En omdat we weten dat een AI-systeem is niet... perfect. Het is een probabilistisch systeem. Er zitten fouten in en we kunnen niet altijd goed voorspellen op welke manier die fouten gaan manifesteren. En zeker in een militaire context, we hebben weinig data waar het op getraind kan worden. Er is stof, er zijn wolken. Het is niet altijd goed voor te bereiden.
2: Kan je iets zeggen over hoe vaak dit soort dingen gebeuren?
4: Eigenlijk niet.
2: Nog niet echt. Maar wel de risico's die kun je goed beschrijven in ieder geval.
4: Dank.
2: Zometeen gaan we nog even iets verder praten over die risico's en wat de gevolgen daarvan zijn van dus dit manipuleren van AI op het slagveld. Maar eerst eventjes, er is natuurlijk ook een hele discussie over het ethische vraagstuk. Iets wat ook vaak wordt gevoerd en wat we natuurlijk ook moeten blijven aanstippen. Nederland heeft tot nu toe de lijn dat een echt mens uiteindelijk het laatste oordeel velt over een aanval op leven of dood. Andere landen, ook binnen de NAVO, gaan wat verder. Bijvoorbeeld Amerika, waar laatst nog een grote discussie hierover is geweest. Moet Nederland dan uiteindelijk zich daaraan aanpassen als zulke grote bondgenoten zeggen, het is niet meer nodig?
4: Ja, goede vraag. Hierin is het belangrijk om het onderscheid te maken tussen het besluit om het geweld te gebruiken en het besluit hoe dat te doen. En ook Amerika en eigenlijk grotendeels de wereld is het er over eens. Er is consensus dat dat eerste, het besluit om geweld te gebruiken, dat dat door een mens moet worden gedaan. Ja. Dus terug naar het voorbeeld van Oekraïne. Ook als de last mile delivery autonoom is, dus de beslissing hoe wordt het target uiteindelijk bereikt, als dat door een autonoom systeem wordt gedaan, is nog steeds de selectie van het doelwit en de beslissing om het doelwit aan te vallen, wordt door mens besloten. En die lijn is vrij duidelijk.
2: Ja, dus eigenlijk is iedereen het daarover eens, ook Donald Trump.
4: Ja.
2: Want er was in Amerika, kunnen we wel even noemen, een discussie. Anthropic, wat een deel van het software Maven Smart System heeft gemaakt, wil niet dat autonome wapens dus zonder menselijke tussenkomst kunnen doden. Donald Trump, die was boos, die zei Anthropic is radicaal links en woke en wil dus eigenlijk van de overheidscontracten met Anthropic af. Bedoelt hij daarmee dus dan, of bedoelt Anthropic dan? Nee, bedoelt... Ja, dus hoe is dit dan? Bedoelt Donald Trump dan niet gewoon wat stellen jullie aan en een mens is überhaupt niet nodig? Of is hij toch nog het wel eens met wat jij net schetste, dat er die consensus is over dat er wel een mens moet beslissen, ja, er mag gedood worden?
4: Ja, als ik in Donald Trump's hoofd kon kijken.
2: Ja,
4: dan,
2: dat kan niemand natuurlijk.
3: Zou je heel rijk worden?
4: Ja. Dus dat weet ik helaas niet. Het kan een strategie zijn. So far lijkt het erop dat deze lijn wel gehandhaafd wordt.
2: Ja, misschien nog eventjes terug naar de gevolgen van manipuleren door AI. Hadden we al alles opgenoemd, alle risico's en hoe dit gebeurt? Op wat voor manieren dit
4: ja,
2: kan gebeuren?
4: Ja, er is nog een secret third. Er is ook een risico voor het extraheren van informatie. Dus dat kan zowel het achterhalen van je model zijn. Dus dan heeft een vijand, een tegenstander opeens eenzelfde model in handen. Nou, bijvoorbeeld de grote modelbouwers van Anthropic en OpenAI zijn er opeens eenzelfde model in handen. Nou, bijvoorbeeld

0: levende gebeurt. En daarnaast is er natuurlijk, dat is niet militair, maar voor meer civiele doelwit is dat ook een vervelend.
1: Ja, want dit zijn natuurlijk eigenlijk allemaal risico's die er sowieso zijn.
0: Zeker, ja.
2: Je hebt recent een artikel in NRC gepubliceerd. En daarin zeg je dat Nederland voorop loopt in het denken over AI. Dat verbaasde ons eerlijk gezegd nogal. Je noemt een congres uit 2023. Kun je uitleggen wat is daar gebeurd? Wat is daar besproken?
0: Ja, Nederland heeft eigenlijk een vrij goed cv op het gebied van verantwoordelijke AI. Dus zij zijn de initiatiefnemer samen met Zuid-Korea van ReAIM.
1: Was ik hierbij? Ik was hier volgens mij bij. Ja, bij deze conferentie. Ik heb nog een keycord.
0: Toch niet gemist.
2: Geen AI, Michal.
0: staat voor Responsible AI in the Military Domain, hele mond vol. Dus het gaat over verantwoordelijke AI. Nederland was initiatiefnemer, heeft ook een leidende rol gehad in uiteindelijk de Global Commissioners van dit initiatief. En het document dat hieruit is gekomen, dat vormt echt wel de basis voor verdere discussies in internationale fora. Dus internationaal staat Nederland er best goed op.
1: En wat betekent dat? Want wat is dan het Nederlandse stokpaardje?
0: De bijdrage. Zij hebben de resolutie ingediend. Het initiatief kwam ook hier vandaan.
1: Ja, dus Nederland vindt dat we gewoon op een verantwoorde manier hiermee op moeten gaan. En die wil graag de discussie daarover leiden.
0: Zeker.
1: Als ik het een beetje zo mag samenvatten.
2: Er is dus een gevaar van het manipuleren van de eigen AI door de AI van de tegenstander. En je zegt in het opiniestuk waar we het net over hadden dat een defensief bondgenootschap zoals de NAVO hierbij nadeliger af is ten opzichte van aanvallende tegenstanders. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, er wordt eigenlijk over het cyberdomein breed gezegd dat de aanvallers in het voordeel zijn vergeleken met ten opzichte van de verdedigers. Ja. Dus dat betekent dat het makkelijker is, goedkoper is om systemen aan te vallen dan het is om ze te verdedigen.
1: Ja, om die aanvallen eigenlijk te voorkomen.
0: Ja, precies. En een van die ideeën, dat is meer breed in het cyberdomein, is dat

0: En een technische hulp.
1: En een defensief bondgenootschap gaat niet alvast preventief de zwakheden van de tegenpartij zoeken. Die wacht bij een aanval en gaat dan in actie komen. Bedoel je dat?
0: Ja. Daarnaast asymmetrische investeringen. Dus op het moment dat de NAVO of Nederland minder investeert verder in militaire AI en in de kennisopbouw rondom AI, ook in het defensiedomein, minder investeert dan een China, wordt dat verschil nog verder vergroot.
2: Ja.
0: En wordt het risico dus groter.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
9: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
10: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
9: Dus we zijn nog niet verloren.
11: Want daarvoor luister je de grote techshow.
10: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
9: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
12: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de 6e plek. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
15: Studio Den Haag van vrijdag 24 juli in het jaar 2026. Ik ben Mark Beekhuis en naast mij zit Leendert Beekman. Ik zeg ineens onze voor- en achternaam, dat doe ik eigenlijk nooit.
16: Nee,
15: nee.
16: Want nou, ik denk weten mensen dat ik Beekman heet.
15: Onze trouwe luisteraars eigenlijk weten wie wij zijn. En in elke zomer dan geven we onszelf altijd een soort opdracht. Bijvoorbeeld, hoe werken spindokters nou eigenlijk tijdens een verkiezingscampagne? Dat was vorige zomer. We hebben ook wel eens allerlei politicologen laten kijken naar wat er nou precies allemaal gebeurt. Dit jaar doen we het met de mensen van BNR zelf. We hebben heel veel deskundigen op zoek naar de vraag wat nou eigenlijk de politieke kwesties zijn die onder allerlei politieke besluiten liggen die vaak helemaal niet benoemd worden. Wiens belangen er wel of niet gehoord worden. Wat eerlijk is en wie dat dan bepaalt, bijvoorbeeld. Vorige week hebben we natuurlijk uitgebreid gesproken over de defensie en de alle zaken die daarmee te maken hebben. Vandaag gaan we kijken naar de economie. En dan hebben we natuurlijk in de uitzending Han de Jong. Welkom.
17: Dankjewel, Mark.
15: Met iets heel leuks. Wij praten altijd met z'n allen in de studio. Een hele enkele keer hebben we iemand met een lijnverbinding met geluid. Jij bent de eerste die bij ons ook in video in beeld is.
17: Oh, nou, primeur. Leuk.
15: Ja. Ja, je woont in Ierland, hè, dus de woon-werktijd was waarschijnlijk gewoon net iets te ver.
17: Ja, dat denk ik ook.
15: Ja, ja. Ik weet niet, misschien iets van anderhalf uur vliegen, denk ik. Dat is eigenlijk, als je gewoon een beetje een file hebt in een doordeweekse dag, doen wij dat elke dag. Maar heel fijn dat je erbij bent. Waar we denk ik over moeten hebben, maar misschien kan Leendert mij daar ook meteen een beetje bij helpen, is wat nou eerlijk begroten is, of dat bestaat.
18: Ja, we gaan daar geen antwoord op geven natuurlijk,
15: nee,
18: en geen oplossingen.
15: Maar wel waar de kwestie dan over gaat. Misschien dat praktische zaken zoals box 3.
18: Gaan we ook nog bespreken.
15: De opstelling van onze minister van Financiën die alleen maar wil bezuinigen en nooit wil uitgeven.
18: Maar de fundamentele kwestie hier is, en daar zullen we wel snel naartoe gaan, is het kabinet wil dat de economie gaat groeien met 1,5% minimaal. Want anders kunnen we onze verzorgingsstaat niet betalen. En er liggen nogal wat kwesties. Hè. We moeten ook defensie moeten we nog geld voor krijgen. De vraag is alleen, hoe gaan we dat doen? En hoe gaan we dat op een eerlijke manier doen?
15: En dan meteen ook, is het kennelijk zoveel belangrijker dan de verzorgingsstaat, dat we daar offers voor willen brengen?
18: Dat is de vraag. Ja, toch? Willen we daar offers voor brengen? En op welke manier dan?
15: Oké. Okay. Han, als jij het, als we je gewoon heel plomp verloren, gewoon van de hoge duikplank in het zwembad gooien, in het diepe. Wat zijn de vragen waar de politiek altijd mee bezig is, die nooit benoemd worden?
17: Nou ja, jij hebt het woord eerlijk al in de mond genoemd. Ik moet eerlijk zeggen, ik erger mij daar vaak aan. Niet dat jij dat woord gebruikt, hoor. Maar dat woord eerlijk in de politiek zo vaak gebruikt wordt. Want dat is natuurlijk een heel subjectief begrip. Mm-hmm. Dat vergeten mensen vaak. Ik denk dat Leendert het heel goed zegt. Hè. Om onze verzorgingsstaat in stand te houden, moeten we natuurlijk toch wel ook een klein beetje economische groei hebben. 1,5%, dat was vroeger helemaal niet zo ambitieus, maar inmiddels is dat al een hele uitdaging. Als je dan naar de omstandigheden kijkt, nou, dan zijn het toch wel uitdagende omstandigheden richting Prinsjesdag. Want het begrotingstekort, volgens de voorjaarsnota die in maart is uitgekomen, beloopt het begrotingstekort dit jaar 2,5% van het BBP en volgend jaar 2,9%. Dat mag niet over de 3. Dus op voorhand is er eigenlijk per saldo eigenlijk helemaal geen begrotingsruimte om iets te gaan doen. Dat is punt 1. Punt 2 is, inmiddels op het moment dat wij spreken is de olieprijs alweer $100 per vat. En de Europese gasprijs meer dan €60 per megawattuur. Dat gaat ongetwijfeld de economische groei juist drukken. En dan hebben we, maar dat is meer jullie stijl natuurlijk, dan hebben we ook nog eens een keer een minderheidsregering die overal steun vandaan zal moeten halen. Dus die zaken, die combinatie maakt de omstandigheden wel buitengewoon uitdagend, ben ik bang.
15: Oké, jij ging meteen langs het begrotingstekort. Dat is natuurlijk een kernbegrip als je het in Den Haag hebt. Je kan ook zeggen, maakt ons dat uit, het begrotingstekort. Dat is ook maar een afspraak, dat geen 3% mag zijn. En de Fransen houden zich er nooit aan. Dus hoe belangrijk moeten we dat vinden als we het hierover hebben?
17: Nou ja, weet je, als wij enige geloofwaardigheid willen hebben in situaties in de toekomst, dat andere landen zich er niet aan houden en wij willen dat ze zich daar wel aan houden, ja, dan kunnen we natuurlijk moeilijk zeggen, wij lappen het aan onze laarzen zelf.
15: Ook, ja.
17: Ja.
15: Okay. Ja,
18: en de verwachtingen voor van de zomer, en dat we zeggen nu van de zomer, maar dat is over krap een maand. Dan gaat het kabinet praten rondom de augustusbesluitvorming. En dan zegt Mark altijd, je moet een normale mensentaal praten.
15: Het is voorbereiding voor Prinsjesdag.
18: Voor Prinsjesdag, ja. En het is nu wachten op 14 augustus. Dan komt de CMEF, het concept macro-economische verkenning van het CPB.
15: Dat is over 3 weken al.
18: Ja, en daarin kunnen we zien bijvoorbeeld de verwachting van het begrotingstekort. Maar ook de koopkrachtcijfers. En we weten dat het kabinet nu, want Han zegt al terecht, er moet genoeg politieke steun zijn, dat beseffen ze zich. En dat die koopkrachtplaatjes, maar ook wat doen we met een begrotingstekort, dat dat een belangrijke vraag is voor aankomende zomer. Omdat ze nu nog niet durven of nog niet willen. Want vorige week zei jij, Mark, we moeten misschien eens gaan vertellen dat we welvaart moeten inleveren op het moment dat we,
15: ja, ik citeerde willen, mevrouw Kaag.
18: Mevrouw Kaag,
15: minister.
18: Ja, we moeten welvaart inleveren op het moment dat we willen investeren in de toekomst. En dan komt dat later komt dat weer terug, maar daar durven ze nog niet aan. Deze zomer gaan ze echt proberen om ervoor te zorgen dat die koopkrachtplaatjes er in ieder geval, en zoals ze dat dan zeggen, netjes eruit zien voor iedereen. De armoede moet ook niet verder stijgen, de armoedecijfers. En dan is het moet dus een keuze maken van, nou, waar leggen we dan de rekening neer? En dan krijg je wel, om even kort op de bocht te gaan, Han, een hele principiële keuze, omdat rechtse partijen namelijk zeggen, we moeten gaan bezuinigen of ombuigen, de overheid moet minder groot zijn. En de linkse partijen willen juist de lasten gaan verzwaren. Dus de belastingen gaan verhogen, vooral voor rijke en grote bedrijven. Ja, dat is de vraag die aankomende zomer voor ligt. Okay. Simpelweg, waar leggen we de rekening neer?
15: Is daar een objectief correct antwoord op, Han? Bezuinigen of niet?
17: Nou, ik denk dat de onderverdeling die Leendert geeft, ja, dat bepaalt ook eigenlijk hoe mensen daarin zitten. Laat ik zeggen, economen aan de rechterkant, die denken vaak, terecht of ten onrechte, maar dat is eigenlijk waar ze aan vasthouden, dat bij voortduring de lasten te verzwaren, dat uiteindelijk de economische groei drukt. En dat dus eigenlijk, ja, daarmee schiet je jezelf een beetje in de voet. Aan de linkerkant van het spectrum, ja, wordt dat eigenlijk niet zo gevolgd. En daarom zijn die, zeker ook onder de huidige omstandigheden, natuurlijk toch eerder geneigd om naar lastenverzwaringen te kijken dan naar uitgavenbeperkingen.
15: Ja, maar er zat een belangrijk woord in je zin. Er zat het woord denken in. De economen op rechts denken het ene, de economen op links denken het andere. Dit is een wetenschap, zou je denken, economie. Dus weten we inmiddels niet beter dan alleen maar, zeg maar, het onderbuikgevoel, wat ik hier ook meteen voel.
17: Ja, ik ben toch bang van niet. Ik denk van niet, Mark. Ja. Ja, kijk, weet je, economie is geen exacte wetenschap. En ja, wat je toch vaak wel ziet is dat economen van beide kanten met verhalen komen waaruit blijkt dat zij dan gelijk hebben. En ja, in my humble opinion is het toch in hoge mate een kwestie van een gevoel, een geloof, een mensbeeld, et cetera.
18: Mm-hmm. Je ziet toch dat, en als je nu kijkt naar de maatregelen zoals ze genomen worden door het kabinet Jetten, en we kijken ook even naar het rapport Wenning, ik denk dat we dat ook even moeten doen, toch, Han? Dat je wel ziet dat langs de lijnen gaat van wat ook Wenning beschreef in zijn rapport.
15: En wat is de essentie daarvan volgens jou?
18: Nou, de essentie wat hij zegt is dat je ook moet kijken in de economie welke sectoren je wel en niet belangrijk vindt. Hè, omdat we een oververhitte economie hebben. Ik zeg het even in mijn woorden, Han, verbeter me zo meteen als ik het verkeerd zeg. Hij zegt, kijk naar landbouw is een belangrijk punt. Waarvan hij zegt, dat moet een onsje minder. Maar ook de laag productieve arbeid. Dan kijk je bijvoorbeeld naar de slachthuizen.
15: Ja, de hele
18: dat is een voorbeeld daarvan. De hele
15: BBB-beleid. Bij het grof vuil gezet.
18: Ja, en hij zegt ook in de kern, stop, kijk dat je minder gaat uitgeven. Dus dat je de begroting wat kleiner maakt. Hè, dat je dus echt naar ombuiging gaat kijken. Nou, wat zien we nou gebeuren? We hebben al een stikstofplan hebben we voorbij zien komen. Nou, dan komen we bij de boeren terecht. We zien dat Hans Vuilbrief bezig is om er toch voor te zorgen dat het lastiger wordt om, en dus de eerste stap om voor slachthuizen zomaar via uitzendbureau mensen aan het werk te zetten. Dat is een stap zoals ze dat zetten. En qua ombuigingen, ja, we hebben oneindige discussies gevoerd over de WW en de WIA bijvoorbeeld, maar we krijgen het ook nog op de zorg. Daar wordt ook naar gekeken. Dus ja, in grote lijnen, ik kijk nu ook even naar Han, zie ik wel wenning doorwerken in het kabinetsbeleid tot nog toe.
17: Ja, nou, ik denk dat dat klopt. Ik moet ook wel zeggen dat mij dat ook niet verbaast, omdat dat rapport Wenning, dat heet wel rapport Wenning, en alle respect. Maar ik zie daar toch wel heel veel in terug van wat het ministerie van Economische Zaken al langer denkt en zegt. En ja, wat Leendert net zegt, onze economie is oververhit. Dat vind ik op zich een lastige term. Omdat als je economie nauwelijks groeit, hoe kan die dan oververhit zijn? Maar wat hij bedoelt en wat hij dan wel terecht aangeeft natuurlijk is, dat wij eigenlijk onze productieve middelen wel volledig inzetten. Hè. De werkloosheid is heel erg laag. De ruimte is beperkt, et cetera. Dus dat klopt wel. En dat je dan moet kiezen, dat lijkt me logisch, dat je daar dan een bredere discussie over zou mogen voeren. Dat lijkt me toch ook wel nuttig. Want je moet natuurlijk toch onder alle omstandigheden wel proberen om het draagvlak te houden. En heel gemakkelijk zeggen, in de landbouw kan het wel wat minder. We hebben nu net eigenlijk de nieuwe stikstofplannen gepresenteerd gezien. En de reactie uit de boerengemeenschappen is natuurlijk niet, dat belooft niet allemaal rustig te blijven.
18: Nee, maar de stikstofmaatregelen worden wel gezien als de sleutel naar de economie waar we naartoe willen. Want het idee is een beetje van, we hebben een paar grote problemen op te lossen. Ook om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven kan groeien. Dan hebben we het bijvoorbeeld over netcongestie. Maar we hebben ook ruimtegebrek hebben we. De infrastructuur moet verbeterd worden. En de stikstofknoop waar we nu in zitten wordt gezien als de eerste stap die gezet moet worden. Ook de woningbouw moet natuurlijk. Ik kan met zijn hoofd opzij gaan zitten. Maar dat wordt gezien als de eerste stap die gezet moet worden voordat ze met de andere grote vraagstukken aan de slag kunnen.
17: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Hè. Maar goed, wat mij dan verbaast aan die discussie, dat is dat er eigenlijk een fundamentelere discussie over het hele stikstofprobleem mogelijk is. Want er zijn natuurlijk ook allerlei gerespecteerde wetenschappers die de problematiek anders inschatten. En dan heb je dus allemaal van die verhalen van wij hebben een stikstofprobleem, maar 1 meter over de grens in Duitsland, waar de omstandigheden natuurlijk helemaal niet anders zijn, daar is dat probleem er opeens niet meer. Daar zijn ook allerlei grenzen heel anders. Hetzelfde geldt voor Denemarken, wat een heel grote agrarische sector heeft. Dan is er die hele discussie over dat hele stikstofbeleid, dat blijft gebaseerd op dat Aureus-model. Nou, daar vinden heel veel deskundigen ook van alles en nog wat van.
19: We gaan nog een heel uur over stikstof praten in de komende paar weken. Dus dit komt nog uitgebreid voorbij. Je noemde een paar andere zaken die wel ook met landbouw te maken hebben, Leendert. Die waar boeren ook steeds helaas alle ballen op de boeren gaat worden. Want zij hebben namelijk het land waar we woonwijken willen neerzetten. Of datacenters. Dus op allerlei plekken. Of ze vervuilen ons grondwater en ons oppervlaktewater. Wat binnenkort vanuit Europa weer net zo moeilijk gemaakt wordt als stikstof. Dus op allerlei plekken gaan we daar problemen hebben. En als je minder boeren hebt, dan is dat misschien een deel van de oplossing voor wat meneer Wenning en het ministerie van Economische Zaken eigenlijk proberen te bereiken.
18: Dat is in zijn rapport. En dan hoeven we niet, want hoe vul je dat stikstof? Hoe ga je met dat stikstof probleem om, of vind je het een probleem? Het is gewoon een politieke keuze. Het gaat er nu even om, hoe kijkt het kabinet naar de... Waarom moet dat nu opgelost worden?
19: Ja.
18: En dat is om...
19: om al die andere dingen mogelijk te maken.
18: Dat de netcongestie, de energietransitie, de woningbouw, de infrastructuur, ook de ruimte voor defensie die nodig is, het vergunnen van luchthavens. Zij zien dat als een eerste stap om dergelijke volgende stappen, grote doorbraken, zoals ze dat dan noemen, in het kabinet mogelijk te maken.
19: Oké. Ik heb wel het idee, als ik jullie zo aanhoor, dat we hier iets te pakken hebben wat nooit besproken wordt, maar wat wel altijd onder het beleid aanwezig zit. Dat is namelijk de vraag of de overheid wel of niet moet sturen op wat voor economie en welke bedrijvigheid we moeten hebben. Als je hier met een VVD'er over praat, dan zegt hij, daar gaan we echt niet over. Dat is aan de markt. Als je hier met mensen op de milieukant van de Kamer praat, dan zeggen ze, wij moeten bepalen welke industrie in Nederland kan hebben, welke we willen hebben. Tata eruit, zonnepanelen erin, zal ik maar zeggen. Dat is iets waar niemand het buiten bij het Partij voor de Dieren ooit over heeft. Toch aan.
17: Ja, dat is een heel goed punt, Mark. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel eens wat lichtelijk depressief van word. Want als ik het plaatje dan wat groter trek en naar het mondiale plaatje kijk, en dan beperk ik het eventjes tot drie grote blokken. Amerika, China en Europa. Dan zou ik zeggen, wat de Amerikanen willen, dat is een verbetering van de levensstandaard van de eigen mensen. En dat doen ze door economische groei. En daarbij vertrouwen ze op economische vrijheid. De Chinezen die willen eigenlijk hetzelfde, maar die vertrouwen op centrale planning en aansturing. En wij hebben niet zoveel met economische groei. Wij gaan eigenlijk meer voor morele verheffing.
19: Ja.
17: En we vertrouwen de markt eigenlijk niet zo. Economische vrijheid zijn we ook niet zo van. Maar onze centrale sturing, dat verzandt meestal in een enorme bureaucratie en uiteindelijk heel erg ineffectief.
19: Ja, dus, maar als ik hem positief zou formuleren, dan je zegt morele verheffing. Dat klinkt een beetje als een verwijt. Wij willen dat we eerlijk en netjes en braaf en goed voor de mensen zijn. Je kan ook zeggen, nou, dat vind ik wat waard dat ik dat op die manier doe. En dat mag desnoods economische groei kosten. Want ik vind mijn principes vind ik de moeite.
17: Ja. Nee, dat is natuurlijk zo, hè. Je hebt helemaal gelijk, hoor. Ik vind die morele verheffing, dat bij mij heeft dat een wat
19: negatieve... Bij jou tegen de haar ingestreken, ja.
17: Nou ja, goed, ik heb natuurlijk ook een moreel kompas.
19: Absoluut.
17: Maar ik hou er niet van als andere mensen hun morele kompas bij mij aan willen meten. En ik meet het ook bij andere mensen niet aan, et cetera, et cetera.
19: Ja.
17: Kijk, wat je dan wel moet realiseren, dat is, hè, als je dat dan vindt, hè, van nou ja, dat hoeven allemaal niet. Dan is wel bijvoorbeeld ook een vraag, wat voor soort economische en misschien ook wel politieke relaties kan ik dan en wil ik dan onderhouden met die andere blokken die er heel anders in zitten. Ik denk wel eens dat. Misschien is de uiteindelijke conclusie dat je toch dan het liefst een soort autarkie zou willen hebben. Heel weinig economische relaties met die andere blokken. Maar dan moet je ook wel eerlijk zijn dat gewoon in levensstandaard een enorme prijs heeft.
19: Ja, maar zou het echt autarkie moeten opleveren? Ik bedoel, we zijn natuurlijk toch heel aardig in staat om de grote techbedrijven uit Amerika uit te leggen dat wij andere normen hebben dan zij en dat ze zich in Europa een beetje aan ons moeten aanpassen?
17: Ja, nou ja, dat kan natuurlijk. Hè. Dus zo extreem als ik het nou voor
19: zwart-wit helpt vaak met nadenken, niet. Absoluut.
17: Nou ja, maar je moet je realiseren dat als je dus zegt van nou, dit soort dingen, dat hoeft voor ons allemaal niet. Daar hangt dan een prijskaartje aan. Hè. Ja. Dus als je zegt, al die economische ambities die Amerika en China hebben, die hebben wij veel minder. Dat is prima. Maar daar hangt dus een prijskaartje aan. En dat prijskaartje, dat ga je dus nu zien. Omdat je natuurlijk, als je niet groeit en je hebt wel allerlei ambities, dan kom je in de situatie zoals waar we nu in zitten. En die jullie eigenlijk hebben gedefinieerd als de vraag van waar leggen we de rekening neer.
19: Gaan we zo nog even heel expliciet doen trouwens.
17: Ja. Dat gaat natuurlijk toch politieke en mogelijk ook sociale spanning opleveren.
19: Ja, en zou je hier misschien... We hebben gewoon een hele comfortabele positie in Europa. We hebben het van oudsher heel goed. We hebben cultureel hebben we alles goed geregeld. We hebben een prachtige musea. Hele mooie pensioenen in niet alle Europese landen, maar in heel veel wel. Amerika, als je dan Bernard Hammelburg vraagt, is voor de helft een derde wereldland. Van China zullen de meeste mensen dat zelf wel invullen. Misschien kunnen wij ons ook gewoon permitteren om iets principiëler of moreler te zijn met voor hoe wij in het leven staan?
17: Nou ja, tot nu toe is dat gelukt. De vraag is of dat naar de toekomst toe blijft lukken. Ik heb onlangs eens heel erg in detail gekeken naar wat er gebeurt op de internationale automarkt. Er is op het ogenblik, dat is eigenlijk bij veel mensen wel bekend, maar er is een wereldwijde soort tsunami aan de gang van Chinese auto's. Daar zien we in Nederland een heel klein stukje van. Wij zien vooral elektrische auto's. Maar wereldwijd is het zo. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de export van China, wat auto's betreft, ze voeren nog altijd meer auto's uit met een verbrandingsmotor dan puur elektrische auto's. China heeft gewoon als strategie om de wereld, economische wereldmacht, technologisch te worden. Ze zijn heel erg hard op weg om dat te realiseren. Ik constateer dat ons verder in de verdrukking brengt. En dan kun je dus zeggen, tot nu toe hebben we het allemaal prima. Of dat allemaal houdbaar is de komende 10 of 20 jaar... dat lijkt mij de vraag.
19: Ervaringen uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst, zeggen ze dan in de commercial.
17: Precies.
19: Ja. Leendert, wat doet politiek Den Haag? Dat hele kleine, wat is het, vierkante kilometertje met die hele grote blik die Han net over de hele wereld heen uitstrooit?
18: Nou ja, Han noemt Europa nu. En we hebben het rapport Wenning gezien. En het rapport Wenning was heel erg gericht op de Nederlandse economie. We hebben ook het rapport Draghi hebben we gezien.
19: De Europese versie daarvan.
18: Ja, en Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever, die zegt dat rapport Draghi en dat rapport Wenning, als je daar... Ik moet even iemand anders citeren hoor. Maar het lijkt net een logisch gevolg van Draghi richting Wenning. Maar hij zegt, het is veel te nationalistisch. Wij moeten veel meer kijken hoe we kunnen zorgen dat we als Europa onze economie kunnen versterken. Want een klein landje als Nederland kan dat niet in zijn eentje doen. En zeker niet in de geopolitieke wereld waarin we nu leven. Waarbij Han die twee machtsblokken, China en Amerika, al tegenover elkaar zet. Van wat is het antwoord nou van Europa op de grote machtsblokken? En daar zie je wel een hele duidelijke... ik denk dat je niet eens hoeft in te vullen welke partijen dat zijn, maar een scheidslijn in Den Haag van partijen die toch echt willen kijken naar hoe kunnen we in Europa iets voor elkaar krijgen. Met Volt natuurlijk voorop, Laurens Dassen, die eigenlijk voor alle problemen als oplossing ziet.
19: Dat is de eerste vraag die ook wat stelt. Kunnen we dit niet beter in Europa regelen?
18: Ja, maar ook D66 Pro, een progressief Nederland tegenwoordig. Maar ook de VVD kijkt steeds vaker naar Europa. Helemaal als het gaat bijvoorbeeld over defensieindustrie.
19: VVD deed dat altijd al. Alleen niet in Den Haag. Ja. Alleen in het buitenland deden ze dat.
18: Ja, maar we hebben natuurlijk ook de wat nationalistischere partijen. En zij willen veel meer kijken naar hoe beschermen we de Nederlandse economie, de Nederlandse belangen. Dat wringt. En dat zie je ook in Den Haag, zie je dat gebeuren.
19: Maar zeg je eigenlijk dat ze in Den Haag iets meer de mentaliteit van het dorp Moerdijk moeten hebben? Dat ze zeggen, oké, als het nodig is, dan heffen we ons dorp op voor het grotere goed van heel...
18: Je gaat nu in de oplossingen denken.
19: Daar hebben we een speciaal om mij daarvoor te behoeden. Een toetertje, wat eigenlijk al... ik had even zo snel niet door. Nee, maar is de manier van hoe je naar het probleem kijkt niet een deel van het probleem? Als ik hem niet als oplossing formuleer.
18: Hoe bedoel je dat dan?
19: Ja, ik bedoel eigenlijk dezelfde vraag die ik net stelde, maar toen moest ik dat toetertje van jou afzetten. In Moerdijk hebben ze op een gegeven moment gezegd, weet je, als Nederland het nodig heeft, heffen we gewoon ons dorp op.
18: Ja.
19: Wat echt heel altruïstisch is. Want dat bijna niemand zegt dat, weet je wat, hier is mijn huis, neem het, want dan kunnen we een industrieterrein vestigen. Is dat ook hoe we te veel naar Nederland en te weinig naar Europa kijken? Te veel naar Moerdijk en te weinig naar Nederland, om het even de andere schaal erop te zetten.
18: Nou ja, je zou natuurlijk, als je kijkt, bijvoorbeeld AI is een belangrijke pijler, hè? Ook voor Nederland en ook voor het Nederlands, ook in het Nederlandse beleid. Ja, dan kan je dat. Ja, hoe ga je dat als Nederland in je eentje? Hoe ga je opboksen tegen een grootmacht zoals Amerika? En daarbij ja, kan je je toch afvragen van wat gaan we doen met dergelijk beleid? Gaan we dat helemaal bij Europa neerleggen? Of gaan we toch proberen om dat zelf te doen?
19: Ja, van ons
18: nou, hier ben ik ook wel benieuwd naar.
19: Ja, maar we moeten deze gedachte heel even vasthouden. Want we gaan even wat reclame maken. En dan gaan we geld verdienen zodat we Han ook weer kunnen betalen. Dat is fijn. dan gaan we
17: over... En jullie ook, toch?
18: Ja, wij zitten hier ook niet voor niks.
19: Oh, je zegt... Ik dacht, ik geef het allemaal aan Han. Maar ik ga daar helemaal niet over, over de begroting. We gaan wel over een paar minuten verder met Studio Den Haag. Met dus Han de Jong, de huiseconoom van BNR. Met Leendert en ik ben Mark in Studio Den Haag.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.
21: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
22: Europe is going in some bad directions.
23: Maar voor hoe lang nog?
24: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
25: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
26: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
24: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
27: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
28: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
27: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
29: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
27: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte er een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de zesde plek. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
20: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
19: Gaan we weer, deel 2 van Studio Den Haag. We zitten te filosoferen over alle politieke kwesties. De politieke afwegingen die onder al het economische en financiële beleid in Nederland vooral zitten. Hoewel we de laatste 10 minuten hebben het eigenlijk vooral gehad over Europa en over de hele wereld. En we kwamen tot de conclusie dat we misschien meer richting Volt en richting VVD moeten kijken, omdat die namelijk richting de Europese Unie kijken. Ik doe nu weer wat ik eigenlijk niet moet doen. Ja. Denken in termen van oplossingen, dat proberen we te voorkomen. Want het gaat eigenlijk om juist niet het oplossen, maar de vraag die daarvoor ligt. Als ik me daar weer aan vergalopeer, dan hebben we altijd een toetertje klaarstaan om heel even te wakker te schudden dat we per ongeluk een oplossing hebben aangedragen. Han, jij bent van ons drieën waarschijnlijk de meest Europese... Want je woont niet eens in Nederland, je woont in een van de andere Europese staten, grootste deel van de tijd. Zoals we het net zaten bespreken, moeten we eigenlijk alles wel Nederlands oplossen? Moeten we misschien meer naar Europa kijken?
17: Oeh, Ja, goede vraag. Ik heb trouwens ook in België en in Duitsland gewoond. Dus,
19: nog veel Europeeser, ja.
17: Ja, zeker. Ja, ja. En ik heb ook nog in mijn studententijd bij de Europese Commissie een half jaar stage gelopen. Dus ik ken Brussel ook wel een klein beetje, maar dat is wel lang geleden. Maar jullie stellen eigenlijk de vraag. Dat rapport Wenning, Leendert eigenlijk. Dat rapport Wenning, dat is wel heel erg nationaal gericht.
18: Ja, Stefan de Vries zei dat, hè? En dat gaat eigenlijk daardoor in tegen het idee van het rapport Draghi. Waarbij toch gezegd wordt, we moeten meer naar de Europese economie kijken. Naar productiviteit in Europa, naar de technologische innovaties. En hoe we dat als Europa kunnen versterken.
17: Oké. Weet je, ik ga daar grotendeels in mee, maar ik maak er toch twee kanttekeningen bij. Ten eerste, denk je dat andere landen dat ook doen? Laat ik dat maar als een soort retorische vraag stellen. En het tweede is, je moet je natuurlijk ook wel realiseren dat alle landen vanuit een allemaal vanuit hun eigen uitgangspositie opereren. Wij hebben nou in Nederland toevallig wij hebben met onze chippers, ik denk dat dat in hoge mate toeval is geweest dat wij dat hebben. En uiteindelijk gaat dat eigenlijk in belangrijke mate terug op het bedrijf Philips. En heel veel van die chipbedrijven die komen uiteindelijk voort uit het befaamde, maar niet meer bestaande NatLab van Philips in Eindhoven. Daarmee heeft onze industriële structuur ziet er heel anders uit dan bijvoorbeeld in Duitsland, waar de automobielindustrie en de chemische industrie de belangrijkste sectoren zijn. En laat die nou allebei enorm onder druk staan. Helemaal eens dat wij dat we de wereld niet economisch kunnen verbeteren in ons eigen land alleen. En dat we naar Europa moeten kijken. Maar laten we ook niet vergeten dat wij in onze eigen economie toch heel specifieke belangen hebben, specifieke kenmerken hebben, waar we toch ook in ieder geval zuinig op moeten zijn. En laten we ook nadenken over hoe houden we dat zo?
19: Ja, je noemt dat NatLab van Philips, wat legendarisch is. Je had natuurlijk in Amerika een paar van dat soort laboratoria. Wij hadden NatLab en wat hebben ze allemaal niet gemaakt? Van e-paper, als je nu een Kindle koopt, of als je een cd-speler. Ongelooflijk veel dingen hebben ze daar ontwikkeld.
17: Ja, enorm.
19: Verlang je daar wel eens naar terug? Dat bedrijven gewoon dat zelf organiseerden, hun eigen laboratoria hadden en de innovatie gewoon oppakten en het deden?
17: Ja, absoluut.
19: Ik maak me bijna schuldig aan een oplossing. Dat is toch mooi. Tegenwoordig kijken bedrijven graag naar de overheid om te zeggen, is er niet nog ergens een innovatiesubsidie of zo?
17: Ja, dat is verschrikkelijk.
18: Dat gebeurt nu toch weer met de Nationale Investeringsinstelling. En daarbij wordt dan ook gekeken van er moet een brug geslagen worden tussen publieke en private financiers en financiering. Als je een echt neoliberaal zou zijn, zou je zeggen, ja, dat moet je eigenlijk uit de markt moet je dat halen.
19: Ja, kleinere overheid. Dit moet niet door de overheid dat zou het VVD-standpunt moeten zijn. Hè? Ja,
18: en dan is nog de vraag van, maar hoe worden ze dan gefinancierd? En daar stuurt het kabinet wel op. Maar moeten ze meteen naar box 3?
19: Ja.
18: Want eigenlijk willen ze dus privaat kapitaal willen ze heel erg gaan stimuleren. Hè, zodat er meer durfkapitaal in de economie komt. En dan kijkt onze minister van Financiën, Eelco Heijnen, wel heel heel duidelijk naar Europa toe. Omdat hij ervoor wil zorgen dat vanuit Europa simpeler gaat worden.
19: Oké, dan moet je heel even uitleggen. Want je gebruikt nu in een paar hele grote hinkstapsprongen allerlei mooie woorden die voor als je ingevoerd bent best wel betekenen.
18: Nou, ik zie Han de Jong ook knikken.
19: Als Han de Jong het wil uitleggen, vind ik dat ook prima.
17: Nou, ik weet niet helemaal precies waar Leendert op doelt. Maar het is natuurlijk duidelijk dat wij dat de bankenunie en de kapitaalmarktunie tegenwoordig heet, dat geloof ik. Ja, die naam verandert vaak. Maar dat, laat ik zeggen, de integratie van het financiële systeem en de integratie van financiële markten, dat vaak wordt gezien als een heel belangrijke stap in het proces om dit allemaal te verbeteren. Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik mensen bij de ECB en ook politici hoor roepen, het feit dat wij geen kapitaalmarktunie hebben, dat is eigenlijk het grootste probleem.
18: Dat zegt Heijnen.
17: Ja, nou ja, niet alleen Heijnen, dat zeggen ze bij de ECB ook. En ook andere politici die dat wel zeggen. Ik vraag mij ook wel eens af van ja, is dat nou niet een soort schaamlap voor jezelf? Omdat je de omstandigheden eigenlijk niet creëert waardoor die bedrijven tot wasdom kunnen komen. En dan geef je maar de schuld aan het feit dat er geen kapitaalmarktunie is. Maar goed, ik denk dat die dingen zijn allemaal moeilijk te bewijzen. Maar dat natuurlijk een integratie van de financiële systemen binnen de Europese landen. En laten we dat maar dan zeggen. Een kapitaalmarktunie, of savings en investment union, geloof ik, noemen ze dat tegenwoordig. Dat zou zeker helpen. Of dat doorslaggevend is. Dat is een ander verhaal. En wat mij wel verbaast is dat veel politici en ook centrale bankiers het hier voortdurend over hebben. En eigenlijk al jaren. En als je dan vraagt, ja, maar wat doen jullie dan precies? Dan wordt het toch eigenlijk wel vrij snel vrij stil.
19: Wie hebben er voor- en nadelen bij zo'n kapitaalmarktunie? Gaat iedereen erop vooruit, van de melkboer tot en met de CEO van ASML? Of zijn daar landen die bij opschieten? Of waar zit de politiek hieronder?
17: Het gaat natuurlijk vooral over regelgeving en toezicht. En iedereen vindt zijn eigen regelgeving en zijn eigen toezicht heel erg goed. We willen heel graag dat het overal in de Europese Unie hetzelfde wordt, maar dan het liefst zoals het nu bij ons is. En als 27 landen zo in de wedstrijd zitten, dan wordt het een moeizaam verhaal.
19: Maar dat geldt voor alles in de Europese Unie. Dat is altijd. We hebben net een paar maanden lang alle landen zien onderhandelen over sancties voor Rusland, waarvan iedereen het met elkaar zegt, die moeten er komen. Maar welke?
17: Ja.
18: Ja, maar het idee is, jij vroeg, gaat iedereen hier dan van profiteren? Ook de melkboer op de hoek?
19: Ja.
18: Ja, daar is het antwoord eigenlijk nee op. Want wat Heijnen namelijk wil met die kapitaalmarktunie is dat er geld beschikbaar komt voor bedrijven om te investeren. En dan heeft hij het vooral over start- en scale-ups, waar kapitaal naartoe moet om door te groeien. En die start- en scale-ups, dat zijn niet de MKB'ers op de hoek van de straat. Dan heeft hij het wel over de innovatieve bedrijven. En dan
19: moet je van je melkbedrijf moet je een scale-up weten te maken.
18: Ja, precies.
17: Ja, dan mag ik misschien daar toch aan toevoegen. Daar heeft Leen natuurlijk helemaal gelijk in. Hè? Maar toch is het zo dat ook de melkboer op de hoek of de bakker op de hoek, die gaat uiteindelijk natuurlijk profiteren als door de komst van die kapitaalmarktunie onze economie beter gaat functioneren. Want dan gaat de koopkracht stijgen en dan krijgt hij meer klanten in zijn winkel. Maar goed, dat is dus wel heel erg indirect.
19: Ja, wat noemden ze dit in Amerika niet de trickle-down theorie die uiteindelijk nooit gewerkt heeft tijdens de vorige financiële crisis?
17: Oké, dat ging eigenlijk vooral over als rijke mensen rijker worden, dan trickelt het ook wel down naar mensen die het minder gefortuneerd zijn. Maar uiteindelijk profiteert toch wel iedereen in een land ervan als het met het land als geheel economisch beter gaat. Dus als je dat trickle-down wil noemen, dan prima.
19: Ja, oké. Nee, ik gebruik het niet voor niks. Een prikkelend woord. Je reageert daar heel fijn op. Dat is fijn. Eens even denken. Laten we het eens hebben over belastingen. De belastingkwestie voor dit najaar zal box 3 weer zijn. Net als de vorige drie najaren, zeg ik even uit het hoofd. Misschien al 4 inmiddels.
18: Ja, sinds 4,5 jaar, sinds het kerstarrest, zijn we over box 3 aan het praten.
19: Wat ligt daar op ons te wachten, Leendert?
18: Ja, dat is wel. De vraag is, hoe wil je het uitgelegd hebben?
19: Oké, box 3 is een belasting op het hebben van vermogen. Of eigenlijk op hoe je vermogen zich ontwikkelt. Want misschien is het groei of aanwassen, dat is niet hetzelfde, ook al betekent het hetzelfde. Namelijk de winst die je gemaakt hebt of de winst die je zou kunnen maken omdat je wat je hebt meer waard geworden is.
18: En het kabinet wil toe naar vermogenswinst, gerealiseerde winst belasten. En er ligt nu een wet voor, dat moet een tijdelijke wet zijn. Maar ja goed, niks is zo permanent als iets tijdelijks in de politiek. Waarin op het beleggingsdeel in box 3, dus niet op woningen bijvoorbeeld of spaargeld, maar op het of spaargeld wel, maar op het beleggingsdeel wordt vermogensaanwas belast. Dus dan wordt er gekeken naar hoeveel is het meer waard geworden. En zonder dat je het al gerealiseerd hebt door het uit te cashen, moet je toch belasting daarover betalen. En nou, daar wordt nu in Den Haag over gesproken. Want dat wordt te gezien als iets wat zeer onwenselijk is.
19: Dat is toch een beetje wat er gebeurt met de WOZ, met mijn huis. Mijn huis is, wordt inmiddels op 2 keer zoveel ingeschat door de gemeente Amsterdam als waar ik het voor gekocht heb. En ik betaal alsof het 2 keer zoveel waard is geworden. Moeten we nog maar helemaal zien hoeveel mijn huis waard is op het moment dat ik het ooit een keer ga verkopen. Ja. Dat is dus dit mechanisme dat je uitgaat van een soort theoretische waarde, dat bestaat toch gewoon?
18: Maar dat klopt. Maar nu is het, wat is de politieke vraag in box 3? En ja, in box 3 weten we dat CDA en de VVD grote bezwaren hebben tegen vermogensaanwasbelasting. Dat ligt nu wel voor.
19: Gerealiseerde winst hebben.
18: Staatssecretaris Ehrenberg komt met een novelle om ervoor te zorgen dat de ergste pijn weggenomen wordt. Zo kan je bijvoorbeeld je verlies op een andere manier verrekenen. Mm-hmm. Ook met terugwerkende kracht. Maar, en dat wil ik wel graag bij hand neerleggen, in box 3 moet uiteindelijk 10 miljard opgehaald worden. Dat is, als je kijkt op de hele rijksbegroting en ook op wat er binnenkomt, bij de, ook aan belastingen, is dat natuurlijk niet het allergrootste bedrag. Want uiteindelijk zitten we nu op 450 miljard of zo.
19: De hele begroting van de overheid, ja.
18: En toch is dit nu een heel groot politiek punt. En wordt het ook gebracht als iets wat onder andere ook innovatie in de weg zit. Hè? De vermogensaanwasbelasting zoals het nu wordt voorgesteld. Bedrijven uit Nederland jaagt. En daardoor ook slecht voor de economie zal zijn. Wat ik me dus afvraag is dat op het moment dat je eigenlijk zo'n gering bedrag ophaalt, of de gevolgen daarvan zo groot zijn als dat ze door sommigen nu worden voorgesteld.
17: Nou, het is natuurlijk wel. Het principe is natuurlijk aanzienlijk. Hè? Want stel je voor, hè, je hebt je geld gespaard en dat heb je belegd in aandelen. En de koersen stijgen daarvan. Daar moet je dan 36% belasting over gaan betalen over die stijging. Ja, waar ga je dat van betalen? In heel veel gevallen zul je dat niet uit je lopende inkomsten kunnen doen. Dus dan zul je een deel van je aandelen moeten gaan verkopen om die belasting te kunnen betalen. Dat is gewoon een probleem. En als je dus aan de ene kant zegt, we moeten mensen stimuleren om meer geld te steken in start-ups en scale-ups en venture capital, et cetera. Dus we willen mensen stimuleren om meer risico te nemen. En aan de andere kant, of eigenlijk tegelijkertijd, zeg je, ja, maar dat is dan allemaal wel leuk en aardig, maar als je daarmee dan succes hebt, dan gaan we je over de boekwinst belasting laten betalen, waardoor je in heel veel gevallen gedwongen zult zijn om een deel van je bezit te gaan afstoten. Ik vind dat een beetje wringt.
19: Ja. Wat is daar het probleem mee? Want je had 100.000 euro en je hebt aandelen gekocht. En die aandelen zijn nu 140.000 euro geworden. Nou, nu heb je 40.000 euro erbij gekregen. Dan zeggen we, 2/3 van dat bedrag van die winst mag je houden. Maar 1/3 vinden we belangrijk voor de aanleg van wegen, voor scholen, voor de investeringsklimaat, voor defensie, al die andere dingen die we met z'n allen zo verschrikkelijk belangrijk vinden. Dus draag iets bij. En dan moet je misschien een paar aandelen verkopen. Maar dat geeft niet, want die zijn heel veel meer waard geworden.
18: Ja, maar dan kijk je dus heel erg naar het belang van de belegger.
19: De groep versus de individuele belegger.
18: Waar hand over heeft, is dat je op het moment dat je als kabinet zegt dat je meer kapitaal, ook durfkapitaal in de economie wil hebben, en je wil dat mensen gaan investeren in die innovatieve bedrijven, dat zijn vaak ook risicovolle investeringen, dat op het moment dat succes oplevert, dat terwijl dat je dat nog niet, hè, want je wilt het geld er nog helemaal niet uit te halen, mm-hmm, dat je weer geld uit die bedrijven.
19: Ik snap de bezwaren wel, maar ik probeer nog even vanaf de andere kant te benaderen. Ja, want je wilt natuurlijk wel dat die start-up die je daar aan het bouwen bent, en die wordt een scale-up en die wordt daarna een enorm groot bedrijf, dat dan het niet eventjes op een goede dag, doordat de Russen zeggen, weet je wat, die is van ons, of we bombarderen hem plat. Dan wil je wel dat de defensie voor je georganiseerd is. Dus dat je daar dan aan bijdraagt.
17: Ja, maar wacht even. De discussie gaat denk ik niet zozeer over, althans op dit punt hoor, gaat niet zozeer over, wil ik überhaupt die belasting betalen over, uh-huh, de winst op mijn vermogen. Maar waarop waarop word ik nou eigenlijk belast? Word ik belast op boekwinst of word ik belast op feitelijk gerealiseerde winst? Op de lange termijn zal dat eigenlijk niet uitmaken. Maar je kunt je dus voorstellen dat als je wat eigenlijk in andere landen waar ze zo'n vermogenswinstbelasting hebben, eigenlijk in alle landen is heel gebruikelijk dat je pas wordt belast als je een bezit verkoopt en dus een winst realiseert. Want dan genereer je cash waaruit je die belasting kunt betalen. Mm-hmm. Ik zeg dus helemaal niet dat mensen die tegen die belasting zijn zoals die nu wordt voorgesteld, dat die helemaal die belasting niet willen betalen. Maar het gaat er eigenlijk meer om van, ja, wanneer willen ze dan die belasting betalen? En ja, het lijkt logischer. En in de rest van de wereld is dat, voor zover ze dat hebben, is dat eigenlijk overal zo. Dat je pas die belasting betaalt op het moment dat je ook feitelijk winst realiseert.
19: Ja, en dan komen we bij een woord wat je heel vervelend vindt, namelijk eerlijkheid. Want je weet dat er bureautjes gaan ontstaan die je helpen om, als je dat systeem wat je hebt bepleit invoert, dat je de winst in plaats van het aanwas gaat belasten, die gaan helpen om die winst nooit te materialiseren en altijd te zorgen dat die op de een of andere manier binnen de context van iets wat niet belast is, blijft. Dat er hele mooie ontwijkingsconstructies ineens mogelijk worden.
17: Ja, nou ja, dat is zo. Hè. Dus als je dit dan allemaal, zoals het, dan wordt het heel technisch hoor, maar als je het allemaal binnen box 2 weet te houden, hè, als je zelf een bedrijf hebt, dan is dat mogelijk. Mijn mening doet er eigenlijk niet toe, maar ik zou zeggen, daar kun je hopelijk toch wel weer een oplossing voor vinden om dat soort routes af te snijden.
19: Oké.
18: Maar box 3 wordt, dan gaan we even helemaal terug naar het begin van het verhaal, box 3 wordt deze zomer weer een probleem. Want die novelle die er moet komen, dus die aanpassing op de wet zoals die er nu ligt, linksom of rechtsom gaat dat het kabinet geld kosten. Bijvoorbeeld die verliesverrekening waar ik het net over had. Als je dat met 1 jaar terugwerkende kracht doet, dat is niet structureel, maar in de eerste jaren kost dat ongeveer 1 miljard per jaar. Omdat mensen minder belasting gaan afdragen.
19: Want ze gaan dat verrekenen. Dat is het voordeel voor de eigenaar.
18: Dat is dan wel eerlijker. Maar en hoe langer je dat wil doen, als je het met 2 of 3 jaar wil doen, dan komt er weer een flink bedrag bij. Maar ze zullen van de zomer een oplossing moeten gaan vinden voor hoe gaan we om met het gat dat ontstaat doordat we een aanpassing maken op de box 3-wetgeving zoals het er nu ligt. En ze moeten er zelfs rekening mee houden dat de box 3-wet, zoals die er nu ligt, niet door de Eerste Kamer komt en dat je dus met de tegenbewijsregeling blijft zitten zoals die nu
19: is. Ja, wat een enorm ambtelijk monstrum is waar dagen en dagen per belastingbetaler aan gewerkt wordt.
18: En ook minder omdat het forfaitair is, maar er wordt in ieder geval van uitgegaan dat er daardoor minder belastinginkomsten in box 3 zullen zijn. Dat gaat tot 2,4 miljard is de inschatting.
19: Ja, dat 10 miljard valt wel mee, dus dan is 2,4 miljard.
18: Ja, maar dat is op de miljarden. Maar van de zomer moeten ze gaan praten over hoe gaan we nou de komende tijd ervoor zorgen dat we de boel betaalbaar houden. En dan moeten we dus naar koopkracht gekeken worden, zoals ik al zei. Want deze zomer zal het op echt gekeken worden. We willen geen koopkrachtminnetjes willen. Deze zomer zal het op echt gekeken worden. We willen geen

0: in oplossingen denken. Ja. Maar dan komt wel de ouderwetse links-rechts discussie komt op tafel te liggen. Waarbij nu, hè, want er moet gekeken worden naar steun. Dat kan heel makkelijk eigenlijk over links. Want dan, als je in de Eerste Kamer ook steun voor de begrotingen wil hebben, dan ga je naar Pro kijken. Dan neem je Volt onder andere erbij. En dan ben je daar. Partij voor de Dieren kan
1: ook
0: nog.
1: Gewoon aan tellen. Dat is
0: ja, zijn zetels aan het tellen.
1: Komt heel maar dichtbij. Zullen, voor een oplossing.
0: Zij zullen eisen dat geld moet komen bij grote bedrijven en vermogenden. Dat wil het kabinet eigenlijk niet. En dan moeten ze naar rechts gaan kijken. En op rechts willen ze toch echt ervoor zorgen dat de lasten juist verlaagd gaan worden. Dus ook, en dat is een eis van jaar 21 bijvoorbeeld, de vrijheidsbijdrage van Henry Bontebal, waarbij er in box 1 wat gaat gebeuren in, ik meen de eerste schijf toch, Han? In de eerste belastingschijf die niet geïndexeerd gaat worden.
2: Jij weet het waarschijnlijk beter dan ik, maar ik denk dat je gelijk hebt.
0: Ja, maar daar willen ze naar. Maar dan komt er een hele fundamentele vraag te liggen van hoe willen wij nou eigenlijk de boel gaan betalen? Is dat met een kleinere overheid of door de lasten te verhogen? En dat is echt een hele lastige.
3: Staatsschuld blijf ik altijd als derde optie.
0: Dat is voor, we kunnen dat bespreken, maar dat is echt geen optie voor het kabinet.
3: Oh nee, maar we zitten heel erg los van de wereld te praten in dit hele gesprek. Ja. Maar je hebt toch altijd drie opties, Han. Je kan de uitgaven verlagen, de inkomsten verhogen of de schuld laten oplopen. En volgens mij zijn dat de enige drie opties.
4: Ja, ja dat is. Ja, je en lijkt wel een econoom, Mark.
3: Ik probeer er altijd ver vanaf te blijven. Ja, doe jij dat maar.
4: Nee, nou, je hebt helemaal gelijk. Maar goed, ik was al begonnen, helemaal aan het begin van deze uitzending. Met de cijfertjes en die laten zien dat er eigenlijk geen budgettaire ruimte is. Hè, omdat in de voorjaarsnota voorgerekend staat dat het begrotingstekort in 2027 op 2,9% uitkomt. Dat betekent dat er eigenlijk geen ruimte is. Tenzij je zegt, daar trek ik me niks van aan. Hè, dan wordt het allemaal anders. Maar wat jullie net vrolijk riepen eigenlijk van bij die koopkrachtplaatjes, we willen geen minnetjes zien. Ja jongens, maar als onze economie niet groeit en we willen wel allerlei extra uitgaven doen, plus er zit ook een aantal uitgavenposten waar een structureel stevige stijging in zit, zoals bij de zorg, et cetera. Dat kan niet zonder minnetjes bij bepaalde groepen wat betreft de koopkracht, ben ik bang.
3: Ja, Oké, maar dat betekent dat de rechtse partijen, waar Leendert net zei, die rechtse willen gewoon dat iedereen erop vooruit gaat. En de linkse partijen willen dat niet.
0: Ook,
3: die willen dat de arme mensen erop vooruit gaan, maar de rijke mensen en de grote bedrijven, die mogen best wat meer betalen, toch? Op rechts hebben ze dan het. Moeten ze dan even de realiteitszin van Han de Jong terugluisteren?
0: Ja, dan moet ik dan naar Han de Jong kijken of dat.
4: Nou ja, goed, weet je, naar mijn realiteitszin luisteren, dat is sowieso aanbevelenswaardig.
3: Absoluut, elke ochtend.
4: Maar, Mark, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Precies. En het kan niet uit allebei komen. Dus ja, als je geen economische groei hebt en je wil allerlei extra uitgaven doen en je hebt een structurele stijging van sommige uitgaven, dan kan het niet dat bij je koopkrachtplaatjes uiteindelijk overal plusjes komen te staan. Dat
3: eigenlijk
4: gaat gewoon niet.
3: Heb je dan nu het hele begrotingsprobleem teruggebracht tot de vraag hoe maken we economische groei?
4: Nou ja, dat zou natuurlijk geweldig helpen. Als onze economie wat harder zou groeien, dat zou geweldig helpen. En daarom komt natuurlijk ook die verdraaide oorlog in Iran en die opgelopen en oplopende olie- en gasprijzen. Dat komt natuurlijk, dat komt eigenlijk altijd slecht uit.
3: Ja.
4: Maar dat komt nou wel heel erg slecht uit.
0: Ik ben het wel volledig met Han eens. En we hebben het in het begin ook al genoemd en vorige week ook. Sigrid Kaag zei al, en dat zegt Han eigenlijk ook, we moeten misschien nu welvaart inleveren.
3: Maar dan kom je bij de vraag, hoe verdelen we dat?
0: Dat klopt. Maar dat is een politieke vraag. En zouden we daarvoor aandragen.
4: Nou, mijn oplossing is, laten we dat eerlijk doen.
0: En hier vind ik het wel heel interessant, dat volgens mij, nu ga ik aan oplossingen denken. Maar
3: doe het voor één keer.
0: Ja. De boodschap, we zullen met z'n allen wat welvaart moeten inleveren als we onze economie willen laten groeien. En in de toekomst kan je daar de vruchten van plukken. Die hoor ik niet vanuit Den Haag. En ik zou dat heel verfrissend vinden als een minister dat nu toch eens zou gaan zeggen.
3: Ik vind het mooie laatste woorden. Heb jij nog iets toe te voegen in de laatste halve minuut van deze podcast, Han?
4: Nou, eigenlijk niet. Hè. Mijn interventie van laten we dat eerlijk doen, dat was natuurlijk. Ja,

0: een beetje ironisch, omdat het zo'n subjectief begrip is. Maar wat Leende daar zegt, ja, weet je, daar kan ik het alleen maar ontzettend mee eens zijn. Politici die zouden bij alles wat ze zeggen helder moeten maken dat aan allerlei keuzes prijskaartjes hangen.
1: De economische keuzes kunnen misschien niet eerlijk, maar politici zouden dat wel kunnen zijn. Dat is denk ik wat je nu gezegd hebt, Aldejo. Dankjewel. BNR's huiseconoom. We komen aan het einde van Studio Den Haag met Leendert. Ik ben Mark. Volgende week zijn we er weer met weer een heel mooi groot onderwerp. En ik ben weer vergeten
2: woningbouw,
1: wat we volgende week hebben. Woningbouw misschien wel. Of stikstof. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
2: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. Lewis Hamilton start morgen bij de Grand Prix van Hongarije naast Max Verstappen vanaf de vijfde plek. Hij is drie plekken teruggezet. Tijdens de kwalificatie had hij Oscar Piastri van McLaren gehinderd. Hamilton zei na de kwalificatie al bang te zijn voor een gridstraf. Max Verstappen had weer problemen met zijn auto en start vanaf plek 6. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden honderdduizenden mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start, die duurt 2 weken. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
6: Boardroom Panel. En de industrie bij kwetsbare natuur stelt investeringen uit door onzekerheid rondom het stikstofbeleid. En, nou ja, dat was Novo Nordisk, maar we gaan nu praten over AkzoNobel. Want die intro had ik nog niet aangepast. Want AkzoNobel doet een handreiking aan beleggers om ervoor te zorgen dat zij toch iets meer inspraak krijgen na de fusie met Axalta. Ik ga het allemaal bespreken in het Boardroom Panel met Inge Brakman, partner bij de Bestuurskamer en voorzitter bij de Stichting Haskoning. En Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey. Welkom allebei.
7: Goedemorgen, dankjewel.
6: Hey. En Inge, ik heb net één van jouw voorzitterschappen genoemd, maar jouw LinkedIn-pagina bestaat uit 40 items, toch?
8: Oh, ja, nee. Ja, maar dat is ook weer geweest, hè?
6: Dus ja, heel veel is afgelopen begin dit jaar.
8: Na 8 jaar stop je daarmee mee en dan is er weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Dus helder, zo gaat het. Dus helder. Het valt wel mee op het moment.
6: Ja, dan moeten we ook Rob niet tekort doen, want daar staan heel veel transacties die er afgehandeld zijn in de vorige tijd. Gaan we naar Schiphol, want drie bedrijven die een miljarden aanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol hebben verloren, die gaan daartegen in beroep. Volgens FD zijn Swissport, Menzies en Avia Partner het niet eens met de uitkomst van de tender voor alle werkzaamheden onder de vleugel. Denk dan bijvoorbeeld aan bagageafhandeling en het slepen naar de startbaan. En dan gaat het toch om flink misgrijpen, om een bedrag van 2,6 miljard euro. Laten we even bij het begin beginnen, want ooit had Schiphol 6 bedrijven die mee mochten dingen naar deze aanbesteding. Nu zijn het er 3. Dat heeft nogal wat te maken met de chaos in 2022. Hebben jullie die nog meegemaakt?
9: Ja, zeker. Zeker. Lange rijen gezien en enorm voorbereid. En dan heel blij met mijn premiumkaart. Dat zeg ik dan wel. Dat even samen
6: mag doorlopen.
9: Ik mocht doorlopen.
8: Gewoon een uurtje eerder als je moet vliegen, inderdaad.
9: Maar op de terugweg hebben we natuurlijk wel die hele bagageafhandeling mee te maken. En dan zit je wel een paar uur bij op je koffer te wachten.
6: Goedemiddag. Ja. En waren jullie het ook eens met die typering destijds als een race naar de bodem die daarvan werd gemaakt? Want Schiphol die koos dan altijd voor voor de laagste prijs voor die grondafhandeling. En dat leidde naar roosterchaos en slechte omstandigheden voor personeel. Vonden jullie dat ook?
9: Nou ja, ik zag daar ooit een bordje staan toen ik op mijn koffer, inderdaad een paar uur op mijn koffer wachtte. En dat was een advertentie van FNV. En daar stond, weet u dat de bagageafhandelaar dit tussen 4 uur en 6 uur s'nachts moet doen voor een tientje per uur. Ja. Dan dacht ik, nou, als mensen daarvoor kunnen en willen werken, dan is het al iets aan de hand.
6: En dan nog afvragen waarom je die TikTok-filmpjes krijgt van mensen die smijten met bagage.
8: Ja, ja, ik denk dat het goede daarvan was, er kwamen ook heel veel beelden langs over hoe de koffers het ruim in moesten. Hoe die werkomstandigheden zijn. Dus dat is echt waanzinnig.
9: Het is heel zwaar. Het is hele bekrompte, krappe ruimtes.
8: Het is naar werk en hard werken en heel zwaar werk. Dus het is wel goed dat het naar boven is gekomen en dat daar betere arbeidsvoorwaarden voor gevraagd zijn, buitengewoon terecht.
6: Ja. En toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers, die besloot 2 jaar geleden om het aantal bagageafhandelaars van 6 naar 3 terug te dringen. Dus daar zijn jullie blij mee. En dan krijg je deze aanbesteding bij Schiphol, waar wij nu over gaan praten. Voordat we verder gaan, wat vinden jullie van die hele gang van zaken? Dat een minister zegt van, nou ja, we gaan Schiphol de aanbesteden maken van een contract tussen luchtvaartmaatschappij en grondafhandeling.
8: Nou, het is, als je kijkt naar Schiphol, 70% van de aandelen is in handen van de staten.
6: Ja.
8: En dan 20% gemeente Amsterdam. En dan heeft Rotterdam nog een snipper. En Schiphol zelf heeft 8% of zoiets. Dus daar zie je, het is eigenlijk een staatsbedrijf. Maar het is wel vreemd als de aandeelhouder zich gaat bemoeien hoe het moet worden uitgevoerd. Dus we hebben straks ook nog een kwestie over aandeelhouderschap. Ik vind het wel, het is meer lijkt mij aan het bestuur van Schiphol om te zeggen hoe ze dat moeten doen.
6: Ja.
8: Het is uit de hand gelopen, ze hebben daar verschillende topmannen gehad. Ze hebben daar heel veel dingen gedaan samen met de FNV om het weer op poten te krijgen. Of je nou 6 of 3 aanbesteders moet hebben voor een bedrag van 2,6 miljard... het zal mij om het even zijn. Het gaat er eigenlijk om dat er goede bedrijven zijn en dat het op een goede manier gaat lopen. En laat dat nou aan de bedrijfsvoering en in dit geval meneer Van Oorthoven van Schiphol om dat goed te regelen.
6: Ja.
8: Dus ik snap eerlijk gezegd die inmenging niet zo goed. Maar
6: nou ja, er was een Europese richtlijn, geloof ik, die zei dat als je dat aan Schiphol overlaat en dan minimaal 2 afhandelaars behoudt, dan is het toegestaan, begreep ik eigenlijk.
9: Ja, ja.
6: Klopt dat erop?
9: Ik ben geen kenner op dat gebied, maar ik kan me wel voorstellen dat je natuurlijk zo'n... Kijk, ik denk dat Schiphol volledig de grip is kwijtgeraakt uiteindelijk. Dat is ook wel gebleken en daardoor werd het ook een chaos. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat je natuurlijk een uitbesteding van tegen de koopste prijs. En op een gegeven moment heb je als opdrachtgever geen grip meer op. En dat is daar is denk ik misgegaan. Ik denk dat het daarom ook inderdaad is bijzonder dat er een ingreep is vanuit het ministerie hierover. Want het is gewoon bedrijfsuitvoering.
6: Dit publiek hoort belang, zegt men dan. Ja, en 70% aandeelhouder natuurlijk. Ja,
9: dus, maar dit is toch wel, dan ga je toch een beetje op de stoel van de manager zitten, denk ik. Dat is wel heel opvallend. En de vraag is, uiteindelijk is de vraag, gaat het hier uiteindelijk beter van worden? Ik denk zelf, met het oplossen van die complexiteit heb je iets meer grip als bestuur, dus dat mag je hopen. Maar of het echt beter wordt, dat zal helemaal afhangen van de bestedingen, aanbestedingen, afspraken, et cetera, et cetera.
6: Nou ja, in alle artikelen lees ik wel dat er nu makkelijker roosters kunnen worden gemaakt en dat het personeel er in ieder geval minder onder zal lijden, toch? Dus dat klinkt positief.
9: Dat zo.
8: Maar er moet eerst nog heel veel personeel overgeheveld worden.
6: Ja.
8: Want van die 6 bedrijven, het is al een personeelskrapte, dus je moet hopen dat iedereen blijft. En dan moeten ze van de helft van die bedrijven moeten ze onder die andere bedrijven geschoven worden. Nou, daar is al wel een contract voor gemaakt met de FNV. Dus in die zin zijn ze wel opgeleid om het anders te doen. Maar je weet natuurlijk niet hoe dat uitpakt.
6: Ja.
8: En dan kan het overzichtelijker zijn. Maar 2,6 miljard is natuurlijk hartstikke veel, hè?
6: Nou, laten we daar eens over praten. Want toen bekend werd dat Swissport Menzies en Aviapartner daar mis naar grepen, toen rekende men al een beetje op bezwaar, zullen we maar zeggen.
9: Ja.
6: Is deze rechtsgang voor die bedrijven eigenlijk iets wat je gewoon sowieso moet proberen als je afvalt voor een concessie van 7 jaar?
9: Ik, voor mij is het vrij standaard. Ik moet zeggen, ik zie in het bedrijfsleven natuurlijk veel aanbestedingen, grote aanbestedingen, en het standaard eindigt het in een rechtszaak.
6: Ja.
9: Dus altijd, want je kunt, kijk, stel je voor, je hebt misschien maar 10% kans dat je er iets van weet te winnen. En je geeft, zeg 10, 20.000 euro uit een advocaat. Dat is
6: lijkt
9: altijd moeite
6: waard,
9: hè?
8: Ik denk dat wel naar 1 miljoen gaat, Rob.
9: Ja.
8: Laat ik zo zeggen. Deze tenders, die zijn waanzinnig.
9: Om de paar brieven om dit op gang te helpen.
8: Oh,
9: dat is eigenlijk waar we nu over hebben.
8: En dat is het drukmiddel om te onderhandelen.
9: Exact. Dus je kunt altijd proberen. Lelijke brieven sturen en dan met processen dreigen. Kun je altijd proberen.
8: Klopt.
9: En dat is eigenlijk wat natuurlijk gaande is. En dat is bijna standaard. En dan, ja goed, en kijk, op het moment dat dit, echt niet goed is gegaan en door het van de rechter overnieuw zou moeten, dat is natuurlijk wel een gigantische blamage. Dus ja,
6: we hebben eerder natuurlijk een aanbesteding voor de beveiliging gezien, waarbij er ook bezwaar werd gemaakt en Schiphol won. Hoe groot achten jullie de kans van slagen hier?
9: Ik denk minder dan 10%. Maar dan zouden ze echt een huis...
6: Het klinkt toch best hoog als je op 2,6 miljard kans hebt.
9: Ja, daarom. Dus mensen proberen het.
6: Tenminste, een deel ervan, ja.
8: Ja, ik denk dat het vooral als drukmiddel gezien wordt. En weet je, er zit een legeradvocaat op, aan alle kanten. Dus het is waanzinnig. Dit is lawyer's paradise. Dus er verdienen heel veel mensen heel veel geld mee, wat allemaal niet naar die bagageafhandeling gaat. En ik denk dat ze het doen inderdaad als drukmiddel om te kijken waar ergens nog een rafel zit. En als er een inschatting is dat die rafel gedoe kan geven, dan wordt die afgekocht. Dus dan haal je iets van je aanbestedingskosten misschien terug. Dus ik denk dat het zit meer in het onderhandelingsspel voor, dan dat je echt die hele procedure voor de rechtbank wil hebben.
6: Want nog een beetje het kosten terughalen vooral.
8: Ja, precies. En die rechtbank die moet natuurlijk gaan beoordelen, ook wel in zijn geheel. Of die zal zeggen, op een paar fronten zijn er fouten gemaakt. Maar dat zit dicht. Dan ben je met jaren bezig. Want dat zijn contracten van duizenden pagina's. Dat kan niet anders.
6: En het FD vroeg de drie bedrijven natuurlijk... Ja, dat we dat vooral zeggen. Maar het FD vroeg de drie bedrijven om reacties. En toen zeiden ze vooral dat het ging om duidelijkheid en transparantie van de tender.
9: Ja.
6: Wat kan daar misgaan dan? Want ja, zouden jullie dat ook zeggen? Of
9: nou ja, kijk, het is een gigantisch document.
6: Ja.
9: En hoe wordt het dan beoordeeld? En waar wordt het dan precies beoordeeld? En is dat dan zorgvuldig gebeurd? Ja, het is natuurlijk heel complex. Hè? Want je moet eigenlijk alles van tevoren uitdenken. Nou, kun je meestal ook niet helemaal perfect. Ook al heb je heel veel ervaring. Probeer eens maar met een aannemer een goede afspraak te maken over verbouw van je huis.
6: Och, nou, ik wil het niet meer horen.
9: Nou, dat bedoel ik. Dat is ongeveer hetzelfde. En dus er gaat van alles en nog wat mis. Ja. En zeker mensen die het gemist hebben. Het gaat om heel veel geld. Ja, het is natuurlijk altijd wat op te merken.
6: En Schiphol moest ook met de vakbonden afspreken natuurlijk dat het personeel dat mogelijk een baan mist meteen een nieuw contract krijgt. Daar praten we net over. Maar wat gebeurt er eigenlijk met deze bedrijven als de rechter zegt, nou, Schiphol hield een zorgvuldige tender en u mag met lege handen naar huis?
8: Nou, met lege handen naar huis.
6: Ja. En dat was het dan?
8: Ja, en dan zit er nog...
6: 20.000 euro voor een briefje, miljoen erbij.
8: Ja. Nou, en er zit nog, er zal van alles nog tussen zitten. En er zal een overgangstermijn zitten. En er zit misschien nog wat te versmetsen tussen. Ja. Of ze kunnen weer als onderaanbesteder gaan werken. Dus er zit onder dit soort contracten zit er nog zoveel ruimte om nog werk te vinden.
6: Ja.
8: Dus ik denk dat ze ook moeten zorgen dat ze met iedereen een beetje goed contact onderhouden.
9: Het legt gewoon de pikorde vast weer van afhandelingen op Schiphol. En uiteindelijk gaat iedereen daar zijn plek weer in vinden. Maar ja, de top drie namen gaan het wel het meeste geld hiermee verdienen.
6: Helder. En Schiphol zelf? Jullie zouden daar in de bestuurskamer of in de boardroom zitten. Misschien hebben jullie dat ook wel eens gezeten op een van de twee plekken. Stilzitten. Blijven wachten, kijken wat er gebeurt.
8: Wow, goed opletten.
6: Goed opletten.
8: Ja, dit zijn risicovolle trajecten.
6: Ja.
8: Dus, en dat is je stakeholder management natuurlijk. Is sowieso het grootste item, denk ik, van Schiphol. Ook voor de buurt en de passagiers en weet ik veel wat. En dit is ook stakeholder natuurlijk. Want als er iets misgaat in dat ruim, en dan weten we wat de consequenties kunnen zijn.
6: Jullie waren er onderwerp van, ja.
8: Ja, daarom. Dus we've been there. Dus dat moet je goed opletten. Het is een heel groot contract, dus je moet toch kijken of daar voldoende teams op zitten. Of daar voldoende aandacht voor is. Zo'n bestuur heeft nog wel meer te managen dan alleen dit contract. Want Schiphol is natuurlijk toch een ontzettend groot een belangrijk onderdeel, daarom zit de staat er ook zo zwaar in, van heel Nederland en onze Nederlandse economie. Dus het is opletten geblazen.
6: Helder. Moeten we naar Axo Nobel.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
6: We zitten midden in het boardroom panel vandaag met Inge Brakman, partner bij de bestuurskamer en voorzitter bij Stichting Royal Haskoning, en Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey. Axo Nobel doet een handreiking aan beleggers die minder te zeggen krijgen bij de voorgenomen fusie met coatingbedrijf en verfbedrijf Axalta. Aandeelhouders die mogen eerder beginnen met stemmen op bestuurders is de handreiking dan. En er zijn net iets minder niet-uitvoerende bestuurders nodig om de topman weg te stemmen. Allemaal net iets meer invloed. En deze voorgenomen zogeheten fusie tussen gelijken, die zit al jaren in het vat voor Axo Nobel en Axalta. En nou, die twee bedrijven zijn nu qua waardering een beetje naar elkaar gekropen op de beurs. Dus willen ze het nu het ijzer smeden terwijl het heet is. Maar daarbij wijst het wel biedingen op de verfdivisie af, die concurrenten dan doen. En bovendien krijgen aandeelhouders natuurlijk nog steeds minder te zeggen na een fusie met Axalta. Dus heel veel woorden. Ja. Het bestuur van Axo zit al jaren hier achteraan. Hebben jullie dat een beetje gevolgd?
9: Zeker. Nee.
6: Dus, wat denken jullie van de hele gang van zaken? Het bestuur zegt eigenlijk van, ja, wij willen dit al jaren, wij gaan hier gewoon mee door. Nou is het ijzer heet. Ja, maar dan wel biedingen afslaan en dergelijke?
9: Ja, kijk, ze willen natuurlijk zelf in de driver's seat blijven zitten. Hè. Dat is heel duidelijk. De Raad van Commissarissen en het bestuur. En ze willen natuurlijk een zo best mogelijke voorwaarden creëren om uiteindelijk met Axalta die wereldmarktleider te worden waar eigenlijk niemand meer aan kan komen.
6: Ja.
9: He, want naarmate je steeds kleiner wordt in dit mastodontenspel van de grote verfabrikanten, dan ben je op een gegeven moment kwetsbaar.
6: Consolidatie, schering
9: in de slag. Ja, en dat heeft hier zeker ook gespeeld. En ze waren natuurlijk kwetsbaar. Met lage marges, met grote ellende uit het verleden, he, van de grote overnames die ze destijds in Engeland hebben gedaan. Pensioenkwesties die ze miljarden heeft gekost.
6: En toch heel veel eigen aandelen ingekocht. Ja.
9: En ook nog eigen aandelen ingekocht. Uiteindelijk, gelukkig, want ze hadden weer wat kapitaal. Maar de margeprobleem los je niet op. Groeiprobleem los je ook niet op. En dat heeft natuurlijk te maken met de eindmarkten waar ze in zitten. Nou, hiermee kun je een hoop van die problemen oplossen. En blijft natuurlijk het bestuur ook aan zet daarin. En hou je ook controle over waar staat het hoofdkantoor, waar zit R&D, waar wordt geproduceerd, et cetera, et cetera.
6: Je spreekt echt de M&A-man van Hoelenheim ook hier.
8: Ik luister aandachtig. Dit gaat helemaal goed.
9: Maar wat interessant is, maar goed, en dan gaan we naar het onderwerp, is dat je natuurlijk in zo'n onderhandeling, je bent als commissaris eigenlijk verantwoordelijk voor dit hele proces.
6: Ja.
9: He, dus eigenlijk staat de bestuur met zoiets eigenlijk buiten spel, want die hebben natuurlijk heel veel eigen belangen hierin. Dus eigenlijk moet de Raad van Commissarissen, eigenlijk het transactiecomité zeg maar, vanuit de Raad van Commissarissen, zo'n deal uit onderhandelen. En dan ben je natuurlijk bezig, waar komt het hoofdkantoor, wat ga jij doen, wie wordt de nieuwe CEO, wie wordt dan de commissaris.
6: Wie krijgt welke inspraak.
9: Dus daar ben je natuurlijk eindeloos mee aan het onderhandelen als onderdeel van zo'n deal. En daar komt dus ook zo'n 5-jaarstermijn uit. Want je wil natuurlijk niet dat die aandeelhouders gelijk wat jij net hebt uitonderhandeld de nek omdraaien. Ja. Dus er ontstaat zo'n prachtig document genaamd een merger protocol, waar je alles in uit hebt onderhandeld. En dan vervolgens zegt die aandeelhouders, ja, dat vinden we helemaal niks. Snap je?
6: Dat is wat hier gebeurt. Laten we dan even beginnen bij die inspraak en die handreiking die wordt gedaan hier. Want Axo en Axalta hebben met belanghebbenden gesproken, zeggen ze. En die mogen straks jaarlijks stemmen op de bestuurders.
9: Ja.
6: En dat mag nu niet na 5 jaar. Maar na 3 jaar na de fusie.
9: Ja.
6: Is dat een handreiking?
9: Nee, dus niet echt. Kijk, dit is het enige wat ze konden doen zonder die statuten aan te passen. Ja, want die waren in beton gegoten inmiddels.
6: En die worden wel aangepast en dan krijgen de aandeelhouders toch minder inspraak, toch? Dus,
8: Ik weet het niet. Kijk, er zitten tientallen aandeelhouders op. Hè? Dus het is een heel groot en een heel groot complex onderdeel. Het is van belang dat het gaat slagen, want AkzoNobel is al langer veel geplaagd. En ook in overnameszaken en hele ingewikkelde constructies gehad.
6: Activistische beleggers lang.
8: Zo is dat. Dus iedereen heeft er wel groot belang bij dat het gaat slagen. Dus nu gaat het om het laatste. Kun je er nog wat uithalen of niet? Dan moet je dan zaken gaan openbreken. Als je ziet dat een Eumedion zegt van nou, ik geef geen advies, dan houden ze het neutraal. Dus dan zeggen ze, ik lees dat als dat ze zeggen, ik mag natuurlijk niet ja zeggen, omdat er toch wat rechten weggegeven zijn, maar dit is toch te belangrijk.
6: Rins Atma, directeur van Eumedion, die zegt tegen het FD, hij is van de Vereniging voor Institutionele Beleggers, voor de luisteraar, die zegt dat het om cosmetische aanpassingen gaat en dat het niks afdoet aan het feit dat aandeelhouders minder rechten krijgen.
8: Klopt.
6: Daar heeft hij gelijk in, maar hij geeft toch een neutraal advies.
8: Ze geven geen advies. Staat in de krant, hè, overigens.
6: Ja.
8: Dus misschien gaan ze dat nog iets anders doen.
9: Maar uiteindelijk, hè, dat is uiteindelijk wil men dat dit gaat gebeuren. Nou, ja. Dat is echt een enorme winst. Alleen wat erin ook staat, geen décharge verlenen aan de commissaris. Dus eigenlijk dat je zegt, van, ja, leuk die deal, maar je toch nog draai om de oren. Want je hebt hier niet gedaan dat wij... Ja, wij hebben hierdoor inspraak verloren.
6: Ja.
9: En dat vind ik toch wel pijnlijk uiteindelijk ook. Als dat inderdaad zou gaan gebeuren.
6: En wat vind je ervan? Ik bedoel, de VEB zei eerder al van...
8: Ze hebben daar nog geen meerderheid voor. Hè? Het is waar.
9: Gaan gebeuren.
8: Een van de partijen die gaat dat zeggen. Maar je hebt echt best heel veel aandeelhouders hierbij. Dus het hangt er vanaf wat op die aandeelhoudersvergadering gebeurt. Het is natuurlijk, er zit een heel ander verhaal onder, wat helemaal niet naar boven komt nog. En ik weet niet of dat op 5 augustus gaat gebeuren. Want dat is de D-Day dat die deal voor de aandeelhoudersvergadering komt. Kijk, 10-35% van de fusie slaagt ongeveer, hè?
6: Ja.
8: Dus kan...
6: En slagen is aan de definitie onderhevig in de papers, maar goed, ja.
8: Zo is dat.
9: Vooral dus dit soort grote transformationele
8: dingen. Ze kunnen voldoen aan datgene wat ze nu beloven. En wat ze beloven is een betere marge en een betere... En vooral ook een betere EBITDA, en et cetera. Dus het welslagen is vooral van belang, eerlijk gezegd niet hoe de aandeelhoudersrechten eruit komen te zien, maar hoe de cultuur is. Dus hoe gaat dit lopen? En gaan die aandeelhouders daar nog op letten? Of gaan ze het uiteindelijk over het laatste onderdeeltje zeggenschap hebben? Het kan ook zijn dat ze voor de buren deze ronde moeten lopen. We kunnen nooit toegeven dat we eigenlijk iets van macht inleveren. Dus daar moeten we een punt van maken. Maar al vol kan ik me voorstellen dat ze denken van, nou, er zit zoveel voorbereiding in, dit is zo belangrijk voor beide partijen. Let's go for it.
6: Nou, ze noemen elkaar gedroomde fusiepartners. Eén is groot in Europa, ander in Noord-Amerika. Eén is groot in luchtvaart- en scheepvaartlak en de ander in autolak. En nou hebben ze die gedroomde waardering. Dus het ijzer is heel heet.
10: Ja.
6: Dus is de deal dan uiteindelijk niet gewoon heel prozaïs? U krijgt een prachtig bedrijf wat inderdaad, zoals Rob net uitlegde, een leiderspositie heeft in deze markt en eigenlijk uitgeconsolideerd is. En daar gaat u goed geld mee verdienen. Dus levert u maar wat rechten in. Praten we daar gewoon over?
8: Ja, zo kun je hem plat slaan. Maar er zijn natuurlijk zoveel aspecten aan een fusie.
10: Precies.
8: Dus als dat bestuur en ook de Raad van Commissarissen toch een beetje handig is op die vergadering en gaat uitleggen waar dit allemaal vandaan komt. Ja. En hoe dit zit en hoe ze met de aandeelhouders om willen gaan. En ze zullen eindeloos veel met die aandeelhouders gesproken hebben de afgelopen tijd. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze het wel een beetje gaan versmetchen met elkaar. Maar goed, tegen zo'n deadline kijken ze denk ik nog wat er uit te halen valt.
10: Ja.
8: Maar goed, nu ga ik even naar de ervaringsdeskundige.
9: Nou ja, kijk, ik zeg altijd maar, in PowerPoint en Excel ziet het er fantastisch uit.
6: Ja, zeker na de PowerPoint-presentatie, nadat de M&M's al erg lang zijn geweest. Ja.
9: Maar natuurlijk, de werkelijkheid is, hoe vindt uiteindelijk de uitvoering plaats? Hoe ga je die synergieën eruit halen? Hoe ga je dit machientje laten werken? En dat heeft alles te maken met mensen op de juiste plek. Dat heeft alles te maken met governance. En op het moment dat het misgaat, en dat blijkt na 1-2 jaar dat het helemaal misgaat, heb je als aandeelhouder helemaal niets te vertellen tot jaar 5, nou dat wordt dan nu jaar 3. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Wat is de kracht van de uitvoering? Gaan die managers het ook voor elkaar krijgen om dat prachtige PowerPoint en Excel ook te realiseren?
8: Maar Rob, het is niet waar dat ze helemaal niets te vertellen hebben. Ze kunnen natuurlijk ontzettende problemen maken dat het niet goed gaat. Ze hebben alleen op dat moment geen voordrachtsrecht.
9: Zeker. Zeker. Wow. Ze kunnen niet heel hard ingrijpen.
8: Ze kunnen ook op dat moment de commissaris naar huis sturen. Dat kunnen ze altijd. Ze kunnen op dat moment ook geen décharge verlenen.
9: Zeker. Kijk, uiteindelijk is dit natuurlijk niet zo'n heel groot item. Het wordt wel groot gemaakt. Ja. Ik snap het ook wel. Maar ik denk daar de gevoeligheid is om deze reden.
6: Helder. Nou, we gaan het zien in ieder geval in augustus wat er allemaal gaat gebeuren. Laten we nog eventjes naar die Natura 2000 gebieden en industrie gaan. Want bedrijven die gevestigd zijn rondom Natura 2000 gebieden, die ervaren onduidelijkheid over de nieuwe stikstofplannen. Dat meldt het FD na een rondgang. Hierdoor stellen zij investeringen uit. Ook weer investeringen die ze juist willen doen om te verduurzamen natuurlijk. En ik zie hier twee verschillende mensen tegenover mij staan. Wat denken jullie wanneer bedrijven, 90 bedrijven, het FD langs krijgen, een belletje krijgen en zeggen, ja, ik heb geen idee wat ik moet doen. Denken jullie dan, nou, dan had je moeten opletten, of denken jullie dan van, nou, dat is eigenlijk ook wel terecht?
9: Ja, ik denk dat het wel terecht is. Want je hebt natuurlijk naast wat we naar de EU bedenken en het landelijk niveau bedenken, op provinciaal niveau bedenken en zelfs op gemeenteniveau bedenken, dat is niet altijd met elkaar in lijn. En dat is soms ook nog wel eens tegenstrijdig. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, ik weet het even niet.
6: Inge?
8: Ja, ik zou zeggen, in grote lijnen, hier moet je op voorbereid zijn.
6: Oké. Okay.
8: Doe je huiswerk. Kijk.
6: Maar is dat huiswerk wel te doen?
8: Nee, dat is moeilijk. Dus enige clementie, maar ik zit wel in de clementie gaat niet zo ver dat ik denk dat je daar vreselijk over kunt gaan piepen. Ik denk dat ze moeten denken, en nu gaat de onderhandelingen beginnen.
6: Ja, wat ik zie,
8: nou gaat het los. En ik zou in plaats van piepen, zou ik gelijk zeggen van, ik wil zaken gaan doen. Dus ik wil dat VNO mij gaat helpen met een onderhandelingsteam samenstellen. En voor het eind van het jaar wil ik weten waar ik volgend jaar aan toe ben. Ik werk mee, maar dan wil ik dit. En ik wil gaan verduurzamen en we gaan dit doen, we gaan dat doen. En passant, neem dan ook even de boeren mee in de slipstream. We moeten hier doorheen.
6: Ja.
8: En dat weten we. We hebben 2 rapporten Remkes gehad. We weten al 20-30 jaar dat dit het grootste probleem is. Iedereen weet waar de Natura 2000 gebieden liggen. Iedereen weet dat je daar in de straal van de Natura 2000 gebieden, dat je moet opletten en dat het anders moet en dat je misschien moet verkassen of het anders moet gaan aanpassen. De boeren weten dat, de industrie weet dat. Dit is al zo lang bekend.
6: En ik noem maar jouw functie als voorzitter van het bestuur bij de stichting. Oh, jij wilde nog wat zeggen, Rob?
9: Nou ja, kijk, ik probeer me wat. Stel je voor, hè, langs de IJssel heb je al prachtige steenfabrieken. Een daarvan is van het Oostenrijkse Wienerberger.
6: Oh, die ken jij goed. Hoor
9: ik ook goed. Maar dat staat er al een paar honderd jaar. We maken al heel lang daar bakstenen.
6: Ja.
9: Voor het maken van bakstenen heb je klein nog. Komt uit de rivier. Ook heel veel energie. Gaat ook heel veel gas in. Komt ook wat stikstof bij vrij. Maar het zit er al een paar honderd jaar. En dan zeg je, en dan zit je daar in Oostenrijk en dan moet je gaan beslissen, gaan we nog in die fabriek investeren? Gaan we dan helpen?
10: Ja, wat zeg jij dan als M&A?
9: Nou, daar ben ik als M&A-expert niet bij betrokken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze natuurlijk denken van ja, dat rare Nederland met dat stikstof, we snappen hier in Oostenrijk helemaal niks van wat hier aan de hand is. Dat kan ik me voorstellen.
10: Ja.
9: En natuurlijk moet het lokale bestuur dan ook gewoon zeggen van ja, goed, er zijn een aantal scenario's. Ja, en welk scenario dan? Hè? Gaan we investeren om die stikstof terug te dringen? Maar wat is dan genoeg? 10% genoeg? 20% genoeg? Of kan het zijn dat we überhaupt hier niks meer mogen doen?
10: Nou ja, de hele industrie als geheel moet in 2035 met de helft stikstof ammoniakuitstoot hebben verminderd ten opzichte van 2019. Dat staat al vast, maar dat is dan de hele industrie. Dus hoe dat verdeeld gaat worden is ook nog onduidelijk wat dat betreft.
8: Maar we hebben VNO. Landelijk. We hebben VNO regionaal. We hebben allemaal brancheverenigingen. Ja. Die allemaal weten hoe het werkt in Den Haag. Die allemaal een woordvoerders en die allemaal een contact eens. Hebben.
9: Daar moet je het wel van hebben.
8: Daar moet je het van hebben, maar er moet iemand zijn, ook in dat Oostenrijkse bedrijf wat de Nederlandse kranten volgt, en tegen zijn eigen CEO zegt, jongens, nu even opletten.
9: Ja.
8: We gaan zorgen dat we erbij zitten. En het is natuurlijk waar, hoor. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want dan moet je zo'n steenfabriek aanpassen. Dat zie ik niet helemaal voor hoe je dat moet doen. En het is zelfs ook Nederlands cultuurgoed. Dus misschien krijgt hij ook wel een ontheffing. Dus die weet dat niet precies. Ja. Maar aan de andere kant denk ik wel, kom op, we moeten met z'n allen hier doorheen. Dus neem dan ook zelf het initiatief.
10: Zeker. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter voor een prachtig boardroom panel. Heel veel dank. Inge Brakman, partner bij de bestuurskamer en voorzitter bij de Stichting Royal Haskoning. En nog veel meer overigens. En Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Houlihan Lokey.
9: Dankjewel.
10: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: the first time.
1: Ik open de vergadering.
2: Ja, voorzitter.
3: Ja, dank voorzitter.
1: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
6: kozijnen. Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. Lewis Hamilton start morgen bij de Grand Prix van Hongarije naast Max Verstappen vanaf de 5e plek. Hij is 3 plekken teruggezet. Tijdens de kwalificatie had hij Oscar Piastri van McLaren gehinderd. Hamilton zei na de kwalificatie al bang te zijn voor een gridstraf. Max Verstappen had weer problemen met zijn auto en start vanaf plek 6. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden 100.000 mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start, die duurt 2 weken. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar 1 graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
9: Het geld klotst bij Defensie tegen de plinten als gevolg van de Russische dreiging. En Oekraïne heeft wel bewezen dat onbemande systemen doorslaggevend zijn op het moderne slagveld. Maar wat je dan moet inkopen is de volgende vraag. Want de Europese markt voor drones is flink gefragmenteerd. En precies daar wil drone softwarebedrijf Intellic op inspelen. Met een 3-jarig contract met het ministerie van Defensie is het bedrijf klaar om op te schalen. Maar dat contract kan wel in ruil voor een gouden aandeel. Want het gaat wel om de eerste private investering die het ministerie van Defensie ooit heeft gedaan, voor zover we weten. Ik ga het allemaal bespreken met Maurits Korthals-Alters, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Welkom.
10: Dankjewel.
9: En laten we even, zoals het hoort, beginnen bij het product. Want Intellic maakt geen drones, wel software om allerlei type drones onafhankelijk aan te sturen. Kan je ons daar even wegwijs in maken?
10: Ja, het is, ik vergelijk het ook wel eens met Android, hè, van telefoons. Google maakt daarin ook niet de telefoons, maar gewoon de software die erop draait. En ja, daar kan je dan een verschillende telefoon mee aansturen. En wij doen eigenlijk hetzelfde voor drones, maar dan Nou, het is niet een bureaublad, maar een programma eigenlijk om de verschillende drones mee te kunnen vliegen en zijn missies te kunnen laten uitvoeren. Voor wel de honderden tot wel duizend verschillende dronefabrikanten die er in Europa en Oekraïne zijn.
0: Ja, want die schieten harder dan paddenstoelen uit de grond, zullen we maar zeggen. Is die software dan altijd zo modulair te maken dat het op elk nieuw type te passen is? Of rekenen ze ook een beetje op jou?
10: Ja, in principe wel. Er zijn ook al wel wat open standaarden. Die zijn nog niet helemaal wat het moet zijn. Dus het is nog vereist nog wel wat handwerk.
0: Geheim, maar, natuurlijk en zo. Ja.
10: Maar het gaat wel die kant op. En juist ook als een ministerie als Defensie in Nederland het voortouw neemt door te zeggen, oké, software stellen we centraal, dat gaan we eerst doen, dan voeren we daarmee ook druk uit op de industrie om zich meer te conformeren aan die standaarden. Dus het gaat wel die kant op.
0: En nu zijn er partijen als Anduril in de VS, die eigenlijk ook software leveren die allerlei autonome apparaten aanstuurt. Dat product van Anduril heet dan Lattice. Nou, ze hebben zelf nog wat drones, maar is jullie Nexus, jullie product, daarmee vergelijkbaar of werkt dat toch weer wat anders?
10: Nou, het heeft wel wat kenmerken die erop lijken. Alleen ik zou wel willen zeggen dat Anduril is echt een bedrijf wat zich focust op de hele stack. Het is meer een Apple.
0: Ja, daar vind je telefoon en voorbeelden erbij.
10: Ja, dus het is heel erg diep met elkaar geïntegreerd. En als jij voor Anduril kiest, dan kies je ook voor alles van Anduril. Dus eigenlijk het hele de family of systems, zoals we dat mooi noemen. Mm-hmm. En dan is eigenlijk geen plaats voor andere bedrijven. Wij doen dat echt fundamenteel anders. Wij omarmen eigenlijk de variëteit in Europa.
0: Jullie kunnen voor alle auto's wat maken. En zij zijn eigenlijk ook nog gewoon een autobedrijf waar je hun software bij koopt.
10: Ja, exact.
0: En nou doet het mij nogal bijzonder aan dat je alle drone types kan verenigen in één zwerm. En autonoom kan laten opereren met jouw software. Maar is dat wel zo revolutionair of is dit in jouw wereld doodnormaal? Ik vraag eigenlijk een beetje naar je slotgedacht, maar toch.
10: Revolutionair. Het is overigens niet zo dat je ze per se allemaal tegelijk moet vliegen in een zwerm. Dat is vaak het beeld bij, net zoals een droneshow.
0: Daar begon jij wel mee als werkstudent, toch?
10: Dat klopt, daar ben ik wel mee begonnen. Maar je ziet dat de noodzaak er ook gewoon is om bijvoorbeeld op één interface te kunnen trainen. Het is natuurlijk er is net een nieuwe drone-eenheid opgericht bij Defensie. En als jij dan honderden piloten moet gaan trainen op tientallen verschillende software-applicaties, dat wordt nogal een probleem.
0: Dat is een ramp.
10: Dus ook als je ze één voor één bestuurt, dan is het al wel prettig dat je één stuk software hebt. En daar is al genoeg werk te doen eigenlijk.
0: Nou, jij was werkstudent bij Defensie tijdens je opleiding werktuigbouwkunde. Toen maakte je software voor de drone-zwerm toen nog dus. Maar goed, ook individueel tegenwoordig. Vervolgens heb je twee compagnons gevonden om daar een bedrijf van te maken. Hoe ging dat precies?
10: Ja, een van die compagnons, daar werkte ik al mee samen toen ik bij Defensie zelf werkte. Bij de robotica-eenheid heb ik 3 jaar gewerkt als werkstudent inderdaad. Ben samen met hem begonnen en hebben eigenlijk per toeval nog een derde co-founder gevonden. Overigens ook wel met een Defensie-achtergrond.
0: Die was een oud luchtmachtpiloot, begreep ik.
10: Die heeft de basisopleiding vlieger gedaan. Helaas, laatste vliegtest heeft hij niet gehad. Na 2 jaar is behoorlijk zuur. Daarna fiscaal jurist geworden. Dat is ook een behoorlijke...
0: Wauw, whiplash.
10: Ja, niemand verwacht dat. Dus, het meest bijzondere van het verhaal is dat we in september 2021 begonnen zijn. En 5 maanden later viel Poetin Oekraïne binnen. Dus dat was natuurlijk een bizarre timing. En ik had geen voorkennis. Vraag mensen wel eens. Maar.
0: Wauw. En vervolgens heb je een idee. En dan haal je 2 jaar geleden 2 miljoen op bij Keen Venture Partners. Werd de software van Intellect toen al gebruikt op het front in Oekraïne 2024?
10: Nee. We zijn wel in dat jaar begonnen. In januari 2024 zijn we voor het eerst naar Oekraïne gegaan. En dat heeft ook wel echt de versnelling ingezet van onze productontwikkeling. Daarvoor hadden we veel, je noemde al de zwermen. We zaten heel erg op het geavanceerde stukje technologie. Mm-hmm. Maar wat de les uit Oekraïne ons eigenlijk meenemen is dat de basis eigenlijk nog niet op orde is.
0: Itereren.
10: Ja, en daarom zijn we veel meer tijd gaan stoppen in die basis. En dat is wat we nu ook aan Oekraïne leveren.
0: En wat schoten je zo'n stel venture capital types van Keen dan eigenlijk voor? Want wij gaan de volgende Anduril of het militaire onderdeel van Palantir worden, maar dan enkel de software?
10: Ik vergelijk me liever niet met de Amerikaanse partij, omdat die dus op een hele andere manier opereren. Ja, Europa helder, is een fundamenteel ander continent. En zeker in de defensieindustrie is het belangrijk om te begrijpen dat we willen met elkaar samenwerken, want we willen de markt vergroten. Maar tegelijkertijd gaan we er ook niet aan ontkomen dat al die landen toch wel iets van hun eigen capaciteit willen opbouwen. Toch wel een paar dronefabrieken in hun eigen land willen hebben. Dus je moet die fragmentatie ook kunnen leren omarmen. En Amerikanen zijn er niet zo goed in. Die willen gewoon iedereen uit het nest duwen, zeg maar. Gewoon de grootste worden. Dat is de Amerikaanse way of doing business. En dat werkt niet in Europa. Dat verhaal eigenlijk, hoe we in Europa succes kunnen boeken, dat is wat ik ze vertel. En dat is ook wat we uitvoeren.
0: Werkte alles maar in Europa, maar zoals een softwareproduct wat op alle drones past, dan zouden lidstaten wat verenigder zijn. Ja. Maar klanten die zijn nu het Nederlandse ministerie van Defensie en de Oekraïners dus. Over wat voor omzetten praten we inmiddels? Is dat
10: Nou, we zijn gestaag aan het groeien met een factor 3 à 4 per jaar. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar voorgezet. Dus vorig jaar zaten we op ruim 4 miljoen. En dat verwachten we de komende jaren ook nog wel door te zetten.
0: Nou, doe een beetje wiskunde en we zitten binnen de kortste keer op de 500 miljoen, om het zo te zeggen.
10: Ja, we gaan zien hoeveel jaren we het vol kunnen houden. Dat zal overigens zeker niet alleen uit de portemonnee van de Nederlandse overheid komen. De bedoeling is juist ook dat we in Europa succes gaan boeken. En dat is nu waar we onze tijd aan besteden. Dit contract is waanzinnig. Dit is de stap om het echt te gaan uitrollen.
0: Met het ministerie van Defensie.
10: Met het ministerie van Defensie in Nederland. Maar de bedoeling is natuurlijk, we proberen een Europees bedrijf op te bouwen. Dat is ook onze missie, een sterker Europa bouwen. Dus daar moeten we ook succes boeken in die andere landen.
0: En Intellic levert nu software aan het Nederlandse ministerie van Defensie. Daar praten we zo over verder. En in Oekraïne natuurlijk. Waarom eigenlijk alleen deze landen? Want je zou kunnen zeggen Italië, Frankrijk, Duitsland en de rest.
10: Die staan ook gewoon op de lijst.
0: Wordt hard gepitcht door jullie.
10: Ja, zeker. Zeker. Oh, okay. Maar je kan het natuurlijk niet allemaal tegelijk doen, dus hebben we daar wel een strategie achter. Maar
0: heb je een gesprek met Rheinmetall dan, voor dit soort dingen?
10: Zeker, ja. Dat is eigenlijk wel interessant, want we werken dus ook met de grotere primes samen. De oude defensieindustrie.
0: Grote defensiebedrijven.
10: Ja, en die industrie, we doen een beetje alsof dat een soort van een stille dood gaat sterven, omdat er geen tanks meer nodig zijn en alleen maar drones.
0: Dat is het verhaal van de nieuwe bedrijven, die de primes
10: maar als je kijkt naar de budgetten, is er echt helemaal niks van waar. Want de grote miljarden worden gewoon uitgegeven aan vrachtwagens, panzervoertuigen, dat zijn nog steeds hele kostbare middelen waar we ook veel van nodig hebben. En voor ons is het juist super interessant als softwarebedrijf om eigenlijk à la Android Car of Apple Car geïntegreerd te worden in die systemen. Dus wij zijn geen concurrent van ze, zoals de nieuwe andereelachtige defensiebedrijven. Dus wij hebben eigenlijk een veel betere werkrelatie met
0: die. Jullie willen het software TSMC zijn voor de chipindustrie die de defensieindustrie heet, om het zo te zeggen.
10: Ja,
0: we staan voor iedereen al.
10: Zo zou je het ook kunnen stellen. Ja.
0: Welkom bij mijn beursmetaforen, hallo. En de hele wereld die kijkt nu naar een soort bizar proeflaboratorium. Dat slagveld in Oekraïne is dat geworden. Hoe is het eigenlijk om te werken met een stel mensen die zo snel willen itereren, die zoveel dronefabrieken uit de grond stampen en zo wat elke maand een nieuwe drone maken?
10: Ja, dat is als je heel hard werkt, dan is hij nog steeds langzaam. Ja. Dus dat is best wel een uitdaging. En ik denk eigenlijk dat het grootste probleem nog zit in dat de behoefte van hoe het product ontwikkeld moet worden in Oekraïne anders is dan in Europa. Want wij hebben eigenlijk veel meer, we willen ons voorbereiden op de oorlog van morgen. Dus daar proberen we ook over na te denken. Maar dat is voor de Oekraïners helemaal niet relevant. Zij willen vandaag het gevecht winnen.
0: Ja, morgen een nieuwe drone. Ja,
10: dus de feature requests die je binnenkrijgt vanuit een Oekraïense eenheid zijn heel anders dan de Europese. De Oekraïense gebruiker die vliegt misschien al jaren met drones. Die wil hele specifieke dingen hebben om het nog net ietsje beter te kunnen doen. Terwijl de Europese dronepiloot is iemand die eigenlijk net voor het eerst een drone in zijn hand gedrukt krijgt en zo snel mogelijk getraind moet worden om met verschillende drones te opereren. Die zal misschien zoveel mogelijk willen automatiseren. En die hebben dus, het is een beetje alsof je een Ferrari-coureur en iemand die net zijn rijbewijs heeft gehaald met rijangst tegelijk in dezelfde auto wil
0: zitten. Dus die Oekraïner zegt, luister, ik zit aan zo'n glasvezeldraadje, ik stuur dat kreng eruit, waardoor die niet gejamd kan worden en dat soort dingen. Ik wil dat hij gewoon iets sneller naar rechts gaat. En in Europa krijg jij zo'n lijst aan eisen zoals je gewend bent.
10: Nou, eigenlijk niet de eisen, dus meer de neiging naar automatisering. Ik wil het liefst één knop, want dan is mijn training kort, kan ik er zoveel mogelijk in een korte tijd doen. Dus heel logisch. En in Oekraïne hebben ze natuurlijk al jaren training gehad, omdat ze die oorlog aan het voeren zijn. Dus de eisen en de wensen zijn gewoon heel anders. En dat maakt het heel uitdagend.
0: En kijk, we hebben aan... ik wil een andere vraag stellen. Je moet de hele tijd die software updaten natuurlijk. Want je staat daarmee in contact met die Oekraïners. Hoe direct ben je dan eigenlijk betrokken bij daadwerkelijke oorlogsvoeren? Want kijk, geen ministerie van Defensie zal ooit zeggen, ik geef jullie daar enige macht over, neem ik aan. Dus waar in de keten houdt jouw invloed op?
10: Wij komen behoorlijk dichtbij. En dat moet ook wel. Dus dat zie je ook weer in die oorlog gebeuren. Is dat de samenwerking tussen industrie en defensie moet veel hechter worden. Omdat je heel snel natuurlijk moet kunnen reageren. Maar wij zijn nooit een actief deelnemer aan de oorlog. Dus we gaan niet zelf achter de knoppen zitten. Daar zijn we ook niet voor opgeleid. Natuurlijk, uiteindelijk moet dat behouden aan defensie. Defensieorganisaties. Maar je moet wel behoorlijk dichtbij komen.
0: Ja. En vanaf wanneer is Intellic helemaal niet meer verantwoordelijk voor wat er gebeurt? Bij de gebruiker of ook al bij de afgifte aan de legerleiding?
10: Ik denk dat je nooit helemaal vrij van verantwoordelijkheid. Ik hou er wel van als mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar uiteindelijk, wij zijn niet degene die wapensystemen inzetten. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld humanitair oorlogsrecht. Militairen zijn daarin getraind en die moeten uiteindelijk een keuze maken of iets wel op de juiste manier wordt ingezet. Wat wij wel kunnen doen is hun inzicht geven in de risico's en zorgen dat ze heel goed het systeem begrijpen en dat er geen onnodige fouten worden gemaakt.
0: En als jij met Keen Venture op tafel zit en met je compagnons, dan moet je heel goed opletten wie je wel en niet tot klant maakt met al die discussies. Want zij wisten van tevoren natuurlijk, we gaan overheidscontracten doen, want welkom in de defensiewereld. Maar zij wisten ook, dat lukt misschien in Duitsland wel, in Italië enzovoort enzovoort. Hoe denken jullie hierover na, wie je wel en niet tot klant maakt?
10: Ja, dat is een goede vraag. In beginsel hebben we natuurlijk gewoon al exportcontrole. Ik kan niet zomaar iets gaan exporteren zonder dat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar akkoord mee is. Tegelijkertijd hebben we ook nog wel ons eigen morele kompas. En dat is iets wat we eigenlijk ook toch wel heel erg case by case bekijken. Je kan niet een soort rode en een groene landenlijst maken. Want we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren wel gezien dat de wereld behoorlijk snel verschuift. En dat vriend en vijand soms ook wel een beetje onduidelijk grijs gebied is geworden.
0: Laten we dat vaststellen, ja.
10: Dus daar moet je dus goed naar kijken. Een open gesprek met elkaar over hebben. Ik denk dat ze ook, ja, waar Defensie nu ook een vinger in de pap wil hebben, omdat ze natuurlijk ook niet willen dat onze software zomaar op allerlei plekken terechtkomt.
0: Voordat we over dat gouden aandeel verder praten, is het te voorkomen dat Intellic een speelbal van de wereldpolitiek wordt als het eenmaal een bedrijf van formaat is? Want dan zit jij als Android in al die drone software in Europa, dan word je een soort ASML op een gegeven moment. Of is dat ook een vorm van succes die je eigenlijk wel zou bevallen?
10: Het is in ieder geval, ik denk dat we dan een succesvol bedrijf zijn, maar ik denk dat we dan in ieder geval voor de Nederlandse staat een succes zijn. Dus zij investeren natuurlijk nu behoorlijk wat geld in dit contract. En dat is natuurlijk om ons een succes te maken. En daarmee zorgen eigenlijk ook voor dat je wat schaakstukken op het bord hebt staan in de internationale geopolitiek. En ik kijk er niet naar uit om een speelbal te worden. Dat vind ik een beetje een negatief woord. Maar ik realiseer
0: maar
10: me natuurlijk...
0: Gaan op een gegeven moment wat zeggen. Ja.
10: Ik realiseer me natuurlijk terdege dat dit wel gewoon een doel is. Als wij een succesvol bedrijf zijn, dan heeft Nederland in diplomatieke kringen heeft gewoon wat om op tafel te leggen. En dat is belangrijk voor Nederland.
0: En wordt er wel eens aan jullie getrokken vanuit de VS of China, omdat het toch ergens in de keten dan een samenwerking gebeurt?
10: Nee, ik denk dat de Amerikanen vooral gewoon heel erg op zichzelf gefocust zijn nu. En Chinezen ook. Bent, ja. Dus nee, daar hebben we nu geen last van, om het zo maar te zeggen. Het is nu echt een Europees spel waar wij in zitten.
0: Oké, dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je natuurlijk tot je naar ons weeg nuanceren.
7: Het dilemma.
0: Het gouden aandeel dat de overheid neemt in Intellic is volstrekt noodzakelijk voor de groei. Of, als wij niet oppassen, wordt het gouden aandeel ook een gouden enkelband.
10: Ik denk dat het tweede, gouden enkelband, het grootste risico is. Ja, dus.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Even beginnen met dat gouden aandeel. In de driejarige overeenkomst die jullie recent met Defensie hebben gesloten, wordt daar uitgebreid over gesproken. Maar hoe het er precies uitziet, dat is nog niet helemaal duidelijk.
10: Nou, op zich, voor mij wel. Maar goed, ik zat ook bij de onderhandelingen. Dus makkelijk. Dus nee, kijk.
0: In de grote techshow bij BNR spraken wij een tijd geleden de chief. Wij spraken iemand van Defensie, laat ik het zo zeggen. De CIO daar. En die zei eigenlijk, ik ben al bezig met nadenken over gouden aandelen. Dus die was destijds al met jullie aan het onderhandelen.
10: In ieder geval speelde dat er in die tijd. Dus ik ga niet zeggen wie er precies aan tafel zat. Het is in het beginsel best wel eenvoudig. We hebben een contract en omdat er een investering wordt gedaan in een nieuwe technologie eigenlijk bij een start-up. Men hoge verwachtingen heeft van deze technologie, zegt Defensie, en daar zijn wij het gewoon mee eens, er zijn belangen voor nationale veiligheid en die moeten wij kunnen borgen. Dus dat is meegenomen in dat contract. Nou, daarbuiten zegt Defensie eigenlijk ook, dat kunnen we het beste borgen met een gouden aandeel. Maar daar gaat het ministerie van Defensie niet over. Dat gaat het ministerie van Financiën over. En daarom is het een optie tot een gouden aandeel. Mm-hmm. Maar of dat aandeel er nou komt of niet, de belangen waar we het over hebben, daar hebben we gewoon over gesproken, daar hebben we afspraken over gemaakt en die zijn gewoon op papier gezet. Dus daar verandert eigenlijk helemaal niets aan.
0: En wat zijn die afspraken?
10: Nou, ik ga niet in op de exacte punten die in die afspraken staan, maar ze hebben allemaal te maken met nationale veiligheid. De voorbeelden die ik in ieder geval wel kan geven zijn de voorbeelden die we ook wel uit het nieuws kennen. Overnames uit het buitenland bijvoorbeeld, of het verplaatsen van je zetel. We zijn natuurlijk allemaal als de dood dat de ASML naar het buitenland vertrekt. Ja. En we vinden het heel vervelend als de Amerikanen DigiD overnemen. Dat soort zorgen, daar werken wij natuurlijk gewoon mee.
0: Buitenlandse invloed wordt geweerd met dit gouden aandeel dus.
10: Nou, of in ieder geval gecontroleerd.
0: Gecontroleerd, ja. Oké. Dat klinkt nog enigszins vaag. Er wordt dus 30 miljoen euro in een driejarig contract gestopt voor jullie. En het pensioenfonds voor de metaal- en techbedrijven, PME, dat beschrijft het gouden aandeel als grenzend aan nationalisatie light. En waarschuwt dat het ook weer kapitaal afschrikt. Kan jij je daarin vinden? Want ja, je gaf wel dat... Ja.
10: Dat ik denk dat dat ook heel belangrijk is, omdat dat frame wel inderdaad voor ons staat. Kijk, dat gouden aandeel is een controlemechanisme. Mm. En voor een bedrijf, als je gewoon puur zakelijk bekijkt, is, en voor investeerders ook met name, is extra controle van iemand die in je board zit, is natuurlijk nooit prettig. Want die zou mogelijk inderdaad nieuwe investeringen kunnen controleren op een manier dat het niet voor jou prettig is. Oftewel gewoon een Amerikaanse of een Chinese investeerder weren als dat voor het bedrijf heel of de investeerder heel opportun is. En dat is niet prettig en dat is het risico. Dus het dient daarmee voornamelijk de overheid en wij begrijpen dat heel goed en daarom werken we er ook aan mee. Maar het is wel gewoon een risico.
0: En hebben zij vetorecht over al deze beslissingen van vreemd kapitaal?
10: Er zijn dingen in het contract opgenomen zodat ze dat kunnen controleren. Ja, okay. Ja, absoluut. En het is wel belangrijk om te begrijpen dat het gouden aandeel niet een percentage is in het bedrijf. En daarmee zijn we ook geen
0: doorslaggevend stemrecht.
10: Het is geen staatsdeelneming. Zij zitten niet in het dagelijkse bestuur van het bedrijf. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het beschermen van nationale belangen. En er zijn sommige situaties die zich kunnen voordoen waarbij er dan controle uitgeoefend moet worden.
0: En kijk, is er nu nog een kans dat je nog ander durfkapitaal aantrekt? Want kijk, Keen Venture, die deed een seedronde van geloof ik 2 miljoen euro twee jaar geleden. Is er nog überhaupt uitzicht op, zoals men dat zegt in de venture capital wereld, serie ABC?
10: Ik heb daar twee antwoorden op. Eén, Defensie wil natuurlijk ook dat wij dat soort kapitaal wel gewoon aantrekken. Yeah. Dat zou wel gewoon moeten kunnen. Ook met deze constructie. Daar hebben we ook goed over onderhandeld. Er zit echt wel scherpe bewoording in dat ook mogelijk zou moeten blijven. En tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat buiten het gouden aandeel ook al nationaal dingen geregeld zijn. Je hebt de wet FIFO en die is er ook om ondernemingen te beschermen in Nederland en buitenlandse overnames bijvoorbeeld te kunnen weren als dat voor de veiligheid in Nederland niet wenselijk is. Ja. Dus er zijn gewoon al mogelijkheden voor. En die gelden voor alle bedrijven. En daar zijn ook nog gewoon steeds investeringen mogelijk. We hebben met die wet niet het hele start-up landschap in Nederland om zeep geholpen. Dus ja, ik denk wel dat die kans er gewoon nog is.
0: En kijk, nu is ondernemen met het ministerie van Defensie, dat lijkt me sowieso al bijzonder. Maar zijn er ook nog... kan jij hard genoeg blijven ondernemen? Heb jij genoeg autonomie over om zelf je software te blijven ontwikkelen, te verkopen aan bijvoorbeeld Rheinmetall? Ik speculeer daarover, maar enzovoort. De gesprekken lopen. En om met Oekraïne samen te werken?
10: Wij hebben in principe volledige autonomie om de koers van ons bedrijf richting te geven. Maar de leveringszekerheid richting Defensie kan natuurlijk niet in het geding kopen. Zij hebben natuurlijk nu een contract. Dus dat moet wel gewoon, dat heeft voorrang, om het zo maar te zeggen. En wat ik al zei, het beschermen van de locatie en eventuele investeerders, dat zijn belangrijke topics die in dat soort dingen zijn opgenomen. Maar over het algemeen kunnen wij gewoon onze eigen koers varen.
0: En is het leuk om met het ministerie van Defensie te werken als jij een itererende agile software developer bent? Ik gebruik maar een oude term.
10: Nou, dat is best een uitdaging. Maar dat is wel ook waarom ze met ons willen samenwerken. Want dat is precies wat wij als type bedrijf, als start-up echt goed kunnen. Maar ook wat we hebben geleerd in Oekraïne. En dat is eigenlijk hetgene wat Defensie koopt. Zij willen snel ontwikkelen, samen. En dat brengen we eigenlijk.
0: Nu kan ik me voorstellen dat 2 miljoen plus 30 miljoen, kom je uit op 32 miljoen. Nou, misschien nog een beetje eigen geld van mamsie, papsie, friends and family erbij. Daar heb ik nog niet zo heel erg veel geld eigenlijk op tafel gelegd, toch? Misschien nog een beetje eigen geld van mamsie, papsie, friends and family erbij.

0: Engelsen, daar oriënteren we ons ook zeker wel op. Alleen, die hebben natuurlijk zo'n grote industrie. Dus die hebben wel sneller de neiging om alles in hun eigen land proberen te doen. Ja. De kleinere landen, zoals de Baltische Staten, Denemarken, Noorwegen, Zweden, België. Dat zijn toch landen die wat meer op Nederland lijken. Waar we makkelijker succes kunnen boeken.
1: Dus. En pick defensie, want jij stipt nu natuurlijk iets aan. In heel Europa wil iedereen natuurlijk gouden aandelen op een gegeven moment. Jij pakt dan een gefragmenteerde markt waar je software voor alle verschillende drone-types kan maken. Maar dat houdt natuurlijk ergens op. Dus het ministerie van Defensie, pikken die wat mee met de iteratie die jij nu doet in Oekraïne?
0: Nou, uiteindelijk, ja, alle landen die meedoen aan contracten met ons, ja, die financieren uiteindelijk hetzelfde product. En er zijn wel specifieke modules voor specifieke landen natuurlijk, maar de basis is, het is één fundament. Daar profiteert Nederland ook direct van.
1: Heb je daar concurrenten op dit gebied?
0: We hebben in Oekraïne wel bedrijven die er die op lijken, die vergelijkbare producten maken. In Europa ook wel, maar ik zie wel dat wij ten opzichte van onze Oekraïnse collega's natuurlijk meer succes hebben in Europa met dit contract in Nederland om te beginnen natuurlijk. En ten opzichte van onze Europese collega's hebben wij een grotere voorsprong in Oekraïne.
1: En ik vroeg me ook nog af, want jullie hebben natuurlijk enig contact met andere mensen die wel eens een contract met Defensie sluiten of daarmee werken of iets dergelijks. Bestaat er zoiets als een help, ik heb een overheidscontract of ministerie van Defensie contract support group?
0: Dure advocaten natuurlijk die dat verkopen.
1: Maar praat je wel eens met andere founders hierover?
0: Tuurlijk. Ja. Nee, we spreken echt wel met elkaar. Er is ook een branchevereniging, de NIDV, waar ook overleg plaatsvindt. Daar proberen we elkaar zeker wel te vinden. Maar uiteindelijk, het staat niet online hoe je precies zaken moet doen met de overheid. Dus dat is elke keer
1: laat ik dat hopen in ieder geval. Ja. Maar ik vraag er ook naar omdat de komende jaren er ontzettend veel geld naar Defensie gaat natuurlijk. Hè. We moeten besparen op sociale zekerheid. Er gaat meer naar Defensie. Zowel vanuit Brussel als vanuit Den Haag overigens. Maar tegelijkertijd is er heel veel kritiek dat geld niet effectief in wordt gezet. Nou ja, ik zal het ministerie van Defensie, je moet een paar keer dingen kunnen proberen. De geldgrijze gaat aan. Je moet nieuwe dingen optuigen. Maar hoe zie jij dat samen met de andere ondernemers die hiermee bezig zijn? Vind jij dat het geld goed genoeg uitgegeven wordt? Kan dat ook wat beter? Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat vanuit de industrie voornamelijk geklaagd wordt dat het eigenlijk nog niet snel genoeg gaat. Ja. En dat er te veel vertraging in zit. Ik denk dat er ook twee delen van zijn. Want je hebt enerzijds gewoon de snelheid waarmee het uitgegeven wordt. Dat is wat de industrie natuurlijk met name merkt.
1: En dan de Nederlandse neiging om het allemaal te gaan checken en achteraf weer herverdelen.
0: Maar overigens vind ik dat niet erg hoor. Ik denk dat een beetje bureaucratie ook wel op zijn plaats is. Ja. Het moet alleen niet de plank misslaan en onnodig langzaam zijn. Ik denk dat het terechte zorg is. Geef het aan de juiste dingen uit. En ik denk dat Defensie daar zelf ook zorgen over aan het maken is. Geven we het wel aan de juiste spullen uit. En kopen we wel de spullen voor de oorlog van morgen en niet die van gisteren.
1: Dus, ik hoop je als journalist hier vaker over te kunnen bellen. Want volgens mij heb je een goede blik erop, ook al kun je het niet online zetten. Laatste vraag. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel een last voelt. Weten dat jouw spullen worden gebruikt voor oorlogsvoering, of tenminste jouw software dan. Het menselijke deel, dat ziet ook niet iedereen zitten natuurlijk. Spelen dat soort gesprekken veel bij jullie intern?
0: Ik denk dat het zeker een groot topic is intern. Of we ons er wel zo lang bij voelen wat voor technologie we maken. Ik denk dat overheerst de morele plicht om wat bij te dragen.
1: Ja,
0: en te zorgen inderdaad dat we wel de soldaten kunnen steunen als zij echt wel moeten gaan vechten op een gegeven moment. Dan willen we wel dat ze de juiste spullen hebben en dat er geen onnodige slachtoffers komen. En dat overheerst, dus daar houden we ons aan vast.
1: Maar je bent je er tegelijkertijd van bewust dat geen ministerie van Defensie op aarde ooit zal accepteren dat Anthropic om een killswitch vraagt?
0: Ik denk dat in Europa en Nederland wel meevalt.
1: Oké, helder. Nou, heel veel dank voor een goed gesprek. Maurits Korthals-Altes, algemeen directeur en medeoprichter van drone softwarebedrijf Intellic. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld gesprek met Wim Drossaard, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea, over het watertekort. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 15:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen staat morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en de reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
11: Major combat operations in Iran.
12: Hoe we de overige passagiers die daar nu nog zijn naar Nederland kunnen krijgen.
13: No a la guerra. Spanje zegt nee.
14: De weddenschappen staan open over wie de volgende nanomen zal zijn.
8: Wilfried Gené.
15: Met alweer een aflevering van de Friday Move. We zijn vandaag in Amsterdam. In de Harbour Club Oost. Je kan langskomen.
8: The best of the Friday Move. Oh,
15: kan ook. Ja, ik zou het weten als ik erop na zit, denk ik. En als dit in Amsterdam is, is meestal onze DJ er ook bij, Thomas Robson. Ja, die moet natuurlijk straks weer heel hard op zijn fiets verder. Ergens in Amsterdam weer een grote klus, hè? Maar altijd aanwezig hier bij deze uitzending. En Max Terpstra is niemand minder dan mijn co-host van vandaag. Max, goeiedag.
16: Gezellig, Wilfred.
15: Ja. Hoe kan ik jou het beste aankondigen, Max? Wat ben jij nu op dit moment?
16: Programmamaker bij BNNVARA, zou ik zeggen.
15: Groot talent ook volgens velen. En ik moet dat
16: dat zijn jouw woorden.
15: Nou ja, dat bij deze dat graag voor je doen. Ja. Belangrijkste vraag aan het begin. Heb je al overgegeven?
16: Nee.
15: Nog niet?
16: Nee.
15: Kan gebeuren ook nog gedurende deze uitzending, of denk je?
16: Nee. Nou, je weet niet. Ik had de afgelopen week wel een beetje last van mijn maag. Maar dat kwam vooral omdat ik iets verkeerds had gegeten. Maar je doelt natuurlijk op dat ik vroeger wel eens angst had om over te geven op live dingen. Maar dat is er helemaal uit, Wilfried, kan ik je vertellen.
15: Ah, ben je soms achter de schermen toch nog wel eens een keer? Dat nou, met de slimste mensen?
16: Maar ja, maar dat is ook 2 jaar geleden inmiddels al. Die dingen gaan snel. Nee, het was vooral, ik had er vooral hele grote angst dat ik tijdens live dingen. Dus dat ik nu jou alleen moest laten hier. Omdat ik dan vanwege grote angst dat alles misging, dat ik dan weg zou moeten lopen.
15: Maar toen je vriendin ging voorstellen aan je vrienden, had je er ook last van? Rende je ook naar het toilet?
16: Ja, maar is ook 4 jaar geleden. Een therapeut kan veel doen, Wilfred, in korte tijd.
15: Heeft jou geholpen, die therapeut?
16: Ja, die heeft me geweldig geholpen, ja.
15: Ja.
16: Dat is gewoon, en die zegt dan, Max, je moet alles wat je eng vindt, moet je allemaal doen. Dus je moet overal ja op gaan zeggen.
15: Dus dat is ook de reden waarom je hier zit?
16: Nou, dat is vooral omdat ik denk gezellig. En ik ben wel benieuwd hoe het is om hier een keer 2,5 uur lang op de radio een beetje mee te kletsen.
15: Ja.
16: Maar het zou wel, als ik hier nee tegen zou zeggen, vanwege een angst dat ik niet tegen live dingen zou kunnen, dan zou ik juist weer ja zeggen.
15: Juist, zo werkt het bij jou. Nee, ik was geïntrigeerd toen ik het allemaal zat
16: te lezen. Heb jij er nooit last van?
15: Van angst.
16: Dat je denkt, nou nee, dat live gevoel dat je denkt, als ik nu flauw val of als ik nu verkeerd
15: Vind het juist het leukste wat er is. Als het niet live is, ben ik super slecht. Kan ik niks.
16: Maar het is ook leuk het live. Ja. Maar het is ook dat je denkt, ik kan ook wel eens hebben op live televisie dat ik denk, als ik nu een hele gekke bek trek, of als ik iets raars zeg, bijna dwangmatig, dan ziet heel Nederland dat.
15: Ja, en?
16: Als ik mijn middelvinger naar dat is dan ook een soort angst om af te gaan, denk ik. Maar het is er helemaal uit.
15: Je moet het omdraaien, Max. Ja. Je moet het, kijk, zoals ik ook tv maak, ik doe alles wat in me opkomt. Dus gisteren zei bijvoorbeeld het cybermannetje, je moet eigenlijk je telefoon op isolatiestand zetten. Dan pak ik gelijk mijn isolatie. Dan pak ik gelijk mijn telefoon. En dan ga ik dan gewoon tijdens de uitzending live ga ik te kijken hoe werkt dat dan, weet je wel. Ja. Dus ik vind juist leuk. Live moet je gebruiken om alles te doen wat in je opkomt.
16: Maar dat is ook wel iets wat je, denk ik, moet ontwikkelen. Sommige mensen hebben dat echt vanaf het begin. Maar andere mensen denken wel, ik kan het goed als het niet live is. En nu moet ik het live doen. En mag ik geen fout maken? Want als ik een fout maak, zien mensen dat.
15: Fouten maken is goed.
16: Ja,
15: en als je een fout maakt, moet je toegeven dat je een fout maakt. Ik zeg vooral bij andere generatie presentatoren voor mij, en ook commentatoren, dat als die een fout maakten, deden ze net of ze de fout niet gemaakt hadden.
16: Ja, exact.
15: Dat moet je niet doen.
16: Maar ik weet dat jij toevallig wel gevoelig kan zijn voor fouten. Want jij hebt ook wel eens gezegd dat op het moment dat jij bijvoorbeeld een aankondiging doet van een gast bij Zolang het Leuk Is, en je doet die aankondiging verkeerd, dat je dan meteen in je hoofd gaat zitten.
15: Nou ja,
16: dat je dan vervolgens 10 minuten lang denkt, potverdikke me Wilfred.
15: Nou, ik heb het één keer gehad. Tijd terug had ik er één keer last van.
16: Dus je bent er dan toch wel een beetje gevoelig voor?
15: Nou, blijkbaar wel, gelukkig ook. Anders zou ik bijna zeggen, ik ben geen mens meer.
16: Maar als ik jou begrijp, moet je juist dus fouten vieren.
15: Nou, je moet ze zeker niet wegstoppen. Je moet ze gewoon. En wat ik het leukste vind, als je echt een hele grote fout maakt, die ook een hele zaal gelijk doorheeft, om hem helemaal te gaan benoemen. En hem dan ook weer te gaan gebruiken. En dan later nog weer met opzet nog een keer in de fout mee te
16: gaan. Ja, exact.
15: Ja. Nee, maar het leukste aan lijf is gewoon, dat het is niet erg.
16: Nee,
15: het is gewoon echt niet erg.
16: Ja, behalve dat ik denk dus het is inderdaad niet erg. Behalve dat je echt beginnend bent. En dan denk je wel, nou, als dit nu één keer misgaat, en het gaat goed mis, dan word je ook nooit meer uitgenodigd. Als je
15: nee. Als je maar talent hebt, als je maar weet dat je iets kan. En je kan volgens mij wel iets. Dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken.
16: Nee, dat doe ik inmiddels ook niet meer, Wilf.
15: Je hebt ook een beetje geluk nodig in het leven. Ik hoor zojuist van jou toen ik binnenkwam dat ik hier waarschijnlijk niet had gezeten als jouw moeder destijds was aangenomen in Groningen bij de lokale omroep. Het ging tussen ons twee, hoor ik net.
16: Ja, dat is een mooi verhaal. Mijn moeder die kwam ook uit Groningen en die heeft gesolliciteerd bij Oog TV. Dat is de plek, Wilfred, waar jij groot bent geworden. En ik zei tegen haar, ik ga naar Wilfred toe bij WNR. Ze zei, grappig verhaal. Ik heb ooit gesolliciteerd voor Oog TV. Toen ging het tussen hem en tussen mij. Toen is Wilfred het geworden.
15: Heb ik nooit geweten, dit verhaal.
16: Nee, want jij kent haar ook niet. Maar zij kent jou natuurlijk wel, want ze heeft al met heel veel jaloezie gekeken naar potverdikken met die Wilfred. Lukt het bij Oog TV? En langzamerhand ziet ze jou.
15: Dus elke keer als ik in beeld kom,
16: en
15: komt
16: elke avond op televisie.
15: Oh, de frustratie. Dat is zo lang heb je die lul weer en zo. Nee, en anders was ik er. Daar had zij waarschijnlijk ook gewoon vandaag een site gepresenteerd. Moet je nagaan.
16: Ja, dat weet ik niet hoor.
15: Nee?
16: Ik zie wel dat ze het opneemt soms.
15: Vindt
16: ik zit
15: het
16: al op haar Ziggo. Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit gevraagd, wat vind je van vandaag in site, man?
15: Kijk jij er wel eens naar?
16: Ik kijk het wel eens, ja.
15: En?
16: Ik vind het supergoed gemaakt.
15: Oh.
16: Ja.
15: Maar eigenlijk elke dag weten we niet wat we gaan maken. Dat is een beetje lastig.
16: En dat is waarom ik het supergoed gemaakt vind. En ik vind, jullie weten niet wat je gaat maken. Maar volgens mij hebben jullie een hele kleine redactie. En heeft jullie redactie onwijs veel beelden, foto's, materiaal
15: ingeladen.
16: Die
15: zijn er top in, ja.
16: Waarbij op het moment dat jij zegt, hebben we hier beeld van, kunnen we naar kijken, hebben ze altijd iets voor jou klaarstaan.
15: Ja,
16: dat is onderdeel van waarom het supergoed gemaakt is. En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk het. Ik vind niet alles wat daarin wordt gezegd
15: ik
16: even leuk.
15: Niet.
16: Maar ik vind het qua programma en de manier waarop het wordt gemaakt qua talkshow, vind ik, als je kijkt naar andere talkshows, veel mensen hebben ook geprobeerd jullie een beetje na te doen. Het lossen ervan, te kijken van wat gebeurt er als we...
15: Ja, Parlaat bijvoorbeeld, dat was een beetje...
16: Daar hebben we een periode, toen werkte ik ervoor niet. Toen was wel het idee van, laten we eens kijken wat er gebeurt.
15: Werkte je er niet, duidelijkheid, maar ga door, ja.
16: Laten we eens even kijken, dat weet ik wel. Dat ze ging kijken wat zou er gebeuren als we alle gesprekken een beetje opknippen.
15: Nou ja, je zag dat ze het van tevoren bedacht hadden, dat ze opeens ergens weg zouden gaan. Maar ik weet zelf niet wat ik doe als ik daar zit. Ik ga er bij weg op, ik ga nu lekker weg, ik ga iets anders doen.
16: Ja.
15: Maar als je het van tevoren bedenkt, dan werkt het niet.
16: En daarom vind ik het ergens knap gemaakt. Omdat jij dus ieder moment, als jij het saai vindt, kan je dus iets anders aankaarten. En dat is best wel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen in Hilversum. Want dan moet je wel ook een bepaalde legacy hebben dat mensen je vertrouwen.
15: Ja, maar ik heb het eigenlijk wel altijd zo gedaan.
16: Ja, maar ik denk wel. Ja, heb je het echt altijd zo gedaan?
15: Nou, als ik nu terugkijk op mijn eigen...
16: Ook in de begintijd? Nee, dat geloof ik niet.
15: Nou, ik was altijd wel recalcitrant.
16: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de macht om wanneer jij wilt te zeggen, jongens, doe eens even het licht uit. Of te zeggen, of met je telefoon op tafel te kijken van wat kunnen we doen. Dat is ook iets wat
15: ik deed dat bij Oog al, als ik heel eerlijk ben. En daarom toen ik een band ging langsbrengen bij Studio Sport bij Kees Jansma. En hij tegen mij zei, zou Heinze Bakker wel een keer naar kunnen kijken? Dat lijkt me geen goed idee.
17: Zei hij, pardon? Ik zei, nee, ik denk als hij in zijn bak hiernaar gaat kijken, dat hij me nooit gaat aannemen.
16: Omdat je te recalcitrant was?
17: Omdat er alleen maar gekke dingen gebeurden. Er viel ook een decor op en dan kwam een bal uit het plafond. En er gebeurden de gekste dingen.
16: Ja.
17: Gewoon omdat ik disruptief, destijds al en nog steeds, gewoon het leukste vind wat er is.
16: Denk je dat dat uiteindelijk jou het meest heeft geholpen? Of dat het meest bij opgevallen bij mensen, dat je dat is heel goed dat je een beetje kon ontregelen?
17: Dat zou kunnen, maar ja, wat gelet op mijn nogal lage likability, denk ik wel dat het andere wel een factor is geweest.
16: Nou, ik las dat Matthijs van Nieuwkerk het op zijn Substack, die schrijft dus nu van die columnpjes, die had jou genoemd als de meest ritmische talkshow-presentator van Nederland. Ben je het daarmee eens?
17: Dat vond ik wel mooi omschreven. Hij had het over een drummer, had hij het op een gegeven moment ook. En ik had inderdaad ook het ritme volgens hem wat wel oké was. Nou, dat is toch mooi.
16: Vind je dat zelf ook van jezelf?
17: Of ik een goed ritme kan houden.
16: Ja.
17: Ja, ik denk wel dat ik redelijk ritme kan slaan. En ik probeer in alles wat ik doe, of het nou hier is, of in mijn podcast, of ook op tv, maar ook in het land, probeer ik altijd een ritme te maken wat opeens weer ontregeld wordt.
16: Ja, voel je ook dat we nu door moeten?
17: Nee, totaal niet.
16: Je
17: stapmaatje komt nu voorbij, of
16: ja,
17: niet?
16: Ja.
17: Jullie zijn onlangs dronken geworden samen, begrijp ik.
16: Nou, onlangs is al een tijdje geleden, bijna een jaar geleden. Niemand heeft dat verteld.
17: Ja, dat hoor ik toevallig.
16: Maar ik denk dat jij dat het mij vertelt, Chris.
17: Ja, Chris, zonder microfoon kan je van alles tegen die mensen gaan zeggen. Maar dat hoort helemaal niemand. Dus Chris Segers is inmiddels aangeschoven.
16: Ja.
17: Die zei ook het een en ander. Maar ja, die zei, ik was zo verschrikkelijk dronken dat ik niet eens meer wist hoe ik thuis kom. Dat zei je toch, Chris?
18: Nou ja, zoiets, ja.
17: Ja, dat zei jij volgens mij, ja.
18: Nee, we waren op stap inderdaad afgelopen zomer.
16: Ja.
18: Een hele leuke avond.
16: Het was bij jou thuisgeinig. Bij mij thuisgeinig, ja.
17: Het was gedronken.
16: Het was het afscheid van Chris bij 3 op reis. Ja. Dat was die avond.
17: En overgeven?
16: Nee, niet overgegeven.
18: Wel het stokje overgegeven eigenlijk.
16: Ja, eigenlijk wel. Spreekwoordelijk een stokje overgegeven.
17: Stokje overgegeven. Ja, dat is beter dan dat je... Hè?
16: Ja, toch? Zeker.
17: Nee, ik kwam er even op, want ik schrok daarvan. Maar dus het is nu helemaal goed gewoon met je. Je hebt er geen last meer van.
16: Ja, maar toen was het ook wel goed met me. Alleen moest ik af en toe gewoon spugen van de spanning. Net zoals dat sommige mensen moeten gaan trillen van de spanning. Moest ik ervan spugen.
17: Oké, heb jij daar last van gehad, Chris, in het verleden?
18: Op onverwachte momenten. Soms zou je... Juist denken dat je doet bij hoe meer mensen, hoe spannender het wordt.
17: Ja.
18: En ik heb het wel gehad, maar niet regelmatig. Dus het kwam eigenlijk soms bij verrassing. Ik weet nog dat ik een keer bij jou te gast was, een jaar 8, 9 geleden. Ja, nee, misschien wel 10 jaar geleden. En toen begon ik heel erg te stotteren. En toen zei hij tegen mij, maar waarom stotter je? En dat komt dus ook op onverwachte momenten. En dat heeft ongetwijfeld ook te maken met vermoeidheid of spanning of iets dergelijks. En dat is hetzelfde, weet je wel, waar Max aan refereert. Dat je soms wordt overvallen door spanning. En dat kan gek genoeg zijn op momenten waar je het niet had verwacht. En ik heb wel eens gestaan voor een vol stadion of iets dergelijks. Dat je net als jij. En dat je opkomt en dat je nul spanning voelt. Omdat het misschien juist te groot is.
17: Ja, het slaat nergens op.
18: Ja, dan wordt het een soort van abstract.
17: Ja.
18: En dan heb ik er dus helemaal geen last van.
17: Ja.
18: Het is met name de verwachting die je zelf oplegt. Waardoor je
16: Dan zijn het ook meer nummertjes in de verte die je ziet. In plaats van mensen concreet voor je. Hier zit een mannetje of 20. Dit is doodeng.
17: Dit hakt erin. Ja. Deze mensen.
18: Finale Wie is de Mol? Over aantallen gesproken. Dat was een programma wat ik toen met Art Royakkers presenteerde. En daar heb ik geen enkele seconde spanning voor gehad. Terwijl dat het programma is geweest wat ik volgens mij... Waar de meeste mensen naar zouden gaan kijken of ook hebben gekeken.
17: Omdat ik ook denk dat je het zo leuk vindt en vond. En dat vind je nog steeds volgens mij. En dat raakt je zo. Want als we over de Wie is de Mol gaan praten, dan gebeurt er iets met je. Dan ga je helemaal open. Dus zodra je iets doet wat je heel leuk vindt of goed kan, dan voel je die spanning eigenlijk niet.
18: Nee.
17: Op het moment zoals, kijk, ik kan niet zo goed zingen. En dan moet ik wel eens een podium op denken. Ja, dit slaat eigenlijk als kut op Dirk wat ik hier nu ga doen. Maar dan voel je toch wel iets van,
16: vind je dat dan wel spannend?
17: Nou, ik vind het eerder schaamteloos wat ik doe.
16: Oh, ja.
17: Ja, dat gevoel. Ik voel een beetje plaats van een schaamtegevoel.
16: Heb jij meer spanning als programmamaker gehad, Chris, of ook tijdens je zangcarrière? Had je toen ook spanning?
17: Dat ging wel goed. Ja. We hebben het laatst erover gehad in de podcast. Was een prima carrière.
16: Ja, daarom van
18: carrière.
17: Ja.
18: Daar heb ik wel wat spanning gehad.
16: En als voetballer?
18: Ja. Nou ja, dat is wat ik net wilde vertellen. Ik voetbal op zaterdag. Gewoon, ik denk op het laagste niveau denkbaar. En ik ben eigenlijk nu alweer gespannen voor de wedstrijd van morgen. En het gaat helemaal nergens over. Want als je ons ziet voetballen, dan denk je maar, wacht, is dit serieus? En toch ben ik nog steeds gespannen. En eigenlijk sta ik waarschijnlijk morgenochtend weer op met wat jij net zei, een beetje pijn in mijn buik. Van, oh jee, ik moet vanmiddag voetballen. En ik weet dat het nergens over gaat. Het is het laatste niveau denkbaar. En toch ben ik dan weer gespannen.
16: Maar het is toch ook wel iets lekkers. Ik heb het idee dat als je dat een beetje als je motor ziet, een beetje goede spanning. Ik denk dat als je dat verliest in je leven, als je dat nergens meer voor hebt, wordt het ook heel saai. Als je dingen niet meer spannend vindt of bijzonder. Ik zou er echt heel blij mee zijn dat je elke zaterdagochtend nog een soort kinderlijk gevoel hebt in je buik. Van daar gaan we weer.
18: Ja, en het is het kinderlijke gevoel. Alleen het slaat nu door naar negatieve spanning.
16: Oh,
18: het zit me echt in de weg. Ja.
16: Oh, je gaat er slechter van spelen?
18: Ik ga er ook slechter van spelen. Weet je waarom? Omdat ik iets hoger in mijn adem kom, heb ik dus minder... uiteindelijk uithangingsvermogen. Huh? Dus ik loop heel, ja, ik loop binnen 20 minuten loop ik tegen die muur op. En ja, dat is net niet handig, toch? Als je 90 minuten moet spelen. Nee. Dus nee, het is heel grappig, want ik heb er jaren ook weer geen last van gehad. Maar ik ben een paar jaar geleden weer begonnen, zeg maar, op gewoon op competitieniveau.
17: En ze keken allemaal naar jou, want je had profvoetbal gespeeld natuurlijk. Dus
18: ja, misschien is het wel de druk die je... Oh, lekker. Dank je. Het is misschien wel de druk die je zelf oplegt. Van, het is niet dat iemand in het team iets verwacht. Want ja, we kunnen er allemaal geen reet van. Dus het wordt niet verwacht van jou dat jij ineens heel goed gaat lopen voetballen.
16: Ja, het ligt helemaal aan jezelf.
18: Absoluut.
17: Ja. Ja, ik herken het wel hoor. Want als ik het bij tennissen doe in een dubbel, dan kan ik er ook mezelf zo opfokken. Dan wil ik gewoon dat. En als het dan niet gaat, kan ik heel boos worden ook. Dus, maar goed, waar gaat het eigenlijk over in dit leven? Hè?
16: Ja.
17: Maar niet te serieus nemen. Bij mijn leventje, zegt mijn collega van de Gijp altijd. Chris, je komt voor iets anders. Je komt voor Amsterdam Shaffi. Wat heb jij? Een klein koffietje? Wat is dit?
18: Ja, dat is een espressootje. Ja,
17: wel een heel klein kopje is dat.
16: Ja, een ristretto'tje.
17: Ik dacht eerst dat je gewoon een vingerdopje beet had. Maar het is dus wel.
18: Het is wel echt koffietje.
17: Oké, okay. Ja. Nou ja, goed.
18: Ja, Ramses.
17: Ramses.
18: Ja.
17: Even kijken, jij kent Ramses Shaffi?
16: Zeker. Ja? Ja.
17: Je kent de muziek ook van Ramses?
16: Ja, zing, vecht, hel, bid, lach, werk en bewonder is mijn favoriet, denk ik.
17: Oh.
16: En daar hoor je van.

0: zonder ons. Zo is het inderdaad. Dat nummer is helemaal afgemaakt. Hij heeft veel nummers gemaakt. Maar er zijn ook nummers niet afgemaakt, heb ik begrepen nu.
1: Klopt, en die zijn gevonden op oude cassettebandjes op de zolder van Lisbeth List. Ja. Gevonden door haar dochter. En die zijn tot ons gekomen. En daarmee zijn vier artiesten aan de slag gegaan om eigenlijk dat werk af te maken. Of tenminste die liedjes, die bedenksels, die probeersels meer. En je moet je voorstellen dat Ramses na een nacht stappen, wat hij nog vaker deed dan Max en ik. Dat deden praktisch elke avond. Dan kwam hij thuis en dan ging hij achter zijn vleugel zitten. Vaak op de derde weet in de Dwarsstraat. In die tijd moet het allemaal hebben plaatsgevonden. Dus dan heb je het over jaren 70, 80. En dan ging hij daar probeersels maken. Of gewoon achter zijn piano gewoon wat spelen. Opnemen. En dat hoor je ook echt. Dat hij het op
0: even drukt echt zo'n cassette record
1: echt,
0: in.
1: Echt, ja, echt geweldig. En dat hoor je gebeuren. En soms hoor je gesprekjes erbij.
2: Ja.
1: En die zijn dus gevonden. En toen hebben we het idee opgevat. Hoe mooi zou het zijn als daar met dat soort bedenksels nog iets wordt gedaan door vier grote artiesten uit Nederland. En die zijn ermee aan de slag gegaan.
0: Ja, grote artiesten. Claudia de Breij.
1: Ja. Nee, zeg je
0: Akwasi.
1: Akwasi. Ongelooflijk creatief.
0: Ja, Weerdenburg en Karsoe.
1: Ja.
0: Ja. Die hebben heel uiteenlopend, als je het zo
2: hebben die hem afgemaakt of hebben die echt hun eigen draai eraan gegeven?
1: Eigen draai. Kijk, want je weet nooit hoe Ramses het af had willen maken.
0: Ja, weet dat hij zelf ook niet meer, toen destijds.
1: Nee, ook
0: Roenkat, ja.
1: Ja, maar het is wel ongelooflijk hoe ook Ramses zelfs in een staat van dronkenschap, hij was jarenlang verslaafd aan drank, hij is ook overleden aan Korsakoff, dat hij toch in die staat ontzettend veel moois heeft gemaakt. Ja. En ook ontzettend veel goede optredens nog steeds heeft gedaan. Maar deze liedjes, of deze bedenksels, aanzetten tot liedjes, onafgemaakte liedjes. Die vier artiesten die zijn ermee aan de slag gegaan om eigenlijk in het gedachtegoed van Ramses, of de manier waarop hij zou creëren, met hun eigen creatie aan de gang te gaan. Dus ze zijn allemaal afzonderlijk, heel erg persoonlijk geïnspireerd door de artiest Ramses, maar ook de mens Ramses. Als je Claudia vraagt naar wat zij heeft met Ramses, dan loopt ze helemaal leeg over wat voor een bijzondere invloed hij heeft gehad op haar als mens en als artiest.
2: Wat heb jij ermee?
1: Nou ja, ik ben ermee opgegroeid. Ik ben een kind van de jaren 70. Dus ik kijk heel erg schuin heel even naar Wilfred. Die ook wel weet dat het in die tijd was Ramses veel in het nieuws. Als mens en ook als artiest. Sammy was dagelijks op de radio niet. Maar
2: was hij de allergrootste voor jullie?
0: Nou, ik heb het idee dat hij wel wat groter is geworden door de tijd heen. Is mijn gevoel.
1: Nee, ik denk dat hij was natuurlijk als acteur ook zeer succesvol in de jaren 60. Toneel op Amsterdam. Gevierd acteur. Heel veel mooie stukken gespeeld. En als zanger heeft hij toch wel in de jaren 60 en 70 ook heel veel. Alleen op een gegeven moment, hij is bij de Bachman gegaan in de jaren 80.
0: Daar staat eigenlijk nog het meeste bij uit die periode.
1: Ja, mij ook.
0: Ja,
1: mij ook vanuit mijn jeugd.
0: Ja.
1: Maar dat vond ik ook, dat is wel een bijzondere tijd geweest. Want ik denk dat dat een periode is geweest waar hij in zich het beste heeft gevoeld fysiek. Omdat hij niet meer dronk ook.
0: Ja.
1: Of nauwelijks. En die periode daarna is met ups en downs gegaan. En de laatste fase van zijn leven. Hij heeft zelf, ik meen tot een week of twee voor zijn dood nog opgetreden. Dus hij heeft heel veel ups en downs gekend in zijn leven. Maar het is een bijzonder rijk leven aan ervaringen geweest. En het was een paradijsvogel. Het was een ongelooflijk paradijsvogel die heel veel moois heeft gemaakt. En heel veel mensen ook heeft geïnspireerd. Dus waaronder de vier artiesten.
0: Ja, en hoe gelukkig was die, denk je? Op een schaal van 0 tot 10?
1: Nou, hij was getraumatiseerd. Hij is ooit verlaten door zijn moeder. Zijn vader was sowieso niet in beeld. Maar hij is door zijn moeder ooit op de trein gezet naar Nederland. Vanuit Parijs heeft hij ook een mooi liedje over geschreven. En is hier eigenlijk in een gastgezin terechtgekomen. Of een pleeggezin. En dat is een trauma wat hij de rest van zijn leven heeft meegedragen. Hij heeft wel nog zijn moeder een aantal keer gezien. En nog wel hierna contact gehad. Maar dat trauma heeft ervoor gezorgd dat hij ook de mens is geworden die hij was. En dat was ook wel. Ja, er zit een hoop melancholie in. Weet je? Ja. Er zit een heel hoop.
0: Moet je dan trauma's hebben om het te creatief
2: het is wel
0: te iets, zijn?
2: Ik denk wel uit ellende komt veel moois voort. Daar geloof ik wel in. Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die dingen hebben meegemaakt en daar iets creatiefs van maken.
0: Ja.
2: Een vriend van mij zo laatst eigenlijk: hoe depressiever de artiest, hoe beter de muziek. Dat soort uitspraken zijn gevaarlijk. Maar ik denk wel dat het wel met elkaar te maken kan hebben dat als mensen ellende weten om te zetten in iets creatiefs of een creativiteit kwijt kunnen als ze het moeilijk hebben, dat er wel mooie dingen uit kunnen rollen.
0: Ja. Voor jezelf zat dat ook
2: of zo, weet je wel. Dat was ook een zeer traumatische man.
0: Zo.
2: Maar die wist dat in zijn stukjes en in zijn interviews altijd op een bepaalde manier mee te nemen, waardoor hij wel als een van de grootste wordt gezien. En zoiets heeft Ramses Shaffy dus
0: ook. Een voorbeeld voor jou las ik. Klopt dat toch? Ja, dat vind je geweldig. Ischa, toch? Wat idee?
2: Ischa mij vind ik te gek, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ik heb ook gezegd ook.
2: Is dat ook een voorbeeld van jou?
0: Ja, absoluut. Ja. Dat was heel bijzonder. Maar wat je zei, nogal getraumatiseerd.
2: Ja.
0: Ook als je dat boek IM leest van...
2: Ja, Connie. En dat is ook, daar is ook een serie over gemaakt. Toevallig ook van dezelfde maker die een serie heeft gemaakt van Ramses. Dus hij heeft ook een gevoel, denk ik. Ramses is, naar mijn idee, heb ik hem echt leren kennen door die serie waarin Maarten Heijmans hem speelde.
0: Ja.
2: Dus een gevoelige mannen met een trauma die creatieve dingen doen. Dus ook goed voor de serie.
0: En ook goed kon huilen. Dat gaat jou iets minder makkelijk af, hoor ik.
2: Huilen?
0: Ja, dat gaat je niet zo goed braaf de laatste tijd.
2: Nee. Hoe weet je dat nou weer?
0: Je hoort nog eens wat. Maar jij schijnt last te hebben van je hormonen. Je bent enorm...
2: Nou, ik zit gewoon een beetje op de testosteronpiek. Dus ik huil bijna niet meer nu.
0: Dat zonde, hè?
2: Ja, dat vind ik wel jammer.
0: Je was hem.
2: We gaan het straks ook over hebben. Komt ook iemand praten over voetballer. Dat ze, echte mannen huilen niet. Maar nee, dat is een ding dat op een gegeven moment... Ik was best wel gevoelig vroeger, maar nu, afgelopen 2 jaar, huil ik niet meer.
0: Dat is toch zonde? Kan jij veel huilen?
1: Sinds ik vader ben.
0: Oh,
1: dus, sinds het vaderschap voel ik me veel kwetsbaarder. En word ik eerder geraakt, inderdaad. En dat komt ook best wel onverwacht soms. Maar het is vaak van ontroering. Het is, en ik vind het ook een goede eigenschap. Want het zorgt dat emoties loskomen als je het kwijt bent. Of als je er in ieder geval mee kan. Het kan ook heel erg opluchten. En het
0: heeft toch nog een Ramses die andere naam? Ik vind ze best verrassend. Akwasi bijvoorbeeld. Wat heeft hij met Ramses dan?
1: Akwasi heeft op de toneelschool in Maastricht zijn muziekdocent, zijn zangdocent, heeft hem geïntroduceerd. Ramses bij hem. Dus hij is geïnspireerd op de toneelschool toen.
0: Okay.
1: En is toen heel erg geraakt door zijn muziek en met name door zijn teksten. En dat zie je ook bij wat hij heeft gecreëerd. Het is ongelooflijk om hem aan het werk te zien. Hij is natuurlijk ongelooflijk druk ook met Omroep Zwart. En heeft zo ongelooflijk veel...
0: Ja, zijn die nog steeds bezig, Omroep Zwart? Ja?
1: Zo me dunkt. Ja, zeker. Ja, maakt veel moois.
2: Dat heb je toch voorbij zien komen. Iedereen is rep en roer omdat Zwart een serie gaat maken met Simone Wijmans.
0: Okay.
1: Nee, dat
2: bestaat. En ze doen het goed ook.
1: Ja? Ze doen het heel goed. En hij heeft een behoorlijk grote functie ook. Hij was van de week ook in Dublin voor overleg met EBU. Dus hij is een hele druk persoon. En toch wilde hij hier heel graag aan meedoen. Omdat het iets fantastisch voor hem is om eigenlijk ook een ode te geven aan het werk en het leven van Ramses. Nou, als je hem aan het werk ziet. Ik had hem dan natuurlijk nog nooit aan het werk gezien.
0: Nee.
1: Het is niet normaal. Hoe creatief. Hij heeft continu een boekje bij zich. En dan maakt hij aantekeningen voor teksten. En dan begint hij eigenlijk gewoon... Nou, ook wel te spitten. En dan begint hij gewoon te rappen. En dan begint hij te kijken. En hij heeft heel veel in het verleden hiphop gemaakt. En het is niet normaal wat hij kan. Het is zo... En wat hij heeft gemaakt... En dat is de kracht natuurlijk van dit programma. Dat er 4 verschillende artiesten zijn. Die allemaal hun eigen creaties hebben gemaakt. Die onderling ontzettend verschillend zijn. Dus het is heel rijk daaraan geworden.
0: Ja.
1: En wat Akwasi heeft gemaakt. Als ik kijk ernaar. Ik denk van het is zo knap. Het is zo bijzonder. En Claudia dan, die daarnaast zit met haar liedje. Dan denk je van... Dat is allemaal gelijk raak. Want als zij begint te zingen, dan open je. Dan opent de ander. Die gave heeft zij. Karsu is fenomenaal als componist. Die zit achter de vleugel. Die heeft 5 muzikanten bij zich. En die weet precies elk akkoord, elke noot te raken. En zegt hoe het moet. Die is heel perfectionistisch. Maar daarmee haalt ze een niveau wat ook uniek is. En Marlijn Weerdenburg heeft in Amsterdam... de theaterschool gedaan, de Kleinkunstacademie. En dat zie je in alles wat ze doet. Ze creëert met Bertolf, haar vaste gitarist, een liedje... wat ook helemaal in lijn is met de kwetsbaarheid van Ramses.
2: Zit er een hit tussen?
1: Wat mij betreft zitten er 2 hits tussen.
2: Echt hits waarvan echt je denkt top 50?
1: Nou ja, dat zou je willen. Die het ook op de radio heel goed zouden kunnen doen. Ja. Alle 4 zijn ze me even dierbaar en zijn ze heel mooi. Maar qua hitpotentie zijn er 2 waarvan ik denk... Ja, die hebben hitpotentie.
0: Ja, ik heb de indruk dat je enthousiast bent, Chris.
1: Maar
0: dat voel ik een beetje.
1: Ja, dat ben ik. Maar dus dat ben ik ook graag...
0: Op 10 maart moeten mensen gewoon gaan kijken. Op NPO 2.
1: Aankomende dinsdag NPO 2, ja.
0: 8:30.
1: Dat is hem.
0: Nou ja, prachtige tijd ook nog eens. Hè? Prime time, fantastisch.
1: Gelijkertijd op NPO 3 overigens, denk ik me nu op dinsdag, Break Free.
0: Oh.
1: Hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Dat is...
2: Dat doe je zegt,
1: denk ik. Oh jee, het staat precies tegenover elkaar.
0: Nee, dat is lekker handig.
2: Nee, dat is tegen elkaar uitgesteld.
1: Kijken kan ook, hè. En alle Break Free staat ook online.
0: Dat slaat toch als kut op Dirk, als jij eerlijk bent. Ik weet, wie programmeert dat nou? Ja, wat is dit voor onzin?
1: Mijn doopnaam is Dirk Wilfred.
0: Ja, dat wist ik natuurlijk niet, maar het voelt wel aan.
2: Dat slaat inderdaad helemaal nergens op.
1: Nou, maar ja, ze houden toch geen rekening met, in dit geval, met wie dat dan heeft gepresenteerd?
0: Nou, dat lijkt me toch wel. Nee, ik denk dat lijkt me een van de eerste dingen waar je naar kijkt.
2: Daar is presenteert Chris en daar is Chris de... Je presenteert niet meer Break Free, de voice-over ben je toch?
1: Nee, wel. Ik presenteer.
2: Ja. Zit je er ook in?
1: Ja.
2: Oh, dat weet ik. Ik dacht dat je alleen voice-over was.
0: Daarom, het slaat
2: Dan slaat het al helemaal nergens op.
1: Ik realiseer me nu pas dat het inderdaad dinsdag allebei samen
0: komt. NPO weg moeten door. Oh nee, dat zijn jullie natuurlijk. Sorry. Excuus daarvoor dat ik niet gezegd. Goed dat je er was, Chris.
1: Dankjewel.
0: Tot later.
3: The best of the Friday Move.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
5: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
3: The Gradometer.
6: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
7: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
5: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
8: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
9: Europe is going in some bad directions.
10: Maar voor hoe lang nog?
11: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
12: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
11: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
13: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
14: De hete zomer, crayon rolluiken. Geluidsoverlast, crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
18: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen start morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en de reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
10: Allereerst denk ik een groot compliment aan al die lokale partijen die inderdaad een hele goede uitslag hebben neergezet.
19: Er zouden militairen kunnen worden ingezet om de straat van Hormuz vrij te maken voor vrachtverkeer.
20: Nou, de opkomst is in ieder geval hoger dan 4 jaar geleden.
3: Wilfried Gené.
21: Met alweer een aflevering van de Friday Move, vrijdag 20 maart. En we zitten vandaag in het barretje bij Bar Amerika.

0: Curaçao, mag ik dat noemen? Oh, ik heb het al genoemd. Heb ik Bridgefront eigenlijk al genoemd? Nou, dat heb ik nu bij deze ook genoemd. En naast u zit vandaag Joris Luijendijk. Joris, goed dat je er bent.
1: Dat vind ik ook.
0: Kijk je er tegenop, dit interview, het gesprek, of zeg je nou nee?
1: Nee, jullie hoofdgast had afgezegd. Dus ik werd gisteren gebeld, dus ik kon had helemaal geen tijd om er tegenop te zien.
0: Oh, want anders had je toch wel...
1: Ja, het had heel spannend om met jou natuurlijk in één ruimte te zijn. Kom je wel, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ik ben er toch.
1: Ja.
0: Dik op tijd ook.
1: Ja, de luisteraars weten dat niet. Maar jij kan gewoon letterlijk 18 seconden voordat het begon binnenstappen.
0: En wat is een beetje druk hier in de stad.
1: Ja, Amsterdam.
0: En er is brand ook, heb je dat gezien? Ja, er is een enorme brand gaande verderop. Ja, niet normaal. Ja. Zwarte wolk allemaal.
1: Ja, maar geen sirenes. Dus dan denk je van, oké, dat is geen aanslag.
0: Nee, dat al niet. Maar goed, dat zou zomaar kunnen. En daar komen we gelijk even op om met jou te spreken. We zitten in een derde wereldoorlog.
1: Volgens mij wel.
0: We beginnen lekker luchtig, dames en heren. Goed dat we er zijn met z'n allen hier. Maar volgens Joris Luijendijk zitten we midden in een derde wereldoorlog.
1: Ja, waarbij je niet weet welke vorm die neemt. Want de Tweede Wereldoorlog was ook weer anders dan de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja. Maar dat vind jij dus wel, dat we daarin terecht zijn gekomen inmiddels?
1: Ja, ik vrees echt dat dat zo is, ja. Dat het wordt nooit meer zoals het was. Als Trump doet in een week meer dingen die niet kunnen dan alle vorige Amerikaanse presidenten in de afgelopen 100 jaar bij elkaar.
0: Ja.
1: En hij is gewoon 40% vindt hem nog steeds geweldig. Dus dat betekent hij kan wel wegvallen. Maar die mensen gaan op zoek naar een nieuwe messias.
0: En misschien nog wel erger dan Trump.
1: Ja, competenter bijvoorbeeld. Dus we zijn echt onze bescherming kwijt en ze keren zich tegen ons. Denemarken heeft gewoon in Groenland zich voorbereid op een Amerikaanse invasie. En hoe ze de Amerikanen pijn konden doen. Ik was je maar dat 5 jaar geleden had gezegd. Dat...
0: Ze wilden het vliegveld opblazen, toch? Als dat moest gebeuren.
1: Ja, er moest van alles gebeuren. En dan zoveel mogelijk soldaten uit zoveel mogelijk landen. Zodat er heel veel landen ook doden zouden hebben. Zodat Amerika maximale schade zou lopen. En wat betreft reputatie. Nou, als je dat 5 jaar geleden had gezegd. Nou, trek dit nog 5 jaar door. Wat is er nu nog ondenkbaar zoals wat 5 jaar geleden ondenkbaar was?
0: Ja. Maar ondertussen zitten wij met z'n allen met de handjes voor de ogen... te hopen dat onze grote broer zich weer gaat gedragen, zei je laatst, toch? Dat gevoel heb je.
1: Nou ja, we zijn vooral ontzettend bezig met wat de grote broer vandaag nog weer heeft gedaan. Terwijl we al onze energie zouden moeten steken in loskomen van de grote broer.
0: Ja.
1: Zodat we dus niet meer met samengeknepen billen hoeven te zitten. Wat doet hij vandaag weer?
0: Maar dat besef is er veel te weinig.
1: Het groeit iedere dag. Er zijn weinig mensen die tot de conclusie komen, het valt wel mee. En er zijn iedere dag mensen die tot de conclusie komen, oh shit, ik wilde er niet aan, maar het is echt zo. En iedereen heeft zijn eigen moment. Ik had het ook niet meteen door.
0: Nee, maar wat was jouw moment dan?
1: Nou, de bestorming van het Capitool op 6 januari. En dat ze vervolgens die bestormers, die dus gewoon erop uit waren om de spreker van het parlement op te hangen, dat ze die weer vrij lieten.
0: Ja.
1: Ja, toen dacht ik, oké, bij de Republikeinse Partij is er echt geen democratisch besef meer. En dat is echt, het is zo beangstigend. Want we hebben 80 jaar lang niet nagedacht, omdat de Amerikanen dat voor ons deden. Wij kunnen dit helemaal niet.
0: En rechtsstatelijk wordt eigenlijk dagelijks Amerika verder afgebroken, vind je?
1: Ja, zeker. En ondertussen heb je de Russen en de Chinezen. Maar het lastige is voor Nederlanders die, zonder migratieachtergrond, is dat ze nog nooit voorgedaan hebben gezien hoe je reageert op een dreiging. Want er was 80 jaar geen dreiging.
0: Nee. Wel grappig, in een van die interviews die ik heb gelezen van jou, was je dus bij zo'n oefening. Waarbij ze dus zo'n situatie simuleren. Toch dat er iets aan de hand zou zijn.
1: Ja, dat hadden ze net gedaan, ja.
0: Ja.
1: En dat was
0: daar waren ook... ze heel tevreden over ook zelf.
1: Ja,
0: daar
1: was zij. We hebben dus veiligheidsregio's in Nederland. En dat is heel goed, die proberen zich in te stellen op rampen. En dat zou nu dan zijn dat de Russen de elektriciteit hier een paar dagen afgooien in de hoop dat dan wij Oekraïne in de steek laten. En toen hadden ze gezegd, en het mooiste was nog wel dat tijdens de oefening niemand zich sociaal onveilig heeft gevoeld.
0: Ja. En toen stelde jij de vraag, maar wat nou als de 3 belangrijkste mensen die erover gaan door de Russen...
1: Die ochtend dood in hun bed worden vermoord.
0: Ja, en die worden vermoord door de Russen en dan?
1: En dan heb je daar ook op getraind. Heb je getraind hoe je reageert als je je niet meer sociaal onveilig voelt? Dat moet je toch juist weten.
0: Ja.
1: En dus wat je ziet is dat mensen proberen te reageren op een oorlogssituatie met de procedures uit de vredestijd.
0: Oh ja, je zag het laatst ook met die oefening die ze volgens mij in Letland of Estland hadden gedaan. Met de Engelsen en ook de...
1: Ja, Litouwen. Ja. Ja. En ook is er nu ook weer met de marine geweest. Hadden ze dus een team gemaakt met de NAVO-landen tegen NAVO-landen plus Oekraïners en hun drones.
0: Ja.
1: Hadden ze 5 rondes gespeeld, 5-0 voor de Oekraïners.
0: Ja.
1: Dus wij hebben wel ontzettend veel mooi speelgoed. Maar door die militaire revolutie in Oekraïne heb je aan heel veel van dat speelgoed niks meer. Dus we gaan nu ook tanks kopen die over jaren later pas klaar zijn. Terwijl ze over 6 maanden al verouderd zijn.
0: Ja.
1: Ik ben ook als je in Oekraïne ziet, die gaan daar echt door een soort militaire revolutie heen, zoals het buskruid. Dus die zeggen ook tegen je van, ja, kijk, wat jullie doen is, jullie maken hele mooie zwaarden en jullie trainen je paarden heel goed en jullie maken hele dikke kasteelmuren en wij hebben een kanon.
0: Mm. Ja. Nee, maar dat maakt het wel verontrustend. Dat jij ook volgens mij zelf al zegt, als ik nu iets zeg in een interview, zeker op papier geschreven, dat kun je niet meer laten liggen. Want volgende week kan de situatie alweer totaal anders zijn. Dus dat geeft ook aan dat je je bijna niet op in kan stellen op dit moment.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel ontzettend belangrijk dat we gewoon onze defensie-industrie gewoon helemaal gaan omgooien. En dat we ons. Waar we nu mee bezig zijn, is hoeveel extra geld moet er naar defensie?
0: Ja.
1: Weet je, zo praten we niet over de dijken. Als we doorkrijgen dat de zeespiegel stijgt, dan zeggen we niet, oké, hoeveel geld moet er naar de dijken? We zeggen, wat is er nodig om de dijken zo hoog te maken dat we geen overstroming krijgen? En dan betalen we het.
0: Ja.
1: Maar bij defensie zeggen we niet, wat is er nodig om Nederland veilig te krijgen? En dan betalen we het. Ze zeggen, oké, 3%, hoe geven we dat goed uit? Het is de houding van hobbydieren in een kinderboerderij. Nederlanders zijn hobbydieren in een kinderboerderij. Daar kunnen we niks aan doen na 80 jaar vrede. Maar het betekent dat we ons niks kunnen voorstellen bij een roofdier. Dus het is ook van, oké, moeten we dan, weet je wat, dan geven we gewoon dat stukje Oekraïne aan Rusland en dan zijn ze vast tevreden.
0: Ja.
1: Geven we dat aan China, is vast tevreden. Geven we extra geld aan Trump, is vast tevreden. Kan ik weer gaan nadenken over mijn vakantie met Tui? En die houding die moet er echt uit.
0: Ja.
1: Ja, jij denkt toch dat je naar Curaçao gaat met dat olieprijzen.
0: Maar jij denkt dat dat tegen die tijd niet meer gaat?
1: Ik weet het niet. Die schade aan de olieinstallaties nu in de Straat van Hormuz zijn echt enorm. En dat heeft allemaal tweedegraadse effecten op bijvoorbeeld kunstmest.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee voedselprijzen. Dit wordt echt zo groot, man.
0: En ja. Dit gaat nog lang niet stoppen. Want ik spreek ook mensen die zeggen, ja, dit kan niet langer doorgaan. Er zal binnenkort wel een einde aan komen. Maar hoe ga je dit beëindigen dan?
1: Ja, en wat is de nieuwe situatie? Want als je trekt je terug, maar Iran controleert dan die straat.
0: Ja.
1: Dan is er voor altijd een andere situatie. Dus het is eigenlijk, Trump heeft de hele tijd een voordeel gehad van zijn onvoorspelbaarheid. Omdat iedereen zich altijd aan hem moest aanpassen. Maar hij is nu in een situatie gestapt waarin zijn onvoorspelbaarheid ervoor zorgt dat niemand hem helpt. En voor het eerst heeft hij nu hulp nodig. Ja, en als je de ene moment zegt, ik heb niemand nodig, en de andere moment, ik eis dat jullie komen helpen. Ja, dan zeggen mensen, dag. En dus het is wel goed. Kijk, hoe irrationeler hij zich gedraagt, hoe moeilijker het wordt om hier het vol te houden dat de oude wereld er nog is waarin dat land ons beschermt. Of wil beschermen en ook kan beschermen. Dus het gaat nu nog heel erg over, wil Amerika ons wel beschermen, maar ze zijn zo snel bezig met het slopen van hun eigen infrastructuur dat ze zich op een gegeven moment ons niet meer kunnen beschermen. Nou, en dan heb je Oekraïne natuurlijk. Dat gewoon als Oekraïne valt en Rusland wordt de baas in Oekraïne, dan krijgen ze 30 miljoen mensen bij. Maar ook al die technologie.
0: Die Oekraïners allemaal ontwikkeld hebben ook, ja.
1: Ja, dat is echt een eerste klas ramp. En wat de Russen hebben gedaan, ze hebben Tsjetsjenië kapot gemaakt. En toen de rest van de Tsjetsjenen gedwongen om mee te vechten om Oost-Oekraïne te veroveren. Nu dwingen ze de Oost-Oekraïners om West-Oekraïne te veroveren. Hoe denk je dat dat verder gaat? Dus het is essentieel voor onze veiligheid dat wij die oorlog daar houden. Dat we die grens, dat het front daar blijft. En dat is voor mij dus ook de reden geweest om de journalistiek uit te gaan. Zodat ik ook fondsen kan werven.
0: Ja, daar ben je veel mee bezig.
1: Ja, echt. Omdat ik dus echt denk.
0: Voor robots met name, toch? Zei je.
1: Eerst generatoren voor aan het front, omdat het zo koud was. En dat is echt fantastisch. Dan kan je gewoon. Je krijgt filmpjes gewoon van die commandanten daar aan het front. En van mensen die al 4 jaar met ze werken. En die zeggen, we hebben dit nodig, dit nodig, dit nodig. Kan je dat bij elkaar fundraisen? En nou, dat koop je dan in Duitsland of waar ook. En dat rijden naartoe. En binnen een week hebben ze het. En het hele ministerie van Defensie hier en daar sla je gewoon helemaal over. En nu gaat het om grondrobots. Want het is echt verschrikkelijk. Oekraïne heeft natuurlijk heeft een enorm tekort aan mensen. En als er dus iemand daar ligt dood te gaan, dan gaan mensen toch risico's nemen om ze te redden. Als je naar een grondrobot kan sturen 's nachts, dan kan zo'n gewonde op die robot klimmen.
0: Ja.
1: En dan terug. En die dingen die zijn €7.000, die worden gemaakt in Oekraïne. Dus Oekraïnse economie heeft er ook heel veel aan. En daarvoor zijn we nu bezig. Vrienden van Oekraïne, DEAL. Dus DIEL. En wat echt heel mooi is, dat zie je niet op de website, maar je hebt heel regelmatig vermogende particulieren en ondernemers die zeggen van, luister, dit is helemaal tussen ons, maar hier heb je een ton.
0: Oké. Okay. En dat hoeven ze niet naar buiten te brengen, ook dat doen ze dus puur voor dit gevoel.
1: Over het algemeen krijg je dus de ondernemers aan tafel zijn vaak van die half-racistische vastgoedmiljonairs. En daardoor zou je de indruk krijgen dat ondernemend Nederland vooral bestaat uit dat soort varkens. Maar je hebt ontzettend veel, ontzettend succesvolle ondernemers, maar die hangen dat niet aan de grote klok. Want als je aan de grote klok hangt dat je net 3 ton hebt gegeven voor dit soort robots, dan krijg je allemaal verzoeken voor allemaal dingen. Dat willen ze niet. Maar dus dat mensen dat weten, er is heel veel vrijgevigheid, maar die komt gewoon niet echt in de publieke opinie.
0: Maar er zijn veel ondernemers fascistische varkens eigenlijk.
1: Nee, ik zei niet fascistisch, ik zei racistisch.
0: Oh, racistisch.
1: Of semi-racistisch.
0: Ja, semi-racistische varkens.
1: Semi-racistische varkens. Ja. Niet veel. Degene die jullie aan televisie aan tafel zetten in die talkshows.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, die zijn goed voor de kijkcijfers.
0: Maar noem er eens een paar dan.
1: Noem er eens een paar. Hoe heet die gast ook alweer? Die dat conflict nu heeft met Volt. Met de lijsttrekker van Volt, Juliette Boersen. Dat is echt een nare gast.
0: Ik zit even in de zaal te kijken. Die heb ik ook even gemist, dat conflict. Maar dat kunnen we uitzoeken. Dan kunnen we zo terug. Maar dat is een racistisch varken.
1: Nou, hij is in ieder geval. Ik weet niet of het een vark is.
0: Wat twijfel je aan dan?
1: Nou ja, ik bedoel, ja, dan zou je het DNA moeten bekijken. Want het is natuurlijk anders dan van een mens.
0: Ja.
1: Maar hij is voordeel tegen discriminatie.
0: Oké. Okay. Punt op dreef. Slaap je nog goed, Joris?
1: Het is grappig dat je hier dus wel op ingaat. Weet je, bij dat andere zo van, over de oorlog. Oh, dat is wel verontrustend en zo. Maar hier denk je, ik ga hier nog eventjes op door.
0: Nou ja, dit is het eerste wat ik nu van je hoor, wat ik nog niet gelezen had. Dus ik heb alles gelezen wat je de laatste maanden hebt gezegd.
1: Dat is het gevaar van de voorbereidingen. Dat je eigenlijk door de kern heen gaat en dan op iets kleins gaat zitten.
0: Nee, maar ik vind dat de urgentie juist heel erg naar voren komt in het hele verhaal wat jij vertelt.
1: Ja.
0: Het feit dat ik er niet op inga, ik geef je juist de ruimte om de urgentie van de situatie te beschrijven.
1: Dat is heel goed. Ja.
0: En ik probeer daarmee ook aan te geven dat ik het juist daardoor enorm urgent vind om je die kant op te krijgen. Omdat dat verhaal wat jij vertelt en ook het nog steeds gebrek aan besef van veel mensen.
1: Ja,
0: in Europa met name ook, want je bent ook veel in Brussel. En daar proef je het ook lang niet altijd. Ja. En ik vind zo'n voorbeeld van zo'n oefening, waar mensen ook nog wel eens heel tevreden na afloop zitten met z'n allen van, nou, dat gaat lekker.
1: Ja.
0: Dat ik denk, echt, hoe is het mogelijk? Hoe is het echt mogelijk? Ja.
1: Maar ik ben zelf ook nog zo, hè. Dus ik leef ook nog eigenlijk alsof het niet zo is.
0: Ja.
1: En dus heb ik, ik heb een noodpakket in huis en dat soort dingen. Zeg maar, heb ik me nou echt ingesteld op de mogelijkheid dat die elektriciteit eraf gaat door een Russische sabotageaanval en het niet na 3 dagen weer in orde komt, maar na 3 maanden?
0: Maar goede vraag dan in het kader. Ik heb ook zo'n noodpakket. Er zit ook zo'n apparaatje in waarmee je water kan zuiveren.
1: Ja.
0: Ik heb er nog nooit naar gekeken hoe dat precies werkt. En tegen de tijd dat ik het zou moeten gaan doen, zou best wel kunnen zijn dat ik eigenlijk nog even op YouTube wilde kijken hoe het werkte. Maar dat kan dan niet meer.
1: Ja.
0: En hetzelfde geldt voor zo'n radiootje met zo'n schermpje erop. Ik kan beter eerst eens even kijken hoe die werkt. En hoe ik hem aan de praat kan krijgen en zo. Maar dat doe ik niet.
1: Ja, ik vind het dus zelfs. Zelfs als ik dus heb gepleit bij een lezing, bij een fundraiser of zoiets als hier, van laten we nou alert zijn. En ik kijk naar mijn eigen gedrag, dan zie ik dat ik nog steeds heel erg terug wil naar hoe de wereld was. Maar volgens mij is dat ook gewoon hoe de mens is. We schuiven al wel op, hè. Als je 2 jaar geleden voor dit soort dingen waarschuwde, toen de Russen ook al bezig waren, toen werd je helemaal niet serieus genomen.
0: Nee, maar dus bij Europeanen zijn mensen dat ze niks hoeven doen, dan doen ze het ook niet, toch?
1: Mensen zijn volgens mij zo.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja. Maar de Nederlanders hebben wel echt moeite, omdat wij hebben het zo lang al zo goed. Dat we gewoon,
0: ik kijk even naar al deze mensen, die hebben het echt hartstikke goed ook. Als je zit te kijken ook, dan zie je dat ook,
1: Wat is de grootste zorg van veel Nederlanders? Is waar gaan we volgend jaar met vakantie?
0: Ja. We kunnen nu niet naar Dubai, roept iedereen.
1: Als je het nou vergelijkt met bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Wij zijn 20% rijker. Iedere van ons is 20% rijker gemiddeld dan in Groot-Brittannië. 20% is ook onze wegen, onze straat, onze scholen, onze ziekenhuizen. Alles is 20% beter. Dat is, het is echt een paradijs. En dan verlies je een soort alertheid. Ik snap het ook wel.
0: Ja.
1: En de Oekraïners die zeggen ook tegen mij, wij waren ook zoals jullie. We hebben echt tot de laatste dag gedacht, nou, die Russen die gaan ons nog niet binnenvallen. Dat is nog nooit gebeurd op deze manier. Of al heel lang niet meer. Of, nee, dat zouden ze nooit doen. Zouden in niet in hun eigen belang zijn.
0: Zoals wij dachten dat Hitler in 45 of in 40 niet zou komen.
1: Ja, maar we hoeven toch geen luchtafweergeschut rond Rotterdam neer te zetten, man. De heer Hitler was laatst ook weer veel milder. En je zal zien, het is ook niet in zijn eigen belang om zomaar Rotterdam plat te gooien. Dat gaat toch niet doen. Is al nooit eerder gebeurd.
0: Nee.
1: Nou, op zo'n manier hoor je mensen die zeggen, ik zie geen Russische tanks in de straat. Ik ook niet, want het is nog nooit gebeurd. Maar dat wil niet zeggen, als iets nog nooit is gebeurd, dat het ook nog nooit gaat gebeuren, lieve mensen.
0: Al dus Joris Luijendijk.
2: The best of the Friday move.
0: Is dit een brandalarm? Nee, toch? Mag ik hopen? Of moeten we nu het pand verlaten met z'n allen? Ik kijk even naar de producer. Brandalarm of niet? Want dan zijn we weg met z'n allen. Nou, daar ga ik vanuit voor niet. Maar het zou kunnen zijn om even de urgentie van de hele situatie in Europa aan te geven. Zeker in Nederland. Valentijn van Hal, goed dat je er bent.
3: Ja.
0: Acteur.
3: Wel.
0: Ja. En als je kon toveren als Harry Potter, dan zou je de situatie graag anders maken. Maar
3: ja, inderdaad. Ja, wat dat betreft is er weinig technologische ontwikkeling in de tovenaarsoorlogen, volgens mij. Dat is nog steeds gewoon alleen maar toverstokken. En dat gebeurt al eeuwen zo.
0: Ja. Grappig, want ik zat toen jij ging zitten, voordat dat we dit verhaal hadden afgerond, moest ik tegelijk aan denken. Soms zou je willen dat je kon toveren, hè? Maar dat zit er helaas niet in.
4: Amber Alert voor een rookmelding. Een grote brand in Amsterdam-West.
0: Een Amber Alert. Dat is die brand waar ik het.
3: NL Alert.
0: Amber Alert is dat er iemand vermist is. NL Alert. Oké, een NL Alert voor die brand die we net beschreven. Die enorme.
1: Deze soort luchtigheid over alerten is precies waar wij het net over hadden.
0: Ja,
4: wat is er aan de hand? Is er een kind verdwijnt? Is er brand? Jeetje zeg. Nou, als we dadelijk maar naar het restaurant kunnen.
0: Nou, je hebt wel gelijk, ja. En we gaan over iets anders praten met Valentijn natuurlijk.
3: Ja, ik moet zo naar theater.
0: Die speelt de hoofdrol. Harry Potter.
3: Inderdaad.
0: Ja. En het schijnt, ik heb even recensies gelezen, dat het één groot spektakel is. Dat vinden de mensen belangrijk natuurlijk in een tijd als deze. Dat ze vertier nodig hebben.
3: Het is een waanzinnige productie. Het is zo'n totaalplaatje van alles bij elkaar. het decor, de illusies is wel echt wat het heel uniek maakt. We hadden bij de première Hans Klok in de zaal. Nou, die was ook vrij onder de indruk van wat er allemaal gebeurde. Maar tegelijkertijd is het ook nog steeds een prachtig verhaal. Over familie en vriendschap en het verwerken van trauma's. Oorlogstrauma's, overigens. Dus het vader-zoon-relaties, familiebanden. Dus het,
0: En hoe hebben ze jou gecast uiteindelijk? Je had een speciale onderbroek voor aan.
3: Dat blijft iedere keer maar terugkomen.
0: Ja, nee, maar dat vind ik
3: dat heb ik per ongeluk een keer gezegd. Er werd op mij gevraagd van, heb jij rituelen voor audities? En je hebt zo weinig om je aan vast te houden. En audities zijn best een eng proces.
0: Ja.
3: Dus je houdt overal rekening mee. En dan, dan trek je bepaalde sokken aan die je ooit geluk hebben gebracht. En dus ook van, welke onderbroek trek ik aan? Want ik had verder gewoon voor mezelf een heel kostuum bij elkaar verzameld. En toen was het, ik heb kleuren onderbroeken in precies in de verschillende huizen van Gryffindor en Ravenclaw en Zwadderich en Hufflepuff. Dus ik heb met iedere ronde heb ik een andere onderbroek aangedragen.
0: Ja, en dat heeft geholpen uiteindelijk.
3: Ja, blijkbaar.
0: Maar je bent al, ik zal niet zeggen op leeftijd, maar je bent al wat ouder. Wat was de criterium dan voor de jongen?
3: Het speelt zich 19 jaar later af. Dus het is 19 jaar na het laatste boek. Dus Harry is ondertussen ook een man van middelbare leeftijd.
0: Ja, en daar ben jij.
3: Inderdaad. Dat is mijn gelukje geweest.
0: Ja.
3: Ik bedoel, ik zie nog steeds online comments bij foto's van mij. Van het is wel een hele. Harry is wel erg oud geworden.
0: Ja.
3: En op deze manier kwetst het me toch iedere keer een heel klein beetje.
0: Toch wel?
3: Ja, het wordt.
0: Dus dat ik erover begin, is ook kwetsend eigenlijk.
3: Het is wel confronterend. Maar je krijgt dus. Ja, dan zie je vervolgens andere mensen uitleg geven. Nee, maar het is 19 jaar later. Hij is nu de vader. Hij werkt voor het ministerie van Magie. Bij het hoofd van het departement van Magische Wetshandhaving. Allemaal heel serieus. En hij brengt zijn kinderen dus naar de trein die aan hun schooltijd gaan beginnen.
0: Hebben jouw kinderen veel Harry Potter gelezen? Eigenlijk, joh.
3: Ja.
0: Ik achter.
1: Wij zaten helemaal in de piek. Wij woonden ook nog eens een keer in Londen. Ik was gisteren nog op King's Cross St. Pancras, waar de trein vertrekt. En waar dus ook altijd mensen staan. En we zijn naar Harry Potter Wereld geweest, die echt heel leuk is gemaakt. Niet zo'n geldtrekker, maar echt heel goed gedaan. Allemaal nerds die vertellen hoe ze die kostuums hebben gemaakt en die beest. Want je had toen niet zoveel computer-generated images. Dus dan moesten ze allemaal zo'n monster wat je ziet, is daar ook dan echt. Echt ontzettend leuk. Ja, ik vind Groot-Brittannië op zijn allerbest, Harry Potter.
3: Ja, het voelt heel Brits, alles eraan.
0: Ja.
3: En het is wel leuk dat je dat stations noemt, want dat is voor onze voorstelling heel belangrijk. Want het toneelbeeld is heel erg op St. Pancras gebaseerd.
0: Ja.
3: Dus wij hebben ook zo'n filmpje gezien over hoe dat toneelbeeld is gecreëerd. En dat, daar kregen we allemaal gewoon kippenvel van. Er is dan die mensen die denken er zo precies over na.
0: Ja.
3: En het is bijna poëtisch hoe zij daar, welke teksten ze daarbij zoeken. Ze zijn langs allerlei stations gegaan, omdat die trein zo'n belangrijk startpunt is van de films en van de boeken. En ja, dat is ons basisidee van de voorstelling.
0: Wat fantastisch. En het is weer een nieuw verhaal, hè, voor de duidelijkheid. Dus het is niet een oud verhaal dat op het theater is gebracht, maar het echt heel een nieuw verhaal. Dus mensen worden helemaal verrast ook door het verhaal.
3: Nou ja, dat merk je dus ook, dat het niet alleen de illusies zijn die indruk maken, maar ook, ik heb het ook wel vaker gelezen, ook bij de oorspronkelijke cast, dat je merkt dat mensen ook gewoon heel enthousiast zijn. Wat gebeurt er nu? Wat is er nu aan de hand? En je merkt dat mensen die de voorstelling, die niet heel erg bekend zijn met Harry Potter, die gaan er heel erg in mee. Maar je merkt ook aan de soort reacties, als er een kleine referentie wordt gegeven. Alleen al, Jari Sluiter, die speelt een Scorpius Malfides, die doet op een gegeven moment een lachje in de voorstelling. Ja, de kenners weten precies, dat is Ralph Fiennes lachje daar en daar. Ja. Dus je merkt dat het op verschillende manieren communiceert met
1: hem. Nou, veel kinderen lezen het boek gewoon 8 keer.
3: Ja,
1: dus ik denk dat het ook heel geappelleerd is dat als je een boek leest als kind, voel je je soms best eenzaam, want heel veel andere kinderen lezen geen boeken. En Harry Potter gaat ook over de eenzaamheid. Wanneer je meer van dat soort dingen houdt.
3: Ja.
1: Dus ik denk dat die eenzaamheid, want je onder een trap woont en dat op een gegeven moment een uil komt die jou wel ziet voor wie je bent, dat heel erg de droom is van veel.
0: Maar spreek je uit ervaring dat je zelf ook eenzaam was als kind?
1: Ja, zeker. Dat was gewoon, het was zo ongewoon als je dus van boeken hield, graag nadacht, moeilijke woorden gebruikte, rechtvaardigheidsgevoel had en zo. Dat zijn allemaal geen dingen die je heel populair maken.
0: Nee. En hoe was dat om zo eenzaam te zijn dan?
1: Ik vond dat behoorlijk beroerd. Dus ik had het echt. Ik denk dat ik aan Harry Potter ook echt wel steun had gehad.
0: Als die dat toen had geschreven, als die was geschreven in die periode. Ja. Waar had je toen steun aan? In welke boeken dan?
1: Dus kijk, wat las ik allemaal? Ik las echt wel alles. Maar het Arendsoog.
0: Ja.
1: Dat was echt. Gingen ze samen bidden en zo. Zo, wat was dat saai. Ik had dat laatst herlezen. Ik dacht, hoe deed ik dat dan? Heel veel strips en zo. En,
0: maar Chameleon, Pietje Puk.
1: Dat vond ik allemaal saai. Wat las ik nou allemaal? En alles van Terlouw en Beckman en dat soort dingen en zo.
3: Ja, ja Ter Beckman.
0: Dat was toch een Spijkerboek, was dat toch of niet? Onder andere. Ja, fantastisch boek.
1: Nou, dat herlas ik laatst. En er echt in bladzijde 2 gaat er al een kind dood. En dat is gewoon, ze stappen gewoon over dat lijk heen en gaan verder.
0: Ja.
1: Dat ook mijn kind zei van, wat is dat nou voor een boek, man? En ik dacht, inderdaad, daar heb ik ook even overheen gelezen.
0: Ja. Dus ook wat wilde jij vroeger worden eigenlijk dan, toen je klein was?
1: Boer.
0: Boer?
1: Boer.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja. Het leek me geweldig op het
0: land. Ja. Ja, wat wilde jij vroeger worden eigenlijk dan, toen je klein was?
1: Boer.
0: Boer?
1: Boer.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Waarom?

0: gevonden van kind of aan om te kiezen eigenlijk. En dat merkte ik op de toneelacademie eigenlijk ook. Omdat ik van allerlei verschillende dingen kon. En tijdens mijn studie daarvoor in de universiteit hetzelfde verhaal.
1: Dus, wat studeerde je dan?
0: Theaterwetenschappen. Ook nog taal- en cultuurstudies gedaan. Dat is helemaal een studie voor als je niet weet je moet kiezen. Want dan kun
1: dat
0: je
1: heeft Joris ook gedaan.
2: Nee, man.
0: Kun je uit de faculteit letteren.
3: Dat is nog vager.
0: Kun je uit de hele faculteit letteren. Je pakket samenstellen. Nee, dus dat was voor mij de reden dat ik echt dacht van ja, dan kun je dus gewoon worden wat je wil zijn. Nu kom ik erachter dat het ook gewoon acteren is.
1: Ja, dat is nu wat je wil zijn ook, acteur.
0: Ja.
1: Je bent ook dagvoorzitter, begreep
0: ja.
1: ik? Je doet veel dingen nog steeds bij elkaar.
0: Ja, nu momenteel. We hadden het zo ongelooflijk druk. Het was 6 dagen per week. 10 weken lang keihard werken. Dus ik had er nu allemaal geen tijd voor. Maar ik heb altijd een soort feeling gehad met voor een groep mensen staan. En dat heb ik echt al vanaf mijn 4e of zo.
1: Wat brengt je dat dan?
0: Ja. Ik heb er heel vaak over nagedacht en gepsychologiseerd. En is dit vanwege aandacht? Is dit? Ik vind het echt gewoon heel leuk. Het is een heel... Ik vind het heel fijn. Een heel fijn gevoel. Ja, ik kan er van allerlei psychologische redenen bij gaan halen. Maar nee.
1: Je wilt gezien worden.
0: Ja. Ja, en ik voel me er heel erg bij op mijn gemak. Er zijn weinig momenten dat ik me gelukkiger voel dan als ik aan het performen ben. Terwijl het heeft ook iets engs. Ik bedoel, de eerste keer dat ik als stand-up comedian of als dagvoorzitter optrad, dacht ik echt van: oh, waarom doe ik me dit in godsnaam aan?
3: Ja. Liever voor een groep dan in een groep.
0: Ja, ja, nou ja, daar heeft het mee te maken, ja. Het is ook een soort vorm van controle die je hebt, die je normaal gesproken niet hebt. Je hebt tijd om uit te praten, zonder dat iedereen doorheen begint te lullen.
1: En hoe is het dan met druk, nu je zo'n belangrijke grote rol hebt? Want dit is een grote, ja. Het speelt ook in Londen, New York, het is overal over de wereld te zien.
0: Ja.
1: En dan mag jij het in Nederland doen. Heeft dat een bepaalde druk, brengt dat met zich mee?
0: Het gekke aan deze voorstelling is, het is zo groot en het is zo veel. En er zitten zoveel handelingen die je moet doen. Het
1: gaat niet alleen om Harry.
0: Nee, absoluut. Nee. Maar daardoor ben je eigenlijk met al dat soort dingen helemaal niet meer bezig. Je bent in ieder geval blij als je weer gewoon het juiste kostuum op het toneel staat. En nee, sowieso. Dit is echt een, dat vind ik er ook mooi aan. Het is een ensemblestuk. Dus het gaat om heel veel verschillende personages. De focus ligt heel erg bij de zoon van Draco, Albus Severus Potter. En de zoon dan van Draco, Scorpius Malfides. En die gaan met z'n tweeën naar school. En die sluiten een onverwachte vriendschap. En die proberen ook hun weg te vinden. Het gaat ook heel erg over verwachtingen van ouders en verwachtingen van kinderen. Hoe voldoe ik aan de verwachtingen van mijn ouders? Of hoe is het om de zoon te zijn van de bekendste tovenaar die op dat moment in leven is?
1: Ja.
0: Een beetje zo'n Titus van Rijn-achtig verhaal wat dat betreft.
1: Heb je met deze rol die je nu hebt en het werk wat je nu doet de verwachtingen van je ouders ingelost of juist helemaal niet?
0: Nou, die waren wel ontzettend trots.
1: Ja?
0: Ja. Ja, die waren dus van de week bij de première. En dat, die waren daar heel erg gelukkig mee. Maar ook op het moment dat ik gebeld werd. En dat ik hun vervolgens belde om te vertellen dat ik die rol heb gekregen.
1: Ja. En er waren meer mensen trots als ik zo zit te kijken, of niet?
0: Ja,
1: ja toch?
0: Ja, ja, we zijn nu gewoon heel erg blij met hoe het tot nu toe ook wordt ontvangen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat je zo extreem veel positiviteit krijgt van de reacties vanuit het publiek. Dat zie je op social media, maar nu ook dus... Zo'n beetje alle recensies.
1: Ja, die zijn fantastisch, die recensies, ja.
0: Ja, dat is toch uiteindelijk... Kijk, je hoort het allemaal niet belangrijk, maar tuurlijk is dat
1: ja, nee,
0: belangrijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je tegenovergesteld is te bedenken dat het heel negatief was geweest.
0: Ja, nou ja, je wilt dat zoveel mogelijk mensen het ook gaan zien.
1: Ja.
0: Want het is echt iets wat een genre ook wat wij in Nederland eigenlijk niet kennen.
1: Nee.
0: Zeg maar deze
1: en waar kun je het gaan zien als de mensen er naartoe willen?
0: In het Avond Circus Theater, in Scheveningen.
1: En er zijn nog kaarten voor de komende tijd?
0: Of? Ja, het is krap, maar ja. Het loopt waanzinnig goed.
1: Ja.
0: Maar we hebben vast nog wel een plekje.
1: Okay.
0: Dus kom vooral kijken.
1: Valentijn van Hal, goed om elkaar gesproken te hebben.
0: Ja,
1: ik ben blij voor je en ik
0: bedankt.
1: Zie dat iedereen blij is. Dus dat is het belangrijkste natuurlijk allemaal.
0: Zo.
1: Kun je nog één keer dat adres noemen van waar mensen geld kunnen doneren om Oekraïne te helpen?
3: Vrienden van Oekraïne, Deal, D-I-E-L. En die grondrobot heet het Targans.
1: Oké. Houden we die er een tijdje in? Ja? Jongens, bedankt. Tot zo.
4: The best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen start morgen bij de Grand Prix in Hongarije, dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
7: Allereerst denk ik een groot compliment aan al die lokale partijen die inderdaad een hele goede uitslag hebben neergezet.
8: Er zouden militairen kunnen worden ingezet om de straat van Hormuz vrij te maken voor vrachtverkeer.
9: Nou, de opkomst is in ieder geval hoger dan 4 jaar geleden.
4: Wild

0: uitzending een keer overnemen. En toen zei hij, moet die DJ er dan ook bij? Ik zei, ja, die DJ die moet er ook bij. Er moet gewoon lekkere muziek bij. Er moet geen gezeik, hè? En jij vindt het ook wel lekker, Joris Luijendijk, die muziek?
1: Ja, ja, ja. Het geeft ons, onze oude mannen toch een soort van vibe.
0: Oh, we zijn oude mannen? Ja?
1: Nou ja, ik dan.
0: Jij voelt je oud?
1: Ja, ja, nou ja, ik ben fysiek oud.
0: Ja. Maar voel je ook oud? Dat is veel belangrijker.
1: Ja, 54. Nee, minder en minder. Ja,
0: oh, steeds minder? Ja. Je voelt je steeds jonger?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, en waar komt dat door?
1: Volgens mij omdat ik niet echt meer de dingen van mezelf moet. En dus, weet je, dit is het wel.
0: Dit is het?
1: Dit is het wel.
0: Dat wat je wilde heb je bereikt.
1: Het leven, ja. Ja, maar dat bereik is niet meer zo belangrijk.
0: Nee, maar je hebt het ook bereikt, toch?
1: Ja, ja, dus volgens mij dat het grootste...
0: Het is nu uitrollen.
1: Nee, het is meer dat als je helemaal succes hebt, weet je dat dat niks gaat oplossen.
0: Nee, het verandert
1: dat,
0: niet veel.
1: En dat is een ontzettende hulp. Want dan denk je, oh, dan hoef ik me daar dus ook niet meer zo ontzettend op te richten. Want dat gaat toch niks oplossen.
0: Maar wat had succes in jouw hoofd moeten oplossen dan?
1: Ja, dus dat ik eigenlijk me zou voelen zoals ik me nu voel. Dat ik dus een soort rust zou hebben. Waarbij ik fietste net zo door de stad. En toen dacht ik, ja, wat wil je nou nog meer dan dat het licht zo door de bomen valt?
0: Dat kun je ook echt toelaten.
1: Ja, dat is echt... Ik ben nu, de dagboeken van Etty Hillesum aan het lezen. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord. Dat is iemand die is in 43 vergast in Auschwitz. En die heeft een dagboek bijgehouden tussen 41 en 43. Een jonge vrouw van 27. En die beschrijft eigenlijk ook heel veel van dat soort momenten. En dat klinkt vreselijk zwaar. Maar ze laat echt zien hoe je... Ja, en ik heb ook een beetje zo'n persoonlijkheid. Die zo helemaal heen en weer kan omdat het de wereld je zo raakt. En hoe vind je nou een evenwicht als de wereld je zo raakt? En op een of andere manier is het mij nu geschonken dat ik dat evenwicht heb gevonden.
0: Ja, wel fijn. Ik bedoel, zolang ik je nou ken, inmiddels weet ik hoe ontzettend het leven jou kan raken.
1: Ja.
0: En kan ik me daar soms ook over verbazen bij, maar dat weet jij.
1: Ja.
0: Omdat ik eigenlijk helemaal aan de andere kant van dat spectrum zit, volgens mij. Dus dat is best wel.
1: Ja, waarbij apart, ik altijd denk van, zit er nou toch in Wilfred een soort Joris die er ook uit wil? Maar het
0: zou
1: mag
0: best
1: niet.
0: Kunnen.
1: Of is het er gewoon niet? Dus ik weet het ook niet.
0: Maar ik stond dus gisteren, om jouw verhaal nog even af te maken, stond ik in de tuin. Bladeren te harken, wat echt ultiem was. De zon was prachtig, het was heel rustig. Ik heb een hele mooie tuin, was er rustig bij. En ik kon alleen bedenken, ik had nu ook dit kunnen doen. Ik moet dat nog doen, ik zou dat ook nog moeten doen eigenlijk. Ja. En als ik nu nog wat sneller ga werken, dan heb ik dat ook nog straks de ruimte voor. Ja. Dus dan zit je geen moment in het moment.
1: Nee, precies. En heb je
0: zonde.
1: Kan het nou niet omdat je het zo druk hebt? Of zorg jij dat je het zo druk hebt, zodat dat moment niet ontstaat omdat je er ergens bang voor bent?
0: Dat laatste, denk ik. Maar ik sluit het niet uit. Amber Brandsen, goed dat je er bent. Ik had bijna Amber gezegd.
2: Ja,
0: dat zegt iedereen, maar ik niet hoor.
2: Nee,
0: ik zeg Amber. Nee.
2: Jij doet dat niet.
0: En dat wist ik ook, dat het Amber Brandsen was.
2: Ja, ja, heel goed.
0: Nee, want je bent hier vaker geweest natuurlijk, dus dat scheelt.
2: Ja. Ja. Ja.
0: NOS ooit nu via Play.
2: Klopt.
0: Vind je het leuk?
2: Heel leuk.
0: Spijt van?
2: Ja, dat vroeg je de vorige keer ook.
0: Ja, maar ik blijf toch even vragen, ja.
2: Nog steeds geen spijt. Nog steeds geen spijt.
0: Ook niet de Max zo rijdt als een krant.
2: Nee, nou, Max rijdt niet zoals een krant. Zijn auto rijdt als een krant.
0: Ja,
2: nou,
0: daarbij Max dus ook, weet
2: je
0: wel. Die valt
2: en daar baalt hij ook heel erg van. Ja, dat is ook gewoon tegen natuurlijk als je een batterij moet opladen waar je gas wil geven. Dus geef hem eens ongelijk.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Ja. Alleen ik begrijp dus dat die andere teams hier al 4 jaar mee bezig waren. Dat zij er gewoon niet goed op voorbereid zijn.
2: Nou, nee, ze zijn er wel goed op voorbereid. Maar als je een topteam bent, dan moet je echt tot het laatst doorontwikkelen onder de regels die dan gelden.
0: Ja.
2: Dus je kunt niet zeggen, zoals bijvoorbeeld een Alpine, die hebben al eigenlijk de handdoek in de ring gegooid vorig jaar heel vroeg. Want die zeiden, ja, we komen toch nergens met deze regels. Dus we gaan alvast ons richten op 26.
0: Okay.
2: En die hebben echt stappen gemaakt. Die zijn nog steeds niet op het niveau, ook niet van de Red Bull trouwens.
0: Nee.
2: Maar die hebben meer ruimte genomen om zich voor te bereiden. Dat
0: zit er wel goed in, hè? Amber?
2: Ik, dat is mijn werk.
0: Deskundig dit, hoor. Ja,
2: is what I do.
0: Heb je nou ook nog als enige druk ervaren om hier aan te schuiven? Of zeg je, nee, dat voel ik helemaal niet?
2: Nee, altijd gezellig, toch?
0: Gewoon gezellig.
2: Ja, ik hoop dat het gezellig blijft.
0: Spanning of druk of dat je denkt van, oh jee.
2: Moet ik me druk
0: stel
2: maken?
0: Dat hij een gekke vraag gaat stellen. Of
2: nou,
0: dat,
2: nu ga ik me zorgen maken.
0: Ja, nou ja, goed, dat wilde ik even weten van je. Want voel je dat wel eens, die vorm van druk dan?
2: Ik denk dat het wel meevalt of zo. Inmiddels doe ik het ook al een tijd.
0: Ja, je bent, je doet het al zo lang.
2: Ik ben niet zo oud als Joris. Nee, grapje. Maar,
0: dit is pijnlijk wat je nou doet. Nee. Ik kan Joris weer een paar dagen last van hebben. Terwijl hij zich steeds jonger voelt.
2: Ja, het is heel ingewikkeld.
1: Ik incasseer.
0: Wat is ingewikkeld?
2: Ja, dat ik dit nu weer naar boven breng.
0: Is dat nodig, vraag ik me af, Emma. Dat heb jij niet nodig.
2: Nee, het is niet nodig.
0: Nee,
2: het is niet nodig.
1: Maar je doet zelf een podcast over onder druk.
2: Ja.
0: Goeie brug, klopt. Dit.
2: Ja, goede brug. Ja, het heet ook Onder Druk, de podcast.
1: En je zei net, toen wij even konden praten, van wat het meest verrassende is, wat je tot nu toe is opgevallen in al die interviews met mensen langs hele andere velden als ze onder druk staan.
2: Ja. ik spreek heel veel verschillende mensen. Dus Eva Simons, wereldster natuurlijk. Fleur Jong, Paralympisch kampioene. Een uitvaartverzorger. Sjors Vreulich, bekende radioman. Die
0: ja, burgemeester is geworden. Gelijk 70 miljoen aan zijn broek had hangen toen.
2: Er is nogal wat gebeurd. Moest een paar crisis door. Ja. Een CEO die te maken heeft gehad met een MeToo-affaire in zijn bedrijf. Een zelfmoord van een medewerker. Maar ook bijvoorbeeld Anja van Ginhoven. De voormalig rechterhand van Sarina Wiegman. Mm-hmm. Bij de Britse voetbalvrouwen. En zij gaat er prat op. Zij zegt, je moet controleren wat je kunt controleren. Control your controllables. En dat is echt wel bijgebleven. Zo van, ja, we kunnen ons druk maken over heel veel dingen. Dat kan, dat is een keuze. Mm-hmm. Maar je kunt er ook gewoon van uitgaan dat er een aantal dingen zijn waar je je op voor kunt bereiden, maar dat het waarschijnlijk toch wel weer anders gaat. En als je niet zo rigide blijft vasthouden aan het plan, het masterplan, dan hoef je die stress ook niet te ervaren als het anders gaat.
0: Ja. Dat is eigenlijk precies wat Van Gaal altijd zegt. Je moet alles wat je kan controleren, daar moet je van uitsluiten dat het mis kan gaan. Als je dat tenminste hebt geregeld,
2: exact.
0: Dan kan je de rest alleen maar afwachten.
2: Dat is je voorbereiding.
1: Wat ik zo sterk vond van jou, wat je net zei. Zo van, als het dus anders gaat, dat je niet denkt dat het misgaat.
2: Exact. Het gaat anders. En als je dan kunt leunen op je ervaring, voorbereiding of systeem om je heen. Hè, mensen die veel meer weten dan jij of het veel beter kunnen. Maak daar gebruik van. Dat is helemaal oké. Dus zorg ervoor dat je zelf daaronder je weg hebt gevonden. Je systeem, je flow. Dat is belangrijk.
0: Waarmee is deze podcast begonnen eigenlijk?
2: Omdat het is echt een passieproject. En ik zie natuurlijk in de Formule 1. Zie je de sport. Hè, mannen die heel hard op een gaspedaal moeten trappen.
0: Ja,
2: met een batterij moeten remmen. Er gebeurt van alles. Het is een fysieke sport, het is een teamsport, het is individueel. Er gebeurt van alles, wordt van alles over geschreven. Maar het is ook heel erg mentaal. Hè. Wat gebeurt er nou in je hoofd als je Max Verstappen bent? Je wordt geconfronteerd met regels zoals nu bijvoorbeeld. En je auto gaat niet. Waar haal je je motivatie vandaan? Heb je wel motivatie nodig eigenlijk om door te blijven gaan? Wat doe je als je niet wegkomt bij de start. Maar het is sowieso ook in de mediawereld. Hè. Nou ja, we kennen het allemaal hier aan tafel. Als dat rode lampje aangaat, we moeten gaan. Maakt niet uit of jij slecht hebt geslapen, ruzie hebt met iemand, je niet lekker voelt. Je moet gaan, je moet presteren. En sommige mensen gaan daar heel lekker op, vinden dat ook fijn, zoeken dat op. En sommigen niet.
0: Nou, dan moet je het niet doen, vind ik altijd.
2: Nou, dat is dus het grappige. Dat moet je niet doen. Dat zeg je op zich juist. Maar ik spreek dus ook mensen. Bijvoorbeeld Anouk van der Weijden, tegenwoordig Anouk de Rijk, oud schaatser. Die ging helemaal stuk als ze een belangrijke wedstrijd moest schaatsen. Bij het OKT dat ze dan kotsend in de kleedkamer stond, omdat ze niet dat ijs op wilde en gewoon terug wilde naar haar hotel. En dan stond ze op het ijs en dan kwalificeerde ze zich. Dan lukte het haar toch, omdat die passie te groot was om dan te zeggen, dit is het me niet waard, ik doe het niet.
0: Ja, maar toch, er moet wel een evenwicht in zitten. Ik heb met collega's gewerkt, die moesten presenteren. Die gingen soms 's middags al hun teksten, liepen dan al hardop lezend hun teksten voor door de studio. Die konden niet eten, konden niks binnenkrijgen. Oh. Die stonden tot vlak voordat ze in beeld kwamen, stonden ze echt te trillen op hun benen.
2: Ja, dat is niet goed.
0: Dan zei ik, jongen, maar waarom doe je dit nog? Dit is toch helemaal niet leuk? Het moet toch ook al een beetje leuk zijn?
2: Nee, maar dat is ook heel belangrijk. Ja. Het moet leuk zijn en het moet gezond blijven.
0: Ja. En dan tijdens vergaderingen zeggen, nee, ik wil wel die presentatie, ik moet wel aan mijn airtime denken. Denk even aan mijn airtime. Die presentatie, dat is mijn airtime, weet je.
1: Zo praten jullie erover.
0: Nee, dus zo praten sommige mensen erover. Het interesseert me echt niks.
1: Is er een verschil tussen echte spanning, dus er vallen doden als ik het verkeerd doe, en uiteindelijk kunstmatige spanning, oh jee, ik krijg geen medaille?
2: Ik denk voor je hoofd en je lijf niet. Dat denk ik niet. Want
0: je hebt nog niet met militairen of zo gezeten.
2: Nee, ik heb nog niet met een militair. Dat is nog
0: zo'n Marco Kroon bijvoorbeeld, die zou dat goed kunnen beoordelen.
2: Ja, maar ik heb wel met een arts gesproken, een gynaecoloog, die ook getuige is van situaties waarbij een kindje overlijdt. Dat gaat ook over leven en dood.
0: Ja.
2: En hoe ga je daarmee om? En het gaat niet alleen om de dood van het kind en je eigen emotie, maar ook om de ouders natuurlijk en om je hele team. Je bent ook een leider van dat team daar. Maar hij voelt zich ontzettend verantwoordelijk. Maar Eva Simons bijvoorbeeld, popster, natuurlijk groot gemaakt door Ravish, grote hit met Will I Am, vele honderden miljoenen views op YouTube, raakt aan de drank en de drugs. En dan zou je zeggen, haar carrière gaat niet over leven en dood. Nee, maar die verslaving uiteindelijk wel. En dat vreselijke gedrag waar je dan in vervalt, wel.
0: Maar ja, misschien als ik het op Joris mag toepassen. Toen je bij The Guardian zat, heb je ook druk ervaren. Toch omdat je het gevoel had dat je in een andere cultuur terecht was gekomen waar je niet helemaal dezelfde was.
1: Ja, maar uiteindelijk, weet je, wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Het is gewoon bungee jumpen. Het voelt allemaal wel kloten, maar uiteindelijk, je stort niet neer. Dan mislukt je. Maar bijvoorbeeld, als ik in Gaza in een gebied liep waar er een curfew was. En ik liep zo met zo'n persding, met mijn handen in de lucht. Wetend dat er een aantal scherpschutters mij gewoon rustig volgden. En als ik zou struikelen, dat ik met die onverwachte beweging waarschijnlijk voor mijn kop zou worden geschoten, want weten zij veel.
0: Ja.
1: Dat is wel een ander soort spanning.
0: Zo, dat kun je wel stellen, ja.
2: Ongetwijfeld.
0: En hoe was dat?
1: Die is fucking verslavend.
0: Echt waar?
1: Ja, want je bent alleen nog maar in het heden. Dus het is echt, er is een heel goed boek over. War is a force that gives you meaning. Dat als je in een oorlogssituatie zit, daarom komen die militairen er zo moeilijk uit, ben je zo in leven. Je hele verleden is weg. Want je hele toekomst is weg. Nou, je verleden zit misschien pijn, in je toekomst zit te zorgen. Allemaal weg, je bent alleen maar in het heden. Verrukkelijk.
2: Ja?
1: Ja. Dat is heel gevaarlijk.
2: En hoe heb je dan, zeg maar, de omslag gemaakt toen je weer terug was in Nederland en dat achter je liet?
1: 3/4 jaar stuf gerookt en SimCity 2000 gespeeld.
2: Echt waar? Daar ben je ook in het moment.
1: Ja, maar als er een klap was, dan zat ik onder de tafel.
2: Ja?
1: Ja, echt PTSS-staartje. Ja, nee, totaal. Maar dat is ook een hele natuurlijke reactie op gevaar.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat ook, dat we ook onze veteranen die hier allemaal mee worstelen, vaak best wel weinig, zeg maar, eerbetoon brengen over wat zij voor offers brengen. Ook een permanent in hun persoonlijkheid. Want zij hebben het veel erger dan ik.
2: Ja.
1: Had ik het. En dat is echt druk.
2: Ja, ja. Nou zeker. En ook de zorg voor de veteranen is dan ook heel belangrijk.
1: Echt leuk. Ik zou echt benieuwd zijn als jij inderdaad met je kennis die je nu hebt zo'n aantal van die militairen zou interviewen.
2: Nou, dat is een goeie.
0: Zijn er verder mensen of beroepen waarvan je heel graag een podcast zou willen maken?
2: Nou, de luchtverkeersleider is altijd een dat is een beroemde, zeg maar. Ja. En meer CEO's, denk ik. Die ene CEO die ik heb gesproken heeft dus echt meerdere crises met zijn bedrijf doorgemaakt. En dan, je hebt te zorgen voor je team, je eigen emotie. Je bent boos op de dader van die MeToo-affaire. Ja, alles liep door elkaar. Al toen ik hem sprak, zeg maar. En dan, hoe doe je dat? Hoe kom je dat te boven? En hij zei ook heel eerlijk, ik overwoog te stoppen. Gewoon helemaal dit achter me te laten. Ik wilde mijn handen ervan aftrekken. Ja, en hoe kom je daaruit?
0: Ja, en dit is jouw hobbyproject, want je werk is gewoon Viaplay.
2: Ja,
0: doe je er gewoon bij, zeg maar.
2: Ja, dit is mijn passieproject, noem ik het. Ja,
0: nou, ik merk wel dat er heel veel passie in zit. Want de babbel vandaag, Emmer. Ja, je staat echt op je praatstoel.
2: Ja, joh.
0: Neem dus goed.
2: Goed.
0: Druk ervaar jij dus zelf eigenlijk bijna nooit. Daar komt het op neer.
2: Nee,
0: dat
2: valt wel mee. Als je me nu bijvoorbeeld het curling elftal, ik weet niet of dat, laat interviewen, dan denk ik wel.
0: Ik weet niet of er 11 bij curling bezig zijn, maar het team.
2: Daar gaat het dus al mis. Ja. Nee, dan zou ik wel wat druk ervaren.
0: Ja.
2: Verder gaat het goed.
0: Ik zat met een vrouwelijke collega, een fantastische vrouw, Marie-Carme Oudendijk. En toen deed ik het schansspringen. Maar ik had al heel lang dat schansspringen gedaan. Dat was voor een kleinere zender. Toen zei ze, ik neem het wel even over. En toen ging ze zitten. En toen zei ze als eerste, eens even kijken welke tijd deze schansspringen gaat neerzetten. Ik zei, het gaat om afstand. Ja, het kan gebeuren toch, weet je wel, dat soort dingen. Nee, maar dat maakt ook niet uit.
1: Wat is de grootste druk waaronder jij hebt gestaan?
2: Nou, ik denk dat aan het begin van mijn carrière was. Ik ben bestuurskundige gestudeerd. Dus dan word je opgeleid met het idee. Nou, met het idee, dat is heel belangrijk. Media, belangrijk voor de democratie. Nou, ik kom als jong guppie bij de NOS. Heb 4 jaar daar radio gedaan en mocht tv gaan doen. Het NOS-journaal. En toen dacht ik, media, belangrijk voor de democratie. Stond ik daar dat ochtendjournaal te presenteren. En het gaat niet om mij. Dus ik dacht, ja, het maakt mij niet zo uit hoe ik eruit zie, hoe mijn haar zit. Maar ik moet dit wel goed doen. Ja. Dit is de fucking NOS. Ja,
0: wat
2: toen voelde ik wel
0: de
2: NOS.
0: Oh, de NOS. Ja. Ik verstond
2: dus
0: iets anders.
2: Ik dacht, ik moet wel mijn best doen.
0: Vond het verkeerd, denk ik ook. Goed,
2: een grote eer was dat.
0: Ja, Amber, bedankt weer. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende. The best of the
0: Friday Move. Friday Move, vrijdag 20. Het is trouwens Nowruz voor de mensen die dat gemist hebben. Van om 15:46 is het Iraanse nieuwjaar begonnen. En ik kan me voorstellen dat voor mensen in Iran dit op dit moment een heel gek moment moet zijn geweest, zojuist.
1: Ja, en ik zou ook iedereen die luistert en die iemand kent uit die wortels heeft in Iran, vraag van, informeer eens hoe het met ze is. Ik hoor van heel veel Nederlandse Iraniërs die zeggen van, ik voel me zo geïsoleerd. Het is alsof het niemand
0: zegt een donder
1: kan. Jij zegt jouw vrouw ook, die heeft ook wortels daar. Hè?
0: Ja, die is Iraanse gewoon.
1: Ja. En dat ook echt heel Ja, ik kan me ook voorstellen vanuit een autochtone Nederlanders die denken van ik wil iemand er niet mee lastigvallen of misschien speelt het niet meer of zo. Maar informeer gewoon even. Ja. Hey, is het zwaar? Want het lijkt me wat. Als je daar familie hebt zitten en er vallen zoveel bommen en de communicatie valt weg. Je weet niet of ze nog leven.
0: Ja. Dat is heftig inderdaad. Maar heb je Nieuwroes, moet ik nog even tegen iedereen zeggen. Die zit te luisteren dan natuurlijk ook. Gelukkig nieuwjaar. Rick Engel, het is goed dat je er bent.
3: Ja, hallo.
1: Ben jij ook gelukkig nieuwjaar?
0: Ja. Gelukkig nieuwjaar. Het ging net over druk. Hoe heb jij de laatste jaren ervaren qua druk eigenlijk?
3: Ja, verschillend. Sommige periodes heel druk.
0: Ja.
3: Het ligt er een beetje aan of je bedoelt mentale druk of gewoon druk in de agenda.
0: Nou, mentale druk met name. De periode, laten we dat gelijk even afronden, hebben we dat ook weer gehad. Ja. Dat je te veel coronasteun had gekregen. Dat Willem van Oranje ging maar niet door. En er was heel veel gezeik omheen. En je mocht niet vertellen hoe het precies zat.
3: Klopt.
0: Hoe heb je dat toen ervaren als druk?
3: Nou, dat is wel zeg maar in de 30 jaar dat ik dit doe, was dat wel ongeveer het meest zware jaar wel. En vooral omdat niemand echt. Ja, nou, je weet hoe het werkt in de media. Dan op een gegeven moment gaat het een eigen leven leiden. En als je dan niet zeg maar je eigen verhaal kan vertellen. Dat, inmiddels is dat wel helder. Gewoon dat ik een partner had en die had het beslag gelegd op die. Op die corona gelden. En toen ben ik een proces begonnen. Maar als je een proces begint, kan je weer niet uiten. Dan anders gaat de boel failliet. Daarna heb ik een nieuwe investeerder gevonden. De jongens in Delft. Inmiddels is het ook gelukt. En ik heb toen zeg maar, al mijn aandelen overgedragen aan die nieuwe partij. In ruil voordat ook tegelijkertijd het beslag eraf ging. Al dat geld terugging naar het fonds.
0: Ja.
3: En een afbetaling voor de rest wat er nog is. En nu is alles keurig afbetaald. Alleen, ja, daar hoor je niet zo heel veel meer over. Maar...
1: Wat heb je over jezelf ontdekt in die tijd?
3: Nou, wat ik ontdekt heb, is eigenlijk... Ik was natuurlijk bezig met Willem van der Rooyen. Dat is iemand die ook gewoon... die zegt ook dat elke tegenslag brengt je ook weer dichter bij je doel. Nou, dat is wat ik wel letterlijk heb ervaren. Dat ik wel geleerd heb om niet op te geven. Dat, als ondernemer doe je dat sowieso niet zo snel. En een bepaalde veerkracht moeten hebben. En ook dingen van je af proberen te laten glijden. En wat ik ook ontdekt heb, is wat echt je vrienden zijn en ook familie, dat toch het allerbelangrijkste is die je dan om je heen hebt. En omdat het, ook collega's, mensen gaan toch heel snel mee in een bepaald verhaal. En dan ik zie je ook weer hoe opportunistisch onze wereld is. En dat kan dat dan ook weer, als het dan weer allemaal toch allemaal weer goed blijkt.
0: Ja, heb je nu heel veel vrienden weer?
3: Ik had gelukkig al heel veel vrienden, maar niet maar buiten de entertainmentwereld.
0: Ja.
3: Maar een aantal hele goede wel. Ja. Ook in de entertainment.
0: Maar je bent ook een aantal kwijtgeraakt.
3: Nou, ik ben niet kwijtgeraakt, maar wel andere, zeg maar, zelf een ander gevoel bij gekregen. Die op een andere plek staan. Zoals je zeg maar toch ringen van bomen hebt, heb je ook ringen van je vriendenkringen. Ja. Uiteindelijk is je vriendenkring maar heel klein.
0: Maar je lacht erbij, maar het zal niet altijd even lachen zijn geweest in die periode, lijkt mij, toch?
3: Zeker niet. Zeker niet. Als je natuurlijk niet je...
0: En een prullenbak op ver getrapt.
3: Ja, dus zeker wel. En, maar als je niet je verhaal kan doen, is dat wel heel, heel erg frustrerend. Maar en tegelijkertijd had ik gewoon natuurlijk mijn eigen bedrijf, Rap Entertainment, met gelukkig een ongelooflijk fijne club.
0: Ja.
3: En daarmee maakten wij in die tussentijd ook nog steeds 3-4 producties. En alle theaters in het land, en alle directeuren waar ik mee te maken heb, die hebben wel altijd gelukkig achter mij gestaan. En ook altijd het verhaal. Daar kon ik het verhaal natuurlijk wel doen. Dus dat is gelukkig, daar heb ik gelukkig nog wel heel veel energie uitgehaald om te zorgen om het niet in een hoekje te gaan zitten. Zielig te zijn.
0: Nee, en nu heb je een nieuwe productie, gaan we over praten. Even het kleine ding, ben jij wel eens boos eigenlijk? Kan jij boos worden?
1: Ja.
0: Echt wel?
1: Ja hoor.
0: Meen je dat nou?
1: Ja.
0: Ik vind je altijd zo'n fijngevoelige,
1: dat is wanneer ik jou zie.
0: Oh, is dat het? Ja, maar je kan ook heel, heel boos zijn.
1: Ja, en ook echt hoe heet dat? Haatdragend. Dus
0: haatdragend
3: ook? Oh, ja, ook nog, ja.
1: Ook, ja.
0: Maar richting die varkens. We zijn nog niet uit welk varken het was trouwens.
1: Het is met name als ik vind dat iemand mij echt tekort heeft gedaan, dan kan ik dat ongezond langer onthouden.
3: Ja, dit herken ik ook wel.
0: Twan Huis bijvoorbeeld? Twan Huis bijvoorbeeld?
1: Het is een goed voorbeeld.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat vind je nog steeds een lul.
3: Heb je daar moeite mee?
1: Ja.
0: Ja, die heeft hem gewoon genaaid toen een keer. Bij Buitenhof. Belachelijk was dat.
1: Oh ja.
0: Met de Sylvana Simons en zo.
3: Wel,
0: over de zeven vinkjes. Dat kon allemaal niet.
3: Ja.
0: Maar dat ging helemaal nergens over. En dat deed hij heel graag mee toen op dat moment. He? De man die zijn haar verft. Welke man verft haar? Nou, dat ben je toch niet goed, man. Mannen die haar verven slaat helemaal nergens op. He?
3: Nee.
0: Toch, jongens?
3: Nee, niet.
0: Jij doet het niet, zie je.
1: Nee, ik doe het niet.
0: Nee, ik ook niet.
3: Jij ook niet.
0: Dat is helemaal waar. Ik heb het vanochtend weer gedaan. Hartstikke goed. Rick, we gaan zo meteen praten over Sherlock Holmes. Tot zo.
3: Ja.
4: The Best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI.
4: Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
5: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
6: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
6: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens regio's in de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de 2e werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de 2e inzittende gevonden. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen start morgen bij de Grand Prix in Hongarije, dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
11: De Europese leiders pleiten voor een duurzame oplossing.
12: Onder voorwaarde dat de straat van Hormuz onmiddellijk open gaat.
13: Die motorbrandstoffen die zijn natuurlijk de grote boosdoener.
14: Is feitelijk het verlies van Trump en de overwinning van Iran.
8: Wilfried Genee.
15: Laatste uur alweer van deze uitzending van de Friday Move.
8: The best of the Friday Move.
15: Oh, oh, oh, wat zit hier de kort op onze eigen DJ. DJ Thomas Robson hier gewoon in het Novotel Amsterdam City Hotel. Daar kun je langskomen, heeft Leendert Beekman ook gedaan. En die heeft Songül Mutlur meegenomen, heb ik het zo goed gezegd?
16: Helemaal goed.
15: Ik gooi het maar zo in 1 keer uit. We waren al een beetje richting de afronding aan het gaan, hoewel je het nooit uitgesproken raakt over femicide, zolang het zo veel voorkomt in Nederland. Jij wilde nog een punt maken, begrepen?
17: Nou ja, dat was het, maar dat hebben we net al. Wat ik nog een punt over wilde maken, is over de strafmaat. En daar wil Sebastian het er ook over hebben. Want ook ik heb lekker eventjes in jullie verkiezingsprogramma gekeken, want jullie de afgelopen tijd gedaan hebben. Maar jullie zeggen eigenlijk, langer straffen heeft geen zin. Want je kijkt naar rehabilitatie, zorg dat iemand weer terug kan komen in de maatschappij. En ook hier weer, voor femicide, zeg je eigenlijk wel, straf langer. Waarom nu wel? Waarom zou je dat nu ineens wel doen en bij andere misdrijven niet?
16: Ja, goede vraag. En daar heb ik zeker een antwoord op.
15: Toch wel?
16: Ja,
15: ik zie je denken nu namelijk.
16: Nou, als we het hebben over is straffen altijd effectief?
15: Daar antwoord kan, is nee.
16: Dan is mijn antwoord inderdaad nee.
15: Nee.
16: Want als je kijkt naar het aantal mensen dat uiteindelijk recidiveert, als je ze alleen maar straft en daarna niet de juiste begeleiding geeft om uiteindelijk op een normale manier terug de samenleving in te gaan, weet je, dan heb je eigenlijk je doel en je effecten gemist. En we zien ook dat de gevangenissen enorm vol zitten. Dus ja, daarom zeggen wij straffen is niet altijd de meest effectieve. Maar er is een reden waarom wij bij femicide zeggen, je moet opnieuw kijken naar die strafmaten. En je moet, zeker als het gaat om femicide die niet meer zien als doodslag, maar eigenlijk lekker juridisch gekwalificeerde doodslag, oftewel de aangekondigde moord, waar je meer straf op kan geven. Waarom? Omdat je hem daarmee erkent. Het gaat mij erom dat wij het gaan erkennen, femicide. Want femicide kan ik niet in het wetboek van strafrecht opnemen, want het is moord. Moord is moord. Maar ik kan het wel opnemen als aangekondigde moord. En het andere voordeel is dat we al die rode vlaggen die Sebas net ook noemde mee gaan nemen, mee gaan wegen of mee laten wegen door de rechter als hij die strafmaat bepaalt. En politieagenten zeggen het ook tegen mij. Songel, dat is nodig, want dan kunnen we het meenemen in die opsporing.
0: Nou, dus een duidelijk antwoord, Leendert.
17: Ja, ja, maar je maakt wel... Ik
0: snap, nee, Leendert, we stoppen nu even mee. Want volgens mij wilde namelijk Sebas ook nog een voorbeeld geven. Dat wilde hij net ook al.
1: Dank je, Leendert. Nou, wat echt mij pijnlijk tegenviel. Ik had kort geleden een zitting hier in Amsterdam bij de rechtbank. En daar zat ik namens een vrouw die door een man op straat was mishandeld. Out of the blue in het verkeer, echt zwaar mishandeld. En ik zei tegen de rechter, ik vind dat u hem zwaarder moet straffen omdat hij als man een vrouw heeft geslagen. Nou, die advocaat die werd natuurlijk link van waar bemoei je je mee met de straf, et cetera. Nou, uiteindelijk deed de rechter uitspraak. En wat zei ze? Ze zei, nee, dat doe ik niet vanwege het geslacht, maar wel omdat hij groter is dan zij en daardoor sterker dan zij. Toen dacht ik, wat is dat voor een kulredenering? Voor hetzelfde geld was zij sterker dan hij en was ze groter. Dus ik merk al dat bij de rechterlijke macht niet dat gevoel zit van laten we die man-vrouw verhouding verdisconteren in de manier waarop we straffen. Dus ik denk dat de politiek in een memorie van toelichting keihard moet zeggen, als je als man een vrouw aanraakt, dan per definitie vinden we dat de strafmaat hoger moet. Want, en dit is allemaal natuurlijk, hè, we zijn allemaal in het station dat het al fout is gegaan, maar dat heeft ook effect op die huiselijk geweldzaken. Want dat, hè, mishandeling van een levensgezel, nou ja, in de praktijk staat er wel iets zwaardere straf op. Hè, het is een apart lid van het artikel. Alleen, ja, de straffen zijn nog steeds vanuit de ogen van mijn cliënten lachwekkend. En ik denk, hè, om pro... ik ben al gewend aan de naam, om pro een aanzet te geven. Ik ben tegen minimumstraffen, je moet de rechters vrijheid geven. Maar als politiek kan je best wel zeggen, een mensenleven is mij minimaal 25 jaar cel als vergelding en generale preventie waard. En ik denk als je als politiek dat zegt, hardop, ook in de kamerstukken, dat rechters dat lezen, dat advocaten zeggen, hey, meneer de rechter, kijk eens, dit vindt de politiek ervan, dat dus die strafmaat...
0: Zou dat een optie kunnen zijn?
16: Absoluut.
1: Ja? Gewoon uitspreken wat je mensenleven waard vindt.
16: Ja. Nee, maar we moeten hier echt iets mee. Het gebeurt elke dag. Fysieke, psychische mishandeling. We hebben overigens ook gepleit dat we psychisch geweld strafbaar willen gaan stellen. Omdat dat ook veelvuldig voorkomt. Ik weet dat het ingewikkeld is. Maar dat zijn allemaal manieren ook om te normeren. Ja. En daar pleit ik ook heel erg voor. En de suggestie van Sebas om dat bij de behandeling van zo'n wetsvoorstel mee te nemen. Om toch een signaal af te geven. Niet alleen richting de rechters, maar overigens ook richting de samenleving. Vind ik gewoon een hele belangrijke.
1: En die speciale rechtbank. Oranje Kamer of Kamer Geweld en Bescherming, whatever. Maar dat die rechters die daar zitten ook voelen wat een sluimerend proces dat is. En als ze een huiselijk geweldzaak hebben, dat ze dan ook op een hele andere manier ernaar kijken dan, oh, mishandeling, richtlijnen, €700. Oh nee, is een partner, taakstraf. Dat het niet, weet je, niet zo digitaal.
16: Ja, maar die specialistische rechtbanken, daar ben ik wel groot voorstander van.
0: Okay.
16: Rechtbanken die het civiele recht begrijpen, dan wel het strafrecht, dat die samen naar zo'n zaak gaan kijken. Want wat je nu ziet is, bijvoorbeeld bij omgang en gezag, dat vaak ook dat geweldsverleden niet altijd mee wordt gewogen bij omgang en gezagszaken. En dat moet ook anders, want je ziet dat vrouwen die uit een toxische relatie zijn gestapt nog jarenlang geterroriseerd kunnen worden door hun partner en daar heel veel leed van onder kunnen vinden.
0: We hebben er heel veel tijd nu aan besteed, ook omdat we het echt een heel belangrijk onderwerp vinden.
1: Mag ik nog één punt maken? Ja? Over? En die contact- en locatieverboden, die leven nu bij de gratie dat een verdachte zich eraan houdt. Maar als een man zegt, jij gaat dood... dan laat hij zich niet weerhouden door een briefje waarop staat... je mag niet in de buurt komen. Nee. En ik denk dat daar echt maatregelen achter moeten. Van enkelbanden tot aan... Maar dat die er standaard komen. Dat die maatregelen sneller op worden gelegd. Dat ja, de politie
0: en dat blijft van haar lijfhuis kan ook geen kwaad, denk ik. Hè, zoiets. Blijft van haar lijfhuis. Ga jij er maar lekker in zitten, weet je wel, in plaats van die vrouwen. Maar goed, we hebben er heel veel aandacht aan besteed... omdat het gewoon heel, heel belangrijk onderwerp is. Gebeurt er nog anders iets in Den Haag, of zeg je nou...
17: Ja, zeker wel, want net was Dylan Jezoukus het idee... de ministerraad en de persconferentie. En ze kon aankondigen dat het Nederlandse kabinet... in ieder geval een voorbereiding doet. Omdat als het mogelijk is... dat ook de Nederlandse Defensie mee gaat helpen... onder andere de ruiter, de fregat Ruiter... om de straat van Hormuz veilig te houden.
0: Okay.
17: Nou, dus zover dat dus Nederland gaat niet aan de oorlog deelnemen... maar wel uiteindelijk aan een missie. Dus dat is nu het voornemen om die straat veilig te houden. En dat wordt natuurlijk niet net aangekondigd. Niet per ongeluk vlak voordat de minister-president... met de koning en koningin bij Trump op visite gaat. Want ze hebben dus nu duidelijk daadwerkelijk iets in
0: niet
17: binnenzak
0: deze
17: zitten.
0: Kan, maar dan liggen ze waarschijnlijk ergens in het buitenhuis.
17: Ja,
0: liggen
17: precies,
0: ze dan.
17: Ja.
0: Of in de tuin in een tentje. Dat moet je niet hebben.
17: Ja, dus dat is het, dat is denk ik het grootste nieuws dat vandaag uit de ministerraad...
1: En niemand kan tegen straten veilig houden zijn.
17: Nee, maar de vraag is wel, want werd ook aan Dylan Jezoukus dus gevraagd... van wanneer ga je daar nou wel en niet aan meedoen?
0: Zuinig.
17: Want het is natuurlijk, op het moment dat die helemaal veilig is... Hoef je daar niet met een fregat te gaan varen. Dus er zitten altijd risico's zitten eraan op het moment dat je dat gaat doen. Ja, en daar zal de Kamer zich dan ook nog over moeten gaan buigen. Want dan moet er een artikel 100 brief
0: gaan. Pro is nog niet rond, als ik het zo zie.
16: Nee, maar kijk, de straat van Hormuz is gewoon belangrijk voor die gas en de olietoevoer. We zien al de effecten al eigenlijk in heel Europa. Maar wat wel belangrijk is, is dat het staakt het vuren en dat bestand stand houdt. Ik denk dat we niet willen dat we straks in een oorlog worden meegesleurd... waar we niet in willen belanden. En dat het allemaal wel onder internationale vlag gebeurt.
17: Ja, maar we moeten niet denken dat er volgende week al een Nederlands fregat daar vaart. Ten eerste zou of een mijnenveger zou er ook nog naartoe kunnen. Dat zal wel het duurt lang voordat zo'n schip daar is. En er moet een duurzaam bestand moeten zijn. Dus volgende week zijn er nog geen Nederlandse militairen in de straat.
1: En Leendert, en ik kijk niet het Tweede Kamerlid aan hoor, maar ik ga ervan uit dat men niet gaat zeuren als de minister onze mannen en vrouwen een hart onder de riem steekt.
17: Als ze daar naartoe vliegen. Ja, wij zaten daar 2 weken geleden met Dylan Jezoukus over te praten. Ja. Als er weer een net iets te gelikt filmpje gaat komen, dan is dat weer wel het geval.
1: Nou, dat is
17: volgens mij hebben ze daar iets van geleerd.
1: Ja. Ja.
0: Nou, het kan iets goedkoper.
1: Ja, het kan altijd goedkoper. Ja, maar
0: het kan echt iets goedkoper.
1: Laat ik zo zeggen, vanuit mijn defensiegevoel vind ik... een minister moet gewoon naar onze mannen aan de grond kunnen.
0: Dat geeft ook echt een moraal impuls.
1: Als de minister komt, dan betekent dat jouw missie belangrijk is. Dat betekent dat je gezien wordt.
0: Ja.
1: Ja, en nou ja, die 98.000 euro en er zijn wat onderdelen vervoerd. Ik vind dat gaat niet in verhouding.
17: Over onderdelen gesproken, die de Ruiter, daar kwam het AD niet weer achter... heeft ook een kapot kanon op dat ding staan.
0: Dat is een soort gewoonte aan het worden bij ons.
1: Ja, maar dat hebben we wel zelf veroorzaakt.
17: Ja.
1: Door de bezuinigingen van de afgelopen decennia.
16: Er gaan nu miljarden naar Defensie, dus in die zin...
1: Maar ik ben pro, hè?
0: Luitenant-kolonel hier, hè? Zit hij gewoon aan tafel.
16: Je mag ook normaal pro zijn.
0: Ja, Song Gul, bedankt. Goed dat je er was.
16: Dankjewel.
0: Succes, ook zeker in je strijd tegen femicide. Ongelooflijk belangrijk. En jij ook, Leendert.
17: Ja, graag gedaan.
0: En al je strijden die je voert.
17: Ja, dankjewel.
0: The best of the Friday move. We zitten in het Novotel Amsterdam City Hotel. Enorm groot hotel is, maar ook ik ben hier heel vaak langs gereden, maar ik wist niet dat het zo'n groot hotel was. Je komt naar binnen, je bent gewoon even de weg kwijt. Zo erg is het allemaal. Mick van Wede is aangeschoven. Lange tijd werkzaam geweest bij de Telegraaf. Nu een eigen platform ontwikkeld, Mick. Waarom?
2: Hoi.
0: Een eigen platform, zeg ik.
2: Ja, ik ben weg bij de Telegraaf, dus ik moest wat voor mezelf gaan doen. En,
0: moest je weg of wilde je weg?
2: Nou, ik wilde niet per se weg.
0: Je moest weg.
2: Ik dacht wel langere tijd na om al heel lang om voor mezelf te gaan beginnen.
0: Ja.
2: Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, laat ik het zo zeggen. En ik ben er met veel energie iets nieuws begonnen. En dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Mensen kunnen ook doneren, zeg ik op dit. Ik heb even die opgezocht enzovoort.
2: Ja, er moeten wel knaken op tafel. Dus, ja.
0: En loopt dat dan een beetje ook? Hoe werkt dat dan?
2: Nou, we zijn 2 maanden geleden begonnen.
0: Ja.
2: En je moet helemaal van scratch af iets opbouwen. En we maken nu videoreportages, podcasts, ook gewoon verhalen. En qua views gaat het heel goed. We hebben een uitzending gemaakt over een onopgeloste moord in Noord-Nederland. Een kofferbakmoord, waar heel veel in de publiciteit op is geweest de laatste tijd. En dat werd, ik geloof, 65.000 keer bekeken in de week. En andere dingen, 100.000. Dus dat gaat allemaal prima. En we worden genoemd. En dat is iets wat tijd nodig heeft.
0: Ja, moet groeien.
2: Zeker.
0: En daar heb je de gelegenheid ook voor. Daar ben je toe in staat om het een tijdje uit te zitten om het te kunnen laten groeien.
2: Ja, nou ja, dat vooralsnog wel, ja. Maar we moeten uiteindelijk wel met verschillende manieren wel veel geld binnenhengelen. Dus, ja.
0: Heb je hem al eens gezien? Die...
1: Zeker, ik zie het langskomen. De snippet op Instagram. Samen met mijn collega.
2: Nancy Dekens. Samen met advocaat maakt een podcast die er bij Crime Insight.
1: Ja, en nou, je weet, de markt voor crime is nog steeds enorm.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft moet er gewoon wel een markt voor zijn voor jou ook, denk ik.
2: Nee, zeker. Maar kijk, en het is ook niet alleen Crime Station. Het is daarnaast ook, ben nog steeds bezig met documentaires maken, lezingen geven,
0: boeken schrijven.
2: Ja. Boeken is net uit. We zijn bezig met een voor een streamer. En er komt een documentaire over de diamantenroof op Schiphol voor Videoland.
0: Okay.
2: Waar ik aan heb gewerkt met Scenery. En dat komt tegen de zomer aan. Dus er zijn volop andere dingen ook.
0: Gek fenomeen, hè? Want ik zat gisteren nog even met de jongens van de Oorlog-podcast. Rob de Wijk en Arend-Jan Boekenstein. Voor hun is het ook eigenlijk business. Er wordt enorm veel laag geluisterd. Eigenlijk is het heel gek dat misdaad en oorlog... dat voor heel veel mensen ook een vorm van business is. Het voelt heel dubbel eigenlijk.
1: Ja, maar ja, dan kan je het journaal natuurlijk ook zo wegzetten. Ik bedoel, het is natuurlijk productie draaien. Hart van Nederland tot aan RTL Boulevard. Die moeten ook items hebben. Die willen elke dag een crime item. Ja, het is ook gewoon productie. Uiteindelijk als je het plat slaat.
2: Nou, maar ik snap wel wat Wilfred zegt. Want ik heb ook wel eens dat soms dan... ik zag ook op een gegeven moment het moordspel en theater dingen over moord. Dat je denkt, hey, wacht even. Nabestaanden spreek je dan.
0: Dat bedoel ik.
2: Ik vind het wel heel ver gaan. Het wordt gewoon geëxploiteerd. Aan de andere kant, een jaar of 25 geleden was misdaad was echt vulgair. Het was wel erg als je een opsporing verzocht keek. En het was vooral iets van een panorama en sensatie. Maar je ziet het tegenwoordig, jullie hebben het net over femicide gehad. Het raakt alle facetten van de maatschappij. En zeker met jeugdcriminaliteit, als je ziet wat er speelt. Het heeft een steeds grotere vat op de maatschappij. Het is meer dan alleen maar schiet niet een helikopternieuws.
0: Een heldenstatus voor sommige mensen, voor de jeugd ook. Misdaad loont en verkoopt bijna, zo lijkt het op dit moment, weet je. En bij de jongere generatie, die vinden het ook nog allemaal stoer. Ik zit naar die zoon van mij te kijken, die zet altijd van die rappers op enzovoort. En dan hoor ik die teksten. Ja, ik zeg, wat zit jij nou te luisteren, joh? Wat is dit allemaal? Ja. Er wordt alleen maar geweld in verheerlijkt. En vrouwen worden wel gezegd als keg en hoer en noem het allemaal maar. Hetzelfde trouwens. Maar,
2: nee, maar dat en internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag dat in de rapvideo's. Jongens met bling-bling, geld, dikke bakken.
0: Ja.
2: Ja, en als je kijkt naar het profiel van de jongeren, jeugdcrimineel. Ja, die hebben heel oneerbiedig gezegd het IQ van een, weinig. Ja.
1: Een aardappel.
2: En van een aardappel, of de pepernoot zeg ik altijd. En zijn heel erg beïnvloedbaar, gebrek aan empathie. En zijn enorm gevoelig voor status. Hey, bedoel, het is niet eens meer zo dat ze voor €1000 een aanslag plegen. Nee, voor een paar gymschoenen doen ze het ook al. En ze doen het zelfs al voor niets, als ze maar een naaien van bol krijgen.
1: En dan vaak van opdrachtgevers waarvan ze niet eens weten of ze het geld krijgen. Dat zag je bij Tamara Elbas. Die wordt op straat in elkaar geschopt door twee jongens die van een wildvreemde een paar honderd euro hebben aangeboden gekregen.
2: Ja.
1: Ja, dat weet je. En via Snapchat. Snapchat heeft al echt een dubieuze rol in heel veel van dit soort zaken. Ja, dat is natuurlijk waanzin.
0: Maar hoe stop je dit nog? We hebben het net over femicide, wat niet te stoppen lijkt. En hoe stop je dit dan, deze ontwikkeling?
2: Ik moet zeggen, mijn zorgen lagen eerst vooral bij die opkomst van de kookmafia. Dus vanaf 2010 echt heftig qua geweld. En ik vind nu dat de jeugdcriminaliteit het grootste probleem is. Dat je hebt echt letterlijk tienduizenden soldaten die klaarstaan om in opdracht allerlei delicten te plegen. En het is bijna niet te doen. Preventie werkt ook slecht. Omdat je te maken hebt met jongens die echt, wat we net zeiden, al gebrek aan empathie en weinig verstand hebben. Het hele zorgstelsel is in elkaar gedonderd. De jongeren gaan naar een jeugdgevangenis waar rechters waarschuwen dat je ze eigenlijk niet naar een jeugdgevangenis moet sturen. Hmm. Omdat het een puinhoop is. De inspectie van de inspecties ook, verschillende rapporten. Ik zie het heel somber in. Ik denk dat we echt in een hele zware neergaande spiraal zitten. En dat wordt echt niet zomaar opgelost.
0: Nee, een beetje gevoel voor gezag is ook volledig weg volgens mij.
2: Nee, nul respect.
0: Autoriteit is er niet meer
2: nul
0: in dat opzicht ook.
2: Ik denk dat het begint bij lagere scholen. Ik hoor dus ook dat het gaat niet meer om middelbare scholieren. Kinderen van 12 jaar belanden al in de criminaliteit.
0: Ja.
2: En ik denk dat je heel erg gericht op lagere scholen al moet gaan beginnen met preventie. En ga maar een hele heftige campagne voeren. Ga maar posters ophangen in bushokjes met mijn part iemand die geliquideerd is. En geef aan van, er is maar één weg. Of je gaat levenslang de bak in, of je ligt dood op straat straks.
0: Want ook wat er laatst in Overvecht gebeurde, die politie moest vluchten voor 40, 50 jongeren. En die hadden geen enkel gevoel voor gezag meer. En je hebt in Spanje heb je het wel eens omgekeerd gezien, hè? Hoe daar de Guardia Civil en de politie gewoon optreden.
1: Als 16-jarig jochie werkte ik daar op straat. En dat vond ik op dat moment zo imponerend. Maar die hadden daar toen in ieder geval ontzettend veel gezag.
0: Maar dat is nog steeds zo volgens mij, ja, toch in Spanje?
2: Ja, joh. Nee, maar ook in Marokko. Ik bedoel, jonge gasten daar een overvecht doen, dat moet je echt niet proberen in Marokko.
0: Nee.
2: Kijk, ik vind ook, en je ziet dat ook heel vaak bij die incidenten die dan worden gefilmd. Hè. Dan zie je een agent die houdt bijvoorbeeld een jongetje op een brommer aan of een relschopper. En dan staan er 10 gasten omheen, heel agressief. Kankerpolitie, dit, kanker, dat. En heet het filmen. En daar moet je de strijd winnen. Daar moet je onmiddellijk laten zien wie de baas is. En wij hebben een soort de-escalatie-obsessie bij de politie. Dat altijd maar toegeven en aardig doen. En nee, je moet daar laten zien dat je de baas bent. En dat gebeurt veel te weinig. En die strijd hebben we in mijn zin zo lang verloren.
0: Ja, want we hadden laatst Ingrid Koura. Die heeft het over een angstcultuur binnen de politie. Mensen die niet gehoord worden. Heel veel mensen met PTTS, begrijp ik ook.
3: PTSS, ja.
0: Ja, en er wordt helemaal niets mee gedaan. En deze mensen moeten op straat zorgen dat wij met z'n allen nog een beetje veilig blijven. Maar als het zo doorgaat, dan krijgen we straks een vrijstaat.
2: Nou ja, ik kan me ook voorstellen. Er was ook heel veel woede onder de politie toen met dat bollendak-incident in Utrecht. Hè,
0: ja.
2: Die vrouw die werd aangehouden. En dan verwacht je onmiddellijk rugsteun juist van de korpsleiding. En
0: dat is daar niet gebeurd. Ja.
2: Precies. En later was er weer gedoe met Lisa. Dat agenten massaal zouden hebben gekeken in een lopend onderzoek, zeg maar. Wat ook niet waar bleek te zijn.
0: Dat dossier zijn waar iedereen in mocht gewoon. Het systeem.
2: Ik durf wel te zeggen dat de politie op dit moment in de grootste crisis zit van de afgelopen 25 jaar. Er is heel weinig vertrouwen in de korpsleiding. Ik vind dat je de huidige korpschef Jannie Knol ook veel te onzichtbaar is.
0: Je ziet er nergens.
2: Nee. Ze moet veel nadrukkelijk aanwezig zijn. En het is heel moeilijk om rechercheurs ook te vinden. Ze krijgen te weinig betaald. Ik vind dat het best wel zorgwekkend is.
0: Ja, dat deel jij waarschijnlijk, of niet?
3: Ja, zeker. Dat is ook echt problematisch. Maar als we het even terugpakken op die jongeren. Wat ook het lastige is met deze jongeren. Ik zie ze dan vaak in de rechtszaal en dan hebben ze heel veel spijt. Maar dan zie je ook hoe kansloos hun leven is. Dat is ook echt een pijnlijk iets. Dan zie je alleenstaande moeder, die doet haar best, maar die heeft niet door wat haar kind aan het doen is op sociale media. En wat Mick al zegt, 11, 12 jaar, voor je 12e kan je niet vervolgd worden. Maar ja, als je op je 12e hiermee begint, dan op je 14e... dan heb je een mes in je handen en ligt er opeens iemand op de grond. En dan zit je een paar jaar in de bak. En dan kom je eruit, krijg je geen VOG meer. En dan is je leven nog kanslozer dan het al was. Dus het lastige is, we hebben ook geen perspectief voor die jongeren. In ieder geval heel weinig.
2: Kijk, dat vind ik het dilemma. Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk met ettertjes te maken die gewoon een hele straat, weet je, als ze zo'n bom plaatsen, ze veroorzaken zoveel onveiligheid en gedoe. Aan de andere kant zijn het jongens die eigenlijk slachtoffer zijn van mensenhandel. Ze worden aangestuurd door criminelen, vaak onder druk gezet. Dus moet je ze dan straffen? Want ze komen er nog slechter uit de gevangenis. Maar op een gegeven moment moet je kijken, wat is nou belangrijk? Het leven van dat ene jochie of de samenleving? Ik bedoel, je zal maar in de huizen wonen waar ze op ongeluk, want dat gebeurt vaak, het verkeerde huizen bombarderen.
0: Ja, kijk wat er in Den Haag gebeurd is toen.
2: Precies. En op een gegeven moment houdt het op. Maar, Zweden heeft de straffen verlaagd.
3: Maar uiteindelijk, ja inderdaad. Maar uiteindelijk, onder je 18e, de maximale straf is 2 jaar. Nou, je weet, het wordt bijna nooit volwassenenstrafrecht. Ja, en dan zit ze 2 jaar en soms zelfs lachend lopen ze de zittingszaal uit. Want ze weten, ik ben toch zo weer buiten.
2: Nou, dat is het. Een enkelbandje bijvoorbeeld, dat beschouwen ze gewoon als een soort statussymbool. Het is allemaal stoer omhoog doen en kijk eens wat ik heb. En je hebt te maken met een hele lastige generatie.
0: Het is best heftig wat hij allemaal gezegd wordt als je erover nadenkt.
2: Ja, dat is het ook.
0: Vrijdagmiddag waarin je denkt dat het leven soms nog even leuk moet kunnen zijn. Maar als je dit hoort, we gaan zo over je boek praten na de reclame. Mick van Wely.
18: The best of the Friday Move.
19: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... The

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Ik pak je vast.
3: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
4: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
3: Vandaag is er en morgen weten we niet.
4: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was een renopstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen de zoon van de vorige president, Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis, omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De verkiezingen daar zijn in oktober. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppen en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe. En dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
8: De Europese leiders pleiten voor een duurzame oplossing.
9: Op de voorwaarde dat de straat van Hormuz onmiddellijk open gaat.
10: Die motorbrandstoffen die zijn natuurlijk de grote boosdoener.
11: Is feitelijk het verlies van Trump en de overwinning van Iran.
5: Wilfried
12: op die Friday Move.
5: The best of the Friday Move.
12: De gekke gewoonte van een presentator als mensen lawaai maken, dat je heel hard gaat zitten schreeuwen en opeens ook belachelijk enthousiast gaat zitten doen.
13: Dat is toch leuk?
12: Ja, dat is leuk. En dat is ook een beetje gênant. Vind je ook niet?
13: Ja, nee, ja, jij bent het gewend.
12: Ik zit naar mezelf te kijken. Ik denk, doe eens een beetje normaal, Wilfried. Ja. Maar dat denk ik ook wel eens bij jou. Oh nee, bij jou denk ik dat eigenlijk nooit, Sebastien Dijkstra.
13: Gelukkig.
12: Nou, je bent eigenlijk een hele normale man, hè? Doe je wel eens gekke dingen?
13: Ja, wat definieer je als...
12: Wanneer spring je wel eens uit de band? Hoe, wanneer, wat?
13: Ja, weinig. Maar ja, ik heb 5 kinderen, zoals je weet. Ja. Daar hebben we het net nog lang over gehad.
12: En daar blijft het ook bij?
13: Daar blijft
12: het. Zit er een knoop in?
13: Nee, zit nog steeds geen knoop in.
12: Zit er nog steeds geen knoop in? Nee. We hebben het toen over gehad,
13: nee,
12: hè?
13: Maar je hebt me uitgelegd hoe ik dat moest voorkomen. Dus dat probeer ik nu te handhaven.
12: Ja. Mick van Weel, ik durf het bijna niet te vragen.
14: Of het mijn knoop is, ja. Nou, ik ben wel klaar wat dat betreft.
12: Ja?
14: Ja, zeker. Ja,
12: is dat
14: ja.
12: Hetzelfde als dat er een knoop
14: in zit? Ik blijf altijd wel een feestneus, maar kinderen of zo'n...
12: Kan niet meer gebeuren.
14: Nee, zeker niet.
12: Nee. Was het pijnlijk of niet?
14: Oh, je bedoelt dat ik echt... Nee.
12: Nee, je hebt er geen knoop in.
14: Nee, ik heb er niet echt een knoop in.
12: Oh, oké.
13: Wilfred wil weten waarom niet, Mick.
15: Ik wil weten waarom niet dan.
14: Nee, ja, ik weet niet. Ik vind het nog steeds een hele enge gedachte.
15: Ik ook. Ja. Een verschrikkelijke gedachte.
13: Ja, ik ook.
15: Ja, we zijn drie ontzettende sukkels wat dat betreft. Ja.
13: In een gezond lichaam snij je niet.
15: Nee, zo is het inderdaad. Ja. Mac, je bent hier, ik vertelde net al, je Crime Station, je podcast, alles erbij. Je doet heel verschillende dingen. Maar nu heb je ook een boek uitgebracht, Roof. En historische roven in, moet ik het zo omschrijven?
14: Ja, laat ik zo zeggen. Van alle zaken die ik doe als crimeverslaggever vind ik cold cases het meest interessant om gewoon te werken aan oude ongeloste zaken. En grote roven, kunstroven. Omdat daar nog iets van romantiek in zit. In de zin van, het is natuurlijk hartstikke fout als je schilderij steelt of juwelen.
15: Laten we het wel even vaststellen.
14: Ja, ik moet dan even politiek correct zeggen. Nee, maar het is ook zo. Ben je gewoon een dief. En soms bedreigen ze ook mensen. Maar het is nog wel iets waarvoor je nog wel enig sympathie kan. Het zijn hele slimme gasten. Staan aan de verkeerde kant van de wet. Maar jongens die ik heb geïnterviewd voor roof, die bijvoorbeeld de diamantroof op Schiphol hebben gedaan in 2005. Toen 80 miljoen euro aan diamanten geroofd. Dat zijn jongens die zijn enorm slim en goed en geraffineerd. En dat fascineert mij wel. En als je dan een roof pleegt zonder een schot te lossen, ja, dan is dat wel een...
15: Maar dan gaat het meer om de genialiteit die erachter zit. Hoe je het bedenkt en hoe je het uitvoert.
14: Deze jongens bijvoorbeeld, Errol Hensen Verbaten en zijn maatje De Lange, die inmiddels is overleden, die vanaf hun 15e waren ze al door één ding gefascineerd, door het plegen van roven. Dus zij gingen naar een bibliotheek, namen een stapel boeken mee, waarin alles stond over kluizen en over ramen en over veiligheidssloten. En dan gingen ze de hele dag lezen. En als ze dan een bank gingen observeren, dan zetten ze een soort boomstand tegenover een bank. Gingen ze de hele dag te staan om te kijken wat er gebeurde. En dat grenst wel aan het geniale.
15: Kan je daar ook een beetje iets van de romantiek in zien?
13: Wel iets uiteraard. Ik bedoel, het belangrijkste vind ik altijd, maar dat zeggen slachtofferadvocaat, dat het een slachtofferloos delict is. En dat is natuurlijk altijd lastig, want er is altijd iemand die wordt bedreigd of iemand die wordt klem gezet. Maar dat even los van de...
14: Dat is ook zo, hoor. En ik heb dan gesproken met die hoofddader die nog voortvluchtig was op Ibiza van de diamantroof. En ik heb aan hem ook gevraagd, want hij zei van... Ja, maar weet je, ik ben eigenlijk geen boef. Ik zeg, kom op, hoezo? Je bent geen boef. Je bent een boef in al je vezels. Ja. Je bent een superberoepsoverval en je praat er heel trots over. En als hij vertelde over de roof, dan had hij diamantjes in zijn ogen. En ik zeg, je bent gewoon een boef. En een andere was...
15: Maar je kan wel gewoon met zo'n man praten, terwijl hij nog voortvluchtig is.
14: Zeker, ja. Ik zat 3 jaar hem te stalken. Ik wilde hem interviewen voor een boek en voor documentaire. En hij
15: maar
14: wilde
15: dan heb je zijn nummer of dan zie je hem ergens...
14: Uiteindelijk kende ik iemand die in de gevangenis zat met hem. En die had gezegd tegen hem, van Mick, wil je graag spreken? En op een gegeven moment was hij er zo klaar mee dat ik stond in de cafetaria en kreeg een telefoontje vanuit de gevangenis. En hij zei, nou gozer, laten we dan maar een keer gaan afspreken. En zo is dat gegaan.
15: Bijzonder.
14: We hebben afgesproken op een begraafplaats in Amsterdam. En we keken elkaar in de ogen aan.
15: Symbolisch, ja.
14: En het was, we keken elkaar in de ogen aan. Er was een vertrouwen. Want je moet dan wel echt vertrouwen hebben. En zo is dat gegaan. En ik moest dan ook naar Ibiza toe om hem te spreken. En zoals je weet zit ik in de beveiliging nog steeds.
15: Mm-hmm.
14: En hij zei toen, ja, maar hoe gaat het dan? Wat neem je dan van die gasten, van die apen mee met een oortje in, zei hij. En dat konden ze ook niet. Dus ik moest zonder beveiliging gaan. En dat is ook een kwestie van vertrouwen.
15: Ja.
14: Ik moet maar vertrouwen.
15: Je stond eerst op een kerkhof en daarna zat je met hem op je pizza.
14: Ja, de eerste ontmoeting was op het kerkhof.
15: Okay.
14: En we hebben daar de eerste gesprekken gevoerd. En toen dat klikte, toen later moest hij weer zich melden bij de gevangenis voor een rechtszaak. Alleen toen is hij er vandoor gegaan. En toen is hij naar Ibiza gegaan. En daar heb ik hem toen geïnterviewd.
15: Bijzondere verhalen, hè? Dit soort dingen.
13: Ja, behoorlijk. Ja. Ik moet meteen denken aan Joran. Ik weet niet waarom ik associeer meteen...
14: Oh, ja. Dat is een moordenaar.
13: Ja. Maar ik bedoel meer... Ja, je kan criminaliteit smal en breed zien... maar ik bedoel meer dat je in contact komt met uiteindelijk de hoofdpersoon.
14: Nou, kijk, ik wil nooit oordelen. Ik vind het belangrijk om... Je zit tegenover iemand en ik wil vooral zijn verhaal horen. Waarom doe je dit? Hoe werkt zo'n brein dat je dus op Schiphol staat... en voor je staat een vliegtuig en er zit helemaal loaded met diamanten... En een normaal mens denkt van, ja, maar dat kan je toch niet maken? Je kan toch niet dan daarheen gaan en het pistool op je... Maar hij dus wel. En ik wil het dan weten. Hoe doe je dat? Hoe bereid je zoiets voor? En wat doe je dan met de buit? En heb je dan geen schuldgevoelens? Nou, daarom vind ik dat interessant om zo iemand te interviewen.
15: Ja, ik wist trouwens niet dat je nog steeds in bewaking zat. Maar dat is nog steeds zo.
14: Zeker. Ik ben hier word net afgezet en weer straks weggebracht.
15: Nou, van die dingen allemaal. Wat een tijd leven we in, man. Verschrikkelijk.
14: Zeker.
15: Allemaal.
14: Ja.
15: Het boek is bedoeld om wat? Mensen een heldenstatus te geven? Of juist
14: nee,
15: meer?
14: Het is gewoon, kom op. We hadden het net over je moet mensen niet op voetstuk zetten. Maar het zijn gewoon spannende verhalen.
15: Ja.
14: Dit zijn de meespraakmakers. De rover, de gouden helmroof zit erin. De Tefafrover.
15: Nog even over gesproken. Dat zijn gewoon een paar jongens uit Nederland die dat in het café bedacht hebben of zo. Hoe werkt dat?
14: Ik vind het nog steeds niet, ik geloof nog steeds niet dat een paar jongens... hoe weten ze überhaupt dat er een museum is met goudschatten?
15: Ja.
14: Ik denk dat dit van hoge hand, dat daar een opdracht is gegeven... en dat zij het hebben uitgevoerd. Ik kan me niet voorstellen dat het een kamikaze is... van een paar straatboefjes uit Hiroegewaard. Ik geloof het niet.
15: En waar vandaan moet die aanwijzing dan komen?
14: Ik denk dat het uit Roemenië is gekomen. Dat ze via de opdracht hebben gegeven aan de jongens om het te stelen. En er zijn ook grote geldbedragen betaald. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waar het vandaan komt. Ik geloof niet dat het een kamikaze is. Dat kunnen de jongens niet zelf bedenken.
15: Nee. En is het dan wel heel knap wat de politie heeft gedaan... dat ze het weer terug heeft gevonden?
14: Nou, zeker. Kijk, het heeft voor mij eigenlijk al te lang geduurd... dat ze niet eerder een deal hadden gemaakt. Het bewijs is overgeweldigend. Ik heb ook altijd gezegd, ook tegen die advocaten... laat die gasten nou gewoon een deal maken. Want op het moment dat de rechtszaak er is en je hebt een strafeis... en je zegt dan, oké, ik ga wel vertellen waar het ligt... ja, dan krijg je geen strafkorting meer.
15: Nee.
14: Dus ze hebben nu eieren voor geld gekozen... keurig netjes op tijd voor de rechtszaak een deal gesloten. Ik denk dat ze 2-3 jaar minder krijgen. Moet de rechter nog wel mee akkoord gaan trouwens. Okay. Maar het spul is terug, dat is het belangrijkste.
13: Niet alles, toch, Mick?
15: Eén armband
14: mist nog.
15: Die houden ze achter de hand, he. Misschien nog wat omlaag.
14: Ja, of ze hebben ze onderweg verloren. Ja.
15: Zou kunnen, inderdaad. Ja. Mick Verwely, bedankt en pas goed op.
14: Graag gedaan.
15: Tot de volgende keer.
14: Dank.
15: Ja, voor de vaste luisteraars, dit is natuurlijk de muziek van de absolute slotfase. Daar zitten we inmiddels in.
14: Dankjewel.
15: Zoals Dijkstra... de tijd gaat snel, hè? Ondanks het feit dat het zware verhalen zijn natuurlijk allemaal. Hele zware verhalen. Heb je een eigen huis?
13: Zeker.
15: Ja, afbetaald al?
13: Nog niet afbetaald, nee. Er zit nog een redelijke hypotheek op.
15: Toch nog wel.
13: Ja, maar ik heb wel het geluk gehad, hè, dat zeggen veel mensen, denk van mijn generatie, geluk gehad dat die huizenprijs zo is gestegen dat het uiteindelijk nog maar een hypotheekje is vergeleken
15: met... zodra je een huis hebt, dan ga je opeens in die mode zitten. En dan denk je opeens, ho, het moet wel blijven stijgen natuurlijk, anders...
13: Met 5 kinderen denk ik alleen maar, ja, hoe moeten zij dat ooit voor elkaar gaan krijgen?
15: Ja.
13: Dan moeten zij, als ze ergens willen gaan...
15: Ze moeten niet in Wassenaar wonen, lijkt mij.
13: Nee, ja, maar wat denk je van in een studiestad? Gewoon in een gemiddelde studiestad. Is onbetaald, daar zit je in een kippenhok. Ik las de gemiddelde...
15: Maaike Schoon is inmiddels aangeschoven. Ja, Maaike.
16: Hallo.
15: Leuk dat je er bent.
16: Wat fijn dat
15: je bent er vanwege je boek, hè?
16: Zeker.
15: Waarom jij geen huis kunt betalen.
13: Ja, maar ik wilde zeggen, de gemiddelde huurprijs... Ik las iets van €2000 of zo. Ik las een bedrag. Nou, ja, en voor mijn stoel.
16: Voor de gemiddelde koopwoning heb je inmiddels een inkomen van €120.000 nodig. Als je dat alleen zou willen kopen, zeg maar. Ja, de meeste mensen hebben dat natuurlijk eigenlijk gewoon niet.
15: 455.000 is nu de...
16: Nee, inmiddels is het alweer meer, want dat schrijf ik in mijn boek. Toen ik dat boek schreef. Maar inmiddels zijn we alweer ingehaald en is het meer dan 500.000.
15: Jeetje mina, zeg. Ja, wat je zegt, moeten die kinderen dat ooit doen?
13: Ja, dat is inderdaad. Als je inderdaad niet een papi en mami hebt die dat zou kunnen regelen... of iets anders, dan is het niet te doen.
15: Zo, hé. Het is echt een heel opwekkende uitzending vandaag.
13: Ja, het is alleen maar
15: positiviteit in deze uitzending. Ja. Maaike, jij zat op een terras, je zat mee te luisteren... met van die mensen die jij net achter je had gelaten, die leeftijd... die nog geen kinderen hadden, die... Klopt. Keken naar de toekomst en toen dacht je, dat ga ik even opschrijven.
16: Ja, dat doe ik eigenlijk nooit als journalist. Ik luister nooit zomaar gesprekken af. Maar dit was zo precies waar mijn boek over gaat. Dus ik open mijn boek ook met... Het was ook zo'n heel erg gegentrificeerd terras in het noorden van Amsterdam. Dus je zit dan aan de ene kant bij een heel duur hotel... en dan verderop staan nog hele arme arbeidershuisjes, zeg maar. En daar zat inderdaad een stel en die waren aan het bespreken... Er waren 4 mensen. Het ene stel had net een huis gekocht.
15: Ja, klein huisje, maar we hebben het tenminste.
16: We hebben er tenminste één. En de andere waren nog op zoek. En een van die twee die zei... die huizenprijzen die kunnen toch niet eindeloos blijven doorstijgen? En toen zei die ander... Nee, maar daar heb ik nu wel belang bij.
15: Ja.
16: En toen dacht ik, nou, dit is precies wat ik beschrijf in mijn boek. Dus dit ga ik dan toch maar gewoon opschrijven.
15: Waarbij niet alleen het huis heel belangrijk is, maar de grond. Daar gaat het allemaal om. Hè?
16: Dat was natuurlijk de grote ontdekking, ook voor mij. Toen ik hierover ging schrijven, moest ik ook terugdenken aan toen ik zelf journalist werd, 2008.
15: Mm-hmm.
16: Het was een hele grote financiële crisis. En ik raakte daardoor mijn baan kwijt. Want er waren allemaal reorganisaties bij de krant waar ik werkte. En ik dacht toen, hoe kan het nou dat een woningmarkt in Amerika effect... waarom? Waarom is dit? Waarom gaan überhaupt huizenprijzen omhoog en ook heel sterk omlaag?
15: Ja.
16: En dat was ook eigenlijk de inspiratie voor dit boek. En toen kwam ik erachter dat het niet zozeer de huizen zijn, dus de stenen... maar de grond stijgt heel erg in waarde. En alleen al de afgelopen jaren, na COVID bijvoorbeeld... is het aandeel van de grond in de totale huizenprijs... is inmiddels in Nederland gemiddeld zoiets van 60% van je totale woningwaarde. Dus waar je huis staat, dat is eigenlijk waar de waarde in zit.
15: Ja. Locatie, locatie, locatie. Hè?
16: Ja.
15: Dat draait het allemaal om.
13: Ja, dat is niks
15: Wassenaar, hè? Ja.
13: Ja, maar ja, dat valt dan nog mee.
15: Ja, steeds overheen.
13: Ja, ik wou net zeggen, daar valt het op zich nog mee, hoor, vind ik.
15: Echt waar?
13: Ja, als ik naar Leiden, Den Haag kijk, Voorschoten... Maar
15: Wassenaar staat toch bekend om...
13: Ja, maar dat valt echt mee. Ik ben, even een kleine anekdote... Ik ben in Wassenaar gaan wonen omdat de huizen in Voorschoten te duur waren.
15: Echt waar?
13: Ja, dus dat is 2008 geweest ongeveer.
15: Ja.
13: Ja, dat was voor mij het punt. Ik had mijn range op Funda iets breder gezet, 3 kilometer. En ik denk, hey, dat huis is veel groter dan in Voorschoten. En er wordt niet opgebouwd.
15: Ja, en er komen nog allemaal kinderen aan, dus ik moet ook wel.
13: Dat wisten we toen. We hadden nog geen voorlichting gehad, nee.
15: Oké. Maar goed, grond heel erg belangrijk. Ja. Wat wil je met het boek bereiken? Wat wil je duidelijk maken aan mensen waar ze misschien ook wat aan kunnen hebben?
16: Nou, ik denk dat het dus goed is om te weten dat die grond eigenlijk die prijzen voor een deel bepaalt.
15: Ja.
16: En ook dat dus dan bijbouwen niet per se het enige antwoord kan zijn. Want als je het hebt over een hele gewilde locatie, in jouw geval bijvoorbeeld Voorschoten in die tijd. Ja, je kunt niet in het centrum van Voorschoten of in de wijk waar jij wilde wonen zomaar een 10-verdiepingen-flat neerplempen. Ten eerste omdat het vaak gewoon niet mag. Maar ook omdat het dan niet meer zo'n leuke buurt is. Dan is die waarde van die buurt eigenlijk gaat omlaag. Dus je kunt een bepaalde locatie, daar kun je er gewoon niet meer van maken. En dus, zeggen heel veel economen, want ik heb vooral vanuit economische bril gekeken.
15: Ja.
16: Zeggen, ja, wil je misschien toch iets aan herverdeling doen? Dus het feit dat, of überhaupt verdeling, daarover nadenken. Het feit dat, ik ben ook een gelukkige huizenbezitter met betrekkelijke overwaarde. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ik heb ook kinderen. Ja, wat gaan we doen? Die kunnen niet op eigen houtje een huis betalen. En dus zal ik dan misschien, ik zou ze misschien nog wel kunnen helpen. Maar wat moet je dan met kinderen die ouders hebben die dat allemaal nog niet hebben? En dat is eigenlijk tot nog steeds wel de meerderheid.
15: Wat is het antwoord daarop?
16: Nou, alle dingen die de economen zeggen, alle hele saaie dingen. Afbouw van hypotheekrenteaftrek. Ja,
15: maar heeft dat echt grote invloed?
16: Het is een begin.
15: Huizenprijzen gaan niet dalen, zeg jij?
16: Huizenprijzen gaan dalen op het moment dat we het minder aantrekkelijk maken om een koophuis te kopen. We stimuleren nu in Nederland, we zijn kampioen belastingvoordelen van kopen. En dus zijn de kopers vaak wonen groter en ook vaak goedkoper dan huurders. Dus voor heel veel Nederlanders is er helemaal geen wooncrisis. Er is helemaal niks aan de hand, die zijn hartstikke gelukkig. Ik zag gisteren nog een staatje bij de Nederlandse Bank toen ik mijn boekpresentatie had. Echt bijna, volgens mij 90% van de mensen die wonen, die is eigenlijk hartstikke gelukkig. Dus het gaat wel echt om een minderheid. Maar je moet eigenlijk allemaal maatregelen nemen om te zorgen dat die huizenprijzen niet verder stijgen dan dat ze anders toch al zouden doen. Dus al die fiscale voordelen, daarvan is er best wel breed consensus over. Ja, doe dat nou eens de deur uit.
15: Ja, dat vind ik het ook wel over.
13: Maar de termijn waarop dat doorgevoerd heeft, is zo lang.
16: Correct. Nee, dus het deprimerende. Sorry, ik had dit leuker willen eigenlijk.
13: Ja, ik hou het
15: met een knal uit vandaag.
13: Ik hou het pessimistisch.
16: Het is inderdaad, als je het in één keer invoert, dan heb je niet echt een aanpassing, dan heb je een revolutie. Ik geloof niet dat we een revolutionair land zijn. En wat je wil natuurlijk is niet dat alle huizenprijzen opeens naar beneden donderen, want dat is ook weer slecht. Dus je moet het heel langzaam en gelijkmatig doen. Maar het gaat natuurlijk wel om een soort van koerswijziging die je moet inzetten. En misschien ook wel, het is ook een politieke vraag, hè, van wat voor land wil je eigenlijk? Wat voor woningmarkt wil de politiek eigenlijk hebben? Hoeveel huurwoningen willen we eigenlijk hebben? Wat vinden we eigenlijk nog steeds dat iedereen in een koopwoning moet wonen? Wat vinden we eigenlijk? En daar is eigenlijk politiek een discussie
13: over. Maar de politiek heeft natuurlijk al decennia geen visie gehad op wonen. Geen echte.
15: Ja, maar we wel op eigenlijk. Of vind jij van
13: echte
15: wel?
13: Visie?
16: Nou ja. Op zich, als je kijkt naar wat er daadwerkelijk is gebeurd, dan hebben ze een heel duidelijke visie. Namelijk, we stimuleren koop.
15: Ja.
16: En we ontmoedigen huur, zowel sociaal als vrije huur. Ja, zo simpel is het.
13: Ja, maar toen zijn ze natuurlijk weer aan de huurknoppen gaan draaien voor investeerders. Waardoor de hele markt weer overspoeld werd. Waardoor...
16: Wat ik interessant vind bij dit soort ingrepen is dat er dan op een gegeven moment een zondebok ontstaat. In dit geval waren dat de pandjesbazen. En natuurlijk zijn er foute pandjesbazen, weet je, prima. Maar er zijn ook prima pandjesbazen.
13: Ja.
15: Absoluut.
16: En dan vinden we opeens dat die dan, die zijn dan de hoofdschuldigen op de woningmarkt. Dan moeten we die helemaal, daar moeten we dan beleid op voeren. Je zag een tijdje geleden ook dat projectontwikkelaars of grondeigenaren dan. Maar wij zijn allemaal speculanten. Wij als eigen woningbezitters hebben ook belang bij de stijging van de woningprijzen. Dus als je zoiets doet, dan moet het eigenlijk voor iedereen gelden. En niet alleen voor pandjesbazen en voor...
15: Het hele systeem moet op de schop.
16: Ja, sorry.
15: Ja. Maar gaat dat gebeuren? Dat is de grote vraag.
16: Nou ja, kan je heel deprimerend over doen natuurlijk. Ja. Want ja, misschien niet.
15: Hoeft niet, maar het gaat wel gebeuren, denk ik.
16: Laten we gewoon naar lichtpuntjes kijken. Ja. Je kunt kijken naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Daar speelde de hypotheekrente een hele grote rol in de discussie. Überhaupt, nee, natuurlijk is dat niet het panacee voor al onze problemen. Maar het is wel een begin. En het feit dat zeg maar partijen als D66 en vooral het CDA, die is van positie veranderd op de hypotheekrenteaftrek.
15: Ja.
16: Dat is toch een verschuiving. Dat is iets wat.
15: Maar de VVD krijgen dan toch weer voor elkaar, want het is nog weer te hand.
16: Correct. Ik weet niet wat daar gebeurt. Ik zat daar niet aan die tafel. Ik vond het opmerkelijk. In het tussenliggende zeg maar, verslag van CDA D66 waren ze best wel heel uitgesproken over dit soort aanpassingen. En ik dacht ook, dit menen ze. Dus ik weet niet wat er in de tussentijd gebeurd is. Maar als je kijkt naar Ipsos onderzoek na de verkiezingen. Het is maar 16% van de D66-stemmer die dus wilde vasthouden aan de hypotheekrenteaftrek. En van de VVD was het 55. Dat is wel de meerderheid. Maar ja. Ook weer niet dat je zegt, nou grutjes...
15: Wat is te overzien, zou je zeggen.
16: Het is te doen.
15: Ja. Dus het is niet dat de hele zaak in elkaar stuit als je het toch doet.
16: Zou ik denken.
13: Waar hangt het dan op? Want je kunt natuurlijk hypotheekrente afschaffen voor de nieuwe woningmarktbetreders. En de oude, zeg maar, sparen. Waarom? Om de simpele reden dat die echt in de financiële problemen kunnen komen. En dat hebben we natuurlijk gezien bij de woningcrisis. Ook 2007, 2008. Dat mensen met een aflopende rentevaste termijn gewoon het hoekje omgingen.
16: Nee, dat klopt. En er zijn natuurlijk allemaal hele intelligente mensen die daar heel veel analyses op hebben losgelaten. Daar zijn natuurlijk wel oplossingen voor te verzinnen. Het is niet zo dat je dit gewoon doet en verder niet kijkt naar de gevolgen.
13: Nee, maar dat had ik bij het traject met de pandjesbaas wel het gevoel dat het echt even, we willen richting onze prins even een signaal afgeven van we gaan jullie hard aanpakken, maar vervolgens is er een enorme schaarste op de huurmarkt.
16: Ook nog twee dingen. De rente steeg, dus het kan ook zijn dat pandjesbaas op een gegeven moment dacht, nou weet je, het is überhaupt al niet meer zo voordelig om dit te doen.
13: En de fiscale
16: precies. Kant. En het tweede was ook een stukje ideologie. Minister Hugo de Jonge die wilde ook meer koopwoningen voor starters. Dus die wilde kopen, stimuleren. Dat zat er ook nog wel bij.
15: Je hebt Onno Ruding ook nog gesproken, begreep
16: ik? Zeker weten.
15: Had hij nog een beetje een schuldgevoel dat hij zegt van, ik heb het misschien toch niet helemaal goed gezien destijds? Of?
16: Hij kwam al tot inkeer in 2000, schrijft hij in zijn eigen memoires. Mm-hmm. Dus hij had het eigenlijk allemaal wel gezien. Maar aan de andere kant was hij wel, hij zei van ja, eigenlijk is het heel goed geslaagd, het beleid. Want wij wilden koopwoningen stimuleren. Nou, het is eigenlijk misschien een beetje te succesvol geworden. Dat zegt
15: hij ook. Naar kijken, inderdaad, ja. Nou, het enige vrolijke wat ik hier al heb, is een heel roze boek ook.
16: Het ziet er heel gezellig uit.
15: Ja, wordt heel vrolijk van.
16: Ja, dat was ook de bedoeling.
15: We gaan nog moeilijke tijden tegemoet, zeker naar vandaag. Met alles wat we besproken hebben. Maar we houden moed en we gaan moedig voorwaarts. Zoals het mooi heet.
16: Ja.
15: Maaike, bedankt. Goed dat je er was.
16: Dankjewel dat ik mocht komen.
15: En jij ook, Sebas. Ja, ging snel weer, hè?
13: Ja,
15: ben je er al uit op de schaal van 1 tot 10?
13: Nee, ja, ik geef gewoon een duim. Ik denk dat dat goed is. Ja.
15: Mediageilheid, gewoon een duim.
13: Ja, nee, ik heb één ding geleerd bij jou. Ik moet zelf antwoorden wat ik wil. En ik stap niet in jouw...
15: Had je het nooit moeten vertellen?
13: Molshoop.
15: Had je het nooit moeten vertellen? Hoe is het met jouw mediageilheid? Hoe, op een schaal van 1 tot 10?
16: Nou, de laatste week is hij vrij hoog, zou ik zeggen. Maar dat is omdat ik net een boek heb geschreven.
15: Oké, dus je zit nu op 8 normaal gesproken op...
16: Dan zit ik gewoon op een 5.
15: Ja?
16: Ja.
15: Ook als presentatrice van een tv-programma.
16: Van een heel inhoudelijk televisieprogramma.
15: Oh ja, dat ken ik natuurlijk niet, dat is waar. Maaike, goed dat je er was. Jij dus ook, Sebas. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
5: The best of the Friday Move.
7: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
7: of over de grootste beursgang aller tijden.
6: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
7: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
6: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
9: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
10: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
9: Welk bedrag gaan ze je geven?
11: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
9: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
12: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
9: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 7:30 op BNR en altijd online als podcast.
13: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
15: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen de zoon van de vorige president, Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis, omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De verkiezingen daar zijn in oktober. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppe en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
16: Onze systemen kraken en de polder staat in de fik. Vorige week hoorde je transitieprofessor Jan Rotmans over de naderende chaos en zijn ingrijpende medische vonnis. Vandaag gaan we nog meer de diepte in. Hoe bewaar je de hoop in een wereld die vastloopt? En wat drijft hem om juist nu nog de barricade op te gaan? Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld. Groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een volhoudbare samenleving. Tegenover me zit Jan Rotmans. Een week vliegt voorbij, Jan. Vorige week spraken we uitgebreid over je nieuwe boek Kanteltijd, waarin je ook vertelt over de agressieve vorm van prostaatkanker die zich al 2,5 jaar geleden openbaarde. Vandaag praten we verder. Ik wil graag in dit tweede deel van ons gesprek wat dieper ingaan op jouw persoonlijke drijfveren. En hopelijk snappen we dan iets beter hoe die Jan Rotmans die hier zit zo geworden is. Want iedereen kent je eigenlijk van de laatste 20, 30 jaar.
17: Ja.
16: En er zat nog wat voor. Je zegt vaak dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. Club van Rome kwam in 1972 met Limits to Growth.
17: Ja.
16: Die waarschuwde al. Maar wanneer voelde jij voor het eerst van ja, die economie zoals we die nu hebben, die systemen, is niet goed? Heb jij zo'n punt voor jezelf?
17: Toen ik het rapport las in 1987, het Brundtland-rapport,
2: waarin voor het eerst de term duurzame ontwikkeling wordt genoemd. Toen was ik net begonnen bij het EDVM. En dat boek heeft een enorme invloed op mij gehad. Omdat ik dacht, ja, dit is een doodlopende weg. En toen kwam er langzamerhand milieubeleid en duurzaam beleid in Nederland. En ik zat daar middenin als adviseur. En later kwam ik in contact met de schoonheid van de natuur. En toen raakte dat mijn hart. En dat was bijna een spirituele ervaring.
16: Ja, waar was dat? Want ik weet die voor mezelf ook nog ongeveer allemaal.
2: Dat was bij mij op de Noordpool, toen ik met een expeditie meeging. Ja,
16: dat bij mij was dat meer klimaatpaniek. Ik dacht, oh man, hoe mooi het ook was. Maar ja.
2: Ja, maar het was daar zo verschrikkelijk mooi en zo stil.
16: Ja.
2: Ik ben altijd gewend aan achtergrondlawaai in de stad geboren. En ik zag de gletsjers daar smelten. Ik liep op dode gletsjers. Dus ik had echt een dubbel gevoel. De stilte en de schoonheid van die natuur ontroerde me. Maar de kwetsbaarheid. Ik dacht, dit mag niet verloren gaan voor mijn kleinkind.
16: Dat had ik precies zo. Ja. En dat jij waarschijnlijk met jouw kennis de schoonheid kon binnenhalen. Maar ook kon zien. Het is een enorm gebied. Maar dat zegt niks. Het is gewoon in al zijn grootsheid ook kwetsbaar.
2: Ja, het gaat daar echt 3 keer zo snel als gemiddeld wereldwijd.
16: We zijn alle twee uit 1961. We groeiden op in een tijd. Ik bedoel, helemaal de jaren 60, 70. Vooruitgang betekende meer productie, meer consumptie. Welvaart steeg. De rijkdom werd steeds groter. Misschien wel veel te groot. En op een gegeven moment begon jij daar tegen in te zwemmen. Ja, ja. Dat is bijna niet te doen, want iedereen zat in de sky is the limit.
2: Ja, dat klopt. Kijk, het mooie was, toen ik heel jong was, had ik dat gevoel al, ik moet iets doen. Ik geloof dat ik 5 of 6 jaar was. Ik kom uit een gezin wat dat helemaal niet heeft. Een mooi, warm, liefdevol gezin.
16: Dat is echt familie.
2: Maar niemand had het over de wereld.
16: Nee.
2: En ik hield al spreekbeurten op de lagere school waar kinderen echt van wakker lagen. Dus blijkbaar, misschien had ik het wel van voorgaande levens, maar ik wilde al heel jong professor worden. Dat ben ik geworden. Ik was ooit de jongste toen ik 31 was.
16: Oh ja, dat had ik weer niet. Ja, ja, mooi.
2: En
16: dat is wel heel jong, hè?
2: Dat is heel jong.
16: Hoe kan dat?
2: Ja, kost je een hoop geld, maar nee, dat is gek.
16: Heb je ook wat?
2: Nee, ik ging in 1 keer door. Afstuderen
16: op dat klimaatmodel. Dat is toch bijzonder, want dat gaan niet veel mensen gaan. Die worden dan ook echt professor.
2: Ja.
16: Dan kan je wel een keer een hoogleraarschapje nog een losweken.
2: Nee, ik werd daarvoor gevraagd.
16: Dat is bijzonder.
2: Je kan daar ook niet echt op solliciteren, je wordt ervoor gevraagd. Ja. Maar ik was toen een beetje de kruif van de wetenschap. Ik deed wel dingen die weinig anderen konden. Ik ben als eerste begonnen met dat integrale klimaatmodel. Nog steeds wordt dat doorontwikkeld.
16: Maar zeg, dat is er nog. Ja.
2: Dat is er nog steeds. Ja. Gebruikt in alle klimaatonderhandelingen. Maar het mooie is, toen dacht ik, ja, dit gaat mis met de aarde en de natuur. Want ja, we kunnen wel naar 5, 6, 7, 8 graden temperatuurstijging gaan. En uiteindelijk hebben we nu, na 40 jaar, zijn we veel bezorgder over het voortbestaan van de mens. Dus ja, de mens vernietigt de natuur. En de natuur biedt alles voor de mens wat hij nodig heeft. Dus dat, die omslag zie je nu ook in de klimaatwereld, in de duurzame wereld. Ja, de mens staat nu ter discussie, niet de natuur. Die overleeft wel.
16: Ik zeg heel vaak, dan zitten er alleen kakkerlakken naar de nachtwachten kijken, maar dat kan die kakkerlakken niks schelen.
2: Dus diep van binnen heb ik 2 dingen. Ik voel dat het goed komt, maar ik kan ook iedereen aan de Prozac krijgen binnen 5 minuten.
16: Oh ja.
2: Door alles wat ik weet.
16: Doe dat maar niet.
2: Nee, ik kies voor het eerste.
16: In jouw boek, daar beschrijf jij ook jouw jeugd. En echt een tamelijk, nou ja, bijna irritant slim jochie.
2: Ja.
16: Dat wat echt heel graag wilde laten zien dat hij er was. Ja. Ook, ik herken dat weer, dat hebben homoseksuele kinderen ook vaak. Die willen ook heel goed zijn in dingen, want dat is veilig.
2: Ja.
16: Jij wilde laten zien dat je anders was dan het milieu waar je uitkwam.
2: Ja.
16: Zaten er ook eigenschappen bij die jou later echt in de weg hebben gezeten? Want het was wel veel Jan allemaal.
2: Ja. Nou, ik werd niet gezien.
16: Ja.
2: Thuis niet. Ik had een broer en een zus, ik was de middelste. En mijn moeder zei, die is heel christelijk, geweldig mens. Je bent niks meer of minder dan iemand anders. Ik mocht ook mijn rapport niet altijd laten zien.
16: Nee, dat had ik ook.
2: Dat was zielig voor de, voor de anderen.
16: Oh, wat erg, ja.
2: En als ik het mocht zien, laten zien, dan zei mijn vader, ja, maar ik kan nog geen band plakken. Weet je wel, hij heeft 2 linkerhanden. Dus het was altijd. En daardoor kreeg ik een enorme manifestatie eraan. Was het niet te doen. Maar ik wilde op alle gebieden de beste zijn. Op het gebied van kennis, muziek, sport. Ik ging piano spelen. Ik race door al die boekjes als Bertha. Dus ik zou naar het conservatorium gaan. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar ik was niet te doen. In de klas ook. Ik ging de leraar verbeteren. Ik heb een mail gekregen van mijn oude leraar op de lagere school. Meneer van Noordwijk, vond ik heel leuk. En die zei ook, ik kan me heugen dat je inderdaad spreekbeurten hield waar iedereen het over het konijntje had. Begon jij over computers en wereldleiders. En dan zei hij, ik weet niet wat helemaal binnen is gekomen. We gaan over tot de orde van de dag. En dan werd ik helemaal wanhopig. En hij zei, je komt met enig dédain kijken naar de medeleerlingen die het allemaal niet begrepen.
17: Ja.
2: En ik was natuurlijk een ergerniswekkend mannetje.
17: Ja, wou ik zeggen, dat is niet per se heel leuk.
2: Nee,
17: ik herken
2: helemaal
17: dat wel.
2: Niet. Ik hield ook niet van mezelf. Want nee. Ik dacht, waar komt nou die manifestatiedrang vandaan?
17: Je hebt een lange weg moeten afleggen voor die binnenstroom op gang kwam. Dat
2: ja, maar ik was ook in het werk niet te doen eigenlijk. Ja. Want ik ging zo snel.
17: Maar je wilde ook veel.
2: Ik wilde veel te veel. Maar daar ben ik wel trots op. Alleen, ik heb altijd teams om me heen gehad. Ja. Maar die gingen dan ook soms de afgrond in. Want ja, ik werkte 80, 90 uur per week. En al die mensen zijn trouwens wel goed terechtgekomen. Die hebben de tijd van hun leven gehad, ja. Dat wel. Ja. Maar het was te veel, te snel. Ik was de koploper, die keek achterom en niemand volgde mij.
17: Daar wil ik even bij stilstaan. Want je zit al decennia lang tussen de wetenschappers, politici, activisten, ondernemers. Je bemoeit je met van alles. Zijn er ook mensen onderweg die jou echt geraakt hebben en jou mede hebben veranderd? En ik denk, laten we het toch maar hardop zeggen, Marjan Minnesma is daar een belangrijke in.
2: Ja. Ik had in het begin een directeur, Kees Soeterman, en die wees mij op de spiritualiteit. Maar die ging daar best ver in. Mm. Hij werd ook directeur-generaal milieu. En toen kwam hij met een boek uit, Gaia Sophie, maar dat ging over kabouters en engelen. En toen heeft hij dat op televisie laten zien. Ik zie het nog voor me in een bootje. En die journalist zei, wij zijn niet kabouters. Ja, die zijn ongeveer een meter hoog, zie je ze niet. Ja, dat ligt aan jou dat je ze niet ziet. Nou, dat was gelijk het einde van de
17: carrière. Dat helpt niet.
2: Dat helpt niet. Dus ik dacht, daar moet ik even vandaan blijven. Maar dan krijg je al signalen. Later ook, Klaas van Egmond. Ook een bron van inspiratie.
17: Enorm, hè?
2: Ja, ja, die was ook bezig. Ja. Met die zachte kant. Liet ik nog even liggen. Toen kwam ik Marjan tegen. De enige die bleef staan. En samenwerkte met mij. Ik denk, valt die niet om? In het begin wel even. Toen ze steeds heen en weer moest reizen. Van Middenbeemse naar Rotterdam.
17: Oh ja.
2: En ze had eigenlijk een hekel aan Rotterdam. Omdat het zo vies en vuil was. Later gingen ze ervan houden. Maar ik zag mezelf. Ik dacht. Ja, dat is
17: maar je zag geen exact spiegelbeeld. Want jullie waren ook een soort opposites attract op een manier.
2: Ja, to say the least. We hebben wel wat ruzies gehad.
17: Oh, mooi.
2: Ja.
17: Want daar hoor je nooit iets over. Maar Jan was altijd bijna gereformeerd recht door zee.
2: Ja, die was heel rechtlijnig.
17: Ja, maar dat vond ik ook zo fijn.
2: Maar die kon ook dwars tegen mij ingaan.
17: Mooi, ja.
2: En er zijn weinig mensen die dat durfden. En we hebben soms ruzies gehad. Ik weet nog wel dat we ergens in een kroeg zaten in Dezen. En het ging weer over de inhoud.
17: Mm-hmm.
2: Ik had geld binnengehaald. We konden 10 jaar onderzoek doen. We zetten transitiedenken op de kaart. We starten met Urgenda. Nou, en dan kregen we zo ruzie. Ik zei A, zij B. En dan liep ze weg gewoon. En we waren nog niet eens aan het voorgerecht begonnen. En ik bellen had helemaal geen zin. En dan.
17: Dan kwam ze niet meer terug.
2: Nee,
17: ook.
2: Dan kwam ze ook niet meer terug.
17: Oh, wauw, dat is wel goed, ja.
2: Maar we hebben ook ongelooflijk veel bereikt en veel. Ik weet nog wel, Marjan deed allemaal dingen tegelijk. En sommige dingen kon ze ook beter dan ik managen.
17: Jij deed ook allemaal dingen tegelijk.
2: Klopt. Dus. Maar ik was echt van de inhoud en strategie. Ja. Maar daar ging ze zich ook mee bemoeien. Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Ik weet nog een keer dat we ergens op pad waren. En ze moest boodschappen doen, maar had daarvoor geen tijd. Ze had te bellen. Ze zei, kun je even panties voor mij halen? Ik zeg, ja. Panties? Ja, maar wel extra lang. Dus ik kom daar die HEMA binnen, bij de damesafdeling. En ik zeg tegen die vrouw met een rood hoofd, ik moet panties hebben, maar wel voor lange benen. En die kijkt mij aan, een tomtom heen. En die zegt, ja, ik begrijp het wel. Het is zeker een hobby. En ik ben nog nooit zo snel die zaak uitgegaan. Dat, we hebben ook ongelooflijk veel gelachen.
17: Zou je nu niet meer doen? Dus zeg, ik ben Imker. Ja.
2: Nee, maar ik heb nooit iemand meegemaakt met dezelfde passie en energie.
17: Nou, dat is het. Want je loopt niet voor niks. Als het niet ertoe doet, loop je niet weg.
2: Nee. Dan, dus ja. dat was het mooie. Als we het eens waren, zoals met Urgenda, dan kon alles. Als we het niet eens waren, dan klapte het. Maar nooit definitief. We hebben tot het laatste contact gehouden. Ja. Want je komt je tweelingzus
17: op tegen. Een manier kom je die tegen.
2: Ja, en
17: jullie hebben zelf samen heel veel bereikt.
2: Ja.
17: Zullen we even naar het nu springen?
2: Ja.
17: Als je nu naar de wereld kijkt, bedoel, die chaos hebben we vorige week besproken, alle ellende is overal zichtbaar. Wat frustreert jou in de kern op dit moment het meest? Is dat de politiek niet het lef heeft om dingen op zijn minst te benoemen, ook al weet je nog niet hoe je het wil oplossen? Of zit daar ook meer persoonlijke teleurstelling in dat mensen op individuele basis zo lomp met die aarde omgaan? We zouden toch allemaal, als we een stukje opschuiven, al heel snel kunnen verbeteren?
2: Nou, een paar dingen. Hè. Als we het toch hebben over die negatieve emotie. Eén, ik heb dingen onderschat. Dus ik dacht, op een gegeven moment gaan mensen het zien. Dan komt die nieuwe wereld zo snel boven vanuit de onderstroom. Maar dat hardnekkige verzet heb ik ook onderschat. Ik denk, op een gegeven moment gaan de Shells en de Duponts en van deze wereld gaan om. Maar die blijven tot het laatste moment verzet bieden. Tegen beter weten in.
17: Ja.
2: De afbraak gaat nu snel. Kijk bijvoorbeeld naar de haven in Rotterdam. En toch blijven ze vasthouden. Want het gaat om macht en belangen. Twee, ik krijg nu ook appjes en mailtjes van CEO's die zeggen: help ons, want wij komen er ook niet mee uit. Bijvoorbeeld van netbeheerders. Dat heb ik 20 jaar geleden aanzien komen. En er waren nogal een paar experts die erop wezen. En dat er dan niet wordt ingegrepen. Ik heb ook gezegd, daar moet eigenlijk een parlementaire enquête naar komen.
17: Eigenlijk wel, hè? Want ik bedoel, het is helemaal mijn werk niet, maar ik zat er wel diep in. 10 jaar geleden stond ik bij het 10-jarig bestaan van alle netbeheerders. Zei ik, jullie gaan de komende jaren 55 miljard in de grond stoppen. Ik weet het nog letterlijk in Scheveningen. Jullie hebben geen idee wat je gaat doen. Dat klopt ongeveer wel.
2: Ja. Dus, nee, klopt. Dus, en dan het oude systeem in stand houden. Want je moet niet alleen die kabels dikker maken. Maar je moet zorgen dat we het slimmer gaan doen. Ja. Nou. En het mooie is dat de mensen die er werken bij die netbeheerder, die mailen mij dan ook. Wij hebben gewaarschuwd, maar degenen die verantwoordelijk zijn, zijn allemaal verdwenen. Zijn met pensioen.
17: Ja.
2: Er was één witte raaf, Peter Molengraaf van Alliander, die waarschuwde. En ik kan me nog een meeting herinneren waarin hij opstond en zei: dit gaat mis. En daarna was er een kleine nabespreking tussen een aantal van die CEO's. Die kreeg hij ongelooflijk op zijn donder.
17: Ja.
2: En kwam bijna huilend daaruit. Hij is ook weggegaan. Maar die macht is zo verschrikkelijk taai en hard.
17: Mm.
2: En al die lafheid, al dat gebrek aan moed en lef. Ik kom in die boardrooms en ik zie bijna geen leiderschap. Ik zie alleen maar angst.
17: Ja.
2: En dat zie ik ook in de politiek. En daar kan je cynisch over worden. En dan denk ik, dan maken we die onderstroom nog maar sterker, nog meer duwen.
17: En dat doe je ook, want in jouw boek zeg je echt heel duidelijk, en eigenlijk in alles wat je doet, de echte verandering komt van de jeugd. Want die zijn niet zo besmet, die hoef je niks af te leren. Die kunnen gewoon positief van start gaan.
2: Maar al die mannen van 60 plus, met die angst in hun ogen, die mij uitleggen dat het moeilijk is en dat ze ook niet een stap extra kunnen zetten nu. Die mensen selecteren wij ook niet op basis van verandervermogen. Die moeten op de winkel passen. Dus ik neem het nu vanuit mijn nieuwe modus ook niet meer kwalijk. Ik ben niet boos. Ik heb meer mededogen. Hè? Dat je zoveel angst hebt dat dat domineert.
18: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: Ik ben in gesprek met Jan Rotmans. Hij was transitieprofessor en hij is nu scientivist. Eigenlijk al wat langer, zei je, maar dat woord komt steeds meer omhoog. Ik wil nog een paar dingen tegen je aanhouden, Jan. Groene groei. Dat is echt het nieuwe woord, het ministerie van Groene Groei. En iedereen groeit groen. Is dat een oplossing voor een toekomst die we willen maken? Ik zeg, groei is nog steeds groei, is niet goed.
2: Het is nodig, maar het is niet voldoende. Ik ben ook geen voorstander van niet groeien. Want groei is heel natuurlijk. De natuur kent periodes van groei, bloei, stagnatie, afbraak. Dat is een cyclus.
17: Mm-hmm.
2: En er is heel veel in de onderstroom wat moet groeien. Ik ben tegen ongeremde groei. Ongelimiteerde groei zorgt in de natuur voor kanker. Ik weet er alles van.
17: Mm.
2: En daar ben ik tegen. Dus de ongeremde groei, daar moeten we iets aan doen. Maar groei per se is nodig. Alleen, ik ben een voorstander van regeneratieve groei. Dus alles wat we gaan verzinnen, wat we gaan doen, moet samen met de natuur. Zo gauw het tegen de natuur ingaat en de natuur beschadigt.
17: Ja.
2: Dan zitten we op het verkeerde pad.
17: En ook dat dingen die eigenlijk uitgegroeid zijn, zoals de echte natuur doet, niet in stand houden of blijven oppompen, die kunnen dan ook weer afsterven.
2: Nee, afbraak is afsterven, is opruimen.
17: Ja.
2: Dus we hebben veel meer opruimers nodig.
17: Dat zie je weinig nog, hè?
2: Ja, ik pleit dus al jaren, niet alleen voor bouwers, maar slopers. In de Rotterdamse haven hebben we honderden slopers nodig. Die echt die oude olieraffinaderijen gaan slopen. En ik mag hopen dat heel veel jongeren dat ook gaan doen.
17: Ja, is mooi. En, nou, daar heb jij vanuit je wetenschap en je ontwikkeling een heel duidelijk beeld over hoe dat moet gaan. Ja. En dan zie je ondertussen ook dat feiten steeds minder meetellen. Politici roepen maar wat, algoritmes nemen het over. Terwijl je juist een veel geïntegreerder wereldbeeld zou willen hebben met nieuwe transparantie, nieuwe eerlijkheid, omdat het al zo complex is. Hè? Hoe kijk jij daar als veranderend, nou, laat ik maar zeggen, als scientivist naar?
2: Nou, ik ben een voorstander van simplexiteit. Dus je moet die complexiteit terugbrengen tot de kern. Maar ook niet weer zo plat slaan dat het de lading niet dekt.
17: Ja.
2: Dus ik probeer het voor gewone mensen uit te leggen. Dat die het begrijpen. Mijn moeder is uiteindelijk de norm der dingen. Bijna 89. Die moet het ook kunnen begrijpen.
17: Je hebt een jonge moeder, Jan.
2: Ja, maar ze zei laatst ook.
17: Mij is bijna 97. Wij zijn even oud. Kun je ja. nagaan.
2: Ja. Ze zei laatst ook, ik begrijp het nu ook niet meer. Dus we hebben wel duiders nodig. Die kunnen zeggen, hier komen we vandaan, hier staan we nu en hier kunnen we naartoe gaan. En daar nemen we te weinig tijd voor. En dat vind ik jammer, want in de politiek vind je ze niet of nauwelijks. In de wetenschap. De wetenschap blijft maar strooien met meer kennis. Nu is het extreem warm. Mm-hmm. En dan komen de mensen weer de wetenschap. Zie je wel, we hebben het aanzien komen. Zelfs ik word er moe van. Het werkt niet meer. Mensen voelen het, mensen weten het heus wel. Mm-hmm. Mensen willen alleen weten, wat gaan we eraan doen? Maar continu vaststellen dat
17: ik het had gelijk, ja.
2: Ik weet het als geen ander, want ik ben ook zo'n persoon die dat graag wil horen. Wilde. Ja. Het werkt niet.
17: Laten we dat maar daar laten.
2: Dat ego,
17: ik hoor je duidelijk. Ja. Ik ga terug naar je boek. Daar praat je over na de bovenstroom en de onderstroom, over de binnenstroom.
2: Ja.
17: Dat gaat over naar binnen keren, dat gaat over loslaten. Dat gaat over onderdeel worden van een groter geheel, waardoor het individu minder belangrijk wordt. En de vraag is uiteindelijk, lukt jou dat een beetje? Want te overschrijven is wat anders dan het ook echt beleven en doen. Kan je dingen echt los van jouw individu halen?
2: Nou, dat lukt best goed. Wat ik om me heen hoor is dat ik wat liever en toegankelijker ben geworden. Mm-hmm. Ook door die kantelpunten in mijn leven. Eerst dat fietsongeluk en daarna die ziekte.
17: Maar dat, ik heb het gevoel dat je dat fietsongeluk nu koppelt aan wat er nu met je gebeurt. En dat je toen de tijd gewoon daar eigenlijk nog fanatieker van werd. Want dat was nogal een klap, zeg. En ik me toen herinner, toen kende ik je minder goed. Maar toen kwam je was echt een hele krachtige phoenix die daar uit omhoog kwam.
2: Ja, want mijn bedrijfsarts zei op de universiteit, je komt nooit meer op je oude niveau. Ja, dat moet je dus niet tegen mij zeggen. Heb ik weer gewend om een fles whisky.
17: Oh ja, waar ze dat nu zeggen dan? Hoe reageert de nieuwe Jan?
2: Nee, nu niet meer. Omdat ik denk, iedereen vraagt ook aan mij, hoe gaat het met een boek, hoeveel verkoopt het? En vroeger liep ik dan naar de boekhandel, kijken waar het lag en of het wel. I don't care. De mensen die het lezen, die zijn heel erg geraakt. Mm-hmm. En dat is voor mij voldoende. Ja. Of het er nou 30, 40, 50.000 worden, dat kan me niet meer zoveel schelen. Nee. Kijk, ik was een onhandelbaar mannetje, omdat ik tegen de tijd inging, tegen de stroom. Ik werd niet gezien. Ik hield ook niet van mezelf. Toen ik mij een ongeluk kreeg, was een week voordat ik zou beginnen met Marjan Minnesma aan Drift.
17: Het is niet fijn dat je niet van jezelf houdt.
2: Nee, omdat ik dacht, ik roep zoveel weerstand op, maar wie houdt er nou eigenlijk van me?
17: Ja.
2: Maar dat kan niet als je niet van jezelf houdt. Ik was altijd bezig met presteren. En gelukkig hielp het wel dat ik ook kinderen kreeg. Want ik dacht één ding. Ik hoop niet dat die ook zo extreem gepassioneerd zijn en zo gedreven.
17: Je fanatiek bijna. Hè?
2: Ja, ik werd altijd streber genoemd. Dat is een naar woord. Ja. Maar ik begreep het wel.
17: Als je doorkoppelt naar nu, hè, komt er een punt, misschien niet al te lang van nu, waarop jij niet meer op een podium wil staan, hoeft te staan, op de voorgrond treedt, omdat dat echt niet meer past bij wie je dan geworden bent. Want dan ben je echt opgegaan in dat grotere geheel.
2: Ja, ik nader dat nu al. Ik heb dus één van mezelf leren houden. Ik heb twee nu de fase waarin ik ook wat meer om mezelf kan lachen en het een beetje kan relativeren.
17: Dat vond ik eerlijk gezegd de afgelopen aantal jaren. We hebben heel vaak om elkaar gelachen.
2: Ja,
17: jij ook om jezelf, ik ook om mezelf door jou.
2: Ja.
17: Dus dat
2: vroeger was dat lastig,
17: veel minder,
2: maar nu.
17: Ja.
2: Mm-hmm. En ik kan die liefde ook veel meer overdragen aan anderen. En dat vind ik mooi. En tegelijkertijd, dat is een hobbelige weg. Want soms speelt je ego nog op.
17: Ja.
2: Afgelopen maanden heb ik op. En dat vind ik mooi. En tegelijkertijd, dat is een

0: depressief klimaatgezeur aanhoort. Ja. En dat ik snap precies wat je zegt.
1: Dus ik loop weg en dan zeg ik zie jullie dadelijk wel bij daarna zitten in de Bolo. En dan blijf ik ook, dan doe ik ook het licht uit. En dan ben ik er voor iedereen. Mm-hmm. Dus dat ego is een stuk kleiner geworden. En dat is ook goed, maar zonder ego kan je ook weer niet. Hè?
0: Ego je kan niet egoloos zijn.
1: Ego is niet per se negatief, leer ik ook van de mensen om mij heen.
0: Ja, je ego verandert. Mag ik een hele, misschien wel impertinente vraag stellen? Er komt een moment, en daar ben je veel mee bezig, dat je het aardse leven moet gaan loslaten.
1: Ja.
0: En dat is dan het einde van de aardse binnenstroom, zullen we het zo noemen?
1: Ja.
0: En tegelijkertijd zit daar ook het besef bij, je hebt zoveel tijd, je beschrijft het steeds, je hele leven ongeveer gestopt in het maken van die volhoudbare toekomst. Je gaat de vruchten van al het harde werk, je zei het net, ik was liever nu 30 geweest,
1: ja,
0: die ga je niet meemaken. Kan je daar vrede mee hebben? Want ik denk dan, je bent ook toch in de kern fanatiek en je bent ambitieus en af en toe een beetje ijdel en dat was de oude Jan. En nou moet je deze harde realiteit accepteren.
1: De oude Jan had dat vreselijk gevonden.
0: Ja.
1: Het mooiste ga ik niet meemaken. Maar de nieuwe Jan accepteert dat. En kijkt terug en zegt, ik heb al mijn talenten aangewend om die wereld wat beter achter te laten. Je moet niet de illusie hebben dat je dingen afmaakt. Dat is weer ego-denken. Je begint iets, je gaat op reis, je neemt mensen mee, je draagt het over. Mm-hmm. Ik draag het over aan zo'n talentvolle generatie. Ik mag hopen dat ik die nog een flink aantal jaren mag begeleiden. Maar ik heb een mooi boek gelezen, Ooit Nooit Af, van Martijn Aslander. En dat vond ik zo mooi. Dat je zegt, je begint iets, en je gaat door, je geeft het over. Het is mooi. Ik ben heel dankbaar dat ik dat heb mogen doen. Ik ben zelfs wel tevreden. De oude Jan had dat nooit zo kunnen bedenken.
0: Nee. En wat is dan toch het allermoeilijkste om los te laten in jouw erfenis? Of vertrouw je dat gewoon toe aan de nieuwe generatie? Noodgedwongen, uiteraard, maar gevoelsmatig is dat soms anders.
1: Ja, ik heb heel veel gezaaid. En ik ben bezig met mijn erfenis de komende jaren. Gevoelsmatig moet je ook loslaten dat je het mooiste niet gaat meemaken. Er zit natuurlijk wel een vorm van teleurstelling in.
0: Nou, van eigenlijk rouwverwerking bij leven.
1: Ja, dat is een soort rouwverwerking. Ja. Want je voelt echt dat het gaat komen. We zitten op dat kantelpunt. Heb je daar 40 jaar aan gewerkt. En dan kan je het niet meemaken. Dat is ook wel mijn lot. Vind ik ook wel mooi ergens. Ja, dat ik wil ook, hè, als ik achteruit ga, euthanasie met de naaste om mij heen. Mm-hmm. En dat ik dat gewoon overdraag. En ook aan mijn kinderen. En zeg, dit was het.
0: Ja, dat is een soort ultiem lesje nederigheid, Jan.
1: Ja.
0: Daar heb je geen controle over, ik ook niet.
1: Nee, en het mooie is wel, de nieuwe Jan denkt ook circulair. Dus mijn ziel zal rondzwerven, die zal ergens anders terechtkomen. Misschien wel in jouw buurt. Mijn lichaam sterft af. Dan moet het ook echt afsterven, net als in de economie.
0: Ja.
1: Het is toch mooi als je een groot deel van je werkzame leven daaraan hebt kunnen besteden.
0: En dat je op zo'n punt uitkomt, toch?
1: Ja, en dat je ook zonder wrok kan terugkijken. Veel fouten hebt gemaakt, daarvan hebt geleerd. Dat draag ik nu over. Ja. En ik heb ook geen doodsangst. Want ja, het is ook wel heftig geweest.
0: Mooi.
1: Dus ik kijk uit naar het moment waarop al die druk wegvalt. En ik heerlijk achterover kan leunen of liggen.
0: Ik zat dit weekend voor te denken aan dit gesprek. En toen was het liedje van Mark Knopfler, All the Road Running.
1: Ja.
0: Ken je dat misschien?
1: Ja, ken ik.
0: We blijven maar rennen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oh, daar gaat het van je bij Jan ook over.
1: Ja, omdat ik eindelijk het gevoel heb dat ik een beetje tot stilstand aan het komen ben.
0: Dat je reflecteert en dat het daardoor veel meer waard wordt.
1: Ja, ik heb 10 marathons achter elkaar gelopen, zo lijkt het wel. En nu pas zie ik dat als je echt tot stilstand komt, je tot inzichten komt en ook snelle dingen accepteert. En ik vind het wel mooi dat ik nu tegen mijn oorspronkelijke natuur in zeg van, oké, het is al heel mooi geweest. Misschien komt er nog het een en ander bij.
0: Je ziet het wel. Ja.
1: Maar ik geef het door aan anderen in het volste vertrouwen. Dat vind ik wel mooi. Het komt goed. Niet vanzelf, maar het komt goed.
0: Ja, Rotmans, dank dat je bij ons wilde zijn. En ik vind het een eer je te kennen.
1: Nou, wederzijds, Anne.
0: Dit was de Green Quest. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
1: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
2: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
4: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden. En volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen, maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis, omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt en Fortuna verloor met 3-1. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
11: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Zou jij bloed laten prikken door een robot? Nou, die vraag die kan ook voor jou relevant worden de komende tijd. Want de Utrechtse start-up Vitestro brengt binnenkort de eerste bloedprikrobot ter wereld op de markt. En dat daar een grote markt voor is, ja, dat is wel duidelijk. Want jaarlijks worden er tientallen miljoenen keren bloed geprikt bij Nederlanders om een diagnose te kunnen stellen. En met die robot, genaamd Aletta, hoef je eigenlijk alleen nog maar je arm neer te leggen. En de robot zoekt dan de ader, prikt, vult de buisjes met bloed en plakt dan ook nog een pleister. Hartstikke leuk, gaan we het over hebben. Met Toon Overbeke, oprichter en CEO van Vitestro, welkom.
12: Dankjewel.
11: En naast jou Anja Leijten, bestuurder bij het OLVG-lab. Fijn dat je er bent.
12: Dankjewel.
11: Jij was ook betrokken bij de ontwikkelingen van de bloedprikrobot.
12: Ja.
11: Toon, maar even met jou te beginnen, want jij bent een van de bedenkers van Aletta. Ze is ook de eerste ter wereld die al klinisch wordt gebruikt nu. Hij staat gewoon al in dat OLVG-lab, hè? Hij wordt gebruikt op patiënten.
12: Hij wordt gebruikt op patiënten.
11: Hoe lang al?
12: Ruim 2 jaar nu.
11: Ruim 2 jaar. En het is nog wel allemaal in de onderzoeksfase. Dus het is niet, ik mag me nog niet laten prikken door Aletta,
12: toch? Dat mag eigenlijk wel. Als je naar het OVG-lab moet voor een bloedafname, dan kan je gewoon de Aletta gebruiken.
11: Ja, oké, maar dan moet ik iets tekenen,
12: ja, clausule. Val je nog wel onder een klinische studie.
11: Ja, oké. Nou, meteen maar even de belangrijkste vraag. Is de robot beter dan de mens qua bloedprikken?
12: Nou, we zijn op dit moment ongeveer even goed als de mens. Als het gaat om raakprikken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld bloedkwaliteit. Bloedkwaliteit hangt heel erg af van hoe je prikt. En we zijn bij bloedkwaliteit zijn we een stuk beter nog dan mens.
13: Moet je even uitleggen.
12: Ja, dus bij bloedprikken kan hemolyse ontstaan. Hemolyse betekent dat de rode bloedcellen scheuren. En als dat gebeurt, kan je bloed heel moeilijk analyseren.
13: Ja.
12: Omdat wij alles standaardiseren en alles op dezelfde manier kunnen doen en die naald echt heel precies in dat vat kunnen positioneren, voorkomen we eigenlijk dit soort fouten.
13: Oké, dus daarin is hij beter. Maar qua foutmarge prikken zit je nog gelijk aan de mens.
12: Ja, en hij doet minder pijn. Wat ik denk ook heel belangrijk is voor de patiëntervaring.
13: Oh, dat is wel prettig. Heb jij jezelf ook laten prikken, neem ik aan?
12: Tientallen keren.
13: Jij, Anja?
14: Eén keer.
13: Hoe was dat?
14: Prima, ja.
13: Totaal anders dan de mens of eigenlijk precies hetzelfde voor jouw gevoel?
14: Het was anders, want je wordt door een apparaat geprikt, maar het voelde eigenlijk hetzelfde.
13: Oké, we gaan zo meteen horen hoe dat ding precies werkt. Toon, in hoeverre is het ding echt wel autonoom? Of staat er wel, nu zeker in de onderzoeksfase, moet er echt nog iemand naast staan?
12: Ja, dus hij kan eigenlijk alles zelf doen. Daar is hij ook op ontwikkeld. Dus eigenlijk dat de patiënt zelf het systeem kan bedienen. Mm-hmm. Wat we wel belangrijk vinden is om die interactie tussen de mens en de patiënt, om die in stand te houden. Dus we hebben een soort van supervisor model, waarbij de rol van de bloedafname medewerker eigenlijk verandert in een supervisor die wel eventjes bij de patiënt komt, hand op de schouder kan leggen, alles gaat goed, druk maar op de startknop en die kan dan naar het volgende systeem.
13: Het is gewoon echt de startknop en dan gaat hij prikken.
12: Zo simpel is het.
13: Oké, hilarisch. Arja, wat voor verschil moet die robot dan gaan maken in ziekenhuizen?
14: Uiteindelijk denk ik dat het voor een aantal dingen belangrijk is. Eén is, we lopen tegen een personeelstekort aan, nu al, maar dat wordt alleen maar erger in de zorg. We denken dat we met meerdere robots en één supervisor toe kunnen. Dus je kan dan met minder mensen evenveel bloedprikken doen. Mm-hmm. Ik denk ook dat, Toon is nog voorzichtiger, het prikken gaat even goed, maar dat het uiteindelijk, doordat er zo goed wordt gepositioneerd,
13: wordt de robot beter
14: is. En de bloedkwaliteit is al beter, dus je hebt kwaliteit en een oplossing voor de personeelstekort.
13: Ja, dus dit is gewoon een belangrijke ontwikkeling ook voor de toekomst, om de ziekenhuizen toekomstproef te gaan maken.
14: Ja.
13: Kom ik bij hoe die machine eruit ziet, die robot? Wat zien we voor ons als je gaat laten prikken?
12: Ja, we hebben natuurlijk geprobeerd om dit zo vriendelijk mogelijk te laten lijken. Dus heel erg gefocust op, zoals dat heet, usability. Dus de gebruikvriendelijkheid van het systeem. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het zo intuïtief mogelijk is voor de patiënt. Ja, en de patiënt zich gewoon heel comfortabel voelt als hij in de stoel
13: maar
12: zit.
13: Maar zie ik een soort pepper-robot met oogjes? Wat is het?
12: Nee, dat niet. Nee, dus het is een systeem zeg maar van op je hoogte van een borsthoogte of zo. Je kan daarin zitten. Er zijn twee schermen in het systeem die eigenlijk de patiënt begeleiden gedurende het proces. Om ervoor te zorgen dat het een fijne ervaring is en ook de patiënt de feedback te geven van,
13: er staat er, ga zitten. Hier. Leg je arm neer.
12: Ja, is iets liever dan dat.
13: Iets vriendelijker. Ja, welkom, ga lekker liggen. Zoiets?
12: Ja, precies. We gaan nu zoeken naar uw vat. Bloedvat. En we plakken nu een pleister.
13: Ja, oké, want inderdaad, er wordt dan geprikt. En dat is dus, moet de patiënt dan zelf op de knop drukken?
12: Dus alleen om de procedure te starten. En vanaf dat moment hoeft de patiënt niks meer te doen. Gaat het systeem zelf op zoek naar het vat.
13: Ja.
12: Vindt het vat dan en brengt dan de naald in. Om vervolgens alle buisjes te vullen. Mm-hmm. Dus de bloedafnamebuisjes. Waarna er een pleister wordt geplakt bij de patiënt.
13: Oké, en het proces ervoor. Hoe weet hij waar hij het beste kan prikken? Want hij moet natuurlijk die bloedvaten gaan zoeken. En dan ook nog het juiste plekje. Hoe doet hij dat?
12: Ja, dus we gebruiken daar twee technologieën voor. Dus allereerst gebruiken we infrarood om te bepalen waar ligt de ader ongeveer in de arm van de patiënt.
13: Mm-hmm.
12: Op basis daarvan kunnen we bij veel patiënten identificeren, daar ligt hij ongeveer. En op dat moment plaatsen we een ultrasound. Dus eigenlijk hetzelfde technologie waarmee je babytjes kan zien.
13: Ja, een echo.
12: Plaatsen we op de arm van de patiënt. En met die echo kunnen we heel goed dat bloedvat zien. En op basis daarvan kunnen we bepalen wat is nou de optimale plek om het bloed af te nemen en die naald in te brengen.
13: En waar kijk je dan naar? Wat de optimale plek is? Waar ligt dat aan?
12: Nou, dus de diepte van het vat, grootte van het vat, hoeveel beweegt het vat. Zijn er allemaal verschillende variabelen die we gebruiken in dat algoritme om te bepalen wat is nou de beste plek.
13: Ja, ja.
12: We hebben natuurlijk heel veel data. Dus we hebben in meer dan 10.000 patiënten hebben het apparaat getest.
13: Ja.
12: Veel daarvan in het OVG-lab. En daar leer je natuurlijk enorm veel van. Mm-hmm. Van die grote dataset.
13: Zeker.
12: En zeker in de toekomst, wat Anja ook aangeeft. Het systeem blijft leren. Op een gegeven moment wordt hij ook beter dan de mens.
13: Ja. Jullie bouwen hem helemaal zelf, hè? In Utrecht.
12: Dus wij doen de eindassemblage zelf, maar we hebben wel veel partners die ons daarbij ondersteunen en die een groot gedeelte van het systeem bouwen voor ons.
13: Ja, oké. Okay, dus dat gebeurt grotendeels dus in Utrecht. Wat is nou het meest complexe aan deze robot?
12: Ja, echt, zeg maar, de intelligentie achter hoe kan ik een vat vinden en hoe kan ik hem aanprikken en hoe doe ik dat? Dat is echt het allerbelangrijkste gedeelte van de robot, waar we heel veel tijd en energie in hebben gestopt.
13: Ja, nou gaan we eventjes ervaren een soort van hoe dit nou werkt. Verslaggever Stijn Goossens die ging namelijk langs bij de prikpolie van het OLVG Oost, waar Aletta dus staat. En hij kreeg een demonstratie.
15: Mijn naam is Maxime Schoonbrood. Ik ben Clinical Deployment Manager bij Vitestro.
16: Nou, we staan hier in de prikkamers en voor mij zie ik een blauw apparaat. En dit is de Aletta. Ja, even beschrijven hoe groot is hij ongeveer. Hij komt niet eens tot aan mijn kin qua hoogte. Anderhalve meter hoog. En het is zo groot als een klein paard, denk ik. Zo zal ik hem maar beschrijven. Een beetje lichtblauw is hij. Twee schermpjes zie ik erop. En ik kan zo mijn arm erin steken als ik wil. Maar dat ga ik niet doen. Je hebt iemand meegenomen die geprikt gaat worden vandaag. Waarom mag ik mezelf niet laten prikken?
15: Ja, dat mag helaas niet. We werken nog steeds onder studieverband. Dus we draaien een klinische studie. En onder studieverband mogen we alleen maar patiënten prikken die een order hebben. Onze eigen medewerkers die daarvoor getekend hebben. Dat zij weten dat het in studieverband is, dat het vrijwillig is.
16: Ja, en als een patiënt hier bij het OLVG geprikt moet worden, weet hij dan dat hij onderdeel is van zo'n studie? Dan komt hij hier binnen, hij of zij. En dan?
15: Ja, we roepen de patiënt op naar ons hokje en dan weet de patiënt nog niks. De patiënt zou in de wachtkamer gezien kunnen hebben. Daar staat wat informatie rond over dat hier een studie loopt. Die wordt niet altijd door iedereen gezien. Dus sommige mensen worden verrast bij het hokje. En dan zijn we inderdaad wel verplicht om patiënten te vragen of ze mee willen doen aan onze studie.
16: Oké, en wat is dan het antwoord dat je meestal krijgt? Wat is de eerste reactie van die patiënten?
15: De eerste reactie is bij de meeste patiënten wel even van, oh, wat is dat dan? En waar doe ik dan aan mee? Velen zien het voor het eerst, zoals we al zeiden. Dat is ook wel logisch. En dan als je wat meer vertelt over waarom we dit ontwikkeld hebben en hoe Aletta werkt, dan zijn velen eigenlijk wel heel geïnteresseerd om mee te doen.
16: Dan zag ik hier net een wat oudere man, die werd ook geprikt, maar dan door een mens. Maar die wilde eigenlijk heel graag juist door de robot geprikt worden. Hoor je dat vaker van mensen die echt zeggen van, ik wil echt door Aletta geprikt worden?
15: Ja, steeds meer. We staan nu al iets meer dan een jaar bij OVG Lab in het OVG Oost. En er komen steeds meer patiënten die toch Aletta al een keer gezien hebben en die een positieve ervaring hebben, blijkbaar deze meneer ook. Dus dat is altijd heel leuk. En dan proberen we zo snel mogelijk ruimte te maken om die mensen te helpen natuurlijk.
16: Maar er zit hier iemand te wachten tot hij geprikt gaat worden. Dus laten we maar even kijken. Er staat een groot touchscreen met start erop. Daar gaan we op drukken.
15: Dus Aletta pakt zelf een schone naald op, een steriele naald. Aletta pakt een bandage op, die zuigt Aletta op. En dan laden we zelf een cartridge in. En in die cartridge zitten alle buisjes, bloedafnamebuisjes die voor deze specifieke patiënt afgenomen moeten worden.
16: Ja, dus er moet nog wel wat handmatig voorwerk gedaan worden. Die moeten er zelf nog ingezet worden. De naalden, er is gewoon een voorraad van of zo. Daar haalt hij gewoon uit de voorraad uit.
15: Ja, er is een voorraad met naalden. En die zijn ongeveer genoeg om een hele dag patiënten te kunnen prikken. Dus die moet dan één keer per dag door de supervisor ook aangevuld worden met naalden.
16: Het klinkt als een soort printer, hè? Het is ook eigenlijk een grote printer. Maar dan gaat hij niet printen, maar...
15: Ja, en soms zeggen ze ook wel een zelfscankassa. Dat we daarmee moeten vergelijken.
16: Dan gaat een goed lampje branden.
15: Ja, dat is de scan die we maken van de naald. Want iedere naald is net weer een beetje anders. Dus het tipje van de naald moeten we eigenlijk precies lokaliseren. Zodat we zo accuraat mogelijk straks kunnen prikken.
16: Oké, de arm beweegt. Het is echt een soort robotarm, hè, die je in fabrieken ook meestal ziet. In zo'n autofabriek. Hij is wit. Hij pakt nu een pleister. Oh, dan komt een heel mooi pleistertje met een lachend gezichtje erop. Tevoorschijn, die wordt vacuüm gezogen. Die wordt er niet eerst opgeplakt, toch? Maar die wordt gewoon alvast vastgehouden dan.
15: Ja.
16: Het grote moment, de naald. Je moet geen prikangst hebben, of naaldenangst. Tenminste, je ziet hem bijna niet. Ik moet even op mijn hurken ervoor. Oh, daar is hij. Oh, het is een lange naald, zeg. Jeetje. Maar het is gewoon een normale naald, toch?
15: Ja, het voordeel voor de patiënt is dat de naald achter de echokop zit. Dus de patiënt ziet de naald eigenlijk niet. En dat horen we ook wel veel terug als positieve feedback. Dat het voor de patiënt op deze manier een aangename ervaring is.
16: Ja, dat snap ik. Maar ik had het ook fijn gevonden als er een leuk muziekje bij was geweest. Dat valt toch tegen.
15: Dat zullen we meenemen voor de toekomst.
16: Oh, daar gaat hij. Oh ja, ik zie het. Oh, daar gaat het rode lijntje.
15: Ja.
16: Daar gaat het bloed, het buisje in.
15: Ja, dus eerst zag je een heel klein beetje bloed in het hupje stromen. En zodra het eerste buisje met vacuüm aangekoppeld wordt, dan schiet hij eigenlijk naar achter. Dan wordt het buisje gevuld.
16: Oh, en dat was het alweer. En dat pleister is er opgeplakt. Die wordt nog even aangestampt. Nou, ik heb ook wel eens bloed moeten laten prikken. Maar toen was ik echt binnen 3 minuten buiten. Ik heb nu het idee dat we toch al vrij lang bezig zijn geweest. Kan dit nog sneller?
15: Het kan zeker sneller.
16: Moeten we dat willen?
15: Dat moeten we ook willen, maar nog niet nu. We zijn nu nog echt in die studiefase dat we eerst gaan voor veiligheid, effectiviteit. Zorgen dat Aletta echt stabiel draait. En richting het einde van dit jaar werken we toe naar het versnellen van Aletta. Zodat we echt straks mee kunnen draaien in de productie.
16: Hoorde ik nou net iets vallen? Was dat het buisje?
15: Dat was het buisje, ja. Dat hoorde je goed.
16: Even kijken. Oh, daar ligt hij. Ja.
7: BNR Beter.
13: Ja, dat was de bedoeling, namelijk dat buisje. Ik heb het nog even bij Stijn gecheckt. Van heeft Aletta nou dat buisje laten vallen? Weg bloed, maar Toon, dit hoort er helemaal bij, toch?
12: Dit hoort er helemaal
13: die wordt
12: bij,
13: in een soort bak wordt hij dan en dan wordt hij...
12: En dan wordt hij naar het lab gebracht om daar geanalyseerd te worden.
13: Ja, het klinkt gek dat je een buisje met bloed laat vallen, maar dat kan hier dus.
12: Ja, en dat is ook wel gebruikelijk, hoor. Dus het is in...
13: Precies.
12: Wordt veel gedaan.
13: Ja. Oh ja, ik heb natuurlijk ook filmpjes erbij gezien. Dus voor mij is het nog makkelijker te visualiseren dan wanneer je dit alleen hoort op de radio. Ik dacht wel, je moet geen prikangst hebben, want je arm, die leg je neer. Je krijgt zo'n band om die echt wordt vastgesnoerd. Je zit echt, eigenlijk gewoon zit je vast aan dat apparaat op dat moment. Ja. Dan gaat hij beginnen. Als jij mij prikt, zou ik nog kunnen zeggen, stop. Ik moet even tot mezelf komen. Die robot, die luistert niet, neem ik aan, als ik zeg stop.
14: Hij luistert niet, maar je kan wel stop via een knop regelen. Ja.
13: Oké. En ook als hij al bezig is?
14: Dat denk ik niet, maar dat weet Toon beter dan.
12: Ja, zeker. Ja. Dus we hebben een helpknop en dan pauzeert hij eigenlijk.
13: Oh, okay.
12: En je hebt een stopknop. En misschien ook wel goed om te vertellen, we hebben dat niet alleen getest bij het OVG Lab hier in Amsterdam, maar ook bij Amsterdam Medisch Centrum. We hebben hem getest bij Sint Antonius, bij Result Laboratorium, bij Deventer. Dus er zijn allemaal verschillende plekken in Nederland waar je een andere patiëntpopulatie hebt, waar we dus ook dit heel uitgebreid getest hebben.
13: En overal zitten mensen met prikangst. Willen die zich laten prikken of zeggen die hell no?
12: Ja, dus het is verrassend goed om te zien hoe mensen reageren. En als je kijkt naar, we vragen naar mensen van hoe vind je het oké om op deze manier geprikt te worden? Dan zegt 98% zegt ja, dat wil ik.
13: En is die 2% die het niet wil, heeft die inderdaad prikangst? Of?
12: Ja, dus de belangrijkste reden is eigenlijk dat ze het gevoel hebben dat ze het, dat ze het voor de medewerker denken van, dan verliest misschien de medewerker hun baan. Terwijl hun rol natuurlijk gaat veranderen en de druk op de zorg enorm groot is.
13: Oh, serieus?
12: Dus dat is eigenlijk... Echt,
13: mensen doen het eigenlijk uit compassie met het personeel. Ik wil door het personeel geprikt worden.
12: Vaak wel.
13: Oh. Ja. Dus de mensen met prikangst, om daar nog even één keer op terug te komen, die durven dit ook aan. Wat is de feedback van die mensen die je terugkrijgt? Ik neem aan dat je daar heel in geïnteresseerd was.
12: Ja, dus daar kijken we natuurlijk continu naar. Want dat is een van de belangrijkste zaken. En ze zeggen eigenlijk van het niet zien van de naald. En ze hebben angst omdat ze niet weten hoe gaat de bloedafname. Maar als je eenmaal goed geprikt bent door Aletta, dan weet je, de volgende keer word ik ook goed geprikt. Want het is gewoon consistent. Het is een consistente kwaliteit. En je bent niet afhankelijk van, is deze persoon, doet hij het misschien net een week of doet hij het al 10 jaar?
13: Ja, dat is
12: dus
13: waar.
12: Omdat je zo'n consistente kwaliteit hebt, zijn die mensen ook niet meer bang.
13: Nee, maar jij zei wel dat op dit moment Aletta eigenlijk even goed of slecht prikt als de mens. Dus daar zitten ook fouten in. Aletta kan ook fout prikken.
12: Ja, maar dus eigenlijk, we zijn nu bij mensen waarbij die nog niet zo goed doet. Daar zijn we natuurlijk aan het verbeteren. Hm? Maar als hij het helemaal goed bij je doet, dan doet hij het altijd goed bij je.
13: Ja.
12: Want dan heb je dus een hele consistente bloedafname.
13: Ja. Wat zijn de negatieve dingen die je terugkrijgt? Van wat vinden mensen niet prettig, wat je eventueel nog kan aanpassen waar je aan werkt?
12: Nou kijk, persoonlijk contact is natuurlijk altijd belangrijk in de zorg. En dat is ook iets wat bij ons centraal heeft gestaan in het ontwerp van het systeem. We hebben ook gezegd van, er werd net al de analogie gebruikt met een zelfscankassa. Ik denk dat het alleen werkt als er altijd iemand rond blijft lopen. Omdat dat persoonlijke touch, sommige mensen hebben gewoon wat meer aandacht nodig dan anderen. En daar geloof ik heilig in.
13: Ja.
12: Dus ik denk dat dat essentieel wordt bij de uitrol van het systeem.
13: Ja, maar dan kan dus 1 persoon op 5 Aletta's zijn. Of is dat een beetje van...
12: Ja, dus we beginnen met 2 en gaan dan naar 3. Maar inderdaad, dat is een beetje
13: zou
12: de grootte
13: kunnen.
12: Waar we naartoe gaan.
13: Oké. Okay. Ja. Jij bent ook vanaf het begin al vanuit het OVG-lab betrokken bij het eerst het idee van Toon en daarna de uitvoering. Wat was jouw rol daarin precies?
14: Toon en zijn collega hebben ons benaderd omdat ze een idee hadden. Dat is voordat we OVG Lab waren zelfs. We zijn verzelfstandigd in 2018 en dit was in 2017. En dat was meteen een heel leuk gesprek. Enthousiast. Ze wilden echt een probleem oplossen waar ze zelf mee te maken hadden gehad in familiekring. Moeilijk te prikken mensen. Mm-hmm. En je kon zien dat ze er goed over nadachten. Ze waren gewoon heel inspirerend. Dus toen zijn we blijven praten.
13: En, want jullie zagen het idee meteen zitten eigenlijk. Ja, van ja, dit moeten we eigenlijk gewoon gaan maken.
14: Ja, ja. Ja. Ja, om de redenen die ik in het begin noemde. Hè. Dus de kwaliteit, maar ook het oplossen van de personeelskrachten, ja, die we aanzagen komen, waar we eigenlijk al in zaten en nog steeds wel zitten. Mm-hmm. Ja, en betrokken geraakt in het meedenken. En niet alleen wij als, nou ja, zeg maar bestuur, maar ook de medewerkers die de bloedafname doen.
13: Ja.
14: Dat hebben ze ook heel goed aangepakt, vind ik. We hebben ze zien groeien naar een grotere club. Maar we zijn zelf ook steeds betrokken gebleven en in het onderzoek betrokken geraakt. Ja, het is eigenlijk een hele goede reis geweest.
13: Ja, ja. Nou gebruiken jullie die robot al dagelijks in het OLVG, dus al 2 jaar lang ongeveer. Nog steeds in studieverband. Dus waar wordt dan nu nog specifiek onderzoek naar gedaan? Want het is volgens mij wel duidelijk dat hij dus prima werkt.
14: Ja, nou, aan de ene kant zijn er genoeg data nodig om de studie echt afgerond te verklaren. Mm-hmm. En aan de andere kant lopen er nog optimalisaties waar we in de loop van de studie, nou ja, de noodzaak toezagen, of waar jullie dat toezagen in ieder geval. Daar zijn we ook weer bij betrokken. Maar het mooie is dat we wel de data al gewoon voor de zorg kunnen gebruiken.
13: Ja, sterker nog, dus gewoon een patiënt, wat Toon al zei, die nu naar het OVG komt en die mee wil doen, die wordt geprikt. Ja. En dat bloed wordt gewoon gebruikt voor diagnose of voor andere zaken.
14: Ja.
13: Ja, dus hij draait echt al optimaal mee wat dat betreft. Toon, ik neem aan dat het verdienmodel uiteindelijk zit in het verkopen of verhuren van Aletta.
12: Ja, dus we hebben een model waarbij je eigenlijk een scheermesjesmodel. Dus je verkoopt.
13: Je krijgt de kop en steeds een nieuw mesje.
12: En steeds een nieuw mesje. Ja, dus we kunnen de buisjes gebruiken die het OVG nu ook al gebruikt, de bloedbuisjes. Ja. En de naalden en de alcoholspray bijvoorbeeld en de pleister, die leveren wij.
13: Oké, dus de speciale buisjes die komen gewoon van het ziekenhuis zelf, maar die naalden moeten ze echt bij jou halen.
12: Ja.
13: En de pleisters ook.
12: Ja.
13: Dus dat is gewoon lekker extra verkopen, zeg maar.
12: Nou, het is ook vanuit veiligheidsreden dat we dat doen. Dus dat heeft een duaal doel.
13: Ja. Ja, en veiligheidsredenen in de zin van?
12: Nou, kijk, wij willen natuurlijk zeker weten en garanderen dat die naald goed is. En we willen ze ook zeker weten dat veiligheid is een van de belangrijkste zaken in een medisch systeem. Mm-hmm. Dus die veiligheid kunnen we ook alleen maar garanderen met onze eigen naald.
13: Ja.
12: Die heeft ook een speciale vorm om ervoor te zorgen dat die dus in alle gevallen veilig is voor de patiënt.
13: Ja, wat gaat die kosten, die robot?
12: Ja, daar kan ik helaas niet zoveel over zeggen.
13: Oh,
12: nou goed, we staan nu aan de vooravond van commerciële lancering. En dat zal volgend jaar plaatsvinden.
13: De echte marktintroductie.
12: Dus de echte marktintroductie. Dus we hebben heel veel getest in de afgelopen 1,5-2 jaar. En volgend jaar gaan we live bij onder andere OVG en aan de andere partners die ik net noemde.
13: Ja, en jij weet toch wel wat het gaat kosten? Waarom is dat nog zo geheim?
12: Nou, kijk, ik denk dat wij leren ook. We zijn continu aan het leren. Je leert ook op basis van, hoe vaak gebruikt het systeem? Wat is de waarde voor de klant? Wat is de waarde voor de patiënt? En dat moet uiteindelijk allemaal in dat verdienmodel samenkomen.
13: En even gewoon orde van grootte. Moet ik denken in honderdduizenden? Moet ik denken in tienduizenden? Of moet ik gewoon denken aan 1 miljoen?
12: Nee, ik denk dat het ergens in het midden van de range die je net noemde.
13: Dus 500.000?
12: Nee, dus daar kan ik er niks over loslaten. Ja.
7: BNR Beter.
13: Anja, als we ook kijken naar het lab, dan is dat zelf ook flink aan het automatiseren. Jullie hebben dus straks die robots daar echt draaien. Hoe kan je dan de rest van zo'n proces van diagnostisering, hoe kan je dat verder verbeteren?
14: Ja, dat is onderdeel van eigenlijk het inrichten naar de toekomst. Hè, robotiseren, automatiseren, digitaliseren. Ja, zijn we al jaren mee bezig. Maar we hebben nu meer mogelijkheid omdat we net in nieuwbouw aan het trekken zijn. We zaten met ons centrale lab in OVG Oost. Nu naast OVG West in een nieuw labgebouw dat Basecamp heet.
13: Ja.
14: Maar dat is zo ingericht dat het 1 zoveel mogelijk integraal is. Alle labdisciplines zitten in 1 gebouw, maar kunnen ook diensten delen. 1 centrale monsterontvangst. Die hebben we ook flink gerobotiseerd. En ook dat weer omdat er een personeelstekort is en omdat je ziet dat je daarmee processen kunt stroomlijnen en verbeteren.
13: Ja, ja, ja. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk, als je al dat soort processen wil stroomlijnen en verbeteren, dat je dus ook data kan delen. Ja. Is dat een ding?
14: Ja, dat is een heel groot ding. Omdat we met die robotisering, et cetera, moeten investeren, moet je sowieso groot genoeg zijn en samenwerken in de regio.
13: Ja, met allemaal andere partijen.
14: Klopt. Dus wij werken zelf voor meerdere ziekenhuizen, klinieken in de eerste lijn. Maar we hebben partijen in de regio opgezocht met wie we een netwerk hebben ingericht. GLIA heet dat. Mm-hmm. Met Amsterdam UMC, de GGD en Sanquin Diagnostiek. Eigenlijk heel complementair in wat we aan diagnostiek doen. Daarmee richten we de bijzondere diagnostiek slimmer samen in. En we richten een backbone in om data te delen. Om goed inzicht te hebben waar de patiënt ook is. Maar ook om onderzoek mee te kunnen doen. En met behulp van de AI de uitslagen weer steeds beter te maken.
13: Ja, en daarin zet je dus echt al een flinke stap richting zo'n toekomstproef.
14: Ja,
13: eigenlijk, hè?
14: Ja.
13: Waar uiteindelijk ook de ziekenhuizen weer direct van profiteren.
14: Ja, de ziekenhuizen en de rest van de zorgen. Dus wij denken dat de diagnostiek wordt vooral als een kostenpost gezien. Eigenlijk anders bekeken moet worden als een belangrijk onderdeel juist in het oplossen van de problemen van de zorg. Wij voegen waarde toe. En als je de goede diagnostiek op het juiste moment doet, dan kan je heel veel kosten besparen. Nu al valt het trouwens wel mee. Hè. 70% van de klinische besluitvorming vraagt diagnostiek. Maar we zitten onder de 1% van de kosten.
13: Oh, is dat echt zo'n klein aantal?
14: Ja, zeker. Maar zo wordt er echt nog helemaal niet naar gekeken. Alleen maar naar iets wat je kan drukken om de kosten te...
13: Want meer diagnoses betekent per definitie, zegt iedereen altijd, meer zorg. En die kosten zijn te hoog.
14: Ja, nou vind ik ook niet dat je te veel diagnostiek moet doen. Helemaal niet. Maar de juiste diagnostiek op het juiste moment
13: is kostenbesparend.
14: Ja, absoluut.
13: Ja. Nou, en daar gaat dus ook het nieuwe Basecamp daar een mooie bijdrage aan leveren.
14: En Glia.
13: En Glia, uiteraard. Dan als je kijkt naar jullie toekomst, Toon, met Aletta. Jullie zijn niet de enige bloedprikrobot, maar wel als eerste nu klinisch wereldwijd op de markt. Kan jij links of rechts ingehaald worden door China of andere producenten?
12: Ik denk dat we wel een hele grote voorsprong hebben op de rest. En er is eigenlijk, er zijn bijna geen andere partijen die dit doen. Dus ik zie de toekomst wel op daar rooskleurig.
13: Ja, waar zitten ze wel? Degene waar jij echt naar kijkt van, even kijken hoe ver ze zijn?
12: Nou, in China zijn natuurlijk altijd dit soort ontwikkelingen. Ik ben er één keer geweest. Maar goed, dat is, ik denk, niet iets wat in onze westerse wereld gaat werken, hoe zij dat hebben aangepakt.
13: Nee, waarom niet?
12: Dat is een hele grote zwarte box waar je hand insteekt tot je schouder en je ziet niet waar die is gebleven.
13: Oh, dat is doodeng.
12: Dus je arm zit tot je schouder in een box. Ik denk niet dat bij ons gaat werken. Misschien daar wel.
13: Jij houdt het toch liever op de vriendelijke robot met twee schermpjes die zegt, gaat u lekker liggen.
12: Precies, en dat je gewoon een beetje kan zien wat er gebeurt. En het gevoel van controle in ieder geval.
13: Je arm in een black box. Zou je het ooit doen?
12: Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik heb het gedaan, maar niet met plezier.
13: Goed, nou, heel veel succes met Aletta 2 ook en met jullie verdere opschaling en uitrol van Aletta. Toon Overbeke, oprichter en CEO van Vitestro. En Anja Leijten, jij ook fijn dat je er was. Bestuurder bij het OLVG Lab en nu dus op een nieuwe locatie met Aletta. Nu nog Aletta 1 en wellicht Aletta 2 in de toekomst.
14: Zeker.
13: Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
18: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
19: Toen ik studeerde, dat was jaren 90, hè, in 1992 begon ik. Toen lag op de leestafel van de economen de Economist. Want natuurlijk lezen we de Economist. Daar stond The Death of Distance als boekbespreking in. Hè, dus afstand maakt niet meer uit. En ik ging regionale economie studeren alsof afstand heel veel uitmaakte. En gelukkig heb ik daarna alleen maar bevestigd gezien hoe belangrijk die geografische lens is in de economie.
20: Toch is die studie er niet meer. Dus op een of andere manier heeft de death of distance gewonnen van jouw overtuiging.
19: Ja, er zijn vast allerlei andere overwegingen aan de grondslag gelegen. Maar niet het belang van de geografie die minder is geworden.
20: Ja, jij schreef onder andere, toen je nog werkte voor het Planbureau, een rapport over stedelijke regio's als motoren voor economische groei. Is het echt jouw missie om dit een beetje zo, om die regio en de lokale economieën op de kaart te blijven zetten?
19: Ja, missie. Ik ben wel altijd gefascineerd door regionale verschillen. Hè. Dat kan je natuurlijk over de hele wereld analyseren. Maar ik vind dat ook binnen Nederland heel interessant. Hè. Waarom is de ene regio nou eigenlijk succesvoller dan de andere? Wat voor vraagstukken hebben die regio's? Wat voor opgaven spelen daar? Dus ik vind het altijd, of het een missie is. Maar ik zie die regionale verschillen. Ik rij heel veel door het land. Ik hou overal lezingen en praatjes. En dan is het echt het verhaal in Groningen anders dan in Amsterdam.
18: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar. 1, 2, 3, 4.
0: Of
1: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
21: of over de grootste beursgang aller tijden.
1: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
21: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
1: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
22: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
24: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden. En volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen. Maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis, omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt en Fortuna verloor met 3-1. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
26: Waarom maken we medische braces en spalken nog steeds op de ouderwetse, handmatige manier? Terwijl de wereld in rap tempo digitaliseert. De mannen achter Manometric besloten daar iets aan te doen. En wat begon met een klein studentenproject... groeide uit tot een serieus techbedrijf... dat de gevestigde orthopedische orde dwingt om te innoveren. Deze zomer gaan wij, John van Schagen en Patrick van der Pijl... in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Heren, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Even met jou te beginnen, Robin. Wat is het probleem dat jullie willen oplossen?
27: Het probleem wat wij willen oplossen, ik kan het best uitleggen aan de hand van een verhaal. Er kwam laatst een man bij ons op kantoor, die had zijn gitaar meegenomen. En die begon een liedje te spelen voor Manometric, voor het hele team. Om aan ons te laten zien dat hij dat weer kon, voor het eerst in 5 jaar. En dat kwam omdat we een perfect op maat gemaakte handbrace voor hem hadden gemaakt. En gitaarspelen was de grootste passie. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. We stellen mensen weer in staat om te kunnen doen waar ze van houden.
26: Wauw, hoe vet is dat?
27: Ja, super vet.
28: En je maakt niet vaak mee dat iemand bij jouw kantoor komt lopen en iets gitaar pakt.
26: Heb jij ooit wel eens zo'n blije klant gehad die een serenade ging zingen en spelen voor jou, Patrick? Nee, ik ook nog niet. Nee. Meestal nemen ze met mij contact op als er iets misgaat. Ja. Pieter, breng ons eens mee naar het allereerste begin in Delft. Wanneer zagen jullie die markt voor braces en spalken, die is een beetje ouderwets, daar moeten wij iets aan gaan doen?
29: Ja. Het is eigenlijk een beetje geleidelijk ontstaan. Dus het begon, denk ik, met mijn afstudeerproject aan de TU Delft... waarbij ik een 3D-scanner heb ontwikkeld, speciaal voor handen. Dus het scannen van de handen was heel lastig... omdat je dus een scanner moest pakken en om de hand heen moet draaien. En terwijl je dat doet, beweegt je hand
26: eigenlijk. Ik probeer het ook even, maar dat is inderdaad lastig om hem stil te houden.
28: Ja. John, dat ziet er niet uit. Nee.
26: ik stop al.
29: Precies, nou, je illustreert het goed. Al doe je er 5 seconden over, is het eigenlijk al te lang. Dus ik realiseerde me het geheime snelheid. Je moet het supersnel doen en dan heb je dus altijd consistent een goede scan. Dat doen we omdat ergonomie een heel belangrijk onderdeel is van productontwerpen natuurlijk in Delft. Rob en ik hebben allebei industrieel productontwerpen gestudeerd. Toen heb ik een soort ringvormige opstelling gemaakt waarmee ik dus in honderds van een seconde in een flits die scan kon maken. En toen open eigenlijk een wereld aan gepersonaliseerde producten voor ons. We hebben die scanner gepakt. We zijn toen naar de Rainier de Graaf ziekenhuis gegaan in Delft. Daar werkten we al regelmatig mee samen, ook met Erasmus. We zetten hem op het bureau neer van Gerold Kraan, orthopedisch handchirurg. En we zeiden, Gerold, we gaan voor jou maatwerk orthopedisch chirurgisch instrumenten maken. En Gerold, die zei, ja.
26: Hij was niet meteen heel enthousiast.
29: Nee, hij zei, nou, ik heb eigenlijk liever dat jullie iets anders maken. Oh shit, deze pitch gaat niet zo goed. Maar ze zeiden, oké, wat zou jij dan willen? En toen zei hij, nou, ik heb eigenlijk liever dat jullie een brace maken, een orthese. Nou, oké, wat is een orthese? Toen zei hij, nou, dat is dus een maatwerk duurzame brace die mensen jaren dragen. En als je hem goed maakt, kun je een operatie voorkomen. Dus dan hoef ik niet te opereren. Super interessant. Dus hij legde uit, ik ben niet blij met de huidige orthese die ik krijg van patiënten, want ze zijn vaak lelijk, ze zitten vaak niet goed en ze zijn inconsistent gemaakt. Dus het kwaliteit verschilt enorm. Toen heeft hij meteen gezegd van, nou weet je wat, ik bel ze op, jullie kunnen daar langs. En diezelfde middag liepen wij nog zo'n orthopedische instrumentmaker binnen. En wij komen van Delft, dus daar staan overal printers. En ineens komen we een zaal binnen met 30 mannen en vrouwen die de hele dag stonden te veilen en zagen gipsmodellen. Dus dat was wel even slikken. Heel mooi ambacht, maar we dachten van holy shit. Dit is natuurlijk heel veel manuele arbeid.
27: Wacht even, één stap terug. Dus eigenlijk, dat gebeurt vaak in de zorg. Hè? Dus dan zeg je, ik heb hier een oplossing. Ja. En dan moet je op zoek naar een probleem. Dus dat gebeurde eigenlijk letterlijk dat jullie daar aan tafel zaten.
29: Ja.
27: Dan heb je eigenlijk de mazzel of de dat iemand empathisch genoeg is om te zeggen, wacht eens even, of die verbinding kan maken naar een bepaalde oplossing. Dus dat heeft hij aan jullie gevraagd. En jullie kwamen dan daarna met die verschillende mensen in contact die eigenlijk niets anders doen dan handmatig dat soort constructies bouwen.
29: Ja, precies. Ja.
27: En in zo'n ziekenhuis zeg je dat er daar al 20, 30 mensen in de kamer zaten die zich daarmee bezighielden.
29: Ja, dus dat vindt niet plaats in het ziekenhuis.
27: Mm-hmm.
29: Maar dat vindt plaats in aparte bedrijfjes, orthopedische instrumentmakers. En daar worden dan die maatwerk orthese en prothese, noem je dat, die worden daar vervaardigd. Supermooi ambacht. Maar er is een enorme vraag naar die maatwerk orthese. Het is heel ambachtelijk. En er gingen meer van dat soort orthopedische instrumentmakers elk jaar met pensioen dan dat afstudeerden. Bovendien was de kwaliteit heel inconsistent. Dus het maakt heel veel uit of Jan of Pieter maakt wat eruit komt. Dus toen dachten we, ja, dit moeten we beter kunnen doen met een digitale workflow.
26: En toen gingen jullie daar die kamer uit. En toen liepen jullie weer terug naar de auto of naar de fiets of waar, hoe dat ook ging.
29: Heel klein autootje.
26: Ja, heel klein autootje. En wat, toen keken jullie elkaar aan en toen dachten jullie, dit gaat het worden. Zo ongeveer.
27: Ja. Ja, het is natuurlijk niet meteen duidelijk dat het is wat succesvol gaat worden. Dus aan het begin ben je natuurlijk heel erg zoekende van hoe gaan we dit werkend krijgen. Was op een gegeven moment wel duidelijk van er is hier echt behoefte aan. Maar voordat je dan echt een soort product market fit hebt gevonden, daar ben je wel even mee bezig.
26: Ja, want neem ons eens mee naar die reis. Want dan heb je een idee, dat is dan aangewakkerd door onder meer nou, jullie vindingrijkheid. Maar wordt vervolgens ook even gepivot door een van de mensen in het ziekenhuis. Hoe ga je dan van zo'n idee dat in je hoofd zit naar een daadwerkelijk product wat je echt aan mensen kunt laten zien?
27: John, één correctie dus. Het wordt niet door hen gepivot, maar zij geven eigenlijk aan dat er geen oplossing is. Dus dan moeten
26: zij zelf
27: de pivot maken. Ja. Ja.
26: Maar het gebeurt hier even wel on the spot.
27: Ja, in een split
26: dat is mooi.
27: Moment. Ja. Oké, dus wij zaten in Yes Delft, die incubator van de TU Delft. En we dachten, oké, een 3D geprinte brace die perfect op maat is. Dat gaan we proberen realiteit te maken voor mensen. Dus wij waren daar aan het ontwikkelen. En toen op een gegeven moment kwam onze coach van Yes Delft. Die kwam binnen, Pepijn. En die zei, jongens, volgens mij is die brace klaar om aan patiënten te geven. En Pieter en ik, wij keken elkaar aan van wat? Weet je, dit eerste prototype zag er niet uit. En Pepijn zei van, nou, volgens mij is dit precies goed. En ik vind ook nog dat je mensen er €100 voor moet laten betalen. Dus wij, nou ja, dat was echt te belachelijk in onze ogen. Maar als iets van, oké, we gaan het proberen. Dus we hebben toen op zaterdag een demodag gepland. Facebook-advertenties geplaatst. Er kwamen meer dan 100 mensen op af. Van Limburg tot Friesland.
26: Allemaal naar Yes Delft toe?
27: Ja. En toen was het moment dat mensen echt, ze kwamen vol met tassen, vol met braces die allemaal niet werkten. Ze waren wanhopig op zoek naar een oplossing. En dat was echt wel een moment dat wij ons realiseerden van wauw, dit is echt een probleem waar mensen heel erg mee zitten. Waar echt heel erg behoefte is aan een betere oplossing.
26: Maar kun je uitleggen, wat is dan het verschil tussen zo'n ouderwetse brace? Mijn dochter heeft eerder dit jaar had ze een klein scheurtje in haar pols. Dus nou ja, wij hebben ook zo'n ding moeten halen. Dat was voor een paar weken. Maar je zegt, er zijn ook mensen die moeten zo'n ding heel lang dragen. Wat maakt jullie oplossing nou zoveel beter, comfortabeler en zelfs dat mensen weer hun hobby, gitaarspelen, kunnen uitoefenen?
27: Nou kijk, aan het begin, toen gingen eigenlijk alle braces die zaten eigenlijk niet goed. Dus de eerste honderden braces waren allemaal verkeerd. Sommige mensen hebben wel 8, 9 versies gegeven.
28: Kunnen nooit meer gitaar spelen, net als
27: totdat er uiteindelijk een versie was die wel goed zat. En toen gingen we door totdat ze uiteindelijk echt een 9 of een 10 gaven. Want we moesten gewoon aan het begin heel erg veel leren om een soort dat traditionele proces wat met de hand gebeurt, gebaseerd op ervaring, om dat te vertalen naar een digitaal proces en precies die verbanden te begrijpen tussen bij wat voor bijvoorbeeld welke aandoening, welke mate van artrose in de hand bijvoorbeeld, welke spierkracht, welke activiteitsprofiel heeft iemand en welke correcties moet je dan doen in de brace. Bijvoorbeeld je wil op sommige plekken wat extra druk geven of je wil wat flexibiliteit geven. Om dat soort algoritme te destilleren hebben we echt honderden braces moeten maken en heel veel feedback vragen. En uiteindelijk merkten we van nou, dit gaat steeds beter. Die braces die beginnen steeds beter te zitten. En dan op een gegeven moment dan ben je zover dat eigenlijk al die braces bijna altijd in één keer goed gaan.
28: Ik moet even een stapje terug gaan, want wat je eerder aangaf van Pepijn, dus eigenlijk wat hij zegt, kunnen wel kijken naar een oplossing, maar we willen ook meteen vaststellen of mensen bereid zijn te betalen. Dus dat legt eigenlijk voor jullie de lat een stukje hoger om dan vast te stellen, gaat het dan ook daadwerkelijk lukken? Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is als je dan jullie huidige systematiek vergelijkt met bijvoorbeeld een oude systematiek, kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk andere oplossingen gaat zoeken. En wat bedoel ik daarmee is dat je misschien die producten vaker kunt printen of fabriceren, zodat mensen begeleid worden in een hersteltraject, in plaats van dat je er eentje die heel kostbaar is of veel tijd kost, maakt en voor de rest dan eigenlijk niet meer een volgende voor gaat maken.
2: Dus wat Robin beschrijft net over die demodag, dat legde echt de kiem voor die hele ontwikkeling.
28: Ja.
2: Die 100 euro was heel belangrijk, omdat op het moment dat mensen dat betaald hadden, namen ze het serieus. Dus in plaats van dat ze iets gratis kregen van onze prototype,
28: of dat denken ze jullie hun plezier doen.
2: Ja, ja, ja. Ze hadden 100 euro betaald. Dus als hij niet perfect zat, dan gingen ze net zo lang door met terugkomen totdat hij wel goed zat. Dus voor sommige mensen hebben we bijvoorbeeld 5 versies gemaakt. Zeiden welke zit het best? Oké, versie nummer 3. Oké, wat voor cijfer zou je geven? 7,5. Oké, dan maken we nog één en nu. Oké. 8. Oké, nog één en nu. Sommige mensen kregen 8, 9 versies totdat die perfect zat. En ik denk dat het grootste verschil met zeg maar, hoe onze concurrentie het doet, is dat wij denk vanaf het begin door hadden van hier, het gaat niet per se hier om het printen. Het gaat ook niet per se om het scannen. Dat zijn 2 belangrijke puzzelstukjes. Want met scannen kun je heel nauwkeurig maat nemen. Met printen kun je heel consistent produceren. Maar het stuk ertussenin, van hoe ga ik van die patiënt met alle complexiteit die erbij zit, een bepaalde gevorderdheid van artrose, een spiervolume, een spierkracht, een activiteitenprofiel. Hoe vertaal ik dat in, ik doe een 3 mm correctie op duimspiervolume en ik laat de brace 18% lopen tussen CMC1 en MCP1. Wat is die formule? Niemand wist het. En wij zien nu meer dan 1000 patiënten per maand met 15 orthopedische smetmakers die elke dag patiënten zien. Dus elke dag worden we slimmer. Hoe meer patiënten zien, hoe
26: dat
2: sneller het beter wordt.
26: Dat systeem leert zichzelf steeds meer bij.
2: Precies.
28: Maar dat maakt het ook wel interessant, want als je naar die eindconsument of die eindgebruiker kijkt, heb je zo'n propositie voor hen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je voor de specialist ook een propositie hebt waar de vraag is, lever ik nou een product of lever ik eigenlijk een soort serviceproces of een soort ecosysteem is misschien een beetje overdreven. Maar meer een systeem om klanten te gaan helpen.
26: Want ja, wat verkopen jullie nu feitelijk?
2: Ja, dus in de medische wereld heb je het gekke feit dat de betaler, de gebruiker en de beslisser zijn vaak 3 verschillende, toch? Dus je hebt de zorgverzekeraar, je hebt de arts en je hebt de patiënt. Wij zeggen in principe altijd patient is number one. Die prioritiseren altijd in onze productontwikkeling.
28: Als je daar geen 9 op haalt, dan kun je het vergeten.
2: Ja, omdat we geloven dat tegenwoordig patiënten zijn ook een soort consumenten. Ze gaan echt op internet kijken waar kan ik de beste brace krijgen. En op het moment dat ze een 9 van 10 geven, dan gebeurt er iets magisch. Want dan vertellen ze aan hun buren en aan hun familie en ook aan de arts. De arts die moet worden ontzorgd.
29: Ja. Dus op het moment dat iemand met artrose bijvoorbeeld bij de arts komt, dan kan de arts kiezen van of ik opereer, of ik doe bijvoorbeeld een injectie, of ik kies voor een duurzame brace. In principe willen ze vaak operaties voorkomen. En als ze dan kiezen voor een brace en we sturen ze naar Manometric, dan willen wij zorgen, als je ze naar ons stuurt, we take care of it. Dan wordt het gewoon opgelost.
28: Dus in feite is het niet dat je betere braces maakt, maar je bouwt eigenlijk een digitaal operating system voor de orthopedische.
29: Nou, we maken ook veel betere braces. Veel mooier materialen. Daar zit ook wel veel innovatie.
26: Ja, de medische sector is lijkt me best wel ingewikkeld om daar binnen te komen. In de zin van, ja, jullie zijn allebei nog best wel jong. Dan kom je daar bij zo'n ziekenhuis. Nou, in Delft waren die deuren gingen snel open. Maar er zijn andere ziekenhuizen, daar kennen ze jullie niet. Hoe werd daarop gereageerd? En hoe ingewikkeld was het om, om die wereld naar binnen, ja, echt op die deur te kloppen?
27: Ja, aan het begin best lastig. Dus aan het begin heb je inderdaad nog helemaal geen naam of credibility. Maar wat belangrijk was, sowieso hielp het dat we vanuit TU Delft kwamen. Dat was wel een soort brand die artsen wel aanspreekt. Op een gegeven moment zijn we al vrij vroeg een klinische studie gaan doen om onze producten onafhankelijk te laten testen door het ziekenhuis in Delft. En we hebben ook al vrij vroeg een hele ervaren orthopedische instrumentmaker aangenomen die toen al bijna 20 jaar ervaring had. En eigenlijk dat was een soort optelsom om, nou ja, dat klinisch bewijs te hebben en die soort credibility van we hebben iemand met heel veel ervaring. En er zit een soort goede wetenschappelijke basis onder. En daarmee was het toen wel gelukt om de eerste ziekenhuizen binnen te komen.
26: En uiteindelijk als dat, ja, als je daar bewijs hebt, dan is dat ook makkelijker om vervolgens weer, dus eigenlijk je ticket naar de rest van de ziekenhuizen in Nederland.
27: Ja, ja.
29: Ze praten natuurlijk allemaal met elkaar. Ze kennen elkaar, ze komen elkaar op conferenties tegen. Ze vragen natuurlijk aan elkaar van, hey, Manometric, is dat wat? Nou, als daar op een gegeven moment hele positieve geluiden komen, wordt het voor ons veel makkelijker om ergens een meeting te krijgen. En dan wordt ineens wel op een e-mail gereageerd. Maar het begint dus bij superblije patiënten.
28: En dan heb je, zeg maar, in start-up wereld, zeg maar, de product market fit of de product solution fit. Of met andere woorden, heb ik één keer een productoplossing die een paar keer gebruikt wordt, of wordt het een product market fit, waar eigenlijk, zeg maar, een markt voor is, zodat je ook echt een bedrijf kan bouwen. Hebben jullie op dat moment ook gekeken hoe groot eigenlijk die markt is voor die dan wel ortheses of protheses?
29: Het is niet het meest leidend geweest. Dus voor mij zei Pieter Thiel dat ook wel eens. Van je kunt beter heel dominant worden, zeg maar, in wat kleinere markt dan een soort heel klein stukje proberen te krijgen van een enorme markt. Dit was wel een product wat we super tof vonden. Super gave impact. Een markt die groot genoeg was om een hele mooie business op te draaien.
28: Ja, dus dat heb je wel ergens in je achterhoofd.
29: Ja, tuurlijk. Maar ja, we zagen dat eigenlijk op die demodag, dat je dus gewoon wat Facebook-advertenties plaatst en dat er 100 mensen naar Delft komen.
28: Dat, ja, dat was voor jullie
29: een hele valide. Dus echt, weet je, voldoende animo voor een betere oplossing. Maar vervolgens product market fit kwam pas veel later eigenlijk. Want in het begin dachten van, weet je wat, we doen dit via die traditionele instrumentmakers. Want die hebben de contacten met artsen al, die hebben de contacten met zorgverzekeraars.
28: Super logisch. Ja.
29: Ik denk wel, ja, dan kun je het snelst natuurlijk naar die patiënt toe komen. Maar wat we daar, waar we daar achter kwamen, is dat één, heel veel wilden het gewoon niet. Die vonden dat ambacht gewoon fantastisch. En het is ook een heel mooi ambacht. En het tweede is dat het voor hun onwijs lastig was om dan dat vingerspitsengevoel wat ze hadden met het ambacht te vertalen in een digitale interface.
28: Ja.
29: En die twee was een soort hele nare mix, waardoor het gewoon totaal niet liep. En toen op een gegeven moment dachten van, ja, artsen die zeiden ook van, jongens, wanneer komt het er nou? En patiënten wilden het. En zorgverzekers vonden het ook echt wel interessant, zeker na die studie. En toen hebben we gewoon de stoute schoen aangetrokken. Dachten van, dan gaan we zelf patient care doen. En dat was het moment dat we merkten, ja, dit is het. Nu staan all stars are aligned of zo. Nu kun je echt hard gaan groeien. En dat heb ik echt geleerd. Product market fit is dus iets wat je voelt op een gegeven moment, wanneer je het wel of niet hebt.
28: Wat cruciaal is in jullie proces, hè, en dat zie ik ook wel vaker bij andere start-up scale-ups, is dat je gaat naar een bestaand probleem. Je bent dan met zo'n doelgroep in gesprek die eigenlijk op dit moment al die braces maken. Wat maakte uiteindelijk dat je vaststelde dat niet de juiste mensen waren om mee te praten? Want ik kan me ook voorstellen dat zij het gesprek niet aangingen. Dat ze misschien dachten, we gaan wat later op de afspraak komen of we komen niet opdagen. Wat maakte dat jullie daar dachten, wacht even?
29: Dit is echt een hele goede vraag. En het lastige in die situatie was dat het ging niet, maar het ging moeizaam. Het ging zo stroperig. En man, het was echt alsof je een steen de heuvel op aan het rollen bent. En toen dachten we van ja, we moeten gewoon verschillende andere dingen proberen. En een van die dingen was eigen patient care doen. En toen voelden we ineens die rots begint soort van zelf naar beneden te rollen.
28: Maar dan moet je
29: toen
28: wel echt
29: realiseerden we het verschil.
28: Maar dat is wel cruciaal, want dan moet je wel echt ballen hebben. Want je gaat dus eigenlijk een pad wat heel erg logisch lijkt. Ja. Naar een ander pad, dan ga je ineens je scope uitbreiden om te zeggen, nou, ik ga ineens de dienstverlening zelf doen, terwijl je de gereedschap alles hebt. Dat is niet logisch. Ja,
29: als ik over nadenk, een van de allerbelangrijkste dingen is ongeduld. Ja, ik zoek ook altijd leads die ongeduldig zijn.
26: Want dat helpt om snelheid te maken.
29: Ja.
26: Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric zijn hier. Ze zijn onze gast in deze speciale zomeraflevering van de baanbrekende businessmodellen. Ja, jullie waren een studentenstart-up. Inmiddels wel getransformeerd naar een echt serieus bedrijf. Hoeveel mensen aan het werk?
3: Ongeveer 85.
26: 85 mensen. Dan hebben jullie ook jullie eigen rol een beetje opnieuw moeten uitvinden. Want in het begin doe je alles zelf. En inmiddels ben je ook een soort bestuurder geworden. Is dat ingewikkeld?
3: Ja, dat is best lastig af en toe. Ja, zeker. Ja.
26: En is daar ook, want vaak heb je dan dat één houdt zich vooral bezig met techniek, de ander is wat meer in een operationele rol. Hoe hebben jullie dat voor jezelf klaargestoomd?
3: Ja, we hebben allebei natuurlijk een achtergrond als productontwerper. Dus we zijn allebei gewoon best wel veel betrokken bij productontwikkeling. Ik heb wel meer focus op bijvoorbeeld finance, op sales, op legal. Pieter meer op echt productontwikkeling, operations, bouwen van het team.
26: En zo gaat dat dus. En die mensen, die 85 mensen, dat zijn met name productontwikkelaars. Of ik neem aan, je hebt inmiddels ook een commerciële afdeling.
29: Ja, dat is een enorme mix. Dus dat vind ik een van de leukste dingen van Manometric. Is het zijn zulke verschillende mensen. We hebben accountmanagers, we hebben orthopedische technologen, we hebben 3D-modelleurs, we hebben software, we hebben hardware. Af en toe denk ik wel van, dit gaat echt te ver hoeveel we doen. Maar dat is de kracht van Manometric, is dat we alles doen. Het is een beetje de Apple approach. En daardoor is het zo'n sterk geheel. Omdat iedereen zo dicht bij elkaar zit. En ik zou zeggen, mijn hoofdtaak is om het best mogelijke team neer te zetten elke dag. Elke maandag kom ik binnen en dan denk ik, oké, wat wordt de volgende top hire? Wie gaat ons weer een grote stap vooruit brengen? Want dat heb ik geleerd, is de leaps die we hebben gemaakt elke keer zijn eigenlijk vaak terug te destilleren naar de root cause. Is dan, er kwam een persoon bij die iets totaal nieuws in de schaal bracht.
28: Ja, en dat is natuurlijk in jullie situatie of in fase nog wel even een paar keer het geval om daarin door te blijven investeren.
29: Ja, ik ben 50% van mijn tijd daarmee bezig. Met recruitment, met leadership, met iedereen op de juiste plek proberen neer te zetten.
28: En als je naar je oplossing kijkt en op een gegeven moment zei je eerder dat je het gevoel had, ik zit nu op zo'n product market fit, dan moet je ook goed gaan kijken van wat is nou eigenlijk de prijs die ik in de markt, of tenminste in die markt kan zetten en vragen. Hoe heb je dat gedaan?
29: Ja, die zijn bepaald. Dat zijn gewoon vaste contracten van zorgverzekeraars. Die zijn eigenlijk voor iedereen hetzelfde.
28: Dus dat betekent dat je eigenlijk dat als richtlijn moet nemen en dan kijken van hoe gaat mijn cost of operation dan
29: zijn. Dus het moeilijke voor ons was dat we eigenlijk een duurder product maakten. Als je kijkt puur naar basiskosten, bijvoorbeeld duurdere materialen, 3D-printers duur. We moesten een scanner maken en ontwikkelen. Weet je wel, onze concurrent die had een rolletje gips. Dus soort onze aanloopkosten waren veel hoger, maar onze bet was, als we 90% in één keer goed maken, dan komen we uit. En dan hebben we een veel beter product dan de rest. En dan wil iedereen die van ons hebben.
28: En betekent dat je dan ook de prijs uiteindelijk omhoog zou kunnen gaan? Of die blijft altijd fixed, omdat er een bepaalde vergoeding aan vast zit door de zorgverzekeraar?
29: Ja, je hebt wel inflatiecorrectie natuurlijk. Ook omdat bij ons materiaal en arbeid steeds duurder wordt. Maar daar gebeurt niet superveel.
26: Nee, je komt inmiddels ook over de grens.
29: Ja.
26: Dat zijn jullie al aan het doen of aan het verkennen?
29: Ja, we hebben in Nederland zo'n 90 locaties waar we komen. En in Duitsland ongeveer 10. In Zwitserland 4. En in de US hebben we nu ook 2 scanners.
26: Dat zijn ook weer andere zorgsystemen.
29: Ja,
26: is dat ingewikkeld?
29: Ja.
26: Ja.
29: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Ja. Elk land heeft zijn totaal eigen dynamiek. En daarom hebben wij echt besloten, we kiezen landen en dan gaan we dan 100% op. Nu zeggen we bijvoorbeeld Duitsland. Dus nu is gewoon alle ballen op Duitsland.
28: Maar wanneer is het voor jou 100%? Want dat is wel interessant. Dus
29: dan gaan we dan 100% op. Nu zeggen we bijvoorbeeld Duitsland. Dus nu is gewoon

0: omdat je zegt, jongens, dit is te moeilijk.
1: Ja. Nou, mijn ervaring, want we hebben ook wel gekeken, bijvoorbeeld in Denemarken. En natuurlijk zitten we ook wel een beetje in Zwitserland. En mijn ervaring is gewoon, elke land is gewoon dezelfde investering eigenlijk. In proberen te begrijpen hoe het daar in godsnaam precies werkt. En wat de dynamiek lokaal is. En je moet met zorgverzekers in contact komen. En dan kun je dat beter bij gewoon een groot land doen. Als je toch diezelfde investering moet doen.
0: Ja, ja.
2: Robin Jones en Pieter Smakman van Manometric. Fijn dat jullie hier wilden zijn. En heel veel succes met jullie start-up, scale-up. Wat is het een beetje? Nou, jullie zitten er denk ik net een beetje tussen. Dit was de tweede aflevering van onze zomerserie. Patrick, we zijn er volgende week weer. Met wie in de studio?
3: Ja, nu kom ik zelf natuurlijk uit een doodgraversfamilie. Dus ik stel de vraag aan jou. Als jij dood bent, wil je dan begraven worden of liever gecremeerd?
2: Vroeger zei ik begraven en tegenwoordig gecremeerd.
3: Dat klopt trouwens, want het is 70% vroeger werd begraven en gecremeerd. 30%, dat is nu andersom. Ja. Maar wij hebben de founder van Loop Biotech te gast. En zij maken doodskisten van mycelium. Dat is allemaal veel duurzamer dan de traditionele gifkisten. Maar het blijkt nog best een uitdaging om de uitvaartwereld mee te krijgen.
2: De uitvaartwereld, daar heb je iets mee, hè?
3: Ja,
2: gaan we het volgende week over hebben in baanbrekende businessmodellen. De zomereditie dus. Check ondertussen ook nog even al onze andere afleveringen als je op het strand zit. Het zijn er bijna 300. Tot volgende week. Dag.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets te eten of te drinken halen. Tenminste, letterlijk dan. Ze scannen eerst hun telefoon, pakken dan eten en drinken en lopen daarna door een speciaal poortje. Er wordt dan wel geld van de rekening afgeschreven. Dat schrijft stadszender AT5. Het is een proef van de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Oorlogen worden vaak uitgelegd in kilometers terreinwinst, aantallen bombardementen of diplomatieke doorbraken. Maar uiteindelijk wordt elke oorlog vooral afgemeten aan iets anders: mensenlevens. Die rekening loopt voor Amerika steeds verder op. Sinds het bestand met Iran definitief instortte, kwamen 4 Amerikaanse militairen om het leven. President Trump reisde naar Dover Air Force Base, waar gesneuvelde militairen thuiskomen.
1: And they are indeed great heroes, actually. They said, and they all of them said very strongly, we can't let, you cannot let Iran have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon.
0: Tegelijkertijd blijkt dat de regering informatie achterhield over getroffen CIA-posten in Saoedi-Arabië en Irak en over gewonde militairen en getroffen helikopters. En niet alleen de menselijke tol loopt op. Het Pentagon vraagt nog eens $67 miljard extra om de oorlog voor te zetten. Daarmee wordt de vraag steeds urgenter: hoe lang kan Trump deze oorlog politiek, militair en financieel blijven volhouden? Dit is aflevering 356 van de Amerika-podcast. Jan Posma vanuit Washington DC, waar de benzineprijzen weer stijgen.
2: En ik ben Bernard Hammelburg in de studio in Amsterdam met een kopje koffie en onder het wakend oog van niemand minder dan John Boy en Luc.
0: Zo, druk daar in de studio, Bernard.
2: Druk, heel druk hier in de podcaststudio. Jan, wat viel jou deze week op?
0: Ja, Bernard, met een beetje pijn hebben we afscheid genomen van het WK voetbal. Ik althans, ik voel een beetje een klein gat zo in mijn leven. Nu er geen wedstrijden meer zijn voor ons midden op de dag, voor jullie midden in de nacht vaak. En het viel mij op hoe verschillend Europa en Amerika eigenlijk naar de nasleep van die finale keken. Vooral Trump-fans. In Europa zagen we een president Trump die bij de huldiging niet van het podium af wilde. De Spanjaarden die wachten nog even met de beker omhoog houden tot hij verder liep. Nou, dat deed hij niet echt. Infantino probeerde hem nog weg te leiden. Maar je zag echt heel duidelijk, Trump die had bedacht, ik wil op die foto, ik laat me hier niet wegleiden. Dat deed hij vorig jaar ook al eens tijdens het WK clubteams. Dus het is een bekend beeld inmiddels. Het is gewoon een Trumpfeestje. Dat maakt hij er ook van. En hier in Amerika zagen ze toch wat anders. Vooral de Trump-fans, die zagen, kijk eens, iedereen houdt van Donald Trump. Zelfs de Spaanse spelers willen met hem feestvieren. Zo populair is onze president. Dit is een man van het volk. Zelfs het Spaanse volk wil met hem feesten. Dus ik vond het heel grappig, de tegenstelling daarin. En nog een momentje dat hier in Amerika breed gedeeld werd. Torres, de man van de goal, die droeg tijdens de huldiging in Madrid een Make Spain Great Again petje. In het rood, zoals dat dan hoort. Ik begreep dat daar in Spanje ook al wat discussie over was, van wat betekende dat nou precies? Is dat een politiek statement? Ik geloof toch dat de meeste Spanjaarden, ik heb ook nog even bij Jorn, onze Spanje-correspondent, gecontroleerd. Ik geloof dat de meesten toch wel een beetje denken dat het gewoon een grap was en dat de boodschap was: Spanje is wereldkampioen, wij zijn great again. En dat het dus niet meteen een pro-Trump boodschap was. Maar Trump-supporters hier in Amerika zeggen, zie je wel, zelfs in Spanje staat iedereen achter Trump. Take that, premier van Spanje, Sanchez. Het Spaanse volk achter Donald Trump. Dus Bernard, ik zag veel wederzijds begrip dat is gekweekt dit WK. Heel fantastisch, mooi en romantisch. Maar we zijn er nog niet, als ik die interpretatie zo hoor.
2: Nee, en hadden ze ook wat minder kritiek of meer waardering voor de afloop en het gedrag van het Argentijnse team? Of heeft dat de media helemaal niet meer bezig gehouden?
0: Nou, veel minder dan Europa. Ja. Ik zag de verontwaardiging die ik ook voelde. Jij hebt ook gekeken, begreep ik. Het was wel, ik was blij dat Spanje won, laat ik het zo zeggen. Hier in Amerika merk je dan toch dat ze een beetje ook denken van, nou, nu is het ook mooi geweest. Dit was ons feestje. Wie gewonnen heeft, maakt ze ook eigenlijk niet zo heel veel uit. We gaan gewoon door. Dus weinig aandacht voor, vond ik.
2: Ja.
0: Hey, wat viel jou op deze week?
2: Ja, ik heb dat bericht van burgemeester Mamdani van New York. Die wil dat de Amerikaanse autoriteiten Benjamin Netanyahu tegenhouden of arresteren. Ja. Als hij naar New York komt voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september. Nou is dat, en dat weet hij ook, iets wat de gemeente helemaal niet kan doen. En de federale overheid eigenlijk ook niet. Want ik heb het even nagezocht, maar er is een verdrag gesloten toen de VN werd opgericht en uiteindelijk in New York terechtkwam. Eerst was dat in San Francisco, maar later in New York. Tussen de VN en de Verenigde Staten. En dat luidt dat bezoekers aan de VN, wie dat ook is, dat die gewoon toegang krijgen. En dus moet Amerika daar een visum voor verstrekken. Mm. En dat kan tot hele bizarre situaties leiden. Bijvoorbeeld Noord-Koreanen worden meestal gewoon toegelaten. Andere landen waar Amerika, laten we zeggen, een vijandige relatie mee heeft. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, die is gewoon elk jaar welkom. Dus je kunt iemand niet aanhouden, of omdat het een vijand is, of zoals in dit geval. Het gaat om iemand die door het internationaal strafhof wordt gezocht. En het verzoek daar is om hem aan te houden. Dus het is een beetje een politiek spel wat Mandani hier speelt. En het viel op, maar ik ben er ook even ingedoken. Want ja, er zijn wel eens incidenten geweest. In 1988 bijvoorbeeld wilde Yasser Arafat de algemene vergadering toespreken. Hm. En toen heeft Amerika dat geweigerd, omdat ze zei, die was toen president van wat dan heet de Palestijnse autoriteit, of zeg maar Palestina, maar officieel heet dat Palestijnse autoriteit. En Amerika zei toen, dat is geen land, dus die krijgt geen toestemming. Toen hebben ze de complete algemene vergadering verhuisd naar Genève. Dus in 1988 is die niet in New York gehouden. Nou, een heel leuk voorval. Maar nog veel leuker is wat er in 1960 is gebeurd. Toen kwam Fidel Castro vlak na de revolutie in Cuba. Van Fidel Castro namens Cuba naar de algemene vergadering. Die werd met zijn delegatie in een van die deftige hotels in Manhattan gezet. Dat vond hij maar niks. Dus die heeft daar uitgecheckt en die is verhuisd met iedereen en alles naar een soort, ja, naar een hotel in midden in Harlem. Mm. En daar heeft hij een hele tijd gezeten en de hele wereld kwam daarop af. Alle journalisten waren welkom. En hij heeft daar ook gezeten samen met Malcolm X, die daar toen ook naartoe is gekomen. Dus dat is een enorme toestand geworden.
0: Ja, ik zeg en Harlem in 1960, dat is dat zal niet heel welvarend zijn geweest.
2: Nee,
0: toen,
2: dat was het zeker niet. Dus, en hij zei, hier voel ik me thuis, dit zijn mijn broeders. Enfin, je kunt het je voorstellen. Ja. En daar konden de Amerikanen allemaal niks tegen doen. Dus hier ook niet. Dus de vraag is eigenlijk meer, wat wil Mandani nou eigenlijk bereiken? En naar mijn idee is dat voornamelijk publiciteit voor zichzelf en het aanzwengelen toch een beetje van die linkervleugel in de Democratische Partij die zich ontwikkelt. En hij heeft daarbij de hoop dat dat echt iets om de hakken krijgt. Nou, dat gaan we zien de komende tijd.
0: Ja, ik denk dat hij alle potentiële democratische presidentskandidaten nu ook een probleem heeft gegeven. Want die krijgen natuurlijk allemaal de vraag van, oh, is Netanyahu een oorlogsmisdadiger? En vindt u ook dat hij gearresteerd moet worden als hij naar Amerika zou komen?
2: Ja, terwijl het strafhof zegt niet dat hij een oorlogsmisdadiger is. Dat zegt dat hij verdacht wordt van oorlogsmisdaden en daarom moet worden aangehouden, zodat er een proces kan komen. Maar hij is al overgegaan tot het vonnis en ook dat is interessant. Maar goed, we zullen zien. Ja. Ik vond het een spannend moment.
0: Ja, zeker. Populisme is dit.
2: Ja, interessant. Ja. Nou, hey, Jan, sinds het fragiele bestand tussen de Verenigde Staten en Iran totdat verbroken is, zijn er 4 Amerikaanse soldaten om het leven gekomen. In totaal staat de teller van het aantal Amerikaanse doden in dit conflict nu op 18. Sinds die oorlog begon in februari. Trump ging deze week naar de luchtmachtbasis Dover. Dat is voor elke Amerikaan altijd een beetje een griezelwoord. Want dat Dover hoort bij bodybags. Want gesneuvelde militairen die komen altijd in bodybags aan op die luchthaven van Dover in Delaware. En daar was Trump dus ook. Er kwam ook allerlei informatie vrij tegelijkertijd dat er niet alleen doden soldaten waren, maar ook een hele zwik. Tientallen gewonde soldaten. Dat is achtergehouden, dat nieuws. Er zijn ook helikopters beschadigd. Dat is ook achtergehouden. Kortom, hoe is dat allemaal? Ik zie het toch van afstand. Hoe wordt dat beleefd in Amerika?
0: Ja, je kent dat sentiment ook wel eromheen. Je noemt Dover al inderdaad. Dit ligt heel gevoelig natuurlijk. Dode Amerikaanse soldaten, die beelden van die kisten met de Amerikaanse vlag erover. Dat is het moment dat die oorlog van heel ver weg ineens heel dichtbij komt natuurlijk. En dat is het beeld waar Amerikanen ook enorme aversie tegen hebben. Zeker na die lange oorlogen in Irak en Afghanistan. En Trump zei natuurlijk altijd, ik ga dat niet doen. En als dan die beelden weer komen, komen, dan ja, is dat dus wel een gevaar voor de president. En ik heb het gevoel, Bernard, dat de Trump-regering die probeert er overheen te walsen, zoals ze dat eigenlijk met elk negatief verhaal doen. Hè. Inflatie bestaat helemaal niet. Zo doen ze dit ook. En Trump zegt hier eigenlijk, ja, dit is een heel korte oorlog. Het zijn eigenlijk heel weinig doden. Dit is geen Vietnam, dit is geen Irak, dit is geen Afghanistan. Hij heeft letterlijk een berichtje op Truth Social gezet, waarmee hij de duur van die oorlogen en het aantal doden op een rijtje zetten en daaronder dan deze, dan ja, 18 doden is inderdaad veel minder, dat klopt. Maar het zijn wel 18 Amerikaanse doden. En de Trump-regering, ook Hegseth en anderen, die zeggen steeds, deze oorlog gaat fantastisch, Iran is al verslagen. Maar ondertussen vallen er dus nog steeds slachtoffers. En daar botst, denk ik, dat mooie verhaal van de Trump-regering ook wel met de realiteit. En ik denk, dat is toch wel echt gevaarlijk voor Trump in een verkiezingsjaar, denk je niet?
2: Ik ben ervan overtuigd. En vooral dat achterhouden van informatie, want dat is een soort geconditioneerde reflex. Waar de Amerikanen geweldig goed in zijn. Het weghouden van negatief nieuws. In een land dat zoveel hecht aan het Eerste Amendement, hè, vrijheid van meningsuiting en drukpers. Maar ik heb het wel eens meer over gehad. In Vietnam had je elke dag een briefing in het Rex Hotel in Saigon van een Amerikaanse legerwoordvoerder en een Zuid-Vietnamese legerwoordvoerder. En die vertelde dan hoe het die dag was verlopen. En dat luidde altijd hetzelfde. Aan vijandelijke kant zijn er 321 mannen omgekomen en wij hebben 3 gewonden. En je wist dat dat leugens waren, want wij waren daar als correspondenten gewoon de hele dag bezig geweest en aan het front geweest. Dus we hadden met eigen ogen gezien hoe erg het was.
0: Ja.
2: En dat werd verzwegen. En nou ja, dat is vaker gebeurd. Denk aan Richard Nixon, die Cambodja en Laos is gaan bombarderen zonder dat het congres of wie dan ook ervan wist. Mm-hmm. Dat blijkt dan natuurlijk, dat kun je niet verborgen houden. Maar toen het eenmaal zover was, ja, toen was echt de complete verbijstering, ook in het eigen land. En nou ja, dat is hier gebeurt dat gelukkig op wat kleinere schaal, maar het is toch niet. Het is toch niet niks, vooral dat verzwijgen van tientallen gewonden, waarvan, voor zover ik begrijp, ook een aantal zwaar gewonden. Mm-hmm. Het vernielen van materieel, zoals helikopters, het is nogal wat.
0: Ja,
2: ja.
0: En ik hoor hier daar ook wel wat argwaan over. We hebben bijvoorbeeld ook een tijd geleden waren er een paar piloten neergestort. Die zijn gered, maar vervolgens hebben we die piloten nooit meer gezien. En je ziet wel dat daar af en toe over dat soort dingen zijn dan vragen. Van hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? En in dit geval ook Hegseth, die zei, dit is allemaal onzin. Dit is weer de fake news die dit allemaal brengt. En uiteindelijk, toch door druk van de New York Times die dat naar buiten bracht, weten wij het nu ook. En is er wel een update van het aantal gewonden gekomen. Dus ja, jij hebt natuurlijk dus Vietnam meegemaakt, vertel je net over. Het is ook iets van alle tijden. Ik moet denken ook aan Bush junior. Toen mochten de aankomst van de kisten in Dover niet meer gefotografeerd worden op een bepaald moment. Als jij het nou een beetje die schalen naast elkaar legt, is dit een beetje wat er altijd gebeurt? Gaat het Trump-regering verder of minder ver? Hoe zie jij dat?
2: Nee, het is wat er altijd gebeurt. En in dit geval is het extra lastig, omdat Trump een hele korte, snelle ingreep had voorspeld. Niet eens een oorlog. En het is uitgelopen toch wel degelijk op. Je kunt het moeilijk anders noemen dan een oorlog op dit moment.
0: Nou, dat vindt Trump niet moeilijk. Nee. Dus die heeft elke keer een ander woord. Schermutseling is het ook al, geloof ik.
2: Ja, precies. Maar hij doet, wat dat betreft is hij net Poetin, die ook niet over oorlog spreekt. Maar het is natuurlijk gewoon oorlog. En bij een oorlog komen soldaten om. Het is niet anders. En die eerste die omkwamen, die jij noemde, die piloten, dat was een ongeluk. Die zijn, ik weet niet, geloof dat het een probleem was met een tankvliegtuig, maar dat waren F-15 gevechtsvliegtuigen. Die zijn neergestort. En daar zijn dus mensen bij omgekomen. Dat heet dan friendly fire. Maar goed, doden zijn doden. En het is, ja, het feit dat je, vind ik, dat je als zoiets gebeurt zegt, ja, maar in andere oorlogen zijn meer mensen omgekomen. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd ontzettend eng.
0: Ja, en ik denk, op dit moment lijkt het te werken. Nog. Al is die oorlog heel impopulair. Hè. Hebben we net in BNR de Wereld ook over gehad. Als je naar peilingen kijkt, deze oorlog, daar staan Amerikanen echt niet achter. Is op dit moment, als je naar sommige peilingen kijkt, ongeveer net zo impopulair als Afghanistan en Irak. En misschien wel erger. En dat zegt iets wel op dit moment, hoor. Dat zijn echt dat is de open wond. Hè. Vietnam wat verder terug, maar eeuwige oorlogen ook. En ik zie ook wel heel duidelijk dat veel jongere Amerikanen daar heel fel op zijn. Dat die ook, die zijn opgegroeid met dat idee van, we zijn in oorlog, mensen moeten naar een ver land, die komen soms niet meer terug. Daar is echt wel een fel gevoel bij. En ik vraag me af hoe lang het dus kan dat Trump dit volhoudt en dat de mensen er ook in meegaan. Want ik vind eigenlijk, Bernard, dat Trump het niet heel goed verkoopt. We horen wel steeds van, ja, maar Iran mag geen nucleair wapen hebben. Dat is gewoon het punt. En daar houdt het dan mee op. En ik denk dan van, ja, hij had het ook voor iemand die altijd alles zo goed weet te verkopen, weet hij deze Iran-oorlog niet heel goed te verkopen, vind ik eigenlijk.
2: Nee, dat zie je ook in de peilingen. Ik geloof dat de tegenstand of de weerstand tegen deze oorlog al tegen de 70% aanloopt. Ja. Dat is gigantisch. Ja. En dat betekent dat hij een probleem heeft. En hij moet het ook oplossen. Want anders dan komt hij ernstig in de moeilijkheden bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Parlementsverkiezingen, ja. De midterms, zoals we dat tegenwoordig op zijn Amerikaans noemen.
0: Ja. Ja. Ja. Dus inderdaad, Bernard, ik daarover, hè, want ik zie vlak voordat wij begonnen, jij kreeg ze vast ook binnen. Ik kreeg allemaal alertjes dat de olieprijs weer flink aan het stijgen is.
2: Ja, boven de $100.
0: Precies, en er wordt hier dus alweer naar gekeken. Want die doden, dat is natuurlijk iets wat mensen bezighoudt. Maar even cru gezegd, die benzineprijs, dat raakt iedereen. Dus ja. Dat is ook weer een groot gevaar. Hoe kijk jij naar de situatie op dit moment? Want de olieprijs gaat dus weer omhoog. Dat is een teken dat het niet goed gaat. We zitten al in de vijfde maand. Er is nog steeds geen duidelijke exit-strategie. Ik heb ook het gevoel dat dat bombarderen als dreigmiddel richting Iran zijn waarde verloren heeft, want Iran luistert er niet naar. De Houthi's schieten. Los het maar even op, Bernard.
2: Ja, nou, ik zeg meteen, ik kan dat niet. Want het is een padstelling. Mm. Als je gewoon kijkt naar los van de totale materiële kant. Hè, want Amerika is natuurlijk gewoon sterker. Dat is en blijft het. Alleen het weet met die kracht niets te doen. Omdat het belangrijkste wapen is die straat van Hormuz gebleken. En niet het aantal raketten dat je hebt. En ze kunnen maar niet een middel vinden om die straat van Hormuz echt open te krijgen. En bovendien, zoals je al zegt, de Houthi's bemoeien ze er nu mee. En die schieten op doelen in de Rode Zee. Dat is het alternatief. Hè. Dus daarmee zou ook het verkeer door het Suezkanaal worden belemmerd. Daar moet je niet aan denken. Overigens van de week was er ook een interessant verhaal op BNR over hoe goed het gaat in het Panama-kanaal. Want heel veel schepen wijken dus uit naar andere routes. En door die route is het juist heel druk. En, ook het verkeer rondom de Kaap de Goede Hoop, dat is de bekende uitwijkoptie, dat duurt dan 9, 10 of 11 dagen langer. Maar ook daar wordt het steeds drukker. En wat je ziet, is dat heel veel partijen naar alternatieven aan het zoeken zijn. Hè. De Saoedi's hebben een pijplijn, die loopt eigenlijk aan de noordkant van van de straat van Hormuz over land naar de andere kant van die straat en komt dan in een haven buiten dat gebied om. Daar loopt nu al heel veel olie door. En ze willen meer van dat soort dingen doen, maar dat kost allemaal heel veel tijd. En die tijd is er niet. Dus het ziet er slecht uit voor allebei. Maar ik denk dat het voor Trump echt beroerd is. En hij moet op een bepaald moment een methode vinden om de handdoek in de ring te gooien zonder dat hij al te veel afgaat. Ik weet niet hoe, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik heb het gevoel dat die momenten er misschien geweest zijn. Ja. Maar die heeft hij toen nooit gepakt. En ik zag gisteravond op Fox News een analist zeggen, dat vond ik echt wel harde woorden voor Fox News. Die zei van, ja, we moeten er rekening mee houden. Trump moet op zoek naar een deal. En we moeten er rekening mee houden dat die deal misschien wel slechter wordt dan Obama's deal met Iran. Want we staan gewoon op een slechte positie op dit moment. Het gaat gewoon niet goed.
2: Ja, en dan heb je de financiële kant. Er waren hoorzittingen in de Senaat. Met minister Hegseth van oorlog, zoals hij zichzelf noemt. Maar wij zeggen dan maar braaf defensie. Hè? Ja. Dat die oorlog nu al 37 miljard heeft gekost. Pentagon wil daar nog eens $67 miljard extra bovenop leggen. Het Huis van Afgevaardigden heeft Zojuist, we nemen dit alles op donderdagmiddag op, hè, even voor de duidelijkheid, maar heeft zojuist een besluit genomen om de wet te gaan formuleren om in elk geval dat geld vrij te maken voor extra geld voor defensie. Ja. Maar in de Senaat is daar nog helemaal geen uitzicht op. Omdat daar allerlei bewegingen gaande zijn om te kijken of ze dat of via een filibuster of anderszins kunnen tegenhouden. Hoe staat dat? Wat is het laatste nieuws daarvan?
0: Ja, dat wordt een hele interessante strijd. Want wat de Republikeinen dus doen, die kiezen eigenlijk even een omweggetje. Of een tussendoorpad, is maar net hoe je het ziet. Maar zij zeggen van, wij gaan dit op een andere manier doen dan anders. Dat is een budget resolution. Zijn ze aan het maken, een begrotingsraamwerk. En dat betekent dus niet dat ze meteen al dat geld hebben overgemaakt. Het betekent dat zij nu beginnen met het schrijven van zo'n budget resolution. En als ze dat erdoor krijgen in het huis, dan kunnen ze, nou, ze volgen dan het pad van reconciliation. En dat is een procedure waarbij je eigenlijk dezelfde tekst van het huis zou dan rechtstreeks ook naar de Senaat gaan, zonder dat er wat op wordt aangepast. En dan heb je niet meer 60 stemmen nodig om een filibuster tegen te houden. Dan kan je het ook met de gewone meerderheid doen. En dan is de kans in de Senaat, waar het moeilijk wordt, ineens een stuk groter voor Republikeinen om het te halen.
2: Ja.
0: En dat is een beetje waar we nu staan. Maar we staan eigenlijk helemaal nog aan het begin van dat proces.
2: Ja, en er is dus nog niks aangenomen. Er is ook geen geld vrijgemaakt. En als ik het goed begrijp, gaat op ongeveer nu het congres op reces en komt ergens in, wat is het, september of zo, na Labor Day, gaan ze weer aan de slag. Dus tot die tijd gebeurt er niks. En ik vraag me af hoe de regering Trump dan de oorlog zoals die op het ogenblik ze voltrekt met zo'n groot tekort dat er nu al is, wil financieren.
0: Ja, en zeker ook die hoorzitting van deze week. Er waren er meerdere, maar één van daarvan was met de minister Hegseth. En die kreeg echt af en toe toch flink chagrijnige republikeinen ook over zich heen. Die zeiden van, wacht eens eventjes. Jullie hebben eerder alles om extra geld gevraagd. Ik geloof dat toen $75 miljard was. Dat geld is allemaal nog niet op. Hoe kan het nou dat jullie nu alweer om geld vragen? Ook kritische vragen over de staat van Hormuz, over hoe het ervoor staat met die oorlog. Kreeg de vraag van Jimmig, zijn grondtroepen misschien een optie? Daar kwamen natuurlijk geen duidelijke antwoorden op. Ook generaal Kane, de hoogste militair van Amerika, die kon daar natuurlijk niks over zeggen. Maar je merkte wel echt hoe dat leeft binnen ook het congres en dat zelfs ook die republikeinen daar dus echt wel kritisch over zijn. Ze durven het niet allemaal rechtstreeks tegen Trump te zeggen, dus ik weet ook niet hoe het met deze dit budget proposal, hoe dat uiteindelijk zal aflopen. Misschien dat Trump de druk zet en dat het alsnog gewoon goed komt voor hem. Maar je merkt gewoon, dit is achter de schermen, onderhuids is echt spanning daarover.
2: Ja. Zometeen in de Amerika-podcast. Trump blijft geloven in één wondermiddel voor de Amerikaanse economie: importheffingen. Ook nu de verkiezingen dichterbij komen. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Dus jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets te eten of te drinken halen. Tenminste, letterlijk dan. Ze scannen eerst hun telefoon, pakken dan eten en drinken en lopen daarna door een speciaal poortje. Er wordt dan wel geld van de rekening afgeschreven, dat schrijft stadszender AT5. Het is een proef van de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
7: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
8: Deze week vervallen de importheffingen van 10% die Trump heeft opgelegd aan tientallen landen. En dus moet de regering op zoek naar nieuwe manieren. Eén land dat alvast nieuwe heffingen krijgt is
9: Canada.
8: Ja, op een hele reeks aan Canadese goederen komt een heffing van 50%. De relatie tussen de Verenigde Staten en Canada was de afgelopen tijd al moeizaam. Waarom laaien de spanningen nu weer op, Jan? Had Canada die bosbranden beter onder controle moeten houden? Ja, want daar zijn zij schuldig aan, hè?
7: Ja, zeker. Zij moeten hun bossen beter onderhouden, meer harken. En dan had dit allemaal niet hoeven gebeuren, Bernard. Dat is hoe het zit. Ik moet wel zeggen, ik snap een klein beetje de frustratie van Trump, want dit bracht de WK-finale bijna nog in gevaar, hè? Dit was allemaal in het weekend van die WK-finale. En de dag ervoor was het nog hier in Washington echt, je kon bijna niet naar buiten. Mensen liepen met mondkapje op. Het voelde alsof iemand, alsof je met je hoofd boven een haardvuur hing. Dus echt heel naar. Trump die begon daarover tijdens die WK-finale of de vlak voor tegen Carney, de premier van Canada. En je zag eigenlijk, dit was het einde van het WK. Dit was de samenwerking met Mexico ook natuurlijk, maar ook met Canada. En je zag al daar Trump, die was de eerste viool. Die andere twee die liepen daar achteraan. En dat WK is nog niet voorbij. Of Trump startte dus ook die handelsoorlog weer op. En hij begon niet over die bosbranden. Dat zou nog kunnen komen, zei hij. Hij zegt, Canada discrimineert eigenlijk Amerikaanse producten. En dan heeft hij het over auto's, over alcohol en ook over zuivel. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld de bepaalde Canadese staten. Die hebben toen die ruzie met Trump zo opliep. En toen Trump het erover had van Canada moet de 41ste staat worden. Toen hebben die staten afzonderlijk gezegd van wij willen geen Amerikaanse drank meer verkopen. Dus de bourbon gaat uit de schappen. Nou, daarom zegt Trump dat is discriminatie. En hij gebruikt daarvoor een artikel wat al volgens mij nog nooit gebruikt is. En het komt uit 1930, artikel 338. Waarin staat dat dus mag en dat de president dat dan eenzijdig kan opleggen. Daar maakt hij gebruik van. Dus eigenlijk een nieuw trucje om alsnog hetzelfde voor elkaar te krijgen.
8: Ja, maar Het Hoge Rechtshof had zich toch al uitgesproken over het mechanisme of het principe van die heffingen en had toch al gezegd, ja, dat mag helemaal niet, dat mag niet zomaar. Is dit dan een manier om onder dat vonnis van het Hoge Rechtshof uit te komen?
7: Ja, dat denk ik wel. Trump zei ook meteen al toen dat kwam van, oh, maar we hebben allerlei andere opties, hele goede opties hebben we, die zijn we allemaal aan het onderzoeken. En we lazen toen ook al dat zijn team was daar al mee bezig om te kijken hoe kunnen we alsnog hetzelfde doen, maar eigenlijk met een andere juridische onderbouwing. Daar werken ze nog steeds aan. We hebben wel wat gehoord. De Financial Times heeft bijvoorbeeld een groot stuk geschreven met, ik heb het ook wel in andere Amerikaanse media gezien, waar een beetje een tipje van de sluier wordt opgelicht. Zij willen bijvoorbeeld zich gaan richten op dwangarbeid. Dat is een onderwerp wat ze willen aangrijpen. Washington zegt, er zijn landen die daar onvoldoende tegen doen. Sommige landen hebben daar überhaupt geen regels voor. Andere landen handhaven dat niet. Nou, als wij dat dus gaan handhaven, dan kunnen wij straks bijvoorbeeld 12,5% aan al die landen gaan heffen. En die Jameson Greer, dat is de handelsgezant van Trump, een van de architecten achter al deze plannen, die zegt ervan, als we dat toepassen, dan kunnen we straks eigenlijk 90% van de handel kunnen we op deze manier deze extra heffing geven. En dat is Trump eigenlijk nu aan het doen. Het wordt een soort ook lappendeken waarbij allerlei juridische opties worden geprobeerd. Allemaal andere onderbouwing om eigenlijk dus op hetzelfde uit te komen. Het was eerst een soort één regel, one size fits all. Nu gaan ze voor allerlei dingetjes aparte regeltjes erbij pakken. Zoals deze uit 1930.
8: Maar ik zit te denken, dwangarbeid komt in Canada volgens mij niet zo verschrikkelijk veel voor.
7: Nee.
8: En ik denk in de meeste Europese landen ook niet. En het zal misschien in een aantal landen wel voorkomen, dat weten we ook. Ik weet ook niet of dit dan het beste middel is om daar iets tegen te doen. Want als je echt vindt dat er een principe is, moet je geen handel drijven, lijkt mij. Maar goed.
7: Nee. Maar dat is inderdaad het doel ook. Dat is een excuus eigenlijk om dit te doen, denk ik.
8: Ja. Hoe denken ze dat dan aan de hand met dit artikel in de hand te kunnen toepassen, bijvoorbeeld op Canada of bijvoorbeeld op Europa?
7: Ja, ik, dit is een goede vraag hoor. En ik moet zeggen, heel veel details weten we ook nog gewoon niet. En ik ben zelf ook wel heel benieuwd wanneer het überhaupt gaat komen. Want de Financial Times en ook die Jameson Greer, die zaten wel echt te teasen van het komt deze week nog. Maar ik heb nog niks gezien op het moment dat wij elkaar spreken op donderdagmiddag Nederlandse tijd. Wat ze denk ik gaan proberen is zeggen van, Europa bijvoorbeeld. Europa handelt met China. Maar wacht even, China is heel vervelend tegen Oeigoeren. Of op andere manieren maken zij dwangarbeid mogelijk. Dus gaan wij ook Europa die heffing geven, want zij moeten die regels handhaven. Maar als ze dat doen, Amerika handelt ook met China. Dus ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen. Nee. Wat denk jij? Is daar een trucje voor?
8: Je hebt inderdaad in de Amerikaanse wetgeving iets dat heet extraterritoriale sancties. Dus als Amerika sancties heeft opgelegd, laten we zeggen, aan Cuba, en een ander land, bijvoorbeeld Nederland, doet handel met Cuba, dan kan Amerika zeggen, dan vallen jullie ook onder onze sancties. Dat is ook één keer gebeurd, heel lang geleden, toen, even uit mijn hoofd hoor, toen Martin Air nog passagiersvluchten had op Cuba. Toen is Martin Air een keer het slachtoffer geworden van Amerikaanse sancties. Mocht ook niet meer op Amerika vliegen, omdat ze op Cuba vlogen. En dat mocht toen van de Amerikaanse regering. Dat was een van die sancties. Dus dat is een extraterritoriale toepassing. En die geldt nog steeds. Het zit in de Amerikaanse wet. Er is geen enkel ander land dat dat heeft. Dus inderdaad, dat zouden ze kunnen doen. Maar het is een ingewikkelde omweg. En ik kan me voorstellen dat het Hoge Rechtshof zou zeggen, ja, maar dat was niet de strekking van ons vonnis. Dus ik vraag me gewoon af hoe dat loopt.
7: Ja, en ik vraag me ook af hoe dat dan in de praktijk zou werken. Want Trump komt dan met een alternatief. Dan stapt weer iemand naar de rechter. Hoe lang duurt het dan voordat dat weer bij het Hoge Rechtshof zou uitkomen? En zou het Hoge Rechtshof dat dan ook weer aannemen? Dan zijn we ook misschien wel weer een flinke tijd verder.
8: Ja, zo is het. Je had het over Jameson Greer, de handelsvertegenwoordiger van Trump. Die werd deze week door de Senaat bevraagd over heffingen. Ondanks de tegenslagen bij de rechter blijft Greer vasthouden aan deze strategie.
9: That national emergency still persists, and so our policy remains the same. The specific authorities this administration is using have changed, but the trade strategy has not. We are committed to continuing to use tariffs and to negotiate deals to support the reindustrialization of our economy, protect American workers and increase their wages, and shrink our trade deficit.
8: Jan, waarom blijft Trump-regering zo blind staren op heffingen als middel van economisch beleid?
7: Ja,
8: je hebt allerlei alternatieven en ze komen steeds maar weer als een soort geconditioneerde reflex met ditzelfde middel.
7: Ja, het is alsof dit de enige optie is inderdaad. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, maar ik heb het gevoel dat het heel plat is en dat er eigenlijk helemaal geen ingewikkeld verhaal achter zit. Dit is waar Trump in gelooft. En voor Trump was er gewoon nooit een andere optie. Dit is wat hij wil. En ik denk dat dat past binnen Trumps filosofie. Hij heeft het altijd over onderhandelen en deals maken. Daar is hij zo goed in. Maar als je kijkt naar wat hij in de praktijk doet, hij onderhandelt heel vaak niet. Hij legt op. Zoals hij over Canada praat. Dat was eigenlijk een variant van you don't have the cards. Jullie hebben ons nodig en wij jullie niet. Dus luister gewoon naar wat ik zeg. Hij onderhandelt gewoon niet. En als je niet wil onderhandelen, dan kom je dus met drukmiddelen. En dat is denk ik wat Trump doet. Ja. Wat denk jij?
8: Nou, ik denk terug aan, klinkt een beetje gek, aan Bush 2. Toen hij net aan de macht was, in 2000 of daaromtrent, heeft hij ook een heffingswet ingevoerd. En dat ging toen om staal en aluminium. Dat is ook zo'n onderwerp dat altijd maar weer terugkomt. En die sancties die waren stevig, ook tegen Nederland toen. En tegen een heleboel andere landen. En dat heeft hij ongeveer. En die zijn ook ingesteld en ook toegepast. En toen begon de Amerikaanse industrie te piepen. Bijvoorbeeld de auto-industrie. Want die zei, ja, maar het materiaal of het aluminium, dat wordt gebogen, bijvoorbeeld bij Tata Steel in Nederland, dat kan niemand. En we hebben dat spul wel nodig. Dat is een specialisme dat ze daar hebben ontwikkeld. Er waren allerlei bezwaren. En uiteindelijk zijn die maatregelen weer opgeheven door Bush. Omdat hij toegaf van ik leg dit af. En nog verder terug was er ook een episode toen er kwestie was met China onder de regering Clinton, ook weer even uit mijn hoofd. Er waren ook sancties en nog meer sancties en nog meer sancties. Op een bepaald moment heeft Clinton zelf gezegd, wij moeten hiermee stoppen, want wij hebben China harder nodig dan China ons. Toen heeft Clinton zelf gezegd, wij kunnen dit beleid niet voortzetten. En ik denk steeds aan deze dingen, want gesteld moet dat het wel lukt en wel een tijdje beklijft, dan nog denk ik dat Trump zelf, of de regering Trump zelf, tot de conclusie komt dat je al die hoogbelaste artikelen, die heb je nodig. En het leidt uiteindelijk alleen maar tot inflatie en prijsverhogingen. Het kan niet anders dan dat dat gebeurt.
7: Ja, en ik denk ook steeds, Trumps filosofie is ook eigenlijk, ik zet iedereen onder druk, zodat uiteindelijk die fabrieken terugkomen naar Amerika, Amerikaanse banen. En dan vraag ik me ten eerste af, wil iedereen nog in een fabriek werken? Nou, ik denk het niet. En ten tweede denk ik, dit zijn lange termijn dingen. Voordat je dat voor elkaar heeft wat Trump wil, dan zijn we zoveel verder. En ondertussen is dit een verkiezingsjaar, toch? Dit is, blijft een groot risico voor Trump, die importheffingen en inflatie.
8: Ja, ik vind het wel een mooie opmerking, hoor. Wil Amerika wel weer staal maken? De Steel Belt, de Rust Belt heet, in Pennsylvania, ga ze maar door. Willen die mensen eigenlijk nog wel staalfabrieken? Ik betwijfel het zeer.
7: Ja, je hebt nu hele andere Silicon Belt. Het gaat hele andere AI Belt. Ze zijn hele andere kanten op aan het gaan. De wereld ook. Dit is ook een wereldbeeld wat eigenlijk van jaren terug is, toch?
8: Ja. Ja, en de Financial Times schrijft dan ook terecht, denk ik, dat achter de schermen adviseurs aan Trump vertellen dat hij beter kan zorgen voor stabiliteit in de relatie met de handelspartners. Zijn dat roependen in de woestijn? Of trekt Trump toch zijn eigen lijn? Of luistert hij af en toe ook wel eens naar zoiets?
7: Ja, heel af en toe luistert hij wel eens. Maar die Jameson Greer, dat is volgens mij iemand waar hij echt naar luistert. En ook Peter Navarro, andere mensen die juist vol hierop zitten. Dit is zijn onderwerp, dit is hoe hij het wil doen. Dus ik denk inderdaad toch roepende in de woestijn, Bernard. Ja. Wat denk jij?
8: Ik denk dat je gelijk hebt, want het geldt ook op allerlei andere onderwerpen. En ik denk steeds maar aan de methode, we hebben het er vaak over gehad. Steve Bannon, je hebt zelf in jouw boek daar een heel hoofdstuk aan gewijd, die Trump heeft geleerd, ga op een standpunt zitten en laat het nooit meer los.
7: Ja.
8: En hij, dat doet hij nog steeds. En Roy Cohn, zijn andere, de andere icoon waar hij zijn opleiding van heeft gehad. Hè, die, die dubieuze
7: advocaat.
8: Ja. Dubieuze advocaat, zal ik maar zeggen. Die zei dat ook. Je moet, je had een aantal principes waarvan dit er één was. Kies een onderwerp, trek je niets aan van je vijanden en ga gewoon door. Uiteindelijk win je. Nou, we zullen zien.
7: Ja.
8: Ja. Over winnen gesproken, Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
7: Ja. Ja.
8: Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Dan kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
7: Ja, en ben je zover gekomen in de podcast, dan zou ik zeggen, abonneer je ook eventjes. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan staat die elke week zomaar bij je op je telefoon of waar je ook podcast luistert. Is handig en ben je altijd op de hoogte. Iemand die al iets heeft ingesproken, dus die ongetwijfeld ook al geabonneerd is, is Thomas.
10: In Amerika heerst een duidelijke claimcultuur. Er worden hele grote bedragen, tot wel miljarden per jaar, uitgekeerd aan mensen die een claim indienen. Hoe kan het dan zijn dat de innovatiecultuur daardoor niet wordt vermoord? Ik bedoel, neem nou bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Die rijdt daar al ruimschoots rond. En dat is dan toch typisch iets waar je een bakken met claims zou kunnen verwachten. Maar dat lijkt niet te gebeuren. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat duiden.
8: Nou, even eerst op dat allerlaatste. Je zou claims kunnen verwachten als er enorme ernstige ongelukken of zo gebeuren. En er zijn wel incidenten met die zelfrijdende auto's, maar niet echt veel. En bovendien, ze zijn er wel, maar op nog hele beperkte schaal. Ik geloof in San Francisco rijden taxis en zo. Hier en daar heb je ze.
7: Maar ik heb daar in een gezeten, heel bijzonder.
8: Ja. Het is echt heel bijzonder. Maar het is niet algemeen ingevoerd. Maar de vraag is interessant over die claimcultuur. Omdat Amerika iets kent dat wij nu heel langzaam beginnen te ontdekken. Maar dat is de zogenaamde class action. Dus als je één of twee of drie of vier mensen bij elkaar kunt krijgen die iets naars hebben meegemaakt, een ongeluk hebben gehad of zoiets. En het is door dezelfde oorzaak, bijvoorbeeld een fabrikagefout in een auto. Dan kun je bij wijze van spreken gaan adverteren of een oproep doen via sociale media om te kijken dat je zoveel mogelijk mensen bij elkaar krijgt die datzelfde hebben meegemaakt. Dat heet dan een klas, hè? En die klas die kan samen een rechtszaak beginnen. Dat heet een class action suit. En daar gaan miljarden in om vaak. Dus als er een uitspraak wordt gedaan, als bij wijze van spreken één van die mensen wint en ook een schadevergoeding krijgt, dan kun je dat vermenigvuldigen met alle duizenden die aan die class action hebben deelgenomen. Dus dat is inderdaad een claimcultuur. Maar je moet wel echt met een zaak komen. Hoor. Je kan het niet zomaar verzinnen. Maar ik vind het een goede vraag en ook leerzaam. En nogmaals, het begint nu in Nederland ook een beetje door te dringen. En we hebben ook, ook het hele idee van schadevergoeding. Dat is in het Nederlandse recht ook tamelijk nieuw. En dat begint ook steeds meer voet aan bodem te krijgen.
7: Hey, en als ik hem nou eens omdraai, hè, zou je ook kunnen zeggen dat die claimcultuur dat die juist innovatie mogelijk maakt? Ja. Want het is juist door dit soort dingen dat er ook getest kan worden. Ja. En dat die bedrijven toch een beetje. Ja?
8: Ik herinner me een fantastisch verhaal, nou je het zo zegt. Ik heb ooit een keer een interview gedaan met een meneer, die heette geloof ik Stanley Wesley, maar ik weet niet helemaal zeker. Die was advocaat in Ohio. En dat was die deed alleen maar claims. En die werd de Master of Disaster genoemd. Dat was zijn bijnaam.
7: Ja. Fantastisch.
8: Ja, daarom ben ik toen naar hem toe gegaan. Overigens voor de krant waar jij nou voor werkt, het Algemeen Dagblad. Daar heb ik hem toe voor geïnterviewd. En die deed dit soort zaken. En die had één zaak gedaan, die schiet me nu plotseling te binnen. Er was een brand geweest in een hotel in Las Vegas, in het MGM Hotel. En het was helemaal uitgebrand. En er waren heel veel mensen omgekomen, er waren heel veel gewonden. Daar is toen een schadevergoedingsregeling getroffen. En toen dat allemaal klaar was, is deze man opnieuw een proces begonnen met als inzet: jullie hadden het kunnen voorkomen. En wat is daar uitgekomen, Jan? De sprinkler. Dat is de oorsprong geweest van de sprinkler. Nou, die vind je tegenwoordig in elke hotelkamer in de hele wereld en ook elders. En dat kwam daardoor. Dus ja, het kan innovatie in de hand werken.
7: Ah, mooi verhaal. De Master of Disaster.
8: Geweldig, hè?
7: Hey, door naar Arno. Die zegt, op YouTube zie ik regelmatig fragmenten voorbij komen van hoorzittingen. In het Huis van Afgevaardigden. Er waren er deze week ook weer een paar. Mijn indruk is dat deze hearings vooral gebruikt worden om soundbites en gacha-punten mee te scoren. Als dat goed Nederlands is. Ja, gacha, denk ik.
8: Gotcha.
7: Maar wat is eigenlijk officieel het doel van deze hoorzittingen? Wie kunnen er opgeroepen worden? En heeft het ook consequenties voor de gehoorden?
8: Ook weer een hele goeie.
7: Ja.
8: Uiteraard is het doel van hoorzittingen om het duidelijk te krijgen, net als bij een rechtszaak. Het zijn getuigen in een rechtszaak. Zo moet je het zien, hoe iets in elkaar zit. He, dus je roept mensen op, je roept bijvoorbeeld de minister van Defensie op om uit te leggen hoe het nou eigenlijk gaat met de oorlog in Iran. He, dat is een hoorzitting.
7: Informatie wil je hebben.
8: Maar ik heb ooit een keer een advies mogen uitbrengen aan iemand van het ministerie van Rijkswaterstaat. En dat was na Katrina, die enorme orkaan in Louisiana.
7: Ja,
8: en die was opgeroepen, die was gevraagd om te komen getuigen bij een hoorzitting over de veiligheid. En als Nederlander wist hij daar toch alles van. Ah. Hij was ingenieur. En,
7: de dijken natuurlijk.
8: De dijken, ja. Uitleggen van hoe komt het nou dat het bij jullie niet zo is.
7: Ja.
8: En ik heb hem toen voorbereid erop. Ik heb gezegd, je moet goed opletten. Want de mensen die jou vragen gaan stellen, die gaan helemaal geen vragen stellen. Die gaan bevestiging bij jou zoeken voor hun standpunt. Vindt u ook niet dat de Amerikaanse regering dit waardeloos heeft aangepakt? Die vraag krijg je. En jouw antwoord moet dan zijn, daar ga ik niet over, maar ik zal je wel vertellen hoe wij het doen. Hè?
7: Ja.
8: Dus dat was ontzettend leuk om dat te doen. En die zei trouwens nog iets wat ik ook nooit heb vergeten. Want hij zegt, ja, wij worden altijd voorgesteld als de meesters op dit gebied. Maar in 1953 moest eerst heel Zeeland onderlopen voordat we aan het Deltaplan zijn begonnen. Terwijl we al een eeuw of twee wisten dat het ooit kon gebeuren. Dus zo geniaal zijn we ook niet. Maar in ieder geval, het is een hele leuke vraag. Ja.
7: Ja, heel goed. Ja, het is voor de bühne ook veel. Hè. Het is ook CEO's, gewone burgers, iedereen kan worden opgeroepen. Je moet de waarheid vertellen.
8: Ja, ja. En eerlijk, we vertellen het nu een beetje, weet ik veel, frivol, zal ik maar zeggen. Maar het is ook een heel nuttig middel. Dat het parlement dezelfde middelen heeft als een rechtbank. Om te zeggen, we willen gewoon van eerst betrokkenen onder ede horen hoe de zaak in elkaar zit, zodat we een oordeel kunnen vormen over het beleid dat we voeren. Het uitgangspunt vind ik in een democratie heel mooi.
7: Ja, precies. Dus het is ook een gedeelde frustratie, zeg maar, van mij, Arno, dat het dus inderdaad heel vaak gewoon een toneelstuk is en dat het niet meer om die informatie gaat. Dus ook op dat punt goede vraag. Edwin nog even snel. Die zei van, ik luister bijna altijd met genoegen naar jullie podcast. Nou, dat is dan, we proberen dat altijd dan te maken. Maar hij zegt van, ik hoor jullie praten over de rust, tussen aanleidingstekens, die Trump heeft gebracht in Washington. En ik vat het eventjes samen. Hij hoort eigenlijk van ons vooral hoe veilig het is in Washington D.C. dankzij de National Guard. Maar hij hoort van vrienden in een buitenwijk juist dat het daar veel onveiliger is geworden. En daar wil ik toch even wat over zeggen. Want ik herken me eigenlijk niet helemaal in hoe Edwin neerzet hoe wij daarover praten.
8: Dat hebben we ook niet gezegd, Jan. Nou. Jij hebt heel goed beschreven, op straat lopend, hoe dat nou zat met die National Guard. En dat was, zoals ik het me herinner, jij vertelde het verhaal, dat die mensen eigenlijk liepen op plekken waar helemaal geen extra beveiliging nodig is. Gewoon in het centrum van de stad of in een park of zo, waar niks aan de hand is. Terwijl in de wijken waar het moeilijk is, daar kwamen ze niet.
7: Precies, dus en dat is eigenlijk nog steeds zo.
8: Precies, dus dat bevestigt het verhaal wel, maar wel op een andere manier, als ik het zo even mag zeggen, Edwin.
7: Ja, dus Edwin, jouw vrienden, dat beeld herken ik wel. En ook bij mij in de buurt, waar het echt niet onveilig is, daar zijn ze nog steeds. En ze blijven tot de inauguratie hier. Het kost ook wat geld. Maar Trump die vindt dus nog steeds dat het wel helpt. Maar ik zie inderdaad ook geen verschil qua veiligheid hier. Nou, zullen we daarmee afronden dan, Bernard?
8: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-135020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika-podcast koffiebeker.
7: Ja, ik heb wat kandidaten voorbij gekomen, horen komen. Bernard, jij ook?
8: Jazeker.
7: Ja, wordt weer spannend.
8: Wanneer komt de jury weer bijeen, namelijk Jan Postma?
7: Ja, ik denk over 2 weken.
8: Tegenwoordig overleg je op het Luc, hè, geloof ik.
7: Ja, dus zeker. Het gaat naar democratie. Ik moet een beetje oppassen.
8: Okay.
7: Tot volgende week.
8: Tot volgende week.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zouden mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat er mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een tweede jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. En PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1 verloren. Volgens trainer Peter Bos gaf zijn ploeg ontzettend veel kansen weg en werd er niet goed verdedigd. Maar is het aan keeper Kovar te danken dat ze niet met meer hebben verloren? Volgende week zondag speelt PSV om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
6: Wat zeg je, Hugo?
7: Niks.
5: BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
7: Is dat een microfoon, Hugo?
8: Nee, joh.
9: Arjan, ja, wat eigenlijk gewoon het bijzondere is van de tijd, en daarom is het ook zo maatloos fascinerend, ook niet per se geruststellend, is dat die hele veiligheidsorde nu aan het veranderen is. Hè. Dus op mondiaal niveau, dat komt door de opkomst van China, dus de machtsverhoudingen gaan anders worden. Ja, de uitkomst van de Oekraïne-oorlog bepaalt de veiligheidsorde in Europa. Hè. Dus we leven echt in een tijd van enorme veranderingen. Zie jij dat nou ook zo?
7: Zeker, en we zien ook dat de Amerikaanse macht zal door die multipolariteit die sterker wordt alleen maar afzwakken.
9: Ja, multipolariteit, dus er komen meer machtscentra. Ja. Dus we zijn eigenlijk tijdens de Koude Oorlog was er 1-2 landen waren de baas, de Sovjet-Unie en Amerika. Dus daar bestond een afschrikkingsevenwicht tussen.
7: Bipolair noemde
9: dat. Vervolgens kreeg je een... wat zei je?
7: Dat noemen we bipolair.
9: Ja, bipolair, exact. Ja. En dan aan het einde van de Koude Oorlog, jaren 90, ontstaat een wereld waarin de Amerikanen de baas zijn. Ja. En dat is eigenlijk het meest stabiele. Maar daarvan weet je dat het in de eeuwen duurt. Want al het begin van de jaren 90 werd voorspeld dat dat na een jaar of 20, 30 zou dat veranderen. Dat is ook, dat klopte ook. En toen zeiden ze van, toen waren er discussies onder mijn vakgenoten van ja, welk land zal er naar boven komen? Wordt dat Rusland? Nee, want het is te klein. Wordt het de Europese Unie? Nee, want het is te verdeeld. Nou, hou je China over en dat bleek dus feilloos te kloppen. Want daar hoef je niet een genie voor te zijn om dat te kunnen voorspellen. Ja, en nu kijk je naar een situatie waarin het multiple